0: Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Lobbypanel. De OV-staking is zo goed als afgelopen. Maar is het eigenlijk wel nodig om nog te gaan staken als de AOW-plannen al geschrapt zijn en andere bezuinigingen op de sociale zekerheid in ieder geval op de lange baan geschoven worden? En er moet haast gemaakt worden met het oprichten van een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Dat staat allemaal te lezen in een open brief. We gaan er ook over praten met de leden van het lobbypanel. Mark Harbers is hier, voorzitter van Techniek Nederland. En Bart Pegge, managing director van Consideratie. Dat is een public affairs bureau. Welkom leden van het panel. Op deze snikhete dag, en het wordt later deze week alleen maar erger. Wordt er nog een beetje doorgewerkt in de branche, Mark?
3: Jazeker. En deze dagen is het weer heel veel vraag naar airco's. Dan heb je nog een elektrisch apparaat erbij. Dus vervolgens is het voor de installateur ook werk om te zorgen dat het allemaal nog binnen die aansluiting past, waar je ooit heel veel slimme oplossingen voor
2: hebt. Fantastisch, zeg. Het is meteen gezegd. Was dit nou het lobbypanel? Ja, dacht het wel. Bart, hoe gaat het bij jou op kantoor? Of zitten mensen thuis?
4: Nee, we zitten in de laatste weken voor het politieke reces in Den Haag. Dus er wordt volop gewerkt en te kijken of er nog verrassingen zijn in de laatste twee weken oppoppen.
2: Ja, wat doe je dan in deze weken dat het nog net voor het reces is? En natuurlijk als de Kamer dan terugkomt van reces is het al heel snel weer Prinsjesdag.
4: Dus wat we vooral doen is heel goed opletten, zeg maar, of al signalen zien, zeg maar, waar het richting Prinsjesdag naartoe gaat.
2: Nou, vertel eens, wat heb je opgemerkt?
4: Ja, dat is wel een grote verrassing. Nee, maar daar hebben we het zo over, de OV-staking bijvoorbeeld. En toch de continue druk die daar, zeg maar, op de onderhandelingen zit. Zeg maar, die zich expliciet heeft verbonden aan de vakbonden.
2: Spekman is lid geworden van Pro, ondanks eerdere weerstand. Gebruikt hij dat oprichtingscongres om te zeggen: ik ben erbij, wij zijn in verbinding met elkaar.
4: Vol omarmd, in hoop natuurlijk om het meeste binnen te halen, zeg maar, richting die begrotingen.
2: Nou, we kunnen ook meteen naar die OV-staking en wat er nog van over is. Want het was maar een zeer tijdelijke staking. De treinen gaan weer rijden zo ongeveer. Heb je er persoonlijk last van gehad of niet?
4: Ik niet, al een half uurtje later en het ging prima. Oh.
2: Mark?
3: Nee, ik ook niet. Ik had de eerste afspraken online thuis.
2: Is het wel logisch dat die staking doorging? Want ik zei er net al iets over. Veel van die plannen zijn al min of meer afgeschoten. Of in ieder geval wordt er nog eens een keertje over gesproken. Misschien komt het op de lange termijn nog een keer terug. Maar de acute dreiging, zo lijkt het althans, die is voorbij.
3: Ja, en dat is ook het dubbele hier. Hè. Kijk, vooropgesteld, vakbonden hebben het recht om te gaan staken en om hun standpunten op die manier kracht bij te zetten. Het zijn alleen vooral standpunten richting het kabinet. Ja, en ik begrijp, een kabinet moet je linksom of rechtsom duidelijk maken wat je wilt. Vanuit oogpunt van het bedrijfsleven en hun klanten heeft het natuurlijk iets wrangs, omdat ook werkgevers al hebben gezegd: AOW-plannen in de ijskast. En we willen heel graag praten over een toekomstbestendig stelsel van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Dus ja, alle deuren staan open voor gesprek. En dan heeft het iets heel wrangs als dan toch reizigers of straks klanten van bedrijven de dupe zijn. Dus we hopen eerlijk gezegd dat dit signaal goed verstaan wordt, maar dat vervolgens de gesprekken ook wel weer versneld op gang komen.
2: Want VNO-NCW heeft bij monden van de nog altijd vrij nieuwe voorzitter gezegd: ik ben bereid om te gaan praten. Ik zie ook wel dat er iets moet gebeuren. Iets moet veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Maar laten we erover praten en niet meteen alles in financiële kaders proberen te vatten. Maar het is toch ook, Mark, simpelweg een geldkwestie?
3: Het is ook een geldkwestie, maar hier zitten natuurlijk meer issues achter. Hoe voorkom je dat je meer dan 1 miljoen arbeidsongeschikten hebt? Hoe houden we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Volgens mij is dat een gedeeld belang, als dat op een gezonde en goede manier kan. En dan is aan het eind van de streep moet je natuurlijk kijken: levert dat geld op of moet er geld bij? Maar volgens mij moet dat gesprek ook vooral langs de inhoud gaan.
2: Begrijp jij dat vakbonden, en dat zijn alle vakbonden, toch door zijn gegaan met deze staking?
4: Ja, ik begrijp het heel goed. Uiteindelijk, zeg maar, ik denk ook dat het een signaal is dat vanuit de vakbond dat ze de stakingsbereidheid, zeg maar, kunnen activeren, kunnen mobiliseren en daarmee ook wel een stok achter de deur hebben natuurlijk naar de onderhandelingen later. Nu afblazen zou ook misschien ook wel weer, zeg maar, een zwakte bot zijn ergens, dus dat er gezien worden. Dus ik denk vooral, zeg maar, laten zien, het is mogelijk om
2: de boel... zwakte bot, want je hebt toch al dingen afgedwongen. Er zijn toch al dingen veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie als je in het regeerakkoord aan neemt?
4: Ik denk gezien, zeg maar, de politie die vakbonden innemen, die willen verder gaan. Als ze nu, zeg maar, te snel een stap naar voren zetten, dan denk ik dat opgevat gaat worden als ze zijn wel bereid om te praten. Ik denk dat de vakbonden momenteel vanuit een andere strategie werken.
2: Hmm. maar bereid zijn te praten. Dat is toch ook vrij Nederlands, ook voor een vakbond. Als wat Mark zegt correct is, en Van Oostrom heeft dat ook al aangegeven, werkgevers willen ook wel praten over verandering in de sociale zekerheid en die AOW-leeftijd, dat moet inderdaad niet op deze manier, dan ben je toch al een heel eind gekomen.
4: En die gesprekken vinden plaats. Ik denk, en wat denk met het doorzetten van deze stakingsweek, laat ze in ieder geval zien dat ze de invloed hebben, de macht in handen hebben om zeg maar, als het nodig is, dat instrument vaker uit de kast te halen. En daarmee dus leggen ze toch een soort van extra stok achter de deur, zeg maar, om te zorgen dat die onderhandeling in hun richting goed gaan
2: maar
4: lopen.
2: Maar blijft natuurlijk altijd wel de vraag of je het maatschappelijke draagvlak behoudt. Hè? Verschillende stukken in de krant de afgelopen dagen. Ja, dat is een wankele evenwichtsoefening.
4: Zeker, en ik denk dat we zien dat door de inperking van die bijvoorbeeld de staking vandaag, de treinstaking, naar tussen 4 en 8, een voorbeeld is van hoe dat draagvlak gevonden, of zeg maar, graag behouden blijft. En de vakbonden daar echt wel bewust van zijn.
2: Hoe moet je hier als NS mee omgaan? Want ja, de NS is eigenlijk part nog deel van deze strijd. Heeft ook in de verklaring gezegd, met VNO-NCW pleiten we ervoor dat vakorganisaties, werkgevers en het kabinet weer met elkaar om tafel gaan. Niet beginnend vanuit de budgetten, dat ken ik ergens van, maar wel gezamenlijk naar de problemen kijken. Ja, je bent ongewild weer zo meteen de kop van Jut op het perron natuurlijk.
3: Nou ja, en dat zal ook gelden voor andere bedrijven waar mogelijk nog gestaakt wordt. En dat is precies het wrange. Omdat je eigenlijk buiten dit conflict staat. Maar tegelijkertijd, en dat zien werkgevers ook, de vakbonden hebben het stakingsrecht. En gebruiken dat dus ook om hun positie, zeker in de richting van het kabinet, duidelijk te maken. Dus ja, heel bazaal gezegd, dan heb je eigenlijk, ja, je kunt helaas niks anders doen dan je daar leidzaam bij neer te leggen. En ondertussen zelf ook gewoon wel goed je positie duidelijk maken, dat met werkgevers gewoon heel goed te praten valt over deze problemen.
2: En er blijft, jij gaf al iets over aan Bart, natuurlijk voldoende te strijden over voor die vakbond. Want Spekman van FNV zei afgelopen weekend nog in de Volkskrant dat die 6,5 miljard ook volgens minister Heijnen wel degelijk uit de begroting van sociale zaken moet komen. En zegt Spekman dan zijn niet zo heel veel keuzes die nog resteren. Of je moet de bijstand verlagen, de AOW fiscaliseren of bezuinigen op de kinderopvang. Dat is allemaal iets waarvan FNV en CNV waarschijnlijk zal zeggen, liever niet.
4: Nee, dus het gesprek gaat natuurlijk vooral om het zorgen voor het verbreden. Ik geloof ook de oproep om niet alleen maar de onderhandeling te laten te voeren met de minister van Sociale Zaken, want het komt uit zijn begroting, maar juist die discussie veel breder te trekken. Zodat ook andere elementen van die begroting onderdeel en ook zeker het belang van financiën daarbij mee aan tafel komt. En dus ook de druk op Heijnen daarmee groter wordt.
2: Dat geld is ook nodig om defensieambities waar te maken. Of is ook het moment al aangebroken om daar alvast weer aan te gaan tornen, Mark?
3: Nou, volgens mij valt er bitter weinig te tornen aan de extra inzet op defensie. Ook alweer sinds het regeerakkoord heb je nog vaker gezien dat Europa wat dat betreft echt onder druk staat en voor zijn eigen veiligheid moet zorgen. Dus volgens mij is dit, doen we onszelf ook schade als we die opgave niet serieus gaan nemen.
2: Hoor je dat al een beetje fluisteren, dat daar misschien toch weer eens naar gekeken moet worden, die voorgestelde budgetten voor Defensie? Nee, omdat jij verrassingen in de gaten houdt, Bart.
4: Nee, op Defensie verwacht ik geen verrassingen. Kijk, ik denk heel interessant gaat zijn is er blijft altijd ruimte voor die 1,5% in die begroting, zeg maar, aanvullend op die 3,5% zeg maar, defensiebudgetten. Er komt volgens mij later deze week, zeg maar, ook een aantal brieven rondom infrastructuur naar buiten. Ik denk dat het op die manier kijkt van waar zit de financiële ruimte, zeg maar, binnen die 1,5% bovenop die defensieuitgaven. Ik denk dat er interessant is.
2: Maar infrastructuur, dat hebben we de afgelopen dagen ook weer meermaals kunnen meemaken. Daar is ook eerder geld te weinig dan te veel, toch?
4: Exact, dus dat wordt extra gezocht.
2: Kijk eventjes schuin naar iemand die daar ook verstand van heeft, van infrastructuur.
3: Ja, dat klopt. En helaas zijn de tekorten nog groot, want ik werd al met grote tekorten geconfronteerd en een grote extra benodigde inzet op de hele instandhouding. Maar ja, ook dit is wel echt iets voor de economische slagader van het land. Dus ik ben heel blij dat het kabinet daar serieus naar kijkt. Ja,
2: dus daar zie je ook niet dat er geschraapt gaat worden. Er moet eerder geld bij.
3: Ja, omdat je anders gewoon op een gegeven moment echt gewoon enorme economische schade krijgt. Door de verminderde mobiliteit.
2: Dus dan toch maar bezuinigen op de sociale zekerheid?
3: Weet je, dit is een verschrikkelijk ingewikkelde puzzel voor het kabinet. Maar uiteindelijk zie je dat de opgaven zo groot zijn. Dat je overal wel iets van geld vandaan moet halen. Ik heb het een paar keer eerder meegemaakt in de politiek. En dan kun je helaas, denk ik, geen enkel beleidsterrein op een gegeven moment uitzonderen.
2: Bart?
4: Ja, we hadden het bijvoorbeeld een paar weken geleden over. De vraag, moet je zeg maar, investering voor de toekomst halen uit je lopende begroting? Of ga je op kijken naar andere soorten fondsen en inzet van middelen? Ik denk dat ook die hoek maar toch meer zeg maar, gekeken wordt. De inzet van de werkgevers ook is om meer een investeringsplan te maken. Interessant dus om te zien of daar dan de handen voor op elkaar komen als soort van alternatief voor het rücksichtsloos. Nou ja, in ieder geval.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zich

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hoort ook bij dat er af en toe dingen mislukken en dat dat niet meteen in rendement is uit te drukken. Hoe ga je dat politiek voor elkaar krijgen, Mark? Een open brief?
3: Die open brief die is verstuurd.
2: Ja, precies.
3: Dus ik denk in ieder geval dat dit verhaal helder is. Tegelijkertijd, ik las die brief. Kijk, en vooropgesteld, ik vind het ongelooflijk nodig en nuttig dat we in die disruptieve technologie investeren. Want dat is een van die onderdelen waar Nederland en Europa achterblijven ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika. De vraag is alleen, dit is ook een beetje een brief in de categorie be careful what you wish for. Het kabinet heeft al gezegd, we willen 500 miljard vrijmaken in deze kabinetsperiode. Nou, dan kan dat in ieder geval opgericht worden. En ik denk dan altijd, als het maar eenmaal staat en het bewijst zichzelf, dan kan er in de toekomst meer bij. Maar als je de manier waarop ter discussie stelt, kijk, dit is de manier waarop het kan. Dit is een voorbeeld van wat Bart zojuist zei. Als je buiten de begroting om geld zoekt, dan kan dat op deze manier met kapitaal in die instelling wat revolverend is. Ik zou me veel meer richten op de voorwaarden daarvoor. Hè. Kan je er een flinke tijd mee doen om voordat dat terugbetalen komt? Kun je in portfolio spreken, omdat je weet dat 9 van de 10 projecten mislukken, maar die 10e, dat is waarschijnlijk een grote kaskraker. Is het voldoende als die het terugverdient voor de rest van het pakket?
2: Wat vind je dan nu zo kwetsbaar aan die brief als je zegt be careful what you wish for?
3: Het kwetsbare is dat ze zeggen, ja, we willen het niet revolverend en we willen eigenlijk ieder jaar geld daarin. Op het moment dat je dat doet, dan heb je structurele uitgaven die dus weer onderdeel zijn van de Rijksbegroting. En dan krijg je het niet voor elkaar. Bovendien moet je dan als bedrijfsleven ook de vraag stellen, stel je nou voor, en laten we even het denkmodel doen, dat je 1 miljard per jaar vindt om iets voor het bedrijfsleven te doen. Ja, wat wil je dan liever? Wil je dan een nog grotere NADI? Wil je dat miljard gebruiken voor die infrastructuur waar we het net over hadden? Heb je dat miljard misschien nodig voor het moment dat je een deal hebt in de polder over sociale voorwaarden en daar is wat geld voor nodig? Dan concurreert het gelijk met allerlei andere uitgaven. Dus ik zou vooral heel erg de zegeningen tellen dat het kabinet in het regeerakkoord heeft gezegd, we willen een start maken met die NADI, we hebben daar 500 miljard voor over. En ik zou vooral heel erg inzetten op de voorwaarden hoe dat een succes kan worden, zodat toekomstige kabinetten zeggen, we gaan nog een keer buiten de begroting
2: om daar geld in stoppen. Voorwaarden.
3: Ja, maar dat. Dan ga je een enorm spelletje spelen, waardoor je uiteindelijk het risico loopt dat het gewoon niet van de grond gaat komen. Ik zou vooral heel erg inzetten op die politieke onafhankelijkheid. Het feit dat je die pot geld hebt, dat je er een flink aantal jaar mee aan de slag kunt. En als het succes laten zien, waardoor volgende kabinetten nog een keer buiten de structurele uitgaven om daar geld in stoppen.
2: Nog heel even, zodat ik het in ieder geval goed begrijp, en misschien de luisteraar thuis ook. Als je dit niet revolverend maakt, dus elke keer weer geld opnieuw nodig hebt, dan wordt het onderdeel van de Rijksbegroting en moet je ieder jaar weer knokken voor je bijdrage.
3: Ja, je moet het helemaal buiten begroting houden en daar heeft dat revolverend mee te maken. Maar ook hun andere wens om te zeggen, we willen ieder jaar nieuw geld daarin hebben. Ja, ieder jaar nieuw geld, dat is gewoon een jaarlijkse uitgave. En zeker als hij niet revolverend is, ja, dan ben je het geld gewoon kwijt.
2: Wordt het daarmee een gevaarlijke brief? Voor de pleitbezorgers van het NADI?
4: Ik zou me andersom moeten stellen. Het was misschien makkelijk om in het coalitieakkoord te zetten, omdat je 500 miljoen buiten je begroting kunt laten. Dus aan één kant hebben ze een hele mooie winst gehaald. Ook, zeg maar, dit initiatief is vorig jaar gestart. Juist om die disruptieve technologie van de grond te krijgen. Om dat gat tussen fundamenteel onderzoek en die wat eigenlijk meer de levensvatbare bedrijven en technologie op te pakken. Peter Wennink heeft erop gezegd ook 1,5 tot 2 miljard moet erin.
2: Dan
4: komt er 500 miljard. Ja. Ja, dus ik snap wel dat het ongedeeld zit ook is heel groot, zeker rondom dat verdienvermogen van de toekomst, de technologie. En dat toch een beetje de zorg dat, misschien in dit geval, maar ik snap heel goed het argument, je tel je zegening en bouw vanuit daar voort. Volgens mij in die 500 miljoen zeg maar, moet je sowieso nog eens projectkosten erbij om wel te opgericht kunnen worden. Maar er zitten best wel wat haken en ogen aan. Je moet echt nog even een aantal stappen terug met de politiek ook kijken van wat wil je nou echt eruit halen en hoe richt je dat goed in. Zo gauw dat in die begroting gaat landen, moet het ergens anders weer vandaan komen.
2: Er zit ook skin in the game, om het eventjes op zijn BNR te zeggen, van die financiers en van de universiteiten die zeggen, als dit innovaties oplevert, dan staan wij in de lat om dat verder te financieren, om kennis ter beschikking te stellen, onze wetenschappers ter beschikking te stellen. Dus zo kun je elkaar toch prima naderen en wel tot een succesvol NADI komen?
3: Zeker, en dat is ook heel veel gedachte achter die NADI. En dat moet je allemaal zeker niet laten. En je moet ook zeker zorgen dat je daarmee, dat je in ieder geval aan het begin gewoon de voorwaarden goed hebt gesteld. En inderdaad ook.

0: ook. Dat heb je ook bij het Groeifonds gezien, dat het echt onafhankelijk van de politiek neergezet wordt, zodat de beslissingen van waar investeer je in, dat die echt door de vakmensen in die wetenschap worden genomen.
1: Hoe het ook weer ging met dat Groeifonds en hoe onafhankelijk van de politiek dat uiteindelijk uitgepakt heeft.
0: Nou, daarom noem ik het. Je moet dus meer waarborgen inbouwen dan bij het Groeifonds. Maar dat is eigenlijk per definitie als je over disruptieve technologie spreekt.
1: En zo'n minder hoge accijns is ook wat waard, hè?
0: Sorry?
1: Zo'n minder hoge accijns is ook wat waard.
0: Is ook wat waard.
1: Werd gefinancierd uit het Groeifonds.
0: Klopt. Maar daarom moet je dit dus echt helemaal in een aparte instelling neerzetten. Maar dat is volgens mij helemaal het kenmerk. Als je doel geeft disruptieve technologie, ja, dan zit je per definitie bij de vakmensen die denken, hey, laten we eens een gek idee onderzoeken.
2: Ja, dat is het. En ik denk dat ook als je kijkt naar de partijen die je steun hebben gegeven aan die oproep, dat zijn partijen die ook zien dat je niet altijd aan de voorkant weet waar die euro die je nu investeert, hoe die in de toekomst misschien gaat renderen. Ik denk ook daarin weer de vraag van hoe kun je in brede zin wel toch dat denken verbreden. Van hoe kunnen we de opbrengsten van dit soort investeringen naar de toekomst toe? Dat als het geld dat je het verliest, misschien zeg maar in een project, negen van die tien die verloren gaan. Hoe zorg je ervoor dat de winst van het ene project dat wel doorkomt, dat niet terugkomt in dat revolverende fonds, dat je die toch zeg maar als waarde mag meetellen? En dat je daarmee toch een heel ander soort model gaat krijgen. En dat ligt onhandig met alle begrotingsregels die we hebben. Maar we houden elkaar wel een beetje in houtgreep op deze manier. Maar als we die op die manier blijven denken.
0: Ja, en kijk ook wat je. Eigenlijk moet je een grote klap kunnen maken. En deze instelling is heel noodzakelijk. Het oppakken van dit thema is heel noodzakelijk, maar staat niet op zichzelf. Daaromheen moet je ook aan de slag om eindelijk die ene Europese kapitaalmarktunie te krijgen. Zodat privaat kapitaal veel toegankelijker is in Europa. Eigenlijk op de manier zoals in Amerika. Daaromheen moet je ook gaan kijken naar stabiel beleid, goed kijken naar je regelgeving. Want uiteindelijk ook ondernemers, ook innovators, die hebben uiteindelijk heel veel baat bij stabiliteit, waar je gewoon eens 5 à 10 jaar op kunt bouwen. En als je al die dingen tegelijk doet, dan kun je echt hele mooie dingen met elkaar gaan doen hier in Nederland.
1: Ik wil tot slot nog even naar een voorgenomen werkbezoek van een Kamerlid van de groep Markeshauer, Tamara ten Hove, aan natuurmonumenten. Petra de Koning, politiek verslaggever van NRC, schreef erover, omdat ze van plan was bij dat werkbezoek te zijn. Leek er ook van te komen, totdat Gidi Markeshauer in gesprek raakte met Left Laser, en waarin Markeshauer aangaf dat de Palestijnen met geweld tegen moeten worden gehouden aan de Nederlandse grens. Medewerkers van natuurmonumenten die dat bezoek voorbereiden kregen daar buikpijn van. Uiteindelijk heeft de directie van natuurmonumenten besloten dat werkbezoek niet door te laten gaan. Deze kwestie staat misschien iets te veel op zichzelf, maar ik ben wel benieuwd. Mark, hoe zou Techniek Nederland in deze kwestie staan?
0: Weet je, op een gegeven moment wordt het leven heel ingewikkeld in Nederland. Ook met toenemende polarisatie. Maar tegelijkertijd, je hebt ook een doelstelling zelf als vereniging. Dus als ik het bij ons hou, ja, techniek, installatietechniek, dat heeft iedereen in Nederland nodig. En wij proberen de uitgangspunten daarvoor zo goed mogelijk en voor het ondernemerschap zo goed mogelijk neer te zetten. Dus het leven wordt best ingewikkeld naarmate je er meer issues bij neemt. En dan denk ik terug aan de tijd.
1: Dus bij jullie gaat dat werkbezoek gewoon door?
0: Bij ons zou het denk ik gewoon doorgaan. En ik denk ook terug aan de tijd dat ik zelf in de politiek zat. Ja, ik heb ook allerlei politieke afspraken en deals gemaakt met partijen die ideologisch heel ver van mij zelf staan. Maar op een gegeven moment wil je een onderwerp ook vooruitbrengen. En het is in Nederland helaas steeds moeilijker geworden om tot 76 zetels te komen. Dus je kunt ook niet heel veel groepen links laten liggen.
1: Kun je in het geval van het natuurmonumenten en de groep Markeshauer wel zeggen, die hadden misschien al niet zo heel veel bij elkaar te zoeken, want zij wilden eens uit gaan leggen aan een linkse club hoe het echt zat. En natuurmonumenten wilden vooral gaan praten met andersdenkenden. Dus is het ook makkelijker om een streep door dat bezoek te trekken?
2: Ja, ik denk dat dat aan de oppervlakte er misschien zo lijkt. Ik zou echt één laag verder kijken, één laag dieper kijken. Want uiteindelijk, zeg maar, waar weet je elkaar wel op te vinden? Ik denk dat het al te veel vanuit voordelen gedacht wordt dat een bepaalde partij of een bepaalde ideologie, zeg maar, een tegengesteld standpunt heeft.
1: Maar dat wilden natuurmonumenten dus oorspronkelijk doorbreken.
2: En dat ik denk dat dat een uitstekend idee was. Om dat gesprek te hebben, om te zien op welke punten vind je elkaar wel. En uiteindelijk kun je nog met elkaar achterkomen dat je ver van elkaar af ligt. Maar dat je elkaar beter begrijpt. Beter begrijpt waar ook elkaar standpunt is en waar iemand vandaan komt. En dat essentieel is voor überhaupt gewoon succesvol zijn in Den Haag. En dan kun je ook uiteindelijk besluiten met elkaar, we gaan er niet uitkomen.
1: Maar Bart, kwam deze kwestie er bovenop, hè? Want die afspraak was gemaakt. Er werd op amicale manier met elkaar heen en weer geschreven. En dan wordt er ook in de Tweede Kamer over nog een motie aangenomen richting het kabinet. Doe geen zaken met partijen die oproepen tot geweld. Is dat dan voor natuurmonumenten toch nog weer een goede reden om dit te herzien?
2: Ja, ik vooropstellen, ik herken de vraag. Wij krijgen regelmatig ook van onze opdrachtgevers de vraag van moet ik met een bepaalde partij in zee gaan? Of kan ik daarmee in zee gaan? Kan ik er een gesprek mee gaan die ideologisch ver van me afstaat? Ja, uiteindelijk kijken we toch, uiteindelijk, wat Mark ook zei, naar wat wil je uiteindelijk bereiken? Hoe kom je naar 76 zetels? Weet je, op wat voor manier kom je daar terecht? En op het moment dat je daar met elkaar een goede zakelijke blik op hebt, kun je met elkaar heel veel doen. Je maakt een afwegingskader. Je zou in dit geval ook kunnen zeggen, als we een gesprek hebben met een partij die ver van ons afstaat, nemen we langere tijd om onze medewerkers uit te leggen waarom we dat gesprek aangaan. Zodat je draagvlak in je organisatie creëert.
1: Want Mark, wat jij zegt, ik heb met Jan en Alleman om tafel gezeten, deals gesloten met de Duvel en zijn oude moer. Wordt dat steeds moeilijker wel als het gepolariseerder raakt?
0: Ja, ik denk het wel. En dit is zo'n voorbeeld, maar je ziet heel veel voorbeelden om je heen. Maar daardoor is het wel goed om af en toe gewoon even je te beperken tot het onderwerp waar je voor bent. En zeker, kijk, wat ik net zei, de achterban van Techniek Nederland komt bij iedereen over de vloer. Dat geldt voor veel andere branches ook. Het geldt eerlijk gezegd ook wel voor grote verenigingen. Natuurmonumenten is een hele grote vereniging die denk ik heel Nederland representeert in het behoud en beheer van de natuurgebieden. Hetzelfde geldt voor een ANWB. Dat zijn in die zin toch eigenlijk wel hele neutrale verenigingen. Waarbij het soms de moeite loont om denk ik ook met elkaar te erkennen dat het Midden-Oosten-probleem aan andere tafels opgelost moet worden. En dat je hier ondertussen wel door kunt bouwen aan techniek, natuur, mobiliteit, wat je dan ook maar wilt.
1: Laatste vraag hierover. Zou je er een journalist bij willen hebben of niet? Want Petra de Koning werd bedankt. Die hoefde er niet bij te zijn.
2: Ik snap heel goed dat je in sommige gevallen kan het heel nuttig zijn om een journalist erbij te hebben om het ook te laten zien. Ik snap als je echt een open gesprek wil hebben, waarbij mensen ook uit hun eigen standpunt durven komen, dat je juist even die journalist niet erbij wilt.
1: Fijn dat jullie er wel bij waren. En weer terug naar de hitte. Buiten deze studio, Bart Pegge van Consideratie is daar Managing Director. En Mark Harbers van Techniek Nederland. Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7.1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen ingestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao, maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn twee duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde omdat hij alleen zijn verhaal vertelde, maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Terwijl er op de Amerikaanse beursvloer records worden gebroken, ligt het beleggerslandschap in Nederland er toch wat rustiger bij. Genoeg reden wel voor Webull, wereldwijd opererend broker, om juist in Nederland te gaan kijken of de rest van Europa ook veroverd kan worden. Daar ga ik over praten met degene die verantwoordelijk is voor de lancering in Europa, Andries van Luik van Webull Securities. Hoofd Europa, welkom.
8: Dankjewel, goedemiddag.
7: Hoe lang is Webull actief in Nederland?
8: Webull is nu ongeveer zo'n 2,5 jaar actief. Waarvan ongeveer 1,5 jaar wij ons bezig hielden met het verkrijgen van de vergunningen. En vervolgens zijn we nu een jaar haast operationeel.
7: En welke verwachtingen had je bij de lancering van het merk? Als je kijkt naar aantal klanten, transacties, gaat het allemaal volgens het boekje?
8: Nee, dat is natuurlijk een moeizaam traject waarbij je eigenlijk vertrouwen moet gaan winnen bij de beleggers in Nederland. Je moet je merk kenbaar gaan maken. Het is een nieuwe speler. Wat je hebt gezien in de afgelopen paar jaar is dat er een hele hoop spelers de Nederlandse markt zijn toegetreden op een gegeven moment, vanuit de technologie. En dat er ook weer een hele hoop spelers weg zijn gegaan. Dus ik geloof ook dat de Nederlandse belegger ook met veel argwaan kijkt naar nieuwe spelers die toetreden en gaan afwachten van blijven die dan ook? Of is het weer een eendagsvlieg die dan over een paar maanden of over een jaar weer weg is?
7: En jij gaat hier op de radio zeggen dat jullie nog lang niet zijn vertrokken.
8: Nee, wij zijn hier permanent en wij gaan kijken of we de Europese markt kunnen veroveren.
7: Maar je bent al eerlijk geweest door te zeggen dat het een moeizaam proces is om het vertrouwen van die belegger te winnen. Moeizamer ook dan vooraf gedacht?
8: Nee, je weet dat uiteindelijk je er heel veel marketing power tegenaan moet gooien om vertrouwen te creëren onder de beleggers. Ja, dus we zijn nu bezig met een brand marketing campaign om dat te kunnen bewerkstelligen. Ja, en dan op een gegeven moment moeten beleggers je gaan opzoeken en gaan kijken of wat jij zegt waar is en of je pretendeert wat je allemaal kan aanbieden en of dat inderdaad overtreffende trap is of dat inderdaad waar is. En dan op een gegeven moment dat product gaan omarmen.
7: Zijn er nu al dingen die jij zelf in het afgelopen jaar met terugwerkende kracht liever anders had gedaan?
8: Nee. kan ik eerlijk zeggen dat ik dat nog... Nee.
7: Wat heb je dan gedaan? Want er moet nog veel komen als ik jou zo hoor.
8: Nee, we zijn op heel veel fronten zijn we bezig. We hebben natuurlijk een hele volwaardige app draaien in Amerika. En die hebben zo'n 7 jaar voorsprong op ons. En een van de redenen waarom het zo lang heeft geduurd voordat Webull uiteindelijk de stap heeft genomen om Europa toe te treden is omdat het gewoon een hele complexe markt is. Met regelgeving, culturen, verschillende landen, goldplating op het gebied van regelgeving. Dus ja, daar zijn ze heel voorzichtig mee geweest. Nu zijn we er. En dan probeer je dus op het moment dat je die vergunning hebt een volwaardig product te hebben die je kan aanbieden aan de Nederlandse markt, die ook de concurrentie kan aangaan met de gevestigde order. Praat je over minimum viable products, maar in de online wereld is dat killing. Want als je met een minimum viable product de markt ingaat, word je onmiddellijk gestraft. En dat duurt een aantal jaren voordat klanten of beleggers überhaupt de moeite weer nemen om je te gaan leren kennen.
7: En waarom zou je dan niet zeggen, we gaan meteen vol op het orgel, we weten hoe die app eruit kan zien in Amerika, 7 jaar voorsprong zeg je, dan hoef je toch ook niet met een minimum viable product
8: te komen. Nee, maar je kan natuurlijk wel in die tussenliggende periode kan je natuurlijk wel op verschillende beleggers gaan richten. Hè? Dus als we kijken naar de hele actieve traders, daar hebben we al een redelijk product voor staan. Dat kan beter, en dat zal eind dit jaar zal dat, met de technologie die we in Amerika hebben, zal dat geïntegreerd zijn, en dan komen die ook goed aan bod. Maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop beginnende beleggers, en beleggers die die gewoon naar slimmigheden op zoek zijn, nieuwe technologie, die waarvan het product wel goed genoeg is.
7: Beginnende beleggers, die babbelen daar een beetje over op hun werk, met hun collega's, terwijl ze een koffietje wegdrinken, en die komen dan heel snel bij de gekende namen.
8: Ja,
7: nee, waar je voor een prikkie kunt handelen, of een index kunt volgen, en dan maak je vrij risicoloos je entree in die wereld.
8: Ja, nee, en dat is dus inderdaad waar dat brandmarketing weer belangrijk voor is. Je moet jezelf kenbaar maken, je moet dat vertrouwen winnen van de beleggers. En dat kost tijd. En dat,
7: maar die beginnende belegger is misschien ook helemaal niet op zoek naar heel veel poespas.
8: Nee, en dat hebben wij, en dat kunnen wij dus in die app ook realiseren. Hè. Je kan dus op een gegeven moment een light versie downloaden, waarbij je dus niet al die toeters en bellen hebt, maar dat het gewoon heel basic is. Maar het gaat ook om de diensten die je aanbiedt. Hè. Dus als je kijkt naar wat heel vaak voorkomt als een belegger op zo'n platform komt, dan wordt hij overspoeld met data, met tickers, noem het maar op. En dan weet hij echt niet meer wat hij moet doen. Nou, dan kan je dus op een gegeven moment kan je de diensten naar voren gaan brengen. Die zeggen van oké, joh, we slaan hem helemaal plat. Hè, kijk eerst eens even hoeveel risico je wil gaan lopen.
7: Jullie hebben het hele instrumentarium. Ik heb wel eens begrepen, en zo komt het ook wel over op mij, dat jullie een soort particuliere Bloomberg-terminal zijn. Dus je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
8: Ja, nou, zo is het natuurlijk ooit begonnen, hè, met de Bloomberg-terminal voor de retailmarkt. Dus qua marktdata hebben we extreem veel in dat platform zitten. Dat is ook heel lastig voor beleggers. Dus wat we nu hebben gedaan, is we hebben AI geïntroduceerd omdat behapbaar te maken voor beleggers, zodat ze zelf parameters kunnen instellen om te zien wat voor soort nieuws ze over bepaalde aandelen of markten willen ontvangen. Met AR gaan we heel ver. We hebben natuurlijk ook ons eigen AI-systeem erin zitten, Vega, die dus inderdaad beleggers ondersteunt met het inzicht krijgen van hun beleggersgedrag.
7: Maar brokers die zeggen, we hebben AI ontdekt, ja, sluit achteraan in de rij, toch?
8: Nou, ik denk dat het wel heel erg meevalt. Ik denk dat je moet kunnen laten zien dat je het hebt en dat het werkt. En ik wil nog wel partijen zien hier in Nederland die AI daadwerkelijk hebben geïntegreerd in hun systeem.
7: Maar AI is niet per se de meerwaarde. Het hangt er vanaf wat je ermee kunt.
8: Nee, maar dat is het. Exact. En hoe je het inzet en hoe je dus beleggers inderdaad kan gaan ondersteunen in hun beleggingsgedrag of in hun beleggingsactiviteiten. En een van de laatste, meest recente dingen die we geïntroduceerd hebben is een connectie tussen onze desktop en OpenAI met een API waarbij je dus met AI agents je eigen AI agents kan bouwen en kan koppelen aan je platform, waarmee je dus eigenlijk geautomatiseerd je eigen beleggingsstrategie kan laten uitvoeren. Nou, een van de voordelen.
7: Je bent dus nog volop bezig. Dus je hebt er toch voor gekozen om iets te lanceren in Nederland. En dat mocht misschien ook wel als je anderhalf jaar bezig bent om een vergunning te krijgen waarvan je willens en wetens al wist, dit is niet af.
8: Nee, dat klopt. En dat is een fair point. Maar je kan natuurlijk ook 2 of 3 jaar even in de wachtkamer gaan zitten. En dan ondertussen dendert die markt weer vooruit. En dan kom jij weer.
7: Zou je die markt nu al kunnen omschrijven als groot, maar ook verzadigd?
8: Ja, hij is extreem gefragmenteerd. En ik denk ook wel dat er een consolidatieslag gaat plaatsvinden. Je hebt natuurlijk heel veel spelers.
7: Dus jullie zijn er net, maar hebben ook al overnamekandidaten op het oog.
8: Nou, dat sluit ik nooit uit.
7: Oh, nee, serieus?
8: Nee, weet je, we willen natuurlijk de grootste global player worden die er is op retail vlak. Dat kan je met autonome groei doen, maar dat kan je ook door middel van overnames gaan doen.
7: Maar dat heeft toch pas zin als je tussen de oren zit bij die belegger waarvan jij zegt, klopt, die is lastig te bereiken. Ja. Daar komt nog wel wat marketing power aan.
8: Maar de grap is, hè, we zijn niet onbekend bij de beleggers. We hebben binnen Webull kan je je registreren en dan krijg je toegang tot het platform. Mag je gebruik maken van die market data. Kan je dus alles zien en bekijken en bestuderen wat het platform biedt. En om even een voorbeeld te geven, toen wij Duitsland ingingen, een maand geleden ongeveer, hadden wij al 30.000 klanten die Webull gebruikten op basis van die marktdata.
7: Volgens mij wordt er in Europa ook gehandeld via een Duits handelsplatform, toch?
8: Klopt. Wij zijn al live in Duitsland. Spanje gaat volgende week hopelijk live.
7: En daar ga je ook over?
8: Daar ga ik ook over.
7: Zo.
8: Ja.
7: En hoeveel landen komen er dan nog in welk tempo?
8: Nou, wij hebben voor dit jaar hebben wij Duitsland, Spanje, Italië en Portugal op het vizier staan. Daar willen we actief binnenkomen. En dan voor volgend jaar, dan gaan we Scandinavië of Zweden, Denemarken, Ierland, Polen, Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk een lastig land.
7: Zegt Frankrijk is een lastig land, maar toch nog even naar waar we hier zijn in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Je bent blijkbaar anderhalf jaar bezig geweest om een vergunning te krijgen bij de Autoriteit Financiële Markten. Je zit in een land waar diezelfde Autoriteit Financiële Markten recent nog heeft gezegd 800.000 huishoudens, hoe laag de spaarrente ook is, hoe vaak we moeten uitleggen dat er een geldillusie is, dat je eigenlijk armer wordt door te kijken naar je banksaldo. Ze beleggen niet.
8: Nee, maar dat gaat wel veranderen, dat geloof ik zeker. Ik geloof ook dat de retailmarkt in Nederland op beleggingsvlak groter gaat worden. En dat heeft alles te maken met die nieuwe pensioenwet die geïntroduceerd is. Daar gaan mensen pensioengaten krijgen. En om die te kunnen opvullen, moet je gaan beleggen.
7: Dus nou, de belofte bij de overgang van het nieuwe stelsel is, we krijgen geen pechgeneraties en we gaan kijken met welke buffers wij deze generatie, de jongere generatie, die zometeen niet meer kan profiteren van de doorsneesystematiek, kunnen gaan compenseren.
8: Ja, nou, dat is heel leuk voor de jonge generatie. Je hebt ook met de wat oudere generatie te maken, de 40-jarigen. Die hebben echt een serieus probleem vanaf volgend jaar 2028. Of over 2 jaar. En dan moet je dus gewoon gaan beleggen. Of je het nou leuk vindt of niet. Wil jij op een gegeven moment een fatsoenlijk pensioen hebben, moet je extra middelen aanwenden om te renderen. En te zorgen dat je
7: er zijn wel wat partijen die al de nodige reclamecampagnes hebben gewijd aan het potje dat je belastingvrij kunt opbouwen.
8: Ja, en ik ben helemaal voor marktwerking. En de tijd zal het leren op een gegeven moment of je op de juiste wijze je product kan aanbieden aan je klanten waarmee die zich comfortabel genoeg voelt om daar voordeel uit te behalen. En het zit allemaal in de ervaring die klanten hebben met die technologie, om te kijken of ze dan inderdaad als beleggingsplatform.
7: Maar die wat risicoaverse houding is niet per se Nederlands, die is Europees. Vanuit Brussel wordt er vaak genoeg gezegd, we moeten toe naar een investeringsunie. We moeten ervoor zorgen dat Europese bedrijven, doordat Europeanen gaan beleggen, ook makkelijker geld kunnen ophalen. Ja. Dus jij hebt hier een flinke kluif te pakken als hoofd Europa van Webull, anders dan jouw collega's in Amerika of Azië.
8: Nee, klopt. Maar ik zie dat meer als kansen. Hè. Ik bedoel, het is volop in beweging. Er worden aan allerlei knoppen gedraaid om te zorgen dat die particulier gaat beleggen en in ieder geval dat hij bewust wordt dat hij moet gaan beleggen. En alle beetjes helpen. En als die markt dan daardoor wat groter wordt, ja, dan ga je op een gegeven moment daar in je kracht komen.
7: Heb je, of heeft men in Amerika, Nederland ook uitgekozen, omdat als je hier een vergunning krijgt van de AFM, traject van anderhalf jaar, je wel bijna zeker weet dat het in andere landen ook gaat lukken?
8: Nou, dat zit anders in elkaar. Hè. Nederland, ik durf oprecht te zeggen dat Nederland de zwaarste toezichthouder is om een vergunning bij te krijgen. Dus op het moment dat je die hebt, geldt dat ook als een soort keurmerk. Hè? Het boezemt kwaliteit of kwaliteit in bij de beleggers. Op het moment dat je dat hebt, dan zijn er ook regels dat je dus, wat wij dan noemen, mag paspoorten naar andere landen. Dus onder de Nederlandse vergunning mag ik in Duitsland en al die andere landen binnen de EEA mag ik opereren. En vallen al die beleggers onder de Nederlandse toezicht. Maar elk land heeft weer bovenop de Europese regelgeving zijn eigen regeltjes verzonnen waar je aan moet voldoen. Ja. En dat maakt het gewoon complex om die landen in te komen. Want het laatste wat je wil is dat je op je vingers wordt getikt door een lokale toezichthouder.
7: Dan gaan we nu naar het gordroge deel van dit interview. Namelijk, wat moet je doen om die vergunning te krijgen? anderhalf jaar lang? Is dat papieren overleggen?
8: Het is zorgen dat de toezichthouder zich comfortabel voelt met de infrastructuur zoals jij hem hebt neergezet. Dat die voldoet aan alle wet en regelgeving. Dat vermogensscheiding goed is ingericht. Dat mochten wij failliet gaan. Het geld van de beleggers veilig is gesteld, maar ook de beleggingen. En dan vervolgens over je interne organisatie. Hoe is die ingericht? Hebben jullie daar goede checks en balances zitten die problemen kunnen voorkomen en die erop toezien dat wij compliant zijn met wat toezichthouder ons.
7: En hebben jullie nog wat kiezeltjes in de schoen moeten wegwerken voordat de AFM dacht?
8: Nee, want ik heb het traject als ik eerder meegemaakt. En we hebben op zich een hele goede verstandhouding met de AFM. Dus daar wordt gewoon heel openlijk over gesproken. Ik geloof ook in die openheid. Want zeker met ontwikkelingen zoals AI, waar de AFM eigenlijk achter de oren krabt om te kijken van ja, wat. Hoe moeten we ons opstellen met deze technologie? Daar werken we het liefst mee samen om te kijken van oké, waar liggen de grenzen? Waar gaan we over onze vergunningsgrenzen heen? En waar kunnen wij een gulle middenweg vinden die voor de AFM comfortabel is, maar die voor ons ook werkt?
7: Dus het is een vertrouwenskwestie. Ja. Dan toch nog even naar de origine van het bedrijf. Dan kom je al heel snel op Chinese technologie. Ja. Waar overigens ook in het Amerikaanse House wel eens vragen over zijn gesteld. Ja. Het is nu vooral een bedrijf dat groot is in Amerika. Ook in Amerika is genoteerd. Alles is tegenwoordig geopolitiek. Ja. Je kunt over alles vallen.
8: Gevoelig.
7: Nou, hier laten we ons dan ook van onze gevoelige kant zien. Speelt dat nog een rol als je Europa probeert te veroveren?
8: Nee, ik denk dat Amerika daar meer last van had. Dat was ook een van de redenen waarom we die beursgang geïnitieerd hebben. Om gewoon openheid van zaken te kunnen geven. En dat we weliswaar een Chinese oprichter hadden, maar dat het verder gewoon een volledig volwaardig Amerikaans bedrijf is.
7: Is ook een pre tegenwoordig in Europa, of niet? Als je een volwaardig Amerikaans bedrijf bent?
8: Nou, ik denk dat het feit dat wij onder de Nederlandse toezichthouder staan, dat al voldoende is. Want dan ben je gewoon helemaal doorgelicht en onderzocht door de toezichthouder om te zien of alles oké is. En dat moet genoeg vertrouwen inboezemen bij de beleggers.
7: Ja, maar boezemt ook vertrouwen in bij de beleggers in Webull zelf. Want als je kijkt naar die notering, de Nasdaq, ja, dan zie ik toch zonder al te veel moeite een minnetje.
8: Ja, nee, dat klopt. Maar alles heeft een aanloop nodig. Hè. En als je kijkt naar onze cijfers, laten wij een extreem harde groei zien. Alleen, wat wij merken is, als wij in al die landen actief willen zijn, moeten we er ook flink marketingpower tegenaan gooien. Dus onze winsten worden enigszins
7: omgezet in verliezen.
8: Nee,
7: onderaan de streep wel, toch?
8: Ja, onderaan de streep is wel. Maar dat is allemaal te verklaren aan die marketing power. Maar zijn we extreem solvent.
7: Maar wil je dan niet te veel op hetzelfde moment?
8: Nee, want je
7: krijgt hij niet overstretch?
8: Nee, dus is een beetje weer reflecteren op hoe Oracle de wedstrijd zit. Je moet investeren om uiteindelijk winst te kunnen maken. En dat zijn wij dus nu heel hard mee bezig. Wij willen die global player worden. We kunnen heel makkelijk in Amerika blijven zitten en daar ons dingetje doen. Maar als jij die global player wil worden, moet daar gewoon grof geld tegenaan. En dat zijn we op dit moment aan het doen. En dat is ook een van de redenen waarom we in een heel snel tempo die Europese markt proberen toe te treden. Omdat als we alleen maar in Nederland actief zouden zijn, dat is een relatief kleine markt.
7: Snap ik, maar het is wel een land waar je makkelijk kunt pionieren zonder al te veel brokken te maken.
8: Nee, klopt. En dat is ook waarom we Nederland hebben gekozen. Het is heel gekaderd. Hè. We hebben extreem goed onderlegde beleggers. Hè, zeker op het gebied van optiehandel. Dus je kan daar heel veel uitproberen. Je kan heel snel zien of iets werkt of niet werkt. Of ze bepaalde diensten of technologieën omarmen of niet. Ja, en dan als je weet dat het daar lukt, dan weet je ook zeker dat het in Duitsland en in andere landen een goede kans verslagen heeft.
7: Tijd voor een dilemma, als je er klaar voor bent.
8: Ja,
7: komt-ie. Het dilemma. Als je snel wil toetreden tot de Nederlandse markt, is het logisch dat niet alles perfect is, of wij hadden onze toetreding beter wat kunnen uitstellen om elke functie naar volledige tevredenheid te implementeren.
8: Dat is op zekere hoogte, is dat waar?
7: Nee, dit is op zekere hoogte een duidelijk dilemma. Hoe zou je het beste kunnen doen? Dus snel en niet helemaal compleet, of langzamer met alle toeters en bellen?
8: Ik denk snel en tot op zekere hoogte wel een beetje compleet.
7: Hij doet het toch, hè? Ja, hij doet het toch. Andries van Luik van Webull. Ik kom er natuurlijk op en je wist dat het eraan zat te komen, omdat jullie aan de beurt zijn geweest. Bij de VEB, de Vereniging Effectenbezitters, daar hebben ze wat nadelen, wat onvolkomenheden op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld het ontbreken van een aparte dollarrekening. Ja. Dat kan behoorlijk oplopen. Ja. Valutakosten zijn vrij duidelijk als je van de euro naar de dollar gaat of andersom. Maar in dit geval betekent het dat je handelt bij de aan- en de verkoop. Ja, loopt dat dan in de papieren? Dat kan beter als je toch het vertrouwen van beleggers wil winnen.
8: Ja, en dat is het mooie van een technologie-gedreven organisatie. Dat gaan we inderdaad komende maand introduceren. Dus we hebben goed naar onze beleggers geluisterd. Wij zien daar inderdaad dat iets is wat de Nederlanders willen hebben.
7: Dat wist je wel.
8: Tuurlijk wisten we het ook. Maar als je kijkt naar geautomatiseerde forex-transacties... dan vraag je af wat voor extra toegevoegde biedt zo'n US dollar wallet in dit geval. Maar die gaan we dus binnenkort introduceren. Maar doordat we dus zo technologisch gedreven zijn... luisteren wij dus ook heel erg naar onze klanten. En op het moment dat er echt iets fundamenteels aan de hand is... proberen we daarop te acteren en proberen het zo snel mogelijk zichtbaar te maken dat we het hebben opgelost. Ja.
7: En ik denk ga dat... je niet het hele lijstje af hoor, maar dat is langer dan alleen dit punt. Bijvoorbeeld zijn we wel of niet aangesloten bij het Kifid, het klachtenloket voor de financiële instellingen.
8: Dat is ondertussen ook.
7: Ondertussen
8: Kijk, dit artikel is geschreven toen we net gelanceerd waren. Ja, en op dat moment gaan wij verder doorakkeren op dat platform. En zie je dus dat de bepaalde dingen anders moeten worden ingeregeld. Nou, daar nemen we stappen voor om dat dan meteen weer recht te zetten.
7: Ja, maar goed, dan loop je het risico dat je wat imagoschade oploopt.
8: Nou, ik denk dat op dat moment weinig mensen afwisten van het bestaan van Webull. Dus en als je kijkt naar de issues die naar voren zijn gebracht, denk ik dat het wel heel erg meevalt. Het zijn geen majeure issues die afbreuk doen aan je beleggingsplatform.
7: Nou, het gaat ook over, als je het serieus aanpakt en je gaat voor de wat grotere orders, dat ook duurder kan worden, dat je dus als je kijkt naar jullie model vooral je slag kunt slaan met wat kleinere orders. Dat is een duidelijke afslag die je neemt.
8: Ja, dus daarom wordt volgende week een nieuwe prijsstelling ingevoerd. Wij werken snel, hè? Dus je moet actief opereren in deze markt. Dus dat hebben we ook gezien. Maar
7: dan toch tot overal komt het op mij over dat je enige haast hebt. Omdat je denkt, die markt is volop in beweging. We kunnen niet lang wachten, want voor je het weet pikt iemand anders mijn portie in. Maar waarom die haast?
8: Nee, het is niet haast. Wij hebben de mogelijkheid om snel te schakelen met dit bedrijf. Alles is geënt om zo snel mogelijk dingen te realiseren op het platform. Dus wij zien dat werkt. Dus als wij die kans krijgen, dan pakken we die ook. Dus op het moment dat we ergens gaten zien liggen, dan gaan we die opvullen zo snel mogelijk. Dus als wij niet de technologische backup hadden om dat te kunnen doen, zouden we ook een stuk minder gas geven. Maar hij is er en daar maken we volop gebruik van.
7: Wat willen ze precies in Amerika van jou zien? Want je bent nu bezig. Waarschijnlijk heb je steeds meer klanten. Is er sprake van een snelle groei? Dat is ook makkelijk als je net begint overigens. Maar wanneer moet er dan iets staan waarvan zij zeggen dat is een solide basis? Daar kun je zelfs winst mee realiseren.
8: Dus,
7: hoeveel tijd heb je?
8: 2 jaar.
7: En de tijd loopt al?
8: De tijd loopt. Dus, maar dat gaan we ook wel waarmaken. Daar heb ik er vol vertrouwen in. Kijk, Amerika is de grootste markt voor Webull. En Europa zal de tweede grootste markt voor hun worden. En daar is ook alles op gegeerd, op geënt. En daar krijg ik ook alle middelen voor om dat te kunnen doen. Dus dat gaan we doen. Dus misschien dat daar een beetje de haast vandaan komt. Maar
7: als jij hem niet ervaart, dan...
8: Ik zie het als een uitdaging. Ik raak er niet van in de stress. Maar sommige mensen kunnen dat misschien opvatten als gehaast bezig zijn. Ja. Maar het is wel heel gefundeerd gehaast bezig zijn dan in die zin.
7: Er is de afgelopen tijd overigens meer dan voldoende aandacht voor beleggen. En zeker voor het niet missen van de boot, voor de FOMO. Als je kijkt naar geweldige, nauwelijks voor te stellen beursgangers als SpaceX. En er komt nog wat aan. OpenAI meldt zich. Anthropic meldt zich. Ja. Wat denk je dat de invloed is van dit soort beursgangen? Dit soort bijna excessieve gebeurtenissen op jullie platform?
8: Nou, kijk, in de zin dat wij dit soort IPO's ondersteunen, dat wij het aanbieden wanneer er een IPO is van dergelijke bedrijven. Ja, nee, dat gaan wij zeker doen. SpaceX was natuurlijk hoe zeg je dat? Daar kwamen wij niet echt tussen als online platform om dat aan te kunnen bieden op die manier. Maar daar hebben we wel van geleerd en weten we dus nu ook hoe we in de toekomst daar wel op de voorgrond moeten gaan zitten om te zorgen dat we die IPO, dat mensen kunnen meeprofiteren via ons platform op zijn IPO.
7: Ja. En nu eventjes los van Webull. Ja. Je ziet namelijk de afgelopen dagen al dat SpaceX ook veel kan inleveren. Hè? Ja. Het heeft een enorme waarde. En als er dan ook maar een klein stukje van afgaat, dan is dat eigenlijk nauwelijks meer te overzien. Zit er ook een zeker risico in voor particuliere beleggers?
8: in dat soort bedrijven?
7: Ja, dit is vragen naar de bekende weg, maar...
8: Nee, maar dat vind ik wel. Ik blijf me verbazen dat als zelfs in de prospectus staat... dat een groot risicofactor Elon Musk zelf is... dat niet alle alarmbellen afgaan. En dat is alle theorieën en fundamentele analyses... gewoon de deur uit worden geflikkerd. En dat men gewoon denkt van, weet je, ik ga mee met het kudde gedrag. Ik ga het gewoon kopen, want het zal ongetwijfeld wel weer omhoog gaan. Waarom, weet ik niet. Maar dan heb ik in ieder geval het aandeel. Ja, dat vind ik dus echt heel apart gedrag.
7: Maar jij hebt het hier over de goed onderlegde... echte Nederlandse belegger. Ja. Vorige week was hier de directeur van het Kifid. Jou wel bekend, want jullie zijn aangesloten. Die zegt toch bij voortduring, financiële educatie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Veel mensen weten er toch net niet voldoende van.
8: Maar zodra greed een rol gaat spelen... wordt alles overhoop gegooid en gelden geen regels meer. En dat zie je gewoon met dit soort IPO's.
7: Andries van Luik, wanneer zien wij elkaar weer? Wat heb je over twee jaar voor elkaar geboekt?
8: En ik hoop dat ik heel snel in het systeem voorbij zie komen als nieuwe klant.
7: Dat gaan we meemaken. Andries van Luik, directeur Europa bij Webull. Dank voor je komst.
8: Geen dank.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld naar het gesprek met Edwin Velzel. Het ging net al even over die nieuwe pensioenwet. Hij is de topman van pensioenuitvoerder PGGM. Luister dan naar de top van Nederland. Abonneer je, dan hoef je geen aflevering te missen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk. Ja.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
3: Het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen.
6: Je hoort Laurens-Jan Duvigno, algemeen directeur Beauty en Wellbeing Benelux bij Unilever. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketingsucces. Dit keer een gesprek met Laurens-Jan Duvigno, verantwoordelijk voor de afdeling haar- en lichaamsverzorging bij Unilever Benelux. Na de afsplitsing van Magnum, die eerder ook bij ons in de show was bij CMO Talk, moet binnenkort ook de hele voedingsdivisie eraan geloven, want het levensmiddelenconcern wil namelijk ook zonder die tak verder. Wat betekent dat concreet voor de afdeling van Laurens-Jan? En het Nederlandse shampoo-merk André Lon, een van de merken binnen het concern, verloor de laatste jaren aanzienlijk marktaandeel. Nou, we hebben hier ook een marketeer in de studio. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe Unilever alles op alles gaat zetten om dat marktaandeel terug te veroveren. Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Laurens-Jan, van harte welkom.
3: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging, Klaas. Leuk.
6: Laten we meteen beginnen bij natuurlijk het nieuws van dit voorjaar. Unilever kondigde eerder dit jaar afscheid te nemen van de voedingsdivisie. Nou, eind maart uit mijn hoofd was het zover. En toen kwam ook het officiële persbericht dat die divisie werd overgenomen door de Amerikaanse McCormick. Ja, en daarmee krijgen ze in één klap toch een aantal behoorlijk bekende merken als Calvee, Knorr, Lipton in handen. En dan ben ik benieuwd, gaat deze reorganisatie jouw divisie ook raken?
3: Ja, goede vraag. Misschien nog één kleine toevoeging. Het is een voorgenomen overname, dus dat is nog even detail, maar misschien goed om even aan te geven.
6: Een belangrijk detail.
3: Een belangrijk detail, zeker. Nee, je hebt gelijk. Dus het is vrij recent nieuws en je ziet dat de informatie langzaamaan onze kant op komt. Maar ik zeker nog niet alle antwoorden heb op alle vragen hoe het precies voor de organisatie eruit gaat zien. Wat ik erover kan zeggen is dat je ziet dat, laat ik het zeggen, de categorieën die bij Unilever blijven, denk aan homecare, persoonlijke verzorging of mijn categorieën, haar lichaamsverzorging, van nature categorieën zijn die behoorlijk op elkaar lijken. Ja. Daar zitten veel synergieën in. Denk aan de productie, maar ook de logistiek, supply chain en ook het verkoopkanalen. Waar dat met foods wat minder is. Okay. Omdat foods echt op smaak zit en de rest meer op het verzorgen van. Het mooie, denk ik, aan de McCormick Company die nu met ons in gesprek is voor de overname, is dat juist de expertise van voeding bij hen ligt. Ja. En uiteindelijk denk ik, hoe dichter je bij je de basis blijft eigenlijk en de synergieën zoekt binnen de verschillende merken, uiteindelijk twee type bedrijven blijven bestaan die uiteindelijk veel meer focus hebben, gerichter kunnen gaan innoveren voor hetgeen wat de consument zoekt binnen die categorie. En uiteindelijk beide in staat zouden moeten zijn meer succes te behalen dan we vandaag de dag doen.
6: Kunnen we dan ook straks meer innovaties verwachten uit de divisies die overblijven? Want daar gaat automatisch dan meer aandacht naartoe.
3: Ja, dat zou wel mijn aanname zien. Je ziet dat sinds de vorige reorganisatie van Unilever tweeënhalf jaar geleden, waar we eigenlijk in een structuur aan onze kant zijn gaan werken in verschillende business units, dat de innovatiesnelheid, maar ook met name de kwaliteit van innovaties aanzienlijk omhoog is gegaan. Mooi merk is Dolf bijvoorbeeld, waar ik ook medeverantwoordelijk voor ben. Daar zie je gewoon dat we veel meer innoveren en de innovaties die we brengen veel onderscheidender zijn. Dus de consument echt veel beter in staat zijn te verrassen. Maar ook kwalitatief meer kunnen brengen. En ik denk dat dat een hele mooie bevestiging is van de richting die we in zijn gegaan als organisatie een aantal jaar geleden. Die we denken alleen maar te kunnen gaan versnellen met de keuze die, nou ja, zoals je zegt, in maart is aangekondigd. Ja.
6: Nou, je houdt straks drie onderdelen over. Hè? Beauty en wellbeing. Ja. Personal care en home care. Ja. Nou, dat de schoonmaakmiddelen, hè, home care een apart onderdeel zijn. Ja, dat begrijp natuurlijk wel, maar ja, jouw divisie en de afdeling voor persoonlijke verzorging, die zou zeggen dat kan toch prima samengevoegd worden als ze dan toch over synergieën en schaalvoordelen hebben.
3: Nou, en sterker nog, een merk als Dolf, daar is hij weer, dat is dat ook zo. Dus een aantal van de categorieën binnen Dolf zitten in mijn team en een aantal van de categorieën van Dolf zitten in het personal care team.
6: Nee, dat is toch heel verwarrend. Hoe werkt het dan qua ownership, bij eigenaar?
3: Nou, gelukkig zitten we naast elkaar op kantoor, dus dat maakt het relatief makkelijk. De reden waarom we dat op deze manier gedaan hebben is dat we vanuit de global teams op die manier gestructureerd zijn. Dus de haar innovaties, laat ik het even op mezelf als voorbeeld.
6: André Lon bijvoorbeeld.
3: Exact. Of het geval van Dolf. Worden die innovaties echt wereldwijd uitgedacht eigenlijk en ontwikkeld met R&D op basis van consumententrends en kijken wat we in ons gedeelte van de organisatie kunnen doen om het zo goed mogelijk tot de consument te brengen.
6: Dat zit dus bij beauty en wellbeing, die innovatie?
3: Ja, zeker. Maar ook binnen personal care, bijvoorbeeld voor deodorant of voor wasmiddel binnen home care. Mm. En door echt die focus te hebben, zie je dat de snelheid en kwaliteit wederom dus een stuk omhoog gaat.
6: Nou, ik begrijp het niet. Want je hebt dan,
3: ik ga je helpen.
6: Ja, want hoe zit het dan met die eigenaarschap? Want je hebt de innovatie zit dan bij beauty en wellbeing. Misschien heel erg inside out hoor, maar de consument die ziet natuurlijk nog steeds dat het gewoon Dolf is van de buitenkant. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het best ingewikkeld is als je verschillende stukken van die waardeketen dus opknipt bij verschillende divisies.
3: Ja.
6: Leg me nog eens even uit.
3: Ja, nee. Kijk, een mooi voorbeeld. Ik ga het proberen uit te leggen. Een mooi voorbeeld van ons R&D center, waar we wereldwijd innovaties doen, zit in Engeland, in Port Sunlight. Nou, mocht je ooit een keer de kans hebben, neem ik je graag mee. Daar is ooit 150 jaar geleden ook het bestaan van Unilever gegrondvestigd.
6: De Lever Brothers, toch?
3: Exact, exact. En het mooie aan die faciliteit die we daar hebben, is dat we simpelweg voor één bepaalde categorie innoveren.
6: Ja.
3: Dus de teams en de mensen die daar werken, echt de slimme koppen. Veel slimmer dan ik in ieder geval. Laat ik het even op mezelf.
6: Niet zo bescheiden.
3: Ja, goed. Werken dag in dag uit om de beste innovatie binnen een bepaalde categorie naar de kant te kunnen brengen.
6: Mm-hmm.
3: En door juist die focus zijn we dat in staat dus veel beter te doen, in plaats van dat we alle verschillende categorieën op één hoop gooien en proberen voor alles te innoveren, maken we hier heel duidelijke keuzes.
6: Mm.
3: En op die manier in staat zijn veel beter producten naar de markt te brengen.
6: Hey, en welke merken vallen dan onder de afdeling haar- en lichaamsverzorging?
3: Ja? Nou, Dolf, wederom, daar is die. André Lon, Vaseline. Een deel van Zwitserland, een merk als Neutraal voor de gevoelige huid. Dat is echt de Nederlands, of ik moet eigenlijk zeggen de Benelux merkportfolio. Maar wereldwijd zijn dat nog veel andere merken. Denk aan Sunsilk, een Clear, een Tresemme bijvoorbeeld in Engeland. Maar goed, dat zijn misschien merken die niet iedereen wat zegt.
6: Maar dat is natuurlijk leuk, want er komt steeds meer focus. En
3: absoluut.
6: Gaat daar iets gebeuren? Gaan jullie van die internationale merken ook naar Nederland halen?
3: Nou, we zijn eerder dit jaar hebben we na 10 jaar afwezigheid Dolf Shampoo weer geïntroduceerd. En ik zeg shampoo, maar hoort ook conditioner en haarverzorging bij. En je ziet dat we op die manier heel erg gebruik kunnen maken van het sterke merk Dolf.
6: Ja.
3: En op die manier in de categorie treden en gelijk heel snel heel veel impact kunnen maken. Dus ik denk dat een mooi voorbeeld is waar we echt geloven in de power van global brands, zoals we ze noemen. En op die manier relatief makkelijk echt impact kunnen maken in een land waar we nog niet aanwezig zijn. Een ander voorbeeld voor André Lon. is een Nederlands merk. Zoals je misschien weet vanuit het verleden, werd vroeger geïnnoveerd voor André Lon.
6: Ja.
3: Recent zijn we daar eigenlijk specifiek mee gestopt, maar zijn we veel meer gaan kijken, wat is er nou beschikbaar in het wereldwijde netwerk, het innovatienetwerk op haar gebied, wat we relevant vinden voor André Lon. En je kan je voorstellen dat je dan veel meer schaal, veel meer impact, maar ook veel meer investering kan doen op de kwaliteit van het product.
6: Ja, ja.
3: En op die manier de Nederlandse consument het vertrouwde André Lon eigenlijk tegen een betere kwaliteit weg kan zetten dan we eigenlijk eerder konden doen.
6: Nou, we gaan het straks nog even hebben over André Lon.
3: Ja.
6: Even een stapje terug. Ja. Je bent pas sinds november 25 directeur Benelux voor de haar- en lichaamsverzorgingstak. Hiervoor was je verantwoordelijk voor deodorant.
3: Ja.
6: En dus ook verantwoordelijk voor de lancering van de Axe Lower Body Spray.
3: Ja.
6: Nou, dat was wel volgens mij op de socials het nodige om te doen. Ik las ook comments van, je genitaliën zijn geen geurkaarsen. Want die ziet dan een jongetje zo lekker naar beneden spuiten. Dat was slechts één van de reacties. Ja, als er weerstand komt, is dan voor jou een campagne geslaagd?
3: Absoluut. Zou mijn korte antwoord zijn. Ja, absoluut. Kijk, het mooie aan weerstand is dat je bent in staat iets te raken. Je roept een emotie op bij een bepaalde consument. En ik denk als we dat doen als marketeers, dat we op zich een goede job doen. Ik zou een mooier voorbeeld geven binnen het merk Axe. Daar stonden we net een aantal maanden voor de lancering van Lower Body. Kregen we in dezelfde maand zowel een nominatie voor de Lookie, voor de Gouden Lookie. En we werden twee keer voor de rechtbank gedaagd door de reclamecodecommissie.
6: Oeh.
3: En voor mij is dat een perfect voorbeeld van een goede campagne.
6: Maar hoe werkt dat dan? Want hoe kan je een Gouden Lookie winnen, maar dan ook twee keer gedaagd worden?
3: We werden genomineerd, we hebben hem niet gewonnen.
6: Okay. Goed bij de feiten, heel goed.
3: Ja, precies. Maar het mooie aan dit voorbeeld vind ik, is dat je dus in staat bent echt het randje op te zoeken. En misschien ga je er zelfs wel een klein beetje overheen.
6: Ja.
3: Waardoor mensen dus ook aangeven bij de reclamecodecommissie van, dit kan eigenlijk niet, of hier vind ik iets van. Maar als wij vervolgens ons huiswerk goed gedaan hebben en ook kunnen weerleggen waarom dat wel of niet het geval zou zijn, dan doen we denk ik het beste wat in onze power ligt om te doen. Want dan
6: refereer je dan nu naar de Neighbor-campagne?
3: Klopt.
6: Ja, dus voor de mensen die hem niet kennen.
3: Ja.
6: Daarin gaat een man douchen bij zijn buurvrouw. Die is op leeftijd, mag ik ook overigens zeggen. Die vervolgens staat te wachten in haar SM-pakje. Nadat hij zich gewassen heeft met uiteraard Axe douchegel. Luister even mee.
7: And I asked her, can I take a shower?
8: Excuse me? Can I take a shower?
9: And I said yes, over there.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kan je ook snel schakelen indien het nodig is. En gelukkig hebben we in Nederland een collega met heel veel legal kennis die ons ook kan helpen in deze situaties.
3: En dan die basketballer.
2: Ja.
3: Dat is de Lower Body Spray campagne.
2: Ja.
3: Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat is echt volgens mij een Nederlands product. Zo ook internationaal.
2: Nee, ook internationaal. Okay. Ja, dus de insight op Lower Body is dat eigenlijk 40% van de consumenten hun deodorant al gebruikte op andere delen van hun lichaam.
3: De genitaliën.
2: Dan de oksels.
3: Ja.
2: Kan de
3: en de voeten.
2: Exact, kan de voeten zijn, kan de genitaliën zijn, maar bijvoorbeeld ook de dijen, de rug, de buik. Je kan het nog een aantal plekken verzinnen. Het probleem dat vaak in deodorant zit, is dat er ook ingrediënten in zijn die het zweten moeten tegengaan. En niet altijd geschikt zijn voor delen van je lichaam die wat gevoeliger zijn dan anderen.
3: Ja.
2: Het is een trend die uitkwam, of is eigenlijk ontstaan is vanuit Amerika.
3: Ja.
2: Sowieso wel een voorloper op persoonlijke verzorging, moet ik eerlijk zijn. En je zag eigenlijk in no time dat het een mooi marktaandeel opbracht voor het merk, maar ook in staat was de consument iets te bieden waar hij of zij eigenlijk al best wel lang naar op zoek was.
3: Ja, dus die hebben producten aangepakt, wat dus ook veilig is om aan te brengen op andere plekken van het lichaam dan de oksel.
2: Ja, exact. Ja, en zijn we uiteindelijk begonnen met Dove, Dove Female.
3: Ja.
2: En in de achtergrond druk met Axe bezig geweest. En die hebben we eerder dit jaar, vroeger in het jaar gelanceerd. Ja. Klopt.
3: Nou, ik wil met jou naar de dilemma's. Je weet het hoe het werkt. Ik ben altijd streng. Je moet één van de twee kiezen. Hou het kort. En na afloop kunnen we er eentje uitpakken om even over door te kletsen. Klaar voor?
2: Let's go.
3: Het merk André Lon is enkel actief op de Nederlandse markt. En het is prima of ik wil daarmee de wereld veroveren.
2: De wereld veroveren.
3: De oorlog in het Midden-Oosten verstoort onze toeleveringsketen of hebben wij er nauwelijks last van?
2: Verstoort de keten.
3: Onze grootste concurrent, de niche beauty brand of private label?
2: Private label.
3: Alle merken krijgen evenveel aandacht of wij focussen ons nu op een select aantal?
2: Een select aantal.
3: Wij zetten vol in op zichtbaarheid op socials of de traditionele kanalen zoals een tv-commercial of een abri langs de weg blijven ontzettend belangrijk.
2: Die blijven zeker belangrijk.
3: AI heeft binnen mijn teams de grootste impact op de ontwikkeling van campagnes of juist bij de executie?
2: Ik zou zeggen ontwikkeling.
3: Dolf of Axe?
2: Dolf.
3: Mooi. De gast is Laurens-Jan Duvigneau van Unilever en hij is verantwoordelijk voor de afdeling haar en lichaamsverzorging binnen de Benelux. Laurens-Jan, je was vrij besluitvaardig in het antwoord geven van dilemma's. Heb je er eentje die wat pijn deed, die lastig was?
2: Ja, gelijk de eerste.
3: De eerste.
2: Ik reageerde snel, zal ik ook een stukje reflectie naar mezelf geven.
3: Heel goed, heel goed.
2: André Lon wereldwijd of Nederland?
3: Ja.
2: Kijk, ik denk dat het allebei niet is. André Lon is natuurlijk een merk die ontstaan is uit Nederland al heel, heel lang geleden. En ik denk dat er veel potentie ligt in België.
3: Okay.
2: Sterker nog, daar is vraag voor André Lon in België. Er zijn een aantal met name online platforms die het al verkopen. Maar je al vrij snel tegen bijvoorbeeld regelgeving aanloopt van joh, mogen we het product wel of niet verkopen? Denk bijvoorbeeld aan welke talen aan de achterkant van de verpakking staan. En zijn we dan wel in staat dat op de juiste manier te doen? Daar zijn we op dit moment naar aan het kijken. Juist omdat we weten dat die vraag er is dat natuurlijk een hele mooie markt om naartoe te gaan. Daar stopt de expansie ook wel weer gelijk. Dus vandaar de dilemma, snel antwoord, maar wel degene die ik zou willen uitpakken.
3: Benelux wellicht.
2: Ja, kijk, uiteindelijk moet je wel dicht bij de kern blijven, vind ik. Het merk is nog altijd het grootste merk in de markt. Traditioneel Nederlands, ook een van de enige weinige merken traditioneel Nederlands. Zeker met de volume die we doen en dus de impact die we kunnen maken. Ja, dan vind ik belangrijk dat we dat goed doen. Ja. En beter dan vandaag misschien wel. In plaats van dat we onze groei ergens anders gaan zoeken.
3: Want het merk bestaat inmiddels ruim 80 jaar. Maar toch gaat het niet zo lekker met André Lon. Want als je kijkt naar het marktaandeel. 2018 snoepten jullie nog 33% van de taart. En inmiddels is dat nog maar 20%.
2: Ja.
3: Wat is er gebeurd? En wat ga je doen om dat weer een beetje op te krikken?
2: Ja, goede vraag. Half uur hebben we, 30 minuten.
3: Maar je geeft lekker snel antwoord.
2: Ik zal proberen het niet ingewikkeld te maken. Ja. Ik denk dat de context waar we in leven, vandaag sowieso, maar ook in de categorieën en de industrie waar we nou actief zijn, echt veranderd is. Dus je gaf zelf aan de opkomst van private labels, denk ik, een mooi voorbeeld. Waar we gewoon simpelweg veel meer concurrentie hebben gekregen vanuit private label. En ik ook wel eerlijk moet zijn dat de kwaliteit van de private label producten over het algemeen gesproken beter zijn dan 10 jaar geleden.
3: Dus niet de concurrentiekracht dan?

0: af, zou je zeggen.
1: Het alternatief, er is gewoon meer alternatief. Ja. En dat is eigenlijk aan de onderkant van de markt, zoals we dat noemen. Namelijk de wat meer betaalbare producten.
0: Ja, maar dat is ook André Lon dus.
1: Dat is ook André Lon. Ja. En aan de bovenkant zijn er heel veel initiatieven gekomen. Vaak wat kleiner, vaak wat meer niche.
0: Precies.
1: Maar die wel een bepaalde gevoel bij een bepaalde doelgroep op kan wekken. Die wel heel goed in staat is dat heel goed te begrijpen. En echt een product voor te ontwikkelen die dat beantwoordt. En of dat dan kwalitatief beter of minder is, dat doet er dan eigenlijk niet toe. Maar op die manier zijn ze toch heel goed in staat dat marktaandeel te winnen.
0: Wat ga jij doen om van die 20% weer 30% te maken?
1: Nou, wat ik net al aangaf, André Lon is in die zin wel een heel bijzonder merk in de categorie. Het grootste merk binnen de haarverzorging. Maar eigenlijk het enige merk wat echt traditioneel gezien Nederlands is. Nogmaals, met de volume die we doen. Want natuurlijk zijn er meer Nederlandse merken. Maar als je de grote concurrenten vergelijkt met André Lon, zijn het eigenlijk allemaal wereldwijde spelers. En ik denk dat daar de kracht zit wat André Lon 10, 15 jaar geleden zo uniek maakte. Wat we een beetje verloren zijn over de tijd. En daar waren alle goede redenen voor. Maar ik denk wel, als we wat Nederlandse insights, wat humor, wat pragmatisme terug kunnen brengen in het merk van nu, dat daar wel kansen liggen ten opzichte van de afgelopen jaren. Juist omdat die kwaliteit ten opzichte van 10 jaar geleden veel beter geworden is.
0: Nou, ik hoor een herpositionering, ik hoor een nieuwe campagne.
1: Je hoort een team dat in ontwikkeling is.
0: Oké, mooi. Ja. Hey, hoe belangrijk is het digitale kanaal voor jullie in het terugwinnen van die klanten?
1: Ja, heel erg. Ja? Kijk, daar kan ik in principe wel kort over zijn. Socials, of laat ik zeggen het digitale kanaal, laat ik het iets breder trekken dan social, wat ook met advertising, display, noem maar op. Is enorm toegenomen. Als je kijkt naar onze spend, digital spend, zitten eigenlijk meer dan gemiddeld zitten we al op digital versus traditioneel. Dus we zien daar een enorme toename. En dat zet zich eigenlijk door richting aantallen, misschien wel 70, 80, 20. In het voordeel van digital. En daarbinnen heeft social een enorm aandeel. Dus dat is een echt serieuze shift ten opzichte van misschien wel die 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat ook gedreven door het feit dat we moeten zijn waar de consument is.
0: Ja.
1: Als de consument meer tijd spendeert op digital dan traditioneel, moeten we daar ook zijn.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd merk je wel dat het niet de enige manier is om de consument te bereiken. Omdat een deel van de consumenten, ook simpelweg vaak met een oudere leeftijd, die consumptie niet heeft.
0: Ja.
1: En ik denk dat de merkers André Lon, terug naar je eerdere vraag, daar best wel wat zoekende is geweest. Van oké, moeten we ons nou heel erg op de jongere doelgroep focussen? Eigenlijk de doelgroep van de toekomst? Of moeten we ook aandacht blijven geven aan de consument die ons in het verleden heeft genocht. Ja. En weet je, eerlijkheid Dirk, durf te zeggen dat we daar een beetje in door zijn geslagen en we nu wat meer die balans zoeken tussen digital en traditioneel. Ja. Alleen daarbinnen kijken we wel heel erg hoe kunnen we een bepaalde asset of een bepaalde commercial of een bepaalde boodschap landen die past bij het kanaal. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Nee, want als je dan toch best wel zwaar investeert in digital. Ja. Je noemt 70-80% digital. Dan gaan mensen klikken op een uiting. Dan landen ze vaak op jullie website.
1: Ja.
0: En dan heb ik ook even op jullie website gekeken. Ja. Nou, het ziet er niet heel erg modern uit.
1: Nee.
0: Zacht uit te drukken. Wat vind je er zelf van?
1: Ik zal het even opschrijven om mee te nemen. Nee, vaak als je klikt op de assets die we live zetten, ga je juist niet naar ons, maar ga je eigenlijk naar onze retailpartners. En waarom? Omdat we eigenlijk hoe meer kliks je toevoegt, hoe groter de kans is dat je de consument verliest.
0: Ja.
1: En daarmee eigenlijk niks bereikt. Dus we kiezen er eigenlijk heel bewust voor ons portfolio op een zo goed mogelijke manier.
0: Dus performance.
1: Ja, te kunnen vertellen, te kunnen laten zien, te kunnen uitleggen richting de consument. Maar dat doen we eigenlijk liever op de kanalen van onze retailpartners dan dat we dat zelf doen.
0: Maar je wilt toch ook een beetje het verhaal, de heritage, dus de humor vertellen. En
1: zeker. Maar daar zijn de socials, gewoon je eigen social kanaal, is daar weer veel relevanter.
0: Is de website niet meer belangrijk, zou je zeggen, voor een merk?
1: In onze business echt een stuk minder dan voorheen.
0: Dus je gaat er niet op investeren. Dus niet
1: we zullen zorgen dat hij up-to-date is. Productinformatie moet daarop staan. Als consumenten willen informatie willen ophalen, dan zullen we er zijn, zeker. Maar het is niet een belangrijk onderdeel van ons digitale ecosysteem.
0: Dan wil ik met jou naar de oorlog in het Midden-Oosten. Je gaf net al bij de dilemma's aan van wij hebben er ook last van. Ja. Hey, in ons in de toeleveringsketen van een hoop sectoren. Ja. Jullie hebben wereldwijd behoorlijk wat fabrieken, 40-tal, die bevoorraad moeten worden.
1: Ja.
0: Wat is de impact? Wat voelen jullie?
1: Ja. Die is breed te voelen, is misschien het simpele antwoord. Kijk, je merkt uiteindelijk dat zich in verschillende delen van de supply chain impact wel kan hebben. Dus bijvoorbeeld aan de toelevering. Dus kunnen we ingrediënten die we nodig hebben om de producten te maken, kunnen we die nog sourcen?
0: Ja.
1: Het voordeel van de grootte en de schaal die Unilever met zich meebrengt, is dat we daar goede contracten, goede partners hebben die dat vaak voor ons kunnen doen.
0: Ja.
1: Met ook, en ik verwacht dat er zo nog een vraaggroep komt rondom het kostenelement daarin.
0: Juist.
1: Dat we prijzen ook richting de toekomst kunnen hedgen.
0: Ja.
1: Dus korte termijn zijn we goed beschermd eigenlijk tegen situaties zoals Midden-Oosten. Ja. Nu is het toevallig Midden-Oosten, kunnen natuurlijk andere dingen om ons heen gebeuren.
0: Maar nu is het nacho, not a chance, Hormuz opens.
1: Ja.
0: Dit gaat nog wel even duren volgens mij. En dan is het straks het najaar. En als de straat van Hormuz nog steeds dicht is, ja, dan zijn prijsverhogingen denk ik onvermijdelijk.
1: Dan wordt het steeds lastiger, ja. En eigenlijk hebben we daar altijd een aantal stappen voordat we tot dit punt komen die we proberen te nemen. Dus allereerst, als een situatie zich voordoet zoals het Midden-Oosten, hoe groot is het probleem?
0: Ja.
1: Even simpelweg. Dus welke impact verwachten we te moeten kunnen absorberen? En het absorberen is wel stap 1. Dus wat kunnen we aan onze kant doen om efficiënter te werken, kosten uit de keten te halen, andere keuzes te kunnen maken om die eventuele kostenstijging te kunnen absorberen.
0: Ja.
1: Een tweede optie die we naar kunnen kijken is, kunnen we richting de consument daar een stap maken? Denk bijvoorbeeld aan het portfolio wat we aanbieden, de variatie. Misschien ook wel het promotieprogramma wat we in onze categorieën spelen samen met de retailers. Hoe kunnen we de consument op wel een manier blijven bedienen die voor hem of haar relevant is, inclusief prijs, zonder daar gelijk met prijsverhogingen.
0: Of misschien iets minder product in de verpakking stoppen en dan zoveel mogelijk de prijzen hetzelfde houden.
1: Nou, daar zou je me denk ik niet van kunnen beschuldigen.
0: Oké. Dan even naar Japan. Je hebt daar een grote chipsfabrikant, Kelby.
1: Ja.
0: Ja, en is nu wel zo ver gegaan dat ze vanwege het tekort aan de grondstof nafta, dat is heel erg belangrijk voor het maken van kleurstof voor inkt.
1: Ja.
0: Ja, om helemaal op zwart-wit te gaan.
1: Ja, dus
0: de chipsverpakken die liggen nu gewoon in zwart-wit in het schap. Is dat ook iets wat Unilever overweegt?
1: Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Nee, ik vind het wel een creatieve oplossing, moet ik heel eerlijk zeggen. Natuurlijk een beetje noodgedwongen wellicht. Maar op die manier kan je natuurlijk wel, wat ik zeg, kijken naar je koststructuur. Om te kijken of je daar ergens kan helpen om eventuele prijsverhoging te voorkomen. Maar nee, ik heb dit concrete voorbeeld nog niet voorbij zien komen.
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering op Zender. En ja, ik wil jou danken voor je komst. Laurens-Jan Duvigneau, algemeen directeur Beauty and Wellbeing Benelux bij Unilever. Maar gelukkig, luisteraar, hebben we natuurlijk de podcastversie. Want we gaan nog veel verder en dieper doorpraten over marketing. En dan heel specifiek hoe Unilever AI inzet in het ontwikkelen van campagnes en het opdoen van inspiratie. Luister dus naar de podcastversie. Over 2 weken ga ik in gesprek met Nicole Rosanella van Samsung. Ja, en het belooft ook een mooie aflevering te worden. Hoop dat je deze aflevering leuk vond. En voor nu, dank voor het luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Misschien begint het tekort aan technici niet op de arbeidsmarkt, maar in de speelgoedwinkel. Jongens krijgen traditioneel een gereedschapskistje, meisjes een pop. En zo leren we al vroeg dat techniek iets voor mannen zou zijn. Wellicht kampt Nederland daarom niet alleen met een tekort aan technici, maar vooral met een overschot aan vooroordelen. Het bedrijf Hoppenbrouwers heeft een plan en een aanpak om zo meer vrouwen bij hen op technische functies te krijgen. En daar zijn ze al een tijdje actief mee bezig. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd en iedere keer de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom, als ik goed heb opgelet, bij Hoppenbrouwers. Ellen, nu prijkt Henny de Haas, niet de broer van Zoef, op jullie website als CEO. Moeten we hem ook niet gewoon symbolisch vervangen en een vrouwelijke CEO bij jullie instellen?
6: Kijk. Dat zijn nou de mooie teksten, toch?
7: Zal hij niet blij zijn.
6: Hij heeft wel een onzijdige naam, hè, dus dat scheelt misschien wel.
5: Ja, klopt. Maar ik zag zijn foto. Heb jij ambities?
6: Nee.
5: Nou goed, dan gaan we zo.
6: Ik heb wel ambities, maar niet om CEO te worden.
5: We praten straks verder. Dan gaan we nu naar het nieuws. Ja, Arjan, er zijn weer stakingen. Iedereen kwam hier vanochtend ook laat of later het pand binnenlopen. Ja. Wat is er aan de hand?
7: Ja, daarom is er zoveel chaos. Onze redacteur was te laat met de trein. Er zijn natuurlijk waren vertragingen. Vakbonden staakten. En dat deden ze voornamelijk via het openbaar vervoer. En ze voeren actie tegen de voorgenomen bezuiniging van het kabinet. Voornamelijk op de sociale zekerheid. Het kabinet wil bijna 7 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. En zo willen ze bijvoorbeeld de maximale WW-duur terug. Brengen van 2 naar 1 jaar en moeten de kosten voor ziekte en arbeidsongeschikte mensen van de WIA omlaag. Als gebaar schrapte het kabinet eerder al de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, maar de vakbonden zeggen dit is nog niet voldoende. Ze zeggen, we gaan niet praten, de bezuinigingen moeten gewoon van tafel. Aldus Hans Spekman, de kersverse nieuwe voorzitter van FNV. De OV-staking moet die eis dus kracht bijzetten. En daardoor reden er vanochtend in het hele land eigenlijk geen treinen en bussen.
5: Ja, wat vind je van Arjan?
7: Ik snap het eigenlijk niet zo goed.
5: Nee, toch?
7: Nee, ik snap dat de bond iets wil doen. En ik snap dat Hans Spekman zijn punt wil maken. Alleen om dan daar heel werkend Nederland mee te gaan lastigvallen door het OV plat te gooien, daar snap ik helemaal niks van.
5: Nou, laten we dan even naar die andere partij kijken. Het UWV, daar heb je ook nieuws over.
7: Ja, de wachttijden voor het UWV, voornamelijk voor de keuringen, die blijven weer oplopen. Op dit moment moeten er meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring. En dat is natuurlijk extreem lang. Dat zijn ruim 3.000 meer mensen dan vorig jaar. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Velbrief heeft daarover ook zijn zorgen geuit in de Kamer. Het aantal werknemers dat langer dan 2 jaar ziek is en recht heeft op zo'n WIA-uitkering loopt dus al een hele tijd snel op. En het zit hem voornamelijk in 60-plussers. En op dit moment zijn er zo'n 865.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn.
5: En denk je dat dit op korte termijn kan worden bijgestuurd? Of is dit iets voor de langere baan?
7: Zeer zeker dat dit niet op korte termijn gefixt is.
5: Hmm. Ja, je had het net over redactie en daar snipte je een beetje dat ze te laat kwamen. Maar ik keek net onder het bureau en jij kwam in een korte broek vandaag naar je werk,
7: ja,
5: Arjan.
7: Ja, het is warm.
5: Het is warm, ja. En wat betekent deze hitte nu echt voor lichaam en geest en dus ook voor je werk? Hein Daanen is thermofysioloog aan de VU en adviseur van de werkgroep Werk in de Hitte en aan de telefoon. Dag meneer Daanen.
8: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Mag ik Hein zeggen?
8: Jazeker.
5: Hein, wat moet je doen op zo'n dag als vandaag met deze hitte?
8: Ja, het was natuurlijk lastig om je lichaamswarmte kwijt te raken als je werkt in de hitte. Er zijn allerlei mogelijkheden en maatregelen die je kunt treffen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de werktijden aanpassen. Zorgen dat je de hittepiek vermijdt. Dat doen ze in Spanje heel effectief met de siesta. Dat is een mogelijkheid. Je hebt ook allerlei koelende kledingsystemen. Die worden in Nederland eigenlijk nog heel weinig toegepast.
5: Moeten werkgevers meer doen om hun personeel goed te laten werken met deze temperaturen?
8: Nou, werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk een groot belang. Werknemers, verenigingen vooral om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. En de werkgevers, die hebben een belang, omdat als het echt heel warm is, dan daalt het de arbeidsproductiviteit. Globaal, voor elke graad boven de 23 graden, zien we een afname van 2% in de arbeidsproductiviteit.
5: Dat klinkt schrikbarend, want volgens mij is het heel vaak en structureel steeds vaker boven de 2 of 23 graden. Dat ziet er niet goed uit dan.
8: Klopt. Dat wordt vaak vergeten, dat arbeidsproductiviteit een belangrijke rol speelt in de, ook in de, voor de werkgevers en hoeveel geld ze kunnen verdienen. En het is goed om dat mee te nemen en om ze maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen minder gaan produceren in de hitte.
5: En wat adviseer jij werkgevers nu om op lange termijn te doen? Want we weten dat het steeds vaker warm wordt en langer warm blijft in Nederland. Wat is daarin jouw advies?
8: Nou, op dit moment is er heel weinig officiële regelgeving van de overheid. In de Arbo-wet staat dat het niet te warm mag zijn, maar goed, dat is eigenlijk een open deur. En het is dus eigenlijk aan de werkgevers en werknemers om samen te kijken naar goede maatregelen. En de laatste jaren is heel effectief. Zijn er nieuwe kledingsystemen ontwikkeld waarin koelsystemen zitten. Ik was vorig jaar in Japan en daar zie je dat de pantsoenendienst en de beveiligers die dragen allemaal een ventilatievestje, waardoor ze het zweet dat ze produceren veel beter kan verdampen. Je hebt ook andere koelsystemen. Je hebt bijvoorbeeld een soort ijsvesten.
5: Ja, Hein, het is fantastisch, want jij bent ons tips aan het geven, maar naast ons staat de HR-manager van Hoppenbrouwers en die is allemaal druk aantekeningen aan het maken.
7: Die heeft mee te pennen.
5: Dus jouw advies wordt direct opgevolgd.
8: Hij kan natuurlijk altijd even contact opnemen voor de uitgebreidere tips. Hè?
5: Ja, hij is een zijn. Ik denk dat zij dat zeker gaat doen. Hein, Daanen, dank je wel voor jouw advies. En inderdaad, als mensen tips willen, dan weten ze je te vinden. Thermofysioloog Hein Daanen, dank je wel.
2: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
5: Bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers geloven ze dat de beste technische oplossingen ontstaan als je de wereld benadert vanuit verschillende perspectieven. Toch staat er bij ruim een kwart van de Nederlanders nog steeds automatisch een man op het netvlies als er een installateur in aantocht is. En dat beeld willen zij doorbreken. Te gast Ellen Vermeer, directeur HR en Marcom bij Hoppenbrouwers. En Melissa van Diepstraten, onderhoudsmonteur bij Hoppenbrouwer. Ellen, even kort, wat doet Hoppenbrouwers?
9: Wij zijn een totaalinstallateur in de elektrotechniek, werktuig, bouwkundige installatie en industriële automatisering. En wij zijn zowel werkzaam in de B2C als de B2B.
5: Dus dat betekent dat jullie bedrijven benaderen, maar ook bij mensen thuiskomen.
9: Ja.
5: Nu kampen veel technische bedrijven met een tekort aan technisch personeel. Jullie niet, want jullie zijn nadrukkelijk op zoek of gaan kijken naar vrouwen, klopt dat?
9: Klopt. En de aanleiding was natuurlijk wel de vraag die er in de markt is, hè, naar techneuten. Dus ja, velen weten inmiddels dat er enorme tekorten zijn aan techneuten nu en de komende jaren. En een van de oplossingen om die techniekbranche uit te breiden, de vijver te vergroten, is om er andere doelgroepen aan te trekken. En wij hebben ervoor gekozen om dat sinds een aantal jaar focus te hebben op vrouwen. Dus meer vrouwen enthousiast te maken om te gaan werken in de techniek. Omdat volgens onze branchevereniging daar ontzettend veel kansen lagen en liggen.
5: En hoe ben je toen van start gegaan? Want ik snap dat inzicht en dan ga je aan de slag. En dan...
9: Het begint met inzicht, denk ik. Hè? Dus dat je de feiten en de cijfers zag. Wij hebben een afgestudeerd dame erop gezet om eens te kijken, hey, hoe inclusief zijn wij en wat is er eigenlijk binnen onze organisatie nodig om meer vrouwen aan te trekken en om meer vrouwen bij ons op een goede, plezierige manier te laten werken. En daar hebben we allerlei inzichten gekregen. Gelukkig hoefden we niet ons beleid 180 graden te draaien, maar zat het in kleine zaken. Dus denk aan, zij attendeerden er ons op, dus de mensen die geïnterviewd hadden, dat de uitingen die wij deden naar buiten bijvoorbeeld veelal mannelijke modellen waren of teksten die mannelijk geschreven waren in de hij-vorm, zodat een dame of een meid die bij ons wil werken zich daar niet mee kan vereenzelvigen. Maar ook de kleding, hè, waar net de meneer voor mij het over had. Wij hadden ook kleding die alleen maar geschikt was meer voor het mannenlijf en eigenlijk niet heel prettig zat voor het vrouwenlichaam. Dus wij hebben een vrouwenkledinglijn ontworpen, zodat het comfort, met draagconform, ook prettiger is voor de vrouw. En dat zijn zomaar wat praktische voorbeelden.
5: Ja, en wat, want we hoorden net dat het landelijk gemiddelde op 15% ligt. Hoeveel procent vrouwen werken er bij Hop & Brouwers?
9: Technische vrouwen, want daar heb ik het dan in dit verhaal over, is 4,7% bij ons.
5: 4,7%, ja, dus dat ligt dus nog onder het landelijk gemiddelde.
9: Ja.
5: En is dit dan de campagne die jullie nu doen, is dat om juist die inhaalslag te maken naar het landelijk gemiddelde?
9: Ja, zeker weten. Dus ik droom ervan straks dat wij hebben gezegd, in 2030 willen wij 4000 medewerkers hebben. En van die 4000 zou ik willen dat er 400 technische vrouwen zitten. En vandaag de dag hebben wij 94 technische vrouwen. Ja. Waar Melissa één dame van is.
5: Ja, mooi bruggetje, Melissa. Waarom ben jij bij Hop & Brouwers gaan werken als vrouw in die vreselijke mannenwereld?
10: Nou ja, vreselijke mannenwereld valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk heel simpel gezegd. Vroeger ben ik altijd al een technische kant op geweest. Helaas ben ik zwanger geraakt tijdens een opleiding en heb ik de horeca-kant moeten gaan kiezen in verband met oppas. Nu is dat gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld bij de kinderdagverblijven. Maar vroeger was het echt, als je om 6:30 op de bouw moest zijn, dan had jij geen opvang voor je kind. En dus dat deed me eigenlijk dwingen dat ik in de horeca moest blijven werken. En uiteindelijk is mijn dochter nu toen 13, dat ik weer terug de technische kant op ging. Ik heb hiervoor nog een andere technische baan gehad, die eigenlijk een beetje aflopende zaak was, waardoor ik moest gaan kijken naar een andere baan.
5: En toen zag je Hop & Brouwers?
10: Ik heb eerst meerdere banen aangeschreven.
5: Ja.
10: Nog voor Hop & Brouwers, die had ik in eerste instantie nog niet gevonden. Dan merk je heel erg, vrouw, wat kom jij hier doen?
5: Serieus?
10: Ja.
5: Noem het voorbeelden. Wat werd tegen jou gezegd, geschreven of gedaan?
10: Ja, ik kan één heel goed voorbeeld geven. Er was één bedrijf die had ik aangeschreven. Dat was een autobedrijf, ik weet niet meer precies welke. En die hadden een functie openstaan om trekhaken te vervangen. Dus ik heb daar een hele motivatiebrief alles naartoe geschreven. En het eerste wat ik terugkreeg, wij zoeken geen kantoormedewerkers.
5: Ja. Hoe heb jij daarop gereageerd?
10: Dat is de enige waar ik ook echt op gereageerd heb. En toen heb ik aangegeven, als u verder mijn brief had gelezen en mijn motivatiebrief had gelezen, had u gezien dat ik ook solliciteerde op de functie monteur voor de trekhaken.
5: Ja.
10: En daar kreeg ik een mail op terug, gelijk. U mag op sollicitatie komen.
5: En toen zei jij?
10: En toen zei ik, ik ben al bij Hop & Brouwers geweest.
5: Kijk eens aan. Maar even jouw blik op Hop & Brouwers. Want je geeft dit voorbeeld. En toen kwam jij waarschijnlijk, toen Ellen al aan de slag was met haar campagne, kwam je op de site van Hop & Brouwers of je kwam daar op gesprek. Wat zag je toen waardoor jij dacht, hey, dit is anders en niet zo mannelijk en past beter bij mij? Wat zag je concreet?
10: Goeie vraag. Weet je wat het is? Ik ga altijd met een open mind overal naar binnen. En Hop & Brouwers deed zich gewoon op het moment dat ik mijn sollicitatie deed, gewoon open voor. Zo van, hey, een vrouw, ja, boeiend, net als een man. Dat idee. En gewoon een normaal sollicitatiegesprek. En zonder vooroordelen. En dat is wat ik wel heel sterk merkte.
5: Wat vind jij van de aanpak van Hop & Brouwers, Arjan?
7: Ja, ik vind het wel een voorbeeldgedrag. En waarom dat vaak in zit, dat is het besef dat je je arbeidsmarktcommunicatie af moet stemmen op de doelgroep die je wilt hebben. Dus inderdaad, techniek is van origine masculien, snapt iedereen. Veel mannen, dus veel foto's. Natuurlijk is er veel, zijn er veel mannen in actief, maar het zit in tekst, zit in foto's, zit in titels. Je wilt je herkennen. Je denkt, hey, dit is ook voor mij, dat moet je pakken. En dan is het nog eens de kunst om het heel goed te blijven laten zien van jongens, dat is een lange missie en een verhaal wat je moet blijven herhalen om te vertellen van, joh, kom naar ons, er zit een supermooie carrière hier.
5: Ellen, en nu geef jij zojuist aan dat jullie op 4,4 zitten. Je hebt grote
9: 4,7.
5: Sorry, oh, 4,7. Ja. Excuus, we plussen er 0,3 bij, direct. Hoe ga je dit nu verder aanpakken? Dus wat zijn je volgende stappen? Ik snap meer vrouwelijke foto's op de site. Ja. Andere taal. Ja. Snapt iedereen, doet iedereen. Ja. Maar we hebben ook een issue met dat er weinig technisch talent is. Dus wat zijn jouw volgende stappen?
9: Nou ja, wat Arjan net al zegt. Dus je bent er niet door dit soort stappen te doen. Je moet dit blijven doen. Dus het begint al op jonge leeftijd. Hè. Dus wat we hopen natuurlijk, en wat ook in de Tweede Kamer vandaag weer in verschillende kranten stonden, dat ze eigenlijk willen dat techniek op alle VMBO's een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Zodat kinderen, zowel jongens als meiden, op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met techniek. Dus dat is ontzettend belangrijk. Initiatieven vanuit onze branche. Dus we hebben mooie initiatieven als Girls Day, speciale evenementen voor jonge meiden om te laten zien hoe mooi het vak techniek is. Lokale
5: wat gebeurt er dan op zo'n Girls Day? Dan komen de girls naar Hoppenbrouwers en dan?
9: Ja, nou ja, dan dan komen zij in aanraking dus weer met vrouwelijke monteurs, werkvoorbereiders, engineers. Zij gaan zelf werkstukjes maken. Dus wij laten ze echt ervaren en zien wat het inhoudt. Dus dit jaar hadden ze bijvoorbeeld een eigen schemerlamp gemaakt die ze ook mee naar huis mochten nemen. Ja, en die twinkeling in die ogen als het dan werkt, ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus je laat ze eigenlijk op een leuke manier zien wat het inhoudt. Zo zijn er ontzettend veel evenementen die er lokaal georganiseerd worden door het land. Dus...
5: En Melissa, neem jij ook wel eens dan, als je een storing hebt, dan iemand mee op Girls Day? Of ben jij ook beschikbaar om te participeren in Girls Day? Want jij bent dan een soort rolmodel, toch?
10: Mm-hmm. Ja, nee, het klopt. Ik heb met Girls Day toen met Techniek in Nederland heb ik meegeholpen. Echter alleen op storingen of dergelijke mensen meenemen, dat gaat in principe helaas niet. Maar dat komt gewoon door de veiligheidsmaatregelen die je moet treffen bij bepaalde locaties te kunnen komen.
5: Ja, snap ik. Ellen, jij geeft aan dat jij dus jongeren en vooral jonge meiden wil inspireren om de keuze te maken voor techniek. Dan ga je dat het liefst al op scholen doen of op opleidingen. Maar er is natuurlijk ook een probleem dat de pool waaruit je vist, waaruit we vissen, steeds kleiner wordt. Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar zitten dan 80% vrouwen en 20% man. Dus op het moment dat jullie, en ik geloof in je, dus ik denk dat het goed komt, jullie iedereen naar Hoppenbrouwers en of de technische branche trekken, verplaatsen we het probleem dan niet naar andere sectoren?
9: Ik denk er ook sectoren zijn die deels vervangen kunnen worden en dat techniek in iedere sector nodig is. Zo'n mooi programma als dit hadden wij niet kunnen maken vandaag zonder techniek.
5: Oh nee?
9: Nee.
5: Zonder, omdat jij er dan niet was of omdat techniek in deze studio zit?
9: Beide.
5: Nee, dat geloof ik, maar ik krijg je dadelijk niet...
9: En dat is ook
5: niet...
9: in de zorg, hè? Dus ja. Moet
5: de zorg meer mannen laten zien?
9: Bijvoorbeeld, want maar dat is ook een krapteberoep. Dus ik stel je niet ter discussie dat alle krapte... Er zijn meerdere krapteberoepen en de zorg is daar eentje van, hè, en techniek ook. Maar ik denk dat juist techniek kan helpen om krapte in de arbeidsmarkt op te lossen door zaken te automatiseren, te digitaliseren. Maar ook woningtekorten. De mensen die die baan zoeken, die hebben ook een woning nodig. Dus wij dragen ook bij om dat woningtekort verder te organiseren. Dus we zitten denk ik in heel de keten verweven. Ja. Dus techniek is essentieel, zeg maar, voor een ieder.
5: Ja. Stuit je op weerstand of stuit je nog steeds op weerstand? Je bent heel nadrukkelijk vrouwen in de techniek aan het promoten, intern, extern. Waar loop je tegenaan?
9: Intern stuit ik eigenlijk niet op weerstand. En Melissa kan denk ik die vraag beantwoorden. Want als ik met de dames bij ons spreek van wanneer ervaar je weerstand of verwarring, dan is dat met name bij klanten. Hè? Als jullie,
10: klopt.
9: Ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Hè?
10: Nee, ja, eigenlijk binnen collega's en dergelijke niet. Je wordt redelijk goed geaccepteerd. Maar op het moment, bijvoorbeeld met storingen, dat ik een klant aan de lijn heb om te vragen wat de storing is, dan wordt er vooral heel erg gezegd, maar de monteur komt toch nog. Alsof ik een of ander iemand van kantoor ben.
7: Daar is hij weer.
10: Ja, precies. Ja, en dan geef ik aan op dat moment.
7: Hallo, ik ben de monteur.
5: Ja. Nou ja, Arjan en ik hebben ook wel eens een technisch storingtje hier in de studio. Maar dan zijn wij niet degene die...
7: Wij doen helemaal niks. Dus,
5: nou, dat dolgelukkig zijn als jij dan langskwam. Als je kijkt naar andere bedrijven die dit ook willen omarmen. Wat zou je ze adviseren, Ellen, om hier succesvol mee te zijn?
9: Verdiep je eerst, hè? Dus kijk wat voor mogelijkheden er zijn. En laat andere mensen kritisch zijn naar hoe inclusief je al bent, hoe vrouwvriendelijk je al bent, wat er moet veranderen. Want ik denk dat je het zelf soms niet ziet. En ik kan alleen maar zeggen uit ervaring, ja, het is een ontzettend fijne, goede doelgroep die je bedrijf alleen maar inclusiever maakt, zachter maakt. Ja, meer een afspiegeling van de maatschappij. Dus ik zou zeggen, ja, ik kan het iedereen aanbevelen om meer vrouwen in de techniek te laten werken binnen je bedrijf.
5: En als je, want ik snap de waarde die je daaraan koppelt, levert het concreet ook zaken op? En nu is een waarde concreet, maar een beter resultaat, of worden storingen sneller opgelost, zijn ze slimmer, et cetera?
9: Ja, maar die uitdruk ga ik me niet...
5: Nee, maar je mag je best dat delen.
9: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen, want ik weet niet hoe het was als ze er niet waren in diezelfde periode natuurlijk. Maar wat ik wel kan zeggen...
5: Zie je dat teams beter presteren?
9: Juist, dus ik zie wel dat... jij had het net over masculien. Ik heb wel het idee dat het zachter wordt. Hè? Dus dat er toch andere elementen toegevoegd worden aan een team. Dus dat het iets socialer soms is. Dat er meer omgekeken wordt naar elkaar. En vrouwen kunnen ook heel precies werk goed doen. Maar ja, er zijn ook mannen die heel precies werk doen. Dus ik wil niemand voor de borst stuiten. Maar dat zie ik wel ontstaan.
5: Arjan, wat denk jij dat, zoals Ellen het omschrijft, vrouwen kunnen toevoegen aan een technisch team?
7: Ja, ik volg dit al heel lang. Ik doe veel met VDL samen.
9: Oh,
7: ja,
9: mooi.
7: Super vette campagnes gedraaid met vrouwen die bijvoorbeeld vanuit kantoor zich hebben laten scholen naar Lasser. Dat trekt heel veel bekijks, maar het is nog hard trekken om die mensen binnen te krijgen. Dus ik denk altijd, werkgever, ga ermee aan de slag. Ga het gewoon doen, maar denk ook na aan je contractvorm. Want technisch is vaak een beetje conservatief. 40 uur is hier de standaard. Bij veel technische bedrijven, ik zie jou neerknikken, bij veel technische bedrijven is dat nog de standaard. Denk ook aan kleinere contracten. Het tweede wat je moet doen, dat is echt zorgen dat je interne populatie klaar is om dit te gaan doen, zodat je niet geweldige technische vrouwen binnenhaalt die binnen echt aan de kant geschoven worden door die bonken van kerels. Dat wil je niet hebben. En het laatste is, blijf nadenken over die arbeidsmarktcommunicatie. Rolmodellen, voorbeeldgedrag, goede foto's, goede verhalen.
5: Melissa, hoeveel uur werk jij per week?
10: 32.
5: Oh, kijk aan. Dat is precies hoe Arjan het omschrijft, toch?
9: Ja, het was menig mannelijk collega.
5: Ja, heel
7: super mooi. Dat is hartstikke goed.
5: Ellen Vermeer, HR-directeur van Hoppenbrouwers, en onderhoudsmonteur Melissa van den Diepstraten. Dank jullie wel voor dit gesprek.
2: BNR at Work.
5: Er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar in je podcast-app. Dit keer met oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij blikt terug op het beruchte 1 april-debat met Mark Rutte, waarin hij zei niet verder te willen met Rutte als premier. Maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten, en dat merkte hij toen hij aan de talkshowtafel zat bij Op1.
11: Maar dat was wel een moment aan die tafel waar ik me heel ellendig heb gevoeld. Dat ik dacht van shoot, ik ben te snel geweest. Ik verdedig het nog en ik verdedig het inhoudelijk. En ik ga uitleggen waarom ik tot die keuze ben gekomen. Want dat kan ik nog steeds nu verdedigen. Mm-hmm. Dat heb ik later ook aan Mark Rutte uitgelegd. Maar dat je voelt van oeh, dit had ik beter moeten doen. En dat je dan nog midden in de branding staat, nog midden in een heel heftig politiek moment en nog niet goed weet hoe je eruit moet komen. Dat is geen fijn moment. Dat was een heel moeilijk moment.
5: Uiteindelijk is de ChristenUnie toch in het kabinet Rutte 4 gestapt. Hoe Segers daarop terugkijkt en of hij daar spijt van heeft, hoor je in de nieuwste aflevering van het meest beslissende carrièremoment. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door 1, maar door 2 zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van hardstyle festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar voor we beginnen, we gaan wat nieuws doen. Vrijdag 3 juli organiseren we voor het eerst, voor plusleden, onze eerste live Q&A. Je kunt dan digitaal meekijken bij de podcastopname en daarna vragen stellen aan Rob en Arjan. Dat is een van de dingen die we nu kunnen doen doordat we Boekestein en de Wijk Plus hebben, waar we inmiddels al heel veel luisteraars bij hebben als abonnee.
5: Ja, dat is echt fantastisch nieuws en ik kijk echt uit naar die Q&A. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om op die manier contact te hebben met alle leden. Nou ja, alle leden kan natuurlijk helemaal niet. Maar laten we kijken hoe ver we kunnen komen. Het is een fantastisch experiment.
6: Direct contact. En iedereen kan nu gewoon een vraag stellen en direct een antwoord krijgen. En
4: volgens mij gaan we er nog meer dingen mee doen. Dit is een beetje experimenteel nog. Het is ook voor ons een beetje uitvinden hoe het kan. Maar dus dat proberen we dan uit te bouwen tot nou ja, wat er dan ook technisch mogelijk is. Volgens mij nog even met een kleine slag om de arm. Planning is volgende week vrijdag 3 juli om 12 uur dat te doen. En als je dus ook even lid wordt, ook voor de zaterdaguitzending tegenwoordig, gek voor colleges, reclamevrij luisteren, dus dit soort Q&A's en andere dingen die we verzinnen, ga naar boekesteinendewijk.nl en doe met ons mee. Gaan we door naar Oekraïne. Oekraïne heeft de bezette Krim weer goed getroffen. Een belangrijke spoorbrug daar onklaar gemaakt. Het gaat om de brug over een kanaal in het noorden van het Schiereiland. Dat is een belangrijke Russische bevoorradingsroute. Zondag en maandag werd hij al geraakt. En dinsdag ook materieel dat daar toen inmiddels stond voor reparatie. Door een aanval op een elektriciteitscentrale zit Sebastopol. Dus is ook op de Krim zonder stroom. Simferopol ook. Daar is de centrale getroffen en 2 vliegvelden. En in Kerch, waar dus de brug naar Rusland aan land komt, daar is een olieopslag geraakt. Die aanvallen zijn dus onderdeel van een gecoördineerde campagne. We hebben het er al vaker over gehad de laatste tijd. Die het inmiddels wel ronduit ongezellig maakt op de Krim. Brandstof is gerantsoeneerd. Winkels moeten dicht om 8 uur. Openbaar vervoer stopt om 10 uur. Eerder was al verboden om 's nachts op de brommer te rijden. Ja, wat moet je dan eigenlijk nog, hè? Dat in verband met het geluid dat lijkt op de aankomende drones. De straatverlichting is gedimd. Sportevenementen zijn afgelast. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft het strandseizoen op de Krim voor gesloten verklaard. In een verklaring zeiden ze: de vooruitzichten voor toeristen zijn ongunstig. En toerisme is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron daar op de Krim altijd geweest al. Helemaal in Orenburg, dan zit je tegen de grens met Kazachstan, is een gasfabriek geraakt en in brand gevlogen. Dan de andere kant op heeft Rusland bij aanvallen op Oekraïnse steden sinds gisteren bij elkaar weer 9 mensen gedood. Op de grond zijn opnieuw zware gevechten geweld bij Pokrovsk en in Konstantinivka, dan zit je iets noordelijker, ook in Donetsk, zouden Oekraïners in de stad wat posities op de Russen hebben terugveroverd.
5: Even misschien te beginnen bij die Krim. Is dat goed? Dan, ja. Kijk, en even die brommers, hè? Ja. Dat lijkt natuurlijk geestiger dan het is. Maar wat die brommers doen, is ze maken inderdaad ongeveer een gelijk geluid als drones. En dat betekent dus dat het iedere keer het waarschuwingssysteem op tilt slaat. Dus dan krijg je dus iedere keer een waarschuwing dat er een droneaanval is. En als je maar genoeg met brommers rijdt, nou, dan gaat dus de hele nacht gaat het luchtalarm af. Daar komt het feitelijk op neer. Dan doe je maar geen oog meer dicht. Dus vandaar dus het brommerverbod. Wat dus minder achtelijk is dan het lijkt. Ja. Nou, ze hebben dus een spoorwegbrug over het Noord-Krimkanaal. Hebben ze weten te treffen. En dat is volgens mij is dat gebeurd met Special Forces. Ja, dus dat is een geheime operatie geweest waarbij dus, zeg maar, ook partizanen betrokken zijn geweest. Dat is wel een spectaculair.
4: Volgens mij stond er met bijstand van Special Forces. Dus ook met drones. Zeker met drones. Daar zijn er beelden van.
5: Ja, want hoe dat precies is gegaan weet ik niet. Maar het feit dus dat je Special Forces daar hebt. Dat is dus gewoon een geheime operatie. Het feit dus dat kennelijk dus ook steun is verleend door partizanen. Heb ik ook één berichtje over gezien. Nou, laten we er even van uit. Heb je ook gezien, Arjan?
6: Ja.
5: Nou, dat moet wel waar zijn, toch? En waar in ieder geval...
6: Het verzet. Nou ja, goed. Sprak over het verzet.
5: Ja. Exact. Ja, dat is wel bijzonder. Dus dat je daar gewoon zit, dat je dus infiltreert in die Krim en dat je dus in staat bent om dat te doen. Nou, wat ze precies hebben gedaan, weet ik niet. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Explosieven gelegd, hebben ze alleen maar aanwijzingen gegeven voor de drones of voor de raketten, voor het air control. Ik weet het niet. Maar het is wel heel interessant dat dat gebeurt. Nou even Konstantinivka noem je net ook. Die Russen die blijven daar wel infiltreren. Maar als je gewoon kijkt wat daar gebeurt, dan blijft het aantal militairen beperkt. Dus als je naar de kaart kijkt van het bezette gebied van Konstantinivka, dan lijkt het dus net alsof die Russen alles bezetten. En dat is dus niet zo. Mm-hmm. Wat die Oekraïners nu proberen te doen, is vanuit het centrum, daar zitten ze nog, proberen ze nu de Russen naar het westen te verschuiven. Om... Nou ja, ik denk ook dat ze dat willen doen om hun eigen aanvoer, logistiek, om die op gang te houden. Het duidt natuurlijk wel op dat het gaat niet goed voor de Oekraïners in Konstantinivka. Maar het is dus ook niet zo, en dat hebben we al eerder geconstateerd, dat die stad op het punt valt om te vallen. Dat is niet zo. Daarvoor is ook het aantal militairen wat Rusland op dit ogenblik in die stad heeft gewoon te klein. Ik weet niet of de aantallen van 100, 250, sommigen zeggen 150 Russische militairen in de stad, of die nog kloppen. Ik denk dat er inmiddels iets meer zijn, maar het zijn er ook geen 1000.
4: Ja. Op de Krim is volgens mij voor burgers helemaal geen brandstof meer verkrijgbaar. Zodanig is de nood opgelopen. Maar je ziet het dus echt van Europees Rusland tot aan Siberië, dat die impact er is.
5: Ja.
4: En volgens mij heeft zelfs Poetin dat moeten erkennen, dat er toch wel heel veel drones hun kant op komen nu.
5: Ja, export van diesel is nu verboden.
6: Ja.
5: Dat hebben ze nu voor zichzelf nodig. Nee, het is wel echt wel problematisch aan het worden, hoor.
6: Weet u nog die beeld van al die Russische toeristen 3 jaar geleden, dat ze over die Kerch brug naar huis gingen, weet je wel? Dat is nog steeds op een netvlies. Nou, ik kan me nu voorstellen, je hebt dus te weinig benzine. Die wordt nu gebruikt door het Russische leger en de Russische staat. Hè? Hebben ze nog voldoende te eten? Kan dat via zee nog worden aangevoerd?
5: Ja, het is wel problematisch. Hè? Want die Kerchbrug, daar gaat het even nu niet om. Hè?
6: Nee.
5: Het gaat nu over het Noord-Krimkanaal, wat dus een belangrijke aanvoerlijn is. Het wordt wel steeds lastiger. Ik heb het nog niet gezien dat het geval is. Maar ja, wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
6: Het zou een ongelooflijke nederlaag, prestigeverlies voor Poetin zijn.
5: Ja.
6: Hè?
5: Ja, überhaupt wat er nu gebeurt met die Krim is sowieso een enorm prestigeverlies en een enorm probleem voor Poetin.
4: Ja. Ja. Als we even de hele andere kant naar het noorden kijken, dan wordt er nog steeds interessante taal gebezigd tussen Oekraïne en Belarus. Waarin vanuit Oekraïne wordt gesproken over een dreiging die vanuit die kant zou komen. En dat gaat volgens mij over signaalrepeaters.
5: Ja, signaalversterkers. Ja, nee, die zijn dus aan de grens van Belarus met Oekraïne geplaatst, door de Russen naar het schijnt. En de bedoeling daarvan is dus om de drones verder te kunnen laten vliegen Oekraïns grondgebied in. En dat is op zich is dat. Dat is logisch dat ze dat proberen te doen. En daarvan heeft Zelensky nu gezegd, dat pik ik niet. En die moeten nu weg en anders bombardeer ik ze weg.
4: Ja, ja.
5: Daar komt het eigenlijk op neer. Overigens, als je dus niet ziet wat er op dit ogenblik gebeurt, ook met de bombardementen van en de droneaanvallen van de Russen, dan verplaatst dat zich naar het westen toe. En ook een gedeeltelijk langs de grens van Belarus. Toen ik zelf in Oekraïne was, toen zag je ook iedere keer op de app van waar de luchtalarmen afgingen. Dat was steeds vaker waren dat de regio's in het noorden en in het westen. Dus echt, ja. Het was echt opmerkelijk.
4: Waar de aanvoerroutes vanuit Polen
5: exact. Lopen. Daar lopen de aanvoerroutes. En ze kapitaliseren nu, althans dat proberen ze te doen, die Russen, op het gebrek aan luchtverdediging van de Oekraïners. Maar dat doen de Oekraïners natuurlijk ook met hun aanvallen diep in Russisch grondgebied. Met betrekking tot hun aanvallen in de diepte. Dus iedereen doet op dit moment precies hetzelfde. Dat is wel interessant om dat te zien wat daar gebeurt. Ja.
4: Als we dan eventjes kijken, Poetin die heeft gisteren opnieuw gezegd klaar te zijn voor vredesbesprekingen met Oekraïne. Maar dan komt hij dus wel altijd weer met Istanbul op te proppen. Waar dus eind 2022, toen de Russen natuurlijk nog aan de poort van Kiev stonden, heel ongunstige voorwaarden werden besproken voor Oekraïne. En met de zogenaamde overeenkomst van Anchorage. Hè, waar Poetin en Trump een onderonsje hadden en waar naar het lijkt Trump iets heeft gezegd als dat hij het wel prima vond als Rusland de hele Donbass even kreeg. Maar daar was Oekraïne niet bij. En daar zijn ze het ook niet mee eens. Maar zijn het desalniettemin toch interessant?
0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Willen ze onderhandelen? Ja, ik bedoel, als je uitgaat van de Istanbul-protocollen van 2022. Als ze die allemaal voor elkaar krijgen. Oekraïne geen NAVO-lid, grote beperking omvang krijgsmacht. Geen militaire steun van het Westen. Geen beperkingen aan de Russische aanwezigheid in Oekraïne. Ja, zo kan ik hem ook wel. En dan ook nog eens een keer alle oblasten, dus de regio's die ze volgens de wet zich hebben toegeëigend. Ja, die moeten dan inderdaad Russisch worden en die moeten de Oekraïners verlaten. Wat hier gebeurt is, denk ik, dat men probeert om zonder te vechten, maar met onderhandelingen de rest van die oblasten in bezit te krijgen.
3: En gaat die lukken?
2: Dus over Kharkiv, Kherson, dat soort zaken. Donetsk, Luhansk. Ja, dat gaat hem niet worden op deze manier. Dus nee. Ik denk, ja, ik zie niet goed in hoe je dit serieus zou kunnen nemen.
4: Nee. Wel interessant misschien. Je zou je kunnen voorstellen dat Trump, nu die dus de oorlog met Iran glorieus heeft verloren, dat hij zich weer met Oekraïne gaat bezighouden.
2: Ja.
4: En dan lijkt hij toch een beetje te zijn gekeerd. Hè? Eerder zei hij altijd Zelensky should make a deal. En nu zegt hij Rusland should make a deal.
2: Ja, maar ik heb al eerder gezegd van het zou best wel eens een keer kunnen. Wil hij nog weer kunnen zeggen van ik heb toch wel recht op een Nobelprijs. Dit zijn laatste kans is. Wil hij nog zijn naam niet in de geschiedenisboeken hebben als een totale loser. Dan kan hij nog maar één ding doen en dat is vredeszicht in Oekraïne. Dus het zou mij niet verbazen dat hij dat ook als afleiding gaat zien van de Iran-oorlog. Het ligt wel in de aard van deze man om dat op die manier te doen, denk ik.
5: En misschien om die reden is hij ook bereid om een klein beetje wapens nog te leveren. Want dan hoopt hij dat Rusland gaat onderhandelen. En dan kan hij zeggen, ik doe er mijn handtekening op. Yo, ik heb het allemaal gedaan, jongens. Ik ben de meest geweldige man.
4: Maar we hebben het wel eens eerder meegemaakt. Hè? Dat hij ineens iets voor Oekraïne enigszins positiefs zei. En dat we dachten, oh, nou, dat valt mee.
2: Ja.
4: En dan ineens is dat weer weg. Dan heeft hij misschien even met Poetin gebeld. En dan is hij toch weer pro-Rusland. Dat is elke
2: keer
4: zo.
2: Je moet toch wel stekenblind zijn als president om te begrijpen. Om niet te kunnen begrijpen dat je positie wel echt zodanig geërodeerd is dat je geen keuze meer hebt. En dat je nog, als je nog iets wil voor elkaar krijgen op het wereldtoneel, dat je iets positiefs moet doen in de richting van Oekraïne. Anders ben je gewoon, dan ben je echt wel heel erg merkwaardig bezig. Nou, dat is je natuurlijk ook. maar als je gewoon kijkt op dit ogenblik met betrekking tot de positie van Trump, dus die verloren oorlog in Iran. Hij zit het hele vredesproces ook nog eens een keer te frustreren met zijn opmerkingen. Alle bondgenoten lopen bij hem weg. Zelfs de radicaal rechtse populisten, die willen niks meer van hem weten in Europa en de rest van de wereld. Dus deze man is totaal geïsoleerd op dit ogenblik.
4: Ja. Maar Midden-Oosten komen we zo. Misschien Arjan.
5: Maar Poetin doet me een beetje denken aan Lady Thatcher. The lady is not in for turning. Hè. Kan Poetin überhaupt wel draaien in hele Russische systeem? Dat is ongelooflijk moeilijk. Wat Russen altijd doet is gewoon overpoeten, overtroeven. Dus ik moet toch zien of hij die flexibiliteit kan opbrengen om echt te gaan onderhandelen. Volgens mij kost dat tijd.
2: Nou ja, alleen als hij dus met een soort van overwinning ergens uitkomt, dan zou het kunnen. En als hij niet met een overwinning eruit kan komen, dan gaat dat denk ik heel erg moeilijk. Hij moet een succes kunnen claimen. Dat kan niet anders. Dus hij moet gebied hebben. Dit is een oorlog over gebied. Dus hij moet zeggenschap krijgen over gebied. Nou, dat is natuurlijk wat Zelensky niet wil. En ik blijf bij de constatering die we eigenlijk al, 4 jaar doen. Het beste voor Zelensky is dat er een staakt het vuren komt en dat je dan vervolgens de onderhandeling over gebied, dat je die naar voren schuift en hopelijk naar een periode waarin Poetin of niet meer leeft, of is afgetreden, of anderszins het niet meer doet als president.
4: Arjan, er was ook een toespraak van Rasmussen, de voormalig NAVO-secretaris-generaal, waar wij geloof ik nog bij stil wilden staan.
5: Dat is wel interessant.

0: kant, hoor. Dat is gewoon de voormalige, zeg maar de voorganger van Mark Rutte. Hè? Mm-hmm. En die zegt nou gewoon keihard zinnetjes als van... luister eens, we kunnen op Amerika in de toekomst niet meer rekenen. Dat is nogal een zin voor een ex-secretaris-generaal van de NAVO.
1: Dat is wel de waarheid trouwens, toch?
0: Ja, het is ook heel erg de waarheid. En
1: het wordt tijd dat gewoon politici wat dat betreft de waarheid gaan spreken.
0: Ja, en hij pleit dus voor een Europese... een pilaar binnen de NAVO wijst er ook op dat Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Nederland erg veel doen. Hè? En hij zegt, ja, de Oekraïners zijn zo goed dat we blij mogen zijn als de Oekraïners in een soort Westers bondgenootschap worden opgenomen. En dat we ons samen dan kunnen verdedigen tegenover Poetin. Het is echt helemaal... in lijn wat eigenlijk de podcast zegt. Ik vind het wel boeiend dat het allemaal gebeurt.
1: Ja, maar het is toch gewoon een logische consequentie van de situatie waarin we zitten. Wij waren daar misschien wat eerder mee met die constatering. Maar als je toch gewoon toch de feiten op een rij zet, dan is het tot de constatering. En je ziet nu dat de een na de andere politicus bezig is om die zwaaien te maken. Nou, goed. Eindelijk, zou ik zo zeggen. Ja, en onvermijdelijk.
0: En dan moet Mark Rutte nu ook een beetje gaan draaien, denk ik.
1: Ja, die heeft een groot probleem, hoor. Want als hij zo door blijft gaan, dan krijgt hij zeker geen tweede termijn, denk ik. Ja.
2: Laten we naar het Midden-Oosten. In Zwitserland hebben de VS en Iran een eerste gespreksronde gehad. Hè, ter uitwerking van het vorige week overeengekomen 14-puntenplan. Iran zag ik in elk geval dat ze zeiden $12 miljard aan bevroren tegoeden te hebben vrijgekregen. Ik zag van Ghalibaf, de Iraanse hoofdonderhandelaar, die noemde de overeenkomst van vorige week een verklaring van Amerikaanse nederlaag.
1: Dat is ook. Ja. Ja. Ik bedoel, ik vind Iran geen fijn land, maar onderhandelen kunnen ze wel, hoor. Ja.
2: Ook over Libanon is gesproken. Hè? Daar wordt een soort coördinatiecentrum opgericht. Daar geldt een staakt het vuren sinds vrijdag. Dat betekent niet dat er helemaal niet wordt gevuurd, maar wel een stuk minder. En vertegenwoordigers van Israël en Libanon hebben opnieuw in Washington met elkaar aan de tafel gezeten.
1: Ja, dat is wel verheugend. Maar dat, ik was redelijk positief over dat deconflictiemechanisme dat ze hebben opgezet.
2: Dat ging over Libanon, hè?
1: Ja, dat ging over Libanon. Ja. En dus over Hezbollah, dus over die schieterij die je net noemde. Ja, daar ben ik toch een beetje negatiever over geworden nu ik de details ervan ken. Israël zit daar bijvoorbeeld niet in.
0: Ja.
1: Oh, en Iran wel. En Iran die kan dus eerder zien of er wat gedeconflicteerd moet worden dan welke partij dan ook. Ook de Amerikanen, die zitten er wel in, maar die zitten niet ter plekke. De Iraniërs dus wel. Dus ook hier lijkt het net alsof ze elkaar een oor aan het hebben aangenaaid. Het is echt heel erg opmerkelijk wat hier aan de hand is.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens. Rubio en Vance hebben dus gesproken met die Libanese president, Aoun. Nou ja, het is inderdaad zo dat Iran zit wel aan de tafel, maar Israël helemaal niet. Dus hoeft zich helemaal niet aan te houden. En Aoun zegt zelf van ik accepteer alleen maar een einde aan de Israëlische bezetting. Nou, dat is Netanyahu niet van plan. Dus daar is gewoon geen doorbraak. Dat is gewoon vast.
1: Nee. Sorry. Nee, en Khamenei die heeft nog zijn eisen op tafel gelegd. Dus einde operaties, alle gevechtshandelingen. Einde van de blokkade door Amerika natuurlijk. Soevereiniteit van Iran over de straat. Compensatiebetalingen. Alle sancties weg, bijvoorbeeld de goede vrijgeven. Ja, en dan misschien op termijn gaan praten over nucleaire kwesties. Ja, ik bedoel, als de Amerikanen hiermee akkoord gaan, nou, daar krijgen ze heel erg veel spijt van. Als je dus niet gewoon keihard bijvoorbeeld de goede opheffen van sancties koppelt aan de uitkomst van de onderhandelingen over je belangrijkste punten, dan hebben we dus wel een probleem. En dan vervolgens dus zien we dus al de Ghalibaf, de hoofdonderhandelaar, de parlementsvoorzitter afreis naar Oman om daar te gaan praten over een vorm van controle van beide landen over de Straat van Hormuz.
0: Ja. En ook dus met fees die dan toch worden na 60 dagen.
1: Ja.
2: Dus servicekosten moet het dan heten. Ja. Want tol, dat is verboden, maar ja. Dit is geen tol. Het zijn gewoon servicekosten. Ja.
1: Nee, maar dat slaat natuurlijk nergens op. En beschermingskosten. Jij had dan een prachtige vergelijking met criminelen die zeiden van je hebt een mooie winkel. Ja. Ja. Die moet beschermd worden. Ja. Dus, ja.
2: Ik zag wel dus dat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN... gisteren heeft gezegd dat ze zijn begonnen met een operatie... om dus de gestrande schepen uit de Persische Golf weg te krijgen. Ja. Oman heeft daarvoor veilige vaarroutes aangewezen. Dus niet de hoofdvaarroute, want daar liggen nog mijnen in.
1: Hij loopt dus, die vaarroute loopt dus nu naar het, veel meer naar het noorden toe. Ja. Interessant genoeg eigenlijk door Iraans vaarwater. Daar komt het veilig op neer. En dat is wel interessant dat dat op dit ogenblik gebeurt. Maar ja, inderdaad. Als dit dus gaat gebeuren met vies of wat dan ook beschermgeld. Ja, dat is gewoon niet conform het internationale recht. Oman heeft trouwens al gezegd, ja, dat willen we niet. Dus ik weet niet precies wat er nou allemaal besproken wordt. Want in die in dat Memorandum of Understanding is het natuurlijk wel afgesproken... dat de Iraniërs en de Omaniërs, hoe noem je dat, daar wel over zouden gaan praten. Wat merkwaardig is, terwijl Oman zelf zegt, nou ja, we zijn er niet zo voor.
0: Ja. Oman is heel voorzichtig, hè?
1: Nee, kijk, terecht.
0: En Trump zegt dat er 19 miljoen vaten al uit de Hormuz is gestroomd op maandag. Hè? Of dat allemaal waar is, ik weet het niet. Valt me wel op dat de olieprijs nog verder daalt. Hè? Ja. En Trump zegt ook van, nou, Iran heeft helemaal toegegeven... en die gaan nu op het allerhoogste niveau gaan ze nucleaire inspecties toestaan. Wordt vervolgens direct ontkend door Iran.
1: Maar er zijn ook van die echt onbegrijpelijke berichten komen tot ons.
0: Ja.
1: Dus ik heb nu gezien dat de Amerikanen die zeggen... dat het vrijgegeven geld moet worden besteed aan landbouwproducten in de Verenigde Staten. En Vance heeft dat dus ook gezegd. En de Iraniërs zeggen, wij weten van niks. Ja. We bepalen zelf waar we het geld voor gaan betalen. En de Amerikanen vrezen dat dat geld ook gedeeltelijk gaat... in de richting van bijvoorbeeld de strijdgroepen in het Midden-Oosten. Zoals Hezbollah of de Houthis.
0: Ja.
1: Ja. En gaat ook in de opbouw, wederopbouw van de krijgsmacht. Het gaat in het repressieve apparaat. En als er misschien nog wat overblijft... dan krijgt de bevolking ook nog wat, bij wijze van spreken. Maar het is echt wel curieus, hoor. Dat er dus voorwaarden worden gesteld aan de wijze waarop... dat geld moet worden besteed. En er staat niet eens in het MOU.
0: Ja, het is echt...
1: Ik begrijp het ook echt totaal niet, hoor.
0: Verschillende realiteiten. Hè? Zo moet
1: nou
0: het,
1: ja,
0: het zien.
1: Het lijkt wel gewoon echt dat... of die Amerikanen zich in het pak hebben laten naaien door die Iraniërs.
2: Bedankt. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
6: Wat fijn dat je nog niet bent weggesmolten. Groetjes vanuit onze studio met airco. Woensdag 24 juni, de dag dat we het moeten hebben over defensieaandelen. Die smolten namelijk wel weg. Allemaal omdat Duitsland een project cancelt.
7: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
6: En die defensieaandelen krijgen er ook nog eens een collega bij.
8: KNDS announcing that intention to proceed with an IPO to consist of the sale of up to about 20% of that company.
9: Daar hoor je straks alles over. En dan hebben we het ook over Japan. Dat gaat gigantisch veel geld investeren.
10: De komende 14 jaar gaat Japan gigantisch investeren. Het land pompt $2,300 miljard in de economie. En dat geld gaat naar kunstmatige intelligentie en de chipsector.
9: Deze aflevering kijken we welke beursbedrijven daarvan profiteren.
6: Hoor je ook waarom een chipbedrijf met een omzetgroei van dik 90% keihard wordt afgestraft.
9: Wall Street staat in het groen. De Amsterdamse beurs sloot net in de min, 0,03%. Eindigt op 1065 punten. Grootste daler is ABN AMRO met 3%. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Nico Inberg van De Aandeelhouder. Welkom.
11: Goedemiddag, man.
6: Goed dat je er bent. Ik wil beginnen met een man die toch niet met pensioen gaat. Masayoshi Son, CEO van SoftBank, die had gezegd: ik stop op mijn 70ste. Nou, de beste man is 68, dus dan zou je denken, dat moment komt er snel aan. Maar hij wil nu toch een jaar of 10 of zelfs langer doorgaan als de baas van SoftBank, zegt hij. Ik heb geen tijd om met pensioen te gaan. Al dus de beste man. Jammer voor zijn vrouw en kinderen, maar hij wil het dus niet rustiger aangedoen. In plaats daarvan wil hij van SoftBank het meest toonaangevende AI-bedrijf maken en nog veel meer investeren. Nico, is het slim dat zo'n man dan nog veel langer blijft zitten? Dat het zeg maar een soort van Mark Zuckerberg wordt, waar je niet maar niet van afkomt?
11: Hij wil natuurlijk niet weg. Begin deze week hadden we de CEO van Bezi op bezoek bij de aandeelhouder. Die man is 73, maar die zit vol leven. Er gebeurt ontzettend veel in die hoek, in die AI-hoek. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen denken van, nou, ik ga gewoon niet weg, ik ga door.
9: Ik ga al even
11: en ze hebben heel veel kennis, hè?
9: Ja, dat kun je ze zeker aanrekenen. Na 70 jaar. Ik ga even vroegtijdig naar Wall Street, want daar deed het Nederlandse biotechbedrijf Unicure een uitgifte van nieuwe aandelen. €200 miljoen haalden ze ermee op. En die aandelen die zijn dan ook zeker wel gewild, helemaal na vorige week. Toen hoorden ze tegen de verwachting in dat de Amerikaanse toezichthouder waarschijnlijk een medicijn van hen gaat toestaan. De koers van Unicure die steeg toen met 80%. En dat maakt deze uitgifte dan ook wel weer een beetje een standaardprotocol om gewoon de kaspositie te versterken.
6: Gaan we door naar Cerebras, dat is een ontwerper van AI-chips. Dat kwam met de kwartaalcijfers en daar werd naar uitgekeken, want het waren de eerste sinds ze naar de beurs gingen. Nou, om met het goede nieuws te beginnen, de omzet van Cerebras steeg met 92%. Verder werd het verlies verkleind. Het was echt een stuk minder dan waarop analisten rekenden. En ook de omzetprognose zag er beter uit. Maar, en ik denk dat beleggers daar zwaar aan tillen, de bruto marge valt terug. Het bedrijf verwacht voor het hele jaar een bruto marge van 38-41%. Dat is echt veel minder dan de 47% van het eerste kwartaal. En ook aanzienlijk minder dan de concurrentie. Nvidia heeft namelijk een marge van zo'n 75%. En bij AMD ligt het rond de 55%. Al houdt deze analist toch nog vol dat het best prima is.
12: Actually, things look pretty good to me. So, Cerebras has told us that gross margins are going to come down a bit. That's the OpenAI deal. But that was expected. Where, you know, numbers were a little bit unexpected. Their hardware sales were better than, at least I thought they were going to be.
6: Beleggers zijn het daar totaal niet mee eens. Het aandeel staat op dit moment 16% in de min.
9: Ja, en hij blijft wel verdedigen, maar misschien is dat omdat hij een koopadvies heeft uitstaan voor het aandeel.
6: Ik denk
9: en
6: dat
9: hij
6: dat
9: zegt,
6: wel meespeelt.
9: Dat is $270 waard en het staat nu op 190. Dus nog even te gaan, meneer. Nou, nog even wat luchtigers. Wat dacht je van een nieuw product dat Meta gaat aanbieden? Ja, Mark Zuckerberg die ziet dat andere techbedrijven een succes hebben en doet hij meteen wat hij het beste kan. Dat succes gewoon keihard kopiëren. In dit geval zag Meta de miljarden dollars die er werden uitgegeven op Polymarket en Kalshi. Je weet wel die goksites die zichzelf liever prediction markets noemen. Ja hoor, Meta komt met een eigen prediction market. Daar kwam de New York Times achter. Arena, zo heet het project voorlopig intern. En om zoveel mogelijk mensen naar binnen te lokken, ja, gok je in het begin niet met echt geld. Vooralsnog is het idee dat je een soort videogamepunten gebruikt. Het is gewoon nepgeld, maar het zal Meta niet zijn. Op termijn is niet uitgesloten dat je wel echte knaken moet gaan inleggen.
13: Zuckerberg lijkt dus ook iets te willen. Met de, naar eigen zeggen bij Meta, ruim 3,5 miljard wereldwijde gebruikers die Meta op een dag bereikt. Die willen blijkbaar gokken, denkt Zuck. Maar ja, om aan te geven dat hij nu echt van alles tegen de muur aan het smijten is om te zien wat blijft er plakken. Ze zijn ook met een nieuw foto-appje bezig. Dat meldt de New York Times erbij. Waarmee je met AI dingetjes kan genereren.
14: Ja, leuk.
9: Ja, tech-collega Joe is dus ook sceptisch hierover. Straks hebben we het over Japan. Dat gaat dik 2000 miljard investeren. Onder meer in de chipindustrie. Is dat nu goed of slecht nieuws voor ASML en consorten?
6: En geen grap, president Trump gaat een onderzoek instellen naar de hoge benzineprijzen.
15: President on his Truth Social platform attacked the big oil companies for not cutting prices in line with the falling price of oil.
9: Maar eerst naar de defensiesector. Rheinmetall, CSG, Hensoldt, Renk en collega's, allemaal verliezen ze. Het heeft te maken met de Duitse overheid, die annuleert een enorme bestelling.
16: Duitsland lijkt zich terug te trekken uit het plan om 6 fregatten te kopen van de Nederlandse scheepsbouwer Damen, meldt Der Spiegel onder andere. Volgens bronnen is er sinds de overeenkomst die al 6 jaar geleden werd gesloten meer dan 2 miljard euro uitgegeven aan de bouw van die F-126 fregatten, de Neder-Saxen-klasse. Door die hoge kosten zien veel Duitse parlementariërs het plan dus niet meer zitten.
9: En hoofdaannemer van dat plan was en die bestelling was Rheinmetall. Angst onder beleggers is meteen dat al die defensiecontracten toch niet zo heilig zijn als ze eerst leken. Ze vluchten dus weg uit Rheinmetall. Dat verliest 19%. Maar ook een hoop sectorgenoten die gaan mee. CSG bijvoorbeeld 6% en het Duitse Hensoldt en Renk zelfs tot 7%. Nico, hoe heilig is die defensiesector nog?
11: Nou, die is wel heilig, want er gaat heel veel geïnvesteerd worden door de, met name Europese overheden, zeg maar de NAVO-landen, de komende decennia eigenlijk. Alleen, beleggers komen er hier wel een beetje achter dat de overheden zijn ook niet gek, want het is wel, het is overheidsgeld. En ze letten wel een klein beetje op de kleintje in die zin dat ze niet alles maar zo gaan uitgeven. Dit was een project wat gewoon liep A uit de hand. En het eerst al bij Damen ging het niet goed, die hebben er een zoontje van gemaakt. Nou, toen zou Rheinmetall dat overnemen, maar die wilde daar heel veel geld voor extra. En uiteindelijk hebben die Duitsers gewoon gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Dat kost ons te veel, we gaan het op een andere manier doen. We kopen, want ze hadden er hier 6 besteld van die grote. Ze gaan nu 8 kleinere bestellen en die worden dan ondergebracht bij een concurrent. Bij, hoe heet het? Het is een Krupp. Die krijgt waarschijnlijk die opdracht voor 8 van die kleinere boten. En dat is ook een stuk minder geld. Maar ze blijven wel investeren, hoor, die overheden. Alleen dit is wel een beetje kijk, die defensiesector ligt al een tijdje onder druk, omdat de hype er een beetje af is. Zeg maar een jaar, anderhalf jaar geleden zijn die aandelen allemaal fors gestegen. Mind you, Rheinmetall komt van de 100 euro in 2022. Is gestegen tot voor mij boven de 2000. En nu zie je het gewoon het sentiment daar keren. Beleggers halen daar hun geld weg. Gaan naar AI-aandelen bijvoorbeeld. En dan zie je dat als er dan een keer slecht nieuws komt, dan krijg je een tikje omlaag.
9: Ja,
11: maar uiteindelijk is het denk ik, als ik nog even kijk naar het niveau nu, staat rond de 950 euro. Met de opdrachten die ze hebben voor de langere termijn, is dit nu niet heel duur meer.
9: Nee. Maar aan de andere kant, het is één opdracht die geannuleerd wordt. Goed, een al grote opdracht, maar dan nog.
11: Ja.
9: En Rheinmetall gaat 19% omlaag. Is dat niet een teken dat die defensiesector misschien iets te ver op de zaken vooruit heeft gelopen?
11: Ja, het is denk ik nu meer een teken dat er een paar partijen in zitten die denken van ik wil er niks van mee te maken hebben. Ik wil eruit. En ik vind er genoeg geweest. Dus het is. Ik zie dit een beetje als het slotstuk van een wat langere daling vanaf die 2000 euro. We hebben ook best wat slecht nieuws gehad de afgelopen maanden uit die sector. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dat Tsjechische CSG wat met allemaal slechte berichten kwam. En dat gaat toch een beetje in die hele sector zitten. Dus de hype is eraf. En die bedrijven moeten nu laten zien dat ze inderdaad dat ze geld kunnen verdienen. En dan moet je niet meer slecht nieuws komen.
9: Is zo'n grote uitslag misschien ook een teken dat ze te afhankelijk zijn geworden van Duitsland als groot defensieland hierin?
11: Nou, enigszins natuurlijk wel. Kijk, Rheinmetall is een beetje een proxy voor die hele defensiesector. Dus het geeft ook wel aan dat de hele sector, dus al die aandelen, die krijgen een tik mee vandaag. Behalve dat andere aandeel wat die nieuwe opdracht krijgt. Die
9: steeg
11: vandaag 15%. TKMS is dat. Dat is wel een beetje, denk ik. En goed, we zullen zien hoe het verder gaat. Kijk, die bewapening, herbewapening, die gaat wel door. Het is natuurlijk wel een beetje de Oekraïne-oorlog, die draait wel een beetje. Misschien dat er ook mee te maken heeft dat we jaar geleden heel bang waren voor Rusland. En nu liggen die Russen te kruperen daar. Dus Oekraïne gaat dat gewoon winnen natuurlijk. Dus misschien dat er ook een beetje in zit. Dat we denken van, zo nodig is het ook weer niet.
6: Maar misschien dat beleggers er ook achter komen dat die landen wat meer onderhandelingspositie hebben. Dus dat uiteindelijk gevolgen gaat hebben voor de marges. Maak je daar als belegger in defensiebedrijven dan uiteindelijk ook zorgen om dat die marges misschien wat meer onder druk komen te staan?
11: Ja, dat zou best eens mee kunnen spelen. Die winstmarges waren best hoog voor een bedrijf wat gewoon dingen maakt. Nu is het wel zo dat in die defensiesector ook bij defensie bedrijven, daar werd altijd goed verdiend. Want die onderhandelingen met het leger en met de regering, dat was altijd makkelijk, hè? 5% erbij elk jaar, bij wijze van spreken. Maar ze moeten toch wel een klein beetje oppassen. Want je ziet wel dat overheden toch wel wat voorzichtiger zijn dan iedereen eerst dacht. En dat is op zich heel verstandig en ook goed voor de belastingbetaler. Want het moet wel betaald worden uit de algemene middelen natuurlijk.
9: Maar hoe terecht is het dat sentiment dan omslaat? Want je kan ook zeggen, Oekraïne krijgt wel meer gedaan tegen Rusland, maar dat betekent niet dat Europa opeens geen aandacht meer heeft voor die defensiesector, toch?
11: Nee, dat is ook zo. Kijk, die daling vandaag is overdreven. En dat zul je altijd zien op de beurs. Op het moment dat iedereen eruit wil, gaat het aandeel harder omlaag dan gedacht. Zal waarschijnlijk de komende dagen wel een herstelletje komen. Maar vaak wil iedereen tegelijkertijd eruit door dezelfde deur. Dan krijg je dit soort dingen. Maar in principe is dit gewoon, het is vervelend. Maar het bedrijf gaat er niet kapot aan of zo.
9: Er speelde trouwens meer in de defensiesector. Een beursgang van KNDS, dat is een Frans-Duitse partij die tanks en munitie maakt, vooral bekend van de Leopard-tanks, krijgt een notering in zowel Frankrijk als Duitsland.
8: The IPO will consist of the sale of up to about 20% of the company. Of course, there's that joint ownership between Germany and France, both governments taking a stake in this defense company.
9: Nico, KNDS is het zoveelste defensiebedrijf van de afgelopen maanden dat naar de beurs gaat. Wanneer worden het er te veel?
11: Nou, dat weet ik niet, maar die mensen zullen wel even balen vandaag, denk ik. Want die hebben er meer last van dan Rheinmetall, want dat komt hun heel slecht uit. Nou, er zijn er best veel. Kijk, het hangt ook een beetje af van wat ze precies doen. Hoe ze in de wedstrijd zitten, met wat voor cijfers ze komen en hoeveel omzet en groei ze hebben de komende jaren. Volgens mij gaan deze mensen uit van 30% groei. Dus het is ook wel een behoorlijk bedrijf, volgens mij, waarde van 15 miljard. Dus er kunnen er altijd meer bij als ze maar met goede cijfers komen. En als ze maar een goed verhaal hebben, dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar je ziet wel dat misschien ook dit, hè, als je denkt van oké, er komt er weer in aan, dat er bij die andere bedrijven daar wat wat minder appetijt is om die aandelen te kopen.
9: Ja, maar het blijft ook natuurlijk een beetje een timing ding. Als je aan het begin die eerste maanden het een beetje slecht doet, dat is altijd toch een achterstand waar je mee begint. Als je kijkt naar die defensiekoersen, Rheinmetall 40% in de min het afgelopen jaar, CSG sinds hun beursgang 60% gedaald. Is dit dan wel de timing om naar de beurs te gaan als defensiebedrijf?
11: Nee, die zijn te laat. Die hadden duidelijk eerder moeten zijn. Eigenlijk hadden ze een jaar geleden moeten zijn. Kijk, die Tsjechen hebben het goed gedaan. Die waren op het moment dat iedereen dat aandeel nog wilde hebben. Die gingen volgens mij ook meteen van de 35 naar de 40 of zo. Maar dat is inmiddels... die hadden allerlei vervelend nieuws. Dus daar is iedereen nu uit. Niemand wilde wat meer te maken hebben. Maar dit is best een degelijk bedrijf. En ja, ze hebben gewoon pech. Ze hadden dat een half jaar of een jaar eerder moeten doen. Maar ja, het is wat het is. En ze kunnen wel wachten. Maar ja, als je nog langer wacht, dan komen ook allemaal AI-IPO's aan. Dus ja, als je geld nodig hebt en naar de beurs wil, dan kan je beter zo snel mogelijk zijn nu.
14: BNR Beurs.
6: $2,3 biljoen, oftewel $2,300 miljard. Dat is het bedrag dat Japan in de eigen economie gaat investeren de komende 14 jaar. Het is onderdeel van het grote economische plan van premier Takashi. Zij wil dat enorme bedrag investeren in kunstmatige intelligentie en halfgeleiders, maar ook in andere belangrijke sectoren, zoals defensie, ruimtevaart en scheepsbouw. Geldt dat de economie van Japan een zwengel moet geven, maar ook heel wat beursbedrijven. Dat is voor zo'n grote economie, Nico, een serieus bedrag. Had Japan dat ook echt nodig?
11: Ik weet niet of ze het nodig hebben. Ja, ze willen meedoen internationaal. En je moet niet vergeten dat Japan vroeger was dat een van de koplopers op technologiegebied. En met name in de jaren 80. Voor jouw tijd, dat weet ik, maar dat is lang geleden. Maar toen was Japan echt de nummer 1 op technologiegebied. Ook met bijvoorbeeld de chipindustrie. En dat hebben ze eigenlijk allemaal verloren aan andere landen in de regio. Taiwan, Korea, die hebben dat overgenomen. En Japan die baalt daarvan. En die willen ook hun eigen economie weer een push geven. En dan met name in die technologiehoek. Want dat is wel hun, dat was altijd wel hun dingetje. Dus of ze het nodig hebben, weet ik niet. Maar ze willen het wel. En er gaat dus heel veel geld geïnvesteerd worden.
6: En het zijn dus ook de goede sectoren waar de premier op inzet, als ik jou zo hoor.
11: Nou ja, dat is wel waar te doen is natuurlijk. Iedereen, kijk maar naar SpaceX, naar die IPO. Iedereen is bezig met AI, iedereen is bezig met chips en we zijn bezig met ruimtevaart. Dat zijn precies de sectoren waar je nu moet zijn en waar de komende decennia heel veel geld verdiend gaat worden en uitgegeven gaat worden. Dus als je wat wil, dan kan je beter daar zitten dan bijvoorbeeld nu op defensie.
6: Als je het vergelijkt met de huizenmarkt, is dat de visgraadvloer en de metalen zwarte deur, zeg maar, op het gebied van beleggen.
11: Jij komt vaak in het gooien, hoor ik.
6: Nou, hebben wij ook gewoon de namen voor, dat kan ik je melden. Hey, Nico, die grote ontvanger is de chipindustrie. Zet hiermee de Nederlandse chipindustrie dan weer uiteindelijk op achterstand? Of is het juist een voordeel voor de Nederlandse chipindustrie dat Japan zo gaat investeren?
11: Nee, het is heel goed dat die Japanners dit doen. Echt heel goed. Ze hebben daar een bedrijf opgezet, een aantal jaren geleden. Rapidus heet dat. En daar zit geld in van en de overheid, maar ook van een aantal Japanse bedrijven. Toyota heeft daarin geïnvesteerd en al die
9: weet je, het Stargate, dat Trump na probeert te doen, toch?
11: Zoiets ongeveer. Maar die hebben onder andere laatst een machine van ASML gekocht. Om eens even te kijken hoe dat gaat allemaal. En die willen met Rapidus willen ze TSMC en Samsung aanvallen. Voor het maken van de chips. Dus die krijgen steeds extra geld. Er is echt al heel veel geld geïnvesteerd van de regering. Ook van al 4, 5 miljard of zo hebben ze daar al ingepompt. Mm-hmm. En kijk, ze gaan niet die machines gaan ze niet namaken van ASML. Daar is ASML heeft gewoon een voorsprong. Daar komen ze niet meer bij. Vroeger had je Canon en die andere, weet je?
9: Nikon.
11: Nog eentje. Ja, Nikon. Die zaten toen met ASML zeg maar in de klasje. Maar die hebben het afgelegd tegen ASML. ASML heeft toen doorgeïnvesteerd en zij niet. Dus die EUV-technologie, dat halen ze niet meer. Maar ze gaan wel met het maken van die chips aan de gang. En daar willen ze echt de landen in de omgeving willen ze aanvallen.
6: Dus ASML gaat hier echt heel erg van profiteren?
11: Ja, dat is wel de bedoeling. Tenminste, dat is wel wat er als het geld echt wordt ingezet hiervoor. Betekent dat ze net als Amerikanen gewoon een eigen chipsector weer willen opzetten. En ja, dan heb je wel die machines van ASML nodig.
9: Maar ja, goed, je hebt het wel over een periode van 14 jaar... waar deze investeringen over gaan. En bedrijven zoals Canon en Nikon, die zijn er nog steeds. Die maken ook nog steeds lithografiemachines. Niet zo goed als die van ASML, maar oké, ze zijn er nog mee bezig. Is er dan echt geen kans dat zij alsnog misschien gaan proberen... om weer een volgende, wat er na EUV komt, te gaan af te pakken van ASML?
11: Ja, dat zou... op zich kunnen. Ik bedoel, ik heb niet die technologische kennis om daar goed inzicht in te hebben. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld ook in China partijen bezig zijn om dat aan te vallen. Maar dat EUV van ASML, dat ligt zo ver voor. Mm-hmm. Dat als je daar de kennis over spreekt, dan is dat echt een gelopen race. En ja, dan is ASML ook de meest aangewezen partij om met de opvolger te komen. En niet een partij die al op behoorlijke achterstand zit.
6: Nu we het toch over Japan hebben, word jij een beetje warm van dat land om daar te investeren als belegger?
11: Nou, ik zou wel een keer op vakantie willen, maar om te investeren weet ik niet. De yen is goedkoop, hè, nog steeds. De rente gaat langzaam maar zeker omhoog daar, maar is nog steeds laag. Japan heeft een hoge staatsschuld, vergrijzing heb je daar enorm. De politiek is een beetje onbestendig. Nu zit die juffrouw, ik ben de naam even kwijt, maar ik weet niet, ook niet... Ik heb ook niet het idee dat hij het heel lang vol gaat houden. Dus om maar zo in Japan te gaan, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Japan, ja, op technologiegebied... daar is Japan best aardig land om daarnaar te gaan kijken. Omdat ze best wel bedrijven hebben die in deze sector heel goed bezig zijn.
6: Ik zag ook dat Japan miljarden pompt in de game-industrie. Nou, reden voor ons om even de hulp in te schakelen van Joe van Buurik, presentator van All in the Game.
13: De Japanse game-industrie kan al jarenlang meer dan volwassen genoemd worden. De grootheden zoals Nintendo, Capcom, Sony hebben wel wat moeilijke jaren gehad na de millenniumwisseling. Maar de afgelopen 10 tot 5 jaar zijn ze echt wel weer helemaal terug naar boven aan het bewegen. En dus is het niet zo gek dat ze de komende jaren miljarden blijven investeren om die terugveroverde positie in de internationale gamesector te behouden.
6: Ben je het eens met Joe? Snap je dat Japan geld pompt in die game-industrie?
11: Ja. Nou, voor beleggers is denk ik... even kijken... Nintendo wel een aardig aandeel. Omdat dat is recentelijk heel erg afgekomen. Mm-hmm. Omdat het niet helemaal goed ging met die Switch. Switch 2, dacht ik. Waar ze mee bezig waren. Die viel een beetje tegen. Jullie zijn wat jonger, je kent daar waarschijnlijk wat meer van. Maar dat is een bedrijf waar nu heel veel beleggers naar kijken. Omdat het toch wel, ja, dat is natuurlijk een heel bekende naam in die gamesector. En als de overheid er weer geld in gaat pompen en het komt allemaal een beetje terug, dan is dat best een hele leuke naam om wat mee te doen.
14: BNR Beurs.
6: We gaan naar Wall Street. De Dow Jones, om daarmee te beginnen, staat 0,9% in de plus. De S&P 500 wint 0,4% en de Nasdaq krijgt er 0,3% bij.
9: Feest is het bij Wendy's. Het aandeel van de fastfoodketen staat 26% in de plus. Zo. En dat komt door twee dingen.
17: Yes, they announced a shake-up at the top with a new CFO, but that's only... part of the story. This name is gaining traction on Reddit's Wall Street Bets, with traders zeroing in on a 23% short interest and a possibility of a short squeeze.
9: Ja, het lijkt dus dat er een short squeeze daar kan gaan plaatsvinden. En dan springt het Reddit-leger gelijk met alle beleggers er snel op.
6: Ja, en die houden dus wel van een vette bek. Dan nog even naar het verhaal waar wij heel erg om moesten lachen, maar dat toch best wel echt serieus is. Donald Trump, de man die een oorlog startte in Iran, waardoor de olieprijzen door het dak gingen, vindt dat de olieprijs te hoog is en haalt daarom uit naar Amerikaanse oliebedrijven.
15: US President Donald Trump has lashed out at America's largest oil company, saying they are not cutting petrol prices quickly enough and asked the Department of Justice to investigate alleged price gouging.
6: Je hoort het goed, zijn ministerie van Justitie moet nu een onderzoek doen naar de hoge prijzen. Het lijkt op een truc om hem politiek te redden. Hij ligt namelijk zwaar onder vuur omdat Amerikanen flink duurder uit zijn bij de pomp, waardoor hij waarschijnlijk wordt afgestraft tijdens de tussentijdse verkiezingen. Maar ja, Nico, kan hij de chevrons van deze wereld dwingen om die prijzen te laten dalen?
11: Ja, nee, dat kan hij niet. 1, 2, 3. Hij wil het wel graag. De verkiezingen die komen eraan, maar... Die oliebedrijven hebben te maken met die raffinagemarges. En dat is, er zit wel een soort. De verkiezingen die komen eraan, maar. Die oliebedrijven hebben te maken met die raffinagemarges. En er zit wel een soort timeline, zeg maar, tussen de opgepompte olieprijs en de olie die we verkopen aan de pomp. Want die olie moet dan wel bewerkt worden. Dus daar zit werk tussen. En ze kunnen dat niet 1, 2, 3 doorgeven. Maar goed, uiteindelijk zal die lagere olieprijs wel doorwerken aan de pomp. Alleen daar zit gewoon wat tijd tussen.
9: Dan is er ook nog...
11: Is bij ons ook zo, hè?
9: Ja, dan is er ook nog sprake van wat stalkergedrag op de handelsvloer in New York. De topman van GameStop die kreeg een paar weken terug een duidelijke nee te horen. Hij deed een vrij kansloze poging om met zijn bedrijf van 10 miljard dollar eBay over te nemen voor 56 miljard dollar. Nou, zonder succes dus. Maar topman Ryan Cohen die geeft niet op. Hij had zichzelf ook een beloningspakket van 35 miljard beloofd als hij de beurskoers van GameStop zou vertienvoudigen. Maar nu zegt hij, daar zie ik dan toch echt vanaf. Want zo kan het bestuur van GameStop zich pas echt gaan focussen op het rondkrijgen van die overname. Vraag me niet naar de logica hierachter, maar dit zegt hij. Hij belooft trouwens ook dat er binnenkort nog meer details over die plannen voor eBay naar buiten zullen komen. Zonder dat eBay dus die overname wil. Ogen en oren open gehouden dus.
6: Ja, kansloos. Nog even snel dit. SK Hynix heeft een Amerikaanse notering. Daar halen ze een kleine 30 miljard dollar mee op. En volgens de prospectus is dat kassa voor, daar zijn ze weer, ASML. Want het Zuid-Koreaanse bedrijf wil machines van ASML gaan kopen met het geld dat ze ophalen. Nou, lees alles over op onze website bnn.nl.
9: Willen Amerikaanse notering, belangrijk om te zeggen. Ja. En 10 juli, las ik, moet het zover zijn. Nou, meer info op de site dus. Dit was hem dan voor nu. De beursdag die is klaar. Op naar die van morgen. Het is weer de tijd van het jaar. Eens in de zoveel tijd leeft de slaapapneu-affaire weer op. En dit keer is het de ondernemingskamer die zich erover buigt. Op aanvraag van de Vereniging van Effectenbezitters. Die wil dat Philips een nieuw onderzoek naar de affaire doet. Naar alle problemen die die apparaten hadden, hoe die veroorzaakt werden en of beleggers niet beter geïnformeerd hadden moeten worden. Ook goed om in de gaten te houden is het aandeel van Take-Two Interactive. Dat is het bedrijf achter Rockstar. En dat is dan weer de maker van de razend populaire Grand Theft Auto-spellen. Na 10 jaar wachten kan je eindelijk de nieuwe game alvast bestellen. En dan willen beleggers meteen weten of dit net zo'n hit is als zijn voorganger. En er komen ook nog wat macrocijfers uit Amerika over de prijzen die de industrie betaalt en over het inkomsten- en uitgavenpatroon van de consument daar.
6: Dit was de BNR Beurs van woensdag 24 juni. De dag dat het eindelijk een keer cool was in de studio. Over cool gesproken, de man die altijd het hoofd cool houdt, was er gelukkig weer bij hoor. Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel.
11: Graag gedaan, man.
9: En jij bedankt voor het luisteren. Lieve luisteraar, jij was ook cool, maar dan op een andere manier dat je er was. Doe dat morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt Iran vooral aan de touwtjes. En nu de vraag, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? En hoe gaat de handel weer op gang komen? Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En zoals jullie weten, elke dag pakken we een bepaald aspect eruit. Vandaag doe ik dat met Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En daar hou je je bezig met de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. Welkom, fijn dat je er weer bent.
7: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
6: We gaan natuurlijk straks uitgebreid ook praten hoe die straat van Hormuz weer al dan niet op gang komt. En dat betekent natuurlijk ook het een en ander voor de handel, jouw expertise. Maar toch even wat laatste nieuwspunten erbij halen. De Amerikaanse Senaat heeft wetgeving aangenomen om de Amerikaanse oorlog tegen Iran te stoppen, totdat het congres hier toestemming voor geeft. Hoeveel invloed gaat dit hebben?
7: Nou, het is een belangrijk signaal dat het congres zich eindelijk begint uit te spreken over deze oorlog. Tegelijkertijd moeten we misschien niet al te veel waarde daaraan hechten, want deze Amerikaanse administratie die heeft eerder eigenlijk al duidelijk gemaakt dat ze vooral echt het besluitvorming over militaire inzet, dat ze dat zelf willen doen en dat ze niet dat afhankelijk willen maken van het congres. Het congres zegt nu van nou, als er weer militaire interventie of militaire acties gedaan moeten worden, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
6: Nee, dus het is puur symbolisch, maar geeft wel een signaal, omdat de New York Times schrijft ook, sinds 1973 is dit niet gebeurd.
7: Nee, klopt. En daarom is het wel belangrijk, zeker om de dynamiek in Washington wat beter te begrijpen, dat voor het eerst in tijden zie je dat het congres een beetje zijn tanden laat zien tegen Donald Trump. Die maken zich ook grote zorgen over hun eigen herverkiezing. Hè. Een deel van de senatoren en zeker leden van het Huis van Afgevaardigden, die moeten tijdens de midterms toch weer de kiezer overtuigen. De Amerikaanse kiezer is niet tevreden over de Iran-oorlog, wil dat het eindigt. En dus zie je dat het congres zich nu ook gaat roeren.
6: Ja, als je kijkt naar de imago-schade voor de Verenigde Staten, als het om deze oorlog gaat, hoe groot is die?
7: Nou, ik denk dat die vrij fors is. Allereerst is binnenlands politiek. De Amerikaan gemiddeld is niet blij met deze oorlog. Ze zien dat het ook hen in de portemonnee raakt. De benzineprijzen die gaan omhoog. En dat is een hele belangrijke maatstaf voor hoe de gemiddelde Amerikaan naar politiek kijkt en ook naar militaire interventies. Op internationaal vlak zie je dat de Amerikanen op een aantal van de op voorhand genoemde doelstellingen niet geleverd hebben. Dus deze oorlog die is begonnen vanuit het idee van oké, we gaan Iran proberen om ervoor te zorgen dat ze geen kernwapen krijgen. Nou ja, volgens mij, maar daar kunnen we het straks nog over hebben. Als deze oorlog iets heeft aangetoond aan het regime in Iran, is nou, ga vooral verder met het bouwen van een kernwapen. Want dat is de enige garantie om niet verder aangevallen te worden. Tweede is dat deze oorlog ook begonnen was om het Iraanse regime uit het zadel te wippen. Nou ja, dat regime zit er nog. Sterker nog, het is misschien wel steviger dan ooit. Mm-hmm. Er is een opvolging geweest van de Ayatollah. Het systeem en het regime blijft zitten. En het derde punt is dat de oorlog natuurlijk heel erg nadrukkelijk speelde over de straat van Hormuz en de blokkade die Iran heeft had aangelegd.
6: Ja.
7: En die is niet opgeheven door militair ingrijpen. Daar moet nu diplomatiek over onderhandeld worden. Dus eigenlijk, na afloop, kan Iran de rekening opmaken en zeggen van, we hebben overleefd.
6: Ja.
7: Wij hebben aangetoond dat wij de wereldeconomie in de wurggreep kunnen houden door de straat van Hormuz af te sluiten, terwijl dat voorheen niet zo was. En we hebben aangetoond dat we het militair eigenlijk vol kunnen houden tegen de grote Amerikaanse dreiging.
6: Ja, want
7: dreiging.
6: Wat zegt dit als je dan eigenlijk kijkt naar de militaire kracht van de Amerikanen? Wat kunnen we daaruit opmaken?
7: Nou, dat is wel interessant. Kijk, allereerst, de Amerikanen hebben een fantastisch staaltje militair operationeel vernuft laten zien. De manier waarop deze operatie begonnen is en de snelheid waarmee in samenwerking met de Israëli's een groot gedeelte van het Iraanse luchtverdedigingssysteem in één klap werd uitgeschakeld, dat is echt, ja, om het zo maar te zeggen, uitzonderlijk.
6: Ja.
7: Tegelijkertijd zie je ook de enorme beperkingen van het inzetten van militaire middelen. Want nogmaals, de Iraniërs die hebben de straat van Hormuz geblokkeerd en het is de Amerikanen niet in staat gebleken om die blokkade met militaire middelen te doorbreken.
6: Ja, en nou,
7: dat is belangrijk, omdat dat dus aantoont wat de beperkingen van de Amerikaanse krijgsmacht zijn. En dat is niet alleen maar relevant met betrekking tot de straat van Hormuz.
6: Mm-hmm.
7: Dat is ook relevant met betrekking tot die andere straat waar veel zorgen over zijn, namelijk de straat tussen Taiwan en China. En dus de afschrikkingsmacht van de Verenigde Staten, die is als gevolg van het optreden in de straat van Hormuz een stuk minder geworden.
6: Ja, en dat is zorgelijk. Dat is zorgelijk en heel duidelijk. De vraag is natuurlijk wel, ligt het echt aan de militaire kracht of ligt het aan de aansturing van Trump? Want op het moment, en daar sprak ik gisteren ook over met de militair expert Martijn Kitsen. Je hebt als militair wel duidelijke aansturing nodig. En ze hebben ook heel veel geoefend rond die straat van Hormuz. Want het was wel duidelijk dat dit ook een keertje zou kunnen gebeuren. Maar dan moet je wel duidelijke doelen krijgen, in dit geval van de Amerikaanse president.
7: Ja,
6: je bent geen militair expert, hè? Maar
7: nou ja, ik kan er in zoverre wel wat over zeggen. Dat tuurlijk is het zo dat de operatie op een aantal vlakken misschien beter had gekund of anders had kunnen worden aangestuurd. Maar er is altijd in ieder militair optreden een balans en een dynamiek tussen het civiele leiderschap en de militaire uitvoering. Dus ja, en militaire historici die zullen er jarenlang zullen hier onderzoek naar gaan doen over hoe deze operatie heeft verloren. Het eind van het verhaal is, onder de streep, dat het Amerikaans militair optreden blijkbaar niet voldoende is om het Iraanse regime dusdanig onder druk te zetten dat ze die blokkade opheffen.
6: Heeft het jou verbaasd?
7: Wel een beetje, want de straat van Hormuz en het scenario van het afsluiten van de straat van Hormuz is een van de meest traditionele scenario's waar al jarenlang over nagedacht en gesproken wordt.
6: Ja.
7: Dus je had mogen verwachten.
6: Precies. Ja.
7: En daar zijn wargames op losgelaten. Daar zijn allerlei scenario's over ontwikkeld. Zeker aan de Amerikaanse kant. Dat is echt een van de standaard zorgpunten waar men zich heel nadrukkelijk op gefocust heeft de afgelopen jaren. En dan kan je dan de oplossing twee kanten opgaan. Enerzijds zouden de resultaten van zo'n scenario-oefening ertoe moeten leiden dat je er niet aan begint. Omdat je dus weet dat het heel moeilijk is om te doen. Of dat als je eraan begint, dat je weet hoe je ook tot een voor jezelf positief resultaat kan krijgen.
6: We kunnen natuurlijk moeilijk in het hoofd van Trump kijken, maar het ging natuurlijk wel erg makkelijk militair gezien met Maduro. Is dat ook iets waardoor hij een beetje verward is? Dit gaan we ook even fixen?
7: Totaal. Dus als je kijkt naar het begin van het jaar, 2026... hebben we in vrij snel tempo, hebben we allereerst de arrestatie of de kidnapping, hangt vanaf hoe je het bekijkt, van Nicolas Maduro gehad. Ook met een vrij uitzonderlijke militaire operatie. Waarschijnlijk wel met stille ondersteuning vanuit het Venezolaanse regime zelf. En dat leidde tot een bepaalde overmoed. De volgende stap was het dreigement rond het innemen van Groenland. Waarvan we nu weten dat de Denen zich er echt op voorbereid hadden dat de Amerikanen bereid zouden zijn geweest om militairen in te zetten om Groenland ook te annexeren. En vlak daarna de Iran-oorlog. Dus ja, dit heeft alles te maken ook met het traditionele, bijna tragische concept van hubris, van overmoed.
6: Ja, en dus zie je aan alle kanten beschadigingen en dus de druk ook vanuit Amerika nu toenemen, hè, met dat laatste nieuws rondom de Amerikaanse Senaat. Wat jij zegt, het is puur symbolisch, maar het is ook een sterk signaal. Zouden we het ook als een lichtpuntje kunnen beschouwen dat gezien die onderhandelingen in Zwitserland en gezien die druk die nu vanuit Amerika opkomt, dat we echt nu naar die vrede toe gaan?
7: Laten we het hopen.
6: Ja.
7: Laten we het hopen en tegelijkertijd, nogmaals, als je onderdeel bent van het regime in Teheran, dan kijk je naar wat nu het resultaat is. Nogmaals, je hebt veel pijn geleden, maar je hebt het overleefd. Overleefd is in dit geval ook echt overwinnen.
6: Mm-hmm.
7: En je weet dat je eigenlijk je zin kan krijgen door maar te dreigen met het afsluiten van de Straat van Hormuz, of het sturen van een drone richting een van de golfstaten, of het signaleren dat er misschien nog een raket op een Amerikaanse basis in de regio gestuurd gaat worden. En je krijgt al een enorm effect.
6: Ja.
7: Een effect op economisch vlak, maar ook op diplomatiek vlak. Met andere woorden, het is buitengewoon kwetsbaar.
6: Ja, en dat zien we eigenlijk nu al. Want de Iraanse president heeft nu net gezegd, Teheran zal nooit onderhandelen over defensie. We hebben natuurlijk die onderhandelingen dit weekend gezien in Zwitserland. En nu is een soort hoofdcommissie met daaronder allemaal weer onderhandelaars die aan die commissie dan over al die verschillende onderwerpen die jij noemt dan verslag moeten uitbrengen. En dan hoor je al defensie en dus ook nucleair. We gaan er niet over hebben.
7: Nee, en dat is wel heel wrang. Want dat was natuurlijk wel een beetje de inzet. Het is namelijk ervoor zorgen dat Iran geen kernwapen krijgt en zijn buren, de regio, maar ook verder weg geen dreiging kan vormen.
6: Ja.
7: En daar hebben we nu wel mee te maken. Dus wat mij betreft is de wereld er niet veel veiliger op geworden met betrekking tot het Iran-dossier.
6: En dus wat moeten we opmaken van Trump als leider van de grote wereldmacht?
7: Nou, Trump die is verkozen op een platform geen onnodige oorlogen beginnen. Die heeft ook gezegd, ik ga de peace

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Psychologie van Donald Trump, dat hij denkt van ja, dit is misschien wel hetgene wat ik nodig heb om mijn positie in Amerika te kunnen versterken.
2: Ja, maar als je dan kijkt wat geopolitiek inhoudt, zou je dan niet gewoon kunnen zeggen, dit is onkunde, wat we hier zien?
1: Ja, maar ik vind dat te makkelijk, omdat uiteindelijk het Amerikaanse militaire systeem is dermate sterk georganiseerd. En ik zie ook echt wel elementen waarin je echt wel respect moet hebben voor wat ze bereikt hebben.
2: Ja.
1: In termen van het militair operationele.
2: Maar ik spreek het leger ook niet aan. Ik spreek Trump aan, waarvan ik aan je vraag van, moet je dit dan niet gewoon concluderen, dit is onkunde wat we zien op het internationaal toneel?
1: Inherent aan Donald Trumps administratie is dat besluitvorming alleen maar bij hem ligt. En hij heeft zich niet gepresenteerd als de meest diplomatieke of diplomatiek kundige president. En alles wat hij zegt, dat moet je met een grote korrel zout nemen. Wat hij de ene dag zegt, kan de volgende dag weer veranderen.
3: De Big Five. Diana Matroos.
2: Mijn gast is Rem Korteweg. Hij is handelexpert bij Instituut Klingendaal. En laat het dus vooral ook over de handel hebben en de straat van Hormuz, waar je al het een en ander over hebt gezegd. Ook dit zit in die onderhandelingen van afgelopen weekend en de uitwerking nu met al die subcommissies. Komt het al op gang, ja of nee?
1: Het komt mondjesmaat op gang. Dus om het even in termen van aantallen te noemen. Op een goede dag in een normale situatie, als er pais en vree in de straat van Hormuz is, gaan er 135 schepen per dag doorheen. Vorige week gingen er 24 doorheen. En deze week staat de teller op tussen de 50 en 60. Dus langzaamaan, komen we weer in de goede richting. Maar het is super kwetsbaar. Waar we het net over hadden, als die onderhandelingen in Luzern een beetje vastlopen, of de Iraniërs hebben het gevoel van, we moeten misschien toch iets meer de druk op de ketel zetten. Ze hoeven maar te dreigen met het sturen van een drone, of het afsluiten van de straat van Hormuz, of het afschieten van een raket. En dan zie je dat er verzekeringspremies omhoog schieten en dat vrachtschepen niet verder kunnen.
2: Ja. En ik denk dat die verzekeraars heel erg belangrijk zijn. Die hebben vandaag ook nieuws naar buiten gebracht. De Duitse verzekeraar Allianz, die heeft een beetje ook een idee welke schepen er nog niet doorheen kunnen.
1: Ja, dat is fenomenaal. Ik zat ook vanochtend die data te lezen. En dat is, als ik het me goed herinner, dat er de afgelopen 100 dagen 1200 vrachtschepen hebben stilgelegen in de straat van Hormuz. Met een vracht ter waarde van om en nabij de $125 miljard.
2: Wauw.
1: En dat is enorm. En dat is enorm. En dat moet je je voorstellen. Daar zit dus een enorme file die de straat van Hormuz door wil. Maar de straat van Hormuz is maar heel beperkt. Dus dat gaat.
2: Ja, want schets het even
1: tijd
2: voor de mensen die dat toch nog niet hebben meegekregen. Hoe ziet het eruit?
1: Het is dus een landengte, dus de Perzische Golf, of de, zoals de Amerikanen zeggen, de Arabische Golf, die is, dat is eigenlijk een zee die op één heel smal punt is afgesloten, of open is naar de Indische Oceaan. En dat is de Straat van Hormuz. Dat is een schiereiland van Oman, en die ligt heel nauw tegen de Iraanse kust.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een straatengte van enkele kilometers, of 10 kilometer op zijn breedte, dacht ik, dat weet ik niet precies. Maar daar kan je dus niet zomaar doorheen varen. En nou is de afgelopen decennia, zo niet eeuwen eigenlijk, besloten van die straatengte die moet open blijven. Dat is onderdeel van de internationale zeevaartregels, moet dat open blijven. En wat deze oorlog heeft laten zien, is dat Iran dat nu actief in twijfel trekt. En dus een van de discussiepunten die nu ook speelt rond de vredesonderhandelingen of de wapenstilstandsonderhandelingen is, mag Iran controle uit blijven oefenen over die land, over die zeeengte, over de straat van Hormuz? En dat zeggen ze dat ze dat willen. Mm-hmm. Dus wetgeving in het Iraanse parlement aangenomen.
2: Heeft dat ook met die tol te maken dan?
1: Precies, daar wil ik naartoe. Dat ze zeggen van oké, wij willen eigenlijk ofwel een tol vragen, dus dat mensen moeten betalen als je met je schip er doorheen gaat. Maar dat betekent de facto ook dat ze controle kunnen uitoefenen wie er doorheen gaat.
2: Mm-hmm.
1: En daar zit een beetje de pijn. Zeker ook voor de

0: voor de zeehandel, voor de verzekeraars, maar ook voor de wereldeconomie. Want als Iran dat gaat bepalen, ja, dat betekent, dat is een enorme economisch dwangmiddel die de Iraniërs
1: dan in handen hebben. Wie zou daar het meeste pijn van kunnen gaan krijgen? Is dat te overzien op welke manier ze dan gaan sturen?
0: Ja, individuele vrachtbedrijven of vervoerders, die zullen misschien op individuele basis zo'n tol wel willen betalen. Maar waar het mee te maken heeft, is dat Iran dan kan zeggen van, nou, onze vriendjes, dus landen die ons gesteund hebben, China, Rusland, misschien landen in Zuid-Azië, ja, die gaan we voorkeursbehandeling geven. Die gaan we misschien eerder door die straat van Hormuz laten gaan, of voor een beter prijskaartje.
1: Ja.
0: Of voor geen prijs. En dat gaat wel een verstorend effect hebben op hoe vracht en olie en gas vervoerd worden. En dat zet wel de bijl aan de wortel van het principe van de Mare Liberum, van wat Hugo de Groot in de 17e eeuw bedacht heeft, van ja, dat de zeevaart vrij moet zijn.
1: Ja, want dit kan natuurlijk ook implicaties hebben voor andere punten waar handel doorheen
0: exact
1: gaat.
0: Exact. En ik noemde al eventjes de straat van Taiwan, waar ongeveer ook een slordige 20% van de wereldhandel doorheen gaat. Je kan het hebben over de straat van Malakka, bij Indonesië en Maleisië. Dus je ziet eigenlijk steeds meer dat die wereldeconomie en wereldgoederenstromen te maken krijgen met eigenlijk toenemende mate van wat je met een ingewikkeld woord geopolitisering zou kunnen noemen. Dat als er een land is die controle uit kan oefenen op zo'n knooppunt, dat het dat land enorme geopolitieke machtsmiddelen geeft.
1: Ja.
0: En dat is wat de Iraniërs nu aan het uittesten zijn.
1: En die controle eigenlijk, die bepaalde landen dan over iets gaan krijgen, die zie je natuurlijk ook wel op meer punten. Hè? Als je kijkt naar het financiële systeem, dan kan Amerika heel erg daar zijn invloed laten gelden.
0: Exact. Dus er zijn twee Amerikaanse hoogleraren, Abraham Newman en Henry Farrell, die hebben de term een paar jaar geleden bedacht, de weaponization of interdependence. De militarisering van economische afhankelijkheden. En wat zij zeggen is dat eigenlijk in de periode van globalisering, die hiervoor echt een enorme vlucht genomen heeft, hebben we een wereldeconomie gecreëerd waarin we in de naam van efficiëntie en comparatief voordeel, dat er een hoge concentratie van productie en op bepaalde punten in de wereld is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat heeft nu ook geopolitieke afhankelijkheden gecreëerd. Dus een heel concreet voorbeeld is, we weten inmiddels dat China enorme invloed heeft over de productie van kritieke grondstoffen, met name de verwerking daarvan. Dat geeft China enorme machtsmiddelen, omdat 80%, 70% van de zeldzame aardmetalen die worden verwerkt in China. En China kan daar exportcontroles op uitoefenen.
1: Ja.
0: Nou, een ander voorbeeld is de dollar. 70% van alle financiële transacties wereldwijd, die worden nog steeds in de dollar gedaan. Dat geeft de Amerikaanse overheid enorme machtsmiddelen over het financiële systeem. Met de Amerikanen hebben we het ook over onze afhankelijkheid van techsystemen. En wat de straat van Hormuz nu laat zien, is dat als je ook controle kan uitoefenen over fysieke knooppunten van wereldhandel, zoals de straat van Hormuz, of misschien straks de straat van Taiwan, of de straat van Malakka, dat je ook enorme geopolitieke machtsmiddelen in handen hebt.
1: Ja.
0: En dat is wel de nieuwe realiteit waar we naartoe gaan in de wereldeconomie.
1: En het is misschien ook wel logisch dat dan dit gebeurt. Hoe zorgelijk vind jij het nou echt?
0: Nou ja, wij moeten niet naïef zijn. Dus deze schok rond de straat van Hormuz, die past wat mij betreft in eigenlijk eerdere schokken die we van vergelijkbare aard gezien hebben, zoals Chinese exportcontroles op zeldzame aardmetalen, of de mate waarin duidelijk is geworden hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld de koopvaardij via het Suezkanaal, toen daar een containerschip dwars kwam te liggen een paar jaar geleden. Dus we moeten ons rekenschap geven over het feit dat wereldhandel steeds meer onderdeel wordt van geopolitiek En vice versa.
1: En daar moeten we ons ook op een bepaalde manier toe verhouden. Daar wil ik uitgebreid met je in het tweede half uur over praten. Maar ik wil nog even afhechten wat er nu actueel rond die straat van Hormuz gebeurt. Je hebt gezegd, die onderhandelingen zijn cruciaal. Hoeveel macht gaat er naar Iran? Ja. Wat voor mogen ze tolheffen? Want dat heeft heel veel implicaties. Uiteindelijk is het zo dat die verzekeraars die we net ook even benoemden, die bepalen uiteindelijk echt of je er doorheen mag.
0: En absoluut.
1: Dat zien we denk ik niet helemaal helder nog.
0: En die zitten niet aan tafel in Luzern.
1: Ah.
0: En dus wie zit er wel aan tafel? Dat zijn de Qataris, de Pakistanis, de Amerikanen en de Iraniërs. En de grote afwezigen zijn degene die, precies wat je zegt, uiteindelijk zullen bepalen hoe de handel echt gaat verlopen. En dat zijn de verzekeraars.
1: Want?
0: Die zitten voor een groot gedeelte in Londen.
1: Mm-hmm.
0: En die bepalen wat voor verzekeringspremie er betaald moet worden om uiteindelijk door de straat van Hormuz heen te varen. Of die kunnen zeggen van ja, nou wacht maar eventjes, beste containerbedrijf. Want het wordt ons een beetje te heet onder de voeten, dus we trekken die verzekering terug.
1: En dat is wat er nu gebeurt.
0: En dat is waarom je ziet dat nu pas druppelsgewijs dat verkeer weer op gang komt.
1: Speelt dat ook nog rond de luchtvaart? Want we hebben het vaak over het maritieme gedeelte rond Hormuz.
0: Ja, hele goede vraag. Allereerst, rond Hormuz hebben we het vaak alleen over olie- en gastransport. Maar vergeet niet, als het gaat over andere goederen, dat we ook heel afhankelijk zijn op wereldniveau van aluminium wat vanuit de Golfstaten komt, maar ook kunstmest en andere en chemische producten. Maar ook de logistieke hub die de Golfstaten inmiddels vervullen. Dus kijk naar, als je vanuit Europa naar Oost-Azië wil reizen, dan was, zeg maar, vorig jaar was het misschien logisch dat je gebruik maakte van een overstap in Doha of Dubai of Abu Dhabi. Zo ook voor vrachtverkeer. Dus de Golfstaten zijn een enorm belangrijk logistiek knooppunt. Ja. Vooral voor zowel voor zeevracht, maar ook voor luchtvracht. En daar zit nu wel een grote mate van onzekerheid overheen.
1: Ja, dus dat ligt ook eigenlijk een beetje stil. Ja. Hoe groot is dat probleem?
0: Dat is wel groot, want je ziet ook in de aanloop naar de onderhandelingen in Luzern dat Iran nog even een punt wilde scoren door Kuwait een drone-aanval te bezorgen. En die kwam voor een deel op het vliegveld van Kuwait terecht, waardoor het vliegveld weer dicht moest. Dus ja, hetzelfde kunnen ze doen rond Doha of Abu Dhabi of Dubai. Dus die onzekerheid en die invloed van Iran die blijft gewoon heel groot.
1: En hoe moeten we dan als het Westen ons daartoe gaan verhouden? Want het vraagt dus ook een nieuwe opstelling van ons. Zometeen praat ik daarover verder met Rem Korteweg, Klingendaal-expert op het gebied van internationale handel, maar natuurlijk ook veiligheidsvraagstukken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik al met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En zij kon ook heel goed die onderhandelingen analyseren. Maar we spraken ook over het leven in Libanon. En hoe dat ondanks de oorlog gewoon doorgaat. Mensen zitten ook op terrasjes en hebben een enorme veerkracht. Prachtig om dat terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij Klingendaal. Je bent handelsexpert, maar je houdt je ook bezig met de geopolitieke rol van Europa. En het komend 30 minuten wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de gevolgen van de Iran-oorlog voor de Golfstaten. Maar ook de positie van Europa. En laten we daarmee beginnen. Want als je kijkt naar het conflict, de oorlog in Iran. Hoe heeft Europa zich dan opgesteld tijdens dit conflict?
6: En wij stonden aan de zijlijn. Ja. Dus er was grote ja, verwarring of verbazing toen Donald Trump deze oorlog begon in februari. En aankondigde, nou, het zou een paar dagen duren. We zijn nu 100 dagen, ruim 100 dagen op weg. En Europa die stond erbij en keek ernaar. We zijn niet meegenomen in de voorbereidingen. We zijn niet gehoord over of het een goed idee is. Terwijl we wel natuurlijk jarenlang met de Iraniërs onderhandeld hebben over het nucleaire akkoord. Wat in midden 2015 was beklonken.
5: Ja.
6: En we hebben dus ook diepe contacten met de Iraniërs. En we hebben ook economische banden. Ook als gevolg van het opheffen van de sancties na aanleiding van dat nucleaire akkoord. Dus wij zijn wel degelijk ja, een soort van
5: partij.
6: Actor of speler.
5: Ja.
6: Maar hier stonden we heel nadrukkelijk aan de zijlijn op 1 punt na. En dat is dat Europese landen of sommige Europese landen de Amerikaanse krijgsmacht verboden hebben om gebruik te maken van Amerikaanse militaire basis. Ja. Bijvoorbeeld in Spanje en in Italië. Om ofwel de bevoorrading van de Amerikaanse krijgsmacht in de Golf voort te zetten. Dan wel om militaire operaties op Iran daarmee uit te kunnen
5: ja,
6: voeren.
5: Hoeveel zeer ligt daar?
6: Veel zeer. En ja. Dat is een groot punt van irritatie van de Amerikanen. En de Amerikanen zeggen, onder andere bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, wat is een bondgenootschap waard als jullie ons niet toegang geven tot onze eigen militaire basis als we ze nodig hebben.
5: Nou ja, wat is een bondgenootschap waard als je niet vooraf overlegt?
6: Dat
5: die vraag ligt ervoor natuurlijk.
6: Nou ja, kijk, de Europeanen die zeggen, luister, de NAVO is hier niet bij betrokken. Het is niet op ons grondgebied, het is niet binnen het NAVO-verdragsgebied. Er is geen consultatie geweest, dus ja, de pot verwijt de ketel. Maar voor de Amerikanen zit dit wel hoog. En ik verwacht ook dat over anderhalve week, als de top in Ankara plaatsvindt, en dan is de volgende NAVO-top, dat dit ook wel echt ter discussie gesteld gaat worden door de Amerikanen.
5: Vandaag zitten Rutte en Trump al bij elkaar. Gaan ze het hier dan ook over hebben, denk je? Is dit al een...
6: Oh, vast wel. Ja? Vast wel. Want nogmaals, dit zit de Amerikanen hoog. En die zeggen van ja, het beeld wat wij hebben van de NAVO is dat wij alleen maar aan het leveren zijn. Wij zijn alleen maar Europa aan het beschermen. Er zitten rond de 80.000 Amerikaanse militairen nog steeds in Europa.
5: Ja.
6: En hebben we jullie een keer nodig, dan geven jullie geen thuis.
5: Ja, dus dat zal een bespreekpunt zijn. Officieel is het Midden-Oosten natuurlijk geen bespreekpunt. En we hebben wel de Rutte gehoord als de grote baas van de NAVO, hoe fantastisch Trump weer heeft gepresteerd. Dat is wel buiten het boekje, toch?
6: Laten we het zo zeggen dat het secretaris-generaal Mark Rutte is heel erg rolvast. In termen van het proberen te vleien, het proberen binnenboord te houden van Trump binnen het NAVO-bondgenootschap. En dat is zijn rol, dat doet hij. Dat doet hij met verve, zullen we maar zeggen. Maar daar wordt wel steeds meer kritiek op geuit vanuit Europese hoofdsteden. Die zeggen van hij gaat wel een beetje ver. Met name als het ook gaat met het actief dan wel passief ondermijnen van de ontwikkeling van een eigen Europese defensie-identiteit.
5: Ja, want die is uiteindelijk belangrijk, daar komen we straks nog wel op. Maar je ziet eigenlijk dat hij een beetje aan het laveren is. En je hoort ook weer dat Europese leiders het wel lekker vinden dat Rutte het doet, omdat zij het niet kunnen doen. Hè. Dat is ook in alle eerlijkheid wat er dan speelt. En je ziet ook dat wij een beetje ons afzijdig hebben gehouden en ook niet echt durfden echt stelling te nemen. En dat heeft natuurlijk ook met die afhankelijkheid te maken.
6: Ja, maar daar gaat nu natuurlijk wel iets interessants spelen. Dus allereerst, Trump is geïrriteerd vanwege het feit dat een aantal Europese landen dus geen toegang hebben verleend aan de Amerikaanse krijgsmacht tijdens de Iran-oorlog. Nu ligt in Luzern de vraag voor van herstelbetalingen. Dus Iran die zegt van ja, alles leuk en aardig, maar wij zijn plat gebombardeerd. Iemand moet dat gaan betalen. En het getal wat genoemd wordt is ongeveer $300 miljard. En Trump heeft al gezegd van ja, daar gaat geen Amerikaanse cent naar Iran toe. En eigenlijk
5: maar het is toch ongelooflijk? Hij heeft het met Israël gedaan.
6: Ja, welkom in de geopolitiek.
5: Ja.
6: Trump die zegt van ja, Europa of laat Azië dat maar betalen. Dus het zou zomaar kunnen zijn, ook in de wandelgangen van de NAVO-top straks in Ankara, dat de Amerikanen gaan zeggen van nou, zijn jullie bereid om dan wel niet met militaire capaciteiten ons te steunen of met toegang, dan moet het maar financieel.
5: Ja.
6: En dan worden wij letterlijk het kind van de rekening. Een andere punt wat
5: maar
6: op tafel
5: denk
6: gelegd
5: je
6: zou worden.
5: Maar dan dat wij dat ook gaan oppakken? Hij zegt, ik ga dat echt zeker niet doen, terwijl hij deze oorlog samen met Israël begonnen is. Hij kan dan druk uitoefenen via de NAVO, want anders zijn we er niet meer voor jullie.
6: Ja.
5: Wij hebben die afhankelijkheid en dus gaan wij dit gewoon doen?
6: Nou, we gaan dus hier een stevig robbertje over onderhandelen.
5: Ja.
6: En de Amerikanen die verwachten eigenlijk ook, en daar heeft Europa bij monden van Emmanuel Macron, de Franse president, al enigszins positief op gereageerd. Hij gaat ook verwachten dat Europa een rol speelt bij het ontmijnen of het beveiligen van de Straat van Hormuz. Dus dat is ook een van die ideeën die op tafel ligt. Van ja, om die verzekeraars waar we het eerder over hadden gerust te stellen, moet duidelijk zijn dat er geen mijnen meer liggen in de Straat van Hormuz. Kunnen Europese krijgsmachten, Europese marines daar misschien dan wel een rol bij spelen? En Macron heeft al gezegd van nou, dat zou eventueel wel kunnen. Dus we worden langzamerhand
5: wel
6: onderdeel gemaakt van de oplossing.
5: Ja, omdat ook die handel natuurlijk zo belangrijk is dat die voor ons ook weer op gang
6: absoluut
5: kan komen. Maar dit gaat natuurlijk enorm veel geld kosten, wat wij uiteindelijk allemaal gaan moeten opbrengen ook als individuele burger uiteindelijk.
6: En om even dat economisch punt te maken, de Amerikanen zeggen van luister, Iran is vooral een regionaal probleem, dat hebben we voor jullie nu opgelost. Jullie krijgen vooral, dus jullie Europa en Azië, jullie krijgen vooral olie en gas uit die regio, dus jullie moeten ook vooral betalen. Sterker nog, zegt Trump, onze raffinaderijen die draaien overuren. Wij spinnen hier goudgaren bij, want wij exporteren enorme hoeveelheden olie en gas. Dus wij worden hier eigenlijk langzaam rijk.
5: Zou dat echt ook nog kunnen spelen? Of noemt hij dat alleen maar als een soort bluff? Dat zij ook die oorlog begonnen zijn om die olie lekker te laten draaien? Of is dat
6: nee, zover durf ik niet te gaan. Want uiteindelijk wordt de olieprijs bepaald op de internationale markt. En ja, waar we het eerder over hadden, die werkt door ook naar de Amerikaanse consument. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid die nu geproduceerd wordt en vooral geëxporteerd wordt uit Amerika, ja, daar zijn een aantal personen worden daar heel blij van.
5: Ja, dit is dus even Europa, die toch zal moeten opdraaien voor een aantal dingen, verwacht je. Maar we gaan zien hoe die onderhandelingen aflopen. De Golfstaten, die hadden natuurlijk echt het imago in het Midden-Oosten dat het een veilig baken was. We hebben daar natuurlijk ook allerlei problemen gezien. Dubai staat nog op ons netvlies. Wat betekent dit voor de Golfstaten, deze hele oorlog?
6: Nou ja, even vanuit ons geredeneerd. Heel plat gezegd, aan de keukentafel wordt vaak bediscussieerd: gaan we dit jaar naar Saint-Tropez, naar Bali of naar Dubai?
5: Ja, ja, precies. En zeker in de winter, hè? Dan gaan we beeld, naar Dubai. Ja. Weinig tijdsverschil, niet het lang reizen.
6: Laat ik even vooropstellen, niet bij mij aan de keukentafel. Nee. Maar dat is een beetje het beeld wat gecreëerd is. Dat Dubai een prettige vakantiebestemming is. Waar het stabiel is, waar het fijn is, waar het luxe is. En ja, dat imago heeft een enorme deuk opgelopen als gevolg van deze crisis. Want ja, we hebben ook al die beelden gezien van toeristen die vastzaten in hotels in Dubai. Die te maken kregen met drones die overvlogen. En vanuit Dubai geredeneerd is dit wel een soort nachtmerrie. Want in Dubai weten ze dat op een gegeven moment is die olie eindig. En ze moeten een nieuw economisch model ontwikkelen.
5: Ja, dat hebben ze ook economisch heel erg neergezet. Precies. Het toerisme, dat is het model.
6: Precies, en daar zit nu wel grote vraagtekens bij. Hoe ga je dat vertrouwen van de toerist weer terugwinnen? En het imago om Dubai neer te zetten als echt een entertainment- en toerisme-hub in de Golf. Ja. Datzelfde geldt ook voor andere landen in de Golfstaten, maar wel iets minder extreem. Iets anders wat nu gaat spelen is, de Golf is ook de afgelopen jaren een enorm exporteur geweest van kapitaal. Ja. Dus heel veel investeringen, zeker ook investeringen in kunstmatige intelligentie de afgelopen paar jaar, die kwamen vanuit
5: geld
6: de Golfstaten.
5: Over daar.
6: Precies. Ja. Dat geld gaat nu voor een groot gedeelte besteed moeten worden aan het opnieuw opbouwen van de olie- en gasinfrastructuur, dan wel de logistiek die beschadigd is geraakt.
5: Of het toerisme weer op de kaart zetten.
6: Exact. En dus het zal veel meer binnen de Golfstaten blijven. En daarnaast komt ook een derde element. De Golfstaten realiseren zich nu ook hoe verschrikkelijk afhankelijk ze zijn van de Straat van Hormuz. Dus daar gaat gekeken worden naar het ontwikkelen van alternatieve manieren om te exporteren. Dus Saudi-Arabië is ook al bezig met het of heeft al een pijpleiding van beperkte capaciteit die van de Straat van Hormuz naar de Rode Zee gaat. Abu Dhabi en Dubai die zullen verder investeren in het versnellen van de ontwikkeling van pijplijninfrastructuur van om de Straat van Hormuz te vermijden naar Oman. Hetzelfde geldt over vrachtverkeer.
5: Maar er zijn dus wel alternatieven. Want ik heb eerder gehoord, er is geen alternatief voor de Straat van Hormuz.
6: Vergelijk het met het openzetten van een sluis ten opzichte van een rietje. En dus alternatieven zijn er. Je kan olie, en met name olie, kan je vervoeren via een pijpleiding van op de kaart gezien oost naar west. Maar die capaciteit is veel minder dan wat er door de Straat van Hormuz kan. Je kan het ook, vrachtverkeer kan je ook over de weg laten gaan. Maar dat is een schrijntje van wat er gebeurt.
5: Ja, dus dit blijft een probleem voor die Golfstaten. En dus zullen ze de relatie met Iran moeten opbouwen. En daarmee zie je dus ook dat Iran steeds machtiger wordt eigenlijk.
6: En dat is het laatste punt. De afgelopen decennia hebben de Golfstaten volledig gewet op de bescherming van de Amerikaanse krijgsmacht en Washington. En die wordt nu ook ter discussie gesteld, want de Golfstaten zijn ook doelwit geworden. Mm-hmm. En die Amerikaanse militaire capaciteit die blijkt niet almachtig. Dus ze zullen ook gaan kijken van moeten we misschien eigen militaire capaciteiten verder gaan ontwikkelen? Moeten we misschien andere bondgenoten gaan aanhalen? Dus dat staat allemaal op losse schroeven.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Ik zal er later over dit thema nog gaan praten. Later deze week met Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. Hij is afkomstig uit Iran. En we hebben steeds, ook in deze uitzending, gehoord... het Iraanse regime wordt toch wel aangemerkt als winnaar van deze oorlog. Maar hoe zit het nou met het Iraanse volk? Daar ga ik het met hem ook vooral over hebben. Vandaag spreek ik met Rem Korteweg, handelsexpert bij Instituut Klingendaal. We hebben altijd de kettingvraag. Ik sprak gisteren met Martijn Kietze, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij is ook oud-militair. Hij wilde dit van jou weten.
7: Hij heeft gekeken naar die gevolgen van de Brexit, volgens mij. En ik ben die eerste uitzending van mij naar Cyprus. Daarvoor heb ik hem als jonge luitenant een jaar lang bij een Engels regiment ingedeeld gezeten. En ja, ik heb later ook in Oxford gewerkt. Dus ik weet wel, ook de Britten zien zichzelf als echt een geopolitieke macht. Echt een speler. Ik zou aan Rem willen vragen. Met die Brexit kwam ook altijd het idee van de Global Britain. Het Verenigd Koninkrijk is een macht die dat doet in de wereld. Inmiddels zien we dat ze militairen bijvoorbeeld heel grote moeite hebben om bijvoorbeeld schepen voor de verdediging van Cyprus in het recente conflict bij elkaar te krijgen. Wat is er over van de militaire kant van Global Britain? En wat betekent dat voor ons in Europa? In hoeverre zijn voor ons in Europa de Britten nu nog steeds echt een toonaangevende bondgenoot?
6: Ja, dat is een prachtige vraag van Martijn. En ook mooi dat hij het over de Brexit heeft. Ik heb net een boek geschreven over wat er in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Als gevolg van die stem om uit de EU te vertrekken. En Martijn heeft helemaal gelijk dat een van de stappen die op militair en veiligheidsvlak is gezet na de Brexit is: wij keren ons eigenlijk onze rug naar Europa en gaan. De Global Britain, de wereldzeeën weer bestieren als onafhankelijke, soeverein land. Met een glorieuze historie die gevestigd is in het mondiale netwerk van het gemene best. Het is even heel zwart-wit neergezet. Dat was het idee.
5: Ja.
6: De realiteit is dat na de Brexit kwam de oorlog in Oekraïne. En de Britten daarachter kwamen van, ja, maar eigenlijk is de toekomst niet noodzakelijkerwijs de veiligheid van Oost-Azië. Maar gaat het ook heel nadrukkelijk om de veiligheid van het Europese continent. En tijdens die fase van Global Britain heeft het VK ingezet op het aanhalen van de banden met Australië, met de banden met Nieuw-Zeeland, zeker met de banden met Amerika. Zijn er een aantal initiatieven ontwikkeld om de Britse krijgsmacht veel actiever te laten zijn in de Asia-Pacific, dus in Oost-Azië. Maar daar komen ze nu een beetje op terug. Want ze zeggen, we kunnen niet beide doen. We kunnen niet en vliegdekschepen maken die in Oost-Azië de vrijhandel kunnen garanderen. En tegelijkertijd ook de belangrijkste Europese veiligheidsdreiging van een landoorlog op het Europese continent daar ook nog een rol in kunnen spelen.
5: En wat moeten wij als Europa daar dan van leren?
6: Nou, wij moeten leren keuzes maken. Want de Britten die laten zien, en dit is ook een van de redenen waarom Keir Starmer toch het vertrouwen van zeker zijn eigen partij verloren heeft, is op het defensievlak durft het Verenigd Koninkrijk geen keuzes te maken. Waarin ze zeggen van wat moeten we doen om veiligheid op het Europese continent te waarborgen? Wat moeten we op maritiem vlak in het bredere Noordzee en Atlantische Oceaangebied? En we willen ook nog eens actief zijn in Oost-Azië met hele dure, peperdure vliegkampschepen. Ja, daar kom je niet uit. En ook in Europa zullen we ons die vraag moeten stellen. Want ook in Europa hebben we het gevoel van we moeten en doen. Ik zou dat ook heel graag willen.
5: Ja.
6: Maar ik zie gewoon niet hoe we aan de ene kant de acute veiligheidsdreiging aan de oostflank van het NAVO-bondgenootschappelijk gebied kunnen voldoen en tegelijkertijd kunnen investeren om de rol van de Amerikanen op te vangen. Want die maken een terugtrekkende beweging uit de NAVO. En dan ook nog eens die mondiale ambities.
5: Ja, want we spreken dit natuurlijk ook omdat het ook een relatie heeft met de onrust in het Midden-Oosten. Omdat je dus nu ziet dat Amerika zoveel druk op ons kan uitoefenen, dat ze ons dus nu gaan meezuigen in dat investeringsfonds van dat gigantische bedrag wat jij noemde.
6: Ja.
5: Wat wij moeten gaan opdragen. Dus je ziet dat we die op eigen benen moeten staan. En dat vraagt om keuzes.
6: Dat vraagt absoluut om keuzes. En kijk wat er nu gebeurt. Dus er is al een maritieme missie om Groenland te beschermen. Er wordt nu druk uitgeoefend op Europese marines om actief te zijn bij de ontmijningsoperatie in de Golf. Tegelijkertijd zien we ook dat er maritieme expedities zijn richting Oost-Azië. En we hebben ook een toenemende zorg over het aanpakken van de Russische schaduwvloot, die ook door de Noordzee vaart. Er wordt zoveel gevraagd van een hele beperkte hoeveelheid middelen. Dat ja, ergens gaat de wal het schip keren.
5: Ja. Hoe kijk jij naar deze tijd? Ik bedoel, je bent expert op dit gebied. Je hebt trouwens ook in Londen gezeten, hè, voor jouw tijd in Klingendaal. Dus je hebt ook dat land ook zien veranderen en zien struggelen. Wat doet deze tijd met jou?
6: Misschien over het VK gezegd. Wij in Nederland denken dat het Verenigd Koninkrijk een groot land is. Dat is het ook, groter dan Nederland, met een hele capabele krijgsmacht, wat het ook ten dele heeft. En dat zij er altijd zullen zijn om ons te beschermen. En dat is ook wel zo, maar er zitten ook beperkingen aan wat de Britten of de Fransen kunnen doen.
5: Ja.
6: En we zullen dus veel slimmer met elkaar moeten gaan samenwerken en dus ook de Britten binnenboord halen, om dat woord maar te gebruiken.
5: Ja, dus we komen steeds meer alleen te staan.
6: Op het opbouwen van zo'n Europese defensiecapaciteit.
5: Ongelooflijke uitdaging waar we voor staan. Hè? Daar zouden we nog ook een heel uur over kunnen praten. Dat moeten we ook vooral dan in de toekomst doen. Maar we moeten nu ook nog de kettingvraag doorpassen naar de gast van morgen. Want dan spreek ik met Abdou Bouzerda. Hij is journalist voor onder meer Bureau Buitenland van de VPRO. Wat zou je aan Abdou willen vragen?
6: Ja, Abdou, ontzettend mooi om jou een kettingvraag te kunnen stellen. Je bent een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Je kent verschillende landen echt door en door. Als we het hebben over de onrust in het Midden-Oosten, dan hebben we het vaak over Libanon, Israël en uiteraard Iran. Maar ik wil jou de vraag stellen over Oman. Oman wordt gezien als een soort stille bemiddelaar. Tegelijkertijd is Oman de andere kant van de kust van de Straat van Hormuz. Speelt ook misschien een rol als het nu gaat over wat gaat er uiteindelijk besloten worden over het beslechten van de crisis in de Straat van Hormuz. Nederland heeft hele belangrijke relaties met Oman, onder andere op het gebied van de waterstofeconomie. Hoe zie jij de positie van Oman? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kan het dat dit kleine sultanaat zo'n belangrijke diplomatieke rol speelt?
5: Fantastische vraag. Die gaan we natuurlijk stellen aan hem morgen. En ik wilde je onwijs bedanken. Het was heel boeiend, vond ik. Net als de vorige keer. Dus ik hoop dat we snel weer verder spreken. Maar voor nu in ieder geval dank. Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal op het gebied van de geopolitieke rol van Europa, internationale handel en veiligheidsvraagstukken. En als mensen meer over de UK willen weten, dan moeten ze gewoon jouw boek. Noem even de titel.
6: Het boek heet Take Back Control, met een vraagteken.
5: Goed. Dank nog.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Ochtendspits.

0: Investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Hendrikido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstylefestival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van de grote steden in te mogen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met behulp van grote grafieken voorzien van gouden letters probeert de NAVO-baas Rutte Trump in de Oval Office te overtuigen van het nut van de NAVO en van de grootste bondgenoot Amerika. En of dat gewerkt heeft, gaan we zo bespreken met onze man in de States, Jan Posma.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
11: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
5: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Dat is juist. En het is donderdag 25 juni vandaag. Het wordt 38 graden. Dat is net iets warmer dan je eigen bloed. Nou, toch wel leuk. Iwan, wat gaan we het komende half uur doen? Want we houden hier het hoofd koel, hè?
12: Zeker, we hebben nieuws. Er is een regeling waarmee je geld kan verdienen met je laadpaal. Nou, ik ken die regeling überhaupt niet, maar wat blijkt, hij is ook nog eens niet helemaal waterdicht, waardoor elektrische rijders honderden euro's kunnen mislopen. Blijkt uit onderzoek van BNR. Hoe het precies zit, hoor je zometeen. En ja, ik weet niet hoe jij afgelopen nacht doorgekomen hebt. Je hebt gisteren verteld in de ochtendspits
7: airco
12: met airco. Dat is fijn. Alhoewel airco het ook lastig heeft met de hitte.
7: Ja, die dacht ook wel van, goh, het is best warm buiten.
12: Nou, het was voor mensen zonder airco denk ik weer heel veel draaien en wapperen en deken weg en voeten buiten bed en dan weer in bed en op de deken en geklooien met wel kleding, geen kleding, dat soort zaken. Zometeen hoor je hoe je voorkomt dat je slaapritme volledig ontspoort en dat je de week gebroken eindigt morgen. Wat kan je doen om met de komende nacht een beetje door te komen? Ook dat in de komende 20 minuten.
13: Het is nogal wat. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende werkdag van je, de vliegende start van je werkdag, moet ik zeggen, die begint vandaag in Washington. In de Oval Office, om precies te zijn, waar NAVO-baas Mark Rutte president Trump probeerde te overtuigen dat Europese landen wel degelijk hielpen bij de oorlog in Iran. Een van de grote kritiekpunten van Trump. En dat deed Rutte tijdens een bezoek aan Trump dus in de Oval Office.
14: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. Which
15: they weren't.
14: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think that, but let me, and I know about the, let's say, your irritation about that. But when you look at the numbers, 4,000 to 5,000 US planes taking off from bases in Europe.
13: Ja, Rutte was buitengewoon vleiend richting Trump, nam zelfs de hulpstukken mee. Grote grafieken op borden voorzien van, hoe kan het ook anders, gouden letters. Nou, we praten er verder over met Jan Posma, onze man in Amerika. Jan, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen Bas.
13: Ja, we hoorden al een klein stukje. Rutte was alleen maar vleiend over Trump, hè, en probeerde hem te overtuigen dat hij het fantastisch doet.
16: Ja, zeker. Daar draaide het eigenlijk weer helemaal om. En tegelijkertijd probeerde hij dus ook een beetje die irritatie bij Trump weg te nemen. Dat hoorde je net ook wel duidelijk, hè? Die irritatie bij Trump over dat niet alle Europese landen meteen hun basis vrijgaven voor Amerikaanse aanvallen op Iran. Maar Rutte die zegt, ja, kijk nou wat er uiteindelijk is gebeurd. Uiteindelijk zijn er gewoon een hele hoop Amerikaanse vliegtuigen wel via Europese basis voor aanvallen en voor andere logistieke zaken naar Iran gevlogen. Dus Rutte zegt, ja, die paar keer dat een land even niet bereid was, ja, dat waren eigenlijk geïsoleerde gevallen. Kijk daar nou niet te veel naar. Spanje is zo'n voorbeeld. Rutte die zegt, ja, uiteindelijk waren eigenlijk alle Europese landen gewoon heel behulpzaam en was Europa eigenlijk gewoon een belangrijke springplank voor die oorlog tegen Iran. Dus vergeet die incidentjes nou.
13: Ja, precies. Waar Trump weer van zei, van ja, maar wacht eventjes, inderdaad, er zijn een paar landen die deden gewoon niet mee, waaronder Spanje. Spanje zegt terrible, zei hij op een gegeven moment zelfs. Italië, dat is op zich wel saillant. Er zijn nu toch wel irritaties bij de Italianen ontstaan, omdat ze nu horen, via deze persconferentie van Rutte, dat ze daadwerkelijk vliegtuigen hebben laten opstijgen. De oppositie van mevrouw Meloni is daar helemaal niet blij mee dat dat ineens uitgelekt is. En mevrouw Meloni waarschijnlijk ook niet. Maar toch, even terug naar de Oval Office. Ik zei het al even, hij had zelfs hulpmiddelen met grote gouden letters meegenomen, Rutte, om Trump te overtuigen van het feit dat hij zo fantastisch doet.
16: Ja, precies. Die gouden letters die zijn een mooie touch, inderdaad. Ja, we weten dat Trump daar gevoelig voor is. Dat waren behoorlijke grafieken. Die zetten die op een, die waren op een soort schildersezels neergezet in de Oval Office. Mm-hmm. En een daarvan ging over de Trump Trillion. En daarop zag je grafieken staan. En toen Trump president werd, ja, toen was het zo dat daarna Europa en Canada zo'n $1,200 miljard meer aan defensie hebben uitgegeven in totaal. Dat heeft Rutte dus in een soort staafdiagram had hij dat gezet. En op grote kartonnen borden dus. Die stonden in die Oval Office tijdens dat persmoment. En ja, toch een onverwacht moment. Dat zie je eigenlijk nooit gebeuren. Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, stond op en ging naar die borden.
14: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump Trillion. The Trump Trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
16: Ja, de Trump zag je er een beetje geamuseerd eigenlijk naar kijken. Van, hé, dit is anders dan anders. En ja, hij legde daarna nog verder uit, Rutte, van ja, de bondgenoten die zijn daarna nog meer gaan betalen. Een hele duidelijke stijgende lijn. En de conclusie was dan ook, de NAVO is nu sterker dan ooit. En dat is dankzij één persoon. En ja, die zat dus naar die presentatie te kijken.
13: Ja, kijk, en dat was natuurlijk wel ook het doel van deze exercitie. Ik kan me voorstellen dat Rutte probeert om Trump aan boord te houden. Hè? Toch de belangrijkste en de grootste militaire bondgenoot binnen het NAVO-verhaal, die ook al gezegd heeft, nou, we gaan een deel van onze inspanning in Europa terugtrekken. Heeft hij Trump weten te overtuigen? Blijft Trump on board?
16: Ja, dat blijft gewoon die grote vraag. En ik, Trump kennende, laat hij dat ook gewoon nog boven de markt hangen. Ik moet wel zeggen, Trump die was weer heel lovend richting Rutte. Hij had het er weer over hoezeer hij Rutte respecteerde. En hij zei op een bepaald moment ook nog dat hij Rutte dan niet gebeld had voor hulp bij Iran. Maar hij had het toen via de Europese landen gespeeld. Hij was er wel van overtuigd dat als hij Rutte wel rechtstreeks had gebeld en het in NAVO-verband had gedaan, dat Rutte dat voor elkaar zou hebben gekregen. Mm-hmm. Dat er dan meteen meer steun van die Europese NAVO-bondgenoten zou zijn geweest. Dus groot respect van Trump ook. En op dat punt denk je dan van, nou ja, dan lijkt het toch weer een klein beetje te werken. Maar hij klonk ook nog steeds heel verontwaardigd over Spanje, met name noemde hij al. Ja. Maar ook over Groot-Brittannië, over Duitsland. Hij was echt behoorlijk kritisch richting al die landen. En we weten natuurlijk, hij is eigenlijk nooit positief over de NAVO geweest. En wat me wel opviel, de New York Post, een behoorlijk conservatieve pro-Trump krant, daar werd meteen heel sceptisch geschreven over Rutte's pogingen. Daar werd er ook wel doorheen geprikt van, nou, hij is weer aan het paaien. En op Fox News zagen ze ook al zoiets. Die waren ook al behoorlijk sceptisch. Mm. En de conclusie was daar toch, ja, Europa heeft ons toch laten zitten. En Trump weet dat ook. Dus helemaal overtuigen, nee, dat kan denk ik niet.
13: Dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma over het bezoek van Rutte aan Trump.
12: Teleurstelling in Mexico. Ze hebben hun meest recente WK-wedstrijd glansrijk gewonnen. Maar toch mist er iets tijdens de wedstrijd. Dat hoor je over een minuut of 15.
5: Ochtendnieuws.
13: Van Merlin.
12: Exact, Merlin, ja. Wie dat is, of wat dat is eigenlijk, hoor je straks. Elektrische rijders die kunnen dit jaar honderden euro's verdienen met hun eigen laadpaal. Maar die regeling die blijkt niet waterdicht. De bedrijven die laadbeurten moeten registreren, die worden momenteel namelijk helemaal niet op hun bekwaamheid getoetst. En dat kan problematisch zijn, omdat klanten veel geld kunnen mislopen, blijkt uit onderzoek van BNR. Nou, hoe dat precies zit, gaan we bespreken met Bart van Rijswijk van de BNR-onderzoeksredactie. Bart, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
12: Ja, elektrische rijders kunnen geld verdienen met thuisladen. Dat geldt vanaf dit jaar. Eerst even uitleggen hoe dat precies werkt, want ik denk dat heel veel mensen daar wel interesse in hebben.
15: Nee, klopt. Ja, zeker. En in principe wel, hoe het werkt is dat je eigenlijk met je laadpaal, dat heet met een duur woord emissiereductie, ENE. Dat zijn gewoon een soort emissierechten, uitstootrechten. Dus die wek je op. En die kunnen grote vervuilers, zoals bijvoorbeeld de oliemaatschappijen, kunnen die van je kopen. En daarmee kunnen zij hun uitstoot afkopen. En ja, hoeveel dat oplevert hangt een beetje af van de marktprijs. Maar dat kan wel oplopen tot ongeveer 500 euro per laadpaal.
12: Oh, dat is best interessant. En dat geldt dus voor particulieren ook?
15: Dat geldt ook voor particulieren. Het was wel een soort van regeling voor met name grote bedrijven. Voor bijvoorbeeld echt de grote bedrijven met echt, misschien wel soms honderden of duizenden laadpalen, zoals Fastned. Mm-hmm. Maar nu kunnen particulieren ook meedoen als ze zich, als ze zeg maar hun laadbeurtjes netjes laten registreren. Ja. Zo kan natuurlijk bijgehouden worden hoeveel CO2-uitstoot er wordt vermeden. En daarvoor zijn ze aangewezen op inboekdienstverleners, nog een duur woord. Dit zijn bedrijfjes die eigenlijk die registratie doen.
12: Ja, want dat lijkt me essentieel inderdaad, dat je goed vastlegt wie wat wanneer geladen heeft. Maar nu blijkt dus dat die regeling niet waterdicht is. Hoe ben jij erachter gekomen? Wat is er mis mee?
15: Nou, ik noemde net de inboekdienstverleners. Die inboekbedrijfjes die worden eigenlijk helemaal niet gecontroleerd of ze wel voor die taak zijn toegerust. Mm-hmm. Wij kregen te horen dat eigenlijk iedereen op die lijst kan worden neergezet. Het is een beetje een nieuwe sector die ontstaat. En het aantal bedrijven is daarmee dus ook echt opgelopen tot ruim 90 in een klein jaar tijd. Allemaal veel nieuwe bedrijven ook. En om even te testen hoe makkelijk het is om in die lijst te komen, heb ik zelf ook een poging gedaan met een bedrijfsnaam en een website, beide door AI gegenereerd. En ik kwam er eigenlijk met een simpel mailtje al op te staan.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Wat zeggen zij over dat oerwoud aan ongecontroleerde bedrijfjes die maar lekker hun gang kunnen gaan?
2: Ja, in principe is de regeling eigenlijk al dit jaar van kracht. Hè? Dus de Eerste Kamer heeft ermee ingestemd. Dus je zou denken dat eigenlijk alles al gewoon een beetje geregeld is. Mm-hmm. Maar zij zeggen eigenlijk van we moeten nog een accreditatie doen. Hè? We moeten al die bedrijfjes eigenlijk nog gaan doorlichten. Dit is gewoon een lijst die klanten een overzicht geeft van welke spelers er in de markt willen zijn. Mm. En dan gaan ze later nog even controleren of die bedrijven ook eigenlijk echt mee mogen doen en toegang krijgen tot het systeem waarin ze dan ook echt die emissierechten kunnen verhandelen.
1: Duidelijk, dankjewel. Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. In de ochtendspits praten we nog verder over dit onderwerp. Bijvoorbeeld met Bob Liefdink, oprichter van Lekkerladen.com. Die zit zelf al jarenlang in de emissiehandel. Dat zou dus wel een vertrouwde partij moeten zijn.
3: Dat is zo'n inboekdienstverlener.
1: Exact, denk ik. Althans, dan gaan we zo aan hem vragen. En inderdaad even oppassen. Dus mocht je zelf zo'n laadpaal hebben en hiermee aan de slag willen, dan moet je wel een betrouwbare partij kiezen. Dankjewel, Bart.
3: We gaan een rondje beurs maken. Maxime van Meel van BNR Beurs.
4: Het is weer de tijd van het jaar. Eens in de zoveel tijd leeft de slaapapneu-affaire weer op. En dit keer is het de ondernemingskamer die zich erover buigt. Op aanvraag van de Vereniging van Effectenbezitters. Die wil dat Philips een nieuw onderzoek naar de affaire doet. Naar alle problemen die apparaten hadden, hoe die veroorzaakt werden en of beleggers niet beter geïnformeerd hadden moeten worden. Ook goed om in de gaten te houden is het aandeel van Take-Two Interactive. Dat is het bedrijf achter Rockstar. En dat is dan weer de maker van de razend populaire Grand Theft Auto-spellen. Na 10 jaar wachten kan je eindelijk de nieuwe game alvast bestellen. En dan willen beleggers meteen weten of dit net zo'n hit is als zijn voorganger. En er komen ook nog wat macrocijfers uit Amerika over de prijzen die de industrie betaalt en over het inkomsten- en uitgavenpatroon van de consument daar.
3: En dat zei Maxime van Meel van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 na de avondspits op de radio. Gewoon live uiteraard. Of te luisteren in de BNR-app.
1: Naar Venezuela. Daar is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. In het noorden van het land volgden die aardbevingen elkaar op met 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. Autoriteiten waarschuwen voor een enorme hoeveelheid slachtoffers. Mogelijk ergens tussen de 10 en de 100.000 doden alleen al. Dus ook nog allerlei gewonden. Overal in het land grote verwoestingen. Huizen en gebouwen ingestort. Denk aan de internationale luchthaven van Caracas. En daar zijn delen van een dak ingestort. En de luchthaven is nu uiteraard dicht. De waarnemend president Rodriguez heeft met het afkondigen van de noodtoestand ook gevraagd om financiële steun, om de herstelwerkzaamheden te ondersteunen. En die steun komt wellicht onder andere uit Washington. Want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Landau, die zegt hulp naar Venezuela te sturen en in nauw contact te staan met de autoriteiten daar. Amerika stuurt reddingsteams, medische hulp en humanitaire goederen dus naar Venezuela. De eerste aardbeving was trouwens ook te voelen op de Nederlandse Antillen, maar volgens de meteorologische dienst op Curaçao is er geen gevaar op hoge golf of een tsunami, maar wel code geel afgegeven op het eiland, dus wel iets verhoogde waakzaamheid, maar geen directe dreiging.
3: Afgelopen nacht was weer zo'n echte plaknacht. Geen zuchtje wind. Hier ligt de boel in je bed, alsof je in een sauna terecht bent gekomen, maar dan met een dekbed eroverheen. Dit is nog niet voorbij, want de komende nacht dan gaat het echt warm worden. Op sommige plekken gaat de temperatuur niet onder de 24 graden terechtkomen. En als je dan geen airco hebt op je slaapkamer, dan voel je dat echt wel morgenochtend. We gaan naar slaapexpert Sinta Bogaert van Sleepmasters, want we geven ons niet zomaar gewonnen. Mevrouw Bogaert, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
3: Ja. Wat gebeurt er? Laten we daar eens mee beginnen. Met je lichaam als het 's nachts zo warm is. Want je hebt toch nodig, dat lijf moet een beetje koelen, hè?
5: Ja, kijk, hoe het zit, hè, als we willen slapen. Ja. Er is gewoon een hele grote link tussen onze slaap en onze thermoregulatie, zo noemen we dat.
3: Ja.
5: In de nacht zien we dat onze lichaamstemperatuur, normaal gesproken in ieder geval, ongeveer 1 graden daalt.
3: Ja.
5: En dat is tegelijk een soort signaal voor het lichaam dat het de slaap aan kan vangen.
3: Mm-hmm.
5: Het lichaam die doet dat door zowel minder warmte te produceren als meer warmte kwijt te raken, bijvoorbeeld via de huid. Maar

0: En je kan je voorstellen dat als die omgevingstemperatuur gewoon niet daalt en ja, zo hoog is dat het de lichaamstemperatuur benadert, dat het veel moeilijker is voor het lichaam om die daling in te zetten.
1: Ja, precies. En dan krijg je gewoon je lijf niet in slaap. Dat is dus wat er gebeurt. Ja.
0: Exact.
1: En dat merk je meteen de volgende dag, want dat heeft gewoon ook invloed, neem ik aan, op je dagelijk functioneren. Want je slaapt gewoon niet diep, niet goed, als je al in slaap komt.
0: Ja, kijk, we weten dat als je een nacht slecht slaapt, dat dat ook echt wel direct gevolgen kan hebben, hè, voor je functioneren. Dus ja, denk aan moeite met je concentratie. Je stemming kan beïnvloed worden. Vaak worden mensen prikkelbaar, hè, krijgen ze een kort lontje. En dat kan natuurlijk allerlei gevolgen hebben op het moment dat je ingewikkelde dingen moet doen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is niet fijn.
0: Ja, ik denk wel dat het goed is, hè, om ook wel een beetje in perspectief te zien. Want we zijn ook best wel veerkrachtig, hè, als mensen.
1: Dat is
0: iedereen
1: zo.
0: Heeft wel eens een verstoorde nacht in het leven. En op zich zijn we ook wel in staat om daar goed mee om te gaan.
1: Precies.
0: De erge problemen komen vooral op het moment dat je echt chronische slaapproblemen hebt.
1: Ja, precies. Echt structureel. Maar ja, toch, zo'n plaknacht kan helpen toch om de volgende dag even als collega bij het koffiezetauto, bij de koffiezetmachine te worden geweest op het feit dat je nu wel een enorme zak bent. Wat zijn slimme trucs die je echt helpen? Ja, als je nou geen airco hebt en je ligt in zo'n broodwarm huis vannacht, hoe ga je dan zorgen dat je toch die zoals u dat mooi noemt, thermoregulatie kan inzetten?
0: Ja, nou ja, je kan natuurlijk kijken van, goh, kan ik toch iets doen om de omgeving wat koeler te maken? Mm-hmm. En dat doe je vooral, denk ik, door te zorgen dat je huis zo koel mogelijk blijft. Een beetje de logische dingen, hè? Je gordijnen en ramen dicht houden overdag.
1: Ja.
0: Geen warmtebronnen gebruiken. Misschien ook wat meer bomen om je huis heen plaatsen, wat planten en zo.
1: Ja.
0: Die helpen daar absoluut ook voor.
1: Ik vind dit weer niet lekker om te planten, denk ik, maar toch.
0: Dat zou ik nu misschien niet doen, maar voor de toekomst.
1: Voor de toekomst.
0: Als je dat wilt doen.
1: Ja.
0: Ja. Maar je kan ook natuurlijk kijken of je jezelf kunt koel houden. Mm-hmm. Hè? Dus dat je meer je lichaam koelt.
1: Ja.
0: Dus denk dan aan een ventilator aanzetten of een soort koelingsdeken of koelkussen.
1: Ja.
0: Wat ik zelf wel eens doe, is dat ik mijn bed vooraf koel met koelelementen voordat ik daarin ga liggen.
1: Ja, gewoon dingen uit de vriezer die je normaal gesproken voor de drankjes gebruikt.
0: Ja, precies.
1: Dat is handig.
0: Dus dan is mijn bed wat koeler. Ja. Maar je kan ook denken aan zorgen dat die huid die warmte dus loslaat, dat die ook wat meer kans krijgt om dat te doen.
1: Juist.
0: Dus in sommige landen slapen ze bijvoorbeeld in een hangmat. In plaats van een warm matras.
1: Ja, nou heb ik nog nooit kunnen slapen. Ja, en ook niet tegen je partner aan liggen. Dat helpt ook, zo'n kachel.
0: Ik zou ook kijken of je apart kunt slapen. Want anders heb je natuurlijk ook nog elkaars lichaamstemperatuur.
1: Ja, precies.
0: Weet je wel, waar je dan last van hebt.
1: Ja. Nou, is er één wat u net zegt, vind ik wel interessant. Maar Bogart, de ventilator. Want dan denk je altijd, ja, ik verplaats alleen op snelheid 3 diezelfde lucht voor 24 graden of 30 graden. Dat helpt toch niet?
0: Ja, dat zou je zeggen.
1: Ja?
0: Maar wat dat natuurlijk doet, is dat door die luchtverplaatsing krijgt die huid wel de kans om zichzelf te koelen.
1: Aha.
0: Dus zweet kan bijvoorbeeld makkelijker verdampen.
1: Ja, ja.
0: En dan heeft dat lichaam toch wat meer de kans om die warmte kwijt te raken die hij probeert kwijt te raken.
1: Ja,
0: ja, kan wel degelijk helpen.
1: Ja, en wat moet je nou doen? Hè? Heel veel mensen die gaan volledig op nul overdag. Die doen helemaal niks. Maar volgens mij, als je juist een beetje moe wordt en staat in te spannen, dan gaat het makkelijker om in slaap te komen, toch?
0: Ja, dat lijkt me wel. Kijk, als we het hebben over goed slapen, hè, dan zeg ik altijd een soort van 3 knoppen om aan te draaien. Dus je kunt kijken naar slaapdruk die je moet opbouwen.
1: Ja. Hè,
0: dus je moet vooral een beetje actief blijven overdag. Dat is wat je kunt doen. Je moet rekening houden met de timing van je klok. Dus als je ineens een heel ander ritme gaat aanhouden of overdag gaat slapen of dat soort dingen, ja, dat is ook niet handig. En het is belangrijk om niet al te gestrest te raken. Dus ja, ik zou vooral niet wakker gaan liggen.
1: Nee, dat is zo herkenbaar dat je inderdaad denkt, ik moet gaan slapen. Dan lukt het niet, hè? Precies. Dank, slaapexpert Cynthia Bogart van Bogart van Sleepmasters. Ja, vannacht is het vandaag een beetje inspannen. En vanavond, partner eruit, hangmat erin. Hopen en de ventilator aan.
2: Heerlijk slapen met de tips van BNR. Heel fijn. We gaan de politieke agenda voor vandaag met je doornemen met politiek verslaggever Leonard Beekman.
3: De Hoge Raad doet een uitspraak in een box 3 rechtszaak. Het gaat over de vraag of mensen recht hebben op vermindering van hun belastingaanslag. Voorheen bestond het stelsel namelijk uit een belasting op een vaststaand rendement op sparen en beleggen. En dat was onrechtmatig. Zo oordeelde de Hoge Raad in 2021, het zogenoemde kerstreces. En nu is de vraag wat er gebeurt met mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Verder is er in de Tweede Kamer een debat over water en in het bijzonder de kaderrichtlijn water, een Europese richtlijn waarin geëist wordt dat grond- en oppervlaktewater uiterlijk in 2027 gezond en schoon is. En Nederland, u raadt het al, gaat de deadline niet halen. Verder wordt er nog gesproken over het dorp Moerdijk en over wapeninzet in Awitsja. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: En dan zijn we bij de kranten. Iwan.
2: Winst in box 3, pas bij verkoopbelasten, gaat miljarden kosten, zeggen ambtenaren. Het invoeren van de vermogenswinstbelasting in box 3 kan onze schatkist ongeveer 22 miljard kosten in de periode tot en met 2036. Blijkt uit een raming van de ambtenaren van Financiën. En dat wordt later ook niet meer ingelopen. Het is voor het eerst dat er zo'n raming ligt. Gaat uiteraard over de discussie vermogenswinstbelasting of vermogensaanwasbelasting. Een meerderheid van de Kamer is voor die vermogenswinstbelasting. Maar dat gaat de schatkist dus wel geld kosten.
1: Ja, Leen zei het al even in de Telegraaf, lezen we het ook. Gedwongen krimp van de veestafel blijkt een optie als het stikstofpakket van het kabinet niet genoeg effect heeft. Landbouwminister Jamie van Essen wil met een spoedwet de door boeren gehate KDW, dat is die kritische depositiewaarde, helemaal van tafel. En dan zegt hij, ja, dan wordt een soort generieke uitstoottoestand in beeld gebracht. Hij heeft er honderden natuurgebieden in het vizier waar hard moet worden ingegrepen.
2: En weinig in de Financiële Telegraaf. Elon Musk geen biljonair meer na koersval SpaceX. Ja. Hij bezit nu nog maar een kleine $960 miljard.
1: Dat is arme man.
2: Ja, zielig, ja. Door de aanzienlijke koersdaling van SpaceX de afgelopen dagen is hij dus niet langer meer biljonair. SpaceX verloor maandag bijna $400 miljard aan beurswaarde. Volgens de lijst van rijken van Bloomberg is zijn vermogen dus $960 miljard. Daarmee is hij nog steeds veruit, echt by far, de rijkste persoon op aarde.
1: Ja. En op een gegeven moment kan het over een week weer anders zijn.
2: Mexico is in rouw, want de onofficiële mascotte van Mexico op het WK voetbal, een eend, genaamd Merlin, heeft de strijd van Mexico tegen Tsjechië niet vanuit het stadion kunnen bekijken. Volgens persbureau AP mocht die eend van 2 jaar oud wel het terrein op rondom het Azteca-stadion in Mexico City voor een tv-opname, maar het mocht niet echt het stadion naar binnen om die wedstrijd te bekijken, omdat de FIFA geen dieren toelaat in stadions om hun welzijn te beschermen. Nou, wat fijn dat de FIFA zo maatschappelijk betrokken is. Merlin groeide de afgelopen weken uit tot een internethit nadat hij tussen feestvierende supporters gezien werd door de straten van Mexico-stad toen ze hun openingszege hadden gewonnen, Mexico. Die eend verscheen vervolgens overal in een soort groen klein eendenshirtje. Uiteraard een groene shirtje van het Mexicaans elftal. Ja. Samen met de eigenaar Carla Gomez en haar gezin.
4: Merlin nos acompaña constantemente a vender. ¿Por qué? Porque no nos gusta dejarle sombra en casa. Nos gusta que nos acompañe. Es nuestro bebé.
2: Ja, ze zegt, Merlin is altijd bij ons als we aan het verkopen zijn. Het zijn straatverkopers. Mm-hmm. We laten hem, de eend, liever niet alleen thuis. We vinden het fijn als Merlin bij ons is. Hij is onze baby en dus is hij erbij. Nou, hartstikke mooi. Volgens allerlei media bezocht Merlin zelfs het presidentieel paleis. Bij president Sheinbaum was hij op bezoek. Hij werd een symbool voor de Mexicaanse WK-campagne. En fans hadden dus gehoopt, hoe mooi zou het zijn als Merlin de wedstrijd vanaf een tribunestoeltje mocht volgen. Maar helaas, de FIFA hield vast aan zijn regels. Nou, Gomez zegt, Merlin brengt hoe dan ook geluk. En ook zonder plek op de tribune was ze ervan overtuigd dat Mexico opnieuw zou winnen. En inderdaad, het is gelukt. Mm-hmm. Allemaal dankzij Merlin. Mexico scoorde 3 keer en Tsjechië 0.
1: De olieprijs ligt weer op hetzelfde niveau als voor de oorlog in Iran, maar daar merken we vrijwel niets van aan de pomp. Hoe kan dat nou? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Oh, rustig aan.
7: Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de onrust bij het Openbaar Ministerie en een gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, een digitale zorgdienst voor medisch gewichtsverlies. Je hoort er meer over vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
16: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
17: BNR Verkeer.
1: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. En de eerste files ontstaan nu op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer. Zoals al de hele week, 12 kilometer alweer tussen Knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. Heeft te maken met de afsluiting van de A44 parallel aan de A4. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file bij Houten. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En de A27 Breda-Gorkum doet ook al de hele week mee. Bij Gorkum is de weg dicht door werkzaamheden. Dan de flitser, die is er ook op de A15 Rotterdam-Gorkum bij hectometerpaal 90,5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Hendrikido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. Omdat er signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van de grote steden in te mogen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Wordt aan 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Olieprijs ligt op hetzelfde niveau als voor de olieramp. En daar merken wij als consumenten niets van aan de pomp. Daar is Trump nu boos over. Maar hoe dat nou echt kan, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
18: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:04. We openen officieel deze nieuwsdag. Het is donderdag 25 juni 2026. Een hele warme dag. Vannacht een plaknacht. 38 graden overdag. Ja, we zijn toch een beetje in de tropen terechtgekomen. Maar desalniettemin koel. Alle tijd voor het nieuws. Wat gaan we doen? Komende half uur?
2: Een paar uurtjes in de airco, althans. Wij dan. Maar. Zometeen hebben we het over een top op Antibes. Daar tussen Meloni en Emmanuel Macron. Eerste bilaterale top tussen deze twee leiders. Nou, die misschien niet altijd op één lijn zitten. We gaan zometeen praten met Stefan de Vries wat zij te bespreken hebben. En we hebben contact met Jaap de Groot, onze sportverslaggever in Kansas City. Over, dat is wel interessant, het zakenleven en hoe dat met het WK voetbal meegaat. Er zijn allerlei bedrijven. Het lijkt soms een beetje op een soort staatsbezoek. Dan reizen er ook allerlei bedrijven mee in het kielzog. Dat gebeurt nu dus ook. Er is een heus soort oranje huis waar allerlei bedrijven dus zaken doen en lobbyen en marketing. En ja, de hele zakelijke wereld rondom dat WK heen bespreken we zo meteen met Jaap.
1: Ik denk dat er wel een biertje geschonken wordt, gek genoeg.
2: Maar denk het ook wel, ja. Heineken?
1: Zo kunnen. De olieprijs ligt voor het eerst weer op hetzelfde niveau als voor het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Israël in Iran. Want een vat Brent crude kost nu, als je kijkt naar de future, $72,96. Net onder de $73 dus. Op het hoogtepunt van de oorlog zaten we tussen de 114 en 120 zo'n beetje. En ja, het gekke is dat ondanks deze daling zie je de brandstofprijzen aan de pomp nog steeds gewoon niet lager. Nou, dat is een van de redenen waarop, en daar ga ik straks verder over praten, Trump heeft besloten om de vier grote oliemaatschappijen in zijn land maar eens even strafrechtelijk te onderzoeken. Maar wij gaan naar Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Jillis, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we zien alles omlaag, omdat er, denk ik ook, mogelijk zicht is op een vredesakkoord. Maar we zien dat nog niet terug aan de pomp. Hoe is het een, verhoudt dat zich tot het ander?
0: Nou ja, de benzineprijs die eilt altijd een aantal dagen of een week na vergeleken met de olieprijs. Ja. Zowel als die naar boven gaat als naar beneden gaat. Daar zijn er hele lange discussies over of dat in het ene geval net zo snel gaat als in het andere geval. Maar ja, ik zou zeggen, als je volledig wilt profiteren van de recente daling, ja, wacht nog een paar dagen met tanken als dat kan. Dat loont zich in ieder geval een beetje.
1: Maar
0: voor een paar euro.
1: Komen we nou weer terug op de niveaus die we zagen voor de oorlog, voor het uitbreken van de oorlog? Toen zaten we op een.
0: Qua olie zijn we daar en qua benzine gaan we daar ook ongetwijfeld komen.
1: Okay.
0: Volgende week. Ja,
1: ja, ja, want toen de oorlog uitbrak in Irak, de dag daarvoor was de adviesprijs €95,228. Dan krijg je altijd korting, dan zit je dus net iets onder de 2 euro. Daar gaan we weer naartoe, naar dat soort niveaus, denk je.
0: Ja, en wat meespeelt is dat die olieprijs de laatste week, anderhalve week, heel snel omlaag is gegaan. Dus van zeg een niveau van in de 90 naar nu 72,5. Vanochtend exact hetzelfde niveau als 26 februari, toen dit allemaal begon.
1: En toch hier, dus toen het begon allemaal, eind februari, zagen we de benzineprijzen als een malle stijgen. Dat ging met per halve dag of zelfs per kwartier werd door bepaalde oliemaatschappijen werd de prijs bijgesteld op de borden. Zag je ze omhoog schieten. En nu duurt het een week. Hoe zit dat?
0: Een aantal dagen. Dat is toch aan die oliemaatschappijen, benzinemaatschappijen, hoe snel ze dat doen. Ja. Maar ja, weet je, ik vind het wel frappant. Want dit is een klein effect vergeleken met de echte manipulatie die er op de oliemarkt plaatsvindt. Ja, en dat is het bestaan van OPEC, een kartel dat de prijs voor olie al decennia lang twee of drie keer zo hoog houdt als de gemiddelde kostprijs van olie. Dat is algemeen aanvaard. Ja, en deze benzinemaatschappij. Ja, dat is altijd iets wat heel erg de publiciteit trekt. Ja, nou, of het nou in Europa is of in Amerika.
1: Nou, juist in Amerika, dat zei ik al even. Trump heeft een onderzoek ingesteld naar alle grote energiebedrijven, de Chevrons, ExxonMobil, Shell en BP. Hij zegt dus vannacht, zou bewust de automobilisten voor de gek, die worden uitgebuit door de benzineprijs en de pomp niet te verlagen, terwijl de olieprijs wereldwijd daalt. Want inderdaad, het ligt allemaal weer een beetje in de prijsniveaus van voor de oorlog. Nou zegt de American Petroleum Institute, dat is een beetje de OPEC van Amerika, de brandstofprijzen bewegen niet synchroon met de ruwe olieprijs. Toen dacht ik, ja, wacht eventjes. Wel op, als we omhoog gaan, maar niet als we naar beneden gaan.
0: Nou, dat laatste klopt in zoverre dat er ook een crack spread, dus het verschil tussen benzine en olieprijzen, zeg maar, overeen komt. Ja, en dat kan natuurlijk ook wel verschillen. Maar uiteindelijk, ja, ga je toch wel, is die crack spread niet zo'n heel groot deel van de benzineprijs. Althans, in normale tijden.
1: Ja, precies, in normale tijden. En het punt is eventjes, als je kijkt naar de opbouw, hè, de component ruwe olie in de benzineprijs die we hebben, is dat maar een heel klein contingentje. Want heel veel accijns zit erin, hè? De staat verdient het meest hieraan.
0: Het is de helft ruwweg, hangt een beetje van de olieprijs af, maar ruwweg de helft van de benzineprijs is accijns en BTW. Ja. En van die andere helft is verreweg het grootste deel olieprijs en misschien 5 of 10% voor de raffinaderijen en de distributie ook. Dankjewel. Die orde van grootte, even heel ruw gezegd.
1: Ja, precies. De grootverdiener is dus gewoon de staat. Dan weten we dat. Dankjewel, Jiris van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
18: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De politieke impasse rond de nieuwe kerncentrales lijkt compleet te zijn. Want ook D66 keert zich nu tegen de bouw van een kerncentrale in de Groningse Eemshaven, meldt de Volkskrant. Volgens de krant ontstaat daarmee een opmerkelijke situatie. De grootste coalitiepartij staat lijnrecht tegenover klimaatminister Stientje van Veldhoven, die van dezelfde partij is, ook van D66. Zij wilde de Eemshaven juist als optie openhouden voor een kerncentrale. Het kabinet is ook al jaren op zoek naar een plek voor, nou, tenminste twee nieuwe centrales. Vorige week bleek dat er nog twee locaties over waren. De Paulinapolder bij Terneuzen en dus de Eemshaven in Groningen. En juist die laatste die stuit op veel weerstand. De provincie Groningen is tegen. De gemeente waar dat invalt, het Hoge Land, is tegen. En ook een kamermeerderheid is dus tegen. Daarbij werd ook verwezen naar de gevolgen van de gaswinning, waardoor Groningen volgens veel partijen niet opnieuw een zware nationale energielast zou moeten dragen. Waarmee je ook misschien een beetje suggereert van, goh, blijkbaar gaat er dan dus toch iets mis als je zo'n ding hebt. Moet je dat niet willen, klaarblijkelijk. D66 zegt wel dat ze voor kernenergie zijn en blijven, maar ziet weinig in een grote centrale op deze locatie, of meerdere grote centrales. De partij wil dus liever kijken naar kleinere reactoren. Daar zijn ze weer, de SMR's. Tegelijkertijd kent ook de Zeeuwse optie problemen. TenneT bijvoorbeeld waarschuwt dat het regionale stroomnet twee grote kerncentrales daar mogelijk niet aan kan. Ja, je zal dan toch een en ander moeten verzwaren. Lijkt me sowieso dat dat nodig is.
1: Staat er al eentje in Borselen.
2: Zeker. Maar meer erbij is dus blijkbaar allemaal heel ingewikkeld. Ja. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Maar ja, D66 is nu dus ook tegen de Eemshaven als locatie. Nou, waar ze dan wel moeten komen, geen idee.
1: De chaos is weer eens compleet. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag vrijlaten om zoiets te doen aan de overvolle gevangenis in ons land. En die mogen dan met een enkelband buiten de gevangenis gaan werken. Maar dan moeten ze 's avonds wel terugkomen om in hun cel te slapen. Tenminste, dat is het plan van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, zo melden bronnen aan NOS. Deze meneer van D66 komt met een actieplan voor de gevangenis. En dat plan wordt waarschijnlijk morgen al besproken in de ministerraad. Ander belangrijk punt is dat kortgestraften minder begeleiding krijgen bij hun terugkeer in de samenleving. Dat scheelt weer mensen, personeel dus. En daarnaast zou bij die gedetineerden die maximaal 12 weken in de cel zitten, de focus op reïntegratie veel minder nodig zijn. Nou, als die maatregelen uiteindelijk toch onvoldoende blijken te zijn, dan denkt het kabinet aan nog meer noodmaatregelen. Dan worden gevangenen onder voorwaarden nu al 2 weken eerder vrijgelaten om zo plaats te maken in een cel. Als het actieplan onvoldoende werkt, denkt het kabinet eraan om dat te verlengen en mensen nog eerder vrij te laten. Nou, dan word je misschien helemaal niet meer vervolgd.
2: Dan hadden we het gisteren over Petr Pavel, de president van Tsjechië. Die moet door de regering van dat land, althans het kabinet, volgende maand toch worden meegenomen naar de NAVO-top in Turkije. Heeft het Tsjechisch Hoge Rechtshof bepaald gisteren dat Pavel dus mee mag, of mee moet eigenlijk. De regering moet de NAVO van de rechter zonder vertraging informeren dat de president wel komt en hem dus ook voor aanstaande vrijdag accrediteren, want anders komt hij er niet in. Eerder meldde de premier dat Pavel niet mee mocht naar de top. Nou, daar was Pavel blijkbaar helemaal niet blij mee, stapte naar het Hoge Rechtshof en heeft daar dus zijn zin gekregen. En zo gek is dat misschien ook niet, want volgens de Tsjechische grondwet is het namelijk de president die het land vertegenwoordigt in het buitenland. Pavel vond dat de regering aan die rol voorbij ging door hem niet uit te nodigen. En nu mag hij dus alsnog komen. Nou, dat heeft allemaal te maken uiteraard met premier André Babiš. We weten, Pavel en Babiš die zitten met elkaar in een vrij gespannen relatie. In de coalitie zitten momenteel wat rechtsradicale en eurosceptische partijen. Terwijl Pavel juist uitgesproken pro-Europees en pro-NAVO is. En Babiš dacht, we zetten Pavel even lekker op een bijspoor. Die kan lekker thuis blijven en daar het de week doormaken. Maar nee, hij moet toch mee. Heeft dus de rechter bepaald.
1: En dan gaan we voor de eerste maal vanmorgen naar Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: Ongeluk bij Eindhoven, begrijp ik.
3: Een ongeluk met twee auto's op de hoofdrijbaan van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Dat geeft 6 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp. De vertraging is nog geen kwartier op dit moment. De linkerrijstrook is wel dicht en doorgaand verkeer gebruikt de parallelbaan. De N2 op de A4 Rotterdam-Amsterdam loopt het alweer lekker vast tussen Ypenburg en Roelof Arendsveen. 20 kilometer langzaam rijden door de afgesloten A44 die ernaast ligt. Dat is tot 1 juli zo. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 6 kilometer file tussen Harmelen en Houten. Een kwartier vertraging door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Dan de flitser, de A325 Nijmegen-Arnhem. Hectometerpaal 18,2.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
22: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
23: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
24: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
2: En dan gaan we naar de Middellandse Zee, want in het Franse Antibes ontvangt president Macron vandaag de Italiaanse premier Meloni. Het is de eerste bilaterale top van de twee leiders en überhaupt de eerste Frans-Italiaanse top in 5 jaar tijd. Ja, in het verleden konden de twee nog wel eens botsen over onderwerpen. Denk aan migratie of steun aan Oekraïne of hoe om te gaan met Donald Trump. Maar vandaag zullen de twee landen proberen om de samenwerking te verbeteren op het gebied van onder meer defensie en ruimtevaart. We blikken vooruit met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Iwan.
2: Ja, deze twee buurlanden die hebben natuurlijk logisch dat er overleg nodig is als het gaat om veiligheid, onder andere van de zuidelijke flank van Europa. Wat zijn nou de grootste uitdagingen momenteel? Wat staat er bovenaan de agenda?
25: Ja, de relatie tussen de twee is behoorlijk prikkelig. Eigenlijk al behoorlijk lang ook. Over allerlei dossiers zijn er oneenigheden. Het gaat onder andere vandaag over migratie, over de Middellandse Zee, de instabiliteit in Libië. Ook de positie van Frankrijk en Italië in Noord-Afrika. Want daar mengt Rusland zich met huurlingen steeds met meer invloed daar dieper in. Luchtverdediging staat ook bovenaan het lijstje. Ze tekenen een routekaart over defensie. Er is een Frans-Italiaans luchtverdedigingssysteem, Sampete, dat ook is aan Oekraïne is geleverd. Veiligheid is eigenlijk wel de rode draad vandaag in het oververhitte Antibes.
2: Ja, en althans oververhit. Jij kijk even.
1: Ja, kijk even, het wordt 33 graden. Het wordt er minder warm dan bij ons, Stefan.
25: Ja. Nou, het hele land Frankrijk kampt enorm met hittegolven. Ja, en ook ontzettend veel slachtoffers zullen er vallen deze dagen. Ja. Dus dat is ook wel een serieus onderwerp natuurlijk.
1: Ja, okay.
2: Maar de toon lijkt ook wat te veranderen. Ik geloof dat de Franse regering nu zelf zegt van ja, wij hebben elkaar nodig. Nou, dat was voorheen misschien taal die je niet zo snel gehoord had.
25: Nee, Meloni en Macron zijn natuurlijk van enorm tegenovergestelde politieke families. Nationalistisch-populistische Meloni, de centrumrechtse pro-Europa Franse president, die overigens over 10 maanden verdwenen is. En dan komt er misschien een geestverwant van Meloni in het Franse Élysée, het paleis van de Franse president. Dus Macron wil nu nog even wat dingen lijmen. Mm-hmm. Het gaat ook over samenwerking tussen Italiaanse en Franse bedrijven. Er komt komt misschien een megafusie aan tussen de satellietreuzen Airbus, Thales en Leonardo. Onder de titel Bromo. Daarnaast gaat het ook over energie. Italië is net als Nederland geïnteresseerd om het kernprogramma nieuw leven in te blazen. En werkt met Frankrijk samen aan kleine reactoren, al zijn die er nog niet. En ja, verder zijn er de klassieke burenruzies, zoals een tunnel tussen de twee landen, de treinverbinding Marseille-Genua. Ook over de Mont Blanc is altijd nog oneenigheid, al zal het vandaag niet op de agenda staan. En heel Frans, Italiaans, de bescherming van herkomstbenamingen van kaas en wijn. Ja. Dus het is een echte werkdag. Niet alleen tussen Meloni en Macron trouwens, maar er zijn ook van iedere kant 8 ministers. Dus er is ook een soort gezamenlijke ministerraad vandaag.
2: Ja, precies, op allerlei niveaus. Oké, okay. Nou weten we ook dat misschien wel Donald Trump hier iets mee te maken zou kunnen hebben. Want ja, Trump laat ons toch wel zien dat we misschien meer op onszelf aangewezen zijn en meer onze eigen boontjes moeten doppen. En Macron en Meloni, die dachten denk ik heel anders over Trump. Alhoewel de relatie van Meloni met Trump de laatste tijd ook niet al te best is.
25: Ja, absoluut. En dan zien we dat Donald Trump en zijn Witte Huis misschien wel het beste huwelijksbureau is dat Europa ooit heeft gekend. Want hij zorgt er toch voor dat leiders in Europa dichter bij elkaar komen. Meloni pronkte natuurlijk tot voor kort heel erg met haar speciale band in haar ogen met Donald Trump. Ja. Dat vond Parijs maar ongemakkelijk. Maar nu merkt ook zij hoe onbetrouwbaar die vriendschap is. En ja, klinkt het hele verhaal, typisch Franse verhaal over Europese soevereiniteit, veel aantrekkelijker. En ja, dat is toch ook wel een verschuiving in de relatie tussen Meloni en Macron. Het besef dat we het in Europa samen moeten doen en het weinig zin heeft om tegen elkaar op te boksen. Ja.
2: Worden knopen doorgehakt vandaag of is het vooral overleggen en praten?
25: Nou ja, er wordt een defensieroutekaart getekend. Er komen intentieverklaringen over de ruimtevaart. Dat zijn op papier belangrijke stappen. Maar ja, tegelijkertijd, het zijn een paar uurtjes op donderdagmiddag in Zuid-Frankrijk. Met gesprekken en een werkdiner. De echt taaie dossiers, die los je natuurlijk niet op in een donderdagmiddag. Waarschijnlijk mooie woorden, mooie foto's. En een klein beetje toenadering tussen de Fransen en de Italianen.
2: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
1: Hey, je hoort het al, we gaan onze focus even verleggen naar het WK-voetbal. Zonder dat we het over uitslagen hebben, want dat vinden we niet zo interessant. Maar wel, wat gebeurt er allemaal? Het Nederlands bedrijfsleven probeert volop te profiteren van de oranje gekte in de States. Sterker nog, in Kansas City staat het KC House. Daar komen mensen uit het bedrijfsleven samen en veel Nederlandse bedrijven, die zijn er ook aanwezig, die presenteren zich daar. En we praten daar uiteraard over met BNR sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Kansas City, standplaats van Nederlands elftal. Jaap, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Bas. Hi. Ja, het was vandaag een presentatie van Nederlandse en Amerikaanse bedrijven uit de regio Kansas en Missouri in het KC House, wat speciaal is geopend om dit soort joint ventures en samenkomsten te stimuleren.
1: Ja, en dat is inderdaad verhaal. Wat zit er aan bedrijvigheid in Kansas City of om Kansas City wat interessant kan zijn voor Nederlanders?
4: Nou, met name sportinnovatie. Okay. De focus lag vandaag bijvoorbeeld ook op land- en tuinbouw. En watermanagement.
1: Nee.
4: En het heeft ook wel iets van een handelsmissie, hè? Want het is al de tweede. Ja. Want in Houston was er onder leiding van minister Mirjam Sterk was er ook al zo'n meeting. En daar lag de focus meer op de farmaceutische kant. Want ja, ze wilden daar toch een beetje lobbyen om te kijken in hoeverre ze voordelen kon putten uit nieuwe contacten bij de sterke opkomst zijnde farmaceutische industrie in Texas.
1: Ja.
4: En zo proberen ze eigenlijk via het Nederlands elftal een soort van spin-off te creëren waar het Nederlandse economie en bedrijfsleven ook garen bij spint.
1: Ja, super.
4: En, de initiatieven, het is eigenlijk een initiatief. Het is een beetje geregeld door de Nederlandse ambassade in Washington. Mm. In samenwerking met, ik kende het niet, de NBSO, de Netherlands Business Support Office.
1: Okay.
4: En dat is blijkt een door de overheid geïnitieerd handelskantoor buiten Nederland te zijn. En die hebben inmiddels 3 vestigingen in de Verenigde Staten. Eentje in Houston, eentje in Phoenix en eentje in Los Angeles. Ja. En met name, ik heb met mensen van Texas gesproken. Het is behoorlijk succesvol, want ze hebben de afgelopen jaren hier toch vanuit Nederland 130 bedrijven kunnen kunnen laten vestigen. Ja. Die uiteindelijk 100.000 arbeidsplaatsen hebben opgeleverd. Kijk. Dus het is een behoorlijk serieus business over ja, via het Nederlands elftal.
1: Absoluut, dat is geen klein bier. En je zegt het al even, nu ligt de focus ook op agro en op sport. Welke Nederlandse bedrijven zie je daar? Heb je daar enig idee van wat er langskomt in dat Casey House?
4: Ja, ik zag een hele lijst van 130. Je ziet ook, daardoor is het iets anders dan een handelsmissie. Omdat hier ook ruimte wordt gegund aan start-ups. Maar bijvoorbeeld in Houston was de financiële wereld vrij stevig aanwezig. Omdat daar ook natuurlijk ruimte lag voor investeerders. En daar zag je ook wel een delegatie van ING. En zo zie je maar wat ik heb het wel eens vaker gezegd. Top voetbal begon ooit als een sport met 22 man die achter een bal aanholden. En inmiddels is het een soort van octopus waarbij iedere arm wel een facet van de maatschappij aanraakt. Of het nou politiek is of economie. Dus ja, we kunnen hier in Amerika wel spreken dat er anno 2026 een soort van totaalvoetbal 2.0 is ontstaan.
1: Ja, en dan zeg je, ING, mooi, is Oranje ook. En een van de sponsors trouwens van de KNVB. Maar we hadden het maandag over die oranje hype al, Jaap. En de oranje mars. Ja, we zijn door die kleur toch wel buitengewoon zichtbaar. Helpt dat ook nog een beetje in de benadering naar het Amerikaans bedrijfsleven toe? Kennen ze dat nu?
4: Ja, absoluut. Want zowel die bijeenkomst in Houston als vandaag in Kansas was uitermate druk bezocht. Kijk, en ze hebben hun huiswerk goed gedaan. Hè, want hier is het hoofdkantoor van Populus gevestigd. Dat is marktleider op gebied van stadioninnovatie en stadionbouw.
1: Okay.
4: Die zijn er goed voor doordrongen dat bijvoorbeeld in het Nederlands betaald voetbal heel veel clubs overwegen om hun stadions te verbouwen of te vernieuwen met PSV voorop. Dus ze hadden zich ook heel goed voorbereid op de meeting, zowel in Houston voor Nederland-Zweden als voor de wedstrijd van vanavond tegen Tunesië.
1: Ja, en daarover gesproken, het wordt volgens mij slecht weer, hè, daar?
4: Ja, dat is altijd hier een beetje afwachten.
1: Ja.
4: De Oranjemars die om 11 uur hier plaatselijke tijd is verzamelen, om 11:15 begint. Ik denk dat die nog de dans ontspringen. Mm-hmm. Er kan een beetje regen, maar kan hier geen kwaad. Maar voor de avond, ja, kijk, als het gaat omweren en we krijgen een situatie als bij Frankrijk, Irak, dat de wedstrijd echt 2 uur werd uitgesteld. Dat moeten we niet willen. Nee. Maar ja, het zweeft een beetje tussen. Ze verwachten die storm tussen 6 en 9 uur 's avonds. Ja, de wedstrijd begint om 6 uur. Ja. Ja, als hij dan om 7:55 de bliksem inslaat, nou ja, dan hebben we er geen last van gehad.
1: Nee, daar hopen we. Even een beetje goede hoop houden. Tunesië in Nederland vanavond dus.
4: Ja, want het is hier heel gek, Bas. Want het is echt op 10 kilometer af. Ik heb hier meegemaakt dat je op in de straal van 50 kilometer 4 verschillende weertypes hadden. Dat is heel gek hier. Ja. Dus je kan net op een kilometer afstand kan je de dans ontspringen.
1: Nou, we gaan hopen dat we dat doen. In ieder geval dat we doorkomen. En dat we Tunesiërs verslaan. BNR Sportverslaggever Jaap de Groot, dankjewel.
2: Voor het weet valt hier wedstrijd morgen tijdens de ochtendspits. Gaan we live verslag doen?
1: Ja, ik niet.
2: Nee.
1: Het kabinet gaat volgens de Telegraaf de stikstofcrisis aanpakken met een spoedwet. En wat moet daar dan in staan? Gaan we zo over praten op BNR.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt?
11: daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
14: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
13: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
15: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
13: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
26: In de BNR-app.
2: Regeling voor geld verdienen met een laadpaal blijkt niet waterdicht. NAVO-chef Mark Rutte weerlegt Trumps kritiek op bondgenoten met grafieken en gouden letters. En oppervlakte aan zonneparken breidt flink uit, met name door grote projecten. Deze en andere verhalen vind je op dit moment in de BNR-app.
1: En wij gaan naar Erwin de Hart van de ANWB, want die weet waar de files zijn. Erwin, zeg het maar.
3: Ja, de dagelijkse files zijn in opkomst. Daarnaast is er ook een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leenderheide en Baterdorp, 8 kilometer. Door de ongeluk een 30 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht is de vertraging niet alleen groot door de afgesloten A27, maar ook door een pechgeval tussen Knopend Empel en Knopend Del, 12 kilometer file. En een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht met een 30 minuten vertraging in de file van 7 kilometer tussen Harmelen en Houten. Er wordt nou een busje geborgen. Een flitser langs de A27 Breda Gorkum, hectometerpaal 11,8.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege 2 zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En ook hardstylefestival DEFCON 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden, in het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de beurzen. Amerika zagen we eigenlijk wat gemengd beeld. Dow Jones 0,4% hoger, maar de S&P 0,1% in de min. De Nasdaq verloor weer 0,4%. En ook in Azië zien we wat gekke gemengde beelden. Nikkei 4,2% hoger. De Hang Seng die verliest dan weer 1,4%. En de Kospi wint 6,07%. Dat betekent dat de techfondsen een beetje terug van weg geweest zijn. En als we kijken naar de olieprijzen, nou die zijn vandaag verder gedaald. Een vat Brent Crude in the future, nu voor $72,97. Alleen dat merken we nog niet aan de pomp. Hoe kan dat nou? Energiedeskundige van Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Jiris van den Beukel.
0: De benzineprijs die eilt altijd een aantal dagen of een week na vergeleken met de olieprijs. Zowel als die naar boven gaat als naar beneden gaat. Nou zijn er hele lange discussies over of dat in het ene geval net zo snel gaat als in het andere geval. Maar ja, ik zou zeggen, als je volledig wilt profiteren van de recente daling, ja, wacht nog een paar dagen met tanken als dat kan. Dat loont zich in ieder geval een beetje voor een paar euro.
1: Nou, we gaan zien. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het kabinet gaat volgens de Telegraaf de stikstofcrisis aanpakken met een spoedwet. En wat moet daar dan in staan? Daar gaan we het zo over hebben.
10: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
17: Benkie, dat is toch geen woord?
10: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
18: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
20: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
18: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen.
21: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
23: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
27: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
28: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
27: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
28: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
23: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Wil je weten wat er speelt
30: en of waarom?
29: In de BNR-app
30: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
29: Download de BNR-app
30: en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5:05. Het is donderdag 25 juni 2026. Buiten al een graadje 26. En we hebben een mooi vol programma. Iwan, wat gaan we doen?
2: 26?
1: Ja.
2: 21.
1: Nu. Oh ja. Waar kijk jij op dan?
2: Op
1: nou, ik had vanmorgen 26 hoor.
2: Ja, 26 al?
1: Ja, ja.
2: Oh wauw, dat vind ik echt heel warm.
1: Ja, vroeg. Buiten.
2: Oké. We gaan. Je vroeg wat we gingen doen, geloof ik, hè?
1: Ja, nee, precies.
2: Nee, ik schrok van je. Ik denk al,
1: oh,
2: nu al. Dat lijkt me heel warm, maar het zou kunnen.
1: Je hebt op het licht.
2: Ja, dat zou kunnen. We gaan eerst vooral meteen praten over elektrisch rijden. Want sinds dit jaar kunnen elektrische rijders, ook particulieren, honderden euro's per jaar verdienen door thuis te laden. Alleen de regeling, of eigenlijk de boekhouding achter die regeling, die blijkt niet helemaal waterdicht te zijn. Nou, welke risico's daar dan bij zijn, dat gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het over drinkwater. Want het kabinet moet in actie komen om te zorgen dat Nederland niet vastloopt vanwege de slechte waterkwaliteit. Het gaat dus ook om water buiten in sloten en dergelijke. Pro roept het kabinet op om in actie te komen. En zometeen hoor je pro-Tweede Kamerlid Loga Bromet. Bromet.
1: Over water.
2: Water.
1: Het kabinet wil met een spoedwet komen om de stikstofcrisis aan te pakken, meldt de Telegraaf vandaag. Onderdeel daarvan is dat de KDW, ja, dat is een schrikwoord voor boeren, de kritische depositiewaarde, dat die wordt geschrapt, totaal. En morgen komt dan minister Jamie van Essen met dat totale pakket. We gaan er alvast op vooruit lopen met Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen University. Meneer de Vries, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
1: Als die KDW van tafel gaat, hier moet je toch uiteindelijk iets gaan meten over die stikstofuitstoot. Die moet gewoon nog steeds omlaag. Met 42-46% in 2035 voor landbouwbedrijven. Hoe ga je dat veranderen? Hoe concreet, als je die KDW eruit gooit, wat moet je dan doen?
31: Nou ja, kijk, in feite ook om die KDW te halen moet je natuurlijk ook de uitstoot verminderen. Mm-hmm. Dat blijft wel vergelijkbaar.
1: Ja.
31: Ja, uiteindelijk is dat inderdaad een punt. Hoe gaat men die emissie reduceren?
1: Ja.
31: Ja, daar zal natuurlijk, aan de ene kant kun je dan denken van bedrijven die door de tijd stoppen. En waarvan je zegt, als de dieren, gaan ze dan bijvoorbeeld, dat weten we nog niet, hè? Gaan ze dan zeggen, dan worden die dierrechten afgeroomd en die bedrijven schadeloos gesteld.
1: Ja.
31: Of ga je deels een norm opleggen dat je niet meer dan zoveel dieren per hectare mag houden. Dat is het aantal dieren.
1: Mm-hmm.
31: Maar je kunt ook natuurlijk denken aan, dat woord wordt ook genoemd, het heet doelsturing. Je moet op een bepaald doel komen en dan krijgt de boer daar zelf de gelegenheid. Wat hij aan maatregelen neemt, dat is dan aan hem om een zekere reductie te bereiken. Maar het moet natuurlijk allemaal wel geborgd worden.
1: Ja.
31: Daar weten we de details van de plannen nog niet. Maar
1: precies.
31: Dat borgen, dat kun je natuurlijk ook wel. Daar zijn wel heel veel voorbeelden van hoe je dat zou kunnen doen.
1: Mm-hmm.
31: Bijvoorbeeld als je dagelijks een stal ontmest, dat je zegt, nou, er zijn foto's in de camera waardoor je ziet dat dat plaatsvindt. Daar zijn wel op per maatregel wel voorstellen voor.
1: Mm-hmm.
31: Maar de exacte plannen zijn ons wat dat betreft nog niet bekend.
1: Nee, precies. Maar zou je het kunnen als je inderdaad die dingen als die kritische depositiewaarde kwijtraakt, toch die uitstoot inderdaad kunnen halen? En ook zonder dat je daarmee meteen weer alle boeren op de achterste benen hebt. Hè? Want wat u nu zegt, doelstellingen, dat is allemaal prima. Dat moet je dan wel gaan halen. Haal je dat niet, ja. Dan hangt er toch een zwaard van Damocles boven je bedrijf, kan ik me voorstellen.
31: Nou ja, wat vooral meespeelt, en dat weten we dus ook nog niet precies, dat is de grote vraag, komt de zogenaamde vergunningverlening hier nu weer mee op gang?
1: Mm-hmm.
31: En dan kun je wel de KDW uit de wet halen in die zin, wat we zeggen, en dat begrijp ik goed. Er staat nu in de wet, dat is een landelijke doelstelling, zoveel procent moet op dat tijdstip onder die KDW zitten.
1: Ja.
31: Zoveel procent van het areaal van alle natuurterreinen.
1: Mm-hmm.
31: Dat is een landelijke aspiratie,
1: precies.
31: Landelijk doel.
1: Ja.
31: Dat is nog niet hetzelfde als een vergunningverlening voor een plan van een lokale, laten we in ieder geval even zeggen, boer.
1: Ja.
31: Dan wordt er gekeken, hoe zit het nu met die staat van instandhouding van de natuurterreinen die in de omgeving liggen.
1: Mm-hmm.
31: En dan blijft nog steeds het punt staan dat men zal kijken, is stikstof daar een probleem?
1: Exact.
31: En welke water? Precies. En wat er dus ergens heel sterk van belang is, dat is dat naast, dat was wat meer de benadrukt, dat naast die reductie van stikstof er per natuurterrein een plan ligt van, of een overzicht is, wat speelt er aan problemen? Wat worden daarvoor zogenaamde herstelmaatregelen voor uitgevoerd?
1: Ja.
31: Stel
1: mm-hmm.
31: dat het vooral verdroging is. Ja,
1: ja.
31: Wordt het grondwaterpeil verhoogd.
1: Mm-hmm.
31: En in dat kader heb je ook nodig, is er dan een stikstofplan?
1: Ja.
31: En dan kan dit plan zeker een grote rol spelen. Maar om te kijken, gaat die vergunningverlening echt lopen? Zal er ook heel degelijk zo'n natuurdoelanalyse met herstelmaatregelen moeten liggen? Dus dat weten we nog niet precies hoe dat allemaal eruit gaat.
1: En als je dat nou even naast elkaar legt, naast het systeem wat we hadden met die kritische depositiewaarde, daar kon je dat redelijk goed mee in kaart brengen, toch?
31: Nou, dat is natuurlijk het probleem met die kritische depositiewaarde. Die is lokaal, kijk, gemiddeld kloppen die waarden wel. Maar er zit natuurlijk een bandbreedte op. En lokaal kan dat behoorlijk onzeker zijn.
1: Ja.
31: En dat geldt ook voor de depositie. Net zeg ik altijd met een weerbericht. Kijk, als iets gemiddeld wel klopt, is het nog wat anders wat je zegt. Is het in een hectare rond mijn huis, kan ik dan precies zeggen dat er
1: zoveel
31: regen valt?
1: Precies, ja, dat is een ander verhaal.
31: Dat is natuurlijk allemaal veel onzekerder van.
1: Ja, ja, zeker. Maar
31: dus vandaar al die, mm-hmm. al die kritiek op die berekeningen.
1: Ja.
31: Zeggend van dat model is wel goed voor een regionaal doel, maar niet voor een lokale berekening.
1: Ja.
31: Dus dat men dus overgaat naar een uitstootreductie om op die manier, dat kan ik begrijpen.
1: Ja, dat is begrijpelijk. Nou zou dat wil het kabinet althans in een spoedwet moeten worden gegoten. Is dat een de juiste weg?
31: Nou, daarvoor ben ik geen jurist. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een natuurwetenschapper, dus daar moet u echt bij jurist zijn om dat,
1: om
31: dat te vragen. Ja,
1: gaan we dat nog even doen. Maar dank voor uw toelichting. Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen University.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Dan naar Venezuela. Daar is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen. In het noorden van het land volgden die aardbevingen elkaar echt vrij kort na elkaar op. Met hevige kracht. Schaal van Richter 7,2 en 7,5. De USGS, de Amerikaanse Geologische Dienst, waarschuwt voor een enorme hoeveelheid slachtoffers. Het meest recente cijfer wat ik zag was 32 doden, 700 gewonden. Maar dat gaat zeker oplopen. Sterker nog, er wordt gewaarschuwd voor een dodental van 10.000 tot mogelijk 100.000. Overal in het land zijn grote verwoestingen, bijvoorbeeld in Caracas, de hoofdstad. Daar zijn ook huizen en andere gebouwen ingestort. De internationale luchthaven van die stad is dicht uiteraard. Wordt momenteel niet gevlogen. Delen van een dak daar ingestort. En de waarnemend president, Delcy Rodriguez, die heeft met het afkondigen van een noodtoestand ook gevraagd om financiële steun. Onder andere om de herstelwerkzaamheden te ondersteunen. Maar allereerst zijn nu reddingswerkers op zoek naar overlevenden onder het puin. Een Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Christopher Landau, die zegt dat er ook hulp naar Amerika of naar Venezuela gaat. En hij zegt dat hij in nauw contact staat met de autoriteiten. En ook Donald Trump heeft zich inmiddels gemeld op sociale media. Die spreekt van een verwoestende situatie. En zegt dat alle betrokken overheidsdiensten klaarstaan om snel ondersteuning te bieden. Hij noemt geen officiële aantallen, maar schrijft wel dat de eerste berichten niet goed zijn. En ook andere landen in Zuid-Amerika die hebben hulp aangeboden. Bijvoorbeeld de Braziliaanse president Lula. Die heeft ook zijn ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om te beoordelen hoe het land kan helpen. Die eerste aardbeving was trouwens ook te voelen op het Nederlandse deel van het Koninkrijk, namelijk op de Nederlandse Antillen. Volgens de meteorologische dienst op Curaçao is er geen gevaar op hoge golven of een tsunami. Wel is er code geel afgegeven op het eiland, dus een iets verhoogde paraatheid. Maar ja, het lijkt een begin van enorme cijfers met mensen die het niet overleefd hebben, die twee aardbevingen daar.
1: Ja, en het vlak naar elkaar. Want er zat 40 seconden tussen een 7.2 en een 7.5. Dat moet je voorstellen, net staat het huis nog en denk je, nou, nu zijn we er vooraf. 40 seconden later, boom, komt hij nog een keer. Ja, oei.
2: Gigantisch schrik.
1: Nou, dan nog even naar het Prins kabinet overweegt om in beslag genomen Russische olie te verkopen en de opbrengst daarvan te gebruiken om Oekraïne te steunen.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: De Britse bronnen zeggen tegen de krant dat het nog maar het begin is van een veel hardere aanpak. Kwart over zeven gaan Erwin de Hart van de ABB. Erwin, veel vertraging op de A12 nu bij Drieberg, want ongeluk?
2: Ja, daar ben ik dus nu aan het uitzoeken. Ik heb er nog niet echt een bericht van gekregen. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen staat 13 kilometer file en de vertraging is een half uur. En ja, nog geen oorzaak gevonden, maar dat zal weldra gelukt zijn. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat ook een half uur vertraging voor de file van 10 kilometer tussen Harmelen en Houten. Daar was het een busje op een pijlwagen. Die staat nu op de berger en de rechterrijstrook is zo weer vrij. De A2 Den Bosch-Utrecht met een kapotte auto en veel omrijders op de weg tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file en 15 Europoort Maasvlakte. Op de Maasvlakte heb je veel vertraging in 3 kilometer file. Geen flitsers op dit moment.
3: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
4: Elektrische rijders kunnen sinds dit jaar honderden euro's per jaar verdienen met hun eigen laadpaal. Maar die regeling kent een zwakke plek. Want de bedrijven die laadbeurten registreren, die hoeven momenteel niet aan kwaliteitseisen te voldoen. En dat zorgt voor risico's. Want ja, als die registratie van die laadbeurten niet goed gebeurt, dan kunnen elektrische rijders mogelijk fluiten naar hun geld. Blijkt uit onderzoek van BNR. We gaan praten over deze regeling en over dat risico met Bob Lieftink, oprichter van lekkerladen.com hier in de studio. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Fijn dat u er bent. Ja, eerst eventjes voor wie het gemist heeft. Hoe werkt die regeling precies? Want ik kan geld verdienen door mijn elektrische auto op te laden thuis. Waar komt dat geld vandaan? Hoe werkt die regeling?
5: Ja, exact. Dat klopt. Op het moment dus dat jij duurzaam vervoer stimuleert en dus elektrisch rijdt in plaats van op fossiele brandstoffen, heb je recht op emissiereductie-eenheden. Die moeten voor jou worden ingeboekt door een derde professionele partij. De inboekdienstverlener, het is geen subsidie. Het is, deze certificaten moeten gekocht worden door bijvoorbeeld een brandstofleverancier in Nederland. En op die manier probeert de overheid, zeg maar, degene die goed doet, te stimuleren en te belonen. Degene die gebruik blijft maken of fossiel brandstofgebruik blijft stimuleren, daarmee door blijft gaan te straffen.
4: Ja. Oké, okay, en dit was voorheen met name weggelegd voor grotere bedrijven. Nu kunnen particulieren het ook. Maar daar heb je dus een derde partij voor nodig die dat voor je bijhoudt, die administratie. En nu blijkt dat ja, eigenlijk iedereen kan op een achternamiddagje zo'n derde partij, zo'n inboekdienstverlener, registreren.
5: Ja, dat klopt. Dat hebben we gezien. Het heeft de collega van jullie ook getest en getoetst. Inschrijven was makkelijk. Inmiddels heeft de NEA wat meer eisen bekendgemaakt en kun je straks ook een rekening aanvragen.
4: Ja. En de NEA is de Nederlandse emissieautoriteit.
5: Klopt,
4: ja.
5: Helemaal. Dus die ziet toe op de regeling. En op het moment dat je een rekening aan gaat vragen, dan gaat er ook naar voren komen van welke partijen voldoen nou helemaal aan die eisen.
4: Want u bent zo'n inboekdienstverlener.
5: Klopt.
4: Toch? Dus ik kan me bij u aanmelden. Ja. Wat gaat u dan vervolgens doen? U houdt dus blijkbaar bij wat er met mijn laadpaal gebeurt, of hoe werkt dat?
5: Ja, klopt. Wij moeten checken hoeveel kilowattuur er geladen wordt en dus echt naar de auto gaat. Alleen gaat het wel wat verder dan dat. Het is echt een puzzel. Dus het is niet één stukje. Het zijn heel wat stukjes bij elkaar. Dus hoeveel kilowattuur wordt er geladen? Hoeveel kilowattuur komt er van jouw energieafsluiting? Hoeveel kilowattuur wek jij op met je zonnepanelen? Is er bewijs van de laadpaal? Mm-hmm. Et cetera.
1: Okay. En als ik dat nou allemaal keurig netjes in beeld heb, ik breng dat bij mijn inboekdienstverlener, maak die dus de administratie op.
5: Ja.
1: Die gaat vervolgens naar de brandstofmarkt en zegt daar, kijk, je kan emissierechten kopen bij me. Hoe werkt dat?
5: Ja, als je dat plaatje dus compleet hebt en netjes, en als inboekdienstverlener ben je ervan overtuigd dat je voldoet aan al die eisen die de NEA stelt, dan mag je deze kilowatturen inboeken.
1: Ja.
5: Dan worden ze omgezet in ERE's.
1: Mm-hmm.
5: En die emissiereductie-eenheden kan je vervolgens gaan verkopen aan een partij die de verplichting heeft om ze te kopen.
1: En dat doet u? U doet de verkoop uiteindelijk?
5: Juist.
1: Nou is het andere verhaal. Hoe weet ik nou, als ik zelf thuis zo'n laadpaaltje heb, dat u een bona fide partij bent? En dat, want u houdt ook een stukje in. Moet ik als hebber van een elektrische auto en laadpaal ook de inboekdienstverlener betalen? Of betaalt dat uit de opbrengst van de emissierechten?
5: Ja, dat is het eigenlijk, het laatste wat je aangeeft. Juist. Het is no cure, no pay.
1: Okay.
5: Bij de meeste partijen. Maar het is natuurlijk wel goed om te kijken van, nou, wat voor partij zit daarachter? Mm-hmm. Is er bijvoorbeeld de Stichting Derde Gelden, waar de gelden worden neergezet?

0: Ja, ja. Voordat ze worden uitbetaald, al dat soort dingen.
1: Ja, precies.
2: En wordt daar nu op gehandhaafd of gecontroleerd? Stel, ik schrijf me in als zo'n inboekdienstverlener. Kan iedereen daar zomaar mee aan de slag? En ja, hoe kan je dan nagaan of je met een betrouwbare partij in zee gaat of met een malefiede partij?
0: In eerste instantie, dus dat hebben we gezien, kon iedereen zich inschrijven en op de lijst komen bij de Nederlandse emissieautoriteit. Zometeen, als je echt een rekening krijgt, moet je wel echt voldoen aan een bepaald volume. Dus je moet minimaal 200 machtigingen hebben en of 2 miljoen kilowattuur kunnen bewijzen dat je dat gaat inboeken over het aankomend jaar. Ja, daar wordt het kaf wel van het koren gescheiden, ook al zijn die eisen niet heel hoog op dit moment.
2: Ja. En wat zou het risico zijn? Stel, ik sluit me nu wel aan bij dat bedrijf dat onze collega, dat Bart, heeft opgezet. Nou, dat blijkt dan een.
1: Dat kan helemaal niks.
2: Die snapt er niks van en die bakt er niks van. Ben ik dan mijn geld kwijt? Of hoe kan dat werken?
0: Nou, het ligt iets genuanceerder. De controles vinden eigenlijk plaats in Q1 van het volgend jaar. Op het moment dat er kilowatturen onterecht zijn ingeboekt, dan zal de NEA daar gaan op handhaven door middel van een boete geven of het verrekenen met de emissiereductie-eenheden van het volgend jaar. Dus op dat moment ontstaan er dan wel problemen. Want als jij 1 miljoen kilowatturen hebt ingeboekt voor afgelopen jaar, en je gaat er volgend jaar 2 miljoen doen en je moet het voor 2 miljoen uitbetalen, maar je wordt gecorrigeerd op die 1 miljoen. Ja. Bij wie gaat dat blijven?
2: Dat klopt het niet meer.
0: Nee.
2: Zou u tot slot vinden dat er strenger gehandhaafd moet worden op voorwaarden voor dit soort inboekdienstverleners om zich te mogen inschrijven? Zou dat verstandig zijn? Aan de voordeur beter controleren?
0: Ik denk dat het gaat om consumenten. Sommige beloften. Kijk, het is nu heel makkelijk om beloften te doen, terwijl alle voorwaarden nog niet duidelijk zijn. En de consument heeft er natuurlijk geen overzicht over. En kan niet inzien van, oké, is dit een goede partij? Wat zit hierachter, et cetera? Dus het zou wel handig zijn, misschien als die controle wat naar voren wordt gehaald, om te checken of dat deze partij echt kan leveren.
2: Om die consument goed te kunnen beschermen.
1: Want het risico wat je dus loopt, nog even, want ik begrijp het nog niet helemaal, het risico wat ik loop als consument, is dat ik met de verkeerde partij in zee ga. Maar ja, dan merk je uiteindelijk dat er niet betaald wordt. Dan ga ik met mijn administratie naar een andere. En als ik een kwaadwillende consument ben, dan ga ik naar 3 van die inboekdienstverleners, geef ik die allemaal aan mijn administratie, kijken wat er gebeurt.
0: Ja, kan ook, daar gaan we dus met z'n allen op controleren. dat je bij 1 inboekdienstverlener inschrijft. Ja. Want anders hebben we met z'n allen een probleem. Dat is denk ik ook niet goed voor de markt.
1: Kortom, controle en goed administreren is inderdaad wel heel belangrijk.
0: Is een must, zeker weten, ja.
2: Dank voor uw komst naar de studio. Bob Liefdink, oprichter van lekkerladen.com. En het hele verhaal van Bart van Rijswijk, die dus zijn eigen inboekdienstverlener heeft.
1: Niet, don't go there.
2: Nee, precies. Meld je vooral niet aan. Maar het verhaal, lees dat vooral wel op bnr.nl en in de BNR-app.
1: Nou, gaan we naar iets heel anders. Terwijl Politiek Den Haag gespannen kijkt naar het stikstofpakket van landbouwminister Jamie van Essen. Komt dus morgen, is een ander urgent probleem een beetje naar de achtergrond gedrukt. En dat gaat over water. Zelfs met de extra inspanningen die ons land nu levert, zal het op 20 december 2027 niet voldoen aan de verplichtingen van de kaderrichtlijn water. En daardoor dreigt na de stikstofcrisis ook de slechte waterkwaliteit de vergunningverlening vast te laten lopen. Ja, en dan kom je uit bij Laura Bromet van Pro. En die zegt, het kabinet moet nu in actie komen.
3: Water is belangrijk, maar schoon water is misschien nog wel belangrijker. Schoon water is de basis van ons leven. Dat is ons drinkwater, dat is het water dat je nodig hebt voor bedrijfsprocessen. We zijn een waterrijk land en we hebben hele grote problemen met de waterkwaliteit. Dus eigenlijk zou dit helemaal niet een politiek probleem moeten zijn, maar dat is het wel. Omdat als je waterkwaliteit wil beschermen, dan doe je ook iets af aan andere belangen die nu voorrang krijgen.
4: En landbouw en water wordt misschien door veel mensen niet aan elkaar gekoppeld. Dat is wel heel erg met elkaar verbonden, ook via de waterschappen. Hoe zit dat precies?
3: Ja, we hebben in die technische briefing bijvoorbeeld van de waterschappen gehoord dat ze zich ernstige zorgen maken over de PFAS-vervuiling in Nederland. En PFAS is een ondersteunende stof die gebruikt wordt in de landbouw voor bestrijdingsmiddelen. Dat wordt overal op het land gespoten. De PFAS, dat verdwijnt niet meer, dat is een persistente stof. En de waterschappen zeggen ook, stop daar zo snel mogelijk mee. Ik ben het dat helemaal met ze eens. Alleen je hoort dan andere collega-kamerleden van andere partijen zeggen van, ja, maar dan hebben we geen aardappels meer. En nou, ik zou zeggen, als je moet kiezen tussen drinkwater en aardappel, dan kies ik voor drinkwater.
4: Kaderrichtlijn water, 2027. Er is wel eens geroepen, dat wordt het nieuwe stikstof, qua problematiek. Is dat nog af te wenden, of ziet u dat ook echt gebeuren?
3: Ja, het wordt als probleem genoemd omdat het de vergunningverlening verder op slot zet. Ik zou zeggen, het is op zichzelf ook al een probleem dat het water niet schoon is in Nederland. En het is een schande dat een rijk land als Nederland niet in staat is om de waterkwaliteit te verbeteren. We zijn hier al tientallen jaren mee bezig. We hebben deze afspraak gemaakt. Niet alleen omdat we die afspraak gemaakt hebben in Europa, maar ook omdat we onze inwoners schoon water gunnen. En een bloeiende natuur. Nou ja, dat is vergelijkbaar met het stikstofprobleem. Of de vergunningverlening straks ook weer op slot gaat door het gebrek aan de kwaliteit van water en de afspraken die we Europees gemaakt hebben, dat kan ik nu niet inschatten, maar het is wel een reëel risico.
4: De BNR-luisteraar zit nu misschien in de auto, op de fiets, misschien wel thuis, maar zeker als je naar buiten kan kijken, zie je mensen zwemmen in grachten, singels, beekjes, meertjes. Dan zou je toch zeggen, die waterkwaliteit in Nederland, dat is wel op orde.
3: Ja, ik hou er zelf ook heel erg van om in natuurwater te zwemmen, dus met het hete weer doe ik dat ook super graag. Maar feit is dat als je gaat meten in Nederland, dat een heleboel waterkwaliteit, 98%, niet op orde is. Dat betekent niet dat je er niet kan zwemmen. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat de natuur niet op orde is, of dat de drinkwaterwinning in gevaar loopt. Dus zwemmen is niet het enige criterium, maar ik neem aan dat alle BNR-luisteraars ook willen dat ze straks, als ze de kraan openzetten, dat er gewoon schoon water uitkomt.
4: Wanneer moet het geregeld zijn? Want de kaderrichtlijn water 2027 volgens Europa moet het dan schoon zijn. Dat gaat het niet meer worden, hè?
3: Nee, en het trieste is dat er dan altijd weer een nieuw jaartal tevoorschijn komt. Dat is 2033. En zoals Pro of de voorgangers van Pro jarenlang gepleit hebben voor deze 2028, ga iets doen, doe iets om die doelen te halen, zou je nu eigenlijk wel kunnen zeggen dat is te laat. Dus we richten ons nu op de jaren erna. Het moet zo snel mogelijk schoon water komen in Nederland.
1: Ja, en zo hoorde je politiek verslag van Linda Beekman in gesprek met pro-Kamerlid Laura Bromet. Jij zei nog even pro-Met volgens mij.
5: Ja, voor de goede verstaan.
1: 9:30 gaat de Tweede Kamer debat over die kaderrichtlijn water over het. De evacuatie van zeevarenden bij de straat van Hormuz kan nog een paar weken duren, zegt althans de secretaris-generaal van de Internationale Maritime Organization, de IMO van de VN. Hoe dat gaat en wat er voor nodig is om de scheepvaart daar weer echt op gang te krijgen, dat hoor je zo meteen op BNR.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
7: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
8: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar.
5: accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazaar.
13: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Files, ja, die zijn er zeker. En ik noem degene met de meeste vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk, 13 kilometer. Door de dichte A44 en door een kapotte auto een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 de Naak richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen Nieuwebrug en Houten. 15 kilometer door een ongeluk, een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Tussen Veenendaal-West en Driebergen 14 kilometer file en bijna drie kwartier vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Badenoijen 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De flitser dan, A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 236,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege twee zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En ook hardstyle-festival DEFCON 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, sommige mensen zitten al 4 maanden op een schip in de straat van Hormuz. En de evacuatie van die mensen kan nog weken gaan duren, zegt de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie. Hoe dat nu moet en wat je voor nodig hebt om de scheepvaart daar weer echt op gang te krijgen. Gisteren na de kokkels moeten we het nu hebben over de mensen aan boord. Zometeen verder.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
21: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: 7:05, goedemorgen. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
22: Ja, we dachten toch wel dat de kogel door de kerk was als het gaat om de toekomst van het dorp Moerdijk. Maar de Kamer gaat er zo nogmaals over vergaderen. En een scenario waarbij het dorp toch kan blijven bestaan wordt steeds nadrukkelijker. Dus ja, wat is het nou met Moerdijk? Blijft het nou of blijft het niet? Zometeen met verslaggever Joris Simonides, die het volgt voor zijn podcast. En we hebben een tech-update met Donner Bakker.
1: En die gaat uiteraard over...
22: Anthropic.
1: Dat dacht ik.
22: Want geen dag zonder
1: Anthropic. Nee, geen dag zonder Anthropic. Maar eerst naar dit, want de evacuatie van zeevarenden bij de Straat van Hormuz kan nog een paar weken duren, zegt de secretaris-generaal van de IMO, dus de International Maritime Organization, de organisatie van de VN. Stapsgewijs gaat er steeds meer schepen door die Straat van Hormuz. Het gaat om handjesvol, hè, 35, 36, 70, noem maar op. Daar is de Koninklijke de Vereniging van Nederlandse Reders natuurlijk blij mee, maar al die opvarenden, er zijn dus mensen die zitten al 4 maanden vast op een schip. Ja, zo'n crew moet je een keer gaan vervangen. We gaan naar Katelijn Bouwkamp, die is veiligheids- en maritiem specialist bij de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Reders, KNVNR. Mevrouw Bouwkamp, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
1: Hoe is de situatie daar? Heeft u contact met schepen, Nederlandse schepen die daar nog steeds in die straat liggen?
23: Ja, wij hebben inderdaad contact met reders die in de Persische Golf liggen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, hoeveel schepen liggen er totaal in de Persische Golf? Dat is een beetje lastig. Er gaan stemmen op 1800 bij de Straat van Hormuz dan. Dan een 5, 6, 7, 800. Hoeveel schepen zijn het allemaal bij elkaar?
23: Ja, wij denken als het gaat om inderdaad schepen die gewoon zeevaart wereldwijd uitvoeren, dat ja, er zo'n 700 zijn.
1: Ja, ja, precies. Met aan boord, hoeveel mensen praten we nou over? Alles bij elkaar?
23: Voor de Nederlandse vlag gaat het om zo'n 700 opvarenden.
1: Ja, dat is toch wat. En die zitten daar inderdaad al maanden vast?
23: Nou, gelukkig niet allemaal.
1: Nee,
23: tijdens de staakt het vuren was bemanningswissel wel gewoon mogelijk.
1: Mm-hmm.
23: Dus daarmee konden de bemanningen uiteindelijk wel afgelost worden.
1: Ja, maar nu moeten ze weer afgelost worden. Rompen moeten schoon worden gemaakt. IMO zegt, die evacuatie wordt begeleid door IMO, maar ook door Oman. Gaat dat een beetje goed?
23: Ja, dat hopen we. Het begint net op gang te komen. Dus we moeten kijken hoe dit initiatief gaat uitwerken. Mm-hmm. Maar we hebben de goede hoop op dat dit echt de oplossing is om de schepen daaruit te krijgen.
1: Ja, want dan ga je dus de mensen vervangen, de schepen aanpakken en dan kun je eruit.
23: Ja, inderdaad. Dan, als je een slot krijgt of een dag van IMO toegewezen waarop je kunt varen, dan moet je daar zijn en dan is er ruimte om door de vaarroute te gaan.
1: Ja, stel dat je dan net met mensen aan het evacueren bent. Dat lijkt me lastig. Of wordt het gecoördineerd?
23: Dat wordt gecoördineerd. Je hebt van tevoren contact met Oman.
1: Ja.
23: Of eventueel Iran, maar ik denk dat het Oman wordt voor onze schepen.
1: Ja, ja, precies. Dan moet je er doorheen, hè, met 700 man. Nou, hoeveel schepen zijn het? Nederlandse schepen, Nederlandse vlag? Een stuk of 100 of zoiets? Nee, minder.
23: Er zijn 100 schepen zo'n beetje met Nederlandse vlag.
1: Ja, precies, nou toch. Ja, is veel.
23: Bijna 50 in de Nederlandse vlag.
1: Ja, ja, dat is toch wel een groot contingent. Als je dan eenmaal mag, hoe lang duurt het dan voor je er doorheen bent? En je moet ook door gebied waar mijnen liggen.
23: Nou, inderdaad. De officiële vaarroute die kunnen dus niet gebruiken.
1: Juist.
23: Omdat daar mijnen liggen. Dus er zijn 2 andere routes worden hiervoor gebruikt, die er zuidelijk en noordelijk van liggen. En ja, daar is minder capaciteit. Maar juist om het dus zo gefaseerd te doen, hopen ze dat dat wel soepel kan verlopen.
1: Ja. En hoeveel schepen kan je dan per dag zo'n beetje erdoor duwen?
23: Nou, ze hopen uiteindelijk dat ze op de oude capaciteit komen van 100 per dag.
1: Ja.
23: Maar ik geloof dat het nu zo'n beetje op 40, 50 schepen per dag zou kunnen gaan.
1: Ja, precies. Gaat dat? Ja, dat zegt de IMO ook. Het gaat niet heel snel. Maar wat het duurt nog weken voordat we op dat niveau zitten. Kan het niet een beetje sneller?
23: Nou, we hebben begrepen dat de zuidelijke vaarroute uitgebreid gaat worden met een inbound en een outbound route. En dat komt natuurlijk de navigatieveiligheid ten goede.
1: Ja.
23: Dus daarmee zou het misschien wat sneller kunnen gaan.
1: Ja.
23: Dat kunnen we alleen maar zien de komende weken.
1: Ja, dan is er nog het andere verhaal. Iran wil servicekosten gaan heffen. Gebeurt dat al? Weet u dat? Of worden er al rekeningen gepresenteerd? Eigenlijk is dat een verkapte tol, hè?
23: Ja, dat lijkt wel een verkapte tol. Nou, voor zover we weten nog niet. Mm-hmm. We hebben er nog niets over gehoord. En we hopen ook dat dat niet gaat gebeuren. Want ja, het is gewoon een open zeestraat. En daar is Mare Liberum gewoon van, toepassing.
1: Ja, ja, anders zouden we bij Rotterdam ook tol kunnen gaan heffen voor de Noordzee, hè?
23: Ja, inderdaad.
1: Ik zou het niet doen. Dank, Katelijne Bouwkamp, veiligheids- en maritiem specialist bij de KVNR, Koninklijke Vereniging van Reders.
14: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
22: De Tweede Kamer gaat vandaag in debat over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk. Vanaf 10:30 zal het zijn, dat debat. Een scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan is inmiddels nadrukkelijker aanwezig. Nou, we hebben alle scenario's gehad, van een nog groter plan dat er lag tot het opheffen van en nu weer misschien toch blijven bestaan. Er komt in ieder geval deze maand geen duidelijkheid meer over. En verschillende oppositiepartijen die zijn kritisch op het kabinet. Want ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? We gaan naar verslaggever Jorik Simonides. Dat gaan wij doen. Maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de Rik. Jorik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
22: Nou, het dorp wil duidelijkheid. Het kabinet geeft dat nog niet. Er leek wel duidelijkheid aan te komen, maar nu toch weer allerlei twijfel. Is dat met name waar de kritiek van de oppositie zich op richt?
3: Nou, er zijn in ieder geval wel een hoop vragen over. Er wordt al jaren over deze plannen gesproken en nu zou het in één keer toch met minder ruimte kunnen. Ja, de vraag is dan een beetje hoe dan? En dat is een vraag die Kamerleden dus ook wel hebben. En sowieso is het ook de eerste keer dat Kamerleden echt met elkaar en met het kabinet in debat kunnen over Moerdijk. Dat is al even aangevraagd in november, toen voor het eerst duidelijk werd dat het dorp misschien weg moet. Is er toen heel lang niet van gekomen. Nou, inmiddels is er dus veel gebeurd, maar dit geeft dus wel voor het eerst gelegenheid om daar nog over te spreken met elkaar. Op een bijzonder moment, want het plan is uitgesteld. Het plan zou in één keer met minder ruimte kunnen. Nou ja, hoe dat dan precies zou moeten uitpakken, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja. Hopelijk gaan we daar misschien iets over horen.
22: Ja, want inderdaad, je zei het al, er was een plan. Toen spraken we elkaar kort geleden. Toen bleek dat het originele plan nog groter was. Toen bleek dat er nog een nieuw plan was waarbij Moerdijk misschien toch kan blijven bestaan. Dus het plan is weer kleiner. Waar staan we dan nu in dit hele gesprek?
3: Ja, er wordt een hoop met getallen geschermd hier en daar. Voetbalvelden inderdaad. Er wordt al jaren over die plannen gesproken. En die werden uiteindelijk door het vorige kabinet samen met de gemeente en de provincie teruggebracht tot twee scenario's. Ja, even kort door de bocht. Het ene scenario, daar moet het dorp Moerdijk weg. En het andere scenario niet. Want wat daar moet komen is industrie en energieinfrastructuur wordt daar aangelegd. Dat kost ruimte. En dat zou dan wat de gemeente betreft het beste op de plek van het dorp kunnen. Het alternatief is om het dorp heen, maar dat vindt de gemeente erg onwenselijk. Want dan komt het zo dicht bij mensen dat het alsnog heel erg aan het woongenot en vooral ook de leefbaarheid van mensen raakt. Maar er zit inmiddels een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris die hier verantwoordelijk op is. En die heeft een nieuw derde scenario gevonden, zegt hij. Waarbij de plannen grofweg gehalveerd kunnen worden. En dan zou er dus nog steeds om het dorp heen gebouwd kunnen worden. Maar dat zou dan zo kleinschalig zijn dat het ook allemaal kan en mag binnen de milieuregels en de leefbaarheidsregels. En dan kan het dorp dus ook wel blijven. Maar daar is dus nog een hoop onduidelijkheid over. Want ja, wat schaal je dan af? Waar komt het dan wel terecht? Dat is allemaal nog onduidelijk.
22: Ja. En is dat volgens de inwoners dan ook wenselijk en haalbaar? Want de gemeente had al ingestemd met verdwijnen. Nou, die inwoners hadden daar misschien ook al rekening mee gehouden. Nu weer andere plannen.
3: Ja, sowieso. Al die verandering de hele tijd en tegengestelde berichten en totaal niet weten waar je aan toe bent, dat is voor inwoners echt funest. Maar er is ook echt wel scepticis over dat nieuwe scenario. Want voor je beeld, de plannen zouden dan dus grofweg door de helft gaan. Nou, dat kan ook, want grofweg de helft is nog niet ingevuld. Dus ja, daar zou je nog makkelijk vanaf kunnen. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel een hoop zorgen bij zowel inwoners als ook de gemeente. Want ja, voor hoe lang kun je dan garanderen dat die plannen er niet gaan komen? Nou, daar wordt nu nog over gesproken. Een jaartal wat nu op tafel ligt is 2035... Ja, dat is natuurlijk super kort. Dat is 9 jaar. En bovendien, een groot deel van die plannen die zouden ook sowieso pas na 2035 gerealiseerd worden. Dus ja, wat voor garanties geef je daar dan mee af? Dat zou dus een hoop uitmaken. Wat de gemeente betreft, is dit goed nieuws als het dorp kan blijven, maar dan wel met de garantie dat ze nog minstens 2 generaties de zekerheid hebben dat er dan ook echt niks gaat gebeuren verder. Ja. Nou, die garanties zijn er tot nu toe nog niet gegeven.
22: Nee. En nu dus op dit moment geen duidelijkheid. Waarom dan wel nu debat en wanneer komt die duidelijkheid wel?
3: Ja, dat nu staat is eigenlijk toeval. Er wordt al heel lang over dit debat gesproken. In november werd het dus aangevraagd toen bekend werd dat het dorp misschien weg moet. Toen gingen er verkiezingen overheen, een reces overheen. Er zit inmiddels een nieuw kabinet. Er is een hoop gebeurd. Dit voorjaar is er nog wel een clubje bewoners en belangenclubs en bedrijven naar de Tweede Kamer gekomen om Kamerleden een soort van bij te praten, maar echt een politiek debat of een debat in aanwezigheid van het kabinet is er nog niet geweest. En eind juni zou er een besluit worden genomen over Moerdijk. Dat zou eigenlijk komende maandag gebeuren. Ja, het was voor de Tweede Kamer dus wel zaak om in ieder geval voor dat besluit nog een keer met elkaar in debat te gaan. Nou, dat is dus op het allerlaatste moment nog ingepland, namelijk vandaag, de laatste vergaderdag voor maandag. Maar toen was er dus in één keer toch weer iets wat de boel overhoop gooide, want begin deze maand werd duidelijk dat het besluit nog niet genomen wordt. Er wordt nog steeds gesproken maandag, dat gaat gewoon door. Inmiddels is het duidelijk dat daar geen besluit uit gaat komen uit dat gesprek. Wat we dan wel gaan horen is een beetje gissen. In het beste geval een datum, dat hoopt de gemeente heel erg. Maar ja, als je een beetje een navraag doet over hoe haalbaar is dat, hoor je tussen de regels wel door dat lastig lijkt te worden. Omdat voorkomen wil worden dat mensen weer valse hoop hebben. En weer gaan uitkijken richting moment later dit jaar. En dat je dan weer moet zeggen, het is niet gelukt. Wat de gemeente betreft zou er misschien al iets van compensatie bekend worden. Dat zou kunnen. Maar duidelijk is het allemaal nog niet.
4: Dankjewel, verslaggever Jorik Simonides, maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Die vind je in de BNR-app.
1: We gaan naar Ewenhard van de AWB. Want er is veel aan de hand op de A12 bij Driebergen, ja, geloof ik. Hè?
15: Nou ja, het begint al als je vanuit Den Haag rekent op de A12 richting Utrecht. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwebrug. 9 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging ligt de lading glas. Daardoor op de weg de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Houten moet het asfalt worden gerepareerd na een botsing. 10 kilometer file. Nog eens een half uur tot aan Houten vanaf Harmelen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht staat een kapotte vrachtwagen met vlees daarin tussen Veenendaal-West en Driebergen 14 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, ook in het midden van het land tussen Ochten en Waddenooyen 10 kilometer file, door een ongeluk meer dan een half uur vertraging. En maar één flitsvermelding. A2 Maastricht-Eindhoven hectometerpaal 236,1.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Ja, Amerika en Iran komen en deze maand voor de tweede keer bij elkaar voor technisch overleg om de oorlog in Iran definitief te beëindigen. Dat zegt althans de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. En die meeting is maandag aanstaande, 29 of dinsdag 30 juni. Gaat waarschijnlijk weer plaatsvinden in Zwitserland. Afgelopen zondag, daar zagen de landen elkaar voor het eerst. Althans hun delegaties in Zwitserland. Dat was de eerste bijeenkomst sinds het voorlopige akkoord. Dit weekend werd afgesproken dat werkgroepen komen om over verschillende thema's te onderhandelen. We weten dat die communicatielijnen die zouden komen. Er wordt gesproken bijvoorbeeld over nucleaire zaken, over sancties. En Marco Rubio maakt nu een rondje langs de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein. En vertelde gisteren ook dat Amerika niet iets gaat doen dat de veiligheid van de bondgenoten in de regio zal ondermijnen. Dat u dat weet. We zitten volledig op één lijn met onze partners in de Golfregio, vertelde Rubio. Nou, dat betekent dus ook dat ook daar een communicatielijn is die er eerder niet was. Want de Amerikanen die deden wat en daarna kon iedereen reageren.
14: Tech Update.
1: En daarom is Donner Bakker bij ons. Donner, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
1: We gaan het hebben over
6: Anthropic.
1: Ja, het kan ook niet anders. Nee. Volgens die firma heeft het Chinese Alibaba geprobeerd toegang te krijgen tot hun AI-model Claude. Maar deden dat wel op illegale wijze. Op zich, Claude mag iedereen gebruiken. Het is geen Fable 5 of Mythos of noem maar op, maar de gewone jij ja. En ik niks aan de hand, Claude.
6: Ja, nou ja, als je niet in China woont, dan mag het wel. Maar Chinezen, dan mag het absoluut zeker weten niet. Want dan heb je risico op een destillatieaanval. En daarom luidt Anthropic nu de noodklok. In een brief aan het Witte Huis, die weer in handen is van de Amerikaanse media, lezen ze dat ze dus daar last van hebben. En bij zo'n destillatieaanval moet je denken dat je in een AI-model een heleboel prompts invoert. Dus je geeft hem een heleboel vragen of opdrachten. Nou, daar krijg je antwoorden uit. En die kun je weer gebruiken om je eigen model mee te trainen. Nou, dat gebeurt vaker. We hebben dan een tijd geleden al besproken dat bijvoorbeeld Google hier last van heeft. Ook Anthropic zelf stelt dit eerder aan de kaak. En daarom werken OpenAI, Google en Anthropic zelfs samen om informatie te delen om dit tegen te gaan. Maar ja, goed, nu heeft Anthropic er dus op grote schaal last van. In die brief aan de Amerikaanse overheid schrijft het AI-bedrijf dat er tussen april en juni bijna 30 miljoen antwoorden zijn gegeven aan 25.000 frauduleuze accounts. Dat zou dus allemaal van Alibaba moeten komen. Dat is toch best wat. Al moet ik zeggen zeggen dat als je dat dan het gemiddelde van neemt, komt het op zo'n 1200 antwoorden per account in 2 maanden tijd. Nou ja, goed, hè, een beetje van een dikke AI-gebruiker, dan kom je daar wel aan. Maar goed, ik kan me voorstellen dat de input een stuk gedetailleerder en gecompliceerder is dan dat wij vragen, hey, verbeter mijn e-mailtje even. En Anthropic verzoekt het Witte Huis om in actie te komen, want het Chinese bedrijven en inwoners is dus niet mogelijk om dat te mogen gebruiken, normaal gesproken. En het is natuurlijk niet helemaal eerlijk dat Anthropic dan trainings- en onderzoekskosten betaalt en China daar dan kosteloos mee van profiteert.
7: Ja, daar zullen ze niet blijven zijn. En dus een brief naar het Witte Huis. Nou, we gaan zien wat het oplevert. Dan naar iets anders. Tweedehands boekverkopers, die maken zich zorgen over AI-bedrijven die massaal oude boeken inkopen. En is dat waarschijnlijk ook daar weer om het model te trainen?
6: Zeker weten, ja. Het is best wel een inzichtelijk verhaal, want we weten dat AI-bedrijven alles gebruiken om hun AI-modellen te trainen. Hè. Van muisbeweging van medewerkers tot input die gamers leveren in hun games. Maar natuurlijk ook boeken. En dat gebeurt dan vaak via digitale boeken. Dat is dan weer niet altijd met toestemming, want we weten ook dat OpenAI en Anthropic, nou ja, rechtszaken aan hun broeken hebben hangen daarom. Maar in dit bericht gaat het specifiek om fysieke boeken. In meerdere Europese landen worden tweedehands boekwinkels benaderd om allerlei obscure titels op te sturen. Ook hier in Nederland blijkt dat rondgang van BNR.
7: De slechte krijgt gewoon de AI aan de broek.
6: Ja, zeker weten. Nee, dus die boekwinkels worden dus benaderd met een mailtje met er een bijbehorend Excel-document. En daarin staan dan bijvoorbeeld keurig allemaal titels en ISBN-nummers.
7: Die willen we graag. Ja.
6: Zeker weten. Nou, om zo'n lijst is ingezien door onze collega's van de online redactie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het boek Distinct Element Modeling and Geomechanics van Kiar Saxena uit 1999.
7: Ik heb de uitgave in 2000. Buitengewoon boeiend boek.
6: Ivan, heb jij dan Laser Shock Peening of Advanced Ceramics and Practice Kula?
8: Ja, zeker. Ik heb het audioboek ervan geluisterd. Het was heel leuk.
6: Ja, dat is een klassieker uit 2018. Nou goed, dat soort boeken, daar worden dan al die bedrijven voor benaderd. Van, hey, mogen wij die alsjeblieft in grote schaal bij jou opkomen? Heb je hem nog toevallig?
7: Dat meen je niet. Dus inderdaad heel specifiek ook technische literatuur. Maar wat doen die tweedehands boekverkopers? Ja, die willen boeken verkopen. Die denken, ja, is goed.
6: Ja, dat denk je dan dus inderdaad vaak wel. En het zit er ook zeker tussen. Het klinkt soms ook een beetje als een lachertje, maar het is best serieus. Want in heel Europa worden van dat soort antieke boekwinkels helemaal leeggekocht. En dan kun je denken, nou, prima toch. Maar bedenk je wel dat er dan niks meer van die boeken overblijft. Want de rug van het boek wordt opengesneden, de kaft eraf getrokken. Vervolgens worden de pagina's heel snel ingestemd en uiteraard weggegooid. Dus ik noemde al die rechtszaak tegen Anthropic over auteursrechten schending. Maar die zaak speelt ook een belangrijke rol in dit verhaal. Want uit de stukken over die zaak bleek dat Anthropic dit deed onder fair use. Zolang jij eigenaar bent van een boek, mag je ermee doen wat je wil. En daarom zie je dat al die bestellingen hier in Europa dan weer naar de VS worden verscheept. Want daar mogen ze vervolgens weer gesloopt worden als je je AI-model mee wilt trainen. Ja, en die AI-bedrijven hebben dus grote delen van het internet ondertussen helemaal leeggescraped. Maar ja, goed, dit soort boeken zijn natuurlijk goud waard voor AI-bedrijven, ook wat oudere titels met wat ouder taalgebruik. Maar goed, het gaat wel ten koste van een heleboel mooie, oude, zeldzame boeken, blijkt.
7: Nou, dat zijn moordenaars, die AI-bedrijven. Moordenaars van mooie boeken.
6: Ja, eigenlijk wel, hè?
7: Je rug opengesneden, je inwanden eruit getrokken.
6: Nou, het lijkt me als schrijver wel vervelend nieuws.
7: Dat is niet fijn. Dankjewel, Donnebakker.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Ja, Bas, hoeveel sterren kan je vangen op één foto?
7: Nou, ik met mijn iPhone, 5, 6.
8: Ja, nou, de ESA kan dat met wat meer.
7: Ja?
8: Want de Europese ruimtetelescoop Euclid die heeft een van de grootste en meest gedetailleerde opnamen ooit gemaakt van het centrum van de Melkweg. Mm. En op die foto zien we dus meer dan 60 miljoen sterren.
7: Ja, dat is iets meer dan mijn iPhone.
8: Dat is iets meer dan je iPhone, ja. De opname is bijzonder scherp te noemen en daardoor kunnen sterren die normaal in elkaar over lijken te lopen nu wel van elkaar worden onderscheiden. En als je de foto's bekijkt, heb je even gestuurd.
7: Ja, mooi. Ja,
8: dan lijkt het toch een beetje, ik denk een soort van, ja, goudglitterjasje van Gerard Joling.
7: Het is de toppers.
8: Ja, het is de toppers.
7: Zowel op het podium als daarbuiten.
8: En het zijn dus allemaal sterren blijkbaar.
7: Ja.
8: Volgens de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, is die foto belangrijk voor onze zoektocht naar planeten buiten ons zonnestelsel ook. Euclid keek in maart vorig jaar 26 uur lang naar het hart van de Melkweg. En de uiteindelijke afbeelding die je ziet, die bestaat uit 9 opnames die samen dus een gigantisch gebied bestrijken. Die telescoop is daar eigenlijk helemaal niet voor gebouwd. Die is gebouwd om onderzoek te doen naar donkere materie en donkere energie. Maar juist die combinatie van en een groot beeld
22: en een hogere resolutie blijkt dus ook heel waardevol te kunnen zijn voor planeetonderzoek. En die astronomen die gebruiken daarvoor een techniek die heet microlensing. Ik zal het niet al te moeilijk maken, maar daarbij schuift een ster precies voor een andere ster langs. En de zwaartekracht van die voorste ster die werkt dan als een soort kosmisch vergrootglas.
7: Mm-hmm.
22: En als er een planeet om die ster draait, dan verandert het licht net een beetje. En daardoor kan je dus blijkbaar niet alleen
7: het ding zien.
22: Het ding zien. En ook niet alleen nieuwe planeten opsporen, maar ook de massa van reeds bekende planeten nauwkeurig bepalen. Nou, de ESA zegt dus deze foto en het maken daarvan markeert een begin van een nieuwe fase in het onderzoek naar exoplaneten. Je moet de beelden maar even bekijken, onder andere bij de Guardian-artikel en ook bij de ESA zelf. Best wel spectaculair om te zien.
7: Ja.
22: Een soort heel groot glitterjasje van Gerard Joling.
7: Het is inderdaad een groot glitter, maar het is mooiste is dat je, als je nu zoekt naar zwarte gaten, dan zijn het echt gaten. Want in die foto zit zo weinig zwart. Het zijn bijna alleen maar planeten en sterren.
22: Ja, het is heel gaaf.
7: Ongelooflijk. We denken altijd van, nou, je kijkt een beetje naar boven, daar is het zwart en hier en daar een sterretje. Maar als je dus echt kunt inzoomen, dan is het bijna niet te voor te stellen dat we alleen zijn, denk je wel?
22: We gaan onze ruimteman Rob van den Berg hier maar eens over bellen. Kijk of hij nog zometeen wat commentaar erop kan geven.
7: Ja. En of hij ook zijn jasje heeft. Met hulp van enorme grote staafdiagrammen met daarboven gouden letters probeerde NAVO-baas Rutte Trump te overtuigen van het nut van de NAVO en van de grootste bondgenoot uiteraard van Amerika. Maar heeft dat nou wel gewerkt? Zometeen onze correspondent in Amerika, Jan Posma.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
10: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
26: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
27: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
28: 5Hart, dat klopt voor jou.
29: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
30: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
31: Yes!
32: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
30: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
31: Yes!
33: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
34: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
35: Onlineveilingmeester.nl.
36: Nu in de BNR.
22: Regeling voor geld verdienen met een laadpaal blijkt niet waterdicht. Meloni en Macron proberen hun broze relatie te herstellen met bilateraal overleg aan de Middellandse Zee. En Venezuela getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. De noodtoestand is er afgekondigd. Er wordt gevreesd voor veel doden. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
7: Erwin Hart van de ABB is wel. Erwin, nog steeds een enorme chaos op de A12, hè?
0: Nou ja, het staat gewoon netjes stil, maar er is wel wat aan de hand. Ja, op de A12 Den Haag richting Utrecht is bij een botsing een hoop glas op de weg gekomen. De rechte rijstrook bij Nieuwebrug is dicht. 11 kilometer file vanaf Zevenhuizen. Op de A12 richting Utrecht door een eerder ongeluk asfaltschade wordt daar gerepareerd of schoongemaakt. Tussen Harmelen en Houten 8 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Waddenooi 11 kilometer file. Een 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar kan elk moment de rechterrijstrook weer vrijkomen. De N44 Den Haag richting Amsterdam staat een file van 3 kilometer bij Wassenaar, een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Dan de flitser, de A2 Maastricht-Eindhoven, staat er nog steeds bij hectometerpaal 236,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen, alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
7: En naar de beurzen dan, de Nikkei 4,6% in de plus. De Hang Seng die daalt 1,7% en de Kospi stijgt 5,9%. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in de nieuwsuitzendingen en ook in onze BNR-app. Ja, dan praten wij zo met onze correspondent in Amerika, Jan Postma, over het bezoek dat tafelbaas Rutte bracht aan Trump in de Oval Office. En daar toverde Trump ineens twee enorme grafieken uit de mouw met hele grote gouden letters erboven. Maar heeft dat geholpen om Trump aan boord te houden? Gaan we zo bespreken met Jan.
4: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. NorthWave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
15: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
16: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
15: Ja, flexibel ticket, hè?
16: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
15: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Het is bijna 8:05. We zijn over de helft van deze Ochtendspits. Het is donderdag 25 juni 2026. En het is warm buiten, maar het was vannacht ook warm.
9: Het was vannacht ook warm, want het was de warmste nacht ooit in juni. In de beeld werd het niet kouder dan 21,3 graden. Ja. Dat was dus een nieuwe juni-record.
7: Daar gaan we vanavond weer overheen.
9: En daar gaan we vanavond met een beetje geluk, of juist niet, weer overheen. En ook nu is het al warm, want in Limburg momenteel is het 25,3 graden. Om 8:00 ochtends, ja.
7: Dat zou ik zeggen. Wat gaan we doen?
9: We hebben het zo meteen over de olieprijs. Die is weer eigenlijk terug bij af. Op hetzelfde niveau als voor het uitbreken van de oorlog in Iran. Maar wat merken we daarvan aan de pomp? En waarom duurt het zo lang? Nou, het is een beetje een klassiek verhaal, maar we gaan het zo meteen toch maar eens even doornemen hoe dat ook alweer komt. En vandaag bij de ondernemingskamer wordt het ook zo weten, want Philips en de Vereniging van Effectenbezitters staan daar tegenover elkaar. Heeft uiteraard alles te maken met de slaapapneu-affaire. Wat je daarvan kan verwachten, want de VEB heeft Philips uiteraard voor de rechter gesleept, hoor je zometeen van onze verslaggever die het gaat volgen.
7: Maar eerst gaan we naar het Witte Huis. Want NAVO-baas Mark Rutte heeft president Trump geprobeerd te overtuigen van het feit dat Europese landen wel degelijk meehielpen bij de oorlog met Iran. Iets waarvan Trump gezegd heeft, het is me bitter tegenvallen, niemand deed mee. En die uitspraak deed Rutte tijdens een bezoek aan Trump in de Oval Office.
10: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing, which
12: they
10: is
12: weren't.
10: Yeah, but let me say one thing, which is I know your thing, but let me, and I know about your irritation about that. But when you look at the numbers, 4,000 to 5,000 U.S. planes taking off from bases in Europe.
7: Ja, nou, het was weer zeer vlijend richting Trump. Nam zelfs hulpstukken mee, grote grafieken op borden, voorzien van, hoe kan het ook anders, gouden letters. En toch had Rutte naast de vleierij ook een boodschap, zegt Amerika-correspondent Jan Posma.
17: Daar draaide het eigenlijk weer helemaal om. En tegelijkertijd probeerde hij dus ook een beetje die irritatie bij Trump weg te nemen. Dat hoorde je net ook wel duidelijk, hè, die irritatie bij Trump over dat niet alle Europese landen meteen hun basis vrijgaven voor Amerikaanse aanvallen op Iran. Maar Rutte die zegt, ja, kijk nou wat er uiteindelijk is gebeurd. Uiteindelijk zijn er gewoon een hele hoop Amerikaanse vliegtuigen wel via Europese basis voor aanvallen en voor andere logistieke zaken naar Iran gevlogen. Dus Rutte zegt, ja, die paar keer dat een land even niet bereid was, ja, dat waren eigenlijk geïsoleerde gevallen. Kijk daar nou niet te veel naar. Spanje is zo'n voorbeeld. Rutte die zegt, ja, uiteindelijk waren eigenlijk alle Europese landen gewoon heel behulpzaam en was Europa eigenlijk gewoon een belangrijke springplank voor die oorlog tegen Iran. Dus vergeet die incidentjes nou.
7: Ja, precies. Waar Trump weer van zei, ja, maar wacht eventjes, inderdaad, er zijn een paar landen die deden gewoon niet mee. Waaronder Spanje. Spanje is echt terrible, zei hij op een gegeven moment zelfs. Italië, dat is op zich wel saillant. Er zijn nu toch wel irritaties bij de Italianen ontstaan. Omdat ze nu horen, via deze persconferentie van Rutte, dat ze daadwerkelijk vliegtuigen hebben laten opstijgen. De oppositie van mevrouw Meloni is daar helemaal niet blij mee. Dat ineens uitgelekt is. En mevrouw Meloni waarschijnlijk ook niet. Maar toch, even terug naar de Oval Office. Ik zei het al even, hij had zelfs hulpmiddelen met grote gouden letters meegenomen, Rutte, om Trump te overtuigen van het feit dat hij zo fantastisch doet.
17: Ja, precies. Die gouden letters die zijn een mooie touch, inderdaad. Ja, we weten dat Trump daar gevoelig voor is. Dat waren behoorlijke grafieken. Die zetten die op een. Die waren op een soort schildersezels neergezet in de Oval Office. Mm-hmm. En een daarvan ging over de Trump Trillion. En daarop zag je grafieken staan. En toen Trump president werd, ja, toen was het zo dat daarna Europa en Canada zo'n $1,200 miljard meer aan defensie hebben uitgegeven in totaal. Dat heeft Rutte grootte, dus in een soort staafdiagram had hij dat gezet. En op grote kartonnen borden dus. Die stonden in die Oval Office tijdens dat persmoment. En ja, toch een onverwacht moment. Dat zie je eigenlijk nooit gebeuren. Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, stond op en ging naar die borden.
10: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
17: Ja, de Trump zag je er een beetje geamuseerd eigenlijk naar kijken. Van, hey, dit is anders dan anders. En ja, hij legde daarna nog verder uit, Rutte, van ja, de bondgenoten die zijn daarna nog meer gaan betalen. Een hele duidelijke stijgende lijn. En de conclusie was dan ook, de NAVO is nu sterker dan ooit. En dat is dankzij één persoon. En ja, die zat dus naar die presentatie te kijken.
7: Ja, oh, kijk, en dat was natuurlijk wel ook het doel van deze exercitie. Ik kan me voorstellen dat Rutte probeert om Trump aan boord te houden. Hè? Toch de belangrijkste en de grootste militaire bondgenoot binnen het NAVO-verhaal, die ook al gezegd heeft, nou, we gaan een deel van onze inspanning in Europa terugtrekken. Heeft hij Trump weten te overtuigen? Blijft Trump on board?
17: Dat blijft gewoon die grote vraag. En ik, Trump kennende, laat hij dat ook gewoon nog boven de markt hangen. Ik moet wel zeggen, Trump die was weer heel lovend richting Rutte. Hij had het er weer over hoezeer hij Rutte respecteerde. En hij zei op een bepaald moment ook nog dat hij Rutte dan niet gebeld had voor hulp bij Iran. Maar hij had het toen via de Europese landen gespeeld. Hij was er wel van overtuigd dat als hij Rutte wel rechtstreeks had gebeld en het in NAVO-verband had gedaan, dat Rutte dat voor elkaar zou hebben gekregen. Dat er dan meteen meer steun van die Europese NAVO-bondgenoten zou zijn geweest. Dus een groot respect van Trump ook. En op dat punt denk je dan van, nou ja, dan lijkt het toch weer een klein beetje te werken. Maar hij klonk ook nog steeds heel verontwaardigd over Spanje, met name noemde hij al. Ja. Maar ook over Groot-Brittannië, over Duitsland. Hij was echt behoorlijk kritisch richting al die landen. En we weten natuurlijk, hij is eigenlijk nooit positief over de NAVO geweest. En wat me wel opviel, de New York Post, een behoorlijk conservatieve pro-Trump krant, daar werd meteen heel sceptisch geschreven over Rutte's pogingen. Daar werd er ook wel doorheen geprikt van, nou, hij is weer aan het paaien. En op Fox News zagen ze ook al zoiets. Die waren ook al behoorlijk sceptisch. Hmm. En de conclusie was daar toch, ja, Europa heeft ons toch laten zitten. En Trump weet dat ook.
7: Ja, zei Amerika-correspondent Jan Posma dus. En dan heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij waarschijnlijk iets zal doen waar Turkije blij mee zal zijn, zoals we weten. Turkije is de tweede grootste leger en bondgenoot van de NAVO. En hij deed die uitspraak, Trump, toen na de ontmoeting met Rutte werd gevraagd of hij zou ingaan op de wens van Ankara, van de regering in Turkije, dus voor F-35 gevechtsvliegtuigen en de straalmotoren die er nodig zijn voor de ontwikkeling van het eigen Turkse gevechtsvliegtuig. En dat heet de Kaan. Kaan dus, K-A-N. De Turkije beschikt niet over F-35's. Amerika besloot in 2019 dat Ankara geen F-35's kon krijgen nadat de Turkse regering Russische raketsystemen had aangeschaft, afweersystemen, S-400. En dat is volgens Amerikanen niet verenigbaar met een F-35. Nou, de radar van die S-400 zou kunnen worden gebruikt om inlichting te verzamelen over de geavanceerde stealthcapaciteiten van de F-35 en die dan te delen met Rusland. Nou, dat was dus het verhaal. En waarschijnlijk gaat dus Trump wat doen. En Ankara hoopt stiekem dat hij inderdaad toch die F-35 naar Ankara gaat sturen. Ja,
9: meenemen met de NAVO-top als cadeautje, wellicht. Dan terug naar eigen land. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag vrijlaten om zoiets te doen aan de overvolle gevangenissen in ons land. En die mensen die mogen dan bijvoorbeeld met een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze weer terugkomen om in hun cel te slapen. Is in ieder geval het plan van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, melden bronnen aan de NOS. Want deze staatssecretaris komt met een actieplan voor de gevangenissen. En dat plan wordt waarschijnlijk vrijdag en morgen dus in de ministerraad besproken. Een ander belangrijk punt is dat de kortgestraften minder begeleiding krijgen bij hun terugkeer in de samenleving. Dat scheelt personeel, zo is het idee. En daarnaast zou bij deze gedetineerden, die maximaal 12 weken in een cel zitten, de focus op reïntegratie minder nodig zijn. Oftewel, die kunnen wel met wat minder begeleiding, denkt de staatssecretaris. Als die maatregelen uiteindelijk ook onvoldoende blijken te zijn, want er zijn al meer maatregelen, dan denkt het kabinet aan
22: andere en meer maatregelen. Gevangenen die worden onder voorwaarden nu ook al 2 weken eerder vrijgelaten om zo plaats te maken in de cel. En als dat actieplan dus onvoldoende werkt, ja, dan denkt het kabinet eraan om dat te verlengen en mensen nog eerder vrij te laten.
7: Ja,
22: maar dat
7: hoeft u al niet meer te komen.
22: Stuit op u allerlei kritiek uiteraard en zorgen bij partijen die zijn voor strenger straffen, die zeggen dit kan niet de bedoeling zijn. Maar de staatssecretaris die mot wat.
7: Ja, het is bijna 14 uur zo verwacht. We gaan naar Erwin de Hart van de AWB met een lange file op de A4. Wederom.
0: Oeh, ja, het is weer god geklaagd op de A4. Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file. Meer dan 3 kwartier vertraging door de afsluiting van de A44. Bij Alfred Noordwijkerhout tot 1 juli vanwege werkzaamheden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Houten nog steeds een half uur vertraging door een ongeluk op de rechterrijstrook. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Waldenooien 10 kilometer file. De weg is vrij, maar de vertraging is nog steeds een half uur. En meer dan een half uur op de N44 Den Haag richting Amsterdam tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar. 3 kilometer file. Door een ongeluk met 2 auto's is de rechterrijstrook dicht. Dan nog even die flitser noemen. Die flitser op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 54,0.
11: Luister vandaag, begrijp morgen.
12: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
18: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
19: En dan gaan we donderdag.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
21: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Zich in ieder geval een beetje,
5: maar komen,
4: een paar euro.
5: Komen we nou weer terug op de niveaus die we zagen voor de oorlog, voor het uitbreken van de oorlog? Toen zaten we op een...
4: Qua olie zijn we daar en qua benzine gaan we daar ook ongetwijfeld komen.
5: Oké.
4: Volgende week. Ja,
5: want toen de oorlog uitbrak in Irak, de dag daarvoor was de adviesprijs, euro 35,228. Dan krijg je altijd korting, dan zit je dus net iets onder de 2 euro. Daar gaan we weer naartoe, naar dat soort niveaus, denk je.
4: Ja, en wat meespeelt is dat die olieprijs de laatste week, anderhalve week, heel snel omlaag is gegaan. Mm-hmm. Dus van zeg een niveau van in de 90 naar nu 72,5. Vanochtend exact hetzelfde niveau als 26 februari, toen dit allemaal begon.
5: En toch hier, dus toen het begon allemaal, die in eind februari, zagen we de benzineprijzen als een malle stijgen. Dat ging met per halve dag of zelfs per kwartier werd door bepaalde oliemaatschappijen werd de prijs bijgesteld op de borden. Zag je ze omhoog schieten. En nu duurt het een week. Hoe zit dat?
4: Een aantal dagen. Dat is toch aan die oliemaatschappijen, benzinemaatschappijen, hoe snel ze dat doen.
5: Ja.
4: Maar ja, weet je, ik vind het wel frappant. Want dit is een klein effect vergeleken met de echte manipulatie die er op de oliemarkt plaatsvindt. Ja, en dat is het bestaan van OPEC, een kartel dat de prijs voor olie al decennia lang 2 of 3 keer zo hoog houdt als de gemiddelde kostprijs van olie.
5: Dat
4: is algemeen aanvaard. Ja, deze benzinemaatschappij. Ja, dat is altijd iets wat heel erg de publiciteit trekt.
5: Ja,
4: nou, of het nou in Europa is of in Amerika.
5: Nou, juist in Amerika, dat zei ik al even. Trump heeft een onderzoek ingesteld naar alle grote energiebedrijven, de Chevrons, ExxonMobil, Shell en BP. Hij zegt dus vannacht, zou bewust de automobilisten voor de gek, die worden uitgebuit door de benzineprijs aan de pomp niet te verlagen, terwijl de olieprijs wereldwijd daalt. Want inderdaad, het ligt allemaal weer een beetje in de prijsniveaus van voor de oorlog. Nou zegt de American Petroleum Institute, dat is een beetje de OPEC van Amerika, de brandstofprijzen bewegen niet synchroon met de ruwe olieprijs. Toen dacht ik, wacht eventjes. Wel als we omhoog gaan, maar niet als we naar beneden gaan.
4: Nou, dat laatste klopt in zoverre dat er ook een crack spread, dus het verschil tussen benzine en olieprijzen, overeenkomt. Ja, en dat kan natuurlijk ook wel verschillen. Maar uiteindelijk is die crack spread niet zo'n heel groot deel van de benzineprijs. Althans, in normale tijden.
5: Ja, precies, in normale tijden. En het punt is eventjes, als je kijkt naar de opbouw, de component ruwe olie in de benzineprijs die we hebben, is dat maar een heel klein contingentje. Want heel veel accijns zit erin, hè? De staat verdient het meest hieraan.
4: Het is de helft ruwweg, hangt een beetje van de olieprijs af, maar ruwweg de helft van de benzineprijs is accijns en btw.
5: Ja.
4: En van die andere helft is verreweg het grootste deel olieprijs en misschien 5 of 10% voor de raffinaderijen en de distributie ook. Die orde van grootte, even heel ruw geschetst.
5: Jules van de Beukel, energiedeskundig bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en de Staatskas spint daar dus meeste garen bij. En overigens, president Trump heeft onderzoek ingesteld naar alle grote energiebedrijven, zoals Chevron, ExxonMobil, Shell en BP, en beschuldigt ze ervan dat ze bewust inderdaad automobilisten uitbuiten door die benzineprijzen aan de pomp niet snel te verlagen, terwijl wereldwijd de olieprijzen dalen. Nou, dat heeft Jillis net mooi uitgelegd. Ik hoop dat Trump meegeluisterd heeft, of dat Rutte simultaneously has translated this message. You never know.
6: De prijs.
5: Gold letters. De ruwe olieprijs ligt alweer dicht bij het niveau voor de oorlog. 72,96 nu, maar zo zegt de American Petroleum Institute, dat is de club van olie- en gasproducenten in de States, brandstofprijzen bewegen niet synchroon met de ruwe olieprijs. Zou je toe kunnen voegen, omhoog wel, maar naar beneden niet.
6: Nee, is heel typisch altijd, ja. Philips en de Vereniging van Effectenbezitters die staan er zo meteen tegenover elkaar voor de rechter. En dat heeft allemaal te maken met de langslepende slaapneu-affaire. Philips moest eerder al miljoenen apparaten terugroepen. Het bedrijf leed grote financiële schade door de affaire. Dat raakte beleggers. En de VEB denkt dat er van alles nog wat mis is gegaan bij Philips en wil nu onafhankelijk onderzoek.

0: onderzoek afdwingen. Onze verslaggever Martijn de Rijk die gaat die zaak vandaag volgen bij de rechter en is nu bij ons. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Iwan.
0: Nou, onafhankelijk onderzoek is dus nodig, want VEB zegt er is van alles en nog wat niet goed gegaan.
1: Ja, je weet dat ze in de tijd de beleggers alles bij elkaar misschien wel zo'n 16 à 17 miljard euro zijn misgelopen door die slaapapneu-affaire. Als je een beetje de beurskoers voor en de beurskoers na de affaire met elkaar vergelijkt, dan kom je daar zo'n beetje op uit. Mm-hmm. En zij denken dat er inderdaad echt van alles is misgegaan. En waar het vandaag om draait, dat is eigenlijk, als ik het heel plat sla, dat is gewoon een stempeltje. En op dat stempeltje staat wanbeleid. En wat zij willen is namelijk dat de ondernemingskamer in Amsterdam een onderzoek instelt. Waaruit zal blijken dat Philips het gewoon echt verkeerd heeft aangepakt. Dat ze haar systemen niet op orde hadden, hun kwaliteitscontrole niet op orde hadden. En dat ze dat ook al veel eerder wisten. En nou ja, als je dat bij elkaar optelt en je komt tot dat stempeltje wanbeleid, dan kun je daarmee eindelijk eens een keertje een goede schikking treffen. Want dat is tot nu toe niet gelukt. En dat is eigenlijk het enige waar het om draait. Want onderzoek, daar kan van alles uitkomen. Mm-hmm. Maar dat heeft verder niet heel veel waarde. Het is alleen wel iets wat je heel goed kunt gebruiken als je gaat onderhandelen of als je een volgende procedure ingaat. Ja. Dus in dat opzicht best wel spannend, zeker voor Philips.
0: Ja, dat zegt de VEB ook. Hè. Ze zeggen ook, zo'n onderzoek betekent niet per se wanbeleid, maar het zou wel kunnen zijn dat dat onderzoek dat aantoont. Je zou kunnen denken, ja, waarom doet Philips dat dan niet? Als zij transparant willen zijn, dan kan je dat toch laten onderzoeken?
1: Ja, Philips die zegt alleen dat zij altijd transparant geweest zijn. Dat ze altijd op tijd de markt geïnformeerd hebben. De belegger op tijd geïnformeerd hebben. Als er problemen waren, als er toestanden aan zaten te komen. En ja, kijk, als dat inderdaad het geval is, dan is er natuurlijk geen enkele reden om te zeggen van hier heb je een zak geld, want we hebben niks verkeerd gedaan. Ik bedoel, ja, het gaat natuurlijk echt om hele grote bedragen. Nou, lijkt het me niet erg waarschijnlijk dat het echt ooit in de richting van die 17 miljard gaat komen, maar ga maar van een fix bedrag uit. En ze hebben al, dat weet je natuurlijk, voor ruim een miljard dollar geschikt met de patiënten van die apneu-apparaten die met name in de VS met z'n allen naar de rechter zijn gestapt natuurlijk. Ja. Ja. Dus het heeft ze al heel wat veren gekost, mag je wel zeggen.
0: Ja, VEB die voelt zich gesteund door duizenden beleggers, heeft het inderdaad over problemen bij de interne controle, bij het risicobeheer, bij de kwaliteitsbewaking. Waar baseren zij die zorgen dan op? Waar halen ze die informatie vandaan dat daar dingen niet goed zouden zijn gegaan?
1: Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar het gaat in ieder geval over interne stukken waaruit zou blijken dat ze al in 2015, en dat is dus echt 6 jaar voordat het echt misging en in Amerika werd ingegrepen door de autoriteiten, al in 2015 wisten dat isolatiemateriaal onder omstandigheden kon gaan indrogen, verkruimelen en dan bij iemand gewoon in zijn longen terecht kon komen en dat daar dan ook nog eens kankerverwekkende stoffen in zouden zitten. En ja, als dat zo is, 2015, ja, dan hebben ze inderdaad wel laks gereageerd. Dat mag je dan wel zeggen, denk ik zo.
0: Hoe ver liggen partijen uit elkaar? Wordt het een lange dag bij de rechter? Een warme dag, terwijl het buiten zo warm is?
1: Nou, het goede nieuws is dat ik weet dat daar in de rechtbank goede airconditioning is. Ja. Dus ik denk dat wat dat betreft een gemakkelijk dagje tegemoet gaat. Het zal wel een hele dag duren. Er staat dan weer tegenover dat behalve de VEB er nog 6 andere partijen bij de zaak zijn aangesloten. Dus het zal wel helemaal vol zitten met hele dure advocaten daarin bij de ondernemingskamer. En dat doet dan misschien de temperatuur weer geen goed. Dus we gaan het meemaken.
0: Ja, en bij Philips willen ze de boel denk ik gewoon van tafel en geen onderzoek, hè?
1: Ja, die willen gewoon dat het afgewezen wordt.
0: Ja. Ja. Nou, kijken wat de rechter oordeelt. Dankjewel, Martijn de Rijk, onze verslaggever.
2: Ja, en dan ook de invoering van vermogenswinstbelasting. Gaat de schatkist 22 miljard euro kosten. Blijkt uit een gedetailleerde raming van ambtenaren die niemand kende, want die hebben ze net gemaakt. Maar nu is de grote vraag, gaat de staatskas het winnen van de ratio? Want de ratio zou zeggen, nee, doe nou gewoon inderdaad geen aanwas, maar winstbelasting. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
10: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Vijfhart, dat klopt voor jou.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
17: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
19: of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
21: Verkeer. Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staat natuurlijk weer een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam vanwege de werkzaamheden op de A44 tussen Ypenburg en Zoetewoude-Rijndijk. 13 kilometer file. Door het ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht 40 minuten vertraging tussen Nieuwebrug en Houten. En de N44 Den Haag-Amsterdam. Meer dan een half uur vertraging bij Wassenaar door een ongeluk. Er wordt geflitst langs de A16 Belgische grens Breda bij hectometerpaal 70,9.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen, alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, box 3 wordt overgesteggeld in Den Haag, dat weet u. En dan wordt er gekeken naar, wordt het nou vermogensaanwasbelasting, wat het kabinet aanvankelijk wilde, of gaan we toch kijken naar een ander systeem, vermogenswinstbelasting? Nou, dat laatste hebben ambtenaren nou eens doorgerekend. En wat blijkt uit hun gedetailleerde raming? Dat kost de schatkist 22 miljard euro. Maar nu is de grote vraag, gaat de staatskas het winnen van de ratio? Zometeen Han de Jong.
1: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
2: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
24: Thomas van Zijl.
0: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de onrust bij het Openbaar Ministerie en een gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, een digitale zorgdienst voor medisch gewichtsverlies. Je hoort er meer over vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 8:54. Het is donderdag 25 juni 2026. We hebben er zin in. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
26: Zullen we het praten over kernenergie en hoe we daarmee verder moeten? Nou, afgesproken dat we daar onderzoek naar gaan doen. Misschien ook wel zo'n ding neerzetten. Maar wat blijkt nu? D66, de grootste partij in het kabinet, die is tegen de bouw van kerncentrales in de Eemshaven in Groningen. Terwijl de eigen minister dat wel wil. Toch een beetje raar, zou je denken. Komt hier dan überhaupt ooit? Wat ging hier mis? Bespreken we zo meteen. We hebben een blik op de aankomende beursdag met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En Bart Mol is hier zo meteen met de crypto-update.
0: Maar eerst gaan we naar box 3. Het grote feest. The gift that keeps on giving. Het invoeren van vermogenswinstbelasting, zoals u weet, het kabinet wilde een vermogensaanwasbelasting, tussentijds afrekenen over vermogen wat je nog niet geliquideerd hebt. Nou, dat komt op een hele hoop kritiek te staan, onder meer vanuit de Eerste Kamer. Er wordt nu gekeken naar een ander systeem, vermogenswinst. Als je dat vermogen omdraait in winst, je hebt een cash-out, ja, dan moet je belasting gaan betalen. Maar dat gaat de schatkist in een periode tot 2036, 22 miljard euro kosten, blijkt uit de raming van ambtenaren van het ministerie van Financiën, schrijft het FD vandaag over. Nou, dat wordt ook niet meer ingelopen. Dat verlies is dan gewoon in te boeken. Hoewel de Tweede Kamer begin dit jaar instemmen met die vermogenswinstbelasting. Aanwasbelasting is een meerderheid, zoals ik al zei, voor vermogenswinstbelasting. Maar we gaan naar Han de Jong. Han, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, dan kan je zeggen...
3: Wat een verwarring.
0: Ja, die vermogenswinstbelasting, nu doorgerekend door de ambtenaren, kost ons dus, althans de staatskas, 22 miljard. Maar een vermogensaanwasbelasting, daarvan hoor ik weer kenners zeggen, ja, weet je, als je dat doet, dat remt weer innovatie en investering in het bedrijfsleven of in beleggingen. En dat gaat je uiteindelijk misschien wel meer kosten. Waar ligt nou? Moeten we kiezen voor de staatskas of voor de ratio?
3: Nou, wat mij betreft voor de ratio. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.
0: Ja.
3: Ambtenaren hebben het uitgerekend. Hè, en het gaat over een artikel in het Financieel Dagblad vandaag.
0: Mm-hmm.
3: En daar staat dan ook nog bij dat die ambtenaren zeggen dat die 22 miljard, dat voorzichtig is, dat het waarschijnlijk nog wel meer is.
0: Ja.
3: Laat ik beginnen met zeggen dat dit soort berekeningen natuurlijk met enorme onzekerheden zijn omgeven. Want je moet... Een van de dingen die je moet doen, je moet de beurs hiervoor gaan voorspellen.
0: Ja.
3: En je moet het gedrag van mensen gaan voorspellen, en dan over een periode van 10 jaar. Nou, ga er maar aan staan. Dus die bedragen die zou ik toch met een korreltje zout nemen.
0: Okay.
3: En dan ten tweede, als je gaat kijken waar bestaat die 22 miljard dan uit, nou, dan is de helft daarvan wordt veroorzaakt doordat als we nou afstappen van dat onzalige plan van die vermogensaanwasbelasting, dus het belasten van papieren winsten, en we gaan een vermogenswinstbelasting invoeren, ja, dan kan dat pas 4 jaar later. En dat scheelt dan natuurlijk. En dat veroorzaakt al 10 miljard in dat verschil.
0: Ja.
3: En de rest, ja, waar komt de rest vandaan? Nou ja, kijk, als je winst gaat pas belasten wanneer het wordt gerealiseerd, in plaats van wanneer het op papier wordt behaald, ja, dan stel je dus die belastinginning uit. Maar op de hele lange termijn zou het natuurlijk eigenlijk geen verschil moeten maken.
0: Nee, precies.
3: Het pleit om toch vast te houden aan die vermogensaanwasbelasting. Dat zit hem dus eigenlijk gewoon alleen maar in. Ja, of ik zeg wel alleen maar.
0: Het moment van ophalen.
3: Ja, in tijdelijke factoren. Ja. En in het feit dat de Belastingdienst kennelijk een systeem van vermogenswinstbelasting, wat overal in de rest van de wereld plaatsvindt.
0: Ja.
3: Ja, niet op hetzelfde moment zou kunnen invoeren.
0: Ja, precies. En uiteindelijk zou je dus zeggen, de ratio moet het hier gewoon winnen van dit onzalige plan van de staatskas. Want dat is dan jouw mening, je persoonlijke mening.
3: Ja.
0: En van een hele hoop mensen, ook in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer, is er ook wel de teneur dat er meer ingezet wordt op die vermogenswinstbelasting. Dus ja, laten we hopen dat plan zo snel mogelijk van tafel komt, ondanks de dubieuze berekening van de ambtenaren.
3: Dubieus.
0: Ja,
3: dat suggereert een soort kwade trouw.
0: Nee, dat niet. Maar,
3: dat niet. Maar het is allemaal heel erg onzeker, dit soort berekeningen natuurlijk.
0: Ja, precies. Nou kan Europa nog een roet in het eten gooien. Want gisteren presenteerde Eurocommissaris van Financiën Hoekstra zijn plannen. Een van die plannen is om bedrijven beleggingen in andere EU-landen vrij te stellen van dividendbelasting. Ja, dat is ook weer niet lekker voor de Nederlandse begroting, lijkt me.
3: Ja, daarmee kunnen Nederlandse particulieren, als ze een BV hebben, kunnen ze hun beleggingen onderbrengen in die BV. En dan zouden ze daarmee dus die vermogenswinstbelasting, vermogensaanwas, of wat voor belasting we dan nog gaan krijgen.
0: Ja,
3: dat zouden ze dan kunnen vermijden.
0: Ja.
3: Wat ik eigenlijk frappant vind, want dat is dan een ander artikel in het Financieel Dagblad. Hè, daar hebben ze Hoekstra geïnterviewd.
0: Ja.
3: En die zegt dan aan het begin van het interview, zegt hij, ja, we hebben dit. We doen dit om eigenlijk om de economische groei aan te zwengelen. En om dat te doen, willen we het voor mensen toch aantrekkelijker maken om te investeren en om te beleggen en om risico te nemen.
0: Ja.
3: En dan zie je dus eigenlijk een enorme tegenstelling tussen die discussie in Nederland, waar het dus eigenlijk alleen maar gaat om, ja, we willen gewoon zoveel miljard ophalen.
0: Ja.
3: En de commissie, nou, ik ben lang niet altijd eens met wat de commissie allemaal wil. Maar die hebben hier in ieder geval oog voor de economische groei. Dat oog, dat is in die Nederlandse discussie eigenlijk helemaal verdwenen.
0: Ja.
3: En dat is... dat is toch geen goede zaak voor
0: ons. Nee, precies. Uiteindelijk, want je zou ook kunnen betogen, die 22 miljard die je dan niet ophaalt, hè, die je gaat missen in de staatskas, even los van de validiteit van die rekening. Je haalt dat terug als je vermogenswinstbelasting aanbrengt. Hè, dan krijg je dat geld ook, zij het later. Maar zorg je er wel voor dat het geïnvesteerd wordt in de economie?
3: Nou ja, zeker. Hè? Want je kunt dus wel zeggen, ja, de schatkist gaat 22 miljard missen. Ja, als we dat dus als we omschakelen naar die vermogenswinstbelasting. Ja, maar als we omschakelen naar de vermogensaanwasbelasting, ja, dan ga ik en jij.
0: Ja.
3: Jij en ik moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Die 22 miljard missen.
0: Ja, exact. En die gaan we niet beleggen.
3: En die gaan we niet beleggen.
0: Precies.
3: En uiteindelijk willen we natuurlijk toch een dynamische economie met fatsoenlijke economische groei, zodat aan al onze ambities, ook in het publieke domein, dat daar betaalmiddelen voor zijn.
0: Dat is juist. Dank u wel. Huiseconoom Han de Jong.
5: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtendspits.
26: Dan lijkt de politieke impasse rondom nieuwe kerncentrales in ons land compleet, want regeringspartij D66, de grootste partij in het minderheidskabinet, die keert zich nu tegen de bouw van kerncentrales in de Eemshaven, zo meldt de Volkskrant. Eemshaven stond nog op een lijstje met twee kansrijke locaties. Een andere locatie was bij Terneuzen. Alleen er zijn allerlei problemen met vervoer van die energie. Dus ja, het leek wel een kansrijke locatie. De minister wil het ook graag van diezelfde partij. En D66 in de Kamer zegt nu, liever niet. Ja, hoe is dat met elkaar te rijmen? Praat erover met Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit. Marieke, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
26: Nou, tijdens de campagne zei D66 nog, oké, liever groene energie, maar oké, kerncentrales kunnen ook. En nu heeft de minister van D66-huizen een plan uitgewerkt met locaties, en nu zegt D66 in de Kamer, nee, liever toch niet. Hoe is dat nou met elkaar te rijmen?
6: Ja, nou, ten eerste zou ik zeggen, heel lang hebben we eigenlijk, en het was voornamelijk iets van vorige verkiezingen en de verkiezingen daarvoor ook, dat we eigenlijk dat dualistische stelsel wil terug willen. Dus dat wat de minister zegt, de partij van die minister niet automatisch in de Kamer daarachter gaat staan, maar dat ze autonoom kunnen nadenken. Dit is wel gewoon voor de werking van het systeem, gewoon een van de consequenties, is dat de partij die in de Kamer zit zijn gedachten kan herordenen en zeggen, nou, dit vinden we geen goed idee. Dus het is ook gewoon een vorm van hoe we de democratie hebben ingezet en die werkt. Dus ik denk, het is wat onhandig en het brengt allerlei problemen met zich mee. En sommige mensen zullen zich ook onprettiger bij voelen. Maar het is ook, laten we beginnen met het positieve. Het is iets goeds voor de democratie. Het stelsel werkt. Er is verschil tussen de minister en de Kamer. En mensen mogen gedurende, sinds de campagne, hun gedachten herordenen. Wat wel lastig is, is dat D66 zich eigenlijk op de positie van GroenLinks, wat nu pro is geworden, heeft geprobeerd te manoeuvreren en een soort van pro-groene partij is. Mm-hmm. En dit soort dingen helpen dan niet erg mee om dat issue ownership te bestendigen.
26: Nee, maar waar zou die gedachtenwisseling vandaan komen, dat ze het nu toch opeens niet willen in de Kamer?
6: Ja, helaas heb ik geen glazen bol, nog dan wel een bol in het hoofd van de Kamerleden. Dat ik daar meteen uit kan tappen. Maar je zou kunnen denken dat er overleg is geweest en dat tussen de Kamerleden, en dat ze een soort van compromis hebben gesloten van, als wij nou hier niet voor gaan liggen, dan gaan jullie daar niet voor liggen. En dat zou een uitruil zijn geweest van iets wat er nog aan zou kunnen komen. Dat zou een reden kunnen zijn waarom ze zich hebben bedacht.
26: Ja, maar goed, we zijn toch best wel ver met dit proces al. Ik begrijp dat er al voorkeursrecht op grond is gelegd in de Eemshaven, dus dat het Rijk daar in principe nou wel aan de slag zou kunnen willen. Er is al een bestaand energieknooppunt, het voelt allemaal heel logisch. En dan nu, ja, we zijn nog niet, het is nog geen 5 voor 12, maar dan gooi je nu eigenlijk de deur weer dicht. Dan zou je bijna denken, nou ja, dan komt het er gewoon nooit op deze manier.
0: En je gooit je eigen minister onder de bus.
6: Ja, nee, al deze dingen zeggen kloppen en ook je minister onder de bus gooit. En daarnaast is het ook zo dat het goed is dat wat de minister zegt, de partij niet automatisch meegaat. Want dat is juist de controle, die onafhankelijke controle die we verwachten van de Tweede Kamer.
26: Ja, ja, zeker. Maar dan heb je dus nu wel twee D66. Eentje die in het kabinet zit, die dus iets anders vindt dan een D66 in de Kamer.
6: Ja, en dat is goed.
0: Nou.
6: Omdat de minister minister van het kabinet, ja. Jette. Het kabinet bestaat uit meer dan alleen D66. En die mogen hun mening vormen met de drie partijen die er zitten. En de Kamer mag vanuit D66 anders redeneren. En dat is precies het dualisme, dat controlerende, wat we zouden willen van de Tweede Kamer. Die mogen daar kritisch naar kijken. Ja. Ook als het onhandig is voor hun eigen minister.
26: Ja, en dat wordt dan meerderheden vinden, wordt dan nog een stuk lastiger. Als je blijkbaar dus ook niet meer kan rekenen op, nou ja, je eigen fractie in de Kamer voor steun voor je plannen.
6: Ja, nee, een hele functionerende democratie is niet per se het allereffectiefste in termen van snelle beslissingen maken, maar het zorgt ervoor dat alle beslissingen die genomen worden goed gecontroleerd en goed afgewogen worden. Dus het is heel erg nu een kwestie van het goed uitleggen waarom ze daarvoor gaan liggen. En dat zullen ze de komende dagen ook goed moeten gaan uitleggen. Waarom gaan ze nu op dit moment toch eventjes de hakken in het zand zetten? Dus er kunnen dingen nog boven tafel komen die hebben we niet weten, die niet in dat artikel stonden.
0: Nee, maar toch, Marieke, dat is even het gevoel, hè, naar buiten toe, naar het electoraat, van mensen die niet zoveel hebben met politiek, steeds minder krijgen met politiek, die worden hier weer bevestigd in het verhaal, ook al zeg je, het is voor het duale systeem fantastisch, van joh, die politiek kan niet eens worden. Sterker nog, binnen partijen niet. De minister wordt voor de bus gegooid. Helpt niet met het vertrouwen van de burger in de politiek, neem ik aan.
6: Nee, maar als het andersom is, als de partij precies uitvoert wat de minister doet en het gaat dan fout, nou, de toeslagenaffaire is daar een goed voorbeeld van, helpt het ook niet. Nee. Dus we hebben gewoon, ik bedoel, dit is nou eenmaal wat democratie is. Democratie is verduren dat het langer duurt, opdat er de beste beslissing die goed afgewogen is genomen wordt en de beste voor alle mensen die hier bij betrokken zijn. En dat is nou eenmaal, dat gaat niet heel snel, maar dat gaat zorgvuldig. En zorgvuldigheid kost tijd.
26: Met het risico dat je dus een onbestuurbaar land krijgt.
6: Met het risico dat het langer duurt om besluiten te nemen.
26: Dankjewel, Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU.
0: Gaan we naar de AWB. Erwin de Hart, en die heeft goed nieuws over de A12. Erwin.
7: Zeker weten. Op de A12 Den Haag-Utrecht stond al de hele ochtendspits een file naar de Domstad. Tussen Nieuwebrug en Nieuwegein. Nu nog 16 kilometer file. Het asfalt is schoongemaakt en de weg is vrijgegeven. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds 26 kilometer file tussen Rijswijk en Nieuw-Vennep. Door de afsluiting van de A44 bij Noordwijkerhout. De A27 bij Gorinchem is dicht bij Knoopend Gorinchem tot 17 juli, tot Everdingen. En tussen Hank en Knoopend Gorinchem staat daarom nu 10 kilometer stilstaand verkeer. De flitser dan, sorry, ik ben met mezelf in gesprek. De A12 Utrecht-Arnhem, hectometerpaal 66,5.
8: Blik op de beurs.
0: Nog een kwartiertje op het beurs. Dus een deur en dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, we zien overal in Amerika en in Azië toch een beetje herstel. Iedereen is een beetje na winstneming op de halfgeleiders teruggekomen met het verhaal. Misschien moeten we dat maar niet doen. Wat gaan wij doen? Wat zegt de future?
9: De future zegt dat wij 0,6% hoger gaan openen. En inderdaad, dat is ook weer gerelateerd aan het chipverhaal. Omdat gisteren na beurs Micron Technology met cijfers kwam. Daar was al halsreikend naar uitgekeken. Ja, en die stelde niet teleur. Het was echt, er werden echt woorden als uitmuntend en uitstekend en waanzinnig en blowout gebruikt. Ja. En dat klopt eigenlijk ook wel als je kijkt naar die cijfers. De omzet, de consensusverwachting was zo'n 36 miljard. En dat kwam op 41,5 miljard uit. Dus een beat van 5,5 miljard dollar aan omzet. Ja. En die consensus was al niet heel erg slecht, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Als we dan kijken naar de winst per aandeel, zo'n $25, daar werd gerekend op gemiddeld 21. De bruto marge rond de 85%. Ja, dat zijn echt softwareachtige marges. Echt fenomenaal voor een sector die normaal traditioneel heel cyclisch is. En eigenlijk gewoon hardware produceert. Dus echt waanzinnige cijfers. En dat betekent ook dat de koers Micron voorbeurs plus 18% staat weer.
0: Ja, ongelooflijk. Nou, en onze chippers kunnen daar allemaal wat garen mee spinnen, neem ik aan, met dat sentiment.
9: Ja, die zullen waarschijnlijk wel uit de startblokken vliegen als we dit zo zien. Zeker als we kijken wat SK Hynix en Samsung, concurrenten van Micron in Zuid-Korea hebben gedaan. SK Hynix stond ook alweer ruim 12% hoger. Precies. Dus dat zal goed nieuws zijn voor ASML en BC en dergelijke namen.
0: Eerdere klappen deze week die ze kregen, omdat iedereen dacht, oeh, gaat het wel goed? Het gaat dus goed.
9: Ja.
0: We gaan weg van 1065. Zijn er nog macro dingen die we in de gaten moeten houden?
9: Ja, zeker een hele belangrijke. En eentje waar we vaak vanuit Nederland wat minder naar kijken. Maar dat is het PCE-cijfer in Amerika. Dat staat voor Personal Consumption Expenditures. Bij ons is meer de CPI bekend. Maar dit is een belangrijk inflatiecijfer in Amerika waar de Fed met name naar kijkt. En ze kijken hiernaar omdat deze wat breder is. En dan gaat het met name naar de core PCE kijken we dan. Dus eigenlijk gezuiverd voor voedsel en energie. Die staat op zo'n 3,3% voor april. En de verwachting is dat die wel eens kan gaan oplopen. En als dat gebeurt, ja, dan kunnen we die renteverlaging in Amerika ook wel vaarwel gaan zeggen. Zouden we eerder gaan kijken naar een renteverhoging. Hmm. En Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter, heeft natuurlijk al gezegd, joh, we gaan minder forward guidance doen. Dus eigenlijk minder verwachting geven over waar de rente naartoe gaat. Ja. Dus je beleggers, zoek het zelf maar uit. Nou, dan is dit een heel belangrijk cijfer om in de gaten te houden. Ja. Als het dus tegenvalt en de inflatie loopt inderdaad op in Amerika, de core inflation, dan reken maar dat de dollar wat sterker gaat worden en dat de markten daar ook wat negatief op zullen reageren.
0: Absoluut, we gaan het aandeel Norit omhoog. Ja, dan begrijp je wat ik bedoel. Dankjewel, Stan Westerter.
9: Ik snap hem.
0: Van Bond Capital Partners.
10: Crypto-update.
0: Bart Bol, presentator van de Satoshi Radio, Nederlandstalige podcast over cryptocurrencies bij ons. Bart, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, ook aan jou maar even de vraag, niet de future, maar wat zegt de cryptomarkt? Hoe doet hij het? Niet zo goed, toch?
11: Nee, al hebben we tegenwoordig natuurlijk ook gereguleerde futures, hè, Bas?
0: Ja, dat is waar.
11: Dat is ook even goed om in de gaten te houden. Mm-hmm. Perpetual futures zelfs. Maar laten we even naar de spotmarkt kijken, want dat is waar het natuurlijk om draait bij Bitcoin. $64,000 vorige week. Nou, dat was hartstikke mooi. Hè. Sprankje hoop noemde ik dat. Nou ja, goed, dat is wel weer verdampt. Want we staan op ongeveer $61,000, ongeveer €54,000. Yeah. Ja, en door de week toch weer eventjes onder de 60.000 gedoken. Hè? Dat is, hadden we vorige week ook wel gezien, die week ervoor. De laagste stand sinds eind 2024. Ook Ethereum zakte mee, eigenlijk de hele cryptomarkt. Fear and Greed Index, die we vaak even aanhalen, ook weer op 12 van de 100 punten. Nou, dat is natuurlijk vrij laag. Extreme Fear wordt dat gelabeld. Mm-hmm. Ja, en wat zit erachter? Nou ja, de Deutsche Bank, die hebben dat geanalyseerd. Die wijzen op drie dingen. De Fed, hè, zoals ook vorige week genoemd met de nieuwe voorzitter, die toch een wat meer hawkish tone aanslaat en voorlopig de rente niet gaat verlagen. Ten tweede, wordt vaak als oorzaak genoemd, ik vind het meer een gevolg, is dat er heel veel geld uit de Bitcoin-ETF's loopt. Dus ja, dat is toch een beetje een metric, vind ik, Bas, die een beetje achter de feiten aanloopt. Maar goed, 6,4 miljard dollar stroomde uit. Dat is een recordbedrag. En als laatste natuurlijk AI. Hè, en de grote beursgangen van de afgelopen tijd en die eraan komen. Dat mensen toch liquiditeit, geld, centjes willen hebben om daar in te investeren, in te gaan stappen.
0: Ja, dan doet dat het lekkerder dan de cryptowereld. Dus een beetje uit de spotlight naar Europa. Want daar tikt de klok voor de cryptobeurzen. Vorige week bespraken we dat Binance, de Europese vergunning, dreigt mis te lopen. Hoe staat het erbij? Is er inmiddels nieuws?
11: Ja, zeker. Die dreiging is nu werkelijkheid geworden. Mm. Die cryptowet betekent eigenlijk dat elke cryptoaanbieder in de EU moet een vergunning hebben om hier dus ook in Europa klanten te kunnen bedienen.
0: Ja.
11: En die overgangsperiode die er was, want die wet is al lang natuurlijk, die hebben we al hartstikke vaak besproken, die bestaat inmiddels al 2 jaar. Maar er was een overgangsperiode en die loopt dus nu af deze week. Per 1 juli moet je echt je vergunning hebben. Mm-hmm. Ja, krijg je zo'n vergunning in één land, dan mag je direct in de hele Unie opereren. Dat is het mooie van Mika. Noemen ze passporting. En Binance, veruit de grootste cryptobeurs ter wereld, die wilde eerst in Frankrijk gaan zitten.
0: Ja.
11: Zijn toen naar Griekenland gegaan. Ja, en nu hebben ze hun Griekse aanvraag ingetrokken. Vorige week hadden we de geruchten dat Griekenland het misschien wel eens niet goed ging keuren. En nu hebben ze blijkbaar zelf daar de stekker uitgetrokken.
0: Ja, ja.
11: En nu is het vraag, gaan ze op zoek naar nieuwe thuisbasis of niet? Ik bedoel, er wonen natuurlijk hartstikke veel crypto-gebruikers in Europa. Dus het is best een interessante markt. Maar op de een of andere manier krijgen ze het niet voor elkaar daar bij Binance om hier voet aan de grond te krijgen wel, want ze zijn de grootste, maar niet om een vergunning te krijgen.
0: Nee.
11: En dit is ook wel belangrijk voor luisteraars die crypto bezitten. Check eventjes of je bij een exchange zit die zo'n licentie heeft. Dat zorgt je gewoon
0: voor een hoop
11: gedoe als daar de poorten dichtgaan op een gegeven moment.
0: Ja, zeker. Dan nog even naar een verhaal wat we een paar weken volgen. Michael Saylor en zijn strategy. De man die alleen maar kocht, maar het lijkt er verder te verslechteren, want hij moet verkopen, zeker of niet?
11: Ja, nou ja, dat zit er steeds meer aan te komen, want het gaat niet goed met Bitcoin. Ja, en dan gaat het dus ook niet goed met Strategy, want die zijn nogal aan elkaar gelinkt. Nou, ik had het al gehad over dat speciale aandeel van hem, dat preferente aandeel Stretch. Dat moest dan op $100 blijven staan en een vast dividend uitkeren. Ja, hij vergeleek het met een money market fund. Alle volatility was er afgestript. Al dus Michael Saylor. Ja, dat blijkt niet helemaal zo te zijn, want dat aandeel Stretch staat nu op $80. Dus als $20 verwijderd van die 100 waar die op zou moeten staan.
0: Ja.
11: Ja, dat kan je niet zeggen dat de volatility er dan van afgestript is, Bas. Als je binnen 2 weken met 20% eraf kan gaan.
0: Ja.
11: Maar het vervelende voor hem is wel dat hij daardoor geen geld kan ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Want, want hij betaalt dus wel de dividenden op basis van die $100 die dat aandeel waard zou moeten zijn.
0: Ja.
11: Ja, het punt is dus dat hij die dividenden wel elke maand moet betalen. Maar ja, wat gaat hij dan doen? Aandelen uitgeven, normale, dat kan eigenlijk ook niet, want dan verwatert hij zijn normale aandeelhouders. Dan blijft er één ding over, bitcoin verkopen.
0: Ja, precies.
11: Maar ja, we hebben gezien wat daar gebeurt. Als hij de 32 verkoopt, dan donderde heel de markt in elkaar. Dus hij staat voor een duivels dilemma daar, Bas.
0: Precies, het gaat niet helemaal goed. Nog even een heel ander kort verhaal. De gevestigde beurs zetten de crypto schuiven steeds dichter naar elkaar toe. Wat is er gebeurd?
11: De Intercontinental Exchange, ICE, de eigenaar van de New York Stock Exchange bijvoorbeeld, die gaan een joint venture aan met cryptobeurs OKX. En dat wisten we al een beetje, zat er aan te komen, want ICE had een tijdje terug geïnvesteerd in OKX. Dus dat wisten we al.
0: Wel waar gaan ze?
11: Ja, precies. Waar gaan ze zich op richten? Nou, tokenization van aandelen.
0: Ja.
11: Daar zal OKX waarschijnlijk gaan helpen met de technologie. Waarschijnlijk krijgen dan OKX klanten toegang tot die aandelen. Nou ja, goed. Verder is er niet heel veel bekend, behalve dat is nog wel grappig, Andrew Cuomo, de voormalig gouverneur en procureur-generaal van New York, van de staat New York, die gaat daar leiding aan geven. Ja, het is interessant, want we hebben Coinbase al gezien die de Everything Exchange wil worden. Ja, het begint steeds meer naar elkaar toe te schuiven. En de vraag is nu eigenlijk, waar iedereen op wacht, wanneer komen die getokeniseerde aandelen dan echt beschikbaar? Hè? Dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Maar
11: als het
0: zover
11: is, Bas, dan ben jij de eerste die
0: het maar het is een kwestie van tijd, Bart, dat weten we. Toch?
11: Ja, precies.
0: Dat denk ik ook. Ja, dankjewel. Presentator van Satoshi Radio met de CryptoCast.
12: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
0: Het kabinet gaat volgens de Telegraaf de stikstofcrisis aanpakken met een spoedwet. Maar wat moet je daar nou inzetten en wat vooral niet? Gaan we zo bespreken.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
29: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
30: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AEX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
1: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
4: Nu in de BNR-app.
26: NAVO-chef Rutte weerlegt Trumps kritiek op bondgenoten met grafieken en gouden letters. Luchthavens Rome vrezen chaos door EU-inreiscontrolesysteem. En evacuatie gestrande zeelieden in de straat van Hormuz komt op gang. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
0: En dan gaan we naar even naar het van de AWB. Lange file begrijp ik op de A4 nog steeds, Erwin?
7: Daar staat een lange file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer. En het staat goed stil, want het is erg druk. En de A44 is dicht, het alternatief bij afrit Noordwijkerhout. Tot aan knooppunt Burgerveen. Een uur vertraging op de A4. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg. En de file door mede mogelijk gemaakt door de omrijders, omdat de A27 Breda richting Utrecht dicht is tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. 7 kilometer file staat daar vanaf Nieuwedijk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 16 kilometer file tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan de flitser nog, de A16 Belgische grens Breda, hectometerpaal 70,9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. Daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven, liefst in een gekoelde ruimte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog en in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En dan de opening van de AX. Die is inderdaad hoger. Zet Future al 0,5% komt erbij. Op 1070 punten net niet helemaal. En wat zijn dan de fondsen die stijgen? Nou, in navolging van de prachtig mooie cijfers uit Amerika gisteren van de AMD uit mijn hoofd. Ja. ASML 3,5% hoger. BC 3,3%. ASMI 3% hoger. Dat zijn de drie grootste stijgers aan Damrak nu. Die trekken de kar. Aan de andere kant zien we de dalers. Wolters Kluwer 2,5. Relix 2,5. Ook allebei. En Adyen 2,2% lager op dit moment. Over een kwartiertje krijg je wat meer duiding. Al het beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En wacht even, want we gaan nog even naar de olie kijken. Brent Crude, ook dat staat onder druk. $72,91 voor een fat Brent Crude Future. Het kabinet gaat volgens de Telegraaf de stikstofcrisis aanpakken met een spoedwet. Grote vraag is, wat moet daarin staan? Dat gaan we zo bespreken.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
19: Wil je weten wat er speelt
20: en of waarom?
19: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:06. Warme dag buiten en hier zit heerlijk een airco. Ik hoop jij ook, maar het geldt niet voor iedereen helaas. Maar
26: in de auto wel misschien?
0: In de auto hopelijk wel, ja. Er zijn ook mensen die het hebben dat niet in de auto. Hè?
26: Oh, dat is heftig.
0: Ja, dat is best heftig, ja. We gaan het volgende doen het komende half uur. Roept u maar.
26: We hebben het zo meteen nog over het gevangeniswezen. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag vrijlaten om op die manier iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Terwijl het idee van de gevangenis is, geloof ik, dat je daar gevangen zit en niet dat je vrij wordt
0: gelaten. Daar slapen.
26: Ja, precies, hoor. Dat is een soort hotel. Oh, een hotel. Nou, hoe verstandig dat is, bespreken we over een minuut of 5. En we hebben zometeen nog een bijzondere foto uit de ruimte van een Europese ruimtetelescoop.
0: Maar ik dacht dat het jasje van Gerard Joling.
26: Ja, daar lijkt het. Daar vond ik het een beetje op lijken. Was mijn eerste associatie. Meer dan 60 miljoen sterren op één foto. En het gaat ons helpen om nieuwe sterren en dergelijke te kunnen ontdekken.
0: We gaan eerst naar dit. Want het kabinet wil met een spoedwet komen om de stikstofcrisis aan te pakken, meldt de Telegraaf. En morgen presenteert minister Jamie van Essen van Landbouw zijn totaalpakket voor die stikstofuitstoot. Maar onderdeel van die plannen zou zijn dat de kritische depositiewaarde, dat is een schrikbeeldwoord voor veel boeren, wordt geschrapt. Die KDW die moet eraf. Nou, dat lijkt van tafel te gaan, maar de stikstofuitstoot die moet nog wel gewoon omlaag. Met 42-46% in 2035 voor landbouwbedrijven. We spraken erover met Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Die zegt, ja, de grootste vraag is, hoe ga je die emissie reduceren?
21: Aan de ene kant kun je dan denken van bedrijven die door de tijd stoppen. En waarvan je zegt, als de dieren, gaan ze dan bijvoorbeeld, dat weten we nog niet, hè? Gaan ze dan zeggen, dan worden die dierrechten afgeroomd en die bedrijven schadeloos gesteld?
0: Ja.
21: Of ga je deels een norm opleggen dat je niet meer dan zoveel dieren per hectare mag houden? Dat is het aantal dieren.
0: Mm-hmm.
21: Maar je kunt ook natuurlijk denken aan, dat woord wordt ook genoemd, het heet doelsturing. Je moet tot een bepaald doel komen en dan krijgt de boer daar zelf de gelegenheid wat die maatregelen neemt, dat is dan aan hem om een zekere reductie te bereiken. Maar dat moet natuurlijk allemaal wel geborgd worden.
0: Ja.
21: Daar weten we de details van de plannen nog niet.
0: Maar precies.
21: Dat borgen, dat kun je natuurlijk ook wel. Daar zijn wel heel veel voorbeelden van hoe je dat zou kunnen doen. Bijvoorbeeld als je dagelijks een stal ontmest, dat je zegt, nou, er hangen foto's in de camera waardoor je ziet dat dat plaatsvindt. Daar zijn wel op per maatregel wel voorstellen voor. Maar de exacte plannen zijn ons wat dat betreft nog niet bekend.
0: Nee, precies. Maar zou je het kunnen, als je inderdaad die dingen als die kritische depositiewaarde kwijtraakt, toch die uitstoot inderdaad kunnen halen? En ook zonder dat je daarmee meteen weer alle boeren op de achterste benen hebt. Hè? Want wat u nu zegt, doelstellingen, dat is allemaal prima. Dat moet je dan wel gaan halen. Haal je dat niet, ja. Dan hangt er toch een zwaard van Damocles boven je bedrijf, kan ik me voorstellen.
21: Nou ja, wat vooral meespeelt, en dat weten we dus ook nog niet precies, dat is de grote vraag, komt de zogenaamde vergunningverlening hier nu weer mee op gang? Mm-hmm. En dan kun je wel de KDW uit de wet halen in die zin, wat we zeggen, en dat begrijp ik goed. Er staat nu in de wet, dat als een landelijke doelstelling, zoveel procent moet op dat tijdstip onder die KDW zitten. Ja. Zoveel procent van het areaal van alle natuurterreinen. Mm-hmm. Dat is een landelijke aspiratie, precies, landelijk doel.
0: Ja.
21: Dat is nog niet hetzelfde als een vergunningverlening voor een plan van een lokale, laten we in ieder geval even zeggen, boer.
0: Ja.
21: Dan wordt er gekeken, hoe zit het nu met die staat van instandhouding van de natuurterreinen die in de omgeving liggen.
0: Mm-hmm.
21: En dan blijft nog steeds het punt staan dat men zal kijken, is stikstof daar een probleem?
0: Exact.
21: En welke water wordt precies? En wat er dus ergens heel sterk van belang is, dat is dat naast, dat was wat meer de benadruk, dat naast die reductie van stikstof er per natuurterrein een plan ligt van, of een overzicht is, wat speelt er aan problemen? Wat worden daarvoor zogenaamde herstelmaatregelen voor uitgevoerd?
0: Ja.
21: Stel dat het vooral verdroging is. Ja, wordt dan wordt het grondwaterpeil verhoogd.
0: Mm-hmm.
21: En in dat kader heb je ook nodig, is er dan een stikstofplan?
0: Ja.
21: En dan kan dit plan zeker een grote rol spelen. Maar om te kijken, gaat die vergunningverlening echt lopen? Zal er ook heel degelijk zo'n natuurdoelanalyse met herstelmaatregelen moeten liggen. Dus dat weten we nog niet precies hoe dat allemaal eruit gaat.
0: En als je dat nou even naast elkaar legt, naast het systeem wat we hadden met die kritische depositiewaarde, daar kon je dat redelijk goed mee in kaart brengen, toch?
21: Nou, dat is natuurlijk het probleem met die kritische depositiewaarde. Die is lokaal, kijk, gemiddeld kloppen die waarden wel, maar er zit natuurlijk een bandbreedte op. En lokaal kan dat behoorlijk onzeker zijn.
0: Ja.
21: En dat geldt ook voor de deposities. Net zag ik altijd met een weerbericht. Kijk, als iets gemiddeld wel klopt, is het nog wat anders wat je zegt. Is het in een hectare rond mijn huis, kan ik dan precies zeggen dat
0: zoveel regen valt.
21: Precies, ja,
0: dat is een ander verhaal.
21: Dat is natuurlijk allemaal veel onzekerder van.
0: Ja, ja, zeker. Maar,
21: dus vandaar al die, al die kritiek op die berekeningen.
0: Ja.
21: Zeggend van dat model is wel goed voor een regionaal doel, maar niet voor een lokale berekening. Dus dat men dus overgaat naar een uitstootreductie om op die manier, dat kan ik begrijpen.
0: Zij Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Morgen dus.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: De concrete plannen van Jamie van Esten van Landbouw. En dan gaan we naar het andere. Het is 9:11.
26: Het kabinet wil meer gedetineerden overdag vrijlaten. Nou ja, vrijlaten. Maar om op die manier iets te doen aan de overvolle gevangenissen in ons land. Nee, ze mogen niet naar het strand, maar ze moeten bijvoorbeeld met een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds dan weer de cel in om daar te slapen. Dat zou in ieder geval Claudia van Brugge van plan zijn. De staatssecretaris Justitie meldde bronnen aan de NOS. Morgen wordt het besproken in de ministerraad. Ja, weet dat er grote problemen zijn in het gevangeniswezen. Dit is dus een van haar nieuwe maatregelen. Goed idee of niet? Praat erover met strafrechtadvocaat Alexander Admiraal. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
26: Een actieplan voor gevangenissen dus. Dit zou daar een onderdeeltje van zijn. Nou, veroordeel de criminelen vieren feest, want die mogen overdag de bak uit.
11: Nou, dat, ik bedoel, dat zal vast met enige blijdschap worden ontvangen. Maar ik zou de maatregel niet primair zien als een gunst voor de gedetineerden. Mm-hmm. Maar een manier om te voorkomen dat overbevolking leidt tot onmenselijke of disproportioneel zware detentieomstandigheden.
26: Want die situaties die ziet er nu gebeuren?
11: Ja, omdat je nu de situatie hebt, de onwenselijke situatie, dat gedetineerden bijvoorbeeld 22 uur op cel moeten blijven, juist vanwege een personeelsgebrek.
26: Mm-hmm.
11: En geen recht dus hebben op bijvoorbeeld arbeid of recreatie, terwijl ze dat anders wel gehad zouden hebben. En het sluit ook aan bij het oude stelsel wat we kenden voor 2021. Ja, dat moet ik dan even uitleggen. In 2021 is er een wet straffen en beschermen ingediend. En die heeft tot een ongelooflijke versobering geleid. En dit voorstel wat er nu ligt sluit eigenlijk aan bij hoe het was. En dat is allemaal gericht, en ik denk dat dat een heel goed idee is, op resocialisatie.
26: Ja.
11: Dus we willen dat mensen die in de gevangenis zitten uiteindelijk weer terugkeren. Nou, misschien op de levenslang gestrafte na, maar ook daar moet wat voor bedacht worden. Mm-hmm. En dit is natuurlijk een goede manier om dat onder begeleiding te doen. Op die manier kunnen ze hun werk behouden, misschien hun opleiding blijven volgen, hun woning behouden. Dus ja, ik vind het een goed plan.
0: Maar voelt straf dan nog een straf?
11: Nou, dat lijkt mij wel. Want ze zitten in de gevangenis, ze moeten zich daar ook weer melden. Daar wordt ook overnacht, hoe het nu is, de weekenden, zitten gedetineerden sowieso binnen. Dus het gaat echt om maandag tot en met vrijdag. Als je daarvoor in aanmerking komt en bij goed gedrag en als je werk hebt, dat je dan naar buiten kan.
26: Hoe gaat dit dan die problemen in die gevangenissen met personeel helpen? Want ja, als die gevangenen overdag aan het werk zijn, dat personeel zal er toch moeten zijn in die gevangenis, denk ik. Dus waar gaat dit helpen?
11: Nou, het lijkt mij, maar goed, dat is een inschatting van mij. Het lijkt mij dat je minder personeel nodig hebt overdag, op het moment dat natuurlijk minder gedetineerden binnen zitten. Ik weet niet precies wat de verhouding moet zijn, hoeveel PIW'ers per gedetineerde. Dus hoeveel medewerkers in de PI per gedetineerde. Maar ik neem aan dat als er minder mensen vastzitten op dat moment, dat er ook minder mensen nodig zijn. Mm-hmm. En 's nachts, wanneer de gedetineerden slapen, is er ook minder personeel nodig. Dus ik denk dat wel zorgt voor enige verlichting daar.
26: Ja. Ander plan, u sprak al van resocialisatie. Ander belangrijk punt in het actieplan is dat kortgestraften minder begeleiding krijgen bij terugkeer in de samenleving. Dat gaat dan om mensen die maximaal 12 weken in de cel zitten. Ja, dat suggereert dat we dat de afgelopen jaren wel gedaan hebben, maar dat het een beetje onzinnig is wellicht voor deze groep?
11: Nou ja, de vraag is als iemand, het gaat geloof ik om maximaal 12 weken, zei u. De vraag is als iemand maximaal 12 weken binnen heeft gezeten, of diegene moet resocialiseren na zo'n korte tijd. En ik denk dat minder nodig is dan iemand die jaren achter de tralies heeft gezeten. Dus ik denk dat dat een prima voorstel is, eerlijk gezegd.
26: Nu kunt u ook de kritiek uit de Kamer, namelijk bijvoorbeeld, ja, de rechter gaat over wat voor straf iemand krijgt, en dan is het niet de bedoeling dat de politiek daar, nou ja, naar eigen inzicht een beetje aan gaat rommelen.
12: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Nou, dit is te verlichten, dit probleem voor nu.
2: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in de politiek. Maar ik zou willen zeggen, die wet van 2021... dat is de meest onzalige wet die we in tijden in het strafrecht hebben gezien. Iedereen is het daarmee oneens. Rechtelijke macht, openbaar ministerie, reclassering, advocatuur. Desalniettemin is dat destijds doorgevoerd. En we zien nu welke effecten dat heeft. Ik zou zeggen, draai die wet terug. Herstel de oude VI-regeling zoals we die kenden. Ja. Dat je na 2/3 van je straf bij goed gedrag recht hebt op een voorwaardelijke invrijheidstelling. Herstel die wet in ere. Zorg dat die fasering weer helemaal terugkomt zoals dat was. En ik denk dat dat een hoop problemen zal voorkomen. En ook direct, en dat is dan, ja, vind ik, secundair belang, maar het personeelstekort oplost.
1: Ja, dat zal ook wel meer helpen dan een weekje hier en een weekje daar. Dank, Alexander Admiraal, strafrechtadvocaat bij Takens Admiraal Advocaat.
3: 17 over 9, we gaan naar Erwin de Hart van AWB. Een ongeluk gebeurt op de A4, Erwin, na de spits, auw.
4: Ja, en in die file vanaf Ypenburg tot aan Zoeterwoude-Dorp staat nu 12 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. Daarvoor staat nog een file. De Zoeterwoude-Dorp Nieuw-Vennep 12 kilometer door die afgesloten A44. Dus het is even op een houtje bijten. Daar op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht. Door werkzaamheden 6 kilometer file. A50 Os richting Eindhoven. Omrijders hebben 20 minuten vertraging tussen Nistelrode en Veghel-Noord. Dan een flitser A12 Utrecht-Arnhem. Meterpaal 66,4.
5: Blik op de beurs.
3: Ja, we gaan eens even kijken naar de beurs. Nou, die staat er in ieder geval best wel lekker bij. Want de AX is inderdaad wat hoger. Niet zo heel veel. 0,7%. 1072,5 punt op dit moment. En daarbij moeten wij de chippers in de gaten houden. Zei analist Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
6: Die zullen waarschijnlijk wel uit de startblokken vliegen als we dit zo zien. Zeker als we kijken wat SK Hynix en Samsung, concurrenten van Micron in Zuid-Korea, hebben gedaan. SK Hynix stond ook alweer ruim 12% hoger. Dus dat zal goed nieuws zijn voor ASML en BCI. Dergelijke namen.
3: Ja, en dat kwam allemaal door Micron Technologies. Die kwamen gisteren aan met cijfers na beurs. En die waren veel beter dan iedereen had gedacht. Terwijl eerst iedereen dacht, nou, je weet het maar niet, hè. En het gaat dus goed. ASMI staat 5,1% hoger. BC 4,8, ASML 4,1. Dat zijn de grote kartrekkers. Gevolgd door de banken. NN Group, ABN AMRO Bank en ASR. Allemaal tussen de 0,5% en 1,3%. En aan de andere kant zien we dan Wolters Kluwer dalen 2,5% eraf. Adyen 2,2 minder. Relix 2,2. SBM Offshore. En dan willen we even weten, hoe staat het ervoor met Shell? Nou, de Koninklijke staat 0,3% lager op $34.15. Heeft alles te maken met de Brent crude. Op dit moment staat de olie 73,36. Is vanmorgen even onder de 73 geweest. Maar wat dat betreft, ja, we zijn toch ver weg bewogen van de niveaus van $114 die we een paar weken geleden zagen. En nu zitten we op niveaus van vlak voordat de oorlog in Iran kwam. Alleen nu nog even wachten tot er iets zichtbaar wordt aan de pompprijzen. Dat zou fijn zijn.
1: En dan blijven we even bij de beurs. De ticker SPCX, SpaceX, aan de Nasdaq. Nou, een gevolg daarvan zien we bij de portemonnee van Elon Musk. Want die is op papier geen biljonair meer. Ach, wat een verdriet, blijkt uit de lijst van rijken van Reuters. De Billionaire Index van Bloomberg trouwens. Van Bloomberg, die wordt elke dag bijgewerkt. En daar blijkt nu dat zijn vermogen slechts een klein $960 miljard is. Heeft onder andere te maken met wat er dus bij SpaceX gebeurde op de beurs. Afgelopen 5 dagen 12% verloren, SpaceX. En dat is toch een vrij pijnlijk verhaal. Bijna het grootste dagverlies van een bedrijf ooit. Als je dat omrekent, dan heeft SpaceX afgelopen maandag zo'n $400 miljard zien verdampen. Alleen Nvidia kreeg ooit een grotere klap te verwerken. Dat was toen $600 miljard. Maar goed, we zeiden al nog steeds $960 miljard over. Dus Elon Musk hoeft er geen dag minder om te slapen. Geen dag minder om te slapen, geen dag minder om te eten. Of zoiets.
3: Hij slaapt niet, hè? Nee.
1: Hij hoeft er geen dag minder iets om te doen.
3: Nee. Het is 10 minuten voor 9:30 en we gaan naar de Europese ruimtetelescoop Euclid. Nou, die heeft de grootste en meest gedetailleerde opname ooit gemaakt van het centrum van onze Melkweg. Als je in de tuin gaat staan met je iPhone, je maakt een fotootje van het zwerk boven je, dan zie je misschien een paar sterren. Op deze foto meer dan 60 miljoen sterren, omdat die opname bijzonder scherp is en op een hele speciale manier gemaakt. En daardoor kun je sterren die normaal eigenlijk een beetje in elkaar lijken over te vloeien, van elkaar onderscheiden. Hartstikke mooi. En het ontlokte Iwan vanmorgen

0: al de verklaring. Het lijkt een beetje op het gouden glitterjasje van Gérard Jolletage, oftewel Gerard Joling, ja, bij de toppers. We gaan erover praten met onze eigen topper, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas en Iwan. Mooie vergelijking.
0: Het is inderdaad wel een beetje zo, hè? Al die glitters bij elkaar. Wat je ziet eigenlijk, dat het heelal gevuld is met sterren en niet met zwart, wat we altijd denken.
1: Ja, het hangt er een beetje van af waar je naar kijkt. Het heelal is best wel leeg, maar deze foto is genomen richting het centrum van de Melkweg. En daar komen de sterren steeds dichter en dichter en dichter op elkaar te liggen. De afstanden zijn nog steeds heel groot. Maar op zo'n foto is het inderdaad net een mooi gehouden glitterjasje.
0: Hoe maak je zo'n foto? Is dat inderdaad gewoon een korte momentopname, een duizend van een seconde, tak, dan heb je ze?
1: Nee, die moet je wat langer belichten. Maar gelukkig is de Euclid-telescoop die is heel gevoelig. Dus je kan relatief kort belichten. Korter dan, zeg maar, als je een foto wil maken met de Hubble-telescoop bijvoorbeeld. En het andere voordeel van de Euclid-telescoop is dat het een soort groothoeklens heeft. Mm-hmm. Dus waar Hubble, zeg maar, door een rietje kijkt, ja, dan zou je heel veel foto's moeten maken en aan elkaar moeten plakken weer tot deze foto komen. Bestaat deze opname uit negen aan elkaar geplakte foto's.
0: Ja. En hoe lang duurt het om die foto te nemen?
1: Ja, dat varieert. Als je naar heldere objecten kijkt, dan kan dat seconden of minuten zijn. Kijk je echt naar hele verre objecten in het heelal, ja, dan heb je soms dagen nodig voor een belichting. Maar deze is een stuk korter.
0: Nou, het unieke is dus inderdaad dat hij een heel groot blikveld heeft, die Euclid.
1: Ja, dat klopt. Dus je kijkt echt door een groothoeklens in plaats van door een rietje, waardoor je natuurlijk het meeste niet ziet in dat geval. En op deze foto gelukkig wel.
0: Waar staat dat ding in de ruimte, ver van de aarde?
1: Die telescoop, ja, behoorlijk. Die staat op een punt op zo'n 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Dat is een bijzondere plek waar de zwaartekracht van de zon en de aarde elkaar beïnvloeden. En dat is een fijne plek. Daar hangen meer telescopen, onder andere de James Webb.
0: Dat meen je niet, die hangen er een beetje samen. Wat geestig.
1: Ja, een bijzondere plek inderdaad, waar je heel goed zicht ongestoord hebt op het heelal.
0: Ja, nou, dat hebben we nu inderdaad, het jasje van Gerard Joling. Maar wat kunnen we daarmee? Waarom is die foto belangrijk?
1: Ja, je kan dus heel veel tegelijkertijd zien. Je hoeft steeds maar een paar foto's te maken omdat je blikveld zo groot is. Dus elke verandering zie je. Supernova's, flitsen, wat je soms kunt waarnemen. En wat ook bijzonder is van deze telescopen, is hij kan voor elkaar schuivende sterren waarnemen. En dan werkt dat een beetje als een vergrootglas. En dan, als daar planeten bij die sterren zitten, dan kun je ze ineens detecteren.
0: Juist, je kan die planeten zien. Dus je weet ook naar hoeveel planeten je kijkt.
1: Ja, precies. Ja. En dit zijn in de regel kleine planeten waar we heel erg in geïnteresseerd zijn. Een beetje aardeachtige planeten. Ja. En die kunnen we op de manieren die we tot nu toe altijd gebruikten eigenlijk niet waarnemen. En deze Euclid-telescoop, die kan dat wel.
0: Die eigenlijk voor iets heel anders bedoeld was, hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Hij was ontwikkeld om naar donkere materie te kijken. Om te ontrafelen wat dat nou precies is. Maar in plaats daarvan kijkt hij dus nu naar een hele heldere plek in het heelal.
0: Goed, toch ergens nuttig. Als je toch wel fijn dat hij wat doet wat je wilt. Dank, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Ja, dan nog eventjes naar dit, want in Mexico hebben ze een beetje pijn in de buik, geloof ik, hiervan, hè?
2: Ja, Mexico is in de rouw, de onofficiële mascotte van het land op het WK voetbal, dat is een eend met de naam Merlin, die heeft de wedstrijd van Mexico tegen Tsjechië niet vanuit het stadion kunnen bekijken.
0: Daar zal de eend stuk om zitten.
2: Ik denk het wel, ja. AP meldt dat die 2 jaar oude eend wel het terrein op mocht van het stadion, het Azteca Stadion in Mexico City, voor een tv-opname, maar niet het daadwerkelijke stadion binnen. En dat komt doordat de FIFA geen dieren toelaat in stadions om hun welzijn te beschermen. Nou, fijn dat de FIFA zo begaan is met dierleed. Exact. Ja. Merlin groeide de afgelopen weken uit tot een internethit nadat hij tussen de feestvierende supporters door de straten van Mexico City liep.
0: Hij heeft een groen shirtje aan.
2: En
0: zwarte voetbalschoenen.
2: Ja, zeker. Een shirtje van het elftal en schoentjes inderdaad. Ja. Beest verscheen inmiddels overal in de stad. Samen met de eigenaar, dat is Carla Gomez.
3: Merlin nos acompaña constantemente a vender. ¿Por qué? Porque no nos gusta dejar nuestro hombre en casa. Nos gusta que nos acompañe. Es nuestro bebé.
2: Ja, ze zegt, Merlijn is altijd bij ons als we aan het verkopen zijn. Het zijn straatverkopers, deze mensen. We laten de eend liever niet alleen thuis. Dus we vinden het fijn als Merlijn bij ons is. Hij is onze baby en dus is hij hier. Mooi. Nou, volgens allerlei media heeft Merlijn zelfs het presidentieel paleis bij president Sheinbaum bezocht. En staat hij, want het is een mannetje, Woert heet dat geloof ik, hè?
0: Woert.
2: Symbool voor de Mexicaanse WK-campagne. Fans hadden dus gehoopt dat de eend op een eigen stoeltje op de tribune de wedstrijd mocht volgen, maar de FIFA hield vast aan zijn regels. Maar Gomez zegt, Merlin brengt hoe dan ook geluk. En dat klopt, want de wedstrijd werd gewonnen door Mexico. Mexico scoorde 3 keer. Het was leuk als Tsjechië dan 1 keer had gescoord, maar het is 0 keer geworden. Ja.
0: Elektrische rijders kunnen honderden euro's per jaar verdienen met thuisladen, met een regeling om emissierechten te verkopen. Maar dat moet je dan doen via een inboekdienstverlener. Alleen, dat is nou niet echt een beschermd beroep. En dus niet waterdicht, en dus kan je centen missen. Zometeen alles erover in de ochtendspits hier op BNR.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
10: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Erwin Noord van de ANWB. Het aantal files neemt verder af op de A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer langzaam rijden tussen Waardenburg en Everdingen. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 12 kilometer stilstaand verkeer. En er stond al stil eigenlijk vanwege de A44 die dicht is op de A50. Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord. 5 kilometer file. Omrijders voor de dichte A27 bij Gorkum. En dan nog een flitser A10 Koenplein-Watergraafsmeer 4,4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na 2 zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. Daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven, liefst in een gekoelde ruimte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog en in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, als je een elektrische auto hebt en je laat hem thuis op, dan kan je geld verdienen door de emissierechten die je daarmee krijgt eigenlijk te verkopen. Dat doe je via een partij, maar die partij die is niet echt helemaal waterdicht geregeld. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspit.
1: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
22: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
21: Obli. Meer rust, meer rendement.
23: Remco Beekman had een lunchroomketen met filialen verspreid door het land. Maar die liepen zo slecht dat hij uiteindelijk persoonlijk failliet werd verklaard. En om de tijd te doden begon hij met een nieuwe hobby. Brabantse worstenbroodjes bakken. Nou, dat bleek zijn grote redding te zijn. Hoe dat zit, hoor je vandaag om 2:30 op BNR.
24: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
25: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 10 minuten. Nee, helemaal niet. 4 minuten over 9:30. Helemaal naast zit ik er.
2: Verkeerde opname was
0: ja, verkeerde dat. Opname. Ja. Tijd voor een opname. In een, nou ja, langer. Het is donderdag 25 juni 2026 en we zitten in het laatste half uur. Pletje, doe jij het maar.
2: Goedenavond Bas. Zometeen hebben we het toch over slapen 's nachts. Dat is voor veel mensen toch wel een beetje ingewikkeld met dit weer. Zeker als je geen airco hebt. Trouwens wel airco hebt, dan...
0: Gaat het ook niet goed.
2: Gaat het ook niet goed. Dat blijkt. Maar wat kan je nou doen om de nacht een beetje door te komen? Zometeen tips voor jou. En we hebben nog een tech-update met Donner Bakker, die hopelijk beter geslapen heeft dan wij en jij.
0: We gaan even naar dit verhaal. Elektrische rijders kunnen dit jaar honderden euro's verdienen met hun eigen laadpaal. Alleen de regeling kent één zwak plekje. Want de bedrijven die laadbeurt registreren. Want wat wil je namelijk als je zo'n laadpaal hebt? Dan kan je je emissierechten verkopen aan bijvoorbeeld grote benzinemaatschappijen. Nou, daar is het geld voor. Die hebben er geld voor over. Tot 500 euro per jaar. Moet je een beetje aan denken. Maar dat moet je dan doen via een registratiepartner. En dat is een zogenaamde inboek. Dienstverlener. En die helpt je bij de administratie en de verkoop van die rechten aan dat soort partijen. Maar als je niet weet met wie je zaken doet, en of die club die dat registreert allemaal wel netjes is, dan kan het wel eens fout gaan. En dan kan je fluiten naar je geld. Blijkt uit onderzoek van BNR. Bob Liefdink, die was hier vanmorgen in de studio. Hij is oprichter van lekkerladen.com. En die legt uit dat je als elektrische rijder recht hebt op die emissiereductie-eenheden. Maar wel even moet nadenken voordat je kijkt naar zo'n inboekdienstverlener?
3: Die moeten voor jou worden ingeboekt door een derde professionele partij. De inboekdienstverlener, het is geen subsidie. Het is, deze certificaten moeten gekocht worden door bijvoorbeeld een brandstofleverancier in Nederland. En op die manier probeert de overheid, zeg maar, degene die goed doet te stimuleren en te belonen. Degene die gebruik blijft maken of fossiel brandstofgebruik blijft stimuleren, daarmee door blijft gaan te straffen.
2: Ja, oké. Okay. En dit was voorheen met name weggelegd voor grotere bedrijven. Nu kunnen particulieren het ook. Maar daar heb je dus een derde partij voor nodig die dat voor je bijhoudt, die administratie. En nu blijkt dat ja, eigenlijk iedereen kan op een achternamiddagje zo'n derde partij, zo'n inboekdienstverlener, registreren.
3: Ja, dat klopt. Dat hebben we gezien. Het heeft de collega van jullie ook getest en getoetst. Inschrijven was makkelijk. Inmiddels heeft de NEA wat meer eisen bekendgemaakt. En kun je straks ook een rekening aanvragen.
2: Ja. En de NEA is de Nederlandse emissieautoriteit.
3: Klopt,
2: ja.
3: Helemaal, klopt helemaal. Dus die ziet toe op de regeling. En op het moment dat je rekening aan gaat vragen, dan gaat er ook naar voren komen van welke partijen voldoen nou helemaal aan die eisen.
2: Want u bent zo'n inboekdienstverlener.
3: Klopt.
2: Toch? Dus ik kan me bij u aanmelden.
3: Ja.
2: Wat gaat u dan precies? Wat gaat u dan vervolgens doen? U houdt dus blijkbaar bij wat er met mijn laadpaal gebeurt, of hoe werkt dat?
3: Ja, klopt. Wij moeten checken hoeveel kilowattuur er geladen wordt en dus echt naar de auto gaat. Alleen gaat het wel wat verder dan dat. Het is echt een puzzel. Dus het is niet één stukje. Het zijn heel wat stukjes bij elkaar. Dus hoeveel kilowattuur wordt er geladen? Hoeveel kilowattuur komt er van jouw energieafsluiting? Hoeveel kilowattuur wek jij op met je zonnepanelen? Is er bewijs van de laadpaal? Mm-hmm. Et cetera.
0: Okay. En als ik dat nou allemaal keurig netjes in beeld heb, ik breng dat bij mijn inboekdienstverlener, maak die dus de administratie op.
3: Ja.
0: Die gaat vervolgens naar de brandstofmarkt en zegt daar, kijk, je kan emissierechten kopen bij me. Hoe werkt dat?
3: Ja, als je dat plaatje dus compleet hebt en netjes, en als inboekdienstverlener ben je ervan overtuigd dat je voldoet aan al die eisen die de NEA stelt, dan mag je deze kilowattuur inboeken.
0: Ja.
3: Dan worden ze omgezet in ERE's.
0: Mm-hmm.
3: En die emissiereductie-eenheden kan je vervolgens gaan verkopen aan een partij die de verplichting heeft om ze te kopen.
0: En dat doet u? U doet de verkoop eigenlijk?
3: Juist.
0: Nou is het andere verhaal. Hoe weet ik nou, als ik zelf thuis zo'n laadpaaltje heb, dat u een bona fide partij bent? En dat, want u houdt ook een stukje in. Moet ik als hebber van een elektrische auto en laadpaal ook de inboekdienstverlener betalen? Of betaalt dat uit de opbrengst van de emissierechten?
3: Ja, dat is het eigenlijk, het laatste wat je aangeeft.
0: Juist.
3: Het is no cure, no pay.
0: Okay.
3: Bij de meeste partijen. Maar het is natuurlijk wel goed om te kijken van, nou, wat voor partij zit daarachter?
0: Mm-hmm.
3: Is er bijvoorbeeld de Stichting Derde Gelden waar de gelden worden neergezet voordat ze worden uitbetaald? Al dat soort dingen.
0: Ja, precies.
2: En wordt daar nu op gehandhaafd of gecontroleerd? Stel, ik schrijf me in als zo'n inboekdienstverlener. Kan iedereen daar zomaar mee aan de slag? En ja, hoe kan je dan nagaan of je met een betrouwbare partij in zee gaat of met een malefiede partij?
3: In eerste instantie, dus dat hebben we gezien, kon iedereen zich inschrijven en op de lijst komen bij de Nederlandse emissieautoriteit. Zometeen, als je echt een rekening krijgt, moet je wel echt voldoen aan een bepaald volume. Dus je moet minimaal 200 machtigingen hebben en of 2 miljoen kilowattuur kunnen bewijzen dat je dat gaat inboeken over het aankomend jaar. Daar wordt het kaf wel van het koren gescheiden, ook al zijn die eisen niet heel hoog op dit moment.
2: Ja. En wat zou het risico zijn? Stel, ik sluit me nu wel aan bij dat bedrijf dat onze collega, dat Bart, heeft opgezet. Nou, dat blijkt dan een.
0: Dat kan helemaal niks.
2: Die snapt er niks van en die bakt er niks van. Ben ik dan mijn geld kwijt? Of hoe kan dat werken?
3: Nou, het ligt iets genuanceerder. De controles vinden eigenlijk plaats in Q1 van het volgend jaar. Op het moment dat er kilowatturen onterecht zijn ingeboekt, dan zal de NEA daar gaan op handhaven door middel van een boete geven of het verrekenen met De emissiereductie-eenheden van het volgend jaar. Dus op dat moment ontstaan er dan wel problemen. Want als jij 1 miljoen kilowattuur hebt ingeboekt voor afgelopen jaar, en je gaat er volgend jaar 2 miljoen doen en je moet het voor 2 miljoen uitbetalen, maar je wordt gecorrigeerd op die 1 miljoen. Ja. Bij wie gaat dat blijven?
2: Dan klopt het niet meer.
3: Nee.
2: Zou u tot slot vinden dat er strenger gehandhaafd moet worden op voorwaarden voor dit soort inboekdienstverleners om zich te mogen inschrijven? Dus zou dat verstandig zijn? Aan de voordeur beter controleren?
3: Ik denk dat het gaat om consumenten. En sommige beloften. Kijk, het is nu heel makkelijk om beloften te doen, terwijl alle voorwaarden nog niet duidelijk zijn. En de consument heeft er natuurlijk geen overzicht over. En kan niet inzien van, oké, is dit een goede partij? Wat zit hierachter, et cetera? Dus het zou wel handig zijn, misschien als die controle wat naar voren wordt gehaald, om te checken of dat deze partij echt kan leveren.
4: Om die consument goed te kunnen beschermen.
0: Want het risico wat je dus loopt, nog even, want ik begrijp het nog niet helemaal. Het risico wat ik loop als consument, is dat ik met de verkeerde partij in zee ga. Maar ja, dan merk je uiteindelijk dat er niet betaald wordt. Dan ga ik met mijn administratie naar een andere. En als ik een kwaadwillende consument ben, dan ga ik naar 3 van die inboekdienstverleners. Geef ik die allemaal aan mijn administratie. Kijken wat er gebeurt.
3: Ja, daar gaan we dus met z'n allen op controleren. dat je bij 1 inboekdienstverlener inschrijft. Ja. Want anders hebben we met z'n allen een probleem. Dat is denk ik ook niet goed voor de markt.
0: Kortom, controle en goed administreren is inderdaad wel heel belangrijk.
3: Is een must, zeker weten, ja.
0: Zij Bob Liefdink, oprichter van lekkerladen.com.
2: Ik zei als die een zwembad had, dan was het lekkerbaden.com.
0: Ja, nou.
2: Is het niet. We gaan naar het VK, het Britse kabinet overweegt...
0: Als je een tuin had, lekkerzalen.com. Ja. Nou, klaar. Zullen we even doorgaan? Ja.
2: Het Britse kabinet overweegt om in beslag genomen Russische olie te verkopen... en de opbrengst daarvan te gebruiken voor steun aan Oekraïne, schrijft de Telegraph. Het gaat om bijna 100.000 ton ruwe olie aan boord van de tanker de Smirtos. Dat schip werd halverwege deze maand in het kanaal geënterd door Britse mariniers... omdat het volgens de Britse autoriteiten de sancties tegen Rusland overtreedt. Die olie heeft een geschatte waarde van zo'n 35 miljoen pond. En volgens de krant kijken ministers naar de mogelijkheid om dat geld dan of rechtstreeks aan Oekraïne over te maken, of om het in te zetten voor de aankoop van militair materieel. En er wordt nog een tweede stap onderzocht, namelijk om te kijken of de ruwe olie misschien niet verkocht kan worden, maar eerst in een Britse raffinaderij kan worden verwerkt tot bruikbare brandstoffen, denk benzine of diesel of kerosine, en vervolgens kan die brandstof in het VK worden gebruikt. Maar dat plan zou nog in een vroeg stadium zijn, vanwege allerlei juridische en praktische vragen. Nou, die tanker, die ligt nu onder controle van de Britse defensieministerie voor de kust bij Weymouth. De Indiaanse kapitein is aangeklaagd voor het ontduiken van sancties, maar hij zegt via zijn advocaat dat hij slechts bevelen opvolgde en verder van niks wist. En dit heeft uiteraard allemaal te maken met de Russische schaduwvloot en de strijd tegen de schaduwvloot. Britse bronnen zeggen tegen de krant dat dit nog maar het begin is van een hardere aanpak, dus ze zijn meer van plan.
0: En dan nog eventjes naar Tsjechië, want president Peter Pavel, je weet, die is pro-Europees, pro-NAVO, die moet toch mee naar de NAVO-top in Turkije volgende maand. Dat heeft het Tsjechisch Hoge Rechtshof gisteren bepaald. En als je denkt, hè, hoe kan dat nou? Nou, hij werd eerst een beetje gedist. Hij werd van de kant afgehaald. Hij mocht niet mee. De regering zei, Pavel gaat niet mee naar de top. Maar daar was hij het niet mee eens. Hij stapte dus naar het Hoge Rechtshof. En de regering moet nu van de rechter zonder vertraging de NAVO informeren dat de president meegaat. Dat moet wel voor morgen gebeuren, want hij moet geaccrediteerd worden, de president. Dat moet nog even lukken. Maar ja, oké, Pavel zegt, ja, de regering die ging aan de rol van president voorbij, want volgens de Tsjechische grondwet is hij de officiële vertegenwoordiger in het buitenland en niet de premier. Nou is die premier een euroscepticus, een rechtsradicaal, Andrej Babiš, hebben we wel eens over hem gehad. In de coalitie zitten op dit moment alleen maar van dat soort partijen. En Pavel heeft een gespannen relatie inderdaad met deze premier, met deze Babiš. En hij gaat nu mee. En hij is de baas en niet meneer Babiš. Dat even duidelijk is. En dat heeft het Hoge Rechtshof inderdaad gewoon gezegd, keurig netjes klaar. Erwin Hart van de ABB is bij ons. Erwin, nog steeds op de A4, vertraging richting Amsterdam. Hè? Komt er een ongeluk?
5: Ja, een ongeluk en het was al druk, want de A44 is dicht, zoals je weet, tot 1 juli bij afrit Noordwijkerhout. Door werkzaamheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Alles bij elkaar, 10 kilometer file tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Een uur vertraging en tot aan Nieuw-Vennep nog meer file, maar dan minder vertraging. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude is in dit kader afgesloten bij knooppunt Hoogvliet door dat ongeluk op de A4. Staat 5 kilometer file op de A50 Oss richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord, 5 kilometer file. De spits is redelijk afgelopen. Vanavond komt er weer eentje, zo tegen 4 uur, de eerste files. Er komen ook files op gang in de loop van de dag op weg naar Zeeland. Want de N57 Brouwersdam is weer het decor van een geweldig festival. Als je ervan houdt, vanwege Concert at Sea is het echt druk op de wegen. Zeker vanuit Rotterdam en vanuit Brabant op de A58. En daarna gaan er nog wat wegen dicht vanwege werkzaamheden op de A7 Groningen richting de Afsluitdijk tussen Dracht en Heerenveen. A28 Amersfoort-Zwolle bij Hattemerbroek. En de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Bankhoeve en Ravenstein. Op dit moment wordt nog geflitst langs de A7 Den Hoeve Hoorn bij hectometerpaal 51,3.
6: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
7: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
8: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
9: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
0: En zometeen kan je scherp blijven door gewoon te luisteren vanaf 10 uur naar BNR's Big Five. Want die gaat deze week over de onrust in het Midden-Oosten. Diana Matroos leidt dat en die zit nu hier in de studio. Wie heb je vandaag te gast, Diana? Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ik heb vandaag Abdul Bouzerda te gast. Hij is Midden-Oosten-deskundige en journalist. Hij presenteert onder andere de VPRO-podcast Achter de Frontlinie, maar werkt ook voor programma's als OVT en Bureau Buitenlanders, ook van de VPRO. Hij komt ook veel in het Midden-Oosten. Hij is er net nog in een aantal gebieden geweest en hij spreekt de taal ook. Hij kan heel goed het Iraanse regime duiden. En wat we natuurlijk ook nu in de onderhandelingen zien in Zwitserland is dat Iran dat best wel handig doet.
0: Nou, dat weet Iran als geen ander. Die kunnen namelijk echt al heel veel langer onderhandelen dan Amerikanen.
10: Precies. Dat ga ik een beetje met hem duiden. Maar ook wat is er nog van het Iraanse regime over en wat voorspelt dat voor de toekomst? Heel veel zaken kan ik met hem bespreken, maar echt weer een ander perspectief met hem, met name om dat Iraanse regime te duiden.
0: Nou, hartstikke mooi. Gaan we zo meemaken in BNR's Big Five. Dankjewel, Diana Matroos.
2: Ja, afgelopen nacht was het weer een echte plaknacht. Geen zuchtje wind en je ligt te woelen alsof je in een soort sauna terecht bent gekomen. Alleen je kan er niet uit. Waar is het deurtje? En het is nog niet voorbij, want ook komende nacht daalt op sommige plekken de temperatuur niet onder de 24 graden. Ja, in de nacht. En als je dan geen airco op de slaapkamer hebt, dan voel je dat meteen. Die nacht zelf en ook de ochtend erna, want hoor je gebroken wakker. Ja, hoe daar nou mee om te gaan, dat gaan we vragen aan de slaapexpert Cynthia Boogaard van Sleepmasters. Zij legt uit dat wat er gebeurt met je lichaam als het 's nachts zo warm is en wat je kan doen om de nacht dan zo koel mogelijk door te komen.
12: Als we willen slapen, er is gewoon een hele grote link tussen onze slaap en onze thermoregulatie, zo noemen we dat.
0: Ja.
12: In de nacht zien we dat ons lichaamstemperatuur, normaal gesproken in ieder geval, ongeveer een graden daalt.
0: Ja.
12: En dat is tegelijk een soort signaal voor het lichaam dat het de slaap aan kan vangen. Het lichaam die doet dat door zowel minder warmte te produceren als meer warmte kwijt te raken, bijvoorbeeld via de huid. Maar ja, je kan je voorstellen dat als die omgevingstemperatuur gewoon niet daalt en zo hoog is dat het de lichaamstemperatuur benadert, dat het veel moeilijker is voor het lichaam om die daling in te zetten.
0: Ja, precies. En dan krijg je gewoon je lijf niet in slaap. Dat is dus wat er gebeurt. Ja.
12: Exact. Ja.
0: En dat merk je meteen de volgende dag, want dat heeft gewoon ook invloed, neem ik aan, op je dagelijk functioneren. Want je slaapt gewoon niet diep, niet goed, als je al in slaap komt.
12: Ja, kijk, we weten dat als je een nacht slecht slaapt, dat ook echt wel direct gevolgen kan hebben voor je functioneren. Dus ja, denk aan moeite met je concentratie. Je stemming kan beïnvloed worden. Vaak worden mensen prikkelbaar, krijgen ze een kort lontje. En dat kan natuurlijk allerlei gevolgen hebben op het moment dat je ingewikkelde dingen moet doen.
0: Ja, zeker. Ja, dat is niet fijn.
12: Ik denk wel dat het goed is om ook wel een beetje in perspectief te zien. Want we zijn ook best wel veerkrachtig als mensen.
0: Dat is
12: iedereen heeft wel eens een verstoorde nacht in het leven. En op zich zijn we ook wel in staat om daar goed mee om te gaan.
0: Precies.
12: De erge problemen komen vooral op het moment dat je echt chronische slaapproblemen hebt.
0: Ja, precies. Echt structureel. Maar ja, toch, zo'n plaknacht kan helpen toch om de volgende dag even als collega bij de koffiezetmachine te worden gewezen op het feit dat je nu wel een enorme zak bent. Wat zijn slimme trucs die je echt helpen? Als je nou geen airco hebt en je ligt in zo'n broodwarm huis vannacht, hoe ga je dan zorgen dat je toch die zoals u dat mooi noemt, thermoregulatie kan inzetten?
12: Ja, nou ja, je kan natuurlijk kijken van, goh, kan ik toch iets doen om de omgeving wat koeler te maken? En dat doe je vooral, denk ik, door te zorgen dat je huis zo koel mogelijk blijft. Dus een beetje de logische dingen, je gordijnen en ramen dicht houden overdag.
0: Ja.
12: Geen warmtebronnen gebruiken. Misschien ook wat meer bomen om je huis heen plaatsen, wat planten en zo. Ja. Die helpen daar absoluut ook voor.
0: Ja, is dit weer niet lekker om te planten, denk ik, maar toch.
12: Dat zou ik nu misschien niet doen, maar voor de toekomst.
0: Voor de toekomst.
12: Als je dat wilt doen.
0: Ja.
12: Maar je kan ook natuurlijk kijken of je jezelf kunt koel houden. Mm-hmm. Hè? Dus dat je meer je lichaam koelt.
0: Ja.
12: Dus denk dan aan een ventilator aanzetten of een soort koelingsdek of koelkussen.
0: Ja.
12: Wat ik zelf wel eens doe, is dat ik mijn bed vooraf koel met koelelementen voordat ik daarin ga liggen.
0: Gewoon dingen uit de vriezer die je normaal gesproken voor de drankjes gebruikt.
12: Ja, precies.
0: Dat is handig.
12: Dus dat, dan is mijn bed wat koeler. Ja. Maar je kan ook denken aan zorgen dat die huid die die warmte dus loslaat, dat die ook wat meer kans krijgt om dat te doen.
0: Juist.
12: Dus in sommige landen slapen ze bijvoorbeeld in een hangmat. In plaats van zo'n warm matras.
0: Ja, daar heb ik nog nooit kunnen slapen. Ja, en ook niet tegen je partner aan liggen. Dat helpt ook, zo'n kachel.
12: Nee, ik zou ook kijken of je apart kunt slapen. Want anders heb je natuurlijk ook nog elkaars lichaamstemperatuur. Ja, precies. Weet je wel, waar je dan last van hebt.
0: Ja. Nou, is er één wat u net zegt, vind ik wel interessant. Maar Bogart, de ventilator. Want dan denk je altijd, ja, ik verplaats alleen op snelheid 3 diezelfde lucht voor 24 graden of 30 graden. Dat helpt toch niet?
12: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Maar wat dat natuurlijk doet, is dat door die luchtverplaatsing krijgt die huid wel de kans om zichzelf te koelen.
0: Aha.
12: Dus zweet kan bijvoorbeeld makkelijker verdampen.
0: Ja, ja.
12: En dan heeft dat lichaam toch wat meer de kans om die warmte kwijt te raken die hij probeert kwijt te raken.
0: Ja,
12: ja, dus kan wel degelijk helpen.
0: Ja, en wat moet je nou doen? Hè? Heel veel mensen die gaan volledig op nul overdag. Die doen helemaal niks. Maar volgens mij, als je juist een beetje moe wordt en staat in te spannen, dan gaat het makkelijker om in slaap te komen, toch?
12: Ja, dat lijkt me wel. Kijk, als we het hebben over goed slapen, hè, dan zeg ik altijd een soort van 3 knoppen om aan te draaien. Dus je kunt kijken naar slaapdruk die je moet opbouwen. Hè, dus je moet vooral een beetje actief blijven overdag. Dat is wat je kunt doen. Je moet rekening houden met de timing van je klok. Dus als je ineens een heel ander ritme gaat aanhouden of overdag gaat slapen of dat soort dingen, ja, dat is ook niet handig. En het is belangrijk om niet al te gestrest te raken. Dus ja, ik zou vooral niet wakker gaan liggen van die ene slechte nacht.
0: Ja, maar dat is wel lastig. Slaapexpert Sinta Bogart zei dat.
11: Tech Update.
0: Ja, daarom is bij ons onze eigen Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas en Iwan.
0: General Intuition, een AI-bedrijf van 2 Nederlanders. Ja, het klinkt allemaal heel Amerikaans, General Intuition. Maar hebben een gigantische investering binnengehengeld.
13: Ja, zeker weten.
0: Namelijk?
13: $320 miljoen. Nou, ja, dat is niet niks.
0: Dat is voor een AI-bedrijf natuurlijk helemaal niks.
13: Nou, een AI-bedrijf dat bestaat sinds oktober vorig jaar, hè? Dat
0: dan is het wel wat, ja.
13: Nou, zeggen ze enorm veel geld.
0: Wat kunnen ze? Wat maakt ze zo uniek?
13: Nou, zij, ze doen heel veel met games, laat ik het zo zeggen. Het is een voortvloeisel uit een eerder project genaamd Medal. Via Medal konden gamers clips delen van hun acties in games. Nou, dat is goud waard voor AI-bedrijven om hun modellen mee te trainen. Want je hebt opeens allerlei data over bewegingen, valpartijen, botsingen of gedrag van gamers. Daarom bood bijvoorbeeld OpenAI vorig jaar nog $500 miljard om het bedrijf over te nemen. Maar het antwoord was nee, dank u. Want je kunt AI hiermee ruimtelijk inzicht aanleren. World models noemen ze dat. En dat is dus exact wat General Intuition nu aan het doen is. AI-modellen trainen op basis van game data. Ze trainen modellen op basis van 2 miljard video's per jaar van 10 miljoen gamers. En dat is een stuk goedkoper of sneller dan wat de concurrenten met die data uit de echte wereld doen. En zo'n taalmodel wat we dus kennen voorspelt vaak het volgende woord, maar deze modellen die voorspellen de volgende actie. Dus echt ruimtelijk inzicht dus.
0: Okay.
13: Daar zien bedrijven dus potentie in. Het NRC meldt dus vandaag dat ze een dikke investering van $320 miljard hebben binnengesleept. Dat zou het bedrijf dus in een paar maanden tijd al $2,3 miljard waard maken. Nou, enorm veel geld voor zo'n korte tijd. En de investering is vandaag aangekondigd en komt van een Amerikaans techfonds en een aantal grote techondernemers. Niet de minste. Denk aan Amazon-oprichter Jeff Bezos, oud-Google-topman Eric Smith en ook Nederlandse AI-investeerders als Jelle Prins van Cradle en Michiel Bakker van DeepMind doen mee.
0: Geef me niet.
13: Nee.
0: Jammer. Maar dat is wel leuk. Die 320 miljoen. Dat is ja, wel mooi. En ze gaan nu echt lekker volop inzetten en worden over de schouder meegekeken.
13: Ja, dus ze hebben 120 mensen in dienst. Het hoofdkantoor staat in New York, ook in Genève. Maar ook, ze willen hier ook naar Nederland komen. Daar moet nog CEO worden aangesteld. En ik zou deze zomer mogelijk het eerste echte AI-model op de markt moeten verschijnen om ook gewoon geld te gaan verdienen in plaats van alleen investeringen binnen.
0: Dat zou fijn zijn. Dan naar WhatsApp, want het krijgt na 7 jaar een nieuwe topman. Heeft hij dat zelf gehad?
13: Nee. Oh, Mark Zuckerberg heeft het op Facebook geplaatst.
0: Ah,
13: ja,
0: dat is jammer.
13: Deze week wordt gedomineerd door geopolitiek, geschaak, WK voetbal, stikstofplannen van morgen. Maar we hebben ook gehoord dus dat WhatsApp een nieuwe topman krijgt. Will Cathcart die maakt na 7 jaar plaats voor een Indiase man, Kunal Shah. Cathcart blijft overigens wel bij Meta, want hij zal nieuwe producten ontwikkelen volgens Zuckerberg. Door naar die nieuwe man, Kunal Shah, is een 47-jarige man uit India dus. Hij is bekend in de fintech-sector daar. Betaalplatform Cred heeft hij opgezet. Dat is een platform waar maandelijks ongeveer 17 miljoen mensen gebruik van maken. En het is vooral populair omdat je beloond wordt als je je creditrekening op tijd betaalt. Nou, hij wordt dus nu de CEO van berichtendienst van Meta. Zuckerberg is in ieder geval enthousiast en omschrijft hem als een man met bouwersmensen mentaliteit en een wereldwijde blik. En daar heeft hij ook wel flink de portemonnee voor mogen trekken. Want Meta neemt een belang van 20% in Cred, wat ze $900 miljoen kost. Nou ja, en dan moet zijn salaris nog betaald worden. Kassa voor Sja, zou ik dus willen zeggen. Wat de nieuwe topman met WhatsApp wil gaan doen, dat zou moeten blijken. Wel liet hij al weten dat WhatsApp heel veel potentie heeft. Maar we weten ook dat Meta toch vooral veel geld wil gaan verdienen met WhatsApp. Want die app was ooit, toen het verscheen, een eurotje. Toen werd het gratis. Nu kun je abonnementen afsluiten en kruipen de advertenties langzaam ook binnen. Dus ik kan me voorstellen dat Sja met zijn fintech-achtergrond vooral weer wat extra geld in het laadje moet brengen. Ja, en die 3 miljard maandelijkse gebruikers ook nog eens bij elkaar moet blijven houden.
0: Ja. Dankjewel, Don de Bakker.
23: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En dat was hem weer, de ochtendspits van donderdag 25 juni 2026. We gaan zometeen de hitte in, hopen dat we dat overleven. Zometeen de Big Five van onrust in het Midden-Oosten. Diana Matroos spreekt dan met Abdou Bouzerda. Die is Midden-Oosten-deskundige, journalist, presentator. Onder meer van VPRO's podcast Achter de Frontlinie. En Iwan, jij bent er morgen weer.
2: Ja, jij bent er maandag weer.
0: Ik ben er maandag weer, als alles goed gaat. En ik overleef de hitte. Nee, we gaan overleven de hitte. Lachend, kom op, het is 38 graden.
2: Tot beetje maandag. Bloedheet, maakt het niet. Slash tot morgen.
0: Ja, vind ik ook.
14: Dag. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
18: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
26: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
26: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
18: Lenklen, van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen, LANCLAN.nl.
27: Thomas van Zijl.
0: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Boardroompanel over de onrust bij het Openbaar Ministerie en een gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels, Country Manager Nederland van Yazen, een digitale zorgdienst voor medisch gewichtsverlies. Je hoort er meer over vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
2: Evacuatie gestrande zeelieden in de straat van Hormuz komt op gang. Olieprijs is op het oude niveau, maar de pompprijs reageert traag. Wacht een weekje met tanken. En bouw kerncentrale in de Groningse Eemshaven verder uit zicht. D66 verzet zich in de Kamer. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij de ABB, Erwin de Hart. Is alleen nog druk rond Amsterdam of ook nog elders in het land?
5: Het is druk vooral op de A4 Rotterdam-Amsterdam, inderdaad. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude-dorp 11 kilometer file. Meer dan 3 kwartier vertraging. Komt ook door een ongeluk. En daarom is de Corbulo-tunnel vanaf Wassenaar dicht. De A20-hoek van Holland richting Gouda doet mee met 10 minuten vertraging tussen de Terbrechtseplein en Bordrecht. A44 Amsterdam-Den Haag. 4 kilometer file door alle toestanden. Een kwartier vertraging. Dan staat er ook nog een flitser langs de weg. Die doet het als iemand te hard rijdt. En dat weet je achteraf. af op de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 62,1. A7 Den Hoeve-Hoorn 60,6. En de A10 Koenplein-Watergraafsmeer bij hectometerpaal 4,1.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Hoe is Iran zo krachtig gebleven in de oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran? En welke koers kunnen we van het huidige Iraanse regime in de toekomst verwachten? Ik ga zo meteen uitgebreid spreken met Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En nu zijn er weliswaar onderhandelingen, maar het blijft toch spannend. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt Iran aan de touwtjes. De vraag is nu, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten lichtpuntjes? Wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? En het betekent natuurlijk ook van alles voor ons. Bijvoorbeeld als het gaat om de handel. Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five. van de onrust in het Midden-Oosten. En vandaag bespreek ik dat met Abdul Bouzerda. Hij is een Midden-Oosten-deskundige, journalist. Hij presenteert de VPRO-podcast Achter de Frontlinie, maar werkt ook voor programma's als OVT en Bureau Buitenland. Van harte welkom.
6: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
10: Ja, nou, wij zijn ook heel erg blij, want dan kunnen we echt een beetje ook in de achtergronden van Iran en waarom dat zo sterk is. Maar eerst om jou nog even wat beter te leren kennen. Wanneer ben jij voor het laatst in de regio geweest?
6: In de regio was het nog eind vorig jaar. Toen was ik onder andere in Libanon, in Syrië. En met name Syrië is een land wat ik echt heel intensief volg. Ik moet bekennen dat door de oorlog van Iran dat ik eigenlijk niets meer zo heel goed Syrië volg. Dus Midden-Oosten is een heel grob containerbegrip. Het is eigenlijk de laatste tijd vooral Iran en het dwarsbanden met andere landen. Maar ik volg ook Saudi-Arabië en de Golfstaten en probeer er af en toe, regelmatig wil ik graag zeggen.
10: Ja.
6: Maar het kan niet altijd.
10: Maar je probeert er vaak te komen.
6: Ja,
10: zo
6: ik ben
10: er
6: regelmatig. Ik spreek de taal. Ik ken de mensen daar. Ik heb natuurlijk contacten. En volg ook de mensen daar en de media in die landen.
10: Ja, ja. En ook Iran ben je
6: ook
10: daar?
6: Ook Iran ben ik ook geweest. Ja,
10: ook geweest. Wanneer was het voor het laatst?
6: Dat is echt een hele tijd terug. Dat is ruim 10 jaar geleden. Geef ik eerlijk toe. Ik moet ook bekennen dat ik de reden dat ik een tijdje niet meer ben geweest, omdat ik graag naar Amerika wilde. En de luisteraars zullen dat misschien niet weten. Maar als je dus een aantal jaren, ik geloof dat het 5 jaar is, voor het laatst in Amerika in Iran bent geweest. En andere landen, ja, Jemen hoort er ook bijvoorbeeld bij. Dan mag je Amerika niet binnen. Inmiddels ga ik niet naar Amerika, dus ik had ook gewoon naar Iran kunnen gaan.
10: Ja, dus, ja, gek hoe ons leven eigenlijk in dat opzicht veranderd is. Je zegt, je spreekt de taal. Dat is natuurlijk fantastisch, want dat opent ook bepaalde deuren. Wat vertellen de mensen jou als je ze spreekt, ofwel als je er bent, maar we hebben natuurlijk ook telefoon van alles en nog wat om met elkaar te communiceren. Wat vertellen ze jou?
6: Ja. Het zal niet zo verbazen. Het is een open deur. Maar ook in wat wij het Midden-Oosten noemen, aan beide kanten van de Persische Golf, in Iran en in bijvoorbeeld de Arabische Golfstaten, de mensen zijn heel divers. En over het algemeen zijn echt raakvlakken. Mensen willen verliefd worden, die willen een carrière opbouwen, die willen een opleiding, die willen reizen, die zijn nieuwsgierig, die willen aan je ruiken. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? En kijk, wij kijken heel vaak naar die regio van, het is een kruidvat, het is vaak oorlog. En dat is natuurlijk ook waar. Dat geldt voor een groot gedeelte van de regio. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de Golfstaten. Het is echt een psychologische shock voor heel veel mensen, bijvoorbeeld in Dubai, in Saudi-Arabië, dat ineens die raketten zo over hun hoofden heen vlogen. Ja, dan moet je voorstellen, die mensen zijn geen oorlog gewend. Dat is net zoiets als dat wij, ik kom toevallig oorspronkelijk uit Arnhem, dat ineens raketten over mijn hoofd heen vliegen in de wijk Prezenkaven of Klarendal. Dat is onbestaanbaar, dat ken ik van verhalen van de Tweede Wereldoorlog. En dat ineens gebeurt, dat is echt heel raar. En dat is de shock waar heel veel mensen in zitten. Ja. En de oorlog. En als het gaat om Iran, het is relatief een heel jong land. We hebben een oorlog gehad, een verschrikkelijke oorlog tegen Saddam Hussein. Dus hun opa's en hun ouders hebben het min of meer ook meegemaakt. Maar heel veel van de jonge Iraniërs, dat is ongekend voor hen wat ze nu meemaken. Dit zijn de Gen Z-generatie en millennials. Dat is gewoon buitengewoon traumatisch.
10: Ja. Is er een verhaal dat je echt bijzonder heeft geraakt? Want je komt als journalist zoveel verhalen tegen. Mm-hmm.
6: Nee, er zijn verschillende verhalen. Ik bedoel, in Syrië, ik was daar en ik vind het echt een... kijk, mensen zijn mensen, maar ik heb wel mijn hart verloren aan Syriërs, moet ik eerlijk bekennen. Mm-hmm. Ze hebben ontzettend verschrikkelijk meegemaakt.
10: Je krijgt straks nog een heel blok om daarover te praten.
6: Ja, het is verschrikkelijk wat ze hebben meegemaakt. We kennen natuurlijk de beelden van Gaza, maar eigenlijk is min of meer hetzelfde in Syrië gebeurd. En dan ben je daar en die mensen hebben helemaal niks en die zijn zo blij dat je daar bent. Dan zit je in een taxi en die man vertelde dus aan mij dat hij geen geld heeft om zijn gebed te repareren. En hij wilde geen geld van mij aannemen voor een hele simpele taxiret. En ja, denk je van, gasvrijheid. En dan doen we altijd heel clichématig over. Maar het heeft mij zo geraakt. En ik weet het is een cliché verhaal. Maar het is echt zo. Mensen zijn zo lief en zo gasvrij. Het is ongekend.
10: Ja, en dat is dus de andere kant van oorlog. Hè? Dat mensen dus ook heel erg veerkrachtig zijn en naar elkaar toe groeien. Dat vertelde Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent, ook over Libanon. Als je dan met al jouw kennis, we komen straks op de actualiteit ook met de onderhandelingen. Maar als je met al jouw kennis probeert de kern van het Midden-Oosten te vatten, wat natuurlijk een hele grote vraag is, dat besef ik me. Maar proberen daar ook een beetje achter te komen. Wat moeten we in de kern begrijpen?
6: Ja, twee woorden. Een leidend voorwerp. Het Midden-Oosten is een speelveld van geopolitieke krachten. Dat heeft te maken met omdat daar olie zit, omdat Israël daar zit. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. En de mensen die daar wonen zijn ook leidend voorwerp, vaak van de regimes. Regimes die vaak hun eigen agenda hebben, die soms heel repressief kunnen zijn. Of ik zeg heel soms, heel vaak repressief kunnen zijn. Dus ik denk dat dat wel een gemeenschappelijke noemer is. Ik denk dat, en tegelijkertijd is het natuurlijk diversiteit. We kijken vaak als één blok, maar het zijn verschillende mensen. En tegenwoordig de Gen Z-generatie, bijvoorbeeld in een land als Saudi-Arabië, wat revolutionair is wat daar heeft plaatsgevonden. Mensen gaan naar feesten, mensen ontwikkelen zich. Vrouwen die eigen bedrijven runnen. We hebben vaak een eendimensionaal beeld van die regio. Ja. Maar het is zo rijk en ook zo'n mooie cultuur. Ik wil dat ook vooral benadrukken.
10: Ja, ja. Dus eigenlijk is het gewoon een big five over het Midden-Oosten maken. Ja, dat doe je eigenlijk gewoon die diversiteit bijna tekort, hè?
6: Ja, dat doe je vaak tekort, maar ik denk dat het wel goed is aan de andere kant, want dat is natuurlijk ook mijn werk, analyseren van wat politiek is. Dat gaat vaak ook over de mensen heen, maar ik denk dat we daar ook eerlijk over moeten zijn, wat er op het spel staat, en dan moet je soms vrij analytisch, en dan vergeet ik ook wel eens dat humanitaire of humane aspect, maar ik denk dat het wel goed is om dat af en toe, of niet af en toe, regelmatig ook te begrijpen dat het over mensen gaat.
10: Ja, goed dat dat is benoemd. We gaan nu wat meer de analyse in als het gaat om de actualiteit ook. We hebben natuurlijk gezien in Zwitserland afgelopen weekend onderhandelingen geweest op hoog niveau. En nu gaan er weer subcommissies aan het werk die weer aan het hoofdcomité weer verslag gaan doen. Er wordt gezegd ook, door middel van de gasten ook deze week, nou, toch wel een lichtpuntje. Maar de grote vraag is, hoe groot is de vooruitgang? Ja. Hoe kijk jij naar wat er tot nu toe voor stappen zijn gezet?
6: Kijk, het gevaar met analyseren is dat je zegt van nou, binden dan dat, ze hebben zo vaak met elkaar onderhandeld. Er is een stekker getrokken uit een Obama-deal, wat in 2015 is gesloten door deze Trump in zijn eerste ambtstermijn, 2018. Ook voor de oorlog, 26 februari, lag er min of meer een soort van raamwerk. Daar moest nog een handtekening onder. Nou, ik zal verklappen dat heel veel wat in dat raamwerk stond, zien we nu weer terug in dit raamwerk. Dus je bent geneigd, zeker met een Trump, dat hij op een gegeven moment toch de oorlog weer kan gaan herstarten. Je bent ook geneigd om te zeggen over de rol van Israël, dat natuurlijk ook een beer op de weg is, zeg maar even, dat ook weer...
10: Nou ja, die gaan door. Die gaan door. Gezegd,
6: en toch zeg ik het volgende. Ja. Ik ben best wel positief. Omdat de logica dicteert dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen. Ook Trump zal met dat regime tot een vergelijk moeten komen. Ik heb het eerder vergeleken met een nooduitgang oplossing. Dit is een intentie verklaren met de routemap en die commissies die je noemde, dat klinkt heel bureaucratisch. Maar dat laat zien, beide partijen zijn heel serieus. Gaan ze eruit komen binnen 60 dagen? Ik denk het niet. Maar ik denk dat de kans op oorlog vele malen kleiner is. Ik denk dat de twee partijen buitengewoon serieus is. Een lichtpunt bijvoorbeeld is dat inspecties worden toegelaten in Iran. Dat ze internationale atomen een rol gaat spelen. In hoeverre en wat de volgorde zal zijn, zullen de sancties eerst opgeheven worden en dan pas
10: maar
6: de
10: ze hebben ook gezegd, we laten ons niets over defensie vertellen. Hè? Dus daarmee kom je ook weer op dat nucleaire stuk.
6: Zeker. Kijk, de nucleaire deal staat ook, de nucleaire behoeftes, nucleair niets in het Engels, staat ook in het raamwerk. Dat wordt gewoon erkend door de Amerikanen. De Iraniërs zijn er altijd heel duidelijk over geweest, dat is een rode lijn. Dat is iets, de civiele in ieder geval project, dat is iets waar wij recht op hebben. Het lijkt ook dat deze meneer Trump en zijn administratie dat gaan erkennen en dat ze binnen internationaal atoomagentschap, we hebben het over een VN-agentschap, dus Trump keert zich ook tot de VN-agentschap. Dus al met al, ik zeg niet dat we er al zijn en ik zie de gevaren, maar ik zou toch wel meepraten dan lichtpunt. We zijn in een embryonale fase van een nieuwe nucleaire deal. Vorige week was er een teken op leven van een nucleaire deal, maar inmiddels zijn de technische experts aan het praten en het gaat veel verder dan alleen maar we gaan praten en we zien wel. Nee, ze zijn echt aan het praten. Hoe gaan we protocols opstellen? Wie gaan we toelaten? Hoe gaat het werken? En dat kan ook niet anders. Want nogmaals, de logica dicteert dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen.
10: Intussen heeft de Amerikaanse Trump-regering ook wel aan het congres gevraagd om nog 87 miljard af te tikken. Ja. Voor met name de Iran-oorlog. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook, dat was dan weer een dag daarvoor, dat vanuit de Senaat een resolutie is aangenomen om ook de president te kunnen stoppen voordat het congres zich echt over de oorlog heeft uitgesproken. gesproken. Wat maak jij van die bewegingen daar?
7: Ja, goed om bij te vermelden dat het echt ontzettend belangrijk is dat vier Republikeinse senatoren hebben meegestemd met een democratische meerderheid en dus Trump eigenlijk verboden hebben om oorlog te voeren tegen Iran, tenzij hij congresgoedkeuring heeft, wat echt goed is. Inmiddels is dat weer geflipt, dus zo gaat het ook in de Amerikaanse politiek. Maar kijk, het feit dat Trump bij het Amerikaanse parlement moet aankloppen voor extra geld laat ook zien, Amerika is een geweldig grootmacht. En ik bedoel met geweldig, het is echt gigantisch. Niet voor te stellen hoe sterk zij zijn. Maar het is ook een apparatuur wat ze hebben en die raketten, die kosten ontzettend veel geld. Mm-hmm. En ik zei al, de logica dicteert, dit is een nooduitgangsoplossing, dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen. De twee partijen hebben er geen baat bij op dit moment om terug te keren tot een oorlog.
10: Want?
7: Voor Amerika geldt dat die oorlog te duur is, dat ze in een economische ravijn zijn gestort.
10: Trump lees heeft die 87 miljard die weer nu precies, moet komen.
7: Ja, zeker. Maar ook wat aan de benzinepomp betaald wordt, de inflatie,
10: de handel,
7: de scheuring met de transatlantische bondgenoten. En Trump zelf, die het altijd ontkend heeft, heeft het vorige week ook moeten erkennen. Hij heeft gezegd, nou, ik heb de wereld gered van een economische catastrofe. Kortom, wat hij eigenlijk zegt is dat hij zelf schuldig was aan het creëren van een economische catastrofe. Aan de andere kant, ook voor Iran is het buitengewoon pijnlijk. De blokkade die zij zelf hebben opgericht, die is beantwoord door de Amerikanen door een contra-blokkade. Er mochten geen schepen meer naar Iran en van Iran afvaren. Betekende ook dat er geen voedsel, geen apparatuur, geen medicijnen binnenkwamen. Het tweede is dat er is nog wel een regering, maar dat die regering opereert niet in het daglicht. De opperste leider, Mustafa Khamenei, ja, die kan zich niet zomaar vertonen. Kortom, over hen.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Met een groot militair apparaat beide nog niet. Er zijn andere zaken die veel ook heel belangrijk zijn. En het tweede is, dat blijven we herhalen. En met we bedoel ik iedereen die zich bezighoudt met Iran, de straat van Hormuz. Toevallig ligt die flessenhals, die hele nauwe flessenhals, waar ook Rem Kortweg het gisteren over had, tussen Oman en tussen Iran, ligt in de achtertuin van Iran. Ja. Kijk, in het verleden heeft Iran ook de koninkrijk van Hormuz gehad. En in de middeleeuwen waren er sultans die probeerden dat altijd voor zich te hebben. En ook nu voor de oorlog was het altijd zo dat Iran altijd droomde en er openlijk over sprak om de soevereiniteit over die straat van Hormuz te krijgen.
5: Dus dat is al heel lang in hun gedachten dat ze deze
4: in hun gedachten. En heel veel mensen die Iran volgden, die dachten altijd van ja, als Iran dat gaat doen, dan gaan ze er eigen glazen ingooien. Wat betekent dat ze geen olie kunnen exporteren. Dat ze hun relatie met China toch riskeren dat het er natuurlijk slecht gaat. Maar ze hebben het gewoon doorgezet. En dat kunnen zij ook, want zo ingewikkeld is het niet. Je legt een paar mijnen, je stuurt een drone. Ja. En de verzekeringsmaatschappij gaat die tankers niet meer verzekeren. En die tankers die gaan ook niet meer varen. Zo simpel is het. Ja. Nou, en die straat van Hormuz heeft alles veranderd. En dan denk je, hoe stom kon de Amerikaanse administratie zijn dat ze dit hebben niet zien aankomen?
5: Nou ja, ze hebben. Ik heb met Martijn Kitsen, die als militair expert deze week hier bij mij te gast was, die heeft ook aangegeven, die militairen hebben wel heel lang op die straat van Hormuz geoefend.
4: Ja.
5: He, dus het is iets wat ze dus wel hebben zien aankomen.
4: Nee, de Airborne Division waar Kitsen over bedoelt, die zijn heel goed getraind daarin. Die zijn ook op een gegeven moment gestuurd. Alleen dat zou betekenen dat Trump, deze peacemaker in chief, zoals hij zichzelf
5: krijgt. Nobel Prize.
4: Precies. Hij zou toch nooit meer een oorlog gaan beginnen in het Midden-Oosten. Dat hij een grondoorlog zou beginnen. Hij heeft heel gedacht, ook omdat Israël klaarblijkelijk overtuigend was, als ik in staat ben om in die eerste weken de leiding van Iran te decimeren en zo pijn doe, een beetje een soort van Venezuela-model misschien in zijn hoofd, dat er een nieuwe leiding opstaat die hij min of meer met een paar telefoongesprekjes kan controleren.
5: Want dat ging natuurlijk heel makkelijk,
4: hè? Heel makkelijk, maar de Iraniërs waren wel taaier. Ze zijn ideologisch gevormd. Deze mensen die nu ook aan de onderhandelingstafel zitten, zoals Ghalibaf, dat is die parlementsvoorzitter. Dat is een man die in zijn 20 was toen tegen Irak vocht. De chemische oorlog. Die hebben allemaal wat meegemaakt. Dit zijn veteranen. Ze zijn nu wat ouder, wat grijzer, wat kaler, wat dikker. Maar ze hebben echt wel wat meegemaakt. Ja. En ze durven ook wel wat. En ze zijn ook bereid om hele zware offers te brengen. En daarnaast, dat heeft Trump ook moeten toegeven, een paar weken nadat de oorlog begon, dit zijn wel hele smart, intelligent people. Ze hebben voorzien dat er heel veel van hun leiding zouden worden gedood. En hebben continu voor afvalsvervanging gezorgd.
5: Wacht even terug. Ja. Want je zegt, die leiders hebben zich eigenlijk al voorbereid dat ze dood gingen.
4: Ja. Je zag al in het Iraanse media, waren ze ook heel open aan het praten over. Vanaf de 12-daagse oorlog vorig jaar, toen Israël in eerste instantie Iran aanviel en Amerika sloot zich erbij aan. Toen zijn ze zo geschrokken hoe makkelijk Israël hun eigenlijk heeft aangevallen en wat Amerika heeft gedaan. En toen hebben ze zich voorbereid, ze hebben gedecentraliseerd. Ze hebben gezegd van als er oorlog plaatsvindt, dan zijn er geen verbindingslijnen meer. Dan moeten al die regionale commandanten gewoon deze scenario's gaan aflopen. Dus ze hebben zich voorbereid en ze hebben ook geaccepteerd dat ze met een superieure macht te maken hebben.
5: Ja.
4: Dus Amerika en Israël zijn superieur, met name Amerika. Dus daar kun je het niet van wennen, dus dat moet je accepteren. Maar dan moet je je al voorbereiden. En dat is wat ze gedaan hebben.
5: En die leiders hebben zich dus voorbereid, wij gaan dood. Ik bedoel, wij kunnen het ons hier niet voorstellen. Dat je gewoon weet, ik ga eraan, maar ik ga het goed voorbereiden. Zeker. Hoe ik eraan ga.
4: Absoluut, absoluut. De leiders, niet dat ze heel graag dood willen gaan, voor alle duidelijkheid. Maar we denken vaak dat het retoriek is van de martelaarscultus. Iran is een Sjiïtische land. Maar het is wel een generatie, ik zei het niet zomaar, ideologisch gevormd in de jaren 80. En ze zijn bereid. Dit was een essentiële oorlog voor hun. Een oorlog voor het voorbeeld.

0: bestaan van de, van het systeem, maar ook van hun als machtselite. Hier ging het ergens om. Dit ging van oké, to be or not to be, om het ook maar even zo simpel te zeggen. En uiteindelijk is het to be geworden, maar ze wisten ook, als we deze storm weten te doorstaan, als we de hakken zand stoppen, dan komen we hier sterker uit. Dat hebben ze ook altijd beloofd. En dat lijkt nu te gaan gebeuren. Je zou een Ayatollah-regime kunnen krijgen, 2.0 of steroïden, die zelfverzekerd is. En dat is maar op terug te komen. Ze lijkt dat ze de baas zijn. Zover zijn we niet. Mm-hmm. Maar daar lijkt het wel naartoe. Zeker als er een definitief akkoord komt.
1: Natuurlijk, in een oorlog zijn er altijd inlichtingen. En natuurlijk wisten de Amerikanen ook waar die leiders dan ook zitten. Of misschien is dat niet zo. Dan moet je het even ontkrachten. Maar volgens mij wel. Hoe hebben ze dan toch die hele commandostructuur kunnen opzetten en kunnen blijven communiceren met elkaar?
0: Ja. Vooral niet communiceren, voor de duidelijkheid. Hè. Dus Mujtaba Khamenei, dat is de nieuwe Ayatollah, de opperste leider. We weten inmiddels dat hij echt wel het nog voor het zeggen heeft, maar niet op dagelijkse basis. Hij stuurt af en toe brieven van dit zijn de rode lijnen. Op een gegeven moment er waren een aantal gebeurtenissen tijdens de oorlog waarin je zag wat de modus operandi werd. Op een gegeven moment werden aanvallen gevoerd op Oman, wat gewoon een bondgenoot is, in ieder geval een goede vriend en een goede buur van Iran. Mm-hmm. En toen zei de minister van ja, maar we hebben daar geen controle op. De president, Bezeskian, die zei op een gegeven moment van ja, de aanvallen die moeten nu niet gaan plaatsvinden op onze regionale partners. Hij bedoelde op de Golfstaat. En toch vonden ze plaats. En dan zou je kunnen zeggen van hoe kan dat? Dat komt omdat al die regionale commandanten daar dus, van de revolutionaire garde, gewoon op eigen initiatief opereren. Ze waren helemaal niet bezig van wat zegt de politieke leiding op dat moment. Nee, we hebben scenario's met elkaar afgesproken. En we weten wat de rode lijnen zijn. En die gaan we gewoon uitvoeren. Dus het was op een gegeven moment een regime die verbrokkeld was. Mm-hmm. Dat klinkt als een zwakte bot.
1: Ja,
0: maar dat was hun kracht. Ze wisten gewoon wat de endgame zou zijn. De endgame zou zijn van we willen in ieder geval inzetten dat het een staakt het vuren wordt. Een algehele staakt het vuren. Ook met onze partners Hezbollah. We gaan de straat van Hormuz gaan we niet zomaar opgeven. We gaan niet ons nucleair programma opgeven. En als al die vakjes gevinkt zijn, ja, dan gaan we praten.
1: En dus dat iedereen had die eigen zeggenschap daarover en kon dus ook heel snel handelen. En dus was die communicatie ook niet nodig. Mm-hmm. Omdat dat vooraf was uitgezet. Is er toch vanuit het regime ook iets geweest van hier zijn we minder gelukkig mee?
0: Het is nog een beetje achter de dikke muur kijken of in de hoofden. Dat weet ik, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik denk natuurlijk wat je wel kan concluderen is dat ze honderden miljarden schade hebben gekregen. Mm-hmm. En dat is ontzettend pijnlijk, want het land wankelde al economisch. En het regime voortbestaan, ja, de oorlog moet stoppen natuurlijk vanuit hun perspectief. Maar ze hebben natuurlijk ook harde deviezen nodig. Op het moment dat Trump bijvoorbeeld een contra-blokkade begon, dat deed echt heel pijn. Mm-hmm. Zij dachten op dat moment, wij controleren het. Ze waren ook aan het exporteren nog steeds olie. Ze verdienden zelfs meer geld dan voor de oorlog. Dat heeft Wall Street Journal goed neergepend, moet ik zeggen. Die contra-blokkade is zo'n fase dat ze bijvoorbeeld wel echt pijn hadden. Dat was op zich, tactisch gezien, echt een slimme zet van de Amerikanen dat ze dat deden. Daardoor dwongen ze ook om de Iraniërs wat meer water bij de wijn te doen. En oorlog is natuurlijk niet, dat verloopt niet in een rechte lijn. Mm-hmm. De waarheid is natuurlijk wel dat heel veel speculeren is over Iran. Er zijn heel veel uitspraken van de Iraniërs waarbij heel veel retoriek is. Maar het is ook niet zo van dat ze natuurlijk continu aan het winnen waren. Ze hebben een heel hoge prijs betaald hiervoor. Het waren niet alleen maar hun militaire commandanten, maar het waren ook de familieleden, dat wordt wel vaak vergeten, van die militaire commandanten, omdat die militaire commandanten bijvoorbeeld thuis waren. En dit is een elite die elkaar heel goed kent, vaak ook met elkaar getrouwd is. En het is ontzettend pijnlijk voor al die mensen. Dus ik denk dat de prijs die ze daarvoor betaald hebben, die is ontzettend hoog. Ik denk dat ze daar wel misschien over gekeken hebben, ja.
1: Zometeen gaan we verder praten richting de toekomst. Gaan we ook kijken wat voor Iraans regime zit er nu. Hè? Je zei net al even iets over iemand die toch wat achter de schermen actief is. En wat het ook betekent voor het machtsevenwicht in de wereld. Mijn gast vandaag is Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen.
2: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
3: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boots, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: De Nederlandse designer Bob Romkes bepaalt het ontwerp van Alfa Romeo. Hij vertelt over het werk in Italië, de 33 Stradalen en de designkoers van het merk. Morgen om 15:00 in de Nationale Autoshow.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR Verkeer.
11: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 9 kilometer file, een half uur vertraging. Richting Den Haag staat 4 kilometer file bij Zoeterwoude-Rijndijk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een half uur vertraging. De Koperlooptunnel is namelijk dicht vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude door het ongeluk op de A4. Op de A27 Breda-Gorkum staat 5 kilometer file bij Knopert-Gorkum. En er wordt geflitst langs de A9. Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 56,9.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Of het nou gaat om de Golfstaten, Libanon of Syrië, geen land in het Midden-Oosten zal blij zijn met hoe deze oorlog is verlopen. Welke invloed heeft de Verenigde Staten daardoor verloren? Ik ga daar zo meteen over verder praten met Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
15: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis en met militair expert Martijn Kietzen. Beiden gaven aan dat Iran de grootste winnaar is van deze oorlog. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. En wat dat betreft zitten mijn gasten wel op één lijn. Want ook Rem Korteweg zei dat gisteren. Maar vandaag ook mijn gast, journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda, zegt eigenlijk hetzelfde. En de Verenigde Staten hebben Iran enorm onderschat. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat deze oorlog, deze Iran-oorlog met de onderhandelingen waar we weliswaar nu in zitten op weg naar vrede, wat dat betekent voor het machtsevenwicht in de wereld en welk nieuw regime er nu zit in Iran. En laten we daarmee beginnen, want daar waren we eigenlijk mee aangekomen. Je vertelde al iets over de Ayatollah, die toch niet heel zichtbaar is. Hoe gaat het met hem nu? Wat weten we ervan?
0: Precies weten we niet, maar de kans is heel groot dat hij verwond is geraakt op die 28 februari... toen er dus een aanval heeft plaatsgevonden op het complex van zijn vader, de vorige Ayatollah, de groot opperste leider van het land. Die is gedood. Daar is ook de vrouw van de huidige leider, dus de zoon, bij omgekomen. Maar hij zat er ook en hij is ook gewond geraakt. En je zag dat bij de verkiezing, want het moest allemaal constitutioneel heel goed gebeuren. Ondanks dat de oorlog was, moest er snel een opperste leider gekozen worden. Nou, dat duurde even, maar dat gebeurde. Maar we zagen hem niet. Hij communiceert alleen via tekst, via de staatsomroep en via brieven. Maar inmiddels kunnen we toch wel stellen dat hij echt wel in controle is.
1: Waarom?
0: Hij zich nog niet laten zien.
1: Waarom
0: dat weten we omdat er namelijk echt brieven van hem gecommuniceerd zijn. Want we hebben het vaak over het regime. Maar het regime bestaat uit verschillende bloedgroepen.
1: Ja.
0: Je hebt de hardliners, de militaristen binnen de revolutionaire garde, de wat gematigde, de geestelijke kasten. Die associëren wij vaak met hardliners, maar die kunnen vaak ook gematigd zijn. Er zijn verschillende bloedgroepen. En hij voorzag dat als er onderhandeld zou gaan worden over een nieuwe deal, dat het wel tot problemen zou kunnen leiden tussen die bloedgroepen. Want daar is bijvoorbeeld een grote groep in Iran die vindt dat je eigenlijk niet moet onderhandelen met Amerika, dat Amerika onbetrouwbaar is, of veel duidelijke afspraken over de Straat van Hormuz gemaakt moest worden alvorens je dus met Amerika ging onderhandelen. En hij heeft gezegd van oké, ik wil dat het via de Veiligheidsraad gebeurt, waar al die groepen dus vertegenwoordigd zijn, dat daar een handtekening komt van al die bloedgroepen en alleen dan komt er een deal.
1: Okay.
0: Nou, dat liet zien dat er dus in was binnen het regime, want we hebben het vaak over het regime, maar dat is natuurlijk een containerbegrip.
1: Dus er is gewoon veel discussie op dit moment.
0: Ja, en hij is toch de arbiter, zoals zijn vader ook was. Dus het idee dat er andere mensen de baas zijn, dat is niet waar. Er is op een andere dynamiek nu vanwege de oorlog.
1: Maar hij zegt
0: wel het laatste woord.
1: Iedereen moet wel het ermee eens zijn.
0: Absoluut, zeker.
1: Dus dat geeft wel aan dat hij draagvlak zoekt en dat het niet een leider is die zegt we gaan het zo doen.
0: Ja, nou, en met draagvlak moeten we natuurlijk oppassen, want het is geen democratisch leider. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld al vrij snel in de oorlog gezegd er moet een bedrag rond de 300 miljard euro en herstelbetaling erin komen.
1: Ja.
0: Of in ieder geval komen, want wij zijn illegaal aangevallen. Daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in. Als je kijkt naar het internationaal recht en Iran heeft ontzettend veel schade. Nou, dat bedrag is ook echt in dat memorandum, of Islamabad, dus het raamwerk waar we het nu over hebben, dat anderhalve paginaatje, dat bedrag is erin terechtgekomen. Dat is een bedrag wat hij heeft genoemd in een tekst. Dus We weten dat hij het wel degelijk voor het zeggen heeft.
1: Hoe lang kan hij nou zo onzichtbaar blijven? Want die brieven, dat is natuurlijk wel een bepaalde zichtbaarheid. Ja. Maar hoe belangrijk is het in Iran, ook voor de achterban?
0: Ja, ik denk dat wellicht vrij snel, niet volgende week, maar de week daarop, hij zich aan de wereld zal laten zien. En vooral aan zijn eigen mensen. Waarom? Want dan gaat het de uitvaartceremonie plaatsvinden van zijn vader. Dat moet met een groot ritueel gebeuren. Het is een Sjiitisch land. Die hebben een rouwcultuur. Er zijn allerlei protocollen. En dat is het moment dat hij ook voor moet gaan in het gebed. En ze hebben dat continu uitgesteld, ook omdat het land in oorlog is. Maar ze hebben het ook wellicht uitgesteld, omdat hij zich niet kunnen vertonen. Dus mensen speculeren erop.
1: En nu is bekend dat dit gaat komen.
0: We weten dat er een grote uitvaartceremonie gaat komen. Het is niet bekendgemaakt dat hij erbij zal zijn. Maar veel mensen die Iran volgen, inclusief ik, ondergetekende, denken dat dat het moment zal zijn dat hij zich zal laten zien. Want dan zijn we ook een stuk verder in de onderhandelingen. En dan durven ze het ook aan omdat hij weer te zien is.
1: Interessant. Ja. En hoe belangrijk is het dat hij zichtbaar wordt die Iraanse achterban?
0: Ontzettend belangrijk.
1: Ja, waarom?
0: Dit is de leider. Ja. En de leider moet voorop lopen. Die moet zich laten zien. Dit is een theocratie waarbij de imam, dat is ook zijn titel, hij is echt de voorganger. Hij moet het gebed leiden. Hij moet laten zien. Hij vertegenwoordigt het land. Dat kun je niet onderschatten. En vergeet ook niet, we kijken vaak naar de opperste leider als een soort van politiek leider, wat hij ook is, een militaire machthebber van Iran. Maar hij is ook de religieuze leider.
1: Ja.
0: En niet alleen maar van Sjiïten in Iran zelf, maar ook heel veel volgelingen in Syrië, in Libanon, in Pakistan, in Nederland zijn Sjiïten die de Ayatollah in Iran volgen. Niet zozeer vanwege de politiek, alhoewel dat samengaat, maar als religieuze leider. En hij is een religieuze leider en hij moet dus echt naar voren treden. Dat is een voorwaarde.
1: En als je dan, we kunnen allemaal niet in een glazen bol kijken, maar als je het protocol kent rondom de rouw daar en hij zal naar voren treden, kunnen wij dan in de wereld iets opmaken van wat hij daar gaat zeggen? Of zal hij dat
0: wel echt? Ja, ik denk dat het ook heel spannend is. Want we weten eigenlijk heel weinig van hem. We weten heel veel. Hij heeft meegevochten tegen Irak. Hij behoort tot die generatie die hard is geworden in die oorlog tegen Irak. We weten ook dat hij een soort van poortwachter was van het kantoor van zijn vader. Dus hij heeft niet een officiële ambt gevolgd, maar hij was toch wel een soort van kinmaker. Hij steunde een aantal politieke krachten in het land. Dus we weten wel veel van hem. Maar we hebben bijvoorbeeld niet echt een geluidsopname van hem. We weten niet hoe hij praat. Nou, als imam, als leider, moet je natuurlijk wel praten. En dat deed zijn vader wel. Die sprak de wereld toe in het Perzisch, maar ook in het Arabisch. En dat deed hij dan op een hele plechtige manier. Dus het is wel belangrijk hoe praat hij, welke woorden zal hij kiezen en hoe gaat hij zich uiten. Dat is ook heel erg interessant om dat in de gaten te houden.
1: Ja, want daar zouden we iets kunnen opmaken over hoe die toekomst er verder uitziet.
0: Zeker.
1: En hoe de Iran-oorlog al dan niet verder gaat.
0: Dat lijkt mij wel. Het is ontzettend belangrijk, ook voor de Iraniërs, want we zeggen Iran heeft gewonnen. En dat is natuurlijk ook zo, het regime is gewonnen. Maar de grote verliezers zijn natuurlijk de mensen in Iran.
1: Ja,
0: een groot gedeelte van de bevolking, niet allemaal, maar een groot gedeelte is tegen het regime. Er is ook een groot gedeelte met het regime en een groot gedeelte die gewoon grijs is. Niet echt voor of tegen is. Maar een groot gedeelte, en wellicht de meerderheid, is echt tegen. En die hebben natuurlijk een ontzettend hoge prijs. Want we hebben het er niet meer over, maar de repressie gaat door. Mensen worden ter dood veroordeeld, mensen worden opgehangen. As we speak, we hebben het nu over benzineprijs wat omlaag gaat. Mm-hmm. Wat de lichtpunten zijn aan het praten. En er is een staakt het vuren in Libanon. Maar voor gewone Iraniërs gaat de ellende door. Ze kunnen geen eten kopen. Er worden nog steeds mensen die vastzitten al een paar maanden, worden ter dood veroordeeld. En laten we dat absoluut ook noemen. Dus,
1: waar Trump natuurlijk van heeft gezegd, ik ga het volk daar redden.
0: Nou, dat is
1: dus niet gebeurd.
0: Dat is inderdaad zo. En dat is eigenlijk ook een vraag eigenlijk voor de volgende gast in de Big Five. In ieder geval wat mij bezighoudt. Heel veel Iraniërs.
1: Wil je nu de kettingvraag stellen?
0: Ik zou het heel graag willen stellen.
1: Ja, dan draaien we het gewoon even om. Dan zal ik wel nog eventjes netjes zeggen, ik praat morgen met Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. Hij is afkomstig uit Iran. Hij heeft een heel bijzonder persoonlijk verhaal hoe hij gevlucht is. Maar wat zou jij hem willen vragen?
0: Dat is echt een vraag die mij heel erg bezighoudt. Er zijn heel veel Iraniërs die uit wanhoop en sommigen echt vol overtuigd, de Amerikaanse interventie en Israëlische interventie gehoopt hebben. We zagen ook beelden van mensen, ook in de diaspora, die met Israëlische vlaggen liepen, met Amerikaanse vlaggen. Ik denk dat het te simplistisch is om te zeggen dat het alle Iraniërs zijn, maar heel veel Iraniërs dachten, ja, waarom niet? Al 47 jaar het regime, als dit gaat plaatsvinden en er komt wat anders voor in de plaats, waarom niet? Ik vraag me oprecht af wat dit met Iraniërs doet. Wij zien dat er een continuering is van het regime, zeer waarschijnlijk. Wat dit doet met de geloofwaardigheid van het Westen. En ik zou het ook veel verder willen trekken dan bijvoorbeeld alleen Amerika en Israël. Ook ons kabinet heeft in het begin gezegd, we hebben begrip hiervoor. Dit gaat om mensen. Dit gaat om miljoenen mensen die nu zien gebeuren dat er gewoon over de straat van Hormuz of over een nucleaire deal wordt gesproken.
1: En dus jouw vraag?
0: Mijn vraag is heel concreet. Wat doet dit met de geloofwaardigheid van het Westen in het algemeen en het geloof op een betere toekomst van de gewone Iraniër? Want hij spreekt natuurlijk heel veel Iraniërs, zeker Iraniërs die kritisch staan tegenover het regime.
1: Ja, prachtige vraag. Die gaan we natuurlijk zeker morgen laten horen. Als jij nu kijkt naar die wisseling die er is in het regime en dus ook die diversiteit die erin zit, zou je kunnen zeggen dat de Ayatollah, hoewel we zijn stem nog niet hebben gehoord, misschien wel gematigder is dan zijn vader? Of is hij nog...
0: Nee, we weten dat hij niet gematigde is. Omdat hij. We weten bijvoorbeeld uit een incident in de incidenten, moet ik zeggen, in de Iraanse politiek. Dat was in de jaren nul, een kleine 15, 17 jaar geleden, dat hij de hardliners in de Iraanse politiek ging steunen ten koste van de hervormingsgezinden. Dat was een kritiek van hervormingsgezinden richting zijn vader van ja, jouw zoon is allerlei krachten aan het, aan het steunen. Het tweede is, we weten dat hij heel dicht tot de revolutionaire garde staat. Dus hij heeft een hele goede band. Economisch ook. Hij was de beheerder van miljardenfondsen van Iran. Dus ook grote zakelijke belangen met de revolutionaire garde. We weten dat hij tot die groep behoort die echt, ja, we zouden kunnen zeggen dat ze de recht buiten zijn, als Iran een voetbalteam zou zijn, die rechts buiten staat. Dus kortom, we weten zeker dat hij geen gematigde stem heeft, maar het is natuurlijk wel een pragmaticus. Hij zal natuurlijk ook moeten denken aan het voortzetten van
1: en de steun natuurlijk van de Iraniërs zelf, waarvan je zegt hij heeft een deel echt die achter hem staat. Ja. En ik denk dat de Verenigde Staten dat misschien onderschat hebben.
0: Denk het wel. Ik denk dat echt onderschat is. We weten natuurlijk niet hoeveel, maar we doen net alsof de hele Iraanse staat tegen het regime is. Dat is gewoon simpelweg niet waar. Ze hebben een ecosysteem, familie die het regime steunen. Daar wordt uit gerecruiteerd voor de revolutionaire garde. Er zijn natuurlijk ook opportunisten die gewoon voor een goede baan zich daarbij aansluiten. Laten we daar wel over zijn. Maar we zagen ook tijdens de oorlog, maar ook daarvoor, dat er echt heel veel mensen zijn die dit regime steunen. Ik denk dat dat echt wel iets wat onderschat wordt.
1: En daar moet hij dus laveren, dat hij ook die achterban die hem wel heeft gesteund, die het oude regime heeft gesteund en de stappen die daaruit gevolgd zijn, dat die erbij houdt. Natuurlijk met een economisch wankel Iran worden geconfronteerd.
0: Ja, en heel veel mensen zijn ook de straat op gegaan omdat ze niks te eten hebben. Economisch, dus hij zal hun ook bij moeten betrekken. En die grote grijze groep, die niet per se tegen was, maar ook niet per se voor, maar wel dacht van ja, dit kan zo niet langer. Nou, die zal hij ook bij zich moeten betrekken. Dus ja, dat zou wellicht voor een soort van pragmatische politiek kunnen gaan leiden.
1: Zometeen ga ik verder praten met Abdul Bouzerda, Midden-Oosten-deskundige, over het nieuwe machtsevenwicht dat hierdoor ontstaat. Hij is ook journalist voor de VPRO. Maar eerst wil ik graag van Thomas van Zijl horen. Wat ga je doen vanaf 11 uur?
16: We gaan praten over afslankmedicatie. Dat heb je ook wel eens gedaan voor de Big Five.
1: Meer
16: dan eens, zou ik willen zeggen.
1: Zeker,
16: ja.
1: Zeker.
16: Mijn gast is Nicole van der Meulen-Diebels. Zij is van Yazen. Dat is een digitale zorgaanbieder. En daar proberen ze dus digitaal, er komt geen fysieke ontmoeting aan te pas, mensen te helpen met afvallen. En de vraag is, is dat allemaal wel zo verantwoord? Is het toch niet prettig als je dit soort ingrijpende behandeltrajecten aangaat om elkaar eens in de ogen te kijken? Er is wel 24/7 ondersteuning. Ze gaan door de 10.000 klanten in Nederland. Er is natuurlijk van alles aan de hand ook. Steeds meer aanbieders, steeds meer methodes. Nou, ik hoef jou verder niks meer uit te leggen, want 5 dagen lang, een uur lang over gesproken. Maar wij gaan het er in BNR Zaken doen toch ook nog eens over hebben. Het boardroompanel.
1: Ja, het is ook een enorm businessmodel. Ja. Dus het past heel goed bij BNR ook, dit onderwerp.
16: Ja, dat
1: in dat opzicht.
16: Ja. Ja, en de vergoedingsvraagstukken zijn er natuurlijk ook nog altijd. Ja. Het Zorginstituut buigt zich daar nu opnieuw over. Het boardroompanel, als we het toch over het grote geld hebben. Hoe moet het nu verder met Damen? Daar dachten ze voor miljarden aan fregatten te gaan bouwen voor Duitsland. Daar is in de afgelopen tijd ook wel wat verkeerd gegaan. Ze zijn de opdracht kwijtgeraakt. Hoe herstel je daarvan? Gaan we allemaal bespreken in BNR Zaken doen.
1: Vanaf 11 uur. Dank je wel, Thomas.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met Martijn Kitsen over dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. En ook bijzonder hoogleraar krijgswetenschap aan de Universiteit Leiden. Het mooie aan hem is ook dat hij ex-militair is. Dus heel goed vanuit dat militaire perspectief kon kijken. En hij gaf ook aan eigenlijk dat hij toch wel de Amerikanen een beetje in hun hemd staan. Als je kijkt hoe dat tegen Iran ging. Maar ook dat er tegenwicht komt vanuit de militaire zelf, die eigenlijk met twee handen op de rug hebben moeten vechten. Ja. Luister het vooral terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. Als je kijkt nog even naar het militaire aspect, als je vanuit Iraanse zijde bekijkt, hebben die op volle kracht eigenlijk gefunctioneerd? Want ze hebben nu al eigenlijk laten zien dat ze sterker zijn dan dat wij met z'n allen dachten.
0: Hey, beide partijen, de Amerikanen en de Israëliërs, maar ook Iran, die hebben niet op volle kracht oorlog gevoerd. Het was met name een luchtoorlog. Iran natuurlijk die raketten. Israël en Amerika bombarderen vanuit de lucht, maar ook met raketten. Bijvoorbeeld, had je iets met de straat van Hormuz willen doen, en dat hoorde ik ook Martijn Kitsen afgelopen dinsdag zeggen, ja, dan had je voluit moeten gaan als Amerika. Dan had je dus grondtroepen moeten sturen. Die Airborne Division, die dus amfibisch kan optreden, die eilanden zou kunnen innemen. Daar werd ook op een gegeven moment in de derde en vierde week over gespeculeerd. Gaat Trump zo ver door die troepen in te zetten? Nou, als je dat had gedaan, aan de andere kant was Iran ook verder gegaan, want zij waren ook voorbereid. Dus ze hebben ook grondtroepen die we niet in actie hebben gezien. Hun kazernes zijn aangevallen, dat is waar. Maar nog altijd is het een, militair gezien, zeker qua aantal, echt wel een groot land. En ze hebben een heel groot vrijwilligersleger, de zogenaamde Basij. Dat er zijn mensen die getraind zijn, ideologisch gevormd zijn. En gewoon klaar stonden met hun wapens, gewoon thuis. Die zitten niet eens in een kazerne. Dus als het zover was en het kwam tot een grondoorlog, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak, dan was het natuurlijk heel gevaarlijk. En dat heeft ervoor geleid dat Trump natuurlijk niet zo ver is gegaan. Want als hij dat had gedaan, dan had Amerika zich in de zoveelste avontuur gestopt.
1: Ja, waarbij met dan ook nog geen Amerikaanse militairen die dan uiteindelijk doodgaan. En dat is niet wat past ook bij zijn andere lijn.
0: En om dat verhaal af te maken, Amerika deterrence, een heel belangrijk begrip van militairen. Ik hoor dat weer dinsdag hier in het programma. Afschrikken, dat is echt heel belangrijk voor militairen. Je moet zo sterk zijn en klappen uitdelen dat de volgende niet durft met je te vechten. Voor een grootmacht als Amerika is dat zo. Dus hun deterrence wat sterker naar Venezuela. Die is nu zeer verzwakt. Dat ze toch het verzwakken Iran niet hebben kunnen verslaan. De deterrence van de Iraniërs aan de andere kant, die is buitengewoon versterkt. Het is echt nu in aanzien een regionale macht geworden, waar dus iedereen rekening mee moet houden.
1: We gaan nu de kettingvraag voor jou laten horen. Want ik sprak met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij Klingendaal. En die had wel een heel interessante vraag. Want we zijn een beetje stil over Oman. Maar we moeten misschien beter naar gaan kijken. Luister maar.
17: Ja, Abdul, ontzettend mooi om jou een kettingvraag te kunnen stellen. Je bent een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Je kent verschillende landen echt door en door. Als we het hebben over de onrust in het Midden-Oosten, dan hebben we het vaak over Libanon, Israël en uiteraard Iran. Maar ik wil jou de vraag stellen over Oman. Oman wordt gezien als een soort stille bemiddelaar. Tegelijkertijd is Oman de andere kant van de kust van de straat van Hormuz. Speelt ook misschien een rol als het nu gaat over wat gaat er uiteindelijk besloten worden over het beslechten van de crisis in de straat van Hormuz. Nederland heeft hele belangrijke relaties met Oman, onder andere op het gebied van de waterstofeconomie. Hoe zie jij de positie van Oman? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kan het dat dit kleine sultanaat zo'n belangrijke diplomatieke rol speelt?
1: Nou, dit was een hele lange kettingvraag. Dus ja. Ik kan gewoon nu achterover leunen. Ja. En jou al die vragen laten beantwoorden, hoef ik geen vraag meer te stellen. Maar nee, wat zou je als eerste eruit willen pakken?
0: Nou, Oman is een buitengewoon belangrijk land. Omdat ze ervoor gekozen hebben om zich nooit aan te sluiten een bepaalde regionale blok. Dus ze hebben met iedereen, maar dan ook echt met iedereen een goede relatie. Ze waren ook een van de eerste landen niet officieel diplomatieke betrekkingen, maar wel betrekkingen met Israël. Dat is op een gegeven moment op een lager vuurtje gekomen, ook natuurlijk wat vanwege Gaza. Maar ze hebben altijd betrekkingen aangehouden met Saudi-Arabië, met Iran,
1: ja,
0: met Amerika, met Israël. Dus dat is één. Het tweede is dat er ook gewoon historische banden zijn tussen Oman en Iran. En Oman is altijd een stille bemiddelaar, maar ik zou ook wel nog wat anders aan toevoegen.
1: Ja.
0: Een betrouwbare bemiddelaar. Een bemiddelaar waar Iran zich zo veilig bij voelt. Want weet toen op een gegeven moment Pakistan wilde onderhandelen en al die andere landen wilden onderhandelen of bemiddelen. Turkije wilde bemiddelen. Toen was Iran die zei, ja, ik wil een bemiddelaar, maar dat moet Oman zijn. Ik heb het over begin februari.
1: Ja.
0: En dat heeft te maken omdat het gewoon een betrouwbare partner is. En het derde is, ze gaan ook mee in het verhaal van Iran. Iran wil graag een soort van beheerssysteem over de straat van Hormuz, waarbij ze min of meer de soevereiniteit hebben. En ze zeggen, ons buurland, het Schiereiland, die het Schiereiland heeft, Oman dus, wij gaan het samen doen. En deze week, dus terwijl de onderhandelingen bezig zijn,
1: in Zwitserland,
0: zien we ook ja, dat ze samen een verklaring hebben uitgebracht, waarin ze dus aangeven dus dat ze aan een systeem gaan bouwen, een toekomstig systeem, waarbij ze dan het beheer gaan nemen.
1: Ze hebben nu ook voor de schepen hebben ze bepaalde routes, alternatieve routes uitgezet. Ja, dus
0: Oman
1: daar
0: heeft een safe corridor geregeld voor schepen.
1: Ja. Dus daar hebben ze een lead in. Is dit dan goed voor ons, want ze zijn goed met Iran, maar ik hoor je ook zeggen ze zijn met iedereen een beetje goed. Kan dit voor ons positief nieuws zijn?
0: In de internationale politiek heb je altijd dit soort landen nodig. Je hebt een Zwitserland nodig, waar nu dus onderhandeld wordt, een neutraal land, maar je hebt ook een land nodig die allemans vriend is. En dat is Oman. Dat is één. Het tweede is, ik denk dat het wel echt een hele pijnlijke conclusie is van deze oorlog als die straat van Hormuz. Of Iran nou tol gaat heffen of niet, of milieuheffing, waar ze het nu over hebben, want ze willen het woord tol niet meer gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Ook misschien om Trump enigszins een soort van exit uitgang te geven. Maar het feit dat er al gesproken wordt over het beheren van de straat van Hormuz, dat is een pijnlijke conclusie.
1: Want de zee is vrij, hè?
0: De zee is vrij. En dat betekent dus dat ook andere landen wel eens tot een idee kunnen gaan komen dat hier een president wordt geschapen. Dus het is ontzettend pijnlijk als Amerika hieraan gaat meewerken. En het zal wel eens, of ze nou geld gaan heffen of niet, het feit al dat ze zeggen van we zijn soeverein over dat, ja, over die nauwe zeestraat, is al een zeer kwalijke conclusie voor de internationale orde.
1: Ja, ja. Maar we moeten dan een beetje blij zijn dat Oman hier wel bij betrokken is, die ook naar onze belangen zullen kijken. Aangezien ze ook, of kijken ze vooral naar de belangen van Iran?
0: Nee, ze kijken vooral naar hun eigen belangen.
1: Okay.
0: En hun eigen belangen zijn het beste gediend als ze ook de backup hebben, dus ook van ons. Dus al met al is het natuurlijk wel goed dat ook Oman erbij betrokken is. Want het werd terecht gezegd in de vraag van Rem. We hebben een goede relatie met Oman. En Oman is ook echt een land, ondanks dat ze dus op het Arabische Schiereiland zit, ze zijn geniaal, ze zijn een soort van diplomatieke acrobaten die elke keer in slagen om toch onafhankelijk te zijn. En tegelijkertijd door al die landen vertrouwd worden. Dat is echt een ongelofelijke prestatie.
1: Ja, heel, heel erg knap en leuk. Eigenlijk moeten we een Big Five over Oman maken, denk ik dan. Om daar veel meer van te begrijpen. Want we zitten intussen naar de klok te kijken. Nou, als presentator ook van een radioprogramma en een podcast, weet jij een beetje wat dat betekent als je nog 3 minuten op de klok hebt
0: staan. Heel spannend.
1: En Syrië nog eigenlijk wil bespreken.
0: Ja,
1: niet te doen. Je hebt er gelukkig wel al iets over gezegd. Wat voor nieuw machtsevenwicht zie jij nu ontstaan door die Iran-oorlog, ook weten dat de golfstaten een klap in het gezicht hebben gekregen.
0: De kaarten zijn echt opnieuw geschud. Heel kort, net zoals dat wij in Europa denken, we kunnen niet met Amerika nu, maar we kunnen ook niet zonder Amerika op dit moment. Ook die discussie speelt plaats in de golfstaten. Amerika heeft gefaald, heeft niet de veiligheid kunnen bieden. Sterker nog, zijn liabilities. Ze zijn een oorlog begonnen zonder hun belangen daarin mee te nemen. Honderden miljarden schade voor een land als Kuwait, Qatar, Dubai. Echt ongelooflijk. Het tweede is dat je ziet dat Saudi-Arabië optrekt met een land als Turkije en Qatar. Dat heeft gevolgen voor het Arabische Schiereiland, maar ook in Afrika. Bijvoorbeeld in die verschrikkelijke burgeroorlog waar ook een genocide plaatsvindt in Soedan. Je ziet dat er ontzettend veel aan het gebeuren is. Dus we kijken, dit is de zoveelste oorlog in die regio. Dat is een manier om naar te kijken. Maar dat doe je die gelegde realiteit en de kontelmoment waarin we in zitten, die historisch is, die ook tot geostrategische veranderingen kunnen gaan leiden. Bijvoorbeeld omdat een land als Saudi-Arabië zich meer gaat richten tot China. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat het een belangrijke episode is van de geschiedenis. En, dat
1: en in ieder geval
0: niet
1: de Amerikanen, die dus ook door de Golfstaten niet meer als betrouwbare partner worden gezien, aan invloed heeft verloren, wederom op het wereldtoneel. Dat is eigenlijk wat je keer op keer ziet gebeuren.
0: Je ziet dat Amerika ontzettend machtig is, maar de macht wordt steeds minder. En ik denk dat ze echt wel met deze oorlog niet alleen hun reputatie, maar ook echt harde geopolitieke belangen tekort hebben gedaan. Mm-hmm. En dat het buitengewoon, vanuit Amerikaans perspectief gezien, buitengewoon kwalijke zet is geweest. Ja. Om deze oorlog te beginnen.
1: En Iran is weliswaar ook geraakt. Hè? Dat heb je ook goed uitgelegd. Maar in ieder geval ook mentaal, want dat speelt ook. Hebben zij gewoon, door niet te verliezen, hebben ze eigenlijk gewonnen.
0: Ze hebben een nieuwe mythe gecreëerd. Ja. Ze hebben de verschrikkelijke chemische oorlog in Saddam overleefd. En nu een beetje het verhaal van David en Goliath. Ja. Wij, Iran, Perzen hebben het opgenomen tegen, zoals zij zeggen, de grote Satan en de kleine Satan, Israël en Amerika. Ja, dat is natuurlijk ongekend. En op papier is het ook ongekend. Kent de prestatie die ze hebben geleverd.
1: En dan zijn we nu bij die onderhandelingen, zijn we ook over het nucleaire stuk aan het praten. Je zou kunnen zeggen dat Iran alleen maar door deze oorlog heeft geleerd, we moeten juist sterker worden nucleair gezien.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ze alleen maar hier zich gaan ingraven. Trouwens, ik weet niet of ze aan een kernwapen gaan beginnen. Dat hebben ze op dit moment ook niet nodig. Wat dat betreft heeft Amerika ze wel klem. Maar ik denk dat je wel kunt stellen, we zijn er nog niet zo ver. Maar als er een conclusie komt van het akkoord, ja, dan kun je wel zeggen dat dit regime in Iran er wel sterker is uitgekomen. Zeker, absoluut.
1: Ja, maar je bent gelukkig ook positief over de oorlog aan zich, dat we hier toch wel aan ontkomen. Misschien niet binnen die 60 dagen, maar uiteindelijk wel.
0: Ja, ik denk dat we echt wel voorzichtig moeten zijn. Maar ik behoor wel tot een kleine minderheid, denk ik, die zegt van, de logica dicteert dat ze tot een vergelijk moeten komen die heel pijnlijk is voor Amerika. Vooral voor Amerika, minder voor Iran. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we die kant op gaan.
1: Ik vond het heel erg boeiend om naar al jouw kennis te luisteren. Ik heb echt genoten en ik hoop graag dat je nog een keer terugkomt bij de Big Five.
0: Dank, Tiara.
1: Dank journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda. Luister zeker onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar luister zometeen zeker live ook vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
21: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
22: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
23: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
22: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Nu in de BNR-app.
16: De regeling voor geld verdienen met je laadpaal is niet waterdicht. Venezuela is getroffen door twee stevige aardbevingen. De noodtoestand is afgekondigd. En de bouw van een kerncentrale in de Groningse Eemshaven is verder uit zicht geraakt. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bloedje heet, Erwin de Hart zit bij de ANWB. Zorgt dat nog voor problemen op de weg?
11: Nou, dat zorgt in ieder geval niet voor files op de weg. Het is wel druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dat komt meer door de afsluiting van de A44 bij afrit Noordwijk-Hout. En door een ongeluk met drie auto's bij Zoeterwoude-Dorp. Zijn met twee rijstroken open. Een half uur vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag staat 20 minuten vertraging voor de file bij Wassenaar. Want de Corbulo-tunnel is dicht van Wassenaar naar Zoeterwoude door het ongeluk. Een flitser langs de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2. A7 Groningen-Heerenveen 180,3. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij hectometerpaal 56,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleidster Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië en het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Kan de nieuwe CEO van Heineken zijn koffiekennis meteen inzetten bij het bierconcern? Straks meer in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
3: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de geannuleerde fregatte deal van Jaap van Damen in het boardroompanel. Er komt veel bij elkaar, zeg. Want daarna komt ook nog eens de country manager Nederland bij Yazen. Vandaar de verwarring. En we gaan praten over afslanken. En dat dan digitaal. Tussendoor ook nog het macro-economische nieuws met Bert Colijn. Maar nu eerst naar het economische nieuws van de dag. En dat gaat over de Nijmeegse ondernemer Pim de Witte. Die een mega-investering ter waarde van $320 miljoen heeft binnengehaald. Van onder meer Jeff Bezos, schrijft NRC. General Intuition, daar gaat het om, wordt met die investering gewaardeerd op $2,3 miljard. De van oorsprong Nederlandse start-up bouwt modellen waarmee robots in de echte wereld leren bewegen. En die investering is gedaan door het Amerikaanse techfonds Cosla Ventures, samen met verschillende techondernemers, onder wie dus Jeff Bezos, maar ook de oud-Google-topman Eric Schmidt en een groep Nederlandse AI-investeerders zoals Jelle Prins, Duco van Lanschot en Michiel Bakker. De opkomst van General Intuition laat zien hoe ingewikkeld het is om de Nederlandse start-ups hier te houden. De Witte voelde zich 3 jaar geleden namelijk gedwongen om naar de Verenigde Staten te verhuizen nadat alle Nederlandse durfkapitaalinvesteerders hem hadden afgewezen. Het is dus toch nog goed gekomen. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een plusje van 0,8%, 1074 punten om 1 uur meer van onze beursnerds. Boardroom panel. Heineken vertrouwt het bier toe aan een koffieman. Rafael Oliveira komt over van JDE Peet's. En hoe bond moet je dat maken als bestuur, als zelfs ambtenaren, je medewerkers het opgeven om actie te voeren? Bij het OM kunnen ze erover meepraten. Dat en meer bespreek ik met het Boardroom Panel. Inge Bakman is hier, partner van de bestuurskamer, toezichthouder bij verschillende organisaties, commissaris. En zij wordt vergezeld door Mijntje Lukraat erover, hoogleraar Corporate Governance in Tilburg. Schrijver van het boek Morele Dilemma's in de Boardroom, ook commissaris en kroonlid bij de SER. Welkom, leden van het panel.
6: Goedemorgen.
7: Dankjewel.
16: Zullen we op deze warme dag maar beginnen met een koud pilsje?
7: Heerlijk.
16: Er is een topman benoemd bij Heineken. Rafael Oliveira heeft al veel tongen losgemaakt. Want er is de afgelopen maanden al veel te doen geweest over zijn bonus bij zijn vorige bedrijf, JDE Peet's. Er was veel te doen over wie er bij Heineken de scepter moest gaan zwaaien. Moest dat een Nederlander zijn, een buitenlander zijn, iemand die het bedrijf kent of juist niet? Inge, de keuze is gevallen op Oliveira. Begrijp je dat?
6: Nou, ik begrijp het wel vanuit de discussie en de druk vanaf de beurs. Dus het is behoorlijk anglo-saxisch ingestoken, als ik daar gewoon alvast mee mag beginnen. Dus dat is, het gaat niet goed en dat is al een paar jaar zo. En Tof van den Brink heeft eigenlijk zelf gezegd: ik ben misschien niet de persoon om dit te doen. En dit betekent saneren en op de kosten letten en er toch een eigenlijk stevig doorheen te gaan. Is dat goed of niet? Ja, dat is, voor de beurs is het goed. En voor het bedrijf weet ik niet zo goed. Het is natuurlijk een Nederlands bedrijf. En een pronkbedrijf. En het gaat niet zo goed, dus er moet wel wat gebeuren.
16: Voor het eerst in 162 jaar geen Nederlander?
6: Deze man, ja, dat geeft absoluut een totaal andere cultuur. Dat kan niet anders.
16: Deze man, je was op weg een aarzeling uit te spreken.
6: Nou, deze man gaat daar waarschijnlijk hard en rukzichtloos doorheen. Ik heb een beschrijving gezien. Steenrijk, poeslief en bikkelhard.
16: Nou, het hele palet.
6: Ja, zo is dat.
16: Maar aarzeling dus toch?
6: Een aarzeling voor de cultuur. Voor de cultuur van het bedrijf.
16: Maar die cultuur heeft er misschien ook voor gezorgd dat Heineken, zo zegt men, de criticast er een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van bijvoorbeeld AB InBev.
6: Zo is dat. Dus dit is de internationale wereld. Maar moet je dat doen via een hele harde kostensanering of moet je innovatiever zijn? Hij wordt natuurlijk ook wel aangestuurd op innovatie. Ik weet niet of het snijden, dus hij staat eigenlijk bekend als een goede saneerder. Maar hij heeft wel verstand van dranken. Ik weet niet of dat het antwoord is of dat je meer naar de innovatiekant had moeten kijken.
16: Inge is nog op zoek naar antwoorden. Mijntje, jij hebt hem misschien al.
7: Ja, nee, helaas niet. En ik zou het ook nog wel iets breder willen trekken ook. Ik ben het helemaal met Inge eens, hè, dat voor het bedrijf kan ik nog best de keuze voorstellen, ook vanuit de aandeelhouder. Maar het is ook een type saneerder die inderdaad even de winkel komt verbouwen en dan weer weg is. Hè. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Als je bedenkt wat hij nu heeft, 50 miljoen bij zijn vorige baan meegekregen. Hij krijgt nu, geloof ik, 25 miljoen überhaupt om te komen, zonder dat hij nog iets gedaan heeft. Daar heb ik al een heel klein beetje moeite mee.
16: Dat was een flinke operatie bij JDE Peet's. Want dat moest naar Keurig Dr. Pepper. En moest daarna worden afgesplitst. En aan de hand van het succes en allemaal de ontwikkeling waar, van de waar. Beurskoers... Ja. Kreeg hij dan een fikse beloning. Ja,
7: allemaal waar. En ik denk ook inderdaad dat het best een goede keuze kan zijn voor de doelen die de aandeelhouder voor Heineken nu gesteld heeft en wat er moet gebeuren. Dus dat kan ik me allemaal best wel voorstellen. Wat ik best wel jammer vind in het grotere geheel is dat het vanuit het bedrijf goed zou kunnen zijn, maar voor Nederland het feit dat we nu zoveel buitenlandse CEO's gaan hebben. En ik heb niets tegen de individuele buitenlandse CEO, helemaal niet. We zijn er ook trots op als een Nederlander in het buitenland CEO wordt. Dus daar wil ik ook niet te nationalistisch in zijn. Maar wat ik wel echt jammer vind bij dit soort ontwikkelingen is dat je... Ik zie dat bijvoorbeeld bij de SER. Hè, daar proberen wij met een breed draagvlak te kijken naar problemen die Nederland beter maken met werkgevers, werknemers en de kroonleden en alle bedrijven die erachter zitten. En ik heb toch het idee dat de buitenlanders, die nu dan CEO zijn, die zijn minder betrokken bij dat soort discussies. Zeker als hij dan ook stelt dat hij even de winkel komt verbouwen en na 2 jaar weg is.
16: Nou, dat heeft hij zelf niet zo gezegd.
7: Nee, dat zal ongetwijfeld ook niet zo zijn. En hij zal ongetwijfeld ook langer blijven. Dus ik ben ook misschien te veel nu op de man. Maar het grotere geheel. Ik vind juist. Ik ben echt heel erg voor dat we met alle grote Nederlandse bedrijven samen proberen Nederland in Europa. Dus ik ben...
16: Maar kijk, Dolf van der Brink heeft daar in zijn afscheidsinterview bij het FD ook wel wat van gezegd. Want Heineken is een internationaal opererend bedrijf. Is, geloof ik, als je kijkt naar de omzet, voor 2% afhankelijk van wat er in Nederland allemaal gebeurt.
7: Ja, klopt.
16: En daarover zeiden, ja, je krijgt wel alles over je heen. Je krijgt de politiek over je heen. Je moet alles verantwoorden. Terwijl Heineken is veel meer dan Nederland natuurlijk.
7: Ja, maar we zijn ook wel heel trots op het feit dat het een Nederlands bedrijf is. En wij moeten daar denk ik als Nederland ook zorgen dat dat zo blijft.
0: Je ziet dezelfde beweging bij Unilever en bij Shell eigenlijk. Dat zijn ook de buitenlandse CEO's opgezet. Hetzelfde verhaal, hè? De omzet in Nederland is eigenlijk minder. Maar we willen heel graag wel een Nederlands bedrijf zijn. Want dan zit je ook dicht bij het Koningshuis. Je mag mee naar handelsmissie. Je hebt heel veel voordelen eraan. Ik vind, ja, je gaat die hele cultuur die we toch wel hadden, de Europese cultuur, die wordt zo anglo-saxisch. Toch weer het shareholdersverhaal. En wij zijn... In wezen houden wij eigenlijk van het stakeholdersmodel, dat iedereen meetelt en dat je breed bent. Maar je ziet het al aan de Golden Hello, die 25 miljoen die krijgt om binnen te komen. Ik vind het echt een teken van armoede, eerlijk gezegd. Het is heel armoedig dat wij kwaliteit niet anders kunnen uitdrukken dan in miljoenen en strooien met geld, in plaats van dat we op een andere manier...
16: Het is vrij openlijk uitgevochten, ook door verschillende aandeelhouders die in verschillende kranten hebben laten weten wie zij het liefste zouden zien. Financial Times citeerde een paar weken terug nog een wat grotere aandeelhouder, ook weer overgenomen door NRC overigens voor de volledigheid. Zijn woorden, het is een Nederlandse familieonderneming, dus ze zullen iemand moeten aannemen die Nederlands is en ze zullen niet het salaris betalen dat nodig is voor een echt getalenteerde en erboven uitstekende leidinggevende. We zullen onvermijdelijk iemand krijgen die vrij middelmatig is. En dat is altijd al zo geweest bij dit bedrijf.
7: Ja,
16: wat vinden jullie van dat soort bewoordingen?
7: Ik vind ook de koppeling alsof als je iemand heel erg veel betaalt, dat hij dan daarmee meteen ook de allerbeste zou zijn. Kijk, hij is gewoon echt een saneerder. Dus hij komt een klus doen waar hij voor is aangenomen. En dan zal hij ongetwijfeld heel goed doen. En misschien dat ook maar weinig mensen het zo goed kunnen doen als hij het kan doen.
16: Van der Brink moest ook al saneren. En die is daar dus tegenaan gelopen dat hij dat niet zo goed kon of niet wilde doen.
7: Nee, en dat is ook zo. Maar ik ben het helemaal eens met wat Inge zegt. En we moeten op zoek ook naar een balans. Hè? Want aan de ene kant willen wij niet overstappen naar het aandeelhoudersmodel in Nederland. Absoluut niet. Maar alleen maar ons richten op het stakeholdermodel zet ons op een achterstand. Dus we moeten inderdaad een balans zien te zoeken dat en de aandeelhouder blij is en dat we doen wat wij als Nederland vinden dat je als bedrijf zou moeten doen. Dolf van der Brink deed dat goed. Is voor het bedrijf misschien niet helemaal goed uitgepakt. Ja, er is ook nog een tussenweg tussen een hele harde saneerder en iemand met het hart op de goede plek.
16: Ja. Nu, Inge?
0: Ik denk dat wij sowieso, je voelt het aan alles. Hè? Je voelt het aan het zelfstandigheid ten opzichte van AI, van de tech, de grote tech-jongens. Wij zijn opnieuw aan het nadenken wat wij als Europa zijn. En onze waarden en normen zijn anders dan die in Amerika. Dus je ziet hier, op alle fronten zie je eigenlijk deze struggle in de boardroom, daaromheen, in hoe we om moeten gaan met onze eigen zelfstandigheid en hoe we kunnen samenwerken in Europa. En dat, daar zijn we gewoon echt niet uit. Maar als we heel veel Amerikaanse invloeden binnenhalen, dan gaat dat ook niet de goede kant op.
7: Nee, ben ik het helemaal mee eens. En ik heb het volgens mij hier al vaker gezegd, dat ik noem mezelf altijd een groene kapitalist. Ik ben echt voor geld verdienen. En wel op een verantwoorde manier. Maar ik heb inderdaad ook de oplossing niet hoe we dat kapitalisme kunnen mengen met het goede doen. En dat is ingewikkeld, maar we moeten het blijven proberen. Daar ben ik echt van overtuigd.
16: Heeft een nieuwe bestuurder als Oliveira ook nog een boodschap aan een nog redelijk verse, eigenlijk fonkelnieuwe strategie tot 2030? Of kan die overboord? Want Dolf van der Brink heeft najaar van 2025 nog de route uitgestippeld richting 2030. Staat op papier.
7: Ik denk dat hij met een vers wit blaadje gaat beginnen.
0: Dat denk ik ook, ja. Die gaat overboord.
16: En is dat sowieso verstandig?
0: Nou ja, als je wil doen waar je voor bent aangesteld en dit wordt er van je verwacht, dan zal hij aan de slag moeten en dan gaat hij dat doen, ja.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Inge Brakman en Mijntje Lukkeraad erover zijn de leden van het boardroompanel. Scheepsbouwer Damen verliest een enorm contract om 6 fregatten te bouwen. Daarover schreven Bloomberg en Der Spiegel als eerste gisteren. Die megadeal, waarvan de kosten ondertussen op zijn gelopen, werd in 2020 na een felle strijd binnengehaald door de Nederlandse bouwer. Maar al gauw verzandde het project in vertragingen, kostenstijgingen, politieke spelletjes. En dat contract gaat nu over naar de Duitse scheepsbouwer TKMS. En dus ook niet naar een van de partners die betrokken was bij dit project, Damen, is dat hoofdaannemerschap kwijt. En Mijntje, als ik het allemaal goed op een rijtje zet, dan is dat niet zozeer de verrassing, want de onvrede die was er al langer, toch?
7: Ja, volgens mij is dit een typisch voorbeeld wat ik in mijn colleges kan gaan uittekenen, waar volgens mij op een heleboel punten de mensen last hebben gehad van onze biases, hè, onze vooringenomenheden. Denken dat iets op een bepaalde manier opbeweegt en dat is dan niet zo. Want ik begrijp dat er ook echt zelfs miscommunicatie was over de gebruikte taal. Ja. Over wie wanneer wat moest hebben, wie waarover ging. Wat ze wel heel goed hebben gedaan. Want een van de dingen om biases te voorkomen is dat je een pre-mortem doet, heet dat. Hè. We doen heel vaak een post-mortem. Dan zeggen we gewoon met de kennis van nu. En als je dan achteruit kijkt. Het lijkt alsof ze hier ook vooraf hebben gedacht, wat als het project helemaal mislukt, hè, de pre-mortem.
16: Ze hebben er een hek omheen gezet.
7: Hoe sterk dat hek is, dat gaan we denk ik merken. Hè, want er zullen ongetwijfeld allerlei dwarsverbanden zijn met het bedrijf in het hek en het bedrijf buiten het hek. Maar dat is denk ik, als je het hebt over die biases, die vooringenomenheden, hebben ze daar in ieder geval op geanticipeerd.
16: Heb jij nog een kort college te geven over wat je misgedaan is, Inge?
0: Nou, er zijn denk ik 2 dingen die interessant zijn voor andere bedrijven ook. Samenwerken met de overheid is heel ingewikkeld. Dat zie je nou met die Duitse overheid. Er zit zoveel bureaucratie tussen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Voortdurend kunnen aanpassen. En dus ze zouden met de Franse softwareontwikkelaar werken. Nou, het klinkt heel goed als een mooi Europees project. Er zit misschien nog een andere dimensie in. En dat is dat het in Duitsland natuurlijk niet goed gaat met de economie.
5: Nee. Dus en er waren sowieso al vragen vanuit het parlement. Waarom gaat een Nederlandse bouwer aan de hand met een Duitse opdracht? Terwijl dus we dat hier ook kunnen doen.
4: Het kan ook een politiek besluit zijn. Dat je denkt van nou, mijn toekomst die wordt ook niet zo zeker. En bovendien zie ik dat de auto-industrie andere industrieën afnemen. Ik moet er toch voor zorgen dat ik mijn Duitse industrie meer ga ondersteunen. Dat is niet direct de Europese gedachte overigens, dat is ook wel jammer. Maar er zitten dus ook heel veel factoren, denk ik, omheen. Het interessante is dat het dan afgeketst wordt op de prijs. En uiteindelijk, dat weten we van het binnenhof ook, het wordt toch 3 keer zo duur. Ja,
5: want die fregatten die nu zijn besteld bij die Duitse bouwer, die zijn ook nog goedkoper. Zelfs als je meerekent dat er al kosten zijn gemaakt door Damen en de partners. Ik zei het net al, het komt niet terecht bij een van die partners van Damen. En ik heb begrepen dat het ook iets te maken heeft met de mogelijkheid om de geleden schade nog te verhalen. Dus Damen moet zich schrap zetten.
6: Ja, dat denk ik wel. Ze zouden dus dat bedrijf wat binnen het hek staat. Hè. Ik heb begrepen dat je dat bij wijze van spreken failliet zou kunnen gaan. Maar daar houdt natuurlijk verantwoordelijkheid niet op. Hè. Dus bij aansprakelijkheid wordt er echt nog wel verder gekeken naar wie waar, wanneer wat te zeggen had. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen bijvoorbeeld die eraan werkten niet in het binnen het hek een contract hadden, maar in het bedrijf erbuiten. Dus volgens mij wordt dit juridisch best heel erg gecompliceerd. Ik denk ook echt dat Dame, dus waar de fout ligt, is natuurlijk super interessant. En iedereen wijst ook naar elkaar. Dat ze dit misschien niet hebben zien aankomen. En dat is natuurlijk ja, super sneu.
5: Wat betekent dit nu voor Damen en hoe de Nederlandse overheid, de staat, zich moet verhouden tot het bedrijf? Want er speelt van alles. Ze verliezen nu dus deze opdracht. Er was al een betalingsprobleem, want die Duitse overheid die wilde niet betalen zolang er zoveel getreuzeld werd. Er speelt ook nog een hele juridische strijd rondom Damen en wat er in het verleden verkeerd gegaan is. Nieuwsuur, dacht ik, kwam vorige maand nog met het bericht dat de staat een strategisch belang overwoog in Damen. Ja, ik gooi het even allemaal op één hoop, maar het is allemaal ook onderdeel wel van dit verhaal. Hoe moet je hier nu als Nederlandse politiek of Nederlandse staat mee omgaan?
6: Ja, ingewikkeld. Misschien moet je er een staatsbedrijf van maken. Moet je het gewoon redden en het overnemen. Omdat het inderdaad voor defensie ook heel belangrijk is. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar er zit natuurlijk wel, het is een prachtig bedrijf. Er zit ongelooflijk veel kennis. Dat laat je natuurlijk gewoon niet verloren gaan. Dus ik denk dat het belangrijkste zal zijn. Dat ze zullen kijken van ja, die juridische kwestie, die moet natuurlijk opgelost worden. De mensen die daar fout hebben gemaakt, die moeten daar ook voor verantwoordelijkheid nemen. Maar dat je verder wel zorgt dat het bedrijf wat we hard nodig hebben in de toekomst, en alleen nog maar meer, dat gewoon overeind blijft. En je kan principieel zeggen, we willen dan niet mee samenwerken of we laten het maar gaan. Wij hebben daar geen rol in als overheid, maar dat zullen ze niet doen.
4: Nee, kijk, ik denk dat de optie van 1% aandeel is prima. In een golden share, we hadden het net over de golden hello's en de golden shares. Maar goed, dat is niet helemaal de uitdrukking. Thales is ook zo, hè. De staat heeft 1% aandeel in Thales. Dat betekent dat je in ieder geval een informatiestroom hebt en een soort van relatie hebt en kunt ingrijpen op het moment dat het overgenomen wordt. Het is buitengewoon relevant voor ons eigen toekomst en defensie investeringen. Weet je, daarom hoeft zich voor over orders natuurlijk niet zoveel zorgen te maken als ze tenminste fatsoenlijk kunnen leveren. Want het geld bulk tegen de plinten. Er is zo verschrikkelijk veel defensiegeld wat overal nog weggezet moet worden. Dus ik denk dat er heus weer nieuwe orders komen, mits ze dat bedrijf intern heel goed op orde hebben. Het andere was natuurlijk valsheid in geschriften, waar ze wat de juridische kwestie is met handelscommissies. Nou, dat gaat gewoon eigenlijk over steekpenningen. Dus dat moet uitgezocht worden, dat moet eruit. Je moet wel het gevoel hebben dat het goed geleid wordt. En het is een familiebedrijf wat het al zo lang zo goed doet en zo'n staat van dienst heeft. Dat moet het kunnen.
6: Maar dan moet je ook wel zeker weten dat zeg maar die defensieopdrachten, dat geld wat dan naar het bedrijf gaat, dat het ook echt naar de opdrachten gaat waar het voor bestemd is. En niet voor de juridische nasleep als dat toch niet zo goed was afgehackt en het hek een klein beetje open stond, zeg maar. Dus
4: soms probeer je dat eerst op te lossen en dan ga je
6: door het bouwen. Ik denk dat dat ook nodig is, ja.
5: Gaan we een andere oplossing.

0: Die dringend nodig zijn binnen het Openbaar Ministerie. Want medewerkers van het OM stoppen noodgedwongen met actievoeren voor verbeteringen binnen de organisatie. Dat laat de actiegroep weten via een mail aan de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Rinus Otte is dat. NRC schreef daar gisteren over. De medewerkers hameren al heel lang op een verminderde werkdruk die er zou moeten komen. De ICT-systemen, daar moet het nodige aan verbeteren. En bovendien zou er ook nog sprake zijn van onzichtbaar leiderschap. Je zou het maar gezegd krijgen. 3000 medewerkers scharen zich nu achter deze boodschap. Maar het actiecomité heft zichzelf op, want er moet ook nog gewoon gewerkt worden. Hoe moet je hier als leidinggevende mee omgaan?
1: Ja, ik heb heel erg gekeken ook naar deze casus. Hoe moet je hier als commissaris? Hè? Dus het onderwerp ICT, zeg maar, dat vind ik zelf ook altijd een onderwerp waar ik als commissaris heel vaak keep your fingers crossed gevoel heb. Van, ze kunnen mij alles wijsmaken wat nodig is. Systemen die uit moeten omdat we anders verouderd zijn en weet ik veel wel. Dus ICT is zo'n onderwerp waar je comfortabel bij moet voelen met een klein beetje van de informatie die je nodig hebt. En dat zie ik dus hier, als ik naar deze casus kijk, op dezelfde manier. Van hoe weet je nou, ben je nou voldoende comfortabel op dat die ICT-systemen dat wordt opgelost? En ik heb het idee dat het daar een beetje schort. Dat dan ook onvoldoende verteld wordt aan de werkvloer.
0: Ja, Rinus Otte heeft dat overigens op televisie kenbaar gemaakt bij WNL. Eind vorig jaar, net voordat hij herbenoemd werd voor 3 jaar. Hij zei, ik heb nog even teruggekeken, dat die ICT-systemen onvoorstelbaar brak zijn. En dat er daardoor ook wel sprake is van een telkens oplopende werkdruk. En dat daar ook de rechtsstaat bepaald niet mee gediend is. Dat het OM er helemaal niets meer bij kan hebben.
1: Nee, maar we kennen toch allemaal die problemen, dat als je binnen je eigen organisatie is, dat er een nieuw IT-systeem moet komen, dat moet dan weer gekoppeld worden aan het oude systeem. En voordat het oude kan worden uitgezet, moet het. Dus de complexiteit van dit soort vraagstukken is gigantisch. Dat ontslaat je niet als leidinggevende om daar alles aan te doen om het recht te trekken. Dus daar ben je nou eenmaal ook bestuurder voor of leidinggevende voor. Dus iemand moet zorgen dat het wordt rechtgetrokken met de juiste mensen op de juiste plek. Maar dat is al best wel ingewikkeld, omdat ICT'ers, mensen die de IT-afdeling leiden, die kunnen ook heel erg vanuit één perspectief bepleiten waarom we per se nu dit systeem nodig hebben. Dat het per se dat geld is.
0: En dan moet jij dat maar aannemen.
1: En dan moet ik dat maar aannemen. En als je dan een beetje wil bezuinigen erop, dan zeggen ze nee, dat kan niet. Want dan zijn we al onze data kwijt. Ja, dat geloof ik dan ook altijd maar meteen. Want ja, wie ben ik om te controleren dat het klopt?
0: Het OM heeft natuurlijk al te maken gehad met een aanval.
1: Zeker.
2: En het heeft plat gelegen.
0: Ja.
2: Het heeft, en dat heeft de advocatuur vreselijk veel last van gehad. De rechtspraak heeft er veel last van gehad. Ik denk dat twee dingen zijn. Het is IT en het is cultuur. En cultuur valt natuurlijk als eerste de hoogste baas aan te rekenen. Je hebt een actiecomité in je bedrijf, dat is al heel wat. En als het actiecomité zichzelf gaat opheffen omdat ze geen poot aan de grond krijgen, dan is het wel in het kwadraat het probleem. Dus dan heb je hebt echt een probleem ook met je medewerkers. Het zijn loyale ambtenaren, daar kan je gerust van uitgaan. Dus voordat die zeggen dat dit niet functioneert en dan de helft van het personeel, dan is dat gewoon een heel groot probleem. Ik denk ook wat je ziet is dat juist het OM geen raad van toezicht heeft of een raad van commissarissen. Dat is natuurlijk interessant, het is zo belangrijk en het is logisch. Trias Politica valt direct onder de minister. Is die benoeming van de minister fatsoenlijk geweest? We moeten het niet op de man spelen, maar je moet een capabel bestuur hebben. Het systeem had er al uitgelegen voordat hij inderdaad herbenoemd is. Er waren al heel veel problemen. Het is al jaren bekend dat ze problemen hebben. Een raad voor commissarissen.
0: Staat in het regeerakkoord overigens, hè, dat daar financieel ook wel echt wat bij moet om die ICT-systemen van het OM op peil te houden.
2: Dat mag natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat een raad van commissarissen had eerder gekeken naar die signalen van het personeel. Die was eens gaan praten overal. Die had gezegd, hoe gaat het hier wel goed? Wat moeten we hier aan doen? En dan zie je opeens dat daar dus die hygiënefunctie die een raad van commissarissen kan hebben hier ontbreekt. En die had misschien best wel heel veel problemen kunnen voorkomen. En er zit een ander punt in, dat is het probleem voor een overheid. Wat nou die Duitse minister doet, die Pistorius met dame, 2 miljard afschrijven. Dat doen wij eigenlijk, doet de Nederlandse overheid dat niet. Maar elk bedrijf doet het wel, hè. Als het niet lukt met je ICT-systeem, op een gegeven moment krijg je dan, als commissaris, krijg je de stukken voor je. Dan zeggen ze, jongens, het is helemaal niet gelukt. Het is heel vervelend, we trekken de stekker eruit en we gaan 1 miljard afschrijven. Hoppatee.
0: Belastinggeld in dit geval.
2: Maar in dit geval is het belastinggeld en kijkt iedereen mee en kun je dat haast niet doen. Dus je ziet dan dat er daardoor ook een cultuur ontstaat dat je probleem op probleem gaat stapelen. En dan wordt het nog moeilijker om het op te lossen.
1: Dat is een mooi cirkeltje naar de biases. Voor ingenomenheid, verzonken kosten. Je vasthouden aan de verzonken kosten is er ook zo eentje.
2: Ja, precies.
0: Ik stel voor dat we de cirkel hier rond hebben gemaakt. Dit was het einde van het boardroompanel met Inge Brakman, partner bij de bestuurskamer, toezichthouder, commissaris bij verschillende bedrijven en organisaties. Meentje Lukkeraad-Rovers was er gelukkig ook. Hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, de Tias Business School. En auteur van het boek Morele Dilemma's, commissaris, kroonlid van de SER. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende
2: tot
1: keer.
0: Kan minder slopen, compacter bouwen en een heroriëntatie van woongebied leiden tot een oplossing voor de wooncrisis?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
4: Geen beurs,
3: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
4: Geen nieuws,
3: maar non-stop muziek.
4: Muziek die helpt
3: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
4: Luister
3: via de BNR-app, bnr.nl
4: en DAB+.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
13: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
12: Welk bedrag gaan ze je geven?
14: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
12: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
15: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
12: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
16: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room. Behind every deal.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door politieonderzoek is de parallelbaan dicht. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp een 30 minuten vertraging, 7 kilometer file. Op de A44 Amsterdam Den Haag een 15 minuten vertraging bij Wassenaar. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord 3 kilometer file, een 30 minuten vertraging. En op de A67 Eindhoven Venlo staat door een ongeluk tussen Knoopend Leenrijden en Afrit Zomeren 7 kilometer file. De vertraging is een 15 minuten. Er wordt geflitst langs de A10 Koenplein Watergraafsmeer hectometerpaal 4,2. A13 Den Haag Rotterdam 6,8. A28 Zwolle Assen bij hectometerpaal 146,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleider Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om uit de wooncrisis te komen. En de lang verwachte game GTA 6 kan vannacht al besteld worden, maar dan krijg je alleen een code, geen disc. Wat zegt dat over de toekomst van het uitbrengen van games? Als je dat wil weten, blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
20: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
21: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
22: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
23: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Wonen moet weer worden gezien als een grondrecht in plaats van een optelsom van vierkante meters, schrijft het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs. Aan de hand van 6 pijlers hoopt het adviesorgaan de politiek aan te sporen aan de slag te gaan. Francesco Veenstra is Rijksbouwmeester en voorzitter van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, Thomas.
0: Als je de laatste regeerakkoorden of collegeakkoorden erop naast laat, dan kun je niet zeggen dat nationaal of lokaal de woonopgave een vergeten onderwerp is. Waarom komen jullie nu met dit rapport en 6 pijlers die erbij horen?
26: Het werd net eigenlijk al in het nieuwsbericht ook gezegd. Hè? Dus het coalitieakkoord in Rotterdam is blijkbaar uitgelekt. En daar gaat het onder andere over meer woningen, maar ook over meer groen. En dat is precies ook wat wij onder andere aanhalen in dit advies. Dus wij hebben een aantal adviezen ook die we in het verleden hebben gegeven, hebben samengebracht. En we hebben vooral ook gekeken naar hoe we in het verleden met name de woonopgave in Nederland voor elkaar hebben gekregen. Vanaf de woningwet in het begin van de 20e eeuw, waarbij je zag dat het inzetten op gezondheid en zorgen dat mensen op een goede manier samen kunnen leven heel belangrijk werd. We hebben toen de woningcorporaties gehad. Die hebben een belangrijke rol gekregen in ook het realiseren van betaalbaarheid voor mensen om op een goede manier te kunnen wonen. En dat hebben we samen gebundeld in een nieuw advies, waarbij wij stellen dat het om meer verbeeldingskracht en politieke wil vraagt, maar ook samenwerken tussen eigenlijk alle partijen die in die woonopgave een belangrijke rol spelen. Dus niet alleen overheden, maar ook marktpartijen, ontwikkelaars, bouwers en ook vooral de bewoners zelf.
0: Maar dat advies breng je dan denk ik ook uit, omdat je ziet dat dat in de praktijk nog niet altijd zo goed van de grond komt.
26: Ja, er staat dus altijd spanning op. En misschien is dat ook wel goed ook. Hè? Dus om met elkaar steeds opnieuw het gesprek te voeren over welke belangen hebben we hierin te verdedigen en ook te realiseren. En vooral het belang van ja, mensen die eigenlijk al heel erg lang op een woning zitten te wachten. Hè? Dat zijn jongeren die het huis uitgaan. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld na een scheiding noodzakelijkwijs bij elkaar blijven wonen, maar eigenlijk ook moeten doorstromen naar een andere woning. Dat gaat over statushouders die moeten kunnen doorstromen, daklozen. Deze mensen die hebben echt nood aan een woning. Dat zijn ook uitspraken die het huidige kabinet doet en waar ik gisteren ook met de minister het gesprek over heb gevoerd. Maar dat verbreedt zich natuurlijk ook naar opgaven die gaan over toekomstbestendigheid.
0: Maar nog even tussendoor, want als jullie zeggen, want dat staat zo luid en duidelijk ook in dit advies, bevoordeel dan de positie van de mensen die het hardste nodig hebben, die op dit moment de minste uitgangspositie hebben. Hoe doe je dat dan?
26: Bijvoorbeeld door corporaties meer in hun kracht te zetten om woningen te realiseren en ook aan te wijzen voor mensen die echt al heel erg lang op een woning zitten te wachten en dus die op wachtlijsten vooraan staan, maar niet voorrang krijgen om uiteindelijk ook een goede woning te bemachtigen. Dat is een belangrijke taak van de Nederlandse overheid en ook via corporaties om dat te doen. Dat hebben we hierin opgenomen. Dat gaat heel erg over het hier en nu. Daar zijn meer woningen voor nodig. Er zijn letterlijk meer voordeuren voor nodig. We kijken ook naar de toekomst. Hè. Dus wat hebben toekomstige gemeenschappen nodig om ook dan, dan praat je over 10, 20, 30, 40 jaar goed samen te kunnen leven. En dat gaat over gezondheid. Hè. Dus is de omgeving gezond? Is die klimaatbestendig? Hè. Zeker als we nu kijken naar het weer van vandaag en ook de komende dagen. En dan zie je dat het op straat en zeker ook in heel steenachtige wijken bijzonder heet wordt. Vaak zijn dat plekken waar mensen met lage inkomens in ja, toch minder goede woningen wonen. Hoe zorgen we ervoor dat ook voor die mensen de woonomgeving nu en in de toekomst beter wordt?
0: Het is een opdracht voor de minister, voor het kabinet en voor jouw opvolger. Want jij stopt er binnenkort mee, dus het is ook een beetje een aanzet om dit niet te laten versloffen.
26: Het is zeker een aanzet om dit niet te laten versloffen. Dit is voor ons ook wel een belangrijk moment als college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs. Wij hebben in het verleden vrij specifieke onderdelen van het wonen geadviseerd. En we hebben er vorig jaar voor gekozen, ook met de komst van een nieuw kabinet die dit als misschien wel als het belangrijkste speerpunt heeft uitgeroepen om te komen met een groot advies over het wonen in de toekomst en de opgaven waar we vandaag de dag mee te maken hebben. En het doel is dus ook om te zorgen dat ja, de adviezen die we hierin opnemen zich uiteindelijk ook zullen vertalen in het beleid van het huidige en ook toekomstige kabinetten.
0: Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester, dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
0: Vakbonden legden gisteren tijdens de ochtendspits het OV plat. Hoewel de bezuinigingen op de WIA en de AOW-leeftijd, de verhoging daarvan, in de ijskast zijn gezet, is dat nog niet genoeg. De bonden eisen dat alle bezuinigingen worden teruggedraaid. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat iedereen weer aan tafel komt. Voert achter de schermen ook gesprekken om dat nog voor de zomer te laten lukken. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer. Komt van Audrey Keukens van Publion, een public affairs bureau. Audrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het openbaar vervoer lag, een paar uur plat. Vorig jaar 4 hele dagen. Dan is dit toch allemaal nog bescheiden te noemen?
2: Zeker, maar het is natuurlijk wel een hele week van allerlei stakingen. In de schoonmaakbranche, het openbaar vervoer en op andere sectoren. Het Schiphol was maandag ook getroffen. Dus het is niet alleen het openbaar vervoer dit jaar. Het is een serie aan stakingen door het hele land.
0: Ja, en onder andere Hans Spekman, maar ook zijn collega Frans CNV, die hebben op heel veel plekken duidelijk kunnen maken waarom ze staken, ondanks dat de grootste acute dreiging voorbij lijkt. Heb je begrip voor het feit dat ze die aangekondigde actie toch laten doorgaan?
2: Nou, kijk, er is wat meer aan de hand. Want het is aan de ene kant heeft het nieuw kabinet natuurlijk allerlei bezuinigingen aangekondigd op de sociale zekerheid. Maar zowel bij FNV als ook bij VNO-NCW, de werkgeversvereniging, zijn nieuwe voormannen. Dus het kabinet is met een minderheidskabinet met grote plannen gekomen, grote wijzigingen ten opzichte van de afgelopen jaren. En er zijn twee nieuwe voormannen die natuurlijk ook hun positie willen claimen in de polder, om het zo maar te zeggen. Dus ik vrees dat het een hete zomer wordt. Waarin we nog veel zullen horen van zowel FNV als VNO-NCW als ook het kabinet. Want ze zullen er toch met elkaar uit moeten komen. Want het kabinet heeft een meerderheid nodig om de plannen door te voeren.
0: Ja, het lijkt erop dat die nieuwe voormannen van Oostrom, met name van VNO-NCW en Hans Spekman, dat ook wel zien zitten. Die zien zichzelf wel biertjes drinken en dan toch nog eens over de zaken praten. Van Oostrom heeft ook gezegd, ik zie ook wel dat er wat zaken moeten veranderen. Ik wil er alleen niet meteen een financiële kwestie van maken. En Spekman heeft toch meer de rekening in zijn achterhoofd en houdt vast aan dat kabinetsvoornemen dat er 6,5 miljard bezuinigd moet worden op dit specifieke domein. Dus linksom of rechtsom denkt hij dat hij en zijn leden daarvan de dupe zullen worden.
2: Ja, dat snap ik ook. Hè. Vanuit zijn positie is dat heel logisch. Het is wel zo dat het heel gebruikelijk is in Den Haag dat als een ministerie een bezuiniging inboekt, dat die binnen het ministerie moet worden opgelost. En er wordt nu ook gesproken over, ja, maar je kan ook de defensiebegroting buiten de kaart houden. Maar het gebruik is wel dat het binnen het ministerie wordt opgelost waar de bezuiniging staat ingeboekt. De AOW is natuurlijk al van tafel, dus ze hebben daar al een groot gat. Als de andere dingen ook helemaal van tafel gaan, dan wordt het gat alleen maar groter. Maar ja, het kabinet heeft ook maar 66 zetels. Dus ze zullen linksom of rechtsom, letterlijk, via de linker of de rechterflank van de Kamer, een meerderheid moeten vinden. En dan moeten ze ook nog naar de Eerste Kamer met deze plannen om de bezuinigingen erheen te krijgen.
0: Ja, kortom, de positie van de vakbond is sterker dan ooit. Of in ieder geval dan de afgelopen jaren.
2: Precies, want het kabinet heeft een meerderheid nodig. En Klaver, de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij PRO, die heeft al gezegd, wij maken geen afspraken met het kabinet zonder de bonden. Dat heeft hij afgelopen weekend op een congres gezegd.
0: Spekman werd dus spontaan daarmee lid van PRO.
2: Nou, hij was al lid van de PvdA, maar
0: hij was geen groot voorstander. Dat heeft hij daar aangekondigd. Nee, hij was geen groot voorstander van de fusie en hij heeft toch gezegd, nou ja, wij zijn samen één alliantie, dus bij deze word ik lid.
2: Ja, dus ik ben. Kijk, er is natuurlijk nog een kans over rechts, maar ook daarvoor moet je in de Eerste Kamer dan ook een meerderheid hebben, want anders sneuft het daar alsnog. VNO-NCW, Koen van Oostrom heeft inderdaad gezegd, ik ga graag aan tafel, want ik zie dat wat veranderd moet worden. Maar wat mijn adviezen zijn is, doe dat nou, kijk naar het gehele plaatje. Hè? Want de sociale zekerheid wordt nu gesproken over de AOW. Die is al van tafel. Dus wat er nog overblijft is de WW-duur en de WIA. Ja, de vraag daarvan is dat de holy grail, om het zo maar te zeggen? Los je daarmee problemen in de sociale zekerheid op? Met oog voor iedereen. Dus kijk, er zijn ook al eerder veranderingen geweest op het gebied van flexwerken. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van sociale zekerheid. Hebben mensen een vast contract of niet? Dus kijk naar het grote plaatje, kijk naar het geheel en ga dan de puzzels leggen. En het is misschien tijd voor een nieuw akkoord van Wassenaar.
0: 1982... 81?
2: Ja, zoiets. Ja, maar ja.
0: Audrey Keukens, managing partner bij Publion. Dank voor jouw ongevraagde advies aan de Tweede Kamer. Alle ongevraagde adviezen vind je door je te abonneren op de podcast.
1: Beursnerd XL.
0: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen en zelfs wat uitgebreider, want hij staat er weer. Jochem Visser, redacteur van dit programma, presentator van BNR Beurs en onze beursnerd XL. Jochem, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij wil het hebben over een bedrijf dat geld verdiende aan zijn eigen shortseller. Ja. Daar komt weer eens een fascinatie naar boven.
4: Ja, de shortsellers en bedrijven die eraan verdienen vind ik nog veel mooier wat dat betreft. Ik ben al jaren gefascineerd door een bijzonder fenomeen ook. En dat, namelijk aandelen die omhoog gaan om domme redenen. En wat je daar dan als management vervolgens mee doet, want dat is natuurlijk sinds meme-aandelen en zo nogal een punt. Ik wil het ook al veel eerder over Evis Budget hebben. Dat kon toen niet, toen kwam er iets anders voorbij. En nu is een hele bijzondere schikking getroffen rond dat bedrijf. Dus we moeten echt over praten. Want als je vindt dat je 100 euro waard bent, dan kan je klagen in het FD dat je op 50 wordt verhandeld.
0: Ja.
4: Maar wat doe je als je op 100 wordt verhandeld en donders goed weet dat je maar 20 waard bent? Dat is natuurlijk het mooiste. Daar zijn hele leuke voorbeelden van meme-aandeelbaas Adam Aron van AMC. Dat was een meme-aandeel namelijk. Die eens in de zoveel tijd aandelen verkoopt als de gokgekke meute zijn bedrijfje weer eens op zat te bieden zonder reden. Maar de mooiste is misschien nog wel het failliete Hertz. Die aandelen stegen om onverklaarbare redenen na het faillissement medio 2020. Waarna het bestuur zei, die mensen die verhandelen onze waardeloze aandelen onder elkaar, want wij zijn failliet. We snappen ook niet waarom ze stijgen, maar ze vinden het kennelijk wat waard. Zullen we er nog maar wat uitgeven dan? En de Amerikaanse curator, of beter gezegd de bankruptcy judge, die vond dat prima, die treedt daarop voor crediteuren en die dacht, nou ja, mooi voor de crediteuren die de schuld voor 40 cent op de dollar op zitten te kopen. Maar aandelen van een failliet bedrijf met schuldenaren, ja, die zijn letterlijk waardeloos. Dus die prospectus, die moest daar ook melding van doen. En toen zei de beurswaakhond SEC, nou, doe dat maar eens even niet. En daar moest ik toen al heel erg om lachen. Maar nou hebben we een nog mooier geval.
0: Dat is Evis, je noemde dat al eventjes. Wat maken ze daar, wat doen ze daar?
4: Nou, ze noemen zichzelf Mobility Solutions. Laat ik dat vertalen, ze collectie auto- en truckverhuurders. En eerder dit jaar ontstond daar echt een prachtig verhaal. Want dat aandeel, dat was al een tijdje aan het dalen. Er zaten een hoop mensen short op. En opeens schoot het in april van 100 naar $700.
0: Oh.
4: Nou, dat kwam dus door een short squeeze. Want de helft van alle verhandelbare aandelen was toen geshort. Waarmee de shorters profiteren van een daling. Hè? En dat doe je door ze te lenen van de bezitters. Nou, dan verkoop je ze meteen in de markt. Later koop je ze weer van iemand anders terug voor een veel lager bedrag. Verschil is voor jou en dan geef je die aandelen weer terug. En dan heb je dus verdiend aan een daling als shortseller. En het leuke daarbij is dat je dan zelfs meer aandelen kan creëren dan er daadwerkelijk zijn.
0: Hè?
4: Maar ja, dat is heel maf. Want kijk, de shorter leent ze en die verkoopt ze aan iemand. Waardoor de uitlener en degene aan wie de uitgeleende aandelen zijn verkocht ze bezitten, snap je?
0: Dan is, nou, ik snap het, maar ik vind het nog steeds raar.
4: Nou ja, het is raar, maar dat komt alleen maar omdat de negatieve positie, namelijk iemand heeft ze geleend en moet ze nog teruggeven. Dus feitelijk, kijk, je leent ze van iemand, verkoopt ze aan iemand anders door, waardoor er opeens meer aandelen zijn. Dat is het hele punt. En dat gebeurde hier ook, maar dat is natuurlijk een perfecte omgeving voor een hele, hele dikke short.
0: Ja, we gaan naar de entree van twee grote fondsen op dit feest.
4: Ja, ja, Pentwater en SRS. Nou, die zagen dit autoverhuurdertje dalen en nog meer dalen en die dachten, nou ja, wij zijn toch al een tijdje aan het kopen. Wij zien nog een beetje waarde in deze autoverhuur. En die dachten, we gaan gewoon door. Met als gevolg dat deze twee op een gegeven moment meer dan 100% van de aandelen bezaten, vanwege al die shortsellers die hun aandelen nog niet terug hadden gegeven. Dus die shortsellers dachten allemaal, oh boy, als ze ons dwingen om al die geleende aandelen terug te geven, wordt ons verlies oneindig. Dan moeten we allemaal door dezelfde deur, gaan we allemaal weer inkopen en dan gaat het alleen maar omhoog. Dus dat werd een gigantische squeeze. Die gingen allemaal hun aandeeltjes terugkopen, terwijl Pentwater en SRS daar zaten als Dagobert Duck in een pakhuis. Die verkochten natuurlijk niks. Die vonden het prachtig. Die zagen geen enkele verkoopdruk en alleen maar koopdruk. Dus dat aandeel ging echt roets heel april van 100 naar 700. Terwijl al die shortsellers het pakhuis werden uitgejaagd als een stel penguins in Artis die te maken kregen met een ontsnapte tijger. Maar die tijger die ziet dat gebeuren en die denkt op een gegeven moment, ja, ik heb nu vlees gepakt dat van 100 naar 700 is gegaan.
0: Ja.
4: Ik ga maar eens verkopen.
0: Ja. Maar...
4: dus eind april begint Pentwater te dumpen en roets dat hele aandeel weer omlaag, omdat ze grof weg de helft van het bedrijf dumpt op de markt.
0: Ja, maar dan toch nog even naar wat zij dan doen en wat dit zegt over hoeveel invloed zij hebben, hoeveel marktmacht zij hebben.
4: Ja, ja,
0: en hoe ze die misschien dan toch hebben misbruikt.
4: Nou, daar kan je wat over zeggen. En het eerste is dat het bedrijf zelf er ook nog is. Evis Budget. Die moeten hun aandelen maar verhandeld zien worden. Hè? Dus toen was er een earnings call, een kwartaalverslag met een conference call erbij, eind april. En daar zat baas Brian Choi van Evis. Die zat dit allemaal gade te slaan en die dacht, ons aandeel ging naar de maan. En toen crasht het weer terug naar de aarde. Van 700 naar, nou, laten we zeggen 180. En het ziet er nou uit dat die crash alleen te wijten is aan de verkoop van die gasten die zaten te kopen. Die short squeeze hebben georganiseerd. Dus zij verkochten, dat zag je ook in zijn eigen bestanden natuurlijk, meer dan de helft van alle vrij verhandelbare aandelen. Dus toen zei hij, wij gaan elke dollar terugpakken die onze aandeelhouders rechtmatig toekomt. Terwijl hij niks had gedaan, hè? En financiële wetgeving in de VS, daar vroeg je naar, dat zegt ook dat Pentwater als groot aandeelhouder insider kennis bezit. En dat mag je dus niet zomaar een maandje inkopen en verkopen. Maar
0: dat hebben ze gedaan.
4: Want anders, precies. En want anders wordt elk bedrijf een soort speelbal. Maar zij, kijk, ze zaten natuurlijk gewoon al jaren op te kopen. Dit gebeurde al langer. En er gebeurde gewoon een short squeeze. Waar, nou ja, daar kun je van vinden of die nou door hen kwam of niet. Daar kun je heel lang over discussiëren. Maar zij zeiden, ja, hallo, wij hebben heel veel verschillende accounts gebruikt om dit te bewerkstelligen. Mm. We kopen al een jaar. Die wet geldt dus maar voor een klein stukje van onze aandelen. En bovendien, ja, die wetgeving hieromtrent is hartstikke gecompliceerd. Dus meneer Choi, je kan het wel van ons vragen, maar wij houden het grootste deel gewoon. Lees, wij houden een miljard aan winst en u kan onze rug op. En het argument was ook wel goed, want luister, beste bestuur, u haat shortsellers. Wij hebben gigantische winst gemaakt door ze allemaal te naaien. Het kost u niks.
0: Ja.
4: U staat nog altijd hoger dan toen we begonnen met kopen. Ze verkochten het dus eigenlijk als short squeezing as a service. Dus toen zei Pentwater, als ik u een beetje geef, mag ik het dan houden? En toen zei Choi, nou, dan moeten we onderhandelen.
0: Einde van het liedje dan?
4: Einde van het liedje. Helaas, voor Pentwater had Choi het recht aan zijn zijde, maar hij had ook weer geen zin om jaren te procederen. Dus ze dronken een glas, ze deden een plas en $650 miljoen later bleef alles zoals het was. Het werd een schikking deze week. Dat is echt fantastisch, want die Brian Choi, die CEO daar van Evis Budget, dat is gewoon een killer. Die heeft zonder enige moeite $650 miljoen aan een gratis short squeeze overgehouden. En dat is gewoon 10% van de hele beurswaarde van dat bedrijf. Hè? Dat is echt, hij stak er geen vinger voor uit. En Pentwater jaagde een stel shortsellers de deur uit als Jezus in de tempel, zeg maar. En hield er aanvankelijk meer dan een miljard aan over, nu iets minder. En het enige wat overblijft is eigenlijk van, ja, waarom gebeurt dit niet vaker? En ja, het antwoord is, niet alle dalende autoverhuurbedrijven, ze hebben twee fondsen die nog waren. waarde zien in zijn inkopen. Maar wat zou ik graag short squeezing as a service vaker als businessmodel willen zien in deze mooie volatiele markt van tegenwoordig?
0: Businessmodel, schrijf voordat jij je volgende week weer meldt als Beursnerd XL. Dankjewel, Jochem Visser.
5: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Ook hiervan is natuurlijk een podcast. Je kunt je abonneren op de Beursnerd.
6: Het MKB praat mee.
0: Goed nieuws voor de GTA-fans, want de lang verwachte game GTA 6 is sinds vannacht te bestellen. GTA, dat is de grootste game ooit, waarbij je als speler in de huid kruipt van dieven en bendes. De nieuwe versie komt op 19 november uit voor gamewinkels. Het event van het jaar. Bas Bouwman is van de gamewinkel NetGame. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas.
0: We moeten dit echt aannemen, hè, dat op 19 november het werkelijk zover is. Want het is een paar keer uitgesteld, meen ik.
7: Ja, de gamingwereld is er klaar voor. Het heeft een goede 8 jaar geduurd vanaf hun vorige wapenfeit, Red Dead Redemption 2. En ja, de hype rondom deze titel is groter dan elke andere game.
0: Wat betekent dat dan vannacht, ook voor jullie?
7: Nou, wij hebben afgelopen nacht, precies om 12 uur, hebben we onze pre-order opengezet. En ik heb nog nooit zo'n stijgende grafiek gezien sinds ooit, denk ik. Het is een ontzettend hardlopende titel.
0: Ja, ik hoor ook dat je goed gehumeurd bent, maar het overtreft je verwachtingen.
7: Ja, het overtreft zeker alle verwachtingen. En ik denk dat Rockstar niet alleen op het gebied van game design, maar ook op het gebied van anticipatie elke keer weer overstijgt. Dit spel trekt ook mensen naar de winkels die eigenlijk helemaal niks met videogames hebben.
0: Nee, hoe belangrijk is daarmee dan de lancering van deze game voor de branche, en als je het heel specifiek wil maken, voor jouw winkel?
7: Een zeer, zeer belangrijke game. Een Rockstar game is eigenlijk een fenomeen elk jaar. Elke keer als er eentje uitkomt. En je ziet dat zij elke keer grensverleggende technologie gebruiken, waar andere studio's dan vervolgens hun modellen weer op aanpassen. Dus die denken, oh, dit is wat Rockstar deed. Als we dit trucje na gaan doen, dan behalen we dat succes wellicht ook. Maar ja, alleen Rockstar heeft de luxe en de ruimte om meer dan de standaard 4-5 jaar ontwikkelingscyclus te ontwikkelen.
0: Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen, als het dan zoveel langer duurt, namelijk 8 jaar inmiddels, dat jij al wel een paar keer hebt gedacht, jongen, kom dan maar, want hè, het is ook een impuls.
7: Ja. Ja, heel veel mensen, het internet staat natuurlijk vol met geruchten. En heel veel mensen zeggen, ja, ik heb online dit gelezen, of ik heb online dat gelezen. Hetgeen wat bij Rockstar eigenlijk de norm is, is het is klaar zodra het klaar is. En je ziet dan ook dat geen enkele ontwikkelaar kan 1 Twitterberichtje eruit gooien en het hele internet ontploft. Dat gebeurt bij bijna niks. En GTA 6 heeft dat wel. Ze gooien vorige week een plaatje online van dit is hoe het hoesje eruit gaat zien. En dat wordt gewoon in 1 dag, nou ja, 100 miljoenen keren bekeken. En dat is echt bizar.
0: Toch nog even voor de goede orde, want we hebben het erover hoe het er dan uit gaat zien. Maar ik geloof dat je nu, als je het koopt, een code krijgt. Tot zover de feestvreugde,
7: klopt,
0: toch?
7: Ja, wij moesten wel even schakelen toen we dat nieuws gisteren doorkregen. Ik had ook met jouw BNR-collega Joe van Buurik daarover gesproken. En ja, we moesten toch wel even slikken. Maar tegelijkertijd zien wij ook wel weer voordelen. Als je een fysiek product moet schepen op deze schaal, ja, dat zorgt toch voor een hele hoop stress. Komt het op tijd aan en zo? En door nu het met zo'n code te doen, hè, geeft Rockstar ons eigenlijk een week de mogelijkheid om de week voor de release al het product bij de klant te krijgen. En dan kunnen ze hem al preloaden. Het zal een van de grootste games ooit worden. Dus het heeft ook wel voordelen. En ja.
0: We gaan het allemaal meemaken. 19 november. Bas Bouwman van NetGame, de gamewinkel. Dankjewel.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Bert Colijn en het blik op de wereld. Blijf luisteren.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
10: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Remco Beekman had een lunchroomketen met filialen verspreid door het land. Maar die liepen zo slecht dat hij uiteindelijk persoonlijk failliet werd verklaard. En om de tijd te doden begon hij met een nieuwe hobby. Brabantse worstenbroodjes bakken. Nou, dat bleek zijn grote redding te zijn. Hoe dat zit, hoor je vandaag om 2:30 op BNR.
15: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: De Nederlandse designer Bob Romkes bepaalt het ontwerp van Alfa Romeo. Hij vertelt over het werk in Italië, de 33 Stradale en de designkoers van het merk. Morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
30: In de BNR-app.
0: Er komt geen compensatie voor niet-bezwaarmakers. Voor Box 3 oordeelt de Hoge Raad. De regeling voor geld verdienen met je laadpaal is niet waterdicht. En Russische droneversterkers in Belarus werken niet meer. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erwin de Hart. De middag staat op punt van beginnen. Hoe staat het ervoor op de weg?
18: Het is nog steeds druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 8 kilometer file, 30 minuten vertraging door politieonderzoek. De A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. 4 kilometer, de weg is dicht tot 17 juli door werkzaamheden. En bezoekers aan Concert at Sea zijn op weg van Rotterdam naar Middelburg. Op de N57 tussen de A15 en afrit Hellevoetsluis 5 kilometer file. Dus afrit Hellevoetsluis in de Haringvlietdam nog eens 4 kilometer erbij. En er wordt geflitst langs de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij hectometerpaal 44,3. A9 Amstelveen-Alkmaar 53,7. En de A10 Koenplein-Watergraafsmeer 4,2.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Afslankmedicijnen worden steeds populairder. Hoe kun je daar als bedrijf van profiteren? En zou je het digitaal moeten aanbieden? Je hoort het zo. En Lacarde lijkt verkrampt, maar de economie krijgt waarschijnlijk juist wat meer lucht. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, je hoort het zo meteen van Bert Colijn in BNR Zaken doen.
1: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: De Nederlandse designer Bob Romkus bepaalt het ontwerp van Alfa Romeo. Hij vertelt over het werk in Italië, de 33 Stradale en de designkoers van het merk. Morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
29: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Nicole van der Meulen-Diebels. Zij is country manager Nederland van digitaal zorgverlener Yazen over de voor- en nadelen van afslank, medicatie. Maar eerst
31: macro.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door hoofdeconoom Nederland van ING, Bert Colijn. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas.
0: We gaan het vandaag hebben over de ontwikkeling van de lange rente. Hou die luisteraars vast. Waarom is dat interessant?
2: Dat is heel bepalend of het lenen een beetje aantrekkelijker wordt of niet. En het mooie is, dat zien we de afgelopen dagen, dat dat eigenlijk wel het geval is. We zien dat de Duitse tienjaarsrente, dat is dan vaak een beetje de benchmark die veel leningen bepaalt, dat die de afgelopen tijd toch stiekem best veel naar beneden gekomen is.
0: Ja, omdat die stiekem daarvoor ook best wat omhoog ging, toch?
2: Dat zeker. Ja, nee, daar maak ik wel zorgen op. Maar dan mogen we ook een keertje zeggen dat het prettig is dat hij naar beneden komt. Kijk, we kunnen natuurlijk allemaal nieuws maken op momenten dat het erger wordt. Maar dan is het ook belangrijk om te zeggen dat het eigenlijk de afgelopen tijd best weer een beetje aantrekkelijker geworden is.
0: Nou. En wat is dan het huidige peil?
2: Nou, je ziet, we staan momenteel op 2,85%. En dat is flink naar beneden van de 3,2 die we ongeveer een maand geleden nog zagen. En je ziet eigenlijk dat het hele beeld draait eigenlijk vooral op de deal tussen de VS en Iran. Want er zijn een aantal factoren die daar belangrijk bij zijn. We maakten ons een maand geleden nog zorgen dat we misschien echt wel een flinke inflatiepiek nog zouden krijgen als de energietekorten langer aan zouden houden. Dat beeld draait heel sterk. De olieprijs staat alweer eigenlijk op het niveau van voor de crisis zelfs. Een beetje optimistisch misschien. Maar dat helpt natuurlijk enorm om de inflatie niet verder uit te laten breiden. En ineens zie je dat de zorgen op financiële markten een beetje draaien van, krijgen we weer inflatie zoals 2022? Naar oei, is de economie eigenlijk niet best een beetje zwak?
0: Als die financiële markten gestut worden door de deal,
2: ja,
0: dan weet ik niet per se hoe houdbaar dat is. Want die deal is natuurlijk nog geen betonwerk.
2: Dat is een ding wat zeker is. Nee, dat is absoluut zo. We zien natuurlijk wel dat vooralsnog in ieder geval er weer meer olie door de Straat van Hormuz gaat. En elk schip wat meer aan de voorraad bijdraagt, is natuurlijk prettig. Dus dat daar markten op reageren, dat begrijp ik heel goed. Tegelijkertijd is het ook zo dat er misschien ook wel weer extra vraag naar olie komt, als het wel duurzaam is, het bestand. En de vraag inderdaad is maar van, ja, lukt dat inderdaad wel om de komende weken een deal eruit te halen?
0: Stel dat die deal lukte binnen de afgesproken 60 dagen. Kun je dan ook zeggen dat alles weer zo wordt zoals het was? Of is er structurele schade aangericht, waardoor je toch niet helemaal terug kunt naar de oorspronkelijke uitgangspositie?
2: Dat is natuurlijk wel eigenlijk wat de verwachting was voor in de afgelopen tijd. Nu zie je dat financiële, dat in ieder geval de oliemarkt, die lijkt erg vooruit te lopen op, het is weer business as usual. Dat is natuurlijk toch een beetje de vraag. We zien ook dat heel veel landen hebben hun voorraden echt verlaagd als we kijken naar hoeveel olie er gebruikt is. Dat zal je toch ook weer een beetje aan willen vullen. Dus je zal wat extra vraag krijgen. Hoe erg die infrastructuur nu precies geraakt is, dat blijft dus allemaal een beetje gissen op in welke mate dat snel weer kan verbeteren. Dus er zijn heel veel vragen zijn er. Maar vooralsnog in ieder geval zie je wel dat het beeld draait.
0: Dus we gaan van kosten wat kost de inflatie beteugelen naar wat kan de economie eigenlijk aan.
2: Precies, en dat betekent dat je ook ziet dat de verwachtingen van de ECB, dat die de rente gaan verhogen, minder wordt. Dat werd door beleggers verwacht dat die wel 3 keer de rente zouden verhogen. Ze hebben nu 1 keer gedaan. En je ziet dat eigenlijk nu de twijfel komt van, ja, is het eigenlijk nog wel nodig om een 2e keer te doen, als de inflatiedruk eigenlijk minder wordt. Niet alleen vanwege het feit dat we nu een heropening hebben, maar ook omdat je ziet dat bedrijven het toch moeilijker hebben om kosten door te prijzen dan in 2022, toen we die vorige inflatiepiek hadden.
0: Ze hebben wel eerder al aangegeven, meerdere keren overigens bij de presentatie van kwartaalcijfers, dat ze zich genoodzaakt zullen gaan voelen om dat toch te gaan doen. Maar jij denkt dat ze dat wellicht in mindere mate zullen doorvoeren?
2: Bedrijven, het lijkt er toch wel op dat het in ieder geval een lastigere omgeving is om dat te doen dan in 2022. Dus ze zullen zeker wel prijzen gaan verhogen. Dat hebben ze inderdaad aangegeven, dat lijkt echt wel het geval te zijn. Maar de mate waarin blijft natuurlijk de vraag. En dat is wel een reden waardoor je kan verwachten van, nou, misschien doet de ECB inderdaad wel minder. Of misschien is dit wel genoeg geweest, ja, die ene renteverhoging. Ja.
0: Want die ECB heeft natuurlijk inderdaad de vorige keer met maar liefst 1/4 die rente verhoogd. En belangrijker is dan altijd wat er na afloop wordt gezegd over een pad dat gevolgd gaat worden. Ja. Nog eventjes in herinnering roepend, hoe heeft Lagarde het destijds ervan afgebracht?
2: Nou, ik heb bijna een uur naar een persconferentie zitten kijken waarin ze heel weinig durfde te vertellen.
0: Fantastische baan, Bert.
2: Dit is misschien het minder sexy gedeelte van mijn werk, inderdaad. Het duurde erg lang, veel woorden. Dat is vaak zo bij centraalbankiers. Maar ze liet wel heel erg de kaart op de borst. Ze wilde heel duidelijk zichzelf niet in een hoek zetten dat beleggers eigenlijk al haar een richting induwen waarop ze wel zou moeten reageren. Ze heeft veel in het midden gelaten. En dat zorgt ervoor dat ze wel de kans ook heeft om de komende meetings, om toch even te kijken waar het heen gaat. We krijgen er 1 in juli. Dan krijgen we er weer 1 in september. Ze hebben nu in ieder geval, dus die weken gaan ze de ECB zeker gebruiken om te kijken, ja, hoe duurzaam die deal nou eigenlijk lijkt te zijn die de VS en Iran gesloten hebben. Of er inderdaad veel olie door de straat van Hormuz gaat varen.
0: Maar dit is diezelfde Lagarde die natuurlijk eerder heeft aangegeven dat ze de inflatie nooit meer zo gierend uit de hand wil laten lopen als de vorige keer dat wel gebeurde in 2022. Dus kan zij dan met evenveel gemak zeggen dat ze nu niks doet?
2: Ik denk uiteindelijk is het zo dat wat Lagarde zei in dat ene uur, wat ik eigenlijk het meest interessant vond, is dat het niet krachtig is wat ze gedaan hadden door de rente met 0,25% te verhogen. Maar dat het wel een signaal is. En ik denk dat de ECB heel erg bezig is om het signaal uit te dragen van, hè, als het nodig is, dan gaan we iets doen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook moeten zorgen dat ze niet de fouten van veel eerder dan 2022 herhalen. Toen verhoogde de ECB de rente terwijl de economie te zwak was en moesten ze daar snel op terugkomen. En dat is ook iets wat je wil voorkomen. Dus de ECB heeft de kans om te kijken, waar gaat het nou eigenlijk heen? Lijkt het nog steeds op 2022, de vorige energiecrisis? Of begint het toch meer te lijken op bijvoorbeeld 2011... toen de economie eigenlijk te zwak was om de rente te verhogen? En die weken gaan ze hard nodig hebben om daar een keuze in te maken. En Lagarde heeft in ieder geval de kaarten nog helemaal bij zichzelf gehouden. Laat er nog niks over los.
0: Ander schaakbord, maar vanmiddag komen de inflatiecijfers in Amerika naar buiten. Daar gaat Dan is de term zo meteen iets over zeggen. Maar is dat inderdaad zo'n ander schaakbord?
2: Nou, wel een beetje. En je ziet ook dat beleggers daar dus anders op reageren. Als we weer kijken naar de lange rente, wordt het ook in de VS aantrekkelijker om een lening af te sluiten. Nou, dat valt dan wel weer mee. Dus daar zie je dat die lange rente minder gedaald is. Beleggers maken zich daar meer zorgen op het feit dat de Amerikaanse economie toch veerkrachtiger lijkt te zijn. En dat zie je natuurlijk ook met het rentebesluit wat er onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh gegeven is. Die klonk toch een stuk voorzichtiger over of de rente wel naar beneden kan. En maakte zich zorgen om hoe hoog de inflatie is. Dus heel interessante cijfers vanmiddag. De VS gaat een heel ander beeld laten zien dan in Europa, waar toch de zwakte toch meer doorklinkt dan in de Verenigde Staten.
0: Bert Colijn, hoofdeconom Nederland van ING, dankjewel.
31: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van mijn collega BNR-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
0: We gaan naar de straten van Tirana, dat is de hoofdstad van Albanië, want voor de 24e dag op rij werd er in die hoofdstad geprotesteerd. Waarom gaan ze avond na avond de straat op?
3: Nou, de aanleiding voor deze grootschalige protesten zijn de bouwplannen voor een luxe complex op het eiland Zazan, net voor de kust van Albanië, een beetje in het zuiden. Het is het enige eiland van Albanië en het is ook een beschermd natuurgebied. En de plannen van die bouw voor dat toeristische mega-resort, die komen uit de koker van Ivanka Trump, de dochter natuurlijk van de Amerikaanse president, en ook haar partner Jared Kushner.
4: I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale.
3: prachtige vocal fry natuurlijk ook. Maar ja, de Albanese die zijn absoluut niet blij met die plannen van de dochter van Trump. Ze scanderen dan ook al ruim 3 weken nu: Albanië is niet te koop.
5: Albania has so many beautiful land. We don't want to sell our land just for the benefit of the oligarchs.
3: Nou, je hoort hier een demonstrant zeggen: we willen ons land niet verkopen ten gunste van de oligarchen.
0: Het gaat nu al een paar weken zo door. Hoe begon het?
3: Nou, eind april werd er begonnen met de eerste werkzaamheden in de regio. Nog niet op het eiland zelf, maar wel in het gebied al. En die plekken, ja, die eerst nog voor het publiek vrij toegankelijk waren, die werden nu afgeschermd door grote hekken. Dus kwam wat weerstand op. In het begin enkel nog van lokale bewoners, van natuurliefhebbers. Maar ja, na een opstootje tussen demonstranten en beveiligers van de bouwplaats, ja, waarvan dan de beelden op social media rondgingen, braken er grootschalige protesten uit in de hoofdstad, in Tirana. En die zijn dus nu al 3 weken gaande.
0: En ondertussen moet de kop van de minister-president rollen, Edi Rama. Wat is zijn rol in het verhaal dan?
3: Nou, die is al wel een tijdje de premier van Albanië, sinds 2013. En onder zijn leiderschap werd in 2015 een wet aangenomen waardoor veel publiek en semi-publieke grond ter beschikking kwam voor buitenlandse investeerders. Het is een ontwikkeling die al ruim 10 jaar gaande is. En een van die buitenlandse investeerders is dan dus nu het bedrijf Atlantic Incubation Partners. Dat is dan weer gelinkt aan het private equity kantoor van Jared Kushner. En ja, en die Edi Rama die heeft die deal met die Atlantic Incubation Partners hoogst persoonlijk gesloten, vertelt journalist Pieter van Os op Radio 1.
6: Hebben ze voeren daar langs? Ze zagen dat mooie eiland.
7: Ongetwijfeld in een enorm jacht.
6: Ja, absoluut.
7: Ja.
6: En in no time kwam de premier, Edi Rama, die kwam direct op die boot. En die kwam dus langs, he. Dus die was bereid. Oh, ze zijn geïnteresseerd. En die ging zijn eigen eiland verkopen.
3: Nou, interessant wat hij daar vertelt. Volgens persbureau Reuters is er bij de deal een bedrag van 1,4 miljard euro gemoeid. Ja, gaat dus al nogal wel wat om dat eiland. Kijk, de voorstanders van Edi Rama die zien toch wel dat de verkoop van land überhaupt, en ook natuurlijk dan dit eiland, ja, dat die buitenlandse investeerders er wel voor zorgen dat het land moderniseert. Ook niet onbelangrijk. Er komen natuurlijk ook veel meer toeristen naar Albanië tegenwoordig. Maar ja, dat eiland Sazan, dat lijkt dan nu toch wel een brug te ver voor de demonstranten. En die eisen dan dus het aftreden van Rama.
0: Maar kan hij dat eiland wel verkopen? Want het is ook nog eens een beschermd natuurgebied.
3: Ja, daar heeft de premier wel wat op bedacht.
6: Hij heeft gezegd, oké, dit is een beschermd natuurgebied. Dat weet ik wel. Maar er is een organisatie, een bestuursorgaan, die zegt dat als het van strategisch belang is, mogen wij die bescherming opheffen. En zei hij waarschijnlijk ook tegen Kushner, ik ben er niet bij geweest, maar hij zei, toevallig zit ik zelf in die commissie. Dus dat komt wel goed. Ja, dat is natuurlijk een soort van dat is voor Albanese onverteerbaar.
3: Nou, je hoorde opnieuw journalist Van Os.
0: De aanhoudende protesten gaan nu verder onder de noemer de Flamingo-revolutie. Van waar die naam?
3: Ja, je kan je waarschijnlijk iets al bij voorstellen, beschermd natuurgebied. Maar ja, in dat gebied komen honderden verschillende soorten vogels voor om daar te overwinteren. Nou, en uiteraard ook de roze flamingo. En die vogel is dan dus nu het symbool geworden van de protesten. En de demonstranten die willen eigenlijk dat gewoon alle projecten worden stilgelegd en dat het gebied daarnaast ook juridisch beter wordt beschermd in de toekomst.
0: Speelfiguur in deze hele revolutie is dus Rama, de minister-president. Trekt hij zich iets aan van wat hem allemaal verweten wordt?
3: Nou, hij bijt wel van zich af hoor, door bijvoorbeeld te zeggen dat dat Albanië in een hybride oorlog is. En dan niet in een oorlog tegen de eigen bevolking. Maar Rama die beschuldigt bijvoorbeeld Iran ervan dat het de protesten probeert te voeden met desinformatie op social media. En zei hij bijvoorbeeld, de protesten die vinden niet alleen plaats op het plein. Dat is slechts de plek waar het materiaal wordt gefilmd om het algoritme te voeden. Oh. Ja, en nou ja, op die manier probeert hij een beetje de druk van zich af te houden. Maar ik ben toch wel benieuwd wie er uiteindelijk aan het langste eind zal gaan trekken. Het is nu dus 24 dagen op rij, die protesten. Voorlopig is dat wel het enige wat de Albanese bevolking kan doen. Hè? Want de volgende verkiezingen zijn pas in 2029. Dus dat is nog 3 jaar. En Rama heeft tot die tijd wel een absolute meerderheid in het parlement.
0: BNR-redacteur Mick Fruitier, dankjewel voor jouw blik op de wereld en terugblik op de wereld. Je vindt alle afleveringen in je podcast-app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Nicole van der Meulen, die was Country Manager Nederland van de digitale zorgverlener Yazen. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag.
8: Thomas, goedemiddag.
0: Er is al een tijdje op vooruit geblikt en ze zijn nu daadwerkelijk gepresenteerd. De cijfers van Micron, daar leggen ze zich toe op de productie van geheugenchips. En die waren gewild. Dat merken ze bij Micron al een tijdje.
9: Ja, had je ze al gezien of niet?
0: Ik heb ze al wel gezien. Ja. En ik heb ook gedacht, ja, gaat dit nog weer meer worden dan al in het vat leek te zitten? En jawel.
9: Ja, het is echt ongelooflijk. Zelfs gewoon ronduit spectaculair kan je ze noemen. Consensus was al vrij hoog voor een kwartaal omzet van 36 miljard. En je moet je voorstellen, dit is traditioneel een hele cyclische business. Geheugenchips gaat omhoog, het gaat omlaag. De koers ging alle kanten op. Ook de waardering van dit soort bedrijven was daardoor eigenlijk vrij laag. Gemiddeld 4 tot 6 keer de winst. Maar die 36 miljard was verwacht en het werd bijna 42 miljard. Oeh. Dus een enorme sprong ook nog eroverheen. Dat geldt ook voor de winstgevendheid per aandeel, ongeveer $25.
10: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zaak...

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Beter met elkaar in evenwicht te brengen, want ja. Je kunt ook zeggen, ik weet hoe cyclisch het is, maar werk aan meer productiefaciliteiten. Ja. Ik geloof ook wel dat ze daar de portemonnee voor gaan trekken. SK Hynix doet het ook.
2: Ja, Samsung ook. Ja.
1: Samsung ook. Dat zijn, nog
2: dat de zijn drie grote spelers. Eigenlijk. Die hebben het meer dan 90% van de markt wereldwijd.
1: Dan moeten die dat toch ook een beetje zo spelen dat ze altijd net iets minder kunnen produceren dan de vraag naar is.
2: Ja, dat begrijp ik. Die vraag tegelijkertijd is het dus ook wel degelijk concurrentie. En als jij het niet doet, dan doet de concurrent het misschien wel en gaan daar jouw grote klanten naartoe. Dus wat dat betreft is goed. Maar het lijkt er wel op alsof dit, zoals er nu naar uitziet, een enorme hype. Nou ja, hype, ik vind dat een vervelend woord, laat ik dat niet gebruiken. Maar een enorme vraag die er nu is. Het blijven uiteindelijk geheugenchips. Die markt is altijd cyclisch geweest. En er zal op een gegeven moment wel wat meer cycliciteit in terugkomen. Als je nu heel veel gaat investeren in capaciteitsuitbreidingen, dan kan het wellicht wel weer in de toekomst een varkenscyclus worden.
1: Nou ja, de miljarden slingeren je om de oren natuurlijk.
2: Maar als je naar deze cijfers kijkt, dan is de vraag vele malen groter dan het aanbod op dit moment. En er zijn maar een beperkt aantal spelers in.
1: En welke bedrijven of welke aandelen zijn er in navolging van wat Micron allemaal te melden, dat ook nog in beweging gekomen?
2: Nou ja, kijk, die fabrieken die zij dan willen bouwen, die extra capaciteit, die worden uiteraard moeten gevuld worden met chipmachines. Nou ja, daar hebben wij nog wel een aantal producenten van in Nederland. Dus je ziet vandaag ook weer dat onze jongens het goed doen. Gemiddeld zo'n 4-6% hoger. En ook zo, Micron staat voor beurs nu alweer zo'n +16%. Alweer meer dan 200% rendement year to date. En de afgelopen 5 jaar 1200%. Dus dat geeft wel even aan hoe hard die vraag is gegaan naar dit soort geheugenchips.
1: Nicole, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Met nieuws over Kajsa Ollongren. Die kennen wij vooral als oud-minister. Ze heeft een nieuwe baan. Ze wordt secretaris-generaal van de EU-buitenlanddienst. Wordt een van de nauwste, hoogste medewerkers van Callas. Die we kennen als buitenlandchef namens de EU. Maar dat wordt zij dus niet. Wat gaat ze wel doen?
3: Zij gaat in deze positie verder werken aan het versterken van de Europese defensie in samenwerking ook met de NAVO. En wat mij daar persoonlijk aan het nieuws eigenlijk wel opvalt, of wat ik er zelf wel leuk aan vind, is dat ze natuurlijk, ik vind haar wel inspirerend in hoe zij haar leiderschap getoond heeft in zo'n moeilijk, complex dossier, in zo'n geopolitieke spanning.
1: Want op welke manier heeft ze op dit moment dan al haar leiderschap getoond?
3: Nou, door zich toch wel echt hard te maken voor die verhoging van de budgetten voor de militaire uitgaven, om Oekraïne ook verder te verdedigen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat eerdere ministers van Defensie het misschien moeilijker hadden als ze pleiten voor meer budget. Want nu was er natuurlijk sprake van een acute dreiging.
3: Absoluut, absoluut. Maar waar het mij persoonlijk in die zin ook om gaat en wat ik inspirerend vind, is dat ik ben natuurlijk, ik breek graag een lans voor vrouwen in impactvolle posities die hun nek durven uitsteken in een nogal door mannen gedomineerde toneel.
1: Zeker als het gaat over geopolitiek, Defensie, dan is het dus geen mannenzaak meer. Gelukkig.
3: Nou ja, een betere mix in de feminine en masculine kwaliteit is misschien niet ongunstig.
1: Kajsa Ollongren gaat eraan bijdragen als nieuwe secretaris-generaal binnen de EU, de buitenlanddienst in het bijzonder. Stan, ik heb het net aangekondigd, dus je gaat het nu maar doen ook.
2: Ja.
1: Praten over die inflatiecijfers. Het zijn belangrijke inflatiecijfers, want die heb je in alle soorten en maten. Maar bij de Fed kijken ze met name naar
2: de PC, de Personal Consumption Expenditures. En waarom kijken ze daar graag naar? Omdat het een hele brede maatstaf is van inflatie. Die cijfers komen vanmiddag Nederlandse tijd 2:30 uit. En de verwachting is eigenlijk, met name de core PCE kijken ze al naar. Dus dat is even gezuiverd. De headline heb je, maar daar zit ook energie en voedsel in. We weten dat dat volatiel is. Hè. Kijk wat er met de olieprijs gebeurt, waar Bert net over had. Die zuiver je ervoor. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dus inderdaad dat de inflatie in de VS eigenlijk wel iets hoger is dan in Europa en ook wat hardnekkiger lijkt en ook wellicht nog verder omhoog gaat. Dat is ook de reden dat Kevin Warsh vorige week als eerste voorzitter zei, ik weet het nog niet zo net met die renteverlagingen. Dan kwam het eigenlijk misschien, we houden het nu even stabiel, misschien zelfs wel een renteverhoging. En wat hij ook duidelijk zei tegen de markt, ja, jullie moeten in de toekomst zelf jullie huiswerk gaan doen, want die forward guidance.
1: Ja, daar stop ik mee.
2: Daar stoppen we mee. Maar we weten wel dat dit een heel relevant cijfer is voor de Fed. Dus vanmiddag 2:30, als dat cijfer naar buiten komt, de verwachting is 3,4% jaar op jaar inflatie in Amerika. Als dat hoger uitvalt, dan zou dat, of je kijkt er doorheen en je ziet waar die inflatie precies vandaan komt. Ja, dat is relevant voor de Fed, voor haar rentebeleid. En je ziet het eigenlijk ook al, wat Bert net zei.

0: De Duitse tienjaarsrente is aan het dalen. Dat klopt, is ongeveer gelijk voor het jaar. Maar je ziet de dollar al aansterken. Je ziet inderdaad de tweejaarsrente in Amerika is al opgelopen. En die zal ook heel fel reageren op dit cijfer. En dat is weer relevant voor de Amerikaanse financiële markt.
1: Maar als de Fed minder van zich gaat laten horen, dan wordt het dus ook voor de watchers nog weer een belangrijker cijfer, deze PCE. Ja. Want van Wars hoeven we de komende tijd qua toelichting niet zo heel veel meer te verwachten.
0: Nee, dat klopt. Dus ik denk dat Edin en Bert en dat soort mensen vanmiddag om 2:30 sharp op refresh-knop zitten te drukken om te kijken wat voor cijfer eruit komt, om te zien hoe we daar macro-economisch chocola van gaan maken voor het monetaire beleid van de Fed.
1: Er waren wel wat havikken die zeiden, nou, heel goed dat die in die zin onafhankelijk is van het Witte Huis en die rente niet verder verlaagt. Maar als je uitkomt op een inflatie van boven de 4%, dan is er eigenlijk maar één ding wat je echt zou moeten doen.
0: Ja, rente verhogen. Ja, ja. Tuurlijk.
1: En dat of kan je zich nog verschuilen achter hoe het staat met de werkgelegenheid in de Verenigde Staten?
0: Nee,
1: dat is een ander mandaat van de Fed.
0: Dat klopt. Hè. Duaal, één is werkgelegenheid, lees economische groei, en twee is inderdaad prijsstabiliteit. Of andersom, maar net hoe je het wil zien. Vaak gaat dat niet allemaal hand in hand. Maar het is niet zo dat de arbeidsmarkt heel erg slecht draait in Amerika. Hè. Dat zou dan een reden zijn om de rente te verlagen. Dus ik denk inderdaad dat we rekening mee moeten houden dat er eerder een renteverhoging aankomt, wellicht in september al, dan een renteverlaging in Amerika. En dat is anders inderdaad dan het beleid wat we nu waarschijnlijk in Europa gaan zien. Dus daar zie je ook al shifting tectonics, zeg maar. En dat zorgt er dus ook weer voor dat allerlei financiële marktenposities daarop gaan reageren. Zoals onder andere een euro-dollar valutapaar.
1: Nicole, we sluiten af met rouw in de klas. De NOS heeft daar onderzoek naar verricht. Ik hoorde eerder vandaag al iemand van het Jeugdjournaal er iets over zeggen. Waarom is het ook een belangrijk onderwerp voor jou op zo'n manier zelfs dat je dacht, nou, daar wil ik wel iets over zeggen?
2: Ja, nee, het item is inderdaad dat er meer structurele aandacht zou moeten zijn voor thema's als verdriet, verlies in de klas. Want we zien de scholen natuurlijk al best wel goed op weg zijn als het gaat om het investeren in sociale vaardigheden van kinderen, maar ook in mentale weerbaarheid. Ik denk dat investeren in emotionele weerbaarheid, hè, los van dat het natuurlijk die kinderen heel goed kan helpen, omdat als het op zich voordoet, hè, dat dan het gesprek al gaande is en dat het niet zo'n taboe onderwerp is. Voor mij persoonlijk is preventie wel een rode draad in mijn werkend leven. En ik denk dat hier die emotionele weerbaarheid, dat daar best wel winst te behalen is voor toekomstige generaties. En ik denk dat beter kunnen omgaan met thema's als angst, zorgen, verdriet. Ja. Dat het een hele mooie manier van preventie is.
1: En scholen, krijgen die niet nu weer iets op hun bordje? Want dat wordt ook wel gezegd, hè, we moeten ervoor zorgen dat leerlingen gezond eten. We moeten ervoor zorgen dat ze uiteraard voldoende meekrijgen op het gebied van taal, rekenen. Nu gaat het ook nog over dit soort beladen thema's. Dat vindt natuurlijk allemaal zijn weg in een klaslokaal, maar wordt het niet veel?
2: Het is veel. Het is ook niet, denk ik, de bedoeling dat ze daarin de opvoeding gaan overnemen. Maar ik denk wel dat het soort van ongoing gesprek over dit thema op een laagdrempelige manier wel kan bijdragen aan dat het niet zo'n groot item is.
1: Stan, wij gaan het zo meteen langer hebben over afslankmedicatie. Ja. En of je digitaal mensen daarin zou moeten kunnen begeleiden. We hebben het er zelf ook wel eens over gehad.
0: Heel vaak, bij beleg in Novo Nordisk en Eli Lilly.
1: Ja. Heb je nog een vraag over hoe dit nu het beste moet worden vormgegeven?
0: Ja, zeker. En dat is volgens mij ook wel een beetje een actuele discussie. Moeten Ozempiek en Mounjaro wel of niet in het basispakket voor mensen met obesitas en of zwaarlijvigheid?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Omdat we natuurlijk moeten voorkomen dat er een tweedeling in de samenleving komt. En dat mensen die het kunnen betalen in aanmerking komen voor deze zorg. En die mensen die dat niet kunnen, daar geen toegang tot hebben.
1: We gaan daar uitvoerig over door. Want het Zorginstituut buigt zich nu over deze kwestie. Stan Westerterpraf, de voorzitter, had ook het nodig op te merken over Amerikaanse inflatie. Over Micron van Bond Capital Partners. Veel plezier zometeen met die laatste inflatiecijfers.
0: Dank
1: en tot de volgende keer. Stand van de AEX op dit moment 0,8%. 1073, 0,8% in de plus. 1073 punten op de borden. Om 1 uur meer van onze beursnieuws. Nederland ziet een tsunami van overgewicht op zich afkomen. 64% van de mensen over een paar jaar gaan afslankmedicijnen daarvoor de oplossing zijn. En als je ze voorschrijft, hoe doe je dat dan op een goede manier?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
5: Geen beurs,
4: maar beats.
5: Geen politiek, maar popmuziek.
4: Geen nieuws,
5: maar non-stop muziek.
4: Muziek die helpt
5: focussen in de energie erin houdt op kantoor.
4: Luister
5: via de BNR-app, bnr.nl
4: en DAB+.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Online veilingmeester.nl.
8: Wij zijn Bikeshift.
7: En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
11: Richard de Mos is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het hoofdkantoor van TUI in Rijswijk. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Bral aan.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rembaert Mans van de AWB. Er staat nu 100 kilometer file in Nederland en de meeste vertraging heb je op de A4. Richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, 30 minuten vertraging. Op de A9 richting Amstelveen is het druk tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. 10 minuten door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is er dicht. Dan zijn ze aan de weg bezig bij knooppunt Gorkum op de A27 in de richting van Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging hier. En veel mensen trotseren de hitte om Concert at Sea bij te wonen op de N57 Rotterdam-Middelburg. Daar heb je bij de Haringvlietdam in beide richtingen 20 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A2 richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2. En de A9 richting Alkmaar bij 56,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In 2050 zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat 64% van alle Nederlanders overgewicht heeft. Moeten we dan inzetten op afslankmedicatie of juist hameren op een gezondere levensstijl? Straks meer in BNR Zaken doen.
17: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
18: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
19: om rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
20: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
19: Ja, flexibel ticket, hè?
20: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
19: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
22: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
22: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Afvallen was nog nooit zo makkelijk. Met een regelmatige prik of een pil verdwijnen de kilo's als sneeuw voor de zon, zonder dat je er echt moeite voor hoeft te doen. Digitaal zorgverlener Yazen begeleidt mensen met gewichtsproblemen, combinatie van medicatie en een leefstijlverandering. En dat bedrijf zit in een groeimarkt, want steeds meer Nederlanders maken gebruik van die afslankmedicatie. Is het ook echt de oplossing voor het probleem van overgewicht? Welkom Nicole van der Meulen-Diebos, country manager van Yazen in Nederland.
2: Dankjewel.
1: En Yazen, dat is in het Arabisch balans?
2: Ja, dat betekent balans en staat eigenlijk voor balans tussen energieinname, energiegebruik, maar ook tussen medicatie en leefstijlveranderingen.
1: En als je een digitaal zorgverlener bent, dan hoef je natuurlijk, als je het breed opvat, niet per se je te beperken tot afslankmedicatie, maar dan kan dat op de wat langere termijn van alles behelzen. Of niet?
2: Ja, maar ons domein is wel echt die chronische obesitas, om dat goed te kunnen begeleiden via een multidisciplinair zorgteam. Die om de patiënt heen zorgen dat dat gewichtsverlies duurzaam kan beklijven.
1: Ja, dat is heel kort uitgelegd. Hoe werkt het?
2: Nou, wij bieden een... ik moet even misschien terug. We zijn een gespecialiseerde digitale obesitaskliniek. We benaderen obesitas echt als een chronische ziekte. We combineren dus die moderne medicatie met een multidisciplinair zorg. Team waarbij de patiënt via de app eigenlijk toegang heeft tot een groep zorgprofessionals, zoals een arts, een coach, die helpt met leefstijlverandering, een diëtist en eventueel een psycholoog als dat nodig is.
1: En zijn dat coaches, diëtisten, artsen, psychologen die allemaal in dienst zijn van Yazen, of werken ze bij het ziekenhuis en doen ze dit er in de avonduren een beetje bij?
2: Ja, nou, een combinatie. We zien fulltime mensen die fulltime in dienst zijn, en de artsen die doen dat vaak in deeltijd erbij, omdat ze ook nog als internist of als longarts of als endocrinoloog in het ziekenhuis werken.
1: En het fascinerende is natuurlijk dat jij zegt, wij zijn een digitale obesitaskliniek. Ja. Dat betekent dat er niemand fysiek over de drempel gaat.
2: Dat klopt. Ja, dat klopt. En daarmee kunnen we juist veel mensen bereiken die nu eigenlijk in de traditionele zorg niet terecht kunnen met die langdurige begeleiding die wel nodig is voor een chronische ziekte.
1: Maar kunnen ze daar niet terecht? Of krijgen ze bij de huisarts, waar dit toch veelal begint, nul op het request en denken ze, ik kijk een deurtje verder, ik zie Yazen, daar doen ze wat minder moeilijk, ik grijp mijn kans?
2: Nee, dat minder moeilijk doen, nee, dat herken ik zeker niet, omdat wij ons echt houden aan de multidisciplinaire richtlijn voor obesitas, die hele duidelijke criteria stelt aan wanneer ben je zwaar overgewicht of heb je obesitas en wanneer ook niet.
1: En wanneer is dat dan? Welke richtlijn is dat?
2: Ja, dus de richtlijn is dat je vanaf een BMI van 27 plus comorbiditeit, dus dat zijn aangeleerde aandoeningen, of een BMI van 30 en hoger, dan zit je eigenlijk in de categorie die in aanmerking komt voor deze zorg.
1: Maar jij weet ook, in die verhalen zul je ongetwijfeld meerdere keer horen, dat huisartsen voor mensen ook met een hoger BMI dan 27 toch niet zomaar overgaan tot het voorschrijven van afslankmedicatie.
2: Nee, en niet zomaar overgaan, dat moet je natuurlijk ook nooit doen. En het is ook nooit alleen afslankmedicatie, dat zou het in ieder geval niet moeten zijn. Het moet juist ook beklijven door die medische begeleiding en opvolging. En daar heeft de huisarts vaak ook gewoon simpelweg de tijd niet voor, omdat er al zoveel op zijn bordje ligt. En ook niet altijd de expertise.
1: Ja, dus wat ik net voorlegde, namelijk het lukt niet bij de huisarts, ik ga eens bij Yazen kijken, want toch nog een keer mijn woorden, daar doen ze minder moeilijk. Dat is volstrekt niet waar. Of is het toch een beetje waar?
2: Het is waar in de zin dat wij, dat er eigenlijk, dat is een beetje verwarrend misschien, maar dat er twee richtlijnen zijn voor obesitas. Eén is de NAG-standaard, die hanteert natuurlijk de huisarts. Die is strenger, die begint bij een BMI van 37. En die internationaal gehanteerde richtlijn is die multidisciplinaire richtlijn. En die begint inderdaad wat eerder bij 27 plus comorbiditeiten.
1: Deze digitale mogelijkheid om tot een behandeling over te gaan, vindt ook wel steeds meer weerklanken. Er zijn steeds meer klanten, ook van Yazen. Hoogleraar Lisbeth van Rossum zei daar onlangs in het FD over: sommige digitale aanbieders schrijven medicatie voor zonder een patiënt ooit in het echt te hebben gezien. En wie in het inschrijfformulier de juiste gegevens invult, kan die middelen dan razendsnel in huis hebben. Levert het dit gewenste resultaat, dan probeert als klant gewoon nog een keer met een wat hoger gewicht.
2: Ja.
1: Hoe kruip door sluip door zijn de routes richting Yazen?
2: Ja. Nou ja, die zorg van online medicatieplatforms of aanbieders die dit aanbieden zonder echte begeleiding, die delen wij. En dat is natuurlijk super tricky als je zelf gaat dokteren met dit soort medicatie. Dat moet je dus ook nooit doen. Wij hebben eigenlijk onze hele screening zodanig ingebouwd en geoperationaliseerd dat je een heleboel moet aantonen om aan te tonen dat jij inderdaad de persoon bent die je bent. Dat jij dat overgewicht hebt. Dat we uitgebreid bloedonderzoek doen.
1: En er horen foto's bij, geloof ik.
2: Ja, er horen bodyscans bij.
1: Is dat wel omdat het in het verleden niet zo waterdicht bleek te zijn?
2: Het kan natuurlijk gebeuren als je dat niet checkt, dat iemand zich anders voordoet.
1: Maar ook bij jullie is dat wel eens gebeurd.
2: Dat is wel eens gebeurd.
1: Hebben jullie toch eens eventjes de teugels aangetrokken.
2: En daarin hebben we inderdaad aanvullende maatregelen genomen om dat niet nog een keertje te laten gebeuren.
1: Ja. En hoe werkt het dan? Is de basis altijd een afslankmedicijn? Of kun je ook zeggen, nou, we doen het zonder een medicijn en we gaan toch eens eerst kijken hoe we het op een andere manier voor elkaar kunnen boksen?
2: Ja, dat kan. Maar in theorie is het wel zo dat de meeste mensen die bij ons komen, die hebben echt alles al geprobeerd. Die hebben al 3 tot 5 diëten geprobeerd. Die hebben vaak ook al een geïntegreerd leefstijlprogramma doorlopen. Hè, wat eigenlijk bij de huisarts als eerste wordt aangeraden. Ja, die mensen die zijn zo wanhopig. Die moeten iets. En die moeten iets anders. En we zien die medicatie is een hulpmiddel. Maar het stelt je wel in staat om, doordat die food noise bijvoorbeeld wordt gereduceerd, doordat je eigenlijk de biologie van de ziekte wordt geadresseerd, dat het ook makkelijker wordt om die betere leefkeuzes te maken.
1: Maar de biologie van de ziekte is door anderen dan nog nooit goed verkend. Want ik ben inderdaad ook op jullie site geweest. Mm-hmm. Ik heb even gekeken hoe dat dan bij mannen een rol kan gaan spelen, overgewicht. Ja. Dan gaat het inderdaad over hormoonhuishouding, dan gaat het over je stofwisseling.
2: Ja.
1: Maar ik neem toch aan dat mensen die kampen met dit probleem dat al vaker hebben geadresseerd, ook bij zorgverleners, ook op andere plekken, om ervoor te zorgen dat ze daarvan afraken.
2: Ja, maar eigenlijk zie je dus wel mensen die langdurig kampen met overgewicht of obesitas. Je ziet dat hele systeem van honger- en verzadigingssignalen heel erg ontregeld is. Het hele metabole systeem is ontregeld. En om daar de eerste stappen in te kunnen maken, is vaak wel het aanknopingspunt dat je met die medicatie begint. En die krijgen mensen op dit moment toch niet vaak in de reguliere zorg.
1: En die medicatie, is dat dan ook nog iets waar jullie, want jullie moeten ook ergens van leven, het geld mee verdienen, of verdien je het geld met het behandelplan?
2: Nee, wij verdienen niet aan de verkoop van medicatie. Dat loopt rechtstreeks naar de apotheek. Dus de patiënten betalen ook rechtstreeks naar de Nederlandse apotheek. Wij bieden de service rondom de patiënten, dus die medische behandeling, opvolging, et cetera, begeleiding. En dat is waar patiënten voor betalen.
1: Maar het punt is natuurlijk dat hongergevoel, je kunt daar nu nog niet op de lange termijn echt iets over zeggen, maar ook weer terug schijnt te komen op het moment dat je gaat afbouwen of misschien wel helemaal stopt met die afslankmedicatie. Dus jullie zo sympathiek ogende behandelplan is misschien wel een behandelplan voor het hele leven.
2: Nou ja, kijk, daar heb je natuurlijk een terecht punt. En het klopt dat een groot deel van de mensen die medicatie gebruiken, als ze stoppen, komt dat hongergevoel en komt die food noise terug. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te realiseren, is dat obesitas, dus wat ik net zei, een chronische ziekte is. Als je andere chronische ziektes hebt, zoals diabetes of een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekte, dan weten mensen ook, daar zit ik over het algemeen wel voor life aan. Ik moet levenslang behandeld worden. Het inzicht is wel steeds meer dat obesitas ook een chronische ziekte is, die je dus langdurig moet behandelen.
1: Ik kijk nu even naar jullie rol als digitale zorgverlener. Mm-hmm. Jullie hebben een behandelplan, daar hoort een team bij, dat je met raad en daad bijstaat, dat als het echt een noodsituatie dreigt te worden, 24/7 bereikbaar is.
2: Ja.
1: Ik hoop voor alle klanten, en misschien wat minder voor jullie, dat ze niet daar de rest van hun leven voor afhankelijk zijn van Yazen. Of nee. Is dat wel jullie idee?
2: Nee, dat is niet ons idee. Ons idee is wel eens om langdurig die zorg te bieden. Maar wat we wel zien is dat mensen, als ze hun streefdoel bereikt hebben, dat ze kunnen afschalen, zowel in dosering van de medicatie, maar ook in zorgzwaarte, om het maar even zo te noemen. Dat is een soort van onderhoudsdienstverlening, die ook minder kost. En het idee is natuurlijk wel, omdat we zo op die leefstijlveranderingen inzetten, dat je daarmee ook het gewichtsverlies wat je met die medicatie behaalt duurzaam kan verankeren.
1: Jullie hebben nu in Nederland de grens van de 10.000 klanten, gebruikers, geslecht.
2: Ja.
1: Is dat iets waar je toch trots op moet zijn? Of zegt het iets over hoe groot dit probleem in Nederland is?
2: Ja, het zegt vooral ook iets over hoe groot het probleem is en in hoeverre de vraag naar obesitaszorg in de reguliere zorg op dit moment niet beantwoord kan worden eigenlijk. En met de digitale zorg
1: is het eigenlijk veel, 10.000 klanten, als we het hebben over heel veel mensen die met dit probleem kampen.
2: Als je kijkt naar de omvang van het probleem is het natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Nee. Maar we willen wel, doordat we de groei doormaken in Nederland, kunnen we denk ik ook impact maken op het zorgveld. En kunnen we ook bijdragen aan het anders organiseren van die obesitaszorg.
1: Hoe zie je dat voor je? Want je zegt nu heel duidelijk dat het toch wel andere circuits zijn, de reguliere zorg en wat jullie doen.
2: Ja, ik denk dat je het als aanvullend moet zien, hè. Dus wij kunnen de huisarts bijvoorbeeld ontlasten doordat wij die expertise in dit specifieke domein hebben. En doordat we met de digitale zorg, hè, mits verantwoord, en dat kan verantwoord, daarmee kunnen wij een grotere groep bereiken dan die op dit moment bereikt kan worden.
1: Maar die huisarts die minder makkelijk voorschrijft, doet hij dat nou puur omdat hij niet ziet hoe dit dan verder verloopt, omdat hij weet dat de begeleiding ontbreekt? Of doet hij dat omdat hij toch wat anders in de wedstrijd zit, om het maar zo uit te drukken?
2: Ja, er zijn echt meerdere perspectieven daarop, ook vanuit de huisartsen. We krijgen regelmatig patiënten die zeggen, nou, mijn huisarts heeft me doorverwezen naar jullie.
1: Ja.
2: Wij stimuleren ook weer anderzijds het contact terug, hè, met de huisarts als we patiënten bij ons in behandeling komen. Er zijn huisartsen die zeggen, ja, ik weet er gewoon te weinig van.
1: Maar zijn er ook huisartsen die zeggen, nou, luister eens, ik heb gezegd, ik zie het op deze manier liever niet gebeuren. En plotseling ben jij een klant bij Yazen.
2: Ja, dat gebeurt ook.
1: Ja, het is natuurlijk je eigen vrije wil, maar ik zou het zo niet doen.
2: Zeker gebeurt dat, ja. Er zijn huisartsen die vinden dat je die medicatie pas moet inzetten bij een hoger BMI. Tegelijkertijd, wat ik zei, horen wij wel heel veel schrijnende verhalen van patiënten die niet gehoord worden, die echt niet kunnen deelnemen aan het leven zoals ze dat zouden willen. En die zo bevrijd zijn van al die ellende als ze eenmaal in behandeling zijn. Dat je denkt, ja, moet je daar dan zo rigide in gaan zitten?
1: Wat verwacht jij eigenlijk op de al wat kortere termijn? Want je ziet nu dat afslankmedicatie goedkoper wordt.
2: Ja.
1: Dat het wemelt van de alternatieven. Dat je kunt concurreren op prijs. Dat je kunt kijken naar bijwerkingen die een rol gaan spelen. Of de methode. Gaan we prikken? Gaan we slikken? Doen we het op een andere manier? Komt er inderdaad een lawine van nog weer nieuwere medicatie op Nederland af?
2: Ja, dat is wel de verwachting, hè. Er zijn natuurlijk steeds meer ontwikkelingen op dit type medicatie, wat ook steeds gerichter die obesitas adresseert. Dat is één ontwikkeling. Je ziet ook dat de ontwikkeling in het gebruikersgemak, dat die voortschrijdt. Dus dat mensen straks misschien een pilletje kunnen nemen in plaats van dat ze zich wekelijks moeten injecteren. Maar voor ons zal altijd de afweging zijn, minimale bijwerkingen. En hoe kunnen we dat nou het best inzetten als hulpmiddel voor die multidisciplinaire zorg die we eromheen aanbieden.
1: Want zijn er dan veel middelen die jullie nu op dit moment categorisch uitsluiten, omdat het aantal bijwerkingen te gortig is, of omdat de methodiek te ingewikkeld is? Hoe gaat jullie selectie dan?
2: Nou, wij kijken natuurlijk naar de middelen die geregistreerd zijn en die veilig zijn en die ook geregistreerd zijn in Nederland.
1: En als je kijkt naar je klantenbestand, zijn dat dan, nou, zeg het maar, wie zijn dat?
2: Ja, nou ja, dat is een interessante vraag. We zien dat 65% van onze patiënten is vrouw. Dat is natuurlijk al best wel interessant. We zien ook dat de gemiddelde BMI waar mensen bij ons mee komen is rond de 34.
1: En dat is wel echt al heftig richting
2: Ja, zeker. En je ziet eigenlijk dat het verschil tussen man en vrouw in BMI niet zo groot is. Dat is min of meer hetzelfde. We zien dat de grootste of de hoogste BMI-cijfers zitten eigenlijk bij een jongere doelgroep. Maar dat is ook iets dat we zien uit de rapporten van het RIVM. Hè? Dus dat de toename in obesitas, vooral in die jongere doelgroep, zit tussen 18 en 35.
1: En je zegt 65% van onze klanten is vrouw.
2: Ja.
1: Wat leid je daaruit af? Nou, je zegt dat is best interessant.
2: Ja, nou ja, wat we weten. Het is natuurlijk niet zo dat, dat er veel meer vrouwen met overgewicht zijn. Dat zal ongeveer gelijk verdeeld zijn. Maar we menen wel te weten dat vrouwen op de een of andere manier, ja, toch meer genegen zijn om hun gezondheid via hun gewicht te willen aanpakken.
1: Dus je moet die man proberen te bereiken.
2: Ja, zeker. Ja, ook.
1: Ook. Ja. En waarom denk je dat die man dat op dit moment dan toch nog een beetje laat afweten?
2: Ja, dat is een beetje gokken. Maar wat we denken is dat ja, mannen misschien over het algemeen wat minder gewicht als een probleem zien.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
0: Het dilemma.
1: Ik zou iedereen met overgewicht aanraden om af te vallen via medicatie. Of je kunt beter eerst op een natuurlijke manier de kilo's verliezen. Op naar de sportschool. Wat kies jij dan? Je mag het achteraf nuanceren.
2: Ja, nee, als ik moet kiezen, kies ik voor het laatste. Omdat dat natuurlijk in eerste instantie is wat je eerst moet proberen. En dat is ook wat we zien bij onze patiënten. Die hebben dit allemaal al geprobeerd. Die hebben een gezondere leefstijl geprobeerd. En die zijn ontzettend bewust. Maar komen daarin niet verder.
1: Nee, dus doen ze het op een andere manier. En gaat medicatie een belangrijke rol spelen. Op dit moment wordt veel van die medicatie nog niet vergoed. Er wordt nu weer onderzoek gedaan door het Zorginstituut. Dat gaat over wat er wel of niet in een basispakket zit. Zou die medicatie vergoed moeten worden? En zo ja, voor wie dan?
2: Ja, ik denk zeker dat die medicatie vergoed zou moeten worden, of in ieder geval voor de ergste gevallen vergoed zou moeten worden, omdat je anders in een situatie terechtkomt, ja, waarin alleen die mensen die het kunnen betalen toegang hebben tot goede obesitaszorg.
1: Zie je dat nu ook gebeuren? Als je kijkt naar jullie klantenbestand, is er dan al sprake van elite geneeskunde?
2: Nou, dat is wel een hele goede vraag, omdat wat wij zien is dat de helft van onze patiënten in de middelhoge tot lagere inkomenscategorie zitten. En dat ook wel interessant is om te vermelden, is dat, dat 30% van onze patiënten zit in de verpleegkundige of assistentverpleegkundige hoek. Dus het is niet zo dat wij alleen maar de rijkste als.
1: Maar het is op dit moment wel iets waar je extra voor moet betalen.
2: Ja, absoluut. Patiënten betalen dit allemaal zelf.
1: Het Zorginstituut heeft eerder onderzoek gedaan naar het vergoeden van middelen van Eli Lilly, met name Novo Nordisk. Is hier ook toegelicht door zowel de topman van Novo Nordisk als de voorzitter van het Zorginstituut. Kregen namelijk een negatief advies. Mm-hmm. Omdat vergoeding ja, heel erg in de papieren zou lopen. Ja. Er zouden miljoenen mensen gebruik van kunnen maken. En als ze dat allemaal gelijktijdig zouden doen, ja, dan kan de zorg en de begroting dat nooit dragen. Dat loopt in de vele miljarden. Is het dan een begrijpelijke afweging om dat toch nog even uit te stellen?
2: Het uitstellen zou ik geen begrijpelijke afweging vinden. Ik zou het wel begrijpelijk vinden als het gefaseerd wordt geïntroduceerd. Dus dat je begint bij de, ja, bij de zwaarste gevallen.
1: Dat is wat er nu eigenlijk voor ligt. Hè? Bij een BMI van 35 zou het vergoed worden. En bij een BMI
2: van 30 met comorbiditeiten.
1: Ja. Dus dat trapsgewijze invoeren.
2: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook ervaring mee moet worden opgedaan in wat dat dan betekent. Maar ik denk wel dat het goed is om te benadrukken dat ook, tuurlijk, het kost veel en je moet daarin investeren. Maar wat het doet met de publieke gezondheid als je dat obesitasprobleem terug kan brengen. Omdat we natuurlijk weten dat obesitas een poortziekte is, waarachter 200 andere chronische ziektes schuilgaan. Dus ik kan je wel voorstellen dat de investering ook een heleboel kan opbrengen.
1: Ja, dat kan en dat kun je je misschien ook best voorstellen. En toch zegt het Zorginstituut in zijn eigen afwegingen, wij weten op dit moment, omdat het nog een relatief nieuw fenomeen is, onvoldoende over de lange termijn effecten. En als iets helemaal in het basispakket zit, ziet het er dan nog maar eens uit te krijgen. Begrijpelijk om er op die manier naar te kijken als je in het Zorginstituut bent. Want wat kun jij met zekerheid zeggen over hoe het er over 10, 20, 30 jaar uitziet?
2: Nou, ik heb geen glazen bol, maar ik weet wel dat dit type medicatie al heel lang op de markt is. Hè. Het is natuurlijk begonnen met Ozempic als diabetesmedicijn. Dit type medicijn is al 15, 20 jaar op de markt. Dus de lange termijn effecten zijn daar natuurlijk al best wel van getoetst.
1: Genoeg om te zeggen, dit is een zekerheidje.
2: Nou, ik denk, ja, dat denk ik wel. En ik denk zeker ook als je naar die zwaardere gevallen kijkt, dat de gezondheidswinst die je daarmee kan bereiken, daar ook zeker tegen opweegt.
1: Mark Jansen heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Dus de voorzitter van dat zorginstituut, die schreef een paar maanden geleden in het AD, obesitas wordt in onze samenleving te veel gezien als het probleem van degene die ermee kampt. Maar het is het probleem van de samenleving. Bij obesitas weten we al jaren dat dit voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door onze ongezonde leefomgeving en onze ongezonde leefstijl. Ja. Met andere woorden, ook hij zegt, zet vooral daarop in.
2: Ja. Ja,
1: dan ben je dus wel met hem eens.
2: Daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is natuurlijk, dat is vooral heel erg noodzakelijk voor de toekomstige generaties. Maar er zit natuurlijk op dit moment een hele grote groep nu, die kampt nu met die obesitas. En die mensen moeten geholpen worden. En die worden daar nu niet direct mee geholpen.
1: Als we toch dat grotere plaatje erbij halen. Het streven naar een gezondere leefomgeving en een gezondere leefstijl. Veel mensen wijzen dan direct naar hoe vaak en op welke plekken wij worden geconfronteerd met het ongezonde alternatief. Ja. Tegen niet al te hoge prijzen. Waar zou jij beginnen?
2: Ik zou al beginnen in de supermarkt. Ja, omdat we allemaal weten natuurlijk dat 80% van wat je in de supermarkt kan kopen eigenlijk helemaal niet gezond is. En ik zou ook bij kinderen beginnen. Hè, want daar moet het natuurlijk de gezonde leefstijl verankerd raken. En dat is wel heel moeilijk met alle marketing die er nu...
1: Een ding als een suikertax?
2: Ik denk dat
1: in het regeerrapport?
2: Ja, ik denk zeker dat dat bijdraagt aan gezondere leefomgeving.
1: Ja. Als er zoveel mensen zijn die via Yazen proberen er iets aan te doen... En soms ook niet proberen via Yazen iets aan te doen, maar er wel mee bezig zijn... hoe komt het dan toch dat dit een onderwerp is waar nog altijd een taboe op heerst?
2: Ik denk het taboe, ik denk dat er een... het heeft te maken met stigma. Hè? Het is natuurlijk best wel een lastig onderwerp voor de mensen die ermee te kampen hebben. Het taboe, ja, dat zou natuurlijk voort kunnen komen uit de hele body positivity beweging. Hè? Dus dat we willen dat mensen zichzelf accepteren om wie ze zijn. Maar ik denk wel dat je hem om moet draaien en moet kijken. Het gaat dus hierbij niet om uiterlijk, het gaat gewoon om gezondheidswinst. En hoe kun je gezonder worden? En daar heeft gewicht nou eenmaal heel veel impact op.
1: Dat begrijp ik, maar ik kom ook tot die conclusie... omdat RTL Nieuws, dacht nog deze week of vorige week... Ja. onderzoek naar buiten bracht over het illegale circuit.
2: Ja.
1: Dus buiten je eigen dokter om, ook buiten Yazen om...
2: Ja.
1: toch kijken of je aan afslankmedicatie kunt komen.
2: Ja.
1: Of bijvoorbeeld de restjes van je man, kom er ook in naar voren. Die zat eraan en een vrouw in huis dacht... nou, weet je wat, ik hoef het zelf niet aan te vragen. Ik gebruik wel zijn restjes. Dat betekent dat je dus niet... dat hoeft van mij ook niet pontificaal, maar zelf de weg vindt naar het circuit.
2: Zeker. Nee, en wij delen die zorg ook. En de inspectie heeft daar ook een waarschuwing over uitgesproken. En die waarschuwing die begrijpen we ook heel goed, omdat het natuurlijk echt niet de bedoeling is dat je via onveilige kanalen aan die medicatie komt en er dan ook nog eens zelf mee gaat dokteren. En dat is dus ook waar wij zijn dus ook geen online medicatieplatform, maar we zitten juist in op die behandeling en die opvolging om te voorkomen dat mensen in dit soort situaties terechtkomen.
1: Je zegt, wij zijn geen voorschrijfplatform, hè? We zijn een digitale obesitaskliniek.
2: Mm-hmm.
1: Komt het voor dat, ook al ben je heel digitaal, dat je toch denkt in een enkel geval, hier speelt nu iets, ik vind dat wij deze man of vrouw recht in de ogen moeten kijken?
2: En kan je je vraag iets verhelderen?
1: Nou ja, dat er een situatie is waarvan je denkt... het is nu nodig dat we dit niet alleen digitaal oplossen... maar dat we het fysiek met elkaar doornemen.
2: Ja, maar dat gebeurt regelmatig. We hebben regelmatig dat onze artsen of verpleegkundigen ook gewoon bellen. Dus dat het niet alleen digitaal gebeurt, maar dat we bellen... en dat we alles doorlopen van A tot Z. En op die manier ook onduidelijkheden...
1: Maar je komt niet bij elkaar over de vloer.
2: Je komt niet bij elkaar, maar we kunnen ook video... dat kan natuurlijk ook, kun je elkaar ook in de ogen kijken. Dus, en misschien nog interessant om mee te geven... is dat voor veel obesitaspatiënten juist deze manier van zorgverlening... soms ook heel fijn werkt, omdat er ergens ook schaamte op zit... op dit hele onderwerp. En dat het op deze manier ook goed tot stand kan komen, het contact.
1: Nicole van der Meulen-Diebos was hier, de country manager Nederland van Yazen, digitaal zorgverlener, digitale obesitaskliniek. Heb ik dat goed onthouden?
2: Dat heb je goed onthouden.
1: Dank voor je komst.
2: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Andries van Luik. Hij is directeur Europa bij de van origine Amerikaanse broker Webull, over waarom ze juist in Nederland een mogelijkheid zien om de springplank te zijn voor Europa. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dat is onze podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen. Straks buiten stijgt het kwik tot ongekende hoogte. Op het Damrak bedaart de boel juist weer een beetje. Je hoort het in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door.
6: Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
24: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
26: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met de AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
27: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Nu in de BNR-app.
1: Het defensiepersoneel ziet de salarissen flink stijgen na een voorlopig cao-akkoord. Brussel wil influencers uitnodigen, maar ze mogen geen kritiek hebben op de EU. En Nederland verkent Kenia als terugkeerhub voor afgewezen asielzoekers. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar vind ik hopelijk Rijn Baardmans. Rijdt het lekker door?
14: Nou, er staat 110 kilometer file op dit moment. Onder andere op de A4 vanwege politieonderzoek. Richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp is je vertraging 30 minuten. En ook op de A9 is het druk, richting Amstelveen. Bergingswerkzaamheden zorgen voor vertraging tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. 3 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten door de controles. En het is druk bij Concertatie op de N57 richting Middelburg. Daar doe je er bij de Haringvlietdam 30 minuten langer over. Dan nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 53,7. En de A27 richting Gorkum, daar staan ze bij 66,0.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van 2 kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die niet zelf kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van de regiotaxis. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft een vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet. 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet. Met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De olieprijs, de bitcoin en goud staan allemaal zwaar in het rood. Beleggers durven de veilige havens blijkbaar weer te verlaten. En heb je recht op compensatie als je te veel onwettige box 3-belasting hebt betaald, maar geen bezwaar hebt gemaakt? Daar heeft de Hoge Raad vandaag uitspraak over gedaan. Meer daarover hoor je in BNR Zaken doen.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
12: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uurtje van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is de hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
16: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd. En vandaag is dat economie-redacteur Sam van Zijlen. Sam, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Thomas.
1: Stand van de AEX?
17: Op 1073,1, een stijging van 0,8%. Eigenlijk een hele mooie dag op de beurs. Ik heb weer allemaal stijgers voor je. ASM gaat uiteraard omhoog 5%, ASML 4,4%, Besi 2,6%. En dan voel je al een soort thema, maar daar kom ik later pas op terug. En Adyen met min 2,2%. Daaromheen zijn ook nog wat opvallende cijfertjes. De olieprijs is weer terug bij af, dus die is weer op het niveau van voor de oorlog tussen de VS en Iran. En dat is goed nieuws voor mensen aan de pomp natuurlijk, maar het resultaat zal nog even op zich laten wachten. Dat zei energiedeskundige Jillis van de Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies vanochtend ook bij BNR.
18: De benzineprijs die eilt altijd een aantal dagen of een week na vergeleken met de olieprijs. Zowel als die naar boven gaat als naar beneden gaat. Nou zijn er hele lange discussies over of dat in het ene geval net zo snel gaat als in het andere geval. Maar ja, ik zou zeggen, als je volledig wilt profiteren van de recente daling, ja, wacht nog een paar dagen met tanken als dat kan. Dat loont zich in ieder geval een beetje voor een paar euro.
17: En dat zien we natuurlijk ook meteen terug in de aandelenprijs van Shell. Want die staat nu in het rood met 1,2%. Zo zie je dat toch snel vertalen. Verder is dus na de techstorm van begin deze week, begint het hier ook wat rustiger te worden. De rust zien we ook terug in de daling van de goudprijs. Die is weer onder de $4000 voor een troy ounce gezakt. Dan is er ook nog de bitcoin. Die zakt naar het laagste niveau in 2 jaar. Ik sla het misschien een klein beetje plat door de twee dingen zo naast elkaar te leggen. Maar als we deze twee pijlers nemen als veilige havens, dan laat daling wel een stijgend vertrouwen zien in de normale economie. En dat is ook wel eens van. Nou,
1: tot 2:30 vanmiddag, want dan komen er cijfers over de inflatie in Amerika. Belangrijke cijfers, hangt dus nog een beetje boven de markt.
17: Ja, precies. Kijk, men verwacht nu een inflatie van 4,1%. En dat is natuurlijk veel hoger dan de bedoeling is. We hebben collectief afgesproken dat 2% ongeveer de doelstelling is. En ja, als we toch uitkomen op 4,1%, dan zou dat betekenen dat dat de hoogste inflatie is in Amerika sinds mei 2023. En dat was tijdens een dalende trend. Dus dit is echt wel vervelend. Misschien dat de Fed met die hogere inflatie ingrijpt met een renteverhoging. Maar als die dalende olieprijzen zich snel vertalen naar lagere prijzen aan de pompen, zitten ze het misschien nog een rondje uit. Dat verwacht ik althans. Want die hogere energieprijs is wel een van de grootste aanjagers van de inflatie in de VS. Net als de importheffingen overigens. Dus als het snel draait, hoeft Kevin Warsh, Fed-voorzitter, niet meteen tegen het zere been van Trump te schoppen, want die wil natuurlijk de rente zo laag mogelijk hebben.
1: We hadden het gisteren op deze plek ook al over het chipbedrijf Micron. De geheugenchips in het bijzonder. Die cijfers die zijn gepubliceerd, vielen niet tegen.
17: Nee. En dat zien we in de hele sector. Kijk, gisteren was het natuurlijk uitkijken naar. Want het begin van de week waren er wat zorgen in de techsector. En zagen we een slachting in Korea onder andere. Maar gelukkig waren de cijfers van Micron weer erg goed. En ik ga ze dus toch even oprakelen. Ondanks dat ze van gisteravond waren.
1: Nou, mag hoor. Want Stan Westerterp die is nog steeds flauwgevallen van wat hij zag. Fenomenaal.
17: Ja, fenomenaal. Maar dat snap ik ook wel. Want het viel dus weer hoger uit dan verwacht. Hè? We hadden het gisteren ook al een beetje over die Nvidia-vloek, maar ze hebben het overwonnen. De omzet kwam uit op $41,5 miljard. Die aangepaste winst per aandeel liep op tot $25,11. En daarnaast steeg de bruto marge naar 84,9%. Hoger dan de 81% waar analisten
1: maar een marge gereken. Van 85%. Ja,
17: dat is bizar, hè?
1: Als bedrijf alleen maar van dromen.
17: Ja, ik wou dat ik dat zou zomaar zou kunnen doen. En dat was echt heel erg belangrijk, die marge ook. Dat soort, zie je dus, die valt heel vaak weg als een bedrijf groot genoeg wordt. Ed Ludlow van Bloomberg Tech die vergeleek de marge met software margins.
0: The 86% margin. You know, historically, and this is where Jake's going to come back, because I think he agrees with me, but historically, like, the memory makers have struggled to maintain margins, or at least continue to expand margins infinitely in cycles. 86% is like software margins.
17: Dit is echt veel te hoog. En gelukkig voor Ed was Jake het ook met hem eens. En zoals ik gisteren ook al zei, die orderportefeuille is in deze sector gewoon ontzettend belangrijk, want daaruit kunnen we wat lessen trekken voor de komende 6 maanden, het komende jaar. In dit geval heb ik de cijfers voor het komende kwartaal. Maar de verwachte omzet gaat uitkomen op $50 miljard. Dus de techsector die kan weer even opgelucht ademhalen. En daar komen we dus ook terug bij de cijfers die ik in het begin van de beursnerd noemde. ASMI, ASML, BESI, allemaal vol in de plus.
1: Oké, olieprijs, vet, chips. We zijn bijna volledig.
17: Bijna, ja, er mist alleen nog een stukje over box 3. Maar dat is een heel erg ingewikkeld gesprek in Den Haag. En dat laat ik ook even voor mijn collega in Den Haag. Ja, ik zie hem zitten.
1: Daar gaan we binnenkort mee praten. Zeer binnenkort. Eerst dank ik. Hij meldt zich gewoon met een glimlach. En toch, het gaat echt over box 3. Economie-redacteur Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd. Staan alle afleveringen.
28: Zaken doen.
1: Een glimlach van onze politiek verslaggever Michiel Jurjens. Het gaat over een uitspraak in box 3. Heb jij dan op tijd bezwaar gemaakt?
3: Goedemiddag, Thomas.
1: Goedemiddag, overigens.
3: Ik moest lachen omdat jullie zeiden, ja, dit is allemaal wel heel ingewikkeld. Dus dat gooien we bij Michiel over de schutting. Wat prima is, hoor. En daar sta ik hier voor.
1: Zal ik het dan maar even kort introduceren? Dan hoef jij dat in ieder geval niet te doen. Want als je niet op tijd bezwaar hebt gemaakt tegen te veel betaalde box 3 belasting, dan heb je geen recht op teruggave. Dat is de hele korte samenvatting van een uitspraak van de Hoge Raad. Is het nu aan jou.
3: Ja, en we moeten misschien dus het een en ander uit elkaar halen. Want die discussie over box 3, die loopt inderdaad nog steeds. Die loopt volop. En die is eigenlijk begonnen bij wat er in 2021 gebeurde. Dus de Hoge Raad die toen in het inmiddels beroemde en beruchte kerstarrest oordeelde dat de vermogensrendementsheffing zoals die tussen 2017 en 2020 met dat fictieve rendement, hoe dat toen gedaan is, dat onwettig was. En dat betekende dus dat mensen die destijds bezwaar hadden gemaakt tegen hun te hoge aanslag, dat die recht hadden op teruggave. Maar dan had je dus wel in die periode, dus al voor dat kerstarrest, had je bezwaar moeten maken. Daar had je dan zelf achteraan gemoeten. Nou, toen is gebleken dat die groep recht had op teruggave. Er zijn enkele tienduizenden mensen geweest die destijds bezwaar hebben gemaakt. En dus ook terecht en recht hadden op compensatie die inmiddels gekregen hebben. En dat heeft de overheid destijds meerdere miljarden euro's gekost. Maar er was ook een grote groep mensen die er in 2021 met dat kerstarrest dus achterkwam te veel belasting te hebben betaald. Maar die hadden geen bezwaar gemaakt. Geen bezwaar gemaakt, wel te veel belasting betaald en hoopten ook nog recht te hebben op die compensatie. En daar heeft de Hoge Raad vanochtend uitspraak over gedaan.
1: Met als slotsom dat ze die compensatie kunnen vergeten. Hoe is de Hoge Raad tot dat oordeel gekomen?
3: Je hoort de vicepresident van de Hoge Raad en voorzitter van de zogeheten Belastingkamer van de Hoge Raad, Arjo van Eijsden, vanochtend toen hij zijn oordeel toelichtte.
4: Samengevat houdt de uitspraak van de Hoge Raad het volgende in. De belastingplichtigen in deze zaak kunnen geen beroep doen op het kerstarrest. Dat arrest moet namelijk als nieuwe jurisprudentie worden aangemerkt. De regel dat nieuwe jurisprudentie geen recht geeft op ambtshalve vermindering is niet in strijd met het discriminatieverbod, het evenredigheidsbeginsel of met beginselen van behoorlijk bestuur. Dit betekent dat de belastingplichtige in de zaken waarin de Hoge Raad vandaag uitspraak doet en ook de andere niet-bezwaarmakers geen recht hebben op teruggave van box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020... en dat hun aanslagen dus niet ambtshalve worden verminderd.
3: Ja, dus geen recht op teruggave. Het is zo dat een belastingaanslag...
1: Dat viel me ook op. En ja, de rest ja. Ja, werd mooi juridisch aangekleed.
3: Ja, en dat wilde ik nu gaan proberen een klein beetje te vertalen naar misschien iets begrijpelijker. Het is zo dat een belastingaanslag die kan worden verminderd als die dus op een te hoog bedrag is vastgesteld. Maar er is wel een uitzondering en dat is als die onjuistheid komt door uitspraken van een rechter nadat die aanslag is vastgesteld. En dat is dus van toepassing op die groep tussen 2017 en 2020. En je zou dus denken, nou, bij dat kerstarrest eind 2021 geldt dat. Toen oordeelde de Hoge Raad, ik zei het dus al, dat die belasting op basis van fictief rendement dat onwettig was. Sterker nog, in strijd met het verdrag voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarom zitten we nu nog altijd in dat politieke getouwtrek over een nieuw stelsel. Hoe dat de komende tijd gaat, daar kunnen we het zo ook nog wel kort over hebben. Maar dit gaat dus over belasting betaald tussen 2017 en 2020. Dus zegt de Hoge Raad, met dat arrest uit 2021 in de hand, kun je dus geen compensatie eisen. En dat is in lijn met wat eerder al door lagere rechters was bepaald.
1: Dat is een domper voor de mensen die hoopten op compensatie.
3: Ja, zeg dat wel. En dat is een enorme groep. Dat zou zo eens om een miljoen mensen kunnen gaan. Maar die kunnen dus naar dat geld fluiten, zegt ook persraadsheer Eveline Vaassen.
5: Zo'n ambtshalve vermindering vindt namelijk niet plaats als de onjuistheid van de aanslag voortvloeit uit een rechtspraak. In dit geval dus het arrest van 24 december 2021. Die pas is gewezen nadat de aanslag definitief is geworden. Dat was hier het geval. Dus ja, dat is heel teleurstellend voor deze mensen. Maar ze hebben geen recht op vermindering.
3: En we zijn nu bij de Hoge Raad. Dus daarmee is deze zaak afgerond, toch?
5: Ja, inderdaad. Dit is de laatste rechter die hierover gaat.
3: Ja, en dus goed om erbij te zeggen, dit hier bij de Hoge Raad vanochtend ging om een zaak van twee individuele belastingplichtigen. Maar daarmee geldt die uitspraak dus voor iedereen die destijds geen bezwaar heeft gemaakt.
1: Even verderop, was het misschien wel een kwestie van een klein feestje, bijvoorbeeld voor het kabinet?
3: Ik denk niet dat er champagneflessen opengetrokken zijn. Zo ver zal het niet gaan. Maar het is wel zo dat het kabinet toch een beetje de adem inhield richting deze uitspraak. Het is wel zo, de advocaat-generaal had eerder al geadviseerd om geen recht op compensatie toe te kennen. De Hoge Raad neemt zo'n advies van de advocaat-generaal meestal over. En dat is nu dus ook gebeurd. In die zin is het niet heel verrassend wat de Hoge Raad vanochtend geoordeeld heeft. Maar toch, die kans is nooit 100%. En stel dat er toch een ander oordeel was geweest, als er was gezegd wel recht op compensatie, dan had het kabinet een nieuw gat op de begroting van meerdere miljarden gehad. Dat had je dan weer moeten gaan compenseren, ophalen door ergens flink te gaan bezuinigen of toch andere belastingen te verhogen. Nou, en dat hoeft hier dus niet te gebeuren. Dus er zal opluchting zijn bij het kabinet hierover.
1: Politiek verslaggever Michiel Jurjens. Nou, ik vind dat je het goed gedaan hebt.
3: Nou, daar ben ik dan weer blij om. Graag gedaan, Thomas.
1: Tot de volgende keer. Macro. Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door hoofdeconoom Nederland van ING, Bert Colijn. Bert, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
1: We gaan het vandaag hebben over de ontwikkeling van de lange rente. Hou die luisteraars vast. Waarom is dat interessant?
6: Dat is heel bepalend of het lenen een beetje aantrekkelijker wordt of niet. En het mooie is, dat zien we de afgelopen dagen, dat eigenlijk wel het geval is. We zien dat de Duitse tienjaarsrente, dat is dan vaak een beetje de benchmark die veel leningen bepaalt, dat die de afgelopen tijd toch stiekem best veel naar beneden gekomen is.
1: Ja, omdat die stiekem daarvoor ook pest wat omhoog ging, toch?
6: Dat zeker. Ja, nee, daar maakt wel zorgen op. Maar dan mogen we ook een keertje zeggen dat het prettig is dat hij naar beneden komt. Kijk, we kunnen natuurlijk allemaal nieuws maken op momenten dat het erger wordt. Maar dan is het ook belangrijk om te zeggen dat het eigenlijk de afgelopen tijd best weer een beetje aantrekkelijker geworden is.
1: Nou. En wat is dan het huidige peil?
6: Nou, je ziet, we staan momenteel op 2,85%. En dat is flink naar beneden van de 3,2 die we ongeveer een maand geleden nog zagen. En je ziet eigenlijk dat het hele beeld draait eigenlijk vooral op de deal tussen de VS en Iran. Want er zijn een aantal factoren die daar belangrijk bij zijn. We maakten ons een maand geleden nog zorgen dat we misschien echt wel een flinke inflatiepiek nog zouden krijgen als de energietekorten langer aan zouden houden. Dat beeld draait heel sterk. De olieprijs staat alweer eigenlijk op het niveau van voor de crisis zelfs. Een beetje optimistisch misschien. Maar dat helpt natuurlijk enorm om de inflatie niet verder uit te laten breiden. En ineens zie je dat de zorgen op financiële markten een beetje draaien van, krijgen we weer inflatie zoals 2022, naar oei, is de economie eigenlijk niet best een beetje zwak.
1: Als die financiële markten gestut worden door de deal, ja, dan weet ik niet per se hoe houdbaar dat is. Want die deal is natuurlijk nog geen betonwerk.
6: Dat is een ding wat zeker is. Nee, dat is absoluut zo. We zien natuurlijk.
27: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dat is natuurlijk toch een beetje de vraag. We zien ook dat heel veel landen hebben hun voorraden echt verlaagd. Als we kijken naar hoeveel olie er gebruikt is. Dat zal je toch ook weer een beetje aan willen vullen. Dus je zal wat extra vraag krijgen. Hoe erg die infrastructuur nu precies geraakt is. Dat blijft dus allemaal een beetje gissen. Op welke mate dat snel weer kan verbeteren. Dus er zijn heel veel vragen zijn er. Maar vooralsnog in ieder geval zie je wel dat het beeld draait.
2: Dus we gaan van kosten wat kosten inflatie beteugelen naar wat kan de economie eigenlijk aan.
1: Precies, en dat betekent dat je ook ziet dat de verwachtingen van de ECB, dat die de rente gaan verhogen, minder wordt. Dat werd door beleggers verwacht dat die wel 3 keer de rente zouden verhogen. Ze hebben nu 1 keer gedaan. En je ziet dat eigenlijk nu de twijfel komt van, ja, is het eigenlijk nog wel nodig om een 2e keer te doen, als de inflatiedruk eigenlijk minder wordt. Niet alleen vanwege het feit dat we nu een heropening hebben, maar ook omdat je ziet dat bedrijven het toch moeilijker hebben om kosten door te prijzen dan in 2022, toen we die vorige inflatiepiek hadden.
2: Ze hebben wel eerder al aangegeven, meerdere keren overigens bij de presentatie van kwartaalcijfers, dat ze zich genoodzaakt zullen gaan voelen om dat toch te gaan doen. Maar jij denkt dat ze dat wellicht in mindere mate zullen doorvoeren?
1: Bedrijven, het lijkt er toch wel op dat het in ieder geval een lastigere omgeving is om dat te doen dan in 2022. Dus ze zullen zeker wel prijzen gaan verhogen. Dat hebben ze inderdaad aangegeven. Dat lijkt echt wel het geval te zijn. Maar de mate waarin blijft natuurlijk de vraag. En dat is wel een reden waardoor je kan verwachten. Misschien doet de ECB inderdaad wel minder. Of misschien is dit wel genoeg geweest, ja. Die ene renteverhoging.
2: Want die ECB heeft natuurlijk inderdaad de vorige keer met maar liefst 1/4 die rente verhoogd. En belangrijker is dan altijd wat er na afloop wordt gezegd over een pad dat gevolgd gaat worden. Nog eventjes in herinnering roepend, hoe heeft Lagarde het destijds ervan afgebracht?
1: Nou, ik heb bijna een uur naar een persconferentie zitten kijken waarin ze heel weinig durfde te vertellen.
2: Fantastische baan, Bert.
1: Dit is misschien het minder sexy gedeelte van mijn werk in inderdaad, het duurde erg lang, veel woorden. Dat is vaak zo bij centraalbankiers, maar ze liet wel heel erg de kaart op de borst. Ze wilde heel duidelijk zichzelf niet in een hoek zetten dat beleggers eigenlijk al haar een richting induwen waarop ze wel zou moeten reageren. Ze heeft veel in het midden gelaten en dat zorgt ervoor dat ze wel de kans ook heeft om de komende meetings, om toch even te kijken waar het heen gaat. We krijgen er 1 in juli, dan krijgen we er weer 1 in september. Ze hebben nu in ieder geval, dus die weken gaan ze de ECB zeker gebruiken om te kijken hoe duurzaam die deal nou eigenlijk lijkt te zijn die de VS en Iran gesloten hebben. Of er inderdaad veel olie door de straat van Hormuz gaat varen.
2: Maar dit is diezelfde Lagarde die natuurlijk eerder heeft aangegeven dat ze de inflatie nooit meer zo gierend uit de hand wil laten lopen als de vorige keer dat wel gebeurde in 2022. Dus kan zij dan met evenveel gemak zeggen dat ze nu niks doet?
1: Ik denk uiteindelijk is het zo dat wat Lagarde zei in dat 1 uur, wat ik eigenlijk het meest interessant vond, is dat het niet krachtig is wat ze gedaan hadden door de rente met 0,25% te verhogen. Maar dat het wel een signaal is. En ik denk dat de ECB heel erg bezig is om het signaal uit te dragen van, als het nodig is, dan gaan we iets doen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook moeten zorgen dat ze niet de fouten van veel eerder dan 2022 herhalen. Toen verhoogde de ECB de rente terwijl de economie te zwak was en moesten ze daar snel op terugkomen. En dat is ook iets wat je wil voorkomen. Dus de ECB heeft de kans om te kijken, waar gaat het nou eigenlijk heen? Lijkt het nog steeds op 2022, de vorige energiecrisis? Of begint het toch meer te lijken op bijvoorbeeld 2011... toen de economie eigenlijk te zwak was om de rente te verhogen? En die weken gaan ze hard nodig hebben om daar een keuze in te maken. En Lagarde heeft in ieder geval de kaarten nog helemaal bij zichzelf gehouden. Laat er nog niks over los.
2: Ander schaakbord, maar vanmiddag komen de inflatiecijfers in Amerika naar buiten. Daar gaat Stan Westerterp zo meteen iets over zeggen. Maar is dat inderdaad zo'n ander schaakbord?
1: Nou, wel een beetje. En je ziet ook dat beleggers daar dus anders op reageren. Als we weer kijken naar de lange rente, wordt het ook in de VS aantrekkelijker om een lening af te sluiten. Nou, dat valt dan wel weer mee. Dus daar zie je dat die lange rente minder gedaald is. Beleggers maken zich daar meer zorgen op het feit dat de Amerikaanse economie toch veerkrachtiger lijkt te zijn. En dat zie je natuurlijk ook met het rentebesluit wat er onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh gegeven is. Die klonk toch een stuk voorzichtiger over of de rente wel naar beneden kan. En maakte zich zorgen om hoe hoog de inflatie is. Dus heel interessante cijfers vanmiddag. De VS gaat een heel ander beeld laten zien dan in Europa, waar toch de zwakte toch meer doorklinkt dan in de Verenigde Staten.
2: Bert Colijn, hoofdeconom Nederland van ING, dankjewel. Liesbeth en Nina presenteren vandaag de avondspits.
3: Hallo. Welkom. Ja, female team. Ja.
2: Yes, nou, vertel het maar, female.

0: Nina. Oh nee, ja, wijs meteen naar Lisbeth.
1: Nou, onder andere gaan wij praten over Albanië. Het is niet alleen steeds populairder vakantieoord. Maar daar gaan de Albaniërs al weken de straat op. En ze protesteren tegen dat enorme vastgoedproject van de schoonzoon van Donald Trump. Die wil een van hun kwetsbare, of eigenlijk prachtige natuurgebieden ombouwen tot een soort riviera. En het lijkt dat de premier, die aanvankelijk had gezegd, kom maar.
0: Oh niet, oh nee.
1: Nee, dat hij nu toch een beetje twijfelt. Want hij wil ook bij de EU horen. Ah. En de EU is ook tegen.
0: Oké. Okay. Oh,
1: en uiteindelijk draait het allemaal om flamingo's en schildpadden.
0: 24 dagen de straat op. Misschien dat het iets ten goede keert dan.
2: Andere ding is natuurlijk het laatste nieuws uit Venezuela. Nederland gaat dat Urban Rescue Search Team sturen met honden die kant op. Er is een Tweede Kamerdebat over de toekomst van Moerdijk. Nou, je weet dat twee van onze collega's daar een prachtige podcastserie over hebben gemaakt. Zij volgen nu dat debat, dus zij komen dan vanmiddag vertellen wat daar uitkomt. Of er wat uitkomt.
0: Mensen in de bus allemaal uit Moerdijk richting Den Haag trekken.
2: Ja, nou,
0: dus
2: het wordt
0: de publieke tribune.
2: Ja, zeker. Dat denk ik ook. En nog één ding. Ga je vannacht kijken? Blijf je op?
0: Ik blijf niet op. Ik spaar mijn krachten voor de volgende ronde. Nou, want dan wordt het toch veel erger.
2: Wij gaan hopelijk een kroegbaas spreken. Die dus toch gaat proberen om jou wel op te laten blijven. En jou die kroeg in te krijgen. Hoe ze dat doen.
0: Ik ga hier gewoon weer staan.
2: Ja, maar het wordt toch superheet. Je kan toch niet slapen. Dan kan je net zo goed de kroeg in.
0: Ik ga erover nadenken, Nina. zeg ik soms ook tegen mijn dochter. Ik ga erover nadenken.
2: Ja, precies. Ik zeg erover na. Maar ik ben er niet.
1: Ik kom erop terug.
0: Ja. Kom, en ga jij kijken dan? Gaan jullie kijken?
1: Nee, ik ga niet kijken.
0: Nee, niet kijken.
2: Ik heb morgen de vroege dienst. Dus als ik om 9 uur naar bed ga en ik ben om 1 uur weer wakker, dan ga ik dus serieus wel kijken.
1: Dan trek je door.
0: Ik verheug me nu al op de ochtendspits.
2: Ik ook.
0: Eerst de avondspits. Jawel, Lisbeth en Nina, veel plezier. Ik ben er zoals gezegd morgen weer dan met Sophie de Leus. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over oplopende kosten, private equity, dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Maar al veel eerder, daar zijn ze weer. Kan ook niet anders. Boekenstein en De Wijk na de nieuwsupdate. Veel plezier, tot morgen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wat gebeurt er als politieke partijen het faillissement van een abortuskliniek aangrijpen om zich te profileren?
5: Er stond ook in een brief van de minister aan de Tweede Kamer dat de curator werkte aan het doorstart. Ja, maar een deel van die Kamer was dat dus tegen Thierry Baen. Want die wilde abortus het land uit. Ik vond dat schrijnend en onmogelijk.
4: Zoek onder curatoren op in je podcast-app om te horen wie zich allemaal bemoeide met de ondergang van de abortusklinieken van CASA.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
13: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
12: Ja, flexibel ticket, hè?
13: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
12: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
15: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
14: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
15: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
14: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
15: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. BNR
0: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp 40 minuten door politieonderzoek. Naar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 4 uur gaat duren. Dan de A7 richting Heerenveen op de afsluitdijk. 25 minuten vertraging. En dan is het nog druk in Zeeland vanwege concertatie op de N57 richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam doe je er 30 minuten langer over. En hierdoor is het ook druk op de N497 richting Rokanje. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57 doe je er 40 minuten langer over. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 56,9. En de A27 Utrecht richting Gorkum bij 66,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van 2 kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die niet zelf kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van de regiotaxis. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft een vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet. 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP nieuws.
19: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
20: Benkie, dat is toch geen woord?
19: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
21: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
22: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
26: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
25: Nigaio Wijnen
26: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
25: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
27: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
23: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
24: Yes!
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma.
2: Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar voor we beginnen, we gaan wat nieuws doen. Vrijdag 3 juli organiseren we voor het eerst voor plusleden onze eerste live Q&A. Je kunt dan digitaal meekijken bij de podcastopname en daarna vragen stellen aan Rob en Arjan. Dat is een van de dingen die we nu kunnen doen doordat we Boekestein en de Wijk Plus hebben, waar we inmiddels al heel veel luisteraars bij hebben als abonnee.
4: Ja, dat is echt fantastisch nieuws. En ik kijk echt uit naar die Q&A. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om op die manier contact te hebben met alle leden. Nou ja, alle leden kan natuurlijk helemaal niet. Maar laten we kijken hoe ver we kunnen komen. Het is een fantastisch experiment.
5: Direct contact. En iedereen kan nu gewoon een vraag stellen en direct een antwoord krijgen. En
2: volgens mij gaan we er nog meer dingen mee doen. Dit is een beetje experimenteel nog. Het is ook voor ons een beetje uitvinden hoe het kan. Maar dus dat proberen we dan uit te bouwen tot nou ja, wat er dan ook technisch mogelijk is. Volgens mij nog even met een kleine slag om de arm. Planning is volgende week vrijdag 3 juli om 12 uur dat te doen. En als je dus ook even lid wordt, ook voor de zaterdaguitzending tegenwoordig, gek, voor colleges, reclamevrij luisteren, dus dit soort Q&A's en andere dingen die we verzinnen. Ga naar boekesteinendewijk.nl en doe met ons mee. Gaan we door naar Oekraïne. Oekraïne heeft de bezette Krim weer goed getroffen. Een belangrijke spoorbrug daar onklaar gemaakt. Het gaat om de brug over een kanaal in het noorden van het Schiereiland. Dat is een belangrijke Russische bevoorradingsroute. Zondag en maandag werd hij al geraakt. En dinsdag ook materieel dat daar toen inmiddels stond voor reparatie. Door een aanval op een elektriciteitscentrale zit Sebastopol. Dus ook op de Krim zonder stroom. Simferopol ook. Daar is de centrale getroffen en twee vliegvelden. En in Kerch, waar dus de brug naar Rusland aan land komt, daar is een olieopslag geraakt. Die aanvallen zijn dus onderdeel van een gecoördineerde campagne. We hebben het er al vaker over gehad de laatste tijd. Die het inmiddels wel ronduit ongezellig maakt op de Krim. Brandstof is gerantsoeneerd. Winkels moeten dicht om 8 uur. Openbaar vervoer stopt om 10 uur. Eerder was al verboden om 's nachts op de brommer te rijden. Ja, wat moet je dan eigenlijk nog, hè? Dat in verband met het geluid dat lijkt op de aankomende drones. De straatverlichting is gedimd. Sportevenementen zijn afgelast. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft het strandseizoen op de Krim voor gesloten verklaard. In een verklaring zeiden ze: de vooruitzichten voor toeristen zijn ongunstig. En toerisme is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron daar op de Krim altijd geweest al. Helemaal in Orenburg, dan zit je tegen de grens met Kazachstan, is een gasfabriek geraakt en in brand gevlogen. Dan de andere kant op heeft Rusland bij aanvallen op Oekraïnse steden sinds gisteren bij elkaar weer 9 mensen gedood. Op de grond zijn opnieuw zware gevechten gemeld bij Pokrovsk en in Konstantinivka, dan zit je iets noordelijker, ook in Donetsk, zouden Oekraïners in de stad wat posities op de Russen hebben terugveroverd.
4: Even misschien te beginnen bij die Krim. Is dat goed? Kijk, en even die brommers, hè? Dat lijkt natuurlijk geestiger dan het is. Maar wat die brommers doen is, ze maken inderdaad ongeveer een gelijk geluid als drones. En dat betekent dus dat het iedere keer het waarschuwingssysteem op tilt slaat. Dus dan krijg je dus iedere keer een waarschuwing dat het een droneaanval is. En als je maar genoeg met brommers rijdt, nou, dan gaat dus de hele nacht gaat het luchtalarm af. Daar komt het feitelijk op neer. Dan doe je maar geen oog meer dicht. Dus vandaar dus het brommerverbod. Wat dus minder achtelijk is dan het lijkt. Ja. Nou, ze hebben dus een spoorwegbrug over het Noord-Krimkanaal hebben ze weten te treffen. En dat is, volgens mij is dat gebeurd met Special Forces. Ja, dus dat is een geheime operatie geweest waarbij dus zeg maar ook partizanen betrokken zijn geweest. Dat is wel een
2: spectaculair. Volgens mij stond er met bijstand van Special Forces. Dus ook met drones. Zeker met drones. Daar zijn er beelden van.
4: Want hoe dat precies is gegaan, weet ik niet. Maar het feit dus dat je Special Forces daar hebt, dat is dus gewoon een geheime operatie. Het feit dus dat kennelijk dus ook steun is verleend door partizanen. Heb ik ook één berichtje over gezien. Nou, laten we er even van uit. Heb je ook gezien, Arjan?
5: Ja.
4: Nou, dat moet wel waar zijn, toch? En waar in ieder geval.
5: Het verzet. Sprak over het verzet.
4: Ja. Exact. Ja, dat is wel bijzonder. Dus dat je daar gewoon zit, dat je dus infiltreert in die Krim en dat je dus in staat bent om dat te doen. Nou, wat ze precies hebben gedaan, weet ik niet. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Explosieven gelegd, hebben ze alleen maar aanwijzingen gegeven voor de drones of voor de raketten, voor het air control. Ik weet het niet. Maar het is wel heel interessant dat dat gebeurt. Nou even Konstantinivka noem je net ook. Die Russen die blijven daar wel infiltreren. Maar als je gewoon kijkt wat daar gebeurt, dan blijft het aantal militairen beperkt. Dus als je naar de kaart kijkt van het bezette gebied van Konstantinivka, dan lijkt het dus net alsof die Russen alles bezetten. En dat is dus niet zo. Mm-hmm. Wat die Oekraïners nu proberen te doen, is vanuit het centrum, daar zitten ze nog, proberen ze nu de Russen naar het westen te verschuiven. Om, nou ja, ik denk ook dat ze dat willen doen om een eigen aanvoer, logistiek, om die op gang te houden. En ja, het duidt natuurlijk wel op dat het gaat niet goed voor de Oekraïners in Konstantinivka. Maar het is dus ook niet zo, en dat hebben we al eerder geconstateerd, dat die staat, dat die stad op het punt valt om te vallen. Dat is niet zo. Daarvoor is ook het aantal militairen wat Rusland op dit ogenblik in die stad heeft gewoon te klein. Ik weet niet of de aantallen van 100, 250, sommigen zeggen 150... Russische militairen in de stad, of die nog kloppen. Ik denk dat er inmiddels iets meer zijn, maar het zijn er ook geen 1000.
2: Ja. Op de Krim is volgens mij voor burgers helemaal geen brandstof meer verkrijgbaar. Zodanig is de nood opgelopen. Maar je ziet het dus echt van Europees Rusland tot aan Siberië, dat die impact er is.
4: Ja.
2: En volgens mij heeft zelfs Poetin dat moeten erkennen, dat ja, er toch wel heel veel drones hun kant op komen nu.
4: Ja, export van diesel is nu verboden.
5: Ja.
4: Dat hebben ze nu voor zichzelf nodig. Nee, het is wel het is echt wel problematisch aan het worden, hoor.
5: Weet u nog die beeld van al die Russische toeristen 3 jaar geleden, dat ze over die Kerkbridge-brug naar huis gingen, weet je wel? Dat is nog steeds op een netvlies. Nou, ik kan me nu voorstellen, je hebt dus te weinig benzine. Die wordt nu gebruikt door het Russische leger en de Russische staat. Hè? Hebben ze nog voldoende te eten? Kan dat via zee nog worden aangevoerd?
4: Ja, het is wel problematisch. Hè? Want die Kerkbrug, daar gaat het even nu niet om. Hè?
5: Nee.
4: Het gaat nu over het Noord-Krimkanaal, wat dus een belangrijke aanvoerlijn is. Nee, het wordt wel steeds lastiger. Ik heb het nog niet gezien dat het geval is. Maar ja, wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
5: Het zou een ongelooflijke nederlaag, prestigeverlies voor Poetin zijn.
4: Ja.
5: Hè?
4: Ja, nou ja, überhaupt wat er nu gebeurt met die Krim is sowieso een enorm prestigeverlies en een enorm probleem voor Poetin.
2: Ja. Ja. Als we even de hele andere kant naar het noorden kijken, dan wordt er nog steeds interessante taal gebezigd tussen Oekraïne en Belarus. Waarin vanuit Oekraïne wordt gesproken over een dreiging die vanuit die kant zou komen. En dat gaat volgens mij over signaalrepeaters.
4: Ja, signaalversterkers. Ja, nee, die zijn dus aan de grens van Belarus met Oekraïne geplaatst, hoe de Russen naar het schijnt. En de bedoeling daarvan is dus om de drones verder te kunnen laten vliegen Oekraïns grondgebied in. En dat is op zich dat is logisch dat ze dat proberen te doen. En daarvan heeft Zelensky nu gezegd, dat pik ik niet. En die moeten nu weg en anders bombardeer ik ze weg.
2: Ja, ja.
4: Daar komt het eigenlijk op neer. Overigens, als je dus niet ziet wat er op dit ogenblik gebeurt, ook met de bombardementen van en de droneaanvallen van de Russen, dan verplaatst dat zich naar het westen toe. En ook een gedeeltelijk langs de grens van Belarus. Toen ik zelf in Oekraïne was, toen zag je ook iedere keer op de app van waar de luchtalarmen afgingen. Dat was steeds vaker waren dat de regio's in het noorden en in het westen. Dus echt, het was echt opmerkelijk.
2: Waar de aanvoerroutes vanuit Polen
4: exact
2: lopen.
4: Daar lopen de aanvoerroutes. En ze kapitaliseren nu, althans dat proberen ze te doen, die Russen, op het gebrek aan luchtverdediging van de Oekraïners. Maar dat doen de Oekraïners natuurlijk ook met hun aanvallen diep in Russisch grondgebied, met betrekking tot hun aanvallen in de diepte. Dus iedereen doet op dit moment precies hetzelfde. Dat is wel interessant om dat te zien wat daar gebeurt.
2: Als we dan eventjes kijken, Poetin die heeft gisteren opnieuw gezegd klaar te zijn voor vredesbesprekingen met Oekraïne. Maar dan komt hij dus wel altijd weer met Istanbul op de proppen. Waar dus eind 2022, toen de Russen natuurlijk nog aan de poort van Kiev stonden, heel ongunstige voorwaarden werden besproken voor Oekraïne. En met die zogenaamde overeenkomst van Anchorage. Hè, waar Poetin en Trump een onderonsje hadden en waar, naar het lijkt, Trump iets heeft gezegd als dat hij het wel prima vond als Rusland de hele Donbass even kreeg. Maar ja, daar was Oekraïne niet bij. En daar zijn ze het ook niet mee eens. Maar zijn het desalniettemin toch interessante geluiden om op te pikken dat er vanuit Moskou over vrede wordt gesproken?
5: Nou, Poetin is denk ik bang dat Trump door de ellende in de straat van Hormuz een beetje meer gaat begrijpen tijdens de afgelopen G7... dat het gewoon niet zo geweldig gaat met Rusland. Hè? Dat Oekraïne eigenlijk er beter voor staat dan vroeger. Nou, dat lijkt zo te zijn. Dat kan je ook een beetje zien bij Lavrov. Lavrov is altijd iemand die hele merkwaardige dingen gaat zeggen als het echt misgaat. Hij zegt dus van die Alaska-summit tussen Trump en Poetin was allemaal geweldig en zo. Maar kennelijk was het dus een Amerikaanse ploy, dus een Amerikaans complot, om gewoon tijd te kopen om het Kiev-regime te herbewapenen. Je ziet dus dat Lavrov enorm radicaliseert, hè?
4: Nee, het is natuurlijk uiteindelijk is het natuurlijk allemaal retoriek.
5: Ja.
4: Willen ze onderhandelen? Ja, ik bedoel, als je uitgaat van de Istanbul-protocollen van 2022, als ze die allemaal voor elkaar krijgen. Oekraïne geen NAVO-lid, grote beperking omvang krijgsmacht, geen militaire steun van het Westen, geen beperkingen aan de Russische aanwezigheid in Oekraïne. Ja, zo kan ik hem ook wel. En dan ook nog eens een keer alle oblasten, dus de regio's die ze volgens de wet zich hebben toegeëigend. Ja, die moeten dan inderdaad Russisch worden en die moeten de Oekraïners verlaten. Wat hier gebeurt is, denk ik, dat men probeert om zonder te vechten, maar met onderhandelingen, de rest van die oblasten in bezit te krijgen.
5: En gaat die lukken?
4: Dus over Kharkiv, Kherson, dat soort zaken. Donetsk, Luhansk. Ja, dat gaat hem niet worden op deze manier. Dus ja. Ik denk, ik zie niet goed in hoe je dit serieus zou kunnen nemen.
2: Ja. Wel interessant misschien. Je zou je kunnen voorstellen dat Trump, nu die dus de oorlog met Iran glorieus heeft verloren, dat hij zich weer met Oekraïne gaat bezighouden.
4: Ja.
2: En dan lijkt hij toch een beetje te zijn gekeerd. Hè? Eerder zei hij altijd Zelensky should make a deal. En nu zegt hij Rusland should make a deal.
4: Ja, maar ik heb al eerder gezegd van het zou best wel eens een keer kunnen. Wil hij nog weer kunnen zeggen van ik heb toch wel recht op een Nobelprijs. Dit zijn laatste kans is. Wil hij nog zijn naam niet in de geschiedenisboeken hebben als een totale loser, dan kan hij nog maar één ding doen en dat is vredeszicht in Oekraïne. Dus het zou mij niet verbazen dat hij dat ook als afleiding gaat zien van de Iran-oorlog. Het ligt wel in de aard van deze man om dat op die manier te doen, denk ik.
5: Misschien om die reden is hij ook bereid om een klein beetje wapens nog te leveren. Want dan hoopt hij dat Rusland gaat onderhandelen. En dan kan hij zeggen, ik doe er mijn handtekening op. Ik heb het allemaal gedaan, jongens. Ik ben de meest geweldige man.
2: Maar we hebben het wel eens eerder meegemaakt. Dat hij ineens iets voor Oekraïne enigszins positiefs zei. En dat we dachten, dat valt mee.
4: Ja.
2: En dan ineens is dat weer weg. Dan heeft hij misschien even met Poetin gebeld. En dan is hij toch weer pro-Rusland. Dat is elke
4: keer zo. Je moet toch wel stekenblind zijn als president om te begrijpen. Om niet te kunnen begrijpen dat je positie wel echt zodanig geërodeerd is dat je geen keuze meer hebt. En dat je nog, als je nog iets wil voor elkaar krijgen op het wereldtoneel, dat je iets positiefs moet doen in de richting van de Oekraïne. Anders ben je gewoon, dan ben je echt wel heel erg merkwaardig bezig. Nou, dat is je natuurlijk ook. Maar als je gewoon kijkt op dit ogenblik met betrekking tot de positie van Trump, dus die verloren oorlog in Iran. Hij zit het hele vredesproces ook nog eens een keer te frustreren met zijn opmerkingen. Alle bondgenoten lopen bij hem weg. Zelfs de radicaal rechtse populisten, die willen niks meer van hem weten in Europa en de rest van de wereld. Dus deze man is totaal geïsoleerd op dit ogenblik.
2: Ja. Maar Midden-Oosten komen we zo. Misschien Arjan.
5: Maar Poetin doet me een beetje denken aan Lady Thatcher. The lady is not in for turning. Hè. Kan Poetin überhaupt wel draaien in hele Russische systeem? Dat is ongelooflijk moeilijk. Wat Russen altijd doet is gewoon overpoeten, overtroeven. Dus ik moet toch zien of hij die flexibiliteit kan opbrengen om echt te gaan onderhandelen. Volgens mij kost dat tijd.
4: Nou ja, alleen als hij dus met een soort van overwinning ergens uitkomt, dan zou het kunnen. En als hij niet met een overwinning eruit kan komen, dan gaat dat gaat het denk ik heel erg moeilijk. Hij moet een succes kunnen claimen. Dat kan niet anders. Dus hij moet gebied hebben. Dit is een oorlog over gebied. Dus hij moet zeggenschap krijgen over gebied. Nou, dat is natuurlijk wat Zelensky niet wil. En ik blijf bij de constatering die we eigenlijk al, wat is het nou, 4 jaar doen. Het beste voor Zelensky is dat er een staakt het vuren komt en dat je dan vervolgens de onderhandeling over gebied, ja, dat je die naar voren schuift en hopelijk naar een periode waarin Poetin of niet meer leeft, of is afgetreden, of anderszins het niet meer doet als president.
1: Arjan, er was ook een toespraak van Rasmussen, de voormalig NAVO-secretaris-generaal, waar wij geloof ik nog bij stil wilden staan.
5: Dat is wel interessant hoor. Dat is gewoon de voorganger van Mark Rutte. Hè? Mm-hmm. En die zegt dan gewoon keihard zinnetjes als van, luister eens, we kunnen op Amerika in de toekomst niet meer rekenen. Dat is nogal een zin voor een ex-secretaris-generaal van de NAVO.
4: Dat is wel de waarheid trouwens, toch?
5: Ja, het is ook heel erg de waarheid. En
4: het wordt tijd dat gewoon politici wat dat betreft de waarheid gaan spreken.
5: Ja, en hij pleit dus voor een Europese pilaar binnen de NAVO, wijst er ook op dat Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Nederland erg veel doen. Hè? En hij zegt, ja, de Oekraïners zijn zo goed dat we blij mogen zijn als de Oekraïners in een soort Westers bondgenootschap worden opgenomen en dat we ons samen dan kunnen verdedigen tegenover Poetin. Het is echt helemaal in lijn wat eigenlijk de podcast zegt. Ik vind het wel boeiend dat het allemaal gebeurt.
4: Ja, maar het is toch gewoon een logische consequentie van de situatie waarin we zitten. Wij waren daar misschien wat eerder mee met die constatering, maar als je toch gewoon toch de feiten op een rij zet, dan is het tot de constatering. En je ziet nu dat de een na de andere politicus bezig is om die zwaaien te maken. Nou, goed. Eindelijk, zou ik zo zeggen. Ja, en onvermijdelijk.
5: En dan moet Mark Rutte nu ook een beetje gaan draaien, denk ik.
4: Ja, die heeft een groot probleem hoor. Want als hij zo door blijft gaan, dan krijgt hij zeker geen tweede termijn, denk ik. Ja.
1: Laten we naar het Midden-Oosten. In Zwitserland hebben de VS en Iran een eerste gespreksronde gehad. Hè, ter uitwerking van het vorige week overeengekomen 14-puntenplan. Iran zag ik in elk geval dat ze zeiden $12 miljard aan bevroren tegoeden te hebben vrijgekregen. Ik zag van Ghalibaf, de Iraanse hoofdonderhandelaar, die noemde de overeenkomst van vorige week een verklaring van Amerikaanse nederlaag.
4: Dat is het ook. Ja. Ik bedoel, ik vind Iran geen fijn land, maar onderhandelen kunnen ze wel hoor. Ja.
1: Ook over Libanon is gesproken. Hè? Daar wordt een soort coördinatiecentrum opgericht. Daar geldt een staakt het vuren sinds vrijdag. Dat betekent niet dat er helemaal niet wordt gevuurd, maar wel een stuk minder. En vertegenwoordigers van Israël en Libanon hebben opnieuw in Washington met elkaar aan de tafel gezeten.
4: Ja, dat is wel verheugend. Maar dat, ik was redelijk positief over dat deconflictiemechanisme dat ze hebben opgezet.
1: Dat ging over Libanon, hè?
4: Ja, dat ging over Libanon. Ja. En dus over Hezbollah, dus over die schieterij die je net noemde. Ja, daar ben ik toch een beetje negatiever over geworden nu ik de details ervan ken. Israël zit daar bijvoorbeeld niet in.
5: Ja.
4: Oh. En Iran wel. En Iran die kan dus eerder zien of er wat gedeconflicteerd moet worden dan welke partij dan ook. Ook de Amerikanen, die zitten er wel in, maar die zitten niet ter plekke. De Iraniërs dus wel. Dus ook hier lijkt het net alsof ze elkaar een oor aan het hebben aangenaaid. Het is echt heel erg opmerkelijk wat hier aan de hand is.
5: Ik ben het helemaal met je eens. Rubio en Vance hebben dus gesproken met die Libanese president, Aoun. Nou ja, het is inderdaad zo dat Iran zit wel aan de tafel, maar Israël helemaal niet. Dus hoeft zich helemaal niet aan te houden. En Aoun zegt zelf van, ik accepteer alleen maar een einde aan de Israëlische bezetting. Nou, dat is Netanyahu niet van plan. Dus daar is gewoon geen doorbraak. Dat is gewoon vast.
4: Nee. Sorry. Nee, en Khamenei die heeft nog zijn eisen op tafel gelegd. Dus einde operaties, alle gevechtshandelingen. Einde van de blokkade door Amerika natuurlijk. Soevereiniteit van Iran over de straat. Compensatiebetalingen. Alle sancties weg. Bijvoorbeeld de goede vrijgeven. Ja, en dan misschien op termijn gaan praten over nucleaire kwesties. Ja, ik bedoel, als de Amerikanen hiermee akkoord gaan. Nou, Daar krijgen ze heel erg veel spijt van. Als je dus niet gewoon keihard bijvoorbeeld de goede opheffen van sancties koppelt aan de uitkomst van de onderhandelingen over je belangrijkste punten, dan hebben we dus wel een probleem. En dat vervolgens zien we dus al de Kalibaf, de hoofdonderhandelaar, de parlementsvoorzitter afreis naar Oman om daar te gaan praten over een vorm van controle van beide landen over de Straat van Hormuz.
5: Ja. En ook dus met fees die dan toch worden na 60 dagen.
4: Ja.
1: Dus het allemaal, servicekosten, hè, moet het dan heten. Ja. Want tol, dat is verboden. Maar ja, dit is geen tol. Het zijn gewoon servicekosten. Ja.
4: Nee, maar dat slaat natuurlijk nergens op. En beschermingskosten. Je had dan een prachtige vergelijking met criminelen die zeiden van, je hebt een mooie winkel.
1: Ja.
4: Die moet beschermd worden. Ja. Dus,
1: ik zag wel dus dat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN gisteren heeft gezegd, ze zijn begonnen met een operatie om dus de gestrande schepen uit de Persische Golf weg te krijgen.
4: Ja.
1: Oman heeft daarvoor veilige vaarroutes aangewezen. Dus niet de hoofdvaarroute, want daar liggen nog mijnen in.
4: Hij loopt dus, die vaarroute loopt dus nu naar het, veel meer naar het noorden toe. Ja. Interessant genoeg eigenlijk door Iraans vaarwater. Daar komt het feitelijk op neer. En dat is wel interessant dat dat op dit ogenblik gebeurt. Maar ja, inderdaad. Als dit dus gaat gebeuren met vies of wat dan ook beschermgeld. Dat is gewoon niet conform het internationale recht. Oman heeft trouwens al gezegd, ja, dat willen we niet. Dus ik weet niet precies wat er nou allemaal besproken wordt. Want in die in dat Memorandum of Understanding is het natuurlijk wel afgesproken dat de Iraniërs en de Omaniërs, hoe noem je dat, daar wel over zouden gaan praten. Wat merkwaardig is, terwijl Oman zelf zegt, nou ja, we zijn er niet zo voor.
5: Ja. Oman is heel voorzichtig, hè?
4: Nee, kijk, terecht.
5: En Trump zegt dat er 19 miljoen vaten al uit de Hormuz is gestroomd op maandag. Hè? Of dat allemaal waar is, ik weet het niet. Valt me wel op dat de olieprijs nog verder daalt. Hè? Ja. En Trump zegt ook van, nou, Iran heeft helemaal toegegeven en die gaan nu op het allerhoogste niveau gaan ze nucleaire inspecties toestaan. Wordt vervolgens direct ontkend door Iran.
4: Maar er zijn ook van die echt onbegrijpelijke berichten komen tot ons.
5: Ja.
4: Dus ik heb nu gezien dat de Amerikanen die zeggen dat het vrijgegeven geld moet worden besteed aan landbouwproducten in de Verenigde Staten. En Vance heeft dat dus ook gezegd. En de Iraniërs zeggen, wij weten van niks. Ja. We bepalen zelf waar we het geld voor gaan betalen. En de Amerikanen vrezen dat dat geld ook gedeeltelijk gaat in de richting van bijvoorbeeld de strijdgroepen in het Midden-Oosten. Zoals Hezbollah of de Houthis.
5: Ja.
4: Ja. En gaat ook in de opbouw, wederopbouw van de krijgsmacht. Het gaat in het repressieve apparaat. En als er misschien nog wat overblijft, dan krijgt de bevolking ook nog wat, bij wijze van spreken. Maar het is echt wel curieus, hoor, dat er dus voorwaarden worden gesteld aan de wijze waarop dat geld moet worden besteed. En er staat niet eens in het MOU.
5: Ja, het is echt.
4: Ik begrijp het ook echt totaal niet, hoor.
5: Verschillende realiteiten. Hè? Zo moet,
4: nou ja,
5: moet het zien.
4: Het lijkt wel gewoon echt dat of die Amerikanen zich in het pak hebben laten naaien door die Iran.
1: Bedankt. Tot morgen.
4: Tot morgen.
5: Tot morgen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
10: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
14: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met de AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
15: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp is de politie bezig met onderzoek. Je doet er 40 minuten langer over en naar verwachting duurt dit nog tot 4 uur vanmiddag. De A16 dan, Rotterdam richting Breda, want er loopt een kudde schapen over de weg tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je vertraging is ook hier 40 minuten. De A58 richting Tilburg. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 20 minuten omdat de linkerrijstrook dicht is. En dan is het nog druk in de richting van Zeeland vanwege concertatie. Op de N57 richting Middelburg is je vertraging bij de Haringvlietdam ook 40 minuten. En op de N497 richting Rokanje probeert men in te voegen op de N57. 25 minuten hier. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 richting Alkmaar bij hectometerpaal 56,9. De A13 richting Rotterdam bij 6,8. En de A27 Utrecht richting Gorkum bij hectometerpaal 69,6.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van de FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd de afgelopen vaderdag ook al gestaakt. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers. Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
16: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
16: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
21: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, welkom terug. Wat gaan we doen vandaag?
22: Nou, weet je nog, vorig jaar de NAVO-top, toen zei Mark Rutte het volgende.
25: Allies took a historic decision to raise defense investments to 5% of GDP.
22: Precies, maar ja, waar staan we nu? Op 7 en 8 juli, dus volgende maand, is er in Turkije in Ankara de NAVO-top van dit jaar. En wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel?
21: Ja, dat gaan we natuurlijk voor jullie uitpluizen in deze podcast. De komende 3 afleveringen staan in het teken van de top, met aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen toch wel een behoorlijke industrie. En is, als Amerika weg zou vallen, het op één na grootste NAVO-land qua manschappen. Dat is voor ons natuurlijk ook een onderwerp. Wat wordt de rol van de Verenigde Staten binnen de NAVO de komende jaren? Maar vandaag kijken we naar de positie van Turkije in de NAVO en de verhouding tot de Europese Unie. En dat doen we met oud-diplomaat Ron Keller, van 2013 tot 2015, als ik het goed heb, ambassadeur in Turkije, hier bij ons in de studio. Welkom Ron.
26: Dank jullie wel.
21: Wat staat er op het spel deze top in Ankara?
26: Ik denk dat het de eerste wat naar boven komt is, gaat de VS binnen de NAVO blijven? Dat is dezelfde vraag die we vorig jaar in Den Haag hadden. Die speelt natuurlijk nog steeds. Je merkt dat Trump en zijn regering wisselende signalen afgeeft het afgelopen jaar. Ze zijn er niet uitgestapt. Ze doen nog steeds mee. Je hoort ze nu nog generaal zeggen, nou, het is voor ons nog steeds ontzettend belangrijk. En dat is denk ik ook zo. De Amerikaanse troepen maken en alles maakt nog steeds deel uit van de NAVO. Dus zo bezien is er niks aan de hand. Maar tegelijkertijd merk je dat bijvoorbeeld het conflict in de Golf, Trump heel boos was dat NAVO hem niet te hulp schoot. Nu heb ik de NAVO nodig en nu zijn jullie er niet. Ja, en dan blijkt dat hij ofwel zijn dossier niet goed kent, ofwel toch eigenlijk wel een beetje provoceert.
21: Ja.
26: En hij moet gebriefd worden over de NAVO. Dus dat betekent dat de liefde bij de Trump-administratie voor de NAVO is nog steeds heel, heel, heel erg dun.
21: Dus dat we weten nog steeds niet hoe ze zich dit jaar dan weer zullen gedragen.
26: Klopt. En ik vind eigenlijk al sinds vorig jaar, hoor, eigenlijk sinds Trump zo openlijk toch al kritiek heeft geuit op de NAVO. Kritiek uiten, dat is uitstekend, maar dat doe je dan binnen kamers. Maar het feit dat hij dat zo openlijk en zo provocerend vaak doet, betekent eigenlijk dat de eenheid in de NAVO er al niet meer is. En daarmee is de afschrikking, dat is het allerbelangrijkste wapen dat de NAVO heeft. Mm-hmm. Dat afschrikkingswapen is verzwakt, ernstig verzwakt. En dat weten helaas de Poetins van deze wereld. Dus ja, die schade is aangebracht. We zullen in de toekomst zien of de NAVO zonder de VS zichzelf opnieuw gaat uitvinden, of dat die VS toch weer terugkeert in dat bondgenootschap. Ja. Dat is in de toekomst is dat nog verborgen.
21: Daar gaan we het zo meteen ook eventjes verder over hebben. Maar nog even over die Amerikaanse lijn. Vorige week had de defensieminister Pete Hegseth, of eigenlijk de Secretary of War, zoals hij daar wordt genoemd, had bij de NAVO-vergadering van defensieministers ook weer strenge woorden tegen de landen die wat hem betreft niet genoeg bijdragen aan de NAVO. Wordt dat dan ook weer de Amerikaanse lijn op de top? Ja, Europa moet meer doen, ondanks de afspraken die we in Den Haag hebben gemaakt?
26: Het is misschien een afgezaagde plaat, afgedraaide plaat. Maar dat zal ongetwijfeld weer gebeuren. En er zijn natuurlijk ook landen die een ander tempo hebben wat betreft de Polen en de Baltische Staten zitten al op een hoger niveau en trekken nog sneller dat been bij. Andere landen zeggen, dan gaan we eens rustig naar kijken. Sommigen zijn nog aan het nadenken, wat kunnen we in die 1,5%... investeringsgerelateerde, defensiegerelateerde categorie van uitgaven doen. Kortom, een flink aantal landen is nog eigenlijk aan het bijkomen of aan het verwerken, de schok dat dit teweeg brengt, die 5%, langerjarige begrotingsontwikkeling. Dat is namelijk een enorme klap. Er moeten heel veel zorguitgaven, onderwijsuitgaven, noem maar op, worden weggedrukt door dit. Dus daar mogen landen daar eventjes de tijd voor nemen. En ik heb, maar dat is even voor een andere podcast misschien, maar ik heb toch eigenlijk altijd gezegd, die 5% is absurd. En de Amerikanen hebben niet het recht om zo hard te schreeuwen. Want kijk, de Amerikanen hebben een hoger percentage defensieuitgaven, maar zij hebben ook een global reach. Ze zijn ook over de hele wereld, zijn ze met hun tussen 380 bases die ze in de lucht willen houden. Ja, dat kost wat geld. Maar wat geven ze nou echt aan de NAVO uit? Dat is dus veel minder dan het percentage waar ze mee op de borst kloppen. Dus om ons dan vervolgens aan hun totale uitgaven te spiegelen. Ik snap eigenlijk niet waarom we daar in Den Haag zijn, ik zou bijna zeggen, ingetuind. Maar goed, dat is in Den Haag gebeurd. Dat gaat in Turkije niet teruggedraaid worden.
21: En ze dragen niet alleen minder van hun percentage bij aan de NAVO. Ze dreigen ook de laatste tijd steeds meer om daar dat nog verder te verminderen.
26: Klopt. En daarmee zie je wel degelijk het signaal dusgevend. Voor ons is Europa en die NAVO niet meer zo belangrijk. Dat op zichzelf is niet zo onlogisch, want de demografische ontwikkelingen ik was een paar weken geleden in New York en loop je op straat en dan zie je eigenlijk zoveel, je hoort Spaans overal spreken. En nou is dat maar een slechte steekproef, dat begrijp ik ook wel. Maar de soldaten en de gemiddelde Amerikaan die het in het leger dient, ja, die heeft zijn roots in Guatemala en in Mexico. Europa, zoek het maar zelf uit. En dat staat ook heel openlijk in die veiligheidsstrategie die we sinds de NAVO-top in Den Haag hebben gekregen. En die wel degelijk, denk ik, in Turkije op tafel ligt bij een aantal landen. Althans in het achterhoofd, of misschien wel in het voorhoofd. Wat betekent die veiligheidsstrategie die we in november zagen voor de NAVO? En daarin staat heel expliciet, de Amerika's, dat is onze zorg, dat is onze geopolitieke speelveld. En de rest van de wereld gaan we ons wat minder mee bemoeien, ook niet met Europa. Dus vanuit die optiek is wat Hegseth zegt consistent. En willen wij dat compenseren, zullen wij inderdaad dat been moeten bijtrekken als Europa en als andere NAVO-lidstaten.
1: Aanvankelijk werd ook gezegd na Den Haag van, oh ja, Ankara volgend jaar en inmiddels dit jaar, dat wordt een tussentop. We hebben grote afspraken gemaakt in Den Haag. Die gaan we implementeren. We gaan in Ankara hooguit kijken hoe ver staan we daar nu mee. Ja. En voor de rest, dat zal niet zo belangrijk worden. Maar als we jou zo horen, dan wordt het toch belangrijker dan je denkt. Wordt het toch weer een Amerika-schop tegen Europa-top?
26: Ja, omdat ik denk dat niet eens zozeer dat geld en die afspraken, dat zal nog terwijl de Amerikanen weer mee komen van jullie zijn te traag. En ik snap dat snap ik ook wel.
1: Het is allemaal oneerlijk.
26: Ja, vanuit hun logica snap ik dat wel. En ze zullen ook signalen geven, besef wel dat wij minder in Europa gaan doen. Dus we laten een gat vallen. Het is aan jullie om dat in te vullen, ja of nee. Dus dat snap ik ook allemaal nog. Wat denk ik anders is, dat hadden we niet kunnen voorspellen vorig jaar in Den Haag, is dat we nu de oorlog in het Midden-Oosten, de conflicten in het Midden-Oosten, zo zijn opgeleid dat ze inderdaad inmiddels wereldwijde consequenties hebben. Niet zozeer militair nog. We hebben nog geen derde wereldoorlog. En de NAVO is niet operationeel in het Midden-Oosten. Maar laten we eerlijk zijn, we praten over een conflict met wereldwijde consequenties. Daar zal de NAVO ongetwijfeld ook over praten. En ook, schat ik, in de Amerikanen zullen zeggen, en waarom hebben jullie ons niet geholpen? En wat gaan jullie als NAVO-partners doen om voortaan dat Midden-Oosten ook veilig te houden? Want een veilig Midden-Oosten is ook goed voor de NAVO. Dus dat zal zeker zal dat gesprek daarover gaan. Kortom, die top die wordt wel degelijk interessant. En goed om die niet alleen goed voor te bereiden, maar ook goed te volgen. Dus ook vanuit BNR.
22: Helder. En als we nou kijken naar, je zegt het al, we zijn weer terug bij het Midden-Oosten. Dan zijn we ook terug bij Turkije, waarvan een groot deel van het land natuurlijk in dat Midden-Oosten ligt. Kun je iets vertellen over de rol van Turkije binnen dat bondgenootschap? We weten al dat ze het grootste staande leger na de Verenigde Staten hebben. Wat is nog meer hun rol?
26: Ze zijn eigenlijk in mijn beleving de afgelopen decennia, en misschien eigenlijk wel vanaf het moment dat ze lid werden van die NAVO, zijn ze heel stilletjes, zijn ze heel erg op de achtergrond. Ze lopen niet voorop. Ze lopen niet te zeggen van wij zijn het tweede land enzovoort. Dat heeft te maken met twee redenen. Ten eerste omdat ze een beetje, ik zou bijna zeggen, met de haren bijgesleept waren in die Koude Oorlogperiode, om die zuidflank af te dekken. Op dat moment bestond de NAVO ook uit allemaal democratieën. En dat was ook, als je de NAVO-charter leest, dan zie je ook dat het gaat niet alleen om verdedigen, maar wat verdedigen we dan? Nou, die democratische normen en waarden. Nou, daar had toen Turkije lid werd van de NAVO, had Turkije die niet. Het was een militaire dictatuur. Maar ze werden er toch bij gehaald. Dus je snapt wel dat ze zich niet een grote broek aanmeten op dat moment, omdat ze niet aan alle spelregels en de normen en waarden voldoen. Dus ze zijn altijd op de achtergrond geweest. En ten tweede, ja, die leidende rol die werd natuurlijk altijd door de VS gespeeld. En die zakt nu wat weg. En je zou kunnen verwachten dat dan dus er meer naar de tweede macht wordt gekeken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de afgelopen 2-3 jaar, nadat Trump aangetreden is, er meer en meer naar Europa wordt gekeken. Europa zichzelf toch heeft georganiseerd rondom het verdedigen van Oekraïne. Het eventueel ontwikkelen van een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. In die coalition of the willing heeft Europa het initiatief genomen. En Turkije heeft weliswaar steeds proberen te bemiddelen, maar is eigenlijk een beetje op een zijspoor terechtgekomen. Dus ik denk dat het zwaartepunt in de opvolging van Amerika, als we even in die termen denken, ligt eerder in Europa dan bij Turkije.
22: Maar ziet Turkije desondanks niet een kans? Want we weten allemaal, Erdogan is natuurlijk een man met een ego. Die houdt erg van toppen, van uitstraling. Op die toppen die hij tot nu toe heeft bijgewoond van de NAVO komt hij ook binnen van hier komt de leider met hoofdletters. Ja, dit is toch koren op zijn molen, zou je zeggen.
26: Hij zal precies op diezelfde manier weer binnenkomen. Ja, dat ga ik zonder meer vanuit. Ik heb hem nooit op een andere manier zien binnenkomen. Dus dat zal weer gebeuren. Zit een beetje in de mans aard. En het is een trots volk. En het volk met een met heel veel complexen ook. Vroeger een super, super macht. Ottomaanse Rijk. En dan praat je over honderden jaren van een hele grote, heel groot gebied en een hele grote, zeg maar, outreach die ze hadden. Dat heeft honderden jaren en dat is langzamerhand verschrompeld geraakt begin 20e eeuw. En uiteindelijk, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het zover dat Turkije bijna opgesplitst werd door de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. Omdat Turkije aan de Duitse kant was gaan vechten, aan de Habsburgse kant. Dus Turkije is door een hele wilde rollercoaster gegaan. En dat heeft al wat gedaan met het zelfvertrouwen, zou je bijna zeggen, van de Turken. Enerzijds, en dat zie je, dat is typisch bij zo'n ex-supermacht. Enerzijds hebben ze nog steeds die grote broek aan van, let wel op, wij zijn die supermacht nog, hè? We zijn er nog steeds. En anderzijds beseffen ze dat ze niet meer die macht hebben van het Ottomaanse Rijk. Dus dat ze slechts Turkije zijn geworden. En dat gevoel van, ik wil niet zeggen van een minderwaardigheidscomplex, maar dat gevoel van, nou ja, op je nummer gezet zijn door de geschiedenis, dat zit ook in de Turken heel diep. Ja.
22: En dus gaan ze niet die rol van tweede macht pakken, mocht het zover komen dat Amerika daaruit stapt?
26: Nee, en ik denk het niet. En het is ook, weet je, de macht kan alleen uitgeoefend worden als ook degene waar de macht over uitgeoefend worden, zich daar eigenlijk naar schikken en dat accepteren. Dan pas heb je die macht. Anders dan ben je hooguit een zeg maar,
22: een ijdel haantje.
26: Ja, dan probeer je de macht.
2: Met een heel groot paleis, is dat wel.
26: Dan heb je enorm veel ambities, maar je hebt pas echt macht als er iemand naar je luistert. Hè?
22: Ja.
26: En dat, ik denk eerlijk gezegd, dat Turkije nog steeds een gewaardeerd partner is, maar dat de agenda van de VS, van Europa en van Turkije, de agenda's zijn uit elkaar gaan lopen sinds 1990.
21: NAVO-landen moeten volgens het verdrag ook democratie, individuele vrijheden en rechtsstaat bevorderen. Ja. Dan denk je toch niet meteen aan steeds autocratischer Turkije.
26: Ik weet niet of Turkije steeds autocratischer wordt. Het is altijd een mengvorm geweest van autocratie en ja, elementen van democratie. Hè. Ik zei al in de jaren 50 en 60 waren er toch eigenlijk gewoon militairen aan de macht. Militairen zijn altijd heel dicht bij de macht geweest. Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije, was zelf ook een hele succesvolle trouwens, generaal in de Eerste Wereldoorlog. Heeft dus ook als generaal met zijn leger Turkije eigenlijk behouden. Dat is als je in Ankara bent, dan moet je naar het mausoleum van Atatürk.
21: Ja, dat ook, hoorde ik al van
26: toen ik de ambassadeur werd, ik dacht, ik ga mijn geloofsbrieven aanbieden aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan Erdogan. Maar er werd gezegd, nee, je gaat eerst een krans leggen bij Atatürk. Dat gaat altijd voor. Dus Atatürk is heel erg belangrijk. Maar dat was een militair. En hij had ook, hij hield ook van Britse sigaren en van bolhoeden. En van een drankje. Dus het was een hele, het was precies. Dus hij had die twee werelden had hij. En die zie je eigenlijk in Turkije tot de dag van vandaag aan toe. Autocratischer, het gaat met golven in Turkije. En er is natuurlijk wat er nu met de oppositie gebeurt. Met de CHP is dramatisch. Dat is tegen alle normen en waarden van democratie in. Dus daar is geen twijfel over.
2: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Knieën. Moest nog lang wachten ook, begrepen we. Ja, dat is ook Erdogan. Hè? Wat zegt dat over de man?
2: Nou, dat zegt meer iets over de Turks. Het is een trots volk. En als je je beledigd voelt, dan kom je daarop terug, om het zo maar te zeggen. Ik wil het woord wraken en revanche niet in de mond nemen. Maar hij heeft het gedaan. Het is wel een volk met een kort lontje, als je begrijpt wat ik bedoel. En met een lang geheugen. Zo van, jij hebt ons ooit bekritiseerd. En nu toch, dat willen we toch nog een keer op terugkomen. Dat past wel in een, is niet alleen toevallig Rutte hoor, dat past in een bredere traditie van laten zien van wie in Turkije in ieder geval de baas is. Dat Precies. is dat autocratische kantje. Hè?
1: En het is ook voor het eigen publiek eigenlijk dus.
2: Ja, en het is, ik denk, het publiek zal dat, ach, die zal niet zo daar opgewonden over raken, maar het zit meer in de aard van het beestje, denk ik. Ja, trots volk, trotse mensen. Erdogan is onvoorstelbaar trots, ja.
1: En toch is het ook een heel belangrijk land. Ze liggen aan de Bosporus, bij de Zwarte Zee, bij de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten. Ja. Je wil ze er ook bij houden, want elk Russisch schip dat naar de Zwarte Zee vaart, dus richting Oekraïne en Rusland zelf, dat zien de Turken, en dat geven ze wel even door aan de NAVO-bondgenoten. Zeker. Dus knijpen we gewoon niet een oogje dicht met zo'n moeilijke, onbetrouwbare partner. Zo van, nou ja, dan hebben ze er in ieder geval bij.
2: Ja, moeilijk zijn ze wel, onbetrouwbaar zijn ze niet. Oh, ik heb de Turken ervaren als een uitermate betrouwbare partner. Ik denk dat de NAVO daar ook absoluut geen klachten over heeft. Maar ze zijn anders gebouwd. Anders, hun geschiedenis is anders dan die van ons. Hun belangen, ik zei het al, vanaf 1990 zijn de VS, Europa en Turkije in drie verschillende richtingen gegaan. Als het gaat om, hoe kijk je naar de toekomst? Dus ze zijn anders dan wij. Maar ze zijn binnen dat bondgenootschap een uitermate betrouwbare partner gebleken altijd. Lastig, moeilijk. Maar goed, er zijn meer lastige landen. Ik bedoel, Frankrijk is ook niet in alle opzichten een makkelijk land. En Nederland wil ook wel eens dwars liggen en zo.
1: Maar hoezo betrouwbaar? Want we weten ook nog dat ze op een gegeven moment een luchtverdedigingssysteem van de Russen gingen kopen. Nota bene de Russen. Wat Amerika toch echt heel erg kwaad heeft gemaakt.
2: Klopt, dat kan ik me nog herinneren. Dat hing ook samen met het feit dat ze aanvankelijk de Patriots wilden kopen. En dat de Amerikanen zeiden, ja, sorry, maar wij gaan die Patriots dan wel leveren, maar je krijgt er geen handleiding bij, om het maar even simpel te zeggen. En de Turken zeiden, wat? En zeiden ze, ja, de Amerikanen zijn allemaal geheimen in over de technologie en zo. Dat willen we toch niet aan jullie geven. Dus het wantrouwen zat meer bij de Amerikanen. En toen zeiden de Turken, trots als ze zijn, wat, je vertrouwt ons niet, hebben we daar al die jaren trouwe bondgenootschap voor geweest, dan kopen we ze wel in Rusland. Zo is het ongeveer gegaan. Er is heel vaak bij dit soort incidenten is er weer een aanleiding, hè? Een steen dus aanstoot. En dan zie je dat ook toen al de Amerikanen toch terughoudend waren. We zien het nu richting China en zo. Maar dat hadden ze toen ook al naar Turkije toe. Hè. Dus de Amerikanen zijn heel benauwd dat technologie weglekt. Omdat het ook, ze zijn de innovator van de wereld. En ze zijn, zeker met militaire technologie, zijn ze daar benauwd over. Maar de Turken zeiden, wij zijn NAVO-partners. Hoe kan dat nou dat we niet vertrouwd worden? Nou, en dan worden ze boos. En dat kan ik me eigenlijk nog wel voorstellen ook.
3: Ron, jij was ambassadeur in Turkije van 2013 tot 2015. Wat heb je toen meegekregen van de Turkse opstelling op veiligheidsgebied?
2: Ja, een land dat naast een aantal petten op heeft. Hè, dat is me bijgebleven. Turkije staat op het lijstje van mogelijke EU-lidstaten. Anders
3: op de wachtlijst. Misschien, waarschijnlijk niet.
2: Nou ja, dat, als je dat Erdogan vraagt, zegt hij, ja, natuurlijk, wij willen nog steeds, we hebben recht op EU-lidmaatschap. Hè, dus dat is één. Dat is één Turkije. Dan is er een Turkije dat dus toch een betrouwbaar bondgenoot is. Wat stilletjes, maar betrouwbaar in die NAVO. Dan heb je hetzelfde Turkije dat ook een anti-westerse coalitie heeft lid van is geworden. De BRICS-groep die een paar jaar geleden door de Russen en de Chinezen is opgepoetst. Ja. Om een soort van tegendruk te geven naar het westen toe. En die BRICS-groep, daar horen we nog niet veel van, maar hij is er wel en hij wordt sterker en sterker. Er komen steeds meer landen bij, Indonesië en Egypte, noem maar op. Ooit wilden daar ook Iran en Saudi-Arabië in. En toen, nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot het Gaza-conflict. Dat is weer van een andere podcast.
3: Het is een soort lesje wereld.

0: Maar die BRICS-groep, daar zit Turkije dus ook. Nou, was een van de eerste die zei, ja, daar willen we ook wel bij horen. Mm. En dan denk je, hey, dat is toch een anti-westerse groep. En als je dan Erdogan zegt, en wat wilt u nog meer? Dan zegt hij, nou, wij zijn ook een regionale supermacht. Mm. En dan zeg ik, ja, maar wat is nou het echte Turkije? En dan zei Erdogan tegen mij, ja, ik hoef helemaal niet te kiezen, wij zijn dat allemaal. He, dus dat is, Turkije is heeft een hele grote ambitie. Wil heel graag lid worden van clubs en er dan bij zitten. En dan blijkt soms clubs elkaar, ja, ruzie met elkaar te hebben of elkaar uit te sluiten. Turkije is een beetje eigenlijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog in verwarring van waar horen we nou precies bij. Ze willen nog steeds, eigenlijk diep in hun hart, willen ze die rol terug die ze in het Ottomaanse tijdperk hadden, van de leider in het Midden-Oosten.
1: Ja.
0: En dat was ook de belangrijkste drijfveer in de tijd dat ik ambassadeur was. Wij willen met heel veel landen om ons heen vriendschappelijke relaties aangaan. We willen met geen één land een conflict aangaan, maar we willen wel invloed uitoefenen daar. Nou, de eindresultaat van dit alles was dat er inderdaad heel veel conflicten gestopt waren, maar dat Turkije in plaats van heel veel vrienden geen enkel vriend meer over had.
1: Ja, want lukt dat, het zijn van een regionale grootmacht?
0: Nee, niet op de manier waarop Turkije dat doet. En dat is nog steeds vanuit, misschien wel die militaire achtergrond, maar vooral vanwege dat Ottomaanse verleden, vanuit het beeld van wij zijn de natuurlijke leider in het Midden-Oosten, dus luisteren naar ons. Ja, en dat pikken de buurlanden niet. Dus die rol van leider, die wordt niet gepikt als je eigenlijk zeg maar boven je gewicht bokst, om het zo maar te zeggen.
1: Dank, Ron Keller. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
3: Geen beurs,
2: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
3: Geen nieuws,
2: maar non-stop muziek.
3: Muziek die helpt
2: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
3: Luister
2: via de BNR-app, bnr.nl
3: en DAB+.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
5: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
7: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
11: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
10: Obli. Meer rust, meer rendement.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
13: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com
14: je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 215 kilometer file en het is vooral druk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Zoeterwoude-dorp is de politie bezig met onderzoek. Daardoor is de parallelrijbaan dicht en je vertraging 50 minuten. De A15 dan richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er een half uur langer over. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Dan de A16 richting Breda. Er loopt een kudde schapen op de weg tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 15 minuten vertraging hier. De A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Daar is wel inmiddels de weg weer vrij. En dan is het nog druk vanwege Concert at Sea in Zeeland. Op de N57 richting Middelburg 30 minuten vertraging bij de Haringvliedam. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 15,2. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staan ze bij 56,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd de afgelopen vaderdag ook al gestaakt. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Na een persoonlijk faillissement pakte ras-Amsterdammer Remco Beekman een onconventionele hobby op. Namelijk Brabantse worstenbroodjes bakken. Hoe hij dat wist uit te breiden naar een bedrijf met een miljoenenomzet, hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
19: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
21: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers.
0: Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
5: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken, en dat als echte ras-Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
24: Dankjewel.
5: Wie ben je, wat doe je?
24: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
5: Waar heb jij het goed gedaan?
24: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
5: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
24: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken. Remco, jij bent Amsterdammer?
24: Ja.
5: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
24: Ja.
5: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
24: Ik verkoop... ik ben vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. De Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan... Ja, dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes, die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
5: Ja,
24: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes. En, nou ja.
5: Bij ons zijn worstenbroodjes alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstenbroodjes?
24: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze drie drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe. Hè. Overal zijn worstenbroodjes bij. Ja.
5: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
24: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus, focus, focus. Ja. Ja.
5: En wie is jouw doelgroep?
24: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt, kan een worstenbroodje eten.
5: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
24: We verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sportvereniging in het dorp en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Met eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
5: Oké, en waar staan die bakkerijen? Hoeveel zijn het er?
24: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Er is 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. In Vught. Recent in Tilburg geopend. En als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
5: Omzet?
24: We gaan dit jaar over de 6 miljoen. En we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
5: Ja. Winst?
24: Vorig jaar een kleine bescheiden winst van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer. Maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
5: En waarom denk je dat?
24: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen.
5: Oh ja.
24: De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder.
5: Ja.
24: Tot aan de afvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
5: Ja.
24: Dus dat heeft even nu een. Dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
5: Krap je dan ook meteen achter je oren? Oh.
24: Ja.
5: Ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
24: ja,
5: niet?
24: Ja, zeker. En dat is echt, dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met de bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg. En vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil? En ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja.
5: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan.
24: Ja.
5: Ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
24: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde, dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, hoe heet hij ook weer, Sjoerd Kooistra. Mm-hmm. Bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam en alles was van hem. En ik dacht, daar word ik wel de nieuwe short coaster. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaak ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken. Ja. Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005. En in 2009 ging het hard achteruit. Ja,
18: want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp ik.
24: Ja, tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
18: En hoe deed je dat?
24: Mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
18: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja, prima.
24: Ja.
18: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
24: Ja.
18: Dat levert ook wat cash op.
24: Ja.
18: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
24: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was, we hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op te goed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Je wil je gewoon. Dus op je clubpas kon je bij ons te goed storten. En met dat te goed kon je dan later afrekenen. Hmm. En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro te goed.
18: Oh ja.
24: Had ik mooi 50 euro cash.
18: Had je alweer van tevoren gehad.
24: Exact. Ja. En daarmee kon ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
18: Ja.
24: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
18: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
24: Exact.
18: Voor die volgende zaak, zeg maar.
24: Exact. Want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
18: Dat heb je wel geprobeerd.
24: Zeker, en dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen. Of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
18: Nee.
24: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
18: Nee, want je loopt op tot 11 zaken.
24: Ja.
18: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kiele te worden allemaal?
24: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in één keer 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen van de uitbater naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in één keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. Ja, daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed
18: mijn voordeel onderzocht. Hoe merk je dat?
24: Nou, je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam om daar mensen weer een beetje te motiveren, dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was, was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. Ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd.
18: Begon het te schuiven, zeg maar.
24: Ja, en financieel. Personeel was niet meer zo blij.
18: Maar dat is 2008. Dus dan, daarna groei je nog door? Of?
24: Nee, dat was wel. Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
18: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen. En dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt. En dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk waar je nee zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht.
24: Ja.
18: Nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
24: Inderdaad. Je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken om het toch de dag van morgen weer te redden. En te
18: wat voor gekke acties waren
24: dat? Zo wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie je hele jaarrekening zou veranderen. Dus niet met terugwerkende kracht echt niet de juiste dingen gedaan eigenlijk die iets hadden kunnen redden. Ik had veel beter met partners kunnen gaan praten of mensen zoeken die hier meer ervaringen daardoor kunnen helpen. Of zeggen, stop eens met die zaak of in die hoek, zeg maar.
18: Wanneer gaat het kantelen dat het echt misgaat, dat je dus... Ja, dat je het niet meer houdt.
24: Ja, dat is echt. Dat moment is als uiteindelijk je personeel niet meer kan betalen. Mm. Ik bedoel, de Heineken's of de grote leveranciers. Daar kan je afspraken mee maken die ik nooit nakwam. Die kan je rekken. En mee in gesprek gaan met personeel niet natuurlijk. Dus het moment dat de telefoontjes binnenkwamen, dat door jou Remco kan ik mijn huur niet meer betalen, door jou Remco heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht, nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aanbrengen, maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan. Nee. Die last was te groot.
18: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd.
24: Ja, dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
18: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je buiten...
24: Joh. Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je. Hmm. Dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
18: Nee.
24: En dus dat is echt de vervelendste periode.
18: Want je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
24: Zeker.
18: En dan zeg je ook, het komt goed. Maar je denkt...
24: Exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten. Want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoon niet meer opnemen.
18: Ja.
24: En dan kom je buiten bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk, ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
18: Ja.
24: Maar ook, het is ook niet gelukt, hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel. Ja.
18: De BV gaat al failliet.
24: Ja.
18: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
24: Ja. Ja, dus ik had inderdaad, ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal was dat wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen hebben we nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
18: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten?
24: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door die bankencrisis mensen niet bij mijn tosti geitenkaas gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam en wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
18: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
24: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, anderhalf jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon...
18: Is nog steeds niet boven Jan, eigenlijk, volgens de banken.
24: Ja, nog steeds
18: staat
24: er
18: een kruisje.
24: Exact. Echt gek.
18: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
24: Ja.
18: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
24: Ja.
18: Wat ga je doen?
24: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op, ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè? Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus het was meer, ga ik nou bij de Slieger of de Jumbo werken? Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
4: Maar als hobby?
24: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen. Dus je gaat naar de supermarkt, je koopt voor 2 tientjes ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld 40 euro in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
4: En aan wie verkocht je dan?
24: Aan de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
4: Oh, wauw.
24: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
4: Ja, nee, anders komt natuurlijk de schuldsanering langs. En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren.
24: Ja.
4: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisen op je dak te hebben.
24: Ja, nou ja precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus ja, die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
4: Ja. En sloeg aan, dus begrijp ik.
24: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Slieger of de Jumbo?
4: Ja.
24: Ik dacht nog steeds niet, ik ga iets in de worstbroodjes.
4: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden. Ja.
24: Nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken. Dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, 300 euro kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat is ook echt achter het station. Niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam. Is sterk nog. Ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen met een hele grote glimlach op hun gezicht. Die heel blij werden van die worstbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei, deze worstbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt, waar die mevrouw werkte. Nou, bij Jeroen Bosch ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstbroodjes voorzien. Ja. Maar en zo meer van dat soort verhalen, dat ik iedereen, de bossen van ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen.
4: Ja.
24: De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstbroodjes halen. Ik zei, waar werken jullie dan? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast? Heb je een reiskast nodig voor worstbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee. Ik deed maar wat.
4: Ja.
24: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker.
4: Wow.
24: En ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt ergens dat ik dacht, wacht even, misschien moet ik toch Slieger Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
4: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
24: Ja.
4: Ben je veranderd?
24: Ja, zeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden, misschien soms zelfs een beetje in een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
4: Ja.
24: Ja.
4: En die cashflow? Zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook, weet je wel?
24: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow-problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakte naar de bank, zei, nou, dan geven wij jou dat geld, toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen. Want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in 3 uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in 1 keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
4: en waar ben je dan scheiterig heen?
24: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus ik...
4: Maar wat doe je dan nu niet?
24: In ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi. En goed genoeg. Mm-hmm. Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op kei lekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
4: In stapjes, ja. Je hebt 100 man.
24: Ja.
4: Om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand. Ja. Nou zei je net, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge.
24: Nee.
4: Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik.
24: Ja.
4: Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde probleem.
24: Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat je dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot.
4: Ja.
24: De lonen in de bakken CO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje... En niemand wil 5 euro voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
4: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
24: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit machinaal. Want ik ben nu, ik zeg voor de grap, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste.
4: Ja.
24: Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk de groot te zijn. En het is ook echt het allerleukste. Hè. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen. Ja.
4: Remco, als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken?
24: Ja.
4: Wat zou die zijn? Wat moet erop?
24: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door in mijn ondernemerschap vooral te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst. Alles delen en dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus daar deel, goochemert, zou mijn tegeltje mogen staan. Ja.
4: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
24: Dankjewel.
4: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken, toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde chatlicense. Dat is een soort digitaal rijbewijs voor kinderen en ouders. Maar net als het succes begint, volgt een flinke tegenvaller. De techniek onder haar app blijkt onhoudbaar te zijn. En alles moet opnieuw. Over ondernemen in een digitale opvoeding, pionieren en opnieuw beginnen. Volgende week meer. Tot dan.
6: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
25: Benky, dat is toch geen woord?
11: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
26: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
25: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
25: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Straks om 4 uur in de avondspits.
28: De Kamer buigt zich over alle lekken van persoonsgegevens de laatste tijd. Waar gaat het mis? En we volgen natuurlijk het laatste nieuws uit Venezuela. Een Nederlands hulpteam is met honden onderweg naar het aardbevingsgebied. Blijf je wakker! Je kunt ook naar de kroeg vannacht, want sommige cafés blijven speciaal open en hopen dat er heel veel oranje fans aanschuiven. Dat en meer zometeen in de avondspits. En nu al kun je terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
29: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers van Concert at Sea. Zo sta je in de file op de A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. Een te hoog voertuig staat voor de A15 richting Rotterdam bij de Noordtunnel, een kwartier vertraging. En dan Concert at Sea, de N57 richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 73,6. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 56,9.
31: BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
32: Goedemiddag, ik ben René Postma. Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten. Maandag begint de reparatie. Bij Tata Steel hebben ze een opvolger gevonden voor Donald Pols, de directeur communicatie die al na een dag weg moest vanwege zijn verleden in Zuid-Afrika. Dat Pols aan de slag ging bij Tata was ook al opmerkelijk omdat hij van Milieudefensie kwam. De nieuwe directeur is Herman van der Meijden. Hij zat ooit bij Shell. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht. En het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
33: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Iran heeft de oorlog tegen Israël en Amerika gewonnen. Dat vindt meer dan 90% van de Israëlische bevolking. Wat betekent dit voor Benjamin Netanyahu? Ik bespreek het met religiewetenschapper en Israëlkenner Martine van den Berg. En we kunnen heel veel leren van de democratieën in het Verre Oosten, betoogt Remco Breuker in zijn nieuwe boek.
0: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
1: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
1: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
33: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland en Europa kunnen heel veel leren van de manier waarop Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met geopolitieke dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breukers schreef er samen met Casper Witz een boek over. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst, meer dan 90% van de Israëlische bevolking vindt dat Iran de oorlog heeft gewonnen. Netanyahu ziet dat heel anders.
17: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb, to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger.
33: Ondertussen keldert de populariteit van Netanyahu. Ik praat erover met Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad. Over het Israël na 7 oktober. Welkom, welkom terug, moet ik zeggen.
18: Ja,
33: fijn je weer
18: wel
33: te zien. Ja. Hoe benard is de situatie van Netanyahu?
18: Zeer, zeer benard. Maar, dat hebben we wel eens vaker gezegd in dit programma en in andere programma's op deze zender. Bibi heeft ook een ongelooflijk vermogen om zelfs onder de meest stringente omstandigheden nog weer op te staan en groot te worden. Maar op dit moment ziet het er heel slecht uit. En dat is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je zei het net al, Israël heeft deze oorlog verloren. En ook al hoor je op dat fragmentje dat hij met zijn hand op de tafel slaat, het viel me nu op toen nog een keer liet horen, dat heeft niet de meerderheid van de Israëli's weten te overtuigen. Maar wat ook meespeelt, is dat zijn de opiniepeilingen voor de verkiezingen die, als het goed is, eind oktober plaatsvinden, er niet al te best uitzien. In elk geval niet ook om een coalitie te vormen met andere partijen. En ten derde, en dat is in Nederland niet echt in het nieuws geweest, logischerwijs, maar hij heeft ook begin van deze week zijn ondervragingen bij het gerechtshof af moeten ronden of afgerond. Dat kruisverhoor, dat is maanden bezig geweest vanwege de oorlog, steeds weer uitgesteld. Maar nu is het toch ongeveer ten einde. Er komt nu een fase waarin allerlei andere getuigen moeten optreden. Maar wat opvalt is dat hij ongelooflijk vaak gelogen heeft, zichzelf heeft tegengesproken, iets anders heeft gezegd dan dat hij bij de politie verhoren heeft verteld. Het ziet er dus zeer slecht voor hem uit in juridische zin.
33: Ja, reden voor hem om te denken, ik wil zo lang als het kan premier blijven, dan ben ik onschendbaar, hè?
18: Exact. Ja. En ook als hij de verkiezingen verliest, maar de oppositie het niet voor elkaar krijgt om een coalitie te smeden, dan blijft hij een soort van premier, een tijdelijke premier.
33: We hebben daar een mooi woord van. Demissionair, in elk geval voor een tijd. Exact. Maar daar zijn in volgens het Israëlische systeem limieten aan, hè? Dus bij ons kan het eindeloos duren, maar daar niet. Ik geloof een maand of 6 weken en dan moet het gepiept zijn. Anders
18: dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. En zolang er we hebben dat natuurlijk ook gezien tussen 2020 en 2023, waarin er 5 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was precies om deze redenen. Zowel de Bibi-blok als het oppositieblok konden maar geen regering smeden. En als ze dat wel deden, dan viel het ook heel snel, omdat ze eigenlijk veel te weinig support hadden.
33: Ja, hoe zit het onder zijn eigen aanhang? Hoe is met zijn populariteit? ja, onder de Bibiisten, zal ik maar zeggen.
18: Ja, je zei net even dat getal van 92%. Nou, diezelfde poll werd ook gevraagd aan specifiek Netanjahu-aanhangers. Heeft hij de oorlog of heeft Iran de oorlog gewonnen? Dat was 93% van zijn aanhangers vindt
33: dus
18: dat
33: meer
18: Iran...
33: Dus meer dan het landelijk gemiddelde.
18: Ja. Exact, meer dan. Maar wat ook apart is, is dat ze daarbij toch niet allemaal Netanjahu de schuld geven. Wie ze wel de schuld geven, dat is 1, meneer Trump. He, dat is alsnog een idioot. Hij werd een paar maanden geleden nog als held en bevrijder geloofd in alle studio's. Nu is hij ineens een sukkel, een idioot, of hoe je het ook maar wil noemen. G.D. Vance is een antisemiet, want die is er op uit om Israël ten val te brengen. Jared Kushner en Witkoff, de envoys die bezig zijn met daadwerkelijk die deal sluiten, werden zelfs Jewboys genoemd.
33: Ja.
18: Hè, jongens, Joodse jongens die alleen maar op het geld uit zijn. Nou, dat is echt een antisemitische kreet waar vervolgens ADL, organisatie in Amerika die antisemitisme aan de kaak stelt, ook meteen aan de kaak stelde. Dat vond ik wel heel sterk van ze.
33: Nou, hij staat er dus niet goed. Die verkiezingen komen eraan. Wat voor model heeft hij nou in zijn hoofd? Hoe hoopt hij te werk te gaan? En dan wil ik ook even praten met het alternatief, namelijk oppositie, want die is er ook.
18: Ja, precies. Nou, dat is precies het probleem. Kijk, ik heb vanochtend nog even zitten rekenen met allernieuwste gegevens, opiniepeilingen over de verkiezingen. Dan ziet het er zo uit. De huidige coalitie, dus de partijen van Likud, van Bibi Netanyahu en zijn partnerpartijen, krijgen samen 47 zetels.
33: Je hebt er 61 nodig.
18: Exact, je hebt er 61 nodig, dus dat is niet genoeg. Maar de oppositie zonder de Arabische partijen krijgt er 50. Ja. Dus die hebben ook niet genoeg zetels. De Arabische partijen hebben er samen 10. Dus dat zou net aan moeten kunnen.
33: Ja.
18: Maar dat willen ze niet.
33: Nee, maar dan denk ik toch aan wat Bennett heeft gedaan. Destijds is een hele korte periode geweest dat Bibi geen premier was. En dat was toen Naftali Bennett,
18: 2022.
33: Een zeg maar modern orthodoxe politicus. Een coalitie heeft gevormd met 8 partijen, meen ik, waaronder de Arabische partijen, alleen maar om die koet buiten de deur te houden. En ik denk, als de mensen maar boos genoeg worden, dat Bennett is nu weer kandidaat, samen met Lapid, leider van de oppositie, en nog anderen.
18: Ja.
33: Misschien dat zoiets weer gebeurt en dat er toch een soort overeenkomst komt met die Arabische partijen.
18: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Israël heel erg gebaat is bij verandering, hoe dan ook. Het tijdperk Netanyahu mag wel ten einde komen. Daar is inmiddels iedereen het over eens. Maar er is wel een addertje onder het gras. Kijk, we zitten natuurlijk 2022 was echt een andere tijd. Voor Israëli's is 7 oktober 2023 een breuk. Een breuk ook met de gedachte dat je met Arabieren kan samenwerken. Ik zeg het nu even zoals ze dat in Israël zeggen.
33: Ook de 21% Arabieren in eigen land?
18: Ook de 21% Arabieren in eigen land. Eisenkot, de runner-up, die dus nu 21 zetels zou halen, terwijl Likud er 22 zou halen. Dus hij komt dicht in de buurt. Eisenkot heeft gezegd, ik ga niet met de Arabieren samenwerken. Dus als de grootste oppositiepartij dat zegt, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Een ander model zou kunnen zijn dat ze werken met de religieuze partijen. Dus de echte orthodoxe, niet de nationale Ben-Gvir-achtige extremisten, maar juist de echt ultra-orthodoxe partijen. Maar dat levert ook weer een probleem op bij het electoraat. Want die zeggen, hey, wij dienen in het leger, maar die jongens met baarden niet. En dat kunnen we niet toestaan. Dus wat gaat Bibi doen? Dat vroeg je. En ik ben het niet vergeten dat je die vraag hebt gesteld. Wat hij gaat doen, is dat hij op alle mogelijke manieren de Arabische partijen gaat zwartmaken. Zodat de oppositie het onmogelijk wordt gemaakt om daar alsnog een coalitie mee te vormen. Want als die dat doet, dan is er een impasse. Dan is er dus die periode dat die formatie niet lukt. En dan moeten er weer verkiezingen komen. En dan weer, en dan weer.
33: Ja, dat is al een aantal keren eerder gebeurd. Het is een coalitiesysteem. Het lijkt erg op het Nederlandse systeem. Het kost ook altijd zo'n moeite om een coalitie te vormen.
18: Absoluut.
15: Ja.
18: En in die zin zijn dus twee partijen eigenlijk heel gek in de fringes van de Israëlische samenleving. En dat zijn de kingmakers. Dus ofwel de Arabische partijen ofwel de ultra-orthodoxen, die eigenlijk allebei door de midden-Israëli's niet worden gezien als serieuze partners.
15: Ja. Even de kwestie Libanon of Hezbollah, want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk in dit geheel. Mijn indruk is dat de meeste Israëliërs zeggen van alle kanten, in deze kwestie heeft Netanyahu absoluut een punt. Als hij dat stukje van Libanon niet bezet houdt en als hij niet continu het land weet te verweren tegen aanvallen van de Hezbollah, vooral op het noorden van het land, ja, dan gaan we helemaal naar de bliksem. Dus we moeten hem daarin wel steunen. Terwijl Trump duidelijk aan het zeggen is, joh, als je niet naar mij luistert, haal ik je onderuit. Dus ja. wat dat betreft staat hij wel sterk, ook in eigen land.
18: Dat klopt. Dat is ook heeft weer te maken met 7 oktober. Sindsdien is de doctrine veranderd. Er is nu een veiligheidsdoctrine die eigenlijk zegt, we moeten om Israël heen een veiligheidszone maken. Of dat nou in Libanon is, in Gaza, en wie weet ook wel in Syrië en in Jordanië, die ons moet beschermen tegen een herhaling van zetten. En dat, die angst is zo groot dat de meeste Israëli's dat wel prima vinden. Toevallig belde ik vanochtend met een vriendin. Haar zoon werd opgeroepen om in Libanon te dienen. Dus die zit nu weer in Libanon. Zij kan daar uiteraard niet van slapen. Want ik weet niet of je dat hebt bijgehouden, maar ongeveer elke dag wordt er een soldaat omgelegd. Dat betekent dat ook in die gezinnen ontstaat ook discussie. Want haar zwager en haar schoonzoon, ook jongens in de leeftijd van reservedienst, die hebben geweigerd. Die zeggen, we gaan hier niet meer aan meedoen, want als wij meedoen met deze bezetting van het zuiden van Libanon, dan spelen we Netanyahu in de kaart. En dat willen we niet.
15: Nee.
18: En dat zijn echt niet, dat zijn geen linkse jongens, dat zijn hele gewone Israëli's die al heel veel reservedienst hebben gedaan. En die zeggen, galas, hè, in het Arabisch,
15: ja,
18: genoeg.
15: Ja.
18: We zijn er klaar mee, we doen het niet meer.
15: Wow. Is hoogverraad, hè?
18: Ja.
15: Niet naar oproep luisteren is hoogverraad.
18: Nou, het gebeurt heel veel.
15: Ja,
18: het gebeurt buitengewoon veel.
15: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël na 7 oktober. Israël houdt op dit moment ook nog iets van 60% van Gaza bezet. Netanyahu wil dat zelfs opvoeren naar 70%, las ik. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar?
18: Ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt als Libanon. Ze zien natuurlijk net zo goed als wij allemaal dat Hamas niet is verslagen. Sterker nog, dat hij zich weer aan het hergroeperen is. In dat stukje van 40%. Dus ook daar zie je dat er heel weinig tegenstand is tegen het idee dat Gaza verder moet worden geannexeerd. Dus ook daarin zie je dat Netanyahu nog wel haakjes heeft om weer populair te worden. Waren het niet dat dat natuurlijk onmogelijk is, één. Hè, want we zeiden even voor de uitzending, je kunt zo'n terroristische organisatie niet alleen maar met wapens verslaan. En ten tweede, Trump wil het niet.
15: Nee.
18: Dus Trump wil alsnog daar natuurlijk wel iets doen. Hij wil daar een real estate visie verwerkelijken. En dan kunnen alle Israëli's nog zo roepen dat Kushner een Jewboy is. Maar ondertussen is het ongeveer het enige plan wat er überhaupt is. En er is ook al heel veel over te zeggen over dat plan. Maar dat plan is alsnog beter dan niks.
15: Oké, een kwestie die misschien nog meer reuring oproept en ook verontwaardiging in Israël, in de Arabische wereld, en maar eigenlijk overal. Dat is wat op de westelijke Jordaan-oever gebeurt, waar naar mijn idee kolonisten, maar het zijn een soort hooligans, bezig zijn om allerlei gebieden die volgens de Oslo-regels niet vallen onder Israëlisch bestuur, om die gewoon in te pikken en mensen te vermoorden.
18: Ja.
15: Keihard en zeer controversieel. Hoe staat de Israëlische bevolking daar nou tegenover?
18: Ja, daar liggen de kaarten toch anders geschud. Ik denk dat ongeveer het hele oppositieblok daar zich tegen verzet.
15: Ja.
18: Het is namelijk zo, en dat is best wel, want je zegt het zijn hooligans, maar daar is natuurlijk nog wel, daar zijn nog wel wat vragen over. Hè. Aritz kwam deze week met een heel diepgaand onderzoeksrapport over het noorden van de gebieden. Dus dan zit je rondom Jenin.
15: Ja.
18: Area A en B, hè, voor de luisteraars, dat is dus gebied van de Palestijnse autoriteit. En daar zijn in het afgelopen half jaar tientallen nieuwe nederzettingen gebouwd. Maar ook legerbasis. Ja. Dus of het leger nou ze achterna komt, of dat het leger er eerst gaat zitten en dan vrijbaar, dat weten we niet. Dat zegt het onderzoek niet. Maar het lijkt er toch wel op dat de minister die over de gebieden gaat, hè, dat is natuurlijk Smotrich, dus dat is zelf ook een kolonist, dat hij dat ook echt op een semi-officiële manier doet. Waardoor het ook veel moeilijker gaat worden om bij het Hoge Rechtshof, hè, dat proberen sommige organisaties, om daar dan een stokje voor te steken, om dat inderdaad weer terug te draaien. Ja. Het is een annexatie in het klein, maar het gebeurt wel degelijk.
33: Ja. In alles wat we bespreken komt het woord oplossing niet voor. De Amerikaanse vicepresident Vance, je had het al over, beet Israël laatst toe dat Amerika nog de enige vriend is die ze hebben.
4: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Tegen ons. Iedereen is een antisemiet in dop. En dus moeten wij gewoon onze eigen boontjes doppen. En dat gaan we ook doen. Ik hoorde vandaag op Aruts 14, hè, dus het ja, Bibi-propaganda-kanaal.
2: Ja, precies.
1: We kunnen dit prima alleen. We zijn slim. We hebben geld. We kunnen dit. Ja. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over.
2: Ja, maar goed. Even terugkomen naar het uitgangspunt. Je zei 90%. Vindt dat Iran heeft gewonnen. En in Bibi's eigen partij zelfs 93%. Dat moet uiteindelijk toch tot iets concreets leiden. Mensen moeten dan toch zeggen, hoe het ook linksom of rechtsom, we zitten op het verkeerde spoor en we moeten de zaak redden. Ondanks wat kanaal 14 allemaal roept.
1: Ja, ja. Nou ja, er is één partij, zeg maar een relatief grote partij, die kans van slagen heeft om boven de kiesdrempel te komen. Dat zijn de Democraten. Yair Golan is ook een ex-militair, maar dat is de groep, dat is een beetje wat vroeger Meretz en Avodah waren, de relatief linkse partijen. Die proberen nog op de een of andere manier een visie te creëren voor een ofwel twee staten oplossing of iets wat daarop lijkt. Maar daar is ontzettend weinig support voor. En dan heb je nog een groep, die is deze week een soort grassroots groep Standing Together. Die kennen jullie misschien wel. Dat is iets wat je vaak op social media voorbij ziet komen, van die paarse hesjes. Die groep is nu heeft besloten om ook een partij te beginnen. Die partij staat echt voor één land, twee volken. Dus het zit een beetje tussen een één- en een twee-staten-oplossing in. Een prachtig partijprogramma. Alleen de kans dat die politiek iets in de melk te brokkelen hebben is zeer gering.
2: Het blijft ontzettend spannend. We zullen je ongetwijfeld deze dagen nog meer spreken. Dank Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël van na 7 oktober.
3: Blik op Europa.
2: Mark Rutte was deze week in de Oval Office en doseerde als vanouds. Dit keer was zijn student Donald J. Trump. Maar of die in aanloop naar de NAVO-top echt onder de indruk was van docent Rutte, valt te bezien. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Rutte en een lessenaar, daar zetten die dan met dik viltstift getekende grafiek op. En daarboven stond dan weer Trump's trillion.
4: Ja.
2: Ja.
4: Gouden letters.
2: Gouden letters. Helpt het?
4: Mag ik eerst een kleine aanloop nemen?
2: Ja.
4: Mag ik eerst zeggen dat Rutte wel heel erg in zijn element was in de Oval Office. Dat ik hem weer zag als die leraar maatschappijleer aan het Johan de Witt College in de Schilderswijk, wat hij een paar uur in de week bleef doen als premier. En wat me ook opviel, Bernard, normaal als een leider in de Oval Office komt, dan kom je eigenlijk niet aan de beurt. Hè. Dan is het Trump en de Amerikaanse pers en veel binnenlandse kwesties.
2: Ja, en hij sprong op, hè?
4: Ja. Rutte dacht, ik pak gewoon aan het begin 6,5 minuut.
2: Ja.
4: Dat was ongekend. Docent Rutte die even de vloer pakt. En dat op deze manier ook voor het oog van de Amerikaanse pers liet zien.
5: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017. Right. Trump 45 plus Trump 47. A total of extra spend by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion.
4: Ik weet niet of de student Trump was afgehaakt nadat hij hoorde trillion Trump en dat het daarbij is gebleven met zijn focus.
2: Ja.
4: Maar ik weet wel dat afgelopen zondag sprak ik Jeffrey van Leeuwen, de rechterhand van Trump in het NAVO-kabinet. En die had dit eigenlijk al voorspeld.
6: We gaan de cijfers presenteren aan de president, laten zien waar we nu staan. En ik denk dat je om die cijfers niet heen kan. Dus ik denk dat we er op die manier heel constructief en positief in gaan.
4: Ja, en zo geschiedde, Bernard. En volgens mij belde ik jou deze week. En toen zei ik, grappend, dit wordt een PowerPoint-presentatie. Zie je het voor je?
2: Ja.
4: Alleen, ik had niet gedacht dat het zo letterlijk zou zijn dat Rutte zou zeggen, ik sta op, ik ga naar mijn lessenaar, ik heb hier een paar prachtige grafieken voor je en dit ga ik aan je uitleggen.
2: Ja, nou is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal om indruk te maken op Trump. Stroop om de mond smeren, noem het maar op. Het is de methode

0: Rutte in extremo, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt Trump nou naar Europa? Helpt dit iets? Maakt het iets uit?
1: Nou, de eerste 10 minuten denk je, Trump vindt het wel leuk dat Rutte een beetje doseert. Hij geeft hem de ruimte. Hij haakte denk ik wel na een paar minuten af toen Rutte begon over hoeveel jobs dit opleverde. Dus hoeveel extra banen erbij kwamen. Nu de defensieindustrie in Europa op volle toeren lijkt te draaien. Want ja, dat ging om tienduizenden. Nou, daar draait Trump zijn hand niet voor om natuurlijk. Nee. Ik heb nog steeds de indruk dat Trump daarna dacht, ik ben niet zo happy met Europa.
2: It would have been nice if they said that they didn't say it. But as Secretary General, and he's the boss of the whole operation, I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, you know, would have been a little bit different.
0: Yeah.
1: Hij zit nog vol met rancune over Iran, hè?
0: Ja.
1: En die in zijn ogen uitgebleven steun van de bondgenoten.
0: Ja. En het verhaal van Rutte is steeds, nee, dat zie je verkeerd. De NAVO is wel degelijk bereid en in staat om hulp te verlenen. Maar ja. Er moet een soort ankerpunt komen, letterlijk en figuurlijk, om dat aan te binden. Bijvoorbeeld het bestendigen van dat 14-puntenplan of wat dan ook. Want onze schepen liggen klaar, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat Rutte, hij is heel erg aan het balanceren. Hoe hou ik Amerika bij de NAVO, maar ook de Europese landen. Nu heeft hij weer ruzie met Meloni, omdat hij eigenlijk heeft gezegd dat Italië superveel aan die Epic Fury-operatie heeft meegedaan. Maar Meloni zegt nu in het Italiaans, questa è un tranello, het is een valstrik. Wij hebben helemaal niet zoveel meegedaan. Wij willen helemaal niet deze illegale oorlog steunen. Dus je ziet dat Rutte op dat koord balanceert. Maar ja, hij weet misschien meer dan ik, bijvoorbeeld dat Trump serieus overweegt om anders niet naar de NAVO-top te gaan in Ankara.
0: Nee, dat zou heel vervelend zijn. De vraag is, denk al met al, hè, we hebben het bekeken, jij hebt bekeken, je analyseert het op een ontzettend grappige manier. Denk je dat die lezing of de presentatie of de Rutte-show nut heeft gehad?
1: Wij denken er misschien net iets anders over. Ik denk dat het nut heeft tot op zekere hoogte, omdat Rutte de scherpe randjes nu misschien van de ergernis van Trump heeft afgehaald. Hij gaat nu wel naar die NAVO-top in Ankara. Hij zegt ook, ik doe dat vanwege Erdogan. Hij zegt ook, Turkije is mijn grote vriend, misschien ga ik weer F-35 jets aan ze geven. Mogen ze weer onderdeel worden van het programma. Tegelijkertijd denk ik dat jij zou zeggen, Bernard, ja, volgens mij is Trump gewoon boos. Vindt hij Europa op dit moment niet collegiaal en blijft hij daarbij?
0: Ja, dat is inderdaad wat ik denk dat hij denkt. Tot slot, voor Trump is de oorlog in Iran belangrijker dan de oorlog in Oekraïne.
1: Ja.
0: Europese NAVO-bondgenoten kijken daar anders naar. Hoe kijkt Trump naar Zelensky?
1: Ja, elke keer weer een soort momentopname, dat houden wij in de gaten. En dit is wat hij in het bijzijn van Rutte zei.
3: You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now? He famously...
4: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well. You have to say he's courageous. He's got great equipment. But he's got great men. He's got fighters.
1: Ja, het goede humeur dat Trump had tijdens de G7-top vorige week heeft hij dus nu weer doorgetrokken als het gaat om hoe hij kijkt naar Oekraïne.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd weten we dat Trump, als hij bijvoorbeeld weer met Poetin zou spreken, kan omslaan als een blad aan de boom.
0: Ja, de grap is steeds, elke 6 minuten denkt hij wat anders en dat deelt hij dan ook
1: en
0: mee.
1: En 6,5 minuut van Rutte was dus net 1,5 minuut te laat.
0: Precies, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Richard de Mos is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het hoofdkantoor van TUI in Rijswijk. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Bral aan.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
12: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: De Kamer buigt zich over alle lekken van persoonsgegevens de laatste tijd. Waar gaat het mis? En we volgen natuurlijk het laatste nieuws uit Venezuela. Een Nederlands hulpteam is met honden onderweg naar het aardbevingsgebied. Blijf je wakker! Je kunt ook naar de kroeg vannacht, want sommige cafés blijven speciaal open en hopen dat er heel veel oranje fans aanschuiven. Dat en meer zometeen in de avondspits. En nu al kun je terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
14: Mijn naam is Rijn Brabants van de ANWB. Op de A2 staat een file richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg is je vertraging 25 minuten. Op de A4 richting Amsterdam sta je stil tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp. 20 minuten door een ongeluk. Wel is de weg inmiddels weer vrij. De langste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en knooppunt Benelux. 10 kilometer met een klein uur vertraging. Nou, dat komt allemaal door een kapotte auto en de linkerrijstrook is er afgesloten. Dan nog wat flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 56,9. En de A27 richting Gorkum bij 66,0.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten, maandag begint de reparatie. Bij Tata Steel hebben ze een opvolger gevonden voor Donald Pols, de directeur communicatie die al na een dag weg moest vanwege zijn verleden in Zuid-Afrika. Dat Pols aan de slag ging bij Tata was ook al opmerkelijk omdat hij van Milieudefensie kwam. De nieuwe directeur is Herman van der Meijden, hij zat ooit bij Shell. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht en het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nederland en de Europese Unie kunnen heel veel leren van de manier waarop Japan, Zuid-Korea en Taiwan omgaan met autocratische dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker schreef er een boek over samen met Casper Witz. Breuker is zometeen de gast.
17: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
18: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met de AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
19: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Middenmachten zoals de Europese Unie, Canada en Japan moeten samenwerken om een vuist te maken tegen de grootmachten in de wereld.
20: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and most to gain from genuine cooperation.
0: Dat waren de woorden van de Canadese premier Carney eerder dit jaar op het World Economic Forum in Davos. Maar wie daar al veel langer over praten zijn Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daarover heeft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker het boek De Kracht van Middenmachten geschreven, samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits. Welkom.
2: Dank je wel.
0: De ondertitel van jullie boek luidt: Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Waarom zijn die landen zo belangrijk voor ons?
2: Nou, ze zijn überhaupt al belangrijk voor ons, zeker in economisch opzicht nu. Maar wij denken heel sterk dat ze veel belangrijker zouden moeten zijn. Ook omdat je ziet dat landen, kleine middenmachten als Nederland, in toenemende mate geïsoleerd zijn geraakt in het geopolitieke. Ja, nog geen geweld op veel plekken, maar het zit er wel aan te komen, lijkt het.
0: Het zit er dichter, ja.
2: We zijn onze grote beschermer kwijt en we weten niet Amerika. En dat is waarschijnlijk blijvend. Nou, even afwachten natuurlijk.
0: We
2: gaan slecht om met China, denk ik.
0: Ja. Het boek leest als een soort pamflet, maar het is een boek geworden. Waarom?
2: Ja, nee, dat is volledig mijn schuld. Het was een pamflet en we konden niet stoppen met schrijven. Dat is ons aan te rekenen. Het was een pamflet en het is een boek geworden. Er moest heel veel in. Dat onderstreept eigenlijk ook weer ons argument dat we te weinig weten over Oost-Azië in Nederland. Er wordt te weinig aandacht aan besteed, het onderwijs en zo. Dus we moesten best wel veel gedachten introduceren om onze argumenten goed begrijpelijk te maken. Ja, en dat heeft woorden nodig.
0: Ja, en we kennen eigenlijk Japan en Korea en Taiwan alleen maar van de producten waar ze beroemd om zijn. Ja. Auto's of chips of zo.
2: En
0: voor de rest weten we er niet zoveel van. Hè? Dat is natuurlijk. Je hebt een aantal aanbevelingen, daar komen we straks op. Eerst kijken we naar wat we kunnen leren. Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn drie hele verschillende landen met andere achtergronden en toch vinden ze elkaar hierin. Komt dat puur door die gemeenschappelijke vijand?
2: Nee, niet alleen. Het is ook een beetje een toeval, zou je kunnen zeggen. Het is hoe de geschiedenis loopt. Het zijn landen die op een eigen manier een hele enorme strijd ook hebben moeten vechten met hun eigen autocratie. Dit zijn landen die Taiwan en Zuid-Korea, althans in de jaren 80, nog dictaturen waren.
0: Ja.
2: Japan was een koloniale grootmacht die andere landen heeft onderworpen en ingelijfd.
0: Waaronder Korea.
2: Ja. En Taiwan ook. En daar weten trouwens in Nederland natuurlijk ook echt wel wat van. Dat stukje geschiedenis. Zowel Taiwan als Japan als Zuid-Korea hebben het overwonnen. En zeker Taiwan en Zuid-Korea hebben dat eigenlijk helemaal op eigen houtje gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen die je eruit kunt trekken. Dat naast die economische bloei die je daar ziet, ook een democratische bloei ziet.
0: Ja, en dat is van binnen uitgekomen, zoals het hoort. Nooit van buitenaf opgedrongen, door wie dan ook. Laten we even praten over Taiwan. Dat land wordt bedreigd, eigenlijk. Hè? Omdat China steeds zegt, vroeg of laat dan pakken we het terug of in, of het hoort bij ons. Enfin, daar hebben we het vaak over gehad. Oorlog wordt gevreesd. Hoe gaan deze landen daarmee om? Met die dreiging. De dreiging dat Taiwan gevaar loopt.
2: Ja, alle drie anders. Kijk, voor Taiwan is het natuurlijk een existentiële kwestie, want als dit fout loopt, is er geen Taiwan meer.
0: Nee.
2: En wat je ziet, en hier praat ik Casper helemaal na hoor. Casper is de Taiwan-expert. Taiwan eigenlijk een hele robuuste democratie heeft weten te creëren, juist om die dreiging van buiten te weerstaan. Wat je vaak ziet is juist de reflex de andere kant uit. We moeten ons nu verdedigen tegen het buitenland, dus nu zijn even alle vrijheden opgeschort. Wat er in Taiwan is gebeurd is dat al die groepen die denk ik zich zorgen kunnen maken of ze in vrijheid kunnen verder leven als China de zaak zou overnemen. Kijk maar wat er in Hongkong is gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk de democratieactivisten, maar ook de LGBTH-gemeenschap. Die maken nu deel uit van een samenleving die zich verzet tegen die dreiging. Die zich daarvoor wapent eigenlijk om dat niet te laten gebeuren.
0: Ja.
2: Dat is denk ik iets heel erg waardevols om in te zien dat die een bedreiging van buiten zou moeten leiden eigenlijk tot een sterkere democratie in het land waarin iedereen, omdat iedereen wat te verliezen heeft, zijn of haar of hun steentje bijdraagt.
0: Ja. Ja, het is op zichzelf knap, want toen Chiang Kai-shek, de eerste president van Taiwan, daar kwam, toen was het echt een rabiate dictatuur en daarna toch ook nog heel lang.
2: Ja, nee, ja, Chiang Kai-shek was niet de meest democratische man. Nee, klopt, ja.
0: We hebben dat zelf bij Rusland lang niet gedaan. Pas bij de Russische invasie van Oekraïne werden we wakker. Namelijk, wat is hier eigenlijk aan de hand? En is dat nou wel een soort bevriend land of nog niet? Trump zijn we ook nog steeds een beetje aan het pleasen.
2: Ja.
0: Is dat de vergelijking die jullie ook willen maken? Dat wat wij doen niet werkt?
2: Ja, we slaapwandelen, denk ik, geopolitiek gezien nog steeds. En dan ben ik nog optimistisch. Een deel van mij denkt ook dat we nog steeds aan snurken zijn.
0: Ja.
2: Dat we gewoon niet in de gaten hebben wat er gebeurt. En hoe alleen landen als Nederland kunnen komen te staan. En dan moet je tegen wapenen. En daar moet je 24 uur per dag mee bezig zijn. En ik weet niet, als we dat zijn, dan zie ik de resultaten niet. Ja, en dan moet je vertrouwen op eigen kracht. En dan kan je niet vertrouwen op de kracht van een Amerika of een China of welke andere grootmacht ook. En dan moet je dan is de alliantie met andere middenmachten die gelijkgestemd in de wereld staan, eigenlijk de enige optie die je hebt. En binnen de EU heb je natuurlijk een aantal van die landen, maar ook buiten de EU zullen we toch echt verder moeten kijken.
0: Ja, maar wat wij natuurlijk hebben, en dat komt omdat wij al een hele tijd democratieën zijn, natuurlijk in dit deel van de wereld, is dat we narigheid vermijden. We willen geen confrontaties. Nee. En als ik jou goed begrijp, zeg je, ja, maar dan moet je het lef hebben om die wel aan te gaan.
2: Ik denk niet dat we, ja, als wij ze niet aangaan, dan worden ze aangegaan voor ons.
0: Ja.
2: En dat is denk ik wel, als ik in één zin het verschil zou moeten karakteriseren tussen hoe Taiwan, Zuid-Korea en Japan de bedreigingen, de crisis die er nu zijn in de wereld bekijken en hoe wij dat in Nederland doen. Wij leven toch nog een beetje in de wereld zoals we die graag willen zien.
0: Ja.
2: Een wereld waarin Trump uiteindelijk wel tot zijn zinnen komt. Rutte houdt hem onder controle tot hij aftreedt, zodat zijn termijn erop zit.
0: En daarna komt er weer een gewone president.
2: Ja, en dan komt het weer. Dan kunnen we weer gewoon verder.
0: Ja.
2: Terwijl in deze drie Oost-Aziatische landen men leeft in de wereld zoals die is. Ja. Namelijk in een zeer instabiele, onzeker geworden wereld, waarin je maar beter voor jezelf kunt zorgen, want niemand gaat het voor jou doen.
0: Nee. Dit is BNR De Wereld. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits schreef hij het boek De Kracht van Middenmachten over het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor ons.
3: So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and the future of democracy.
0: Ja, dat was de vicepresident van Taiwan, mevrouw Xiao, als ik het goed uitspreek, op bezoek in Brussel vorig jaar. Jullie komen met een hele reeks aanbevelingen. Zijn er 18. Die kunnen we niet allemaal behandelen. We gaan er een paar van doornemen. Ja. Welke vind je zelf de belangrijkste?
2: Oh jee, gewetensvraag. Ik zou het echt niet weten.
0: Oké. Okay. Nou, zullen we het omdraaien? Pakken we er een paar uit. Maak een vriendencoalitie vanuit de Tweede Kamer met Taiwan. Verschillende andere Europese landen hebben dit ook gedaan. Waarom moet dit?
2: Nou, als je kijkt, mocht er oorlog komen in Taiwan, en die kans is er, dan zou dat rampzalig zijn voor, laten we eerst even naar de economie kijken, naar onze economieën. Aanvoerlijnen via de Zuid-Chinese Zee worden verstoord. Japan wordt geïsoleerd, Zuid-Korea ook. We worden volledig afhankelijk van China. Dat zou iets doen met het echt een negatieve invloed hebben op het machtsevenwicht in de wereld. Richting autocratie gaat het dan. Dat wil je voorkomen. Je wil daar geen oorlog vechten. De beste manier om dat te voorkomen is niet om elke keer als China een stapje zet verschrikt naar achter te springen, maar om precies het tegenovergestelde te doen. Wat we bij Oekraïne niet hebben, of te laat hebben gedaan, namelijk steunen tegenover de bullebak aan de andere kant van de grens.
0: Ja.
2: Laten zien dat als het oorlog wordt, dan is het niet alleen oorlog met Taiwan.
0: Dus dat betekent dus steun aan de landen die jullie beschrijven. Taiwan, Japan, Zuid-Korea.
2: Ja.
0: In plaats van steeds maar mopperen op of tekeer gaan tegen China. Dus dat
2: of bang zijn voor China, omdat je wil China niet uitdagen. Natuurlijk wil je China niet uitdagen. Maar ik vermoed dat escalatie het best kan worden voorkomen door krachtig te staan voor jouw partners. En daar hoort dan Taiwan bij, wat mij betreft.
0: Ja, de samenwerking op economisch gebied is prima.
2: Ja.
0: Die hebben we.
2: Ja.
0: Denk maar aan de chips. En ook politiek gezien hebben wij voor Taiwan wel enige sympathie. Maar wat we niet doen, is wat we naar mijn mening gewoon zouden moeten doen, namelijk het land erkennen.
2: Ja.
0: Dat hebben we allemaal, we hebben het allemaal laten vallen in 1979, omdat Taiwan uit de VN was en China erin. En dan had je die eenlandspolitiek. Hebben we allemaal gezegd, oké, doen we dan aan mee. Maar als je zo consequent wil zijn, zeg je, nou, dan moeten we daar maar eens een streep onder zetten en Taiwan erkennen. Wat is er eigenlijk op tegen?
2: Ja, ik denk de onvermijdelijke ruzie die zal volgen met China. De sancties die China zal opleggen aan landen die Taiwan erkennen. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke situatie gaat zijn.
0: Dat weet ik niet, maar je waarschuwt zelf tegen de angst.
2: Absoluut. Ja. Ik denk dat je dat serieus moet overwegen. En dan kijken wat het beste werkt. Als dat erkenning is, dan zonder meer voor erkenning kiezen.
0: Ja. En gewoon weer een ambassade neerzetten.
2: En in voorbereiding daarop de relaties aanhalen. Ja. Taiwan doet het al met ons, hè? 650% meer investeringen in de afgelopen jaren in de EU door Taiwan.
0: Ja. Ander punt. Bouw aan een veiligheidsvisie met Zuid-Korea, Japan en Taiwan en let daarbij vooral op het beschermen van aanvoerlijnen en cruciale grondstoffen. Zeg je dan maar eigenlijk, we moeten geen Europese China-strategie maken, maar eentje die we samen ontwikkelen met deze drie landen?
2: Nou, we zullen wel een Europese China-strategie moeten hebben, ben ik bang. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met deze landen ook te ontwikkelen. Deze landen weten hoe ze met China moeten omgaan. Zijn onafhankelijk gebleven, ondanks soms enorme druk. Over het algemeen zonder oorlog te voeren. Dus daar kan je wel best wat van leren. En ja, het zwakke punt, een van de krachtigste punten waar China natuurlijk een bijna monopolie op heeft, dat zijn die zeldzame mineralen en aardmetalen en al wat iets meer zijn.
0: Ja.
2: Dus ja, je moet die aanvoerlijnen beschermen. Aan de kant moet je ze ook wel misschien investeren in andere manieren om eraan te komen.
0: Maar het heeft veel te maken, alles wat je vertelt heeft veel te maken met lef. Valt mij op. Het gaat gewoon om te zeggen, we durven dingen te doen of te zeggen.
2: Nee, klopt. We zijn
0: en laat ze dan maar komen met hun woedende reactie, hupsakee.
2: Dat is zo, ja.
0: Een paar andere punten die met elkaar samenhangen. Bestrijd het anti-Aziatische racisme.
2: Ja.
0: En verstevig de kennis over Oost-Azië in het onderwijs. Hoe groot zijn bijvoorbeeld in Nederland de vooroordelen?
2: Extreem. En werkelijk, ik heb het zelf ook onderschat, wat natuurlijk mijn werk is.
0: Ja.
2: Toen met corona zag je dat de rare dingen die er opeens over China werden verteld.
0: Ja.
2: En Chinezen.
0: Dat kwam ook door Trump. Hè? I call it the China virus.
2: Ja, ja dat kun je zeker. Maar,
0: heeft ook niet geholpen.
2: Heeft ook niet geholpen.
0: Nee.
2: Maar ja, we zijn allemaal mensen die zelfstandig kunnen denken. Dus dat kan je verwerpen. De manier waarop er lacherig werd gekeken naar hoe Taiwan en Zuid-Korea het virus te lijf gingen. Terwijl dat veel rationeler, wetenschappelijker en uiteindelijk ook veel beter is geweest. Er zijn minder doden gevallen relatief in Zuid-Korea dan hier. 3 keer zo weinig.
0: Ja. En doen we ook nog steeds dingen als ze zijn niet van elkaar te ontlijken, allemaal op elkaar?
2: Ja, nou, laatst ook met voetbal, vrees, toch?
0: Hè?
2: Rafael van der Vaart met voetbal.
0: Oh ja.
2: Grapje.
0: Ja,
2: ja kijk, en als er voor de rest dat racisme niet is, kan je zo'n grapje maken. Zolang het er wel is, is zo'n grap gewoon, het helpt allemaal niet.
0: Nee, maar bovendien, ik hoor altijd van Aziaten dat ze van ons precies hetzelfde
2: vinden. Ja, nee.
0: Dat is zo. Jullie doen ook oproep aan de media om meer aandacht te besteden aan Oost-Azië, onder meer bij de publieke omroep. We zitten hier niet bij de publieke omroep.
2: Nee, maar jullie besteden ook wel meer aandacht.
0: Dat is ook zo. Ja. Nu hebben we een paar jaar geleden de serie Squid Game gehad uit Zuid-Korea. Dat was een mega uit op Netflix. Ja. Wat moet erbij komen?
2: Van alles. Waar het uiteindelijk om gaat, is denk ik dat het belangrijk is voor ons om landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan te zien als Frankrijk, Duitsland en België. Ja. Landen die heel iets eigens hebben. En toch landen waarvan je heel veel herkent van jezelf.
0: Ja.
2: Wat menselijk is. Dat is raar dat ik ook moet zeggen. Maar is nu, wie gaat er in godsnaam Duitsers en Fransen door elkaar halen en op één hoop gooien? Dat doe je niet. Je weet dat hun geschiedenissen anders zijn. Dat de samenlevingen anders zijn. Kunnen prima met elkaar de één deur. Daar gaat het niet om. En datzelfde niveau van kennis moet je hebben, denk ik, ten opzichte van ons.
0: Nou, vind ik dat met die. Ik ken die landen wel. Ik vind dat met Japan en Korea moeilijker. Eerlijk gezegd.
2: In welke zin?
0: Om die als volkeren uit elkaar te houden.
2: Oh, maar goed, dat leer van
0: kunnen ze zelf vaak niet eens zo goed.
2: Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Zeker niet omdat het ook best wel wat over en weer heel veel kruisbestuiving is geweest.
0: Ja.
2: Maar als het gaat om cultuur is dat niet zo moeilijk om ze uit elkaar te halen. En geschiedenis ook niet. Maar goed, dat is ook niet het punt, denk ik. Het punt is, denk ik, dat je ernaar moet kijken wat de jeugd veel meer doet, de echte allerjongste generatie, als gewoon landen.
0: Ja.
2: Gewoon, en waar niks raars aan is, wat wel anders is, wat leuk kan zijn, spannend kan zijn, waar je wat van kan leren.
0: Ja. Dat. Ik ken wel een hele hoop mensen die de laatste tijd die naar Japan en Korea zijn geweest, gewoon met vakantie. Ja. Of dat had ik daarvoor nooit gehoord. Nee. Plotseling in opkomst. Heel goed dus.
2: Absoluut.
0: Heel goed dus. We zien ook in Japan een vrouwelijke premier. Wij hebben in dit land nog nooit een première gehad, alleen maar premiers.
2: Ja.
0: En zij hebben notabene in dat land, ja, met de positie van vrouwen toch niet zo vanzelfsprekend.
2: Nee, klopt.
0: Ook dat, ja, is iets om naar te kijken, toch?
2: Absoluut.
0: Ja,
2: ja, en ook iemand die, ondanks de verwachtingen die er waren, ze komt van natuurlijk van de conservatieve tak van een vrij conservatieve partij,
0: ja,
2: die toch echt verrassend
0: zeer opmerkelijk
2: werk doet. Ja.
0: En die,
2: ja,
0: staat een vrouwtje, zo gezegd.
2: Absoluut. Ja. Ja.
0: Nog eentje. Ja. We hebben tijd voor investeren in gezamenlijke wetenschappelijke onderzoekprojecten. En daarbij noem je meerdere disciplines. Werken we nu nog niet genoeg samen?
2: Nee, we werken nog niet genoeg samen. Er wordt samengewerkt, hoor. En er is ook belangstelling aan beide kanten. Bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Dat ken ik zelf het best als voorbeeld. Maar er kan veel meer worden gedaan. En dan kan het over geesteswetenschappelijk onderzoek gaan. Maar ook op het gebied van de biomedische wetenschappen. Op het gebied van defensie. Er is zoveel meer om te doen. Nederland is natuurlijk ook een land waar veel aan technologie en hoogwaardige wetenschap wordt gedaan. Zuid-Korea ook, Japan ook, Taiwan ook. De synergie die daaruit zou kunnen ontstaan, ja, is enorm. En dat is, moet ik ook wel zeggen, daar zijn we nou wel, denk ik, op het goede pad. Omdat deze landen, en Taiwan dan niet, maar ook bij de Europese onderzoeksprojecten worden betrokken. Ja. Dus die vanuit de EU worden gefinancierd.
0: Ja, en ik denk dat ook Nederland was niet het eerste, maar het tweede land in de geschiedenis dat een handelsrelatie had met Japan, al in de 17e eeuw.
2: Ja.
0: Met een eigen handelspost op Deshima. Moeten, ja, we een beetje meer denken in die richting? Upskate, terug naar wat we toen deden.
2: Ja, maar dan we mochten dat eilandje helaas niet afdoen.
0: Ja, één keer per jaar.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, de reis naar de Shogun, ja, aan het Hof. Nee. Nee, maar goed. Ja, inderdaad. Maar dan overal kleine eilandjes. En ook hier vooral, laat ook hier de aanwezigheid van Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven, instellingen, kennisinstellingen, noem maar op, gewoon duidelijk zijn. Hoe meer we met elkaar doen, denk ik, hoe beter we er uiteindelijk van worden.
0: Oké. Okay. Dank, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek De Kracht van de Middelmachten over het belang van Japan, Zuid-Korea en Taiwan voor ons.
4: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij was gisteren bij de aftrap van Great American State Fair. Dat is ter gelegenheid van de Amerikaanse 250ste verjaardag. Trump hield daar een grote toespraak. Hoe was dat?
21: Nou, dat voelde een beetje gek, Bernard, want dit is dus een nationale viering, hè, voor alle Amerikanen, maar Trump maakte er natuurlijk echt een Trump-rally van. En je weet nog wel, denk ik, hoe dat ontstond. De eerste artiest, of eerst zouden er artiesten optreden voor die State Fair. Nou, die zeiden op een bepaald moment, die zegden allemaal af, één na één. En toen zei Trump op een bepaald moment, nou, weet je wel wat, ik ga het gewoon wel doen. Ik zorg wel dat er heel veel mensen gaan komen. Wel interessant, want die artiesten zeiden van, wij doen dit niet omdat er een politiek tintje aan zit. Daarvan zei Trump, dat is onzin, maar nou ja, ze krijgen nu toch wel gelijk, moet ik zeggen. En ja, als je dat zag, joh, een groot deel van zijn ministers hield een praatje. Hij vertelde hoe Amerika op sterven na dood was door Biden, dat hij het land gered heeft. Het ging over transgenders en mannen in vrouwensporten, immigratie. Alle greatest hits van een campagne bijeenkomst kwamen voorbij. Alsof we midden in de campagne zaten. Nou, zitten we ook eigenlijk wel een beetje. En ja, zo beloofde Trump bijvoorbeeld ook dat de benzineprijs heel snel omlaag zal gaan. Nou, daar werd hard op gejuicht natuurlijk. En ja, natuurlijk die oorlog. Die zijn allemaal sowieso ook een groot succes.
22: One week, Iran was essentially finished. In one hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store, but we don't want to get carried away.
21: Ja, op zo'n moment wat het nationale eenheid moet zijn, krijg je dit. Dus ik zou zeggen, pas maar op Cuba. En ja, het ging, Iran gaat nooit een nucleair wapen krijgen. Het is allemaal al geregeld. Die onderhandelingen, die zijn alleen nog maar voor de vorm, want we weten het al. En om allemaal wat kracht bij te zetten, flyovers van een B-2-bommenwerper, F-35's, F-16's. Nou ja, je snapt het gevoel.
0: Ja, ja, geweldig. Ik moet ontzettend lachen over dat. Dat was meteen geregeld met. Maar hij heeft 39 keer tot nu toe gezegd dat er een akkoord was met Iran, hè?
21: Ja, dus ik denk inmiddels wel meer. Hij blijft het zeggen. Ja. En je merkt er wel voor die mensen daar, wat vooral Trump-supporters waren, alleen maar eigenlijk, daarvoor is dat ook gewoon waar.
0: Ja, Trump maakt van Amerika's verjaardag helemaal zijn eigen Trump-feestje. Hoe regelde die dat?
21: Ja, je krijgt bij veel van die festiviteiten echt Amerika's geschiedenis en cultuur, maar dan met een MAGA-sausje. Dus niet woke, wel veel Trump-verering, veel militairen, dat soort dingen. Nou, wat ik net ook noemde, de 4th of July geeft hij weer een toespraak. Dit is heel anders dan hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden werd gevierd toen Amerika 200 werd. En dat deed hij door eigenlijk de officiële feestcommissie voor Amerika 250 buitenspel te zetten. Er zijn nu twee feestcommissies tegelijk. Eerst de oorspronkelijke, die heet America 250. Dat is een non-profit, 10 jaar geleden opgericht door het congres, geleid door mensen uit beide politieke partijen. Daar zitten dus ook democraten in. Maar Trump bracht daarbij Freedom 250, wat erg hetzelfde klinkt. Dat is van de Trump-regering, publiek. Privaat, dus daar zitten ook veel sponsors bij die daar een bijdrage aan leveren. Die zijn ook niet altijd openbaar. Dat is bij die eerste America 250 is dat wel openbaar. Dus er zijn veel zorgen over belangenverstrengeling en ook buitenlandse donoren. En wat je eigenlijk ziet is dat Freedom 250, dus de feestcommissie van Trump, die heeft het eigenlijk helemaal overgenomen.
0: Ja, en die Freedom 250 die heeft dus ook veel meer budget dan America 250.
21: Ja, en daar zie je dus heel duidelijk hoe dit gegaan is. Want America 250 zou $100 miljoen krijgen van de overheid. Heeft uiteindelijk maar $25 miljoen gekregen. Ze hebben nu ook een flink tekort. Ook omdat er minder sponsoren komen. Wat me wel logisch lijkt. Want ja, je hebt nu ook een organisatie van de president. Daar kan je ook geld aan geven. Daar heb je waarschijnlijk als bedrijf meer aan. Hè? Freedom 250, dus Trumps feestcommissie, die kreeg inmiddels al zo'n $70 miljoen van de Trump-regering. Dat moet naar $100 miljoen gaan. Dus veel meer dan de oorspronkelijke feestcommissie. En daar gaat het financieel goed mee. Maar hoe dat dan kan, dat Trumps feestcommissie dus meer geld krijgt dan de oorspronkelijke, dat zegt de Trump-regering niet. Dat is niet transparant. Welke bedrijven of donateurs erachter zitten, dat weten we. Sommigen weten we daarvan, maar in grote lijnen ook niet. En daarvan zeggen democraten dus, ja, wat als dat buitenlandse bedrijven zijn? Belangenverstrengeling, corruptie, hoe zit dat? Dus verdeeldheid.
0: Ja, even heel kort nog, Jan. Wat vinden de Amerikanen van de verjaardag?
21: Nou, wat ik wel heel interessant vond, hier is ook verdeeldheid over. Amerika is natuurlijk gesticht door de Founding Fathers. Die worden enorm geïdealiseerd. Hè? George Washington, Thomas Jefferson, de helden van dit feest, naast Trump. En wat blijkt nu? Maar 19% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers blij zouden zijn met hoe Amerika nu is geworden. 77% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn over dit Amerika. Dus 250 jaar Amerika, een land met daddy issues, Bernard.
0: Oké, dankjewel, Jan Post. Correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard van Hoekburg. Tot volgende week.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
26: In de BNR-app.
27: Reisadviezen voor het Midden-Oosten zijn versoepeld nu de oorlog voorbij lijkt. Apple voert forse prijsverhogingen door voor MacBooks en iPads vanwege het chiptekort. En Tata Steel heeft een nieuwe duurzaamheidsdirecteur na de rel rond het extreemrechtse verleden van Donald Pols.
7: Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
8: En dan is het bijna 4 uur. We gaan naar de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Rijn, zijn er problemen bij de A12, zie ik?
9: Ja, dat klopt. De A12 richting Utrecht die is afgesloten tussen Den Haag-Malieveld en Noordorp. Nou, dat komt door een ongeluk en het verkeer richting Utrecht kan via Rotterdam over de A13 en de A20. Dan de A12 richting Den Haag, want er is ook een ongeluk gebeurd tussen Woerden en knooppunt Gouwen. 16 kilometer met 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. De A27 Breda richting Gorkum. Ze zijn deze week aan het werk bij knooppunt Gorkum en dat zorgt voor een wegafsluiting en drukte. 30 minuten vertraging bij het knooppunt. En hierdoor is het ook druk op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg sta je 25 minuten in de file. De A59 nog richting Os, want tussen Os en knooppunt Paalgraven kom je een kapotte auto tegen. Hier heb je 20 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 42,8. En de A15 Europoort richting Rotterdam, daar staan ze bij 48,7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. Zo'n 60 gevangenen in Vught zijn tijdelijk naar een andere gevangenis gebracht omdat het daar te heet is. Ze blijven een paar maanden in Alphen aan de Rijn. Daar stond een deel van de gevangenis leeg door personeelstekort. Het personeel van Vught verhuist mee naar Alphen. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
10: Kijken we even naar de beurs. De AEX 0,2% in de plus op 1068 punten. Grootste stijger op dit moment Philips met een plus van 2,2%. En Adyen is de grootste daler met min 2,8%. De Dow Jones is net geopend, 0,5% hoger.
7: En zometeen in de avondspits. Het KNMI heeft voor het eerst in de geschiedenis code rood afgegeven vanwege de hitte. En we volgen natuurlijk het laatste nieuws over de aardbeving in Venezuela. Dat en veel meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AUMEY.
26: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
28: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
4: Fijn dat je luistert op deze snikhete donderdag. Misschien zit je wel lekker in de auto met de airco aan. Of anders gewoon lekker open ramen, dat helpt er ook wel een beetje. Nou, hier heb je het nieuws.
14: Dicht, ramen dicht, zou ik zeggen.
4: Met nee, maar als je rijdt en je hebt
14: Ik dacht thuis.
4: Nee, dan moet je alles dicht laten. Het nieuws om mee thuis te komen. Zojuist is code rood ingesteld voor morgen in grote delen van Nederland. Vannacht gaat het al in. 12 uur, wat betekent dat? Code rood wegens extreme hitte. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Nou, dat is dus in grote delen van Nederland. Alleen in Zeeland en Noord-Nederland, daar niet, daar geldt code oranje. En op de Waddeneilanden is er code geel. Ja, dat wordt leuk als je dus vannacht eigenlijk naar de kroeg wil om om 1 uur oranje te gaan kijken. Want ja, officieel is code rood van kracht. Ga jij kijken vannacht, Lisbeth?
14: Ik denk het niet.
4: Maar
14: ik
4: weet denk het niet zeker.
14: Wat zeg je?
4: Je weet het niet zeker.
14: Nou, kijk, als ik sowieso niet kan slapen vanwege de warmte, dan zal ik de televisie heus wel aanzetten. Ja, maar ik hoop eigenlijk dat ik een goede nacht maak.
4: Ja, veel kroegen hebben namelijk permissie om langer open te blijven. De vraag is natuurlijk hoe ze jou en mij en Lisbeth nog gaan overtuigen om zo gek te zijn om dan te komen. Dus wakker te blijven en naar de kroeg te gaan.
14: Maar eerst het nieuws uit Venezuela. Want daar zijn door de aardbevingen van vannacht al zeker 164 doden gevallen. Dat melden de autoriteiten. Het aantal getelde gewonden is nu op 971 vastgesteld. Er wordt nog steeds naar mensen gezocht onder het puin. Dus de verwachting is dat het hier niet bij blijft. Bij ons is Bastiaan van Blokland, woordvoerder van het Rode Kruis. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
14: Ja, wat weet u van de situatie daar nu op dit moment?
16: Nou, het is nu daar 10 uur in de ochtend, in de nacht. Je moet je voorstellen, bij zo'n aardbeving zijn er ook veel communicatiewegen afgesloten en werkt er geen stroom, dus het is lastiger werken. Het is nu 10 uur 's ochtends, mensen zijn weer in het daglicht aan het zoeken naar overlevenden. En wij brengen als Rode Kruis ook de ramp in kaart, in die zin dat we willen weten waar zijn de zwaarst getroffen wijken en wat is daar nodig en hoeveel mensen gaat het eigenlijk om. Dus wij schatten wel in, wij gaan niet over de cijfers als het gaat om doden en gewonden, maar we schatten wel in dat dit een hele grote ramp is, ja, waar voor heel veel mensen opvang nodig is. En waarschijnlijk ook heel veel mensen overleden zijn, helaas.
14: En is dat ook wat u al met het Rode Kruis nu kunt doen? Opvang regelen, bijvoorbeeld?
16: Ja, allereerst hebben wij dus reddingsteams. Hè. Die gaan echt de wijken in om daar mensen onder het puin vandaan te halen. We verlenen medische hulp, we hebben ziekenhuizen, polyklinieken. En we doen evacuaties vanuit de getroffen gebieden. En dan vervolgens is het inderdaad kijken waar gaan we de hulp naartoe brengen. Dat wordt natuurlijk enorm opgeschaald nu. Hè. Je hebt heel veel spullen nodig aan tenten, aan hygiënepakketten, water, voedsel, toiletten, noem maar op. En die moeten allemaal naar de plekken waar het nodig is. Dus dat gaat allemaal simultaan, die onderzoeken waar het nodig is, de spullen opschalen, et cetera. En dat gaan wij de komende tijd ook zeker doen, dan wel ondersteunen.
14: Ja, nou is er vanmiddag ook bekend geworden dat Nederland een Urban Search and Rescue Team naar Venezuela stuurt. Dat zijn hulpverleners met reddingshonden. Bij zo'n grote ramp, wat voor verschil kunnen zij daar betekenen?
16: Ik denk dat dat supergoed is dat zij er zijn. Alle expertise en ik denk ook gewoon alle handen zijn ontzettend nodig. Het is ontzettend gevaarlijk om dit soort werk te doen. Mm-hmm. Er zijn ook nog naschokken, die kunnen lang duren. En mensen die gespecialiseerd zijn in dit soort urban search and rescue, die nemen natuurlijk ook kennis mee die echt essentieel is. Dus handen en kennis zijn essentieel. En je hebt 72 uur vanaf het begin van zo'n aardbeving om met succes zeg maar, mensen onder het puin vandaan te kunnen halen. En die tijd die loopt, die tikt.
4: Is dat ook met dit soort temperaturen?
16: Geen moment missen.
4: Want ik zit even te googlen en ik zie 28 graden toch wel staan, ook vandaag in Caracas bijvoorbeeld. Ja, ik kan me voorstellen dat het echt behoorlijk heet. Is dat ook nog die 72 uur? Tellen die dan nog steeds zo op die manier mee?
16: Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het daaruit ziet. Je kan je voorstellen dat het überhaupt een hele levensbedreigende situatie is als je geen eten en drinken hebt.
14: Ja.
16: Ik weet nog Turkije een paar jaar geleden en Syrië, toen was het heel koud. En toen bestond ook echt het risico op bevriezing.
14: Ja.
16: In dit soort gevallen is het warm, ja, droog je sneller uit. Dus al dat soort factoren zal op een manier meespelen. Dus hoe zeggen we dat? De bottom line is eigenlijk, je hebt 72 uur en in die tijd moet je zoveel mogelijk mogelijk mensen gaan redden. En daar zijn we nu mee bezig. En we hebben ook een Giro-nummer geopend, 5125, om geld in te zamelen als Nederlandse Rode Kruis, zodat we daar de hulpverlening kunnen ondersteunen.
14: Ja, en jullie hebben natuurlijk collega's van het Venezolaanse Rode Kruis daar. Die samenwerking, daar zijn jullie aan gewend, maar zijn zij zelf ook geraakt?
16: Ja, dat is natuurlijk altijd met elke Rode Kruis of Rode Halve Maanbeweging in de wereld. De vrijwilligers, de organisatie, die is daar, die zijn er ook meteen. Dat is supergoed, die spreken de taal, die kennen het land, weten wat ze moeten doen. Maar zijn vaak ook zelf geraakt door de rampen, de oorlogen, noem het maar op. En dat maakt het natuurlijk ook nog wel extra zwaar soms. Mm. Maar ook wel die inzet die mensen hebben, die willen gaan voor hun eigen mensen om daar hulp te bieden. En dat is ook wel weer heel krachtig.
14: Dank. Bastiaan van Blokland, woordvoerder van het Rode Kruis.
15: BNR Nieuwsradio.
4: Ja, dacht je dat de slaapapneu-affaire van Philips voorbij was? Dat is het toch helaas niet. Want de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, die stond vandaag tegenover Philips voor de ondernemerskamer in Amsterdam. De VEB verwijt Philips namelijk dat het jarenlang de kwaliteitscontrole liet versloffen, waardoor dus die slaapapneu-affaire kon ontstaan. En ze willen daarom een diepgravend onderzoek, want het had heel veel gevolgen voor de beleggers, al dus de Vereniging van Effectenbezitters. Philips zegt, wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld. Onze verslaggever Martijn de Rijk, die is er al de hele dag bij. Martijn, goedemiddag.
0: Dag Nina.
4: Ja, hoe is het er daaraan toegegaan in de rechtszaal?
0: Nou, los van de temperaturen was het hier best warm, moet ik je eerlijk zeggen. Het ging er stevig aan toe. Het begon vanochtend al met een betoog door meester Danielle Strik namens de VEB. Harde noten te kraken had over die kwaliteitscontrole waar je het net al eventjes over had. Luister maar eventjes waar zij zo'n beetje, hoe zij een beetje denkt.
1: Feiten die een resultante kunnen zijn van de onjuiste werking van het systeem, zoals de alsmaar terugkerende problemen die zijn geconstateerd door de toezichthouders, de gebrekkige klachtenregistratie bij Respironics, waardoor de ware omvang en impact van de schuimafbrokkeling pas na vele jaren en slachtoffers werd opgemerkt, het zeer laat onderkennen van gezondheidsrisico's, de noodzaak om een enorme recall uit te voeren, het betalen van ruim 1 miljard dollar aan schadevergoeding aan patiënten en het nog voortdurende Amerikaanse productie- en verkoopverbod.
0: Ja, en dat Respironics, dat zij noemde, dat is natuurlijk het Amerikaanse bedrijf wat die slaapapneumachines op de markt bracht en daar eigenlijk flink mee in de fout ging. Ja. De VEB die vreest ook dat er niets gaat veranderen, dat Philips echt een slecht systeem heeft en dat gewoon morgen weer verkeerd kan lopen.
4: Ja, met nog meer gevolgen dan voor de beleggers, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar de VEB voor opkomt. Dus wat willen ze dan met dat diepgravende onderzoek? Wat moet dat dan hen brengen?
0: Nou, zo'n enquête wat de ondernemerskamer kan gelasten, die mogen daar experts op opzetten om dat te doen, kun je echt heel diep graven in een onderneming. Die kunnen echt overal de mail openen en die kunnen echt van alles doen. Dus dat gaat best wel veel ver. En daar kun je uiteindelijk daar heel erg veel mee. En dat had je kunnen weten als je wel eens naar BNR Nieuwsradio luistert. Laat ik eventjes de woorden van meester Van der Schriek. Die spreekt namens Philips notabene er eventjes bij pakken.
5: Dat blijkt ook uit de recente mediaoptredens van de VEB, waaronder ook weer de afgelopen week nog bij de BNR, waarin met zoveel woorden eigenlijk wordt gezegd, wij willen tot een schikking komen en dit zal daarbij druk geven.
14: Okay.
0: Ja, dus die schikking die kan uiteindelijk afgedwongen worden door dit onderzoek. En ja, dat is natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk voor de VEB.
4: Ja, want de VEB zegt, wij zijn als beleggers 16 miljard aan beurswaarde misgelopen. Hè? Dus dat is ook wel echt een hele stevig bedrag. Wat is het verweer van Philips hierin?
0: Nou, Philips die houdt het een beetje. Ik kan het eigenlijk simpel houden voor wat betreft Philips. Die kwamen met een flyer waarin hun punten op een rijtje werden gezet. En het belangrijkste is eigenlijk het punt waarin ze zeggen dat de enquêteverzoeken dienen te worden afgewezen. En dat Philips beschikt over deugdelijke systemen van kwaliteitscontrole is dat dan. En dat het de markt transparant en tijdig heeft geïnformeerd. Dat is eigenlijk de kern van hun verhaal. Maar wat we ook zouden kunnen doen, dat is eventjes luisteren naar de mannen die uiteindelijk hier allemaal verantwoordelijk voor waren. Want die waren er vandaag ook bij. De CEO van in der tijd Frans van Houten. En Roy Jacobs, de CEO van nu. En ook nog de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jeroen van der Veer. In die volgorde heb ik ze even achter elkaar geplakt.
6: De recall was op basis van de toen beschikbare informatie de enige juiste beslissing. Pas veel later is, met een meerjarig testprogramma door andere externe laboratoria vastgesteld dat het schuim geen verhoogd gezondheidsrisico veroorzaakte.
17: Wij realiseren ons dat de recall destijds heel veel teweeg heeft gebracht. Zorgen en onzekerheid waarmee je patiënten gewoon niet wil confronteren. Dat geldt ook voor beleggers, voor de onderneming, en dat er een grote tegenvaller is geweest voor ons allen is genoegzaam bekend.
18: Het gaat er dan om dat de bestuur de juiste beslissingen neemt op basis van de dan beschikbare informatie. In mijn ogen is dat ook bij Philips gebeurd. Op zo'n moment, en dan hou je natuurlijk automatisch als commissaris scherp in de gaten hoe het dan verder gaat. Dat is precies zoals het ging. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Ja. Ja, en volgens die advocaten van Philips zou een enquête de onderneming ook echt heel erg schaden.
4: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld al is het maar omdat ze in het buitenland niet helemaal begrijpen hoe dat dan in elkaar zit. En daar wordt dan meteen heel veel achter gezocht. Mm-hmm. En nou ja, de rest kun je een beetje uittekenen.
4: Ja, is er al een uitspraak van de ondernemerskamer of er zo'n diepgravend onderzoek komt?
0: Nee, dat gaat zeker nog enige tijd op zich laten wachten. Op dit moment zijn ze nog echt bezig met een uitgebreid verhoor van de drie mannen die je zojuist gehoord hebt over hoe die kwaliteitscontrole nou exact in elkaar zit. En ze proberen erachter te komen of daar echt problemen mee zijn. Maar ja, de ondernemingskamer die gaat niet over één nacht ijs. Hè, dus die hebben meestal, zo leert de ervaring, toch echt wel een paar weekjes nodig om daarover na te denken. Dus ik verwacht het
4: in de zomer.
0: Zeker niet al te snel. Ja, nou, na de zomer zou me niets verbazen.
4: Dankjewel. Nou, snel weg daar uit de hitte en de airco in. Dankjewel. Verslaggever Martijn de Rijk.
15: BNR Nieuwsradio. De avondspits.
27: Tijd voor Europees nieuws. En met vandaag Spanje. Want dat land sleept de Europese Commissie voor de rechter. Normaal procederen lidstaten over landbouwsubsidies of begrotingsregels. Maar Spanje klaagt nu de Commissie aan vanwege de nationaliteit van Europese ambtenaren. Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, dat is een opmerkelijke zet. Waarom doet Spanje dat?
19: Ja, de Europese Commissie vindt namelijk dat het personeelsbestand al te lang te scheef is samengesteld. En met te scheef, daar hebben we het over de afkomst. Waar komen de ambtenaren vandaan? Landen als Spanje, België, Italië en Griekenland leveren relatief veel ambtenaren. Maar Nederland, de Scandinavische landen en Tsjechië zijn juist ondervertegenwoordigd. En daarom wil de commissie bij nieuwe vacatures meer rekening houden met de nationaliteit.
27: Ah.
19: Als twee kandidaten even goed zijn, dan krijgt iemand uit een ondervertegenwoordigd land voorrang. Spanje vindt dat discriminatie op basis van nationaliteit en heeft de zaak nu voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie.
27: Oké, maar ja, het lijkt me voor een Europese Commissie ook best logisch dat je wenst dat je ambtenarenbestand een afspiegeling is van heel Europa.
19: Ja, heel Europa, maar moet je dan naar landen kijken? Dat is natuurlijk een juridische en ook politieke vraag. Europese verdragen zeggen dat ambtenaren worden geselecteerd op kwaliteit, maar ook dat het een zo breed mogelijke geografische spreiding moet nastreven.
27: Mm.
19: En die twee, die botsen nu. Het is ook opvallend als je naar Nederland kijkt bijvoorbeeld. Daar komen relatief weinig eurocraten uit voort. En dat komt onder meer doordat Nederlanders vaak kiezen voor de privésector, voor internationale bedrijven of voor de eigen overheid. Hebben kennelijk niet zo'n zin om naar Brussel te gaan. Maar de uitspraak van het Hof kan straks wel bepalen hoeveel ruimte Brussel nog krijgt om echt actief op nationaliteit te sturen.
27: Ja.
19: En het is natuurlijk ook een beetje een ouderwets idee, nationaliteit, in een tijd waarin Brussel en de Europese Unie steeds Europeeser worden. Dus de stap van Spanje is wel begrijpelijk. Of het juridisch haalbaar is, ja, daar zal het Hof later dit jaar over oordelen.
27: Nee, nou ja, er zijn natuurlijk nog wel steeds 27 eurocommissarissen van elke lidstaat.
19: Absurd. Ja, dat proberen ze. Er zijn al jaren stemmen om dat af te schaffen. Maar lidstaten zijn kennelijk heel erg gehecht aan hun, wat zij dan zien, hun eurocommissaris.
27: Ja.
19: Maar ja, dat is een van de redenen waarom soms de Europese Commissie wat stroperig is.
27: Dan iets heel anders. Brussel wil influencers uitnodigen bij Europese toppen.
19: Ja,
27: het klinkt als een soort moderne PR om jongeren te bereiken.
4: Wie zouden wij sturen, vraag ik me dan meteen af. Welke Nederlandse influencer mag er naar Brussel?
14: Oh, laten we daar een prijs vragen.
4: Ja, dat is wel leuk.
19: Er is een Nederlandse influencer, die heet Stefan de Vries. Die heeft meer dan een miljoen volgers. Meer dan een miljoen. Maar dat ben ik niet.
4: Serieus?
19: Serieus. Heel irritant.
4: Oh, nou, dan moet hij er maar bij komen, ja. Ja, ik zie dat toch als een oplossing.
14: Maar goed, je zou kunnen zeggen een little too late. Maar er zit discussie op het onderwerp. Wat is de controverse?
19: Ja, het gaat over de selectie. Er zijn uitgelekte richtlijnen dat lidstaten alleen influencers mogen voordragen die de waarden van de Europese Unie onderschrijven. En mensen die zich eerder nadrukkelijk tegen die waarden hebben uitgesproken, die vallen af. En daarna

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: TikTok, Insta, die grens is wel aan het vervagen. Maar als een instelling als de Europese Raad daar actief aan meewerkt, ja, dat is natuurlijk voor de journalistiek wel problematisch. Op zichzelf meer aandacht voor Europa door influencers, prima. Maar ga ze niet allerlei criteria opleggen. Hmm. En weet je, ja, de grens is soms dun, hè, tussen journalisten en influencers. Dat is van deze tijd. Het is een interessant debat. Maar ik vind dat de Raad zich niet moet bemoeien met de berichten die dan worden geplaatst op sociale media.
2: Dank, de enige echte Europa-correspondent, Stefan de Vries. En gelukkig mogen jullie in de dagelijkse Europa-podcast Make Europe Great Again nog wel kritiek leveren en ook humor gebruiken. Een nieuwe staat online.
3: Goedemiddag, dit is de Avondspits.
4: Nou, hoorde je het natuurlijk al, er is dus officieel een hittegolf en morgen geldt dus code rood. Ja, hopelijk nu gewoon lekker zit je in de auto, lekker de airco aan op standje 100 of iets met zonneschermen dat je het kan regelen. Je kan het misschien in veel gevallen in je huis nog wel een beetje comfortabel maken, maar voor heel veel mensen is dat zeker niet het geval, want de meeste huizen in Nederland die blijken helemaal niet gebouwd om dit soort temperaturen een beetje aan te kunnen. Waardoor komt dat dan en wat moet er anders? Dat gaan we vragen aan Jeroen Kluuk, lector Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, dan hebben we het dus over een hittebestendige woning. Wanneer is een woning hittebestendig?
5: Een hittebestendig, eigenlijk zijn we er niet helemaal uit in Nederland, maar het komt erop neer dat hij niet te vaak te heet moet worden. En als je dan zegt van wat moet je doen, dan vooral zorgen dat die zon niet binnenkomt en zorgen dat je 's nachts weer kunt doorluchten. Ja. Maar er is dus niet duidelijk gedefinieerd wanneer we iets hittebestendig vinden.
4: Ah, en daar gaat het waarschijnlijk al mis, want u ziet dus dat er heel veel woningen helemaal niet tegen de hitte kunnen, niet tegen dit soort hitte.
5: Ja, en dan wordt er ook al jarenlang heel veel geklaagd. En nu deze laatste dagen ongetwijfeld veel meer. Want er worden heel veel woningen worden echt heel erg warm. Vooral met hete nachten is het probleem groot. Hè, maar het probleem ontstaat als de zon binnenschijnt. Dus als je geen zonwering hebt. En dat zijn heel veel woningen hebben dat niet of niet voldoende. En dan wordt de woning heel heet. En als de nacht dan bovendien heet is, dan kan 's avonds de warmte er niet meer uit. En dan blijft het heet en wordt de volgende nacht nog veel heter. Dus dan heb je echt een groot probleem.
4: Ja, en hebben we het dan over zowel nieuwbouwwoningen als hele oude woningen? Is dat een beetje allemaal hetzelfde laak en pak? Of ziet u daar wel verschillen tussen?
5: Er zitten wel verschillen tussen, maar eigenlijk gaan ze beide mis. Aan de recente nieuwbouw, daar hebben we regels op gelegd dat het niet te vaak mis mag gaan. Maar daar zijn we nog, denken we daar zelfs van dat het nog niet voldoende is. Maar de iets 2010 en later nieuwbouw met al die mooie glazen puien en zo, die gaan ook heel erg mis, want daar komt heel veel zon naar binnen en vaak zit er niet voldoende zonwering op, zodat ze heel warm worden. En dan heel veel oudere bestaande bouw, ja, die zijn gebouwd in de tijd dat wij helemaal nog niet nadachten over hitte en vooral. Ja, dus die zijn helemaal verkeerd gebouwd.
4: Ja, ja, oké. Okay. En dan zou je eigenlijk zeggen van, nou, er moet gewoon een soort bouwnorm zijn, hè, die stelt er moet minimaal dit aan isolatiewaarde in de daken zitten, zeker bij platte daken. Is dat er? Bestaat dat, zo'n bouwnorm?
5: Ja, er is een bouwnorm. Ik ken hem niet precies. Maar die bouwnorm is nog niet zozeer, zeker voor bestaande bouw, niet gericht op hitte. Dus daar is nog niet duidelijk wat we dan moeten doen. Dat is zeker gek. En daar wordt aan gewerkt. Mm-hmm. Maar daar zit. Enerzijds zijn er goede ideeën van. Dus nu hebben we onlangs. Zijn we met een groep mensen bij elkaar gekomen. Om te zeggen: we willen voortaan, als je beoordeelt of een huis te heet is, dat je ook eraan denkt dat de woning in een stad staat. En in een stad is het heter dan buiten de stad. Mm-hmm. En we willen dat we naar de toekomst kijken, niet alleen maar naar het verleden. Dus het zijn al twee dingen die beter gaan worden, zodat we kritischer zijn. En dan langzamerhand moeten we ook bedenken van, nou ja, welke temperatuur vinden we dan acceptabel? En gaat misschien ook om de nacht, dat is ook nieuw. Ja. Vroeger keken we daar niet naar. Dus langzamerhand worden we slimmer en gaan we bedenken van, oké, voortaan moeten we dit en dit zo beoordelen.
4: Ja, en dan zeggen we weer, lekker op tijd is dit, hè, meneer Kluuk, dat we hierover na gaan denken.
5: Ja, we zijn eigenlijk te laat, ja. Maar goed, dat is iets waar we al lang op waarschuwen, maar we waarschuwen ook al heel erg lang tegen de klimaatverandering. Ja. En dan zeggen we als samenleving, ja, misschien wel, misschien niet, en het kost veel geld, en we gaan eerst andere dingen doen. Dus nou zitten heel veel mensen met een gebakken peer.
4: Precies. Nou, ik heb airco, jij niet, Elisabeth?
6: Nee, geen airco.
4: Nou, weet je, dan, jij mag bij mij slapen vannacht.
6: Dat is lief.
4: Lief, hè?
6: Dat is lief.
4: Meneer Kluuk, hebt u airco?
5: Ik heb geen airco, nee. Maar ik heb een fijn huis met meerdere verdiepingen, zodat

0: Dat boven wordt heel warm en bij mij een slaapkamer gaat.
1: Helemaal goed. Ik wou u net uitnodigen om anders ook bij mij te logeren. Maar,
0: was dat geweest.
1: Hartelijk dank in elk geval, meneer Kluuk, lector Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam.
2: Ja, dank voor de uitnodiging. Ik onthoud hem als ik 12 uur 's nachts bij je aanbel. Een heleboel mensen die nog hoopten geld terug te krijgen vanwege de onwettige box 3-heffing, maar daar niet op tijd bezwaar tegen hadden gemaakt, ja, die kunnen nu definitief fluiten naar de centen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
16: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant en vooral door incidenten en wegwerkzaamheden. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer met 25 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden bij Gorkum. En op de A27 is het druk vanwege die wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum een half uur vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 8 kilometer, een half uur vertraging. Dit komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. De A12 dan Den Haag richting Utrecht, want ook daar zorgt een ongeluk voor een klein half uur vertraging. Dat is tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer Centrum. 2 rijstroken zijn er afgesloten.
6: Tot slot nog de A15 richting Europoort, tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 57,5. De A15 Europoort richting Rotterdam bij hectometerpaal 48,7. En de A27 Utrecht richting Gorkum, daar staan ze bij 69,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. Zo'n 60 gevangenen in Vught zijn tijdelijk naar een andere gevangenis gebracht omdat het daar te heet is. Ze blijven een paar maanden in Alphen aan de Rijn. Daar stond een deel van de gevangenis leeg door personeelstekort. Het personeel van Vught verhuist mee naar Alphen. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: En zometeen in de avondspits gaan we naar de Tweede Kamer. Want de Kamer ging vandaag in debat over de toekomst van het dorp Moerdijk. Waar staat dat proces nu? Dat hoor je zo van onze collega's Jorik Simonides en Lennart Rooiakkers van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. En het KNMI heeft ook nog code rood afgekondigd. Gaat in om middernacht met het advies: ga alleen naar buiten als dat strikt noodzakelijk is. Zometeen meer.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
20: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
20: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Even kijken. Banky.
24: B-E-N-K-E-Y. Banky.
25: Banky, dat is toch geen woord?
24: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
26: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
27: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
26: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
28: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
29: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
1: Goedemiddag, fijn dat je luistert. Het is 4 minuten over 4:30. Van harte welkom bij de Avondspits. Het was druk in de Tweede Kamer vandaag met inwoners van Moerdijk. Die kwamen voor een debat over de toekomst van hun dorp. Want nou ja, je hebt het vast gehoord, dat dorp moet mogelijk plaatsmaken voor enorme industrie. Het heeft allemaal te maken met de energietransities. Daar hebben we het zo meteen uitgebreid over. En ook belangrijk om te weten is dus dat er vannacht voor de allereerste keer in Nederland code rood wordt afgekondigd vanwege de hitte. Nou, dat geldt eigenlijk voor bijna alle provincies. Alleen niet voor Groningen, Friesland en Drenthe en Zeeland. Daar blijft code oranje van kracht. En op de Waddeneilanden nog ietsje minder, dan is het code geel. En ja, code rood, dat betekent dus dat het KNMI er zoveel rekening mee houdt dat deze weersituatie voor schade, letsel en overlast kan zorgen. Het kan maatschappijontwrichtend zijn.
2: Ja, de eerste keer, hè?
1: De eerste keer. En dan wordt er gezegd, dus ga niet de weg op. Ga niet naar buiten morgen, als het niet strikt noodzakelijk is.
2: Het is eigenlijk net zoals met heel koud weer of heel glad, als het heel glad is op de weg.
1: Ja, ja. Nou. En daar hebben we eigenlijk ook steeds meer lak aan met z'n allen. Hè? Omdat heel vaak code geel en zo. En dan hoor je toch mensen zeggen van nou, dat is heel erg
2: code rood is wel iets anders.
1: Ja, en voor hitte is het ook weer iets anders. Want het kan toch wel op veel plekken 40 graden worden morgen.
2: Maar eerst gaan we praten over box 3. Belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de onwettige box 3-heffing. En dan specifiek nog over de periode 2017 tot en met 2020. Die hebben pech. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Theo Hoogwoud is docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag.
0: Dag, Lisbeth.
2: Is dit nou ook echt het laatste hoofdstuk voor de mensen geweest die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt?
0: Nou, kijk, op zichzelf heb je een procedure, bezwaar en beroep. Dus je krijgt een aanslag en dan ga je binnen 6 weken bezwaar in. Krijg je een uitspraak, moet je daarin binnen 6 weken naar de rechter toe. En op het moment dat dat allemaal voorbij is, die periodes, dus je hebt niks gedaan of je hebt uitslag van de rechter gekregen, dan heb je altijd de mogelijkheid om nog ambtshalve vermindering te vragen. Mm. En dat kan je doen tot 5 jaar na het belastingjaar. Dus kijken we naar 2021, waar het allemaal in begon, dan heb je nog voor dat jaar, 5 jaar daarna, dus tot met 31 december van dit jaar, de tijd om een ambtshalve vermindering te vragen. Maar voor de periode daarvoor, dus de jaren 17 tot en met 20, daar is het doek voor degene die geen bezwaar hebben gemaakt inderdaad nu gevallen.
2: Ja. En had u deze uitspraak verwacht van de Hoge Raad?
0: Ja, die lag helemaal in lijn. De Hoge Raad had dit eigenlijk al in mei 22 gezegd in een arrest. Dat ging over iemand die te laat was en als je te laat bezwaar maakt, dan wordt dat niet ontvankelijk verklaard. Mm. Vervolgens wordt er gezegd, joh, maar ambtshalve kunnen we dat verminderen. In dit geval is dat niet gezegd, simpelweg omdat dat niet uit het destijds geldende recht kwam. En, niet onbelangrijk, als de jurisprudentie wisselt, en dat is gebeurd bij het zogenoemde kerstarrest van 24 december 2021... dan wordt er met die nieuwe jurisprudentie geen rekening gehouden als de aanslag al onherroepelijk vaststond. Dus dat wil zeggen, als je die bezwaartermijnen hebt laten verlopen, en deze belastingplichtige had de bezwaartermijnen laten verlopen, die ging ambtshalve vragen van ja, mag het dan toch, gezien dat kerstarrest lager worden. En daarvan heeft de Hoge Raad dus gezegd, nee, er is sprake van nieuwe jurisprudentie. Dus dat kan dat niet. Behalve als het ministerie van Financiën of de minister van Financiën anders oordeelt. Dat staat in de uitvoeringsregeling bij de inkomstenbelasting. En die heeft specifiek gezegd, dat gaan we niet doen. Kost te veel miljarden. Dus daarmee hebben ze formeel pech. Of ze ook feitelijk pech hebben, weet ik niet. Simpelweg. Nee. De onroerende zaken die zijn flink gestegen, zoals iedereen weet, sinds 2016. Dus wat zit er in box 3? Vakantiehuisjes, verhuurde onroerende zaken. En als die flink in waarde stijgen, dan is dat ook rendement. Hè? Ook ongerealiseerde waardestijging doet gewoon mee. Dus het zou best kunnen zijn dat de mensen met onroerende zaken meer dan 6% rendement hebben gehaald. En hetzelfde geldt voor heel veel aandelenportefeuilles.
2: Ja,
0: denk aan degene die in Apple en Microsoft en Tesla hebben geïnvesteerd. Dat zijn populaire fondsen bij de Nederlanders. En die zijn ook flink gestegen in die periode.
1: Kan je beter met dat fictieve rendement rekenen, hè? Dan ben je goedkoper uit.
0: Ja, voor sommigen wel. Weet je, in die beleggingsjaren, als je kijkt, alleen 2022 was
1: dat echt
0: dramatisch.
1: Heel slecht, ja.
0: En kijk je bijvoorbeeld naar 2020. Ja, met de corona ging het flink dippen. Ja. Maar vervolgens trok het weer bij. We hebben dat ook gezien vorig jaar met natuurlijk Trump. 1 april zijn jubileumdag. Nou, de beurzen gingen onderuit. En later is dat toch wel aardig hersteld voor de meeste fondsen.
2: Ik wilde jullie ook nog even vragen. Ja, hebben we een idee om hoeveel mensen dit nu gaat?
0: Ja, er zijn 60.000 mensen in bezwaar gegaan in elk jaar. En er zijn meer dan 1 miljoen mensen die dat niet hebben gedaan. En die zouden dus in theorie pech kunnen hebben.
2: Ja.
0: Maar zoals gezegd, het kan best zijn dat ze totaal een hoger rendement hebben gehad dan zeg even ofweg 6%. Want dat is meestal dan
2: de percentage. Ja,
0: ja, en die hadden dan sowieso een hoger rendement werkelijk dan het forfaitaire rendement. Dus sowieso geen poot op te staan. Dat is trouwens ook opmerkelijk. Op één van de vier zaken waar vandaag over is beslist, ging die procedure ook over iemand die een hoger werkelijk rendement had dan het forfaitaire rendement. Dus die had, ja, zou ik zeggen, sowieso niet zoveel belang bij deze zaak.
2: Nee, nee. Dank voor de toelichting, Theo Hoogwoud, docent Fiscale Economie.
1: Gaan we eens even kijken bij de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans. Rijn, we hebben net ook gezegd dat het morgen code rood wordt vanwege de hitte. Maar het verkeer heeft er nu ook echt al wel flink last van, hè?
3: Ja, en eigenlijk zien we dat de afgelopen dagen al wel. We zien echt wel een grote groei in het aantal pechgevallen en incidenten.
1: Ja.
3: Nou, het is altijd moeilijk om dat natuurlijk te koppelen aan de hitte. Maar vanuit de alarmcentrale weten we natuurlijk wel dat er echt wel meer pechgevallen worden gemeld. Nou, qua ongelukken zien we op de A4 iets ontstaan richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade. 14 kilometer met een half uur vertraging. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Eventueel kun je omrijden via de A44. Dan nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 57,5. En de A15 Europort richting Rotterdam bij 48,7.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
7: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
8: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
1: Een volle bus met inwoners vanuit Moerdijk reisde vandaag af naar de Tweede Kamer in Den Haag, waar werd gedebatteerd over de toekomst van het dorp. En het gaat natuurlijk allemaal hierom.
9: Het is ongekend wat hier gebeurt. Weet je, dit hoor je nooit in Nederland. Het is een heel dorp, een hele gemeenschap, gewoon met een gummetje pakken en het van de kaart van Nederland afvegen.
10: Het huisje waar wij wonen, dat zijn we nu dik jaar aan het verbouwen. De vraag is, moet je daarmee door blijven gaan?
11: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
12: Als ik over de brug kom en ik kijk altijd naar ons torentje, zeg maar, dan voel ik altijd dat ik thuis ben. Nou ja, dat is straks gewoon weg.
11: Hun dorp Moerdijk, dat moet verdwijnen.
25: Dus wij zijn niet de enigen die deze opgave hebben. Dus
1: van... Je hoort een stukje uit de trailer van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. En bij ons de makers van die podcast, onze collega's Jorik Simonides en Lennart Royakkers. Allebei welkom.
30: Hallo, goedemiddag.
31: Goedemiddag.
1: Ik moet zeggen, dan wel op afstand. Ik zwaai naar jullie terwijl ik op het scherm kijk. Want jullie zitten lekker in Den Haag natuurlijk, waar het debat was. Jorik, dat debat dat is net afgelopen. Duurde al een hele tijd, hè, sinds vanochtend 10:30. Hoe verliep dat?
30: Ja, ik vond het een beetje tegenvallen, zeg ik in alle eerlijkheid. Het was zeker aan het begin vanochtend verzandde het een beetje in de discussie. Is de energietransitie het waard om een dorp op te heffen? En daar bleef het eigenlijk lange tijd een beetje op steken. Waar het niet over ging, er ligt, daar zullen we het zo nog wel even over hebben, denk ik. Maar er ligt nu een nieuw scenario op tafel waarbij het dorp Moerdijk mogelijk toch kan blijven. Maar heel veel details daarover ontbreken eigenlijk. Want in dat gebied wordt gewerkt aan uitbreiding van energieinfrastructuur en de industrie. Ja, in dat scenario kan dat misschien ook op een manier waarbij het dorp kan blijven. Maar hoe dan, dat wordt niet duidelijk. Ja, ik vond eigenlijk dat het verdacht weinig daarover ging. Wat ik wel nog interessant vond, was de motivatie van dat nieuwe scenario. We zullen het zo nog even over de podcast hebben. Maar gisteren verscheen de vijfde aflevering. Dan hoor je bewoners de twijfel uitspreken van oké, dat nieuwe scenario en dat uitstel. Zit daar niet misschien een financiële motivatie achter? Is er misschien nu gewoon geen geld om ons nu uit te kopen? Nou, dat was ook een vraag die een aantal Kamerleden hadden. Onder andere Pieter Grimwis van de ChristenUnie en Annie Zalinjan van Pro. Die stelde daar vragen over.
32: Heeft de staatssecretaris koudwatervrees gekregen voor de consequenties van het besluit? Of ontdekt het kabinet dat de rekening simpelweg niet betaald kon worden?
1: Ja, en had de staatssecretaris daar een antwoord op?
30: Nee, dat kwam er nog niet.
1: Nee, dat verwacht je dan, hè? Maar goed,
30: nee.
1: Kregen ze en wel helemaal... een beetje antwoorden, die inwoners, op alles wat ze nu meemaken? Want ook als je jullie podcast luistert, het is gewoon echt een soort lijdensweg waarin je niet weet of je in je dorp kan blijven wonen.
30: Nee, dat kwam er nog niet. Je merkte ook dat de staatssecretaris nog een beetje met mail in de mond praatte. Voor je beeld, komende maandag wordt er weer gesproken door de staatssecretaris en ook bestuurders van de gemeente en de provincie. De bedoeling was dat er dan ook een besluit genomen zou worden over wat er met Moerdijk moet gebeuren. Nou, eerder deze maand hoorden we al dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren. Ze gaan wel weer wat delen, dus we gaan waarschijnlijk horen waar ze dan wat ze nog nodig hebben en waar ze dan de komende tijd nog over gaan praten. Mm-hmm. Maar dat betekende dus dat de staatssecretaris ja, tot die tijd ook nog wel een beetje met mail in de mond praten en niet zo goed wist wat hij moest. Want ja, dat die gesprekken lopen nog, dus ja. Je kan daar nog niet heel erg vooruit lopen. Wat me wel opviel is dat hij wel voorzichtig het boetekleed aantrok en toegaf dat er dingen niet helemaal goed gegaan zijn in dit proces. Ook bij zijn voorgangers niet.
6: De historie die dan meespeelt, de belangen die groot zijn, die optelsom maakt dat ik herhaal, het is niet goed gegaan, het moet anders en beter.
1: Ja. Nou, Lennart, jullie zagen natuurlijk ook bekenden uit Moerdijk, want jullie hebben daar een podcast gemaakt, dus jullie kennen ook inmiddels wat van de dorpsbewoners. Er zijn er 1100 ongeveer. Hoeveel waren er vanochtend bij dat debat? Pak een beetje.
13: Nou, de publieke tribune, ik weet niet hoeveel stoeltjes er daar precies zijn, maar die zat aardig vol. En wij zagen heel veel bekende gezichten. Bewoners, mensen uit de gemeenteraad, mensen van belangenclubs. Nou, de burgemeester die zat ook aandachtig te luisteren. En ja, weet je, je proeft ergens toch ook al wel heel snel dat die Moerdijkers zoiets hadden van, joh, waar gaat dit debat nu over? Want al na een minuut of vijf werd het een beetje populistisch. Zo van, bent u voorbehoud, ja of nee? Moeten we dit echt wel doen voor die, even tussen aanhalingstekens, stomme energietransitie?
1: Ja, ja.
13: Daar verzandde het al heel snel in. En dus hoorde ik om mij heen ook een heleboel gezucht, gesteun. Zo van, jongens, gaan we deze kant op? En dat is ergens ook niet zo gek, want iets wat wij de afgelopen maanden wel hebben gemerkt in Moerdijk is dat er juist een heel levendig debat is. Tuurlijk zijn er emoties, tuurlijk zijn er mensen die op een middelvingerpartij stemmen. Maar er zijn vooral gesprekken en ze begrijpen dat het moeilijke materie is en dat hier geen makkelijke oplossingen en makkelijke praatjes passen.
1: Nee.
13: Dus ja, met wat ze van een deel van de Kamer vandaag te horen kregen, waren de Moerdijkers denk ik ook gewoon niet tevreden.
1: Nee. Dus ze gaan denk ik niet blij terug naar huis. Aan de andere kant denk je, ja, het wordt wel gewoon op landelijk niveau in de Tweede Kamer besproken. Misschien levert dat toch nog wel wat op. Misschien worden hun zorgen toch wat serieuzer opgepakt vanaf nu.
30: Nou ja, ook dat heeft even geduurd. Dit debat, daar wordt al sinds november over gesproken. In november werd het aangevraagd toen de gemeente voor het eerst zei, wat ons betreft kan dat dorp beter verdwijnen.
1: Ja.
30: Nou, we zijn inmiddels een half jaar verder en het is ook daar nu pas op de agenda gekomen. Je merkt wel bij een deel van de oppositie dus wel voorzichtige kritiek over, ja, oké, dat uitstel en dat nieuwe scenario, waar komt dat dan vandaan? Kun je dan garanderen dat het dan daarbij blijft?
13: Mm-hmm.
30: Maar er kwamen nog niet echt antwoorden op vandaag.
13: Nee, want het is natuurlijk leuk om te zeggen dat dorp moet behouden blijven. Maar ja, wat betekent dat dan? De industrie gaat dan waarschijnlijk wel een beetje uitbreiden. Dat tast gewoon de leefbaarheid en de leefomgeving aan. Wordt het dan fijner wonen in Moerdijk? Waarschijnlijk
1: ja,
13: niet. Welke garanties kun je bieden? Hoe lang duurt het voordat er weer volgende plannen worden gepresenteerd? Dus ja, het is gewoon niet zo makkelijk om te zeggen dat dorp moet blijven en daarmee af.
2: En Lennart, is het niet zo dat heel veel Moerdijkers dan nu denken, ja, dit is me allemaal veel te onzeker. Ik kies mijn eigen plan, ik ga verhuizen.
13: Jawel, dat zien we ook al wel. Er is al ruim 10 jaar is er een vertrekregeling. Al mogen we het eigenlijk niet zo noemen. De gemeente zelf noemt het een blijfregeling. De Moerdijkregeling heet die.
2: Oh.
13: Ja, die biedt eigenlijk de garantie dat de gemeente jouw huis in Moerdijk koopt als jij wil vertrekken. Was eerst tegen 95% van de woningwaarde. Nu is het opgekricht naar 100. Dus wil jij weg uit Moerdijk, wordt het allemaal te onzeker, hou je het er niet meer vol, dan heb je
2: dan
13: dus de garantie dat de gemeente jouw huis koopt.
30: Mm-hmm. Ja.
13: En een jaar of 15 geleden was er ook al wat onzekerheid over de toekomst van het dorp. Toen is die regeling ingesteld. Toen na een jaar of 2, 3 zag je dat het afvlakte met het aantal aanvragen daarvoor. Het is ook heel veel jaren 0 geweest. En nu sinds november, sinds de onzekerheid terug is, ja, zijn er toch al circa 20 mensen geweest die van die regeling gebruik hebben gemaakt. En Jorik en ik waren laatst ook in een straatje waar nu 5 huizen op een rij leegstaan.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel sneu in een relatief klein dorp. Jorik, ja. Je had het natuurlijk over het nieuwe scenario. Dat kwam, als je ook jullie podcast luistert, dat kwam echt best wel als een donderslag bij heldere hemel. Dat het ineens op tafel lag. Ja, snap ik. Maakt het wel weer een bijzondere wending ook in de podcast natuurlijk. Even in een notendop. Dan zou dus Moerdijk blijven en gaan ze toch een beetje meer spreiden over Nederland, hè, waar de uitbreiding is van de industrie. En dan gaan ze een beetje om Moerdijk heen bouwen. Zeg ik het zo correct?
30: Ja. Nou, je zegt spreiden over Nederland. Dat is dus, zover zijn ze dus nog niet eens. Dat is nog niet duidelijk. De opgave die er lag was 700 hectare. En daar had de gemeente en het Rijk vorig jaar van besloten. Dat kan eigenlijk op twee plekken. Of langs het dorp, of op de plek van het dorp. En toen heeft de gemeente gezegd, wat ons betreft doen we dat op de plek van het dorp. Want als je het langs het dorp doet, dan komt het nog steeds in de achtertuin van Moerdijk. En bovendien ook nog in de achtertuin van vier andere dorpen. Dat was dus vorig jaar. Inmiddels zit er een nieuwe staatssecretaris en die heeft dus een derde scenario ontdekt waarbij je ook om het dorp heen bouwt, maar met grofweg de helft van de ruimte. Wat betekent dat de energieplannen nog wel doorgaan. Dus er moet een hoogspanningsstation komen, onder andere windenergie komt daar aan land. Dat gaat dan allemaal door. Maar een stukje bedrijven die afval van de industrie kunnen recyclen bijvoorbeeld, wat een heel groot ruimtebeslag was in die plannen.
1: Die kunnen dan elders.
30: Of helemaal niet zelfs. Maar dat is dus een vraag die nog niet beantwoord wordt.
1: Nee, oké. En daar staan we dus nu in het proces. De inwoners van Moerdijk weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Is er een vergezicht van, nou jongens, in december weten we het echt?
13: Nee, daar hopen ze wel op. 29 juni, maandag is dat, dan komen de staatssecretaris, de gedeputeerde van de provincie Brabant en de verantwoordelijk wethouder van Moerdijk weer bij elkaar. Eigenlijk had dat het moment moeten zijn waarop zij zouden zeggen, we gaan door of we gaan ermee stoppen met dit dorp. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben eerder deze maand dus al gezegd, joh, wij kunnen hier nog geen definitief besluit nemen. Die datum van 29 juni bleef wel staan. Daar ging het vandaag ook veel over. Maar je hoorde eigenlijk aan alle kanten, we gaan dan met elkaar in gesprek en we hopen dan dat we er met elkaar uit kunnen komen.
1: Ja, precies. Geen
13: dat
1: einddatum.
13: We dan een beetje. Nee. Precies, geen einddatum.
30: De gemeente wil dat heel graag, een datum. Maar je hoort tussen de regels door dat het gewoon niet gaat lukken. Toch voor de vrees dat je weer in een situatie komt dat het dan, nou stel je spreekt december af. Ja. Dat het dan december is, mensen dan toch denken het gaat nu gebeuren en dat je dan weer niks te melden hebt. Daar zijn ze heel erg bang voor.
13: Nee. Maar zelfs iets van een routekaart is volgens mij al onzeker voor maandag. Ja. Het is meer zo van dit gaan we afspreken en
1: Ja, jullie zijn nu bij aflevering 5 van de podcast. Dus ik kijk met spanning uit naar aflevering 6, 7, 8, 9 en 10. Toch?
2: Aanrader trouwens, de podcast.
13: Het gaat nog wel even door, vrees ik.
1: Ja, dank jullie wel, Jorik Simonides en Lennart Rooiakkers. En gaan dus vooral luisteren de BNR-podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening.
14: Tech Update.
2: Bij ons Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Dag, Jo.
15: Liesbeth en Nina.
2: Hallo. Het wordt niet alleen warmer buiten, het wordt ook steeds duurder buiten. In ieder geval bij Apple, want de Apple heeft officieel de prijzen van de apparaten verhoogd. In sommige gevallen tot wel 30%. Ik ga maar heel voorzichtig bij een MacBook thuis in een soort fluwelen kastje leggen.
15: Het is een investering nu inderdaad.
2: Ja. Mag niemand meer naar kijken.
15: Nee.
2: Laat staan aanraken.
1: Maar gaat het inderdaad om de MacBook?
15: Ja, zeker. MacBooks, iPads zijn ook flink duurder geworden.
1: iPhones?
15: Nee. Maar daar kom ik zo meteen op. Nee, het interessante is natuurlijk waarom. De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren nu alweer bijna een jaar. Ramageddon noemen we het ook wel. Hè, ontketend door de AI-hype. Want chipsproductie gaat vooral op aan AI-chips in datacenters en niet aan spullen in onze consumentenelektronica. Tim Cook kondigde dat onlangs ook al aan in een interview met de Wall Street Journal. Die zei, prijsverhogingen zijn nu onvermijdelijk, ook voor ons. Gebeurde dus vandaag. De digitale winkel van Apple zelf ging zelfs even offline. En toen ging die weer online met nieuwe prijzen.
2: Maar 30%?
15: Dat klopt. Dus een basis iPad, die was €390, wordt nu €510.
1: Zo. Jeetje,
15: en een MacBook, dat is dus ook 15% meer. Waardoor dus bijvoorbeeld ook Apple's koop nog maar een paar maanden oud. Een MacBook Neo, een instapmodel MacBook, is nu €800 geworden. Was 700. En ook een Apple TV, 4K en een hoop pot zijn duurder.
2: Maar die verhoging, niet alles is 30% duurder geworden.
15: Ja.
2: Klopt dat met het argument van er zijn te weinig chips?
15: Dat is heel moeilijk door te rekenen. Sowieso moet ik zeggen, over het algemeen zijn Apple's prijzen vrij level gebleven de afgelopen jaren. Op een gegeven moment moet je ook wel prijs verhogen. Je kan niet elke keer weer geitenpaadjes zoeken om kosten te drukken. Dat heeft Apple wel geprobeerd, zeggen ze. Maar wat je net al vroeg, Nina, de iPhone. Die is dus niet duurder gemaakt. Officieel heb je nog steeds een iPhone 17 instapmodel voor iets minder dan €900. Maar wanneer krijgen we altijd de nieuwe iPhone?
2: September.
15: Precies, dan verwachten we de iPhone 17. En ga er maar vanuit dat die een stukje duurder gaat worden. Apple's statement vandaag leest ook: we need to begin raising prices on a number of products, including today's increases for iPad en Mac. Waarmee ze eigenlijk al, ja, zeg maar, zinspelen op: er gaat nog meer duurder worden. Maar daarbij moet ik dan ook weer zeggen, Lisbeth, de iPhones zijn de afgelopen jaar ook niet duurder geworden. Elke keer als er een nieuwe kwam, was hij ongeveer zo duur als de vorige. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen,
2: is dat waar?
15: Het mag wel weer een keer. Ja, ja, vaak was dat wel ongeveer rond €900. Dus nu zouden we naar de 1000 kunnen gaan. Wel een opvallende, in de categorie ook niet duurder gemaakt, de Mac Mini. Nog steeds €970, een kleine kastje zonder scherm. Was namelijk een verkooptopper om mensen ze kopen om AI agents op te draaien. Maar die gaan ze dus niet duurder maken.
2: Oké. Okay. Dan hebben we nog, ja, kort kunnen we nog even praten over de overname van Warner Bros. Door Paramount Discovery. Lijkt een goedkeuring voor te komen in Brussel.
15: Ja, klopt. Zo'n dossier waarvan je ook denkt, god, dat was ook dit jaar. En we zitten nog maar in juni, afgelopen februari, toen Paramount Skydance en een fascinerend staaltje overtoepen Netflix aftroefde. En dus voor €111 miljard dollar.
2: Duurde weken.
15: Warner Bros. Ja, we hebben het er vaak over gehad hier op BNR, ook in de tech-update. Nou goed, die overname die is dus een feit, tenminste, als ook de Europese marktwaakhond goedkeuring geeft. Twee ingewijden zeggen tegen de Financial Times vandaag, dat lijkt te gaan lukken, maar dan moet er nog even een joint venture met Universal ongedaan gemaakt worden, mogelijk, want daar werken mee samen om films uit te geven over de wereld. We weten binnen 2 weken, deadline ligt op 7 juli. In de VS was al goedkeuring. Hey, maar dat is geen verrassing, want Paramount wordt geleid door de familie Ellison en die zijn goede vriend met ene Donald Trump.
2: Gaan we later ook nog over praten,
15: precies,
2: over die relaties. Dankjewel, Joe van Buurik.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Terwijl de oorlog in Oekraïne doorgaat, is alweer de 5e wederopbouwconferentie voor dat land begonnen. Wat moet dat gaan opleveren? Dat hoor je zo meteen.
16: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
18: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
17: Ja, flexibel ticket, hè?
18: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
17: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
20: rolluiken. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
23: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
24: In de BNR-app.
1: De Amerikaanse inflatie stijgt naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar tijd en de druk op de Fed neemt toe. De Eneco-topman waarschuwt: huishoudens moeten wennen aan forse schommelingen van de energieprijs. En Ryanair past het stoelbeleid voor gezinnen aan onder druk van de Britse toezichthouder. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app.
2: Rijn Baartmans bij de ANWB. Er zijn problemen op de A4.
0: Ja, dat klopt. Op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Daar is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is er dicht. De vertraging bedraagt 25 minuten. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via de A44. Op de A27 richting Gorkum zijn ze bij knooppunt Gorkum aan de weg bezig. 30 minuten vertraging. En hierdoor staat er ook file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg doe je er ook een klein half uur langer over. De langste file op dit moment staat op de A59 richting Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel is je vertraging bijna een uur. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is er dicht. Nou, het verkeer richting Utrecht kan het beste Breda-Tilburg volgen over de A27, de A58, de A65 en de A2. Dan nog 2 flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 100,3. En de A27 Utrecht richting Gorkum bij 69,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. Wen er maar vast aan dat de prijzen voor energie de komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste. Die viel daardoor. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Hoe warm is het op de beurs dan? Nou, niet heel warm. De AEX staat 0,4% in de plus op 1070 punten. Grootste stijger ASML, 3,1% omhoog. Adyen, de grootste daler, 3% in de min. En de Dow Jones, 1,4% in de plus.
1: En dan, de Tweede Kamer wil dat er meer gebeurt tegen bedrijven die op grote schaal online data verzamelen. Het CDA en Pro spreken zelfs van datahonger. Welke verantwoordelijkheid hebben bedrijven en de overheid, maar ook natuurlijk wij als internetgebruikers zelf? Dat gaan we zo meteen bespreken in Studio Den Haag.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
26: Top.
6: Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en een gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Ik vraag haar waarom dierenartsenzorg steeds duurder wordt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app.
12: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Het is 5:05 op donderdag 25 juni. Grote kans dat ook jouw persoonsgegevens in handen zijn gekomen bij mensen die daar helemaal geen recht op hebben. Denk aan de datalekken bij Odido, het bevolkingsonderzoekslaboratorium in Rijswijk, de NS of de onderwijssoftware van Canvas. Nou, de lijst is in elk geval erg lang geworden. Hoe kunnen wij, Nederlanders, daar beter tegen beschermd worden of onszelf beter beschermen? Daarover ging het in Den Haag en zo horen we of er ook goede oplossingen voorbij kwamen. Eerst gaan we naar Oekraïne.
1: Want in het Poolse Gdansk is alweer de 5e jaarlijkse wederopbouwconferentie voor Oekraïne begonnen. Alleen vanwege een opstootje met Polen kan president Zelensky van Oekraïne er dit jaar niet zelf bij zijn. Dat is ook wel vreemd, want het gaat natuurlijk over de opbouw van zijn eigen land. Chris Colijn, onze correspondent in Oekraïne, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
1: Nou, wat is er met Polen aan de hand? Dat Zelensky zelf niet naar deze wederopbouwconferentie kan?
25: Ja, de president van Oekraïne en Polen die hebben de ruzie. Die ruzie die speelt al een tijdje hoor, maar die is recent opgeleid. En dat gaat om geschiedenis. Het ingewikkelde historische verleden tussen deze twee buurlanden, Polen en Oekraïne. Mm-hmm. De oorzaak is dat Oekraïne een militaire eenheid heeft vernoemd naar de UPA. Dat is een Oekraïns verzetsleger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die vochten voor de Oekraïnse onafhankelijkheid tegen de Sovjet-Unie, maar ook tegen Polen. En ze hebben zeker tienduizenden Poolse slachtoffers op hun naam staan. Dus je kan je voorstellen dat voor Polen nog altijd heel gevoelig ligt.
1: Heel kwaad over is. Ja, oké, dus daar is nu ruzie over. Ja. En dus dusdanig erg dat Zelensky niet welkom is in Polen, of heeft hij besloten om zelf niet te gaan?
25: Nou, het is niet zo uitgesproken hoor dat hij niet welkom is. Maar hij zou in eerste instantie in principe komen. En hij kwam nu niet. Nu komt de Oekraïnse premier alsnog. En ook de Poolse president kwam niet. Maar de Poolse premier dan weer wel. Dus ze gaan gewoon een stapje lager, zeg maar, dan eigenlijk het plan was.
1: Ja, maar er is dus nog wel wat uit te praten. Zelensky dan niet. Je noemt al een paar. Wie zijn er nog meer?
25: Ja, dus de premiers zijn erbij. Verder is Ursula von der Leyen erbij van de Europese Commissie. Antonio Costa van de Europese Raad. Friedrich Merz is erbij. Dus een hele hoop Europese leiders zijn er. Mm-hmm. En daarnaast zijn er heel veel bedrijven uit Oekraïne, maar ook uit allerlei Europese en andere landen. Vooral natuurlijk uit de landen die Oekraïne steunen. Ja. En die bedrijven die zijn geïnteresseerd in investeringsmogelijkheden in Oekraïne.
1: Ja, want het is al dus wel de 5e wederopbouwconferentie. Het blijft toch bijzonder dat je daar al over praat, terwijl je gewoon nog midden in oorlog zit met het land, dat er nog helemaal geen zicht is op vrede. Dus wat levert zo'n conferentie nou helemaal op?
25: Ja, kijk, het heet wel de Recovery Conference. Inderdaad, het gaat om wederopbouw in eerste instantie. Maar het gaat niet alleen om wederopbouw. Dus enerzijds gaat het om dingen zoals nieuwe wegen, nieuwe spoorwegen, energiecentrales die natuurlijk zijn beschadigd, om die weer op te bouwen. Dus dat heeft wel daadwerkelijk te maken met wederopbouw. Maar je moet het ook in grotere zin als een soort grote investeringsbeurs of investeringsconferentie zien. Ja. Oekraïne zet zichzelf in de etalage als een uitstekende plek voor Europese bedrijven om in de toekomst te investeren. Ja. En nu ook al.
2: Dus de nadruk ligt gaat het op dus de toekomst. Want ik kan me ook voorstellen dat als je als bedrijf wil investeren, dat je eerst denkt, voordat wat er gebouwd wordt meteen kapotgeschoten wordt, hou ik mijn centjes nog even bij me.
25: Ja, dat is zo. Maar Oekraïne wil ook dat het nu al begint. Want, zeggen ze, als we pas na het einde van de oorlog gaan nadenken over die wederopbouw, dan zijn we te laat. Dan missen we allerlei kansen. Dus we moeten nu al nadenken. En het geld stroomt nu ook al binnen. Dus Oekraïne wil echt dat het nu begint. En er gebeurt ook heel veel qua wederopbouw. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de gebieden die Rusland in 2022 heeft bezet en vervolgens weer moest verlaten, die door Oekraïne weer zijn bevrijd. Mm-hmm. Nou, daar gebeurt al heel veel wederopbouw. Dus het is een lopend proces wat nu al begint. En daarnaast, wat nu ook meespeelt op deze conferentie, is wapenhandel. Want ook daar wil Oekraïne zichzelf op de kaart zetten. Dus het is niet alleen puur die wederopbouw.
1: Nee, precies. En dan zag ik ook dat de EU vandaag het eerste deel van de lening heeft overgemaakt. We doen een lening van 90 miljard aan Oekraïne. En de eerste 3,2 miljard euro is nu overgemaakt, toch?
25: Ja, dat klopt. Dit gaat om het sluiten van begrotingstekort en het garanderen van de financiële stabiliteit van Oekraïne. Dus echt het zorgen dat, dat de Oekraïnse staat kan blijven functioneren. Dat de salarissen betaald worden van allerlei overheidsmedewerkers. Hè. Denk ook aan artsen en politieagenten en soldaten. Dus het gaat echt om de basisbehoeften van de Oekraïnse overheid.
1: Ja.
25: En dan komt er nog 6 miljard bij in de komende dagen. En dat is dan bedoeld voor droneproductie, dus voor die militaire benodigdheden.
1: Dankjewel. Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
6: Studio Den Haag.
2: Er moet meer gebeuren tegen bedrijven die op grote schaal online data verzamelen van ons en daar geld aan verdienen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer, die vandaag over onze persoonsgegevens en al die datalekken van de laatste tijd debatteerde.
14: Pak de datahonger aan en ook het verdienmodel erachter. Het Rathenau-instituut laat zien dat gratis internet vaak helemaal niet gratis is. Mensen betalen met hun gedrag, aandacht en persoonsgegevens.
2: Ja, datahonger. Dat zei Jantien Zwinkels van het CDA. Ze is nu bij ons. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
2: En ook in Den Haag, in Studio Den Haag, verslaggever Michiel Jurjens. Ha, Michiel.
17: Dag Lisbeth, goedemiddag.
2: Ja, dit is al een tijdje aan de gang, hè, die datalekken. Waarom wilde de Kamer nu dit debat voeren?
17: Ja, omdat er bijna geen week voorbij gaat waarin het niet gaat over datalekken, cybercriminaliteit, diefstallen en mensen die daar massaal slachtoffer van worden. We hebben Odido gehad eerder dit jaar. Basic Fit, de fitnessketen, en zo kun je lang doorgaan. Ook bij de overheid gebeurt het. In maart nog de persoonsgegevens van bijna alle inwoners van de gemeente Epe die gestolen werden. En, maar goed, daar zijn dus wel vragen over te stellen. Waar leg je de focus dan vervolgens? Zorg voor slachtoffers. Moet je en kun je dit soort gebeurtenissen voorkomen aan de voorkant? Moet het over allebei gaan? Wie heeft dan welke verantwoordelijkheid? Dus een uitgebreid debat vandaag met staatssecretaris Willemijn Aarts van Digitale Economie. Van Brugge van Justitie en Veiligheid. En ook Erik van den Burg, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Dus je ziet ook, dit is iets wat departement overstijgend is.
2: Ja, Jantien Zwinkels, ja, datahonger, die, volgens mij is dat een term die u gemunt heeft. Wie heeft er dan precies datahonger?
15: Ja, klopt. Ik zie dat vooral bij de grote platforms. En misschien dat je het zelf ook wel herkent. Tegenwoordig moet je overal wel online een profiel aanmaken. Of, je gebruikt een zoekmachine. Je downloadt een keer een gratis app. Ja, hele normale dingen, maar vervolgens laat je een soort kruimels achter in die digitale wereld. En die datalekken waar jullie het net over hadden, ja, die brengen dan opeens die kruimeltjes samen en dan wordt het opeens best wel gevaarlijk. Want dan krijg je opeens wel een heel gepersonaliseerd phishingbericht op je af. En dan gaat het natuurlijk nog sneller, nog vaker fout.
2: Ja, dan lopen wij allemaal risico. Ik moest laatst een snoertje bestellen. Ja. Toen moest ik mijn verjaardag invoeren. Toen dacht ik, wat heeft dat...
1: Maar dat moest. Ja, nou, kon dat niet.
2: Ja, was zo'n verplicht stelletje.
1: Ja, dat is toch bizar.
2: Dat slaat helemaal nergens op.
1: Echt achterlijk. Nee.
2: Maar goed, voor ondernemers zijn die klantgegevens heel veel waard, hè? Want zij kunnen hun dienstverlening verbeteren. Dus ook gerichter adverteren, dat zei je net al. Maar ja, waar eindigt dat nuttige gebruik of redelijke gebruik? En waar begint dan volgens u die schending van onze privacy?
15: Ja, ik denk dat het sowieso niet per se schendingen zijn, maar dat het grote risico's zijn voor onze privacy. En dat wij zeggen eigenlijk van die hele gepersonaliseerde advertenties, hè, op basis van een profiel met al die tracking die erachter schuil gaat, wat heel intransparant is, dat moeten we niet meer willen. En er zijn prima alternatieven die veel privacyvriendelijker zijn. Denk aan zogenaamde contextuele advertenties, waarin je gewoon als ondernemer kan adverteren op een bepaalde plek. Waar die website dan bijvoorbeeld ook over gaat. En niet op basis van al jouw persoonlijke data. En dat zijn alternatieven die worden op dit moment in Europa onderzocht. En daar zijn wij groot voorstander van. En wij hebben daarom ook vandaag die staatssecretarissen aangemoedigd om in gesprek in Europa daar ook volop op in te zetten.
2: Maar Michiel, het is niet alsof er helemaal geen privacybescherming is. We hebben de AVG en ook nog de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt.
17: Ja, we hebben van alles. Sterker nog, het was vorige maand, ik heb het nog even teruggezocht, alweer de 8e verjaardag van de AVG, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 99 artikelen op 88 pagina's. Flinke Europese wet. Veel meer verantwoordelijkheden sindsdien voor alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen, bewaren en daar iets mee doen. Ook voor de overheid geldt die AVG. Een jaar of 4 geleden is daar de Europese Digital Services Act bijgekomen. Dus heel veel regels zijn er. De autoriteit persoonsgegevens kan bovendien boetes opleggen als organisaties die regels overtreden. Maar ook bijvoorbeeld die DSA, die kwam er in een tijd dat nog bijna niemand van bijvoorbeeld ChatGPT had gehoord. Dus ja. Je ziet ook die ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan. ChatGPT dat zichzelf ook weer traint op basis van wat wij allemaal tegen die chatbots, zoals ChatGPT, maar wel meer diensten zeggen. Er komt een Europese AI-verordening aan. Sterker nog, die is er al. Die wordt nu gefaseerd ingevoerd. Dus veel werk is er voor de autoriteit persoonsgegevens. En ja, je zei terecht, die regels en die kaders zijn er, maar die vallen of staan wel bij de handhaving daarvan.
2: Ja, dat sowieso. Jantien Zwinkels, ja, u stelt voor dat bewaartermijnen, dus de tijd dat mijn verjaardag bewaard mag worden bij de snoertjeswinkel, korter wordt en ook strenger gehandhaafd wordt. Waar gaat dat dan nu mis? Is daar nu helemaal geen zicht op?
15: Ja, wat we nu eigenlijk zien gebeuren is dat data veel te lang wordt opgeslagen bij organisaties. En vaak ook niet eens uit kwade wil, maar ze zijn er gewoon niet zich van bewust. Die naleving inderdaad, wat gezegd werd, is gewoon niet op orde. En daarom zeg ik aan de voorkant, zorg er nou voor dat wanneer je die regels communiceert, wanneer je met elkaar in gesprek gaat over hoe moeten we omgaan met die datalekken, neem daar meteen in mee dat die bewaartermijnen echt strikt worden gehandhaafd. En maak ook organisaties daar zich bewust van. We zagen dat ook bij Odido. Hè? Loopt op dit moment nog een onderzoek naar. Maar zeer waarschijnlijk is daar ook data te lang onnodig bewaard.
1: Ja, aan de andere kant merk ik bij mezelf toch een beetje een soort moeheid over dit onderwerp. Omdat ja, er is van mij zoveel online bekend. Ik heb op 100.000 websites dingen moeten achterlaten. Dat ik ook denk, ja, maar dit is toch gewoon vechten tegen de bierkaai. We kunnen nu wel dingetjes gaan aanscherpen en proberen handhaving te doen. Maar is het niet gewoon al te laat?
15: Nee, zeker niet. Ik denk dat er inderdaad vrij recent ook hele goede wetgeving is aangenomen. Ik denk aan die DSA, die Digital Services Act. Daarin staat ook gewoon opgenomen dat bijvoorbeeld data van kinderen ook helemaal niet opgeslagen mag worden en op die manier commercieel gebruikt kan worden. Dus daar kunnen we nog veel meer doen in de handhaving. En ik ben ook heel erg blij dat ik vanochtend de toezegging heb gekregen van de staatssecretarissen dat ze ook extra middelen gaan vrijmaken dit najaar voor de autoriteit persoonsgegevens. Okay. Omdat die er ook extra taken bij krijgt vanwege die AI-verordening. Ja. Dus ja, de uitdagingen nemen toe. En ook de cyberaanvallen nemen toe. Dus het onderwerp wordt groter en groter. Maar het neemt niet weg dat we natuurlijk ook gewoon normerend moeten optreden als overheid. En onze eigen regels moeten zorgen dat die worden nageleefd.
2: Michiel, ja, wensen dus vanuit de Kamer. En hoe reageerde dan het kabinet? Want er waren staatssecretarissen aanwezig.
17: Ja, en ik laat jullie een stukje van Willemijn Aerts horen. Goed om aan de voorkant te weten, zij verwijst, en dat hoorden we net ook helemaal aan het begin van de quote van mevrouw Zwinkels, die hier nu bij mij in de studio is. Willemijn Aerts doet dat ook. Zij verwijst naar het Rathenouw-instituut. Dat deed eind vorig jaar, of tenminste eind vorig jaar werd dat gepubliceerd, onderzoek naar die online tracking, waar het ook veel over gaat. Zij zien, dat is een steeds omvangrijker systeem. Onze gegevens, onze data, ons gedrag, het is allemaal handelswaar geworden. Dus even dat vooraf. Dit is wat Willemijn Aerts, de staatssecretaris van Digitale Economie en Soevereiniteit, daarover zei.
6: Ik herken de risico's van online tracking die het Rathenouw-instituut schetst. Online advertenties hebben ook voordelen, zoals het gratis toegankelijk zijn van veel websites, apps en diensten. Maar ik vind het belangrijk dat mensen, en zeker ook kinderen en jongeren, hierbij effectief beschermd worden. Daarom zetten we ons in ook in Europees verband in om die privacypositie van burgers te verbeteren.
17: En dan wordt er dus al gauw ook naar Brussel gekeken. En dat is terecht. Daar wordt onder meer onderhandeld over de digitale omnibus.
1: Oh, nog zo'n term.
17: Sorry, Nina, daarvoor. Maar het is, ik ga staat helemaal plat slaan en eenvoudig houden. Die moet er eigenlijk voor zorgen dat allerlei wetgeving, zoals de AVG, maar ook de Europese AI Act, dat moet gestroomlijnd worden via die weg.
1: Ja, ja.
17: Maar, en dat is dan meteen het lastige daaraan, daar wordt nog over onderhandeld. En wat daar uit die onderhandelingen komt en wat Nederland daar dan precies heeft ingebracht, dat horen we op z'n vroegst over een paar maanden pas. Ja. Aan de andere kant dus wel toezeggingen, wat mevrouw Swinkels net ook al zei. Die AI-verordening, die ook gehandhaafd moet worden, daar wordt dus gewerkt aan extra capaciteit bij de autoriteit persoonsgegevens daarvoor.
1: Zodat er ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden. Daar begint het inderdaad al mee, zei u, mevrouw Swinkels. Aan de andere kant, u zegt ook van, nou, we maken van heel veel dingen gebruik. Een gratis appje hier, even daar iets toevoegen. Daar betaal je natuurlijk dan niet voor. Maar dat doe je natuurlijk eigenlijk wel met je data. Zou dat anders geregeld kunnen worden? Dat je toch als consument gewoon beschermd blijft? Dat je helemaal niet hoeft te vertellen wie je bent en wat je wil? Maar dat je misschien wel gewoon even €2 overmaakt of zo? Ik zeg maar iets.
15: Ja, precies. Nou, ik denk dat dit laat zien dat we onszelf ook veel bewuster moeten worden als burger richting de overheid, maar als ook consument richting de producten die je koopt. Dat het inderdaad dus helemaal niet gratis is. En dat het misschien ook veel beter zou zijn om de betaalde variant te kiezen, waar je wel die beveiliging en die bescherming krijgt.
1: Mm-hmm.
15: Dus ik denk dat het debat ook daaraan heeft bijgedragen. En nou, ook in organisaties, hè, want wie heeft allemaal toegang tot data om dat we vervolgens ook daarbij te kunnen? En is dat ook echt nodig, dat je die toegang hebt?
1: Ja.
15: Dat zijn allemaal dingen, daar kunnen we echt nog heel veel winst met elkaar behalen. Maar dat vraagt iets van de hele samenleving, absoluut.
2: Als ik het allemaal zo overzie, en ik snap heel goed Nina's zucht. Het is best ingewikkeld om een beetje verantwoord burger te zijn.
1: Ja, of een beetje verantwoord het internet op te gaan.
2: Nou ja, dat. Waar je allemaal je gegevens en dus de meest privé feiten van je leven achterlaat. Dat is, moet je best wel bij de pinken zijn en de hele tijd alert zijn. Jantien Swinkels.
15: Ik snap die moeheid inderdaad wel die je net aanstipte. En dat heb ik zelf ook. En daarom denk ik dat.
16: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Handhaving op orde hebben. Dat zijn echt wel de belangrijkste knoppen om aan te draaien.
2: Dank. Jan Tiens Winkels, Tweede Kamerlid voor het CDA. En Michiel Jurjens, politiek verslaggever.
3: BNR Nieuwsradio. De avondspits.
2: Ja, voor de eerste keer heeft het KNMI code rood afgegeven voor de extreme hitte die morgen ons land binnenkomt. Eigenlijk vannacht al. Voorheen zagen we natuurlijk code rood alleen gebeuren bij extreme gladheid of hele heftige storm of zo. Maar nu dus voor de hitte. Nou, we gaan erover praten met meteoroloog Reinoud van der Born. Reinoud, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, en jij opende de kaart en jij keek. En dacht jij toen inderdaad terecht code rood? Of zeg je, ja, ik moet nog een beetje wennen aan dit idee, code rood voor de hitte?
4: Nou ja, ik denk dat als de verwachting uitkomt zoals die voor morgen staat, dan kan ik me er geheel in inleven. Dat is natuurlijk altijd nog even de vraag. Er wordt 40 graden verwacht als temperatuur. Mm-hmm. Nou, vandaag bleven we ook iets achter bij wat de modellen verwachten. Dus even kijken hoe warm het wordt. Maar ja, 40 graden. Het is warmer dan je lichaamstemperatuur. Hey, ja. Je bent zelf 37 graden. Dus als je morgen buiten staat en het is 40 graden, dan komt de koele lucht uit je lichaam. Zo moet je het wel zien.
2: Ja, maar goed, dan zou je zeggen, oké, code rood. Dat klinkt natuurlijk altijd heel eng, hè? Want dan maatschappij ontwrichtend, ja, met kans op letsel, et cetera. Wat betekent dat concreet bij hitte?
4: Nou ja, het gaat er nu vooral om dat de waarschuwing erop is gericht om te voorkomen dat mensen buiten oververhit raken, een hitteberoerte krijgen of zelfs erger, omkomen door de gevolgen van de hitte morgen. Mm-hmm. En dan moet je vooral denken aan mensen die dus altijd buiten werken. Hè. Als je dat morgen op het heetst van de dag doet, dan is dat wel een beetje vragen om problemen. Vooral ook omdat de luchtvochtigheid redelijk hoog zal zijn. De vorige keer dat wij 40 graden hadden, dat was in 2019. Toen was de lucht juist heel erg droog. Dus dat is het grote verschil met toen. Destijds hadden we een code oranje, nu een code rood. En dat zit hem in die luchtvochtigheid.
2: Ja, dus want het voelde toen echt heter. Of nu, morgen gaat het heter voelen dan toen in 2019.
4: Ja, want ik was daar net nog even buiten. Het is nu op de plek waar ik ben in Midden-Nederland is het 233 graden. Nou, merk je ook dat de luchtvochtigheid al behoorlijk hoog is. Mm-hmm. Ik vond het al bijna niet te doen buiten de deur. En als je bedenkt dat het morgen misschien 6 of 7 graden warmer is. Ja. Nou, hoe zal dat dan voelen?
5: En bij code rood komt dan de waarschuwing, ga niet de deur uit als het niet strikt noodzakelijk is. En wat zijn andere protocollen? Gaat dit ook gevolgen krijgen voor scholen? In ieder geval bouwvakkers hoop ik dat die niet hoeven te werken. Maar,
4: elke sector die heeft daar eigenlijk zijn eigen protocollen voor. Hè. Dat merkte je de laatste tijd ook al. Want het was niet alleen de waarschuwing van het KNMI naar buiten kwam, maar iedere bedrijfstak heeft eigenlijk op dit moment zijn eigen waarschuwing al wel. Rijkswaterstaat kwam met hitteprotocollen voor de mensen die de weg opgaan. Scholen hebben tropenrooster. Nou ja, bouwvakkers die beginnen heel vroeg en stoppen ook alweer heel vroeg. Meestal voor de middag al. En zo heeft elke bedrijfstak afhankelijk van de codering van het KNMI zijn eigen protocol op dit moment. Ja. Ja.
2: En als je dan even, want heel veel mensen hebben nu ook zoiets van, oh, ik vind dit wel prima, ik kan hier wel goed tegen. Ik ga lekker buiten in mijn tuintje, in de schaduw, onder de parasol, eventueel met de voeten in het voetenbadje. Is dat dan ook iets waarvan je zegt van, nou, dat moet je gewoon morgen niet doen. Ga gewoon binnen zitten.
4: Nou, dat kun je rustig doen. Ik denk dat iedereen van zichzelf wel weet, hè, wanneer het te veel wordt qua warmte. Ik denk zelfs dat als je in de schaduw gaat zitten en het is 40 graden met je voetjes in een voetenbadje,
2: dat het
4: uiteindelijk met de hoge luchtvochtigheid van morgen dat je toch te warm krijgt. Dat je als vanzelf eigenlijk weer naar binnen gaat. Ja, weet je, in andere landen, hè, bijvoorbeeld in de VS hebben ze er veel ervaring mee. Ook in Spanje en zo hebben ze zelfs plekken waar mensen gewoon even verkoeling kunnen zoeken.
5: Nou, de koelhuizen. Nederland ook. Zijn de supermarkten, kerken. Andere gebouwen opengesteld om even bij te komen.
4: Gemeentes, hè, die hun trouwzaal, die ook gekoeld is, openstellen, zodat je naar binnen kunt. Ja, dat zijn dingen die kenden wij allemaal niet. Nederland ligt natuurlijk van oorsprong niet op een plek waar het zo hoog, zo heet wordt. Ja, nu een keer wel.
2: Ja, en Reinoud, wanneer is dit voorbij, de horrorhitte?
4: Ik denk dat in het westen van het land zaterdag al enige verkoeling volgt. Omdat de wind dan naar het westen draait. Dan is het in het binnenland nog steeds bloedje heet. En dat we vanaf zondag ook met een paar forse regen- en onweersbuien overal geleidelijk aan de koelere lucht inkomen. Volgende week dan 22 tot 25 graden. En ik kan je vertellen, dat is ook heerlijk.
2: Heerlijk, we kijken er nu al naar uit. Dankjewel Reinoud van der Born, meteoroloog van Weerverteller.nl.

0: Straks dan kijken we natuurlijk weer naar de beurs. En daar hadden beleggers een bumpy ride vandaag. Chipbedrijven worden allemaal omhoog getrokken door chipbedrijf Micron. Techbedrijven daarentegen, die daalden juist. Blijf bij ons.
1: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
1: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
3: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
1: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Vijfhart, dat klopt voor jou.
5: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
10: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
13: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
16: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
17: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is rustiger dan normaal. Wel zien we veel vertragingen door ongelukken en pechgevallen. Nu zo'n 200 kilometer in totaal. Ze zijn bezig aan de weg op de A27 bij knooppunt Gorkum. In de richting van Gorkum is je vertraging hierdoor 30 minuten. En door de wegwerkzaamheden staat er ook file op de A2 richting Utrecht. Want meer mensen proberen om te rijden. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 25 minuten oponthoud. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwouderdorp 20 minuten extra door een kapotte auto. De A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Daar is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Eventueel kun je omrijden via de A44. Tot slot nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel is je vertraging 45 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. Je kunt ook omrijden in de richting van Utrecht. Volg dan Breda Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. Dan nog twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij 100,2. En de A28 Amersfoort richting Utrecht bij hectometerpaal 16,2.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
19: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Je wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgt code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de drie lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren twee aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. Wen er maar vast aan dat de prijzen voor energie de komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste, die viel daardoor. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
20: Ja, Albanië staat al weken in vuur en vlam omdat Jared Kushner, de schoonzoon van, een nieuwe badplaats voor superrijken wil creëren in notabene een natuurgebied. Nou, dat lijkt er nu daadwerkelijk te gaan komen, maar mogelijk voor een hoge prijs voor de Albaniërs. Zometeen hoor je hoe dit zit.
21: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Met het Interpolis Bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
24: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
0: Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
0: Het is 5:05. In de hoofdstad Tirana gaan ze al 25 dagen de straat op. Albaniërs die boos zijn over de Amerikaanse bouwplannen in hun beschermde natuurgebied van het paradijselijke Savan-eiland. Sayan Detay, de premier van Albanië, sloot een deal met de schoonzoon van Donald Trump voor een resort, een nieuw vliegveld, vakantievilla's. Nou ja, inmiddels is dat protest gegroeid tot een demonstratie van 200.000 mensen. Straks de details, eerst naar de beurs.
20: Ja, want de beurs is gesloten. Dus gaan we de grootste verschuivingen vandaag eens even nader bestuderen met Jochem Visser van BNR Beurs. Jochem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
20: Nou, het was een best wel bijzonder beursritje vandaag. In elk geval voor de chipbedrijven. Ja. En de tech die ging dan weer omlaag en de chip ging omhoog.
2: Ja, het is bizar. Het is, de voorgaande dagen werd tech en ook chips werden het raam uitgegooid. Waaronder de grote winnaar van vandaag, geheugenchipmaker Micron. Want de rente werd verhoogd eigenlijk. En men had het wel een beetje gehad met die eeuwig oplopende koersen. What goes up must come down at some point. Mm-hmm. Maar toen kwamen de cijfers van geheugenchipmaker Micron dus gisteravond. En die waren echt alles verpletterend, oorverdovend, gigantisch gestoord. Ik ken geen enkel beursgenoteerd bedrijf, zelf nu, misschien zijn ze er, dat bij elk van de 4 businesslijnen die ze hebben lopen groei van 3 cijfers laat zien op jaarbasis. Dus cloud geheugenchips 300% omhoog op jaarbasis. Ja. Datacenter chips 650% omhoog. Nou, mobiel en auto's ook 250 en 300%. Dus die cijfers van Micron, dat slaat gewoon alles.
20: En dat horen we eigenlijk elke week van jou. Dat we weer een AI-bedrijf van technologie die bizarre dingen doet. Nu heb je dus weer een record. Ja. Voedt voor mij alleen maar het idee van, oh mijn god, wanneer gaat deze bubbel een keer kapot?
2: Nou ja, dat is dus het ding. Kijk, als jij nu in Taiwan naar die cafeetjes gaat waar Jensen Wang van Nvidia altijd eet, weet je wel, dan hoor je mensen daar allemaal helemaal, die zijn helemaal wild om te gokken. Net zo gek als die Zuid-Koreanen. Wat zeggen ze dan tegen je? Dit is niet zoals in 99, Nina, want deze verdienen echt geld. Dit is niet pets.com of
20: dat
2: zo.
20: Dat is wel waar.
2: En zolang de markt dat denkt, zullen ze omhoog worden geboden. En ja, geef ze dus ongelijk als jouw bedrijf gewoon, zoals ik al zei,
20: 350% voor de datacenters.
2: Doe normaal, man. En dat trekt echt alles met zich mee omhoog. Aanvankelijk vielen overigens ASML, ASM en ook Besi vanmiddag om 3:30 toen de Amerikaanse beurs openging. Je ziet op je grafiekje van de AEX nu een heel leuke knal omlaag.
20: Ja, precies.
2: Maar gelukkig staan ze nu wel allemaal weer in het groen. ASML is dus nu zelfs de grootste stijger met 2,6% erbij. En ja, gek is dus, aan de andere kant heb je die techbedrijven, want de Nasdaq, de tech-index in de VS, die gaat als geheel wel omlaag
20: nu. Ja, staat ietsje lager.
2: En het leuke is, kijk, als Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Tesla en Meta allemaal dalen, dan heb ik de top 9 in de Nasdaq 100 genoemd.
20: Ja.
2: De index die je daarop baseert. En die beslaan samen 60% van het kreng. Allemaal rood nu. Nummertje 10, dat is Micron.
20: Maar dat is niet genoeg.
2: Waar we net over hadden. Maar die kan de rest niet omhoog duwen. Dus okay. Dat is wel geinig.
20: Ja, en waarom daalt tech dan zo, terwijl de chips gewoon heel goed gaan? De tech die heeft dus ergens slecht nieuws gehad.
2: Ja, het slechte nieuws is, kennelijk zijn die geheugenchips niet aan te slepen. En de ene uitgave, namelijk aan die geheugenchips, is de andere een inkomst, namelijk die van Micron.
20: Zo simpel is het. Keiharde concurrentie.
2: Ja, en verder goed, voor de rest van deze week daalden ze natuurlijk ook al, omdat gewoon die rente binnenkort omhoog gaat. De kans op een renteverhoging van de Fed in september staat nu al hoger dan de kans dat die gelijk blijft. Nou, dat zegt ook wat. En als de rente omhoog gaat, gaat de zwaartekracht voor aandelen ook omhoog. Dus dan wordt het wat omlaag getrokken, omdat je alternatief kunt vinden bij de rente. Mm-hmm. Overigens, Apple daalt vooral vanwege prijsverhogingen bij de MacBooks en de iPads.
20: Ja,
2: en zo.
20: Ik ben net van Joe van Buurik gehoord in de tech-update.
2: Nou,
20: ja.
2: Dat heel erg. En Microsoft wordt toch een beetje in dat verdomme hoekje van software geplaatst, wat volgens de markt dan mogelijk aangetast wordt door AI. Dus er is natuurlijk ook individueel wel verschil.
20: Oké. Okay. Dan heb jij nog een bijzonder verhaal gevonden over OCI. Want ja. Dat staat in de plus.
2: Ja, goed ook. Ja, dat is maar is heel maf eigenlijk. Want dat komt door een nieuw bod van de groot aandeelhouder, Nassef Sawiris. Dat ligt iets boven de prijs op deze borden. Dus stijgt het aandeel op dit moment zo'n 7%.
20: Ja. Fabrikant van kunstmest, hè, OCI?
2: Exact. Ja. Dit is gewoon een kunstmestfabriek in Geleen met een zakje geld erbij. Dat is wat dit aandeel is. Mm-hmm. Maar geen minderheidsaandeelhouder die is blij met dit bod dat nu gedaan wordt. Want voor wie de saga niet kent, OCI is dus een kunstmestfabriek met zak geld. Jarenlang langzaam uitgekleed. En een aantal maanden geleden kwam deze groot aandeelhouder, die nu dus ook dit bod doet, die kwam met een bod om het helemaal over te nemen. Nou, dat vond iedereen veel te laag. En toen zakte het aandeel ook. Nou, dat zie je maar zelden bij overnameboden. Want men wist, ja, jij kan als groot aandeelhouder gewoon stemmen voor je eigen bod. En hij deed het ook nog eens niet in cash, maar in aandelen van een Egyptisch bedrijf. En als je die aannam, dan kon je die ook weer amper verhandelen. Dus prijs te laag. En nog betaald in de verkeerde muntjes ook. Dat is wat ze zeiden eigenlijk. Dus de VEB, de Vereniging voor Effectenbezitters, werd boos. Er kwam een rechtszaak en de ondernemingskamer legde de transactie ook stil. Er zitten nu nog 2 mensen te kijken ernaar. En pas in augustus komt daar weer een uitspraak over. En nou doet meneer Sawiris dus weer een bod om daar onderuit te komen. Onder die ondernemingskamer. Dit keer niet vanuit zijn Egyptische bedrijf, maar vanuit zijn investeringsmaatschappij. Nou, ik heb het nagerekend. Ik kan je vertellen, dit bod ligt misschien wel 9% hoger dan de koers die hij zelf naar de Malle Moeren hielp.
20: Oh,
2: van
20: ja?
2: Dit jaar. Ja. Maar die heeft hij zelf zichzelf op laag getikt, nogmaals. En dit bod is helemaal niet wezenlijk hoger dan zijn vorige bod. Als je het Excel-sheetje vult, dan komt er gewoon nagenoeg hetzelfde bedrag uit. Als je het voor Orascom-aandelen zijn bedrijf zou inwisselen, of gewoon in cash zou doen, zoals nu. Ja. En er is niemand van de VEB tot minderheidsaandeelhouders, fondsen enzovoort, en die dit mooi vinden. Dus,
20: niemand wil dit.
2: Niemand wil dit, maar het staat wel in de plus. Mm. Dus ik geef de kleine kans.
20: Nou, en over de plus gesproken, slotstandje?
2: Slotstandje in de AEX, 1068 punten, minus een klein beetje, 0,2 in de plus.
20: Dankjewel, Jochem Visser van BNR-beurs.
0: We gaan naar Rijn Baardmans bij de ANWB. En ik meld ook alvast even dat Rijkswaterstaat heeft gezegd dat morgen, tijdens code rood, extreme hitte, je alleen de weg op moet gaan als dat echt nodig is. Dus de auto lekker thuis laten staan. En als je dan toch moet, goed voorbereiden. Parasols, paraplu's mee tegen de zon als je pech krijgt. En voldoende water. Maar dat is morgen. Hoe is het nu, Rijn Baardmans?
1: Ja, het was eigenlijk een rustige spits. We zitten nu op de 170 kilometer file. We zien wel veel ongelukken en pechgevallen. En dat kunnen we deels natuurlijk ook wel linken aan de hitte. Ook een ongeluk op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Vlijmen en knooppunt Empel. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. Je doet er 25 minuten langer over omdat de rechterrijstrook dicht is. Omrijden kan. Als je in de richting van Utrecht rijdt, volg dan Breda in Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
18: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: In een gezamenlijk statement zeggen Pakistan en Qatar dat de VS en Iran dus dat stappenplan hebben opgesteld. En dat stappenplan is om tot een definitieve overeenkomst te komen.
4: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
5: En dan gaan we donderdag en vrijdag naar temperaturen rond 38 graden in het zuiden van het land.
0: We gaan praten over protesten die al meer dan 3 weken duren. Albaniërs gaan de straat op om te protesteren tegen de komst van een luxe resort op het Sazan-eiland. En dat is een beschermd natuurgebied. Projectontwikkelaar Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump. Inmiddels gaan die protesten over veel meer. Gaan mensen ook de straat op om te demonstreren tegen de corruptie in het land. En speciaal die van de premier, Edi Rama, de man die de deal met Kushner sloot. Anna Strolenberg is Europarlementariër namens Volt, ook zeer betrokken bij de gang van zaken in Albanië. Want dat land wil ook nog heel graag toetreden tot de EU. Goedemiddag. Om maar te beginnen, hoe groot is dit protest inmiddels geworden?
6: Ja, dat is, met de dag wordt het groter. En afgelopen weekend waren er tussen de 100.000 en 200.000 mensen. Ja. Eigenlijk komen er steeds meer mensen op de been. Veel jonge mensen, maar ook mensen vanuit heel het land die naar Tirana reizen om daar te protesteren. Vanuit alle politieke kleuren. Eigenlijk iedereen komt samen om te protesteren tegen dit resort. En om te zeggen dat ze corruptie willen bestrijden.
0: Ik heb ook beelden gezien dat demonstranten grote bouwketen of containers een ravijn ingooiden. En zijn dat dan die bouwmaterialen van het resort?
6: Deze beelden heb ik niet gezien. Dat zou kunnen. Wat ik wel hoor van mensen, want ik krijg honderden berichten per dag van mensen ter plaatse, die zeggen wat Edi Rama op dit moment doet, de leider in het land, is dat hij de beelden waar dingen vernield worden, vooral deelt op social media. Aha. Terwijl over het algemeen gaan deze protesten ongelooflijk vreedzaam. Maar Edi Rama voelt zich bedreigd en probeert juist een beeld neer te zetten dat de protesten niet altijd vreedzaam verlopen.
0: En die protesten hebben ook al een naam, de Flamingo-protesten worden, of opstand wordt het genoemd. En dat heeft te maken met flamingo's die daadwerkelijk in dat gebied, dat beschermde natuurgebied, leven. Wat voor plek is dat?
6: Ja, het gaat om een groot kustgebied. Het gaat om een eiland, maar ook een kustgebied aan het vasteland. Wat een beschermd natuurgebied is. En waar generaties lang, die gaan er al naartoe. Om te vissen, om op vakantie te gaan. Vele opa's en oma's hebben er zomers doorgebracht. Dus het heeft een grote historische betekenis voor veel Albanezen. Maar wat er nu gebeurt is als daar een resort gebouwd gaat worden, is dat het geprivatiseerd wordt. Dus dat veel mensen er niet meer terecht kunnen komen. Tenzij je een toerist bent met veel geld, die dan in een soort all-inclusive resort daar kan gaan zitten om ervan te genieten. Maar voor de meerderheid van de mensen zal dat straks niet meer beschikbaar zijn.
20: Nee. En richt de woede van deze demonstranten zich dan misschien toch wel met name tegen Trump en alle kornuiten die daar weer een golfresort willen neerzetten? Of is het echt wel gericht tegen Edi Rama, de premier?
6: Ja, dat laatste denk ik toch wel echt. Het gaat om verschillende elementen. Het begon met een vooral klimaatbeweging die niet wilde dat in het beschermd natuurgebied gebouwd zou worden. Maar het is echt uitgegroeid tot een beweging die vooral zeggen: hey, dit hele proces is niet transparant verlopen. Er is veel corruptie. En ondertussen verdienen mensen nou gemiddeld 400, 500 euro per maand. Er is geen goed drinkwater wat uit de kraan komt. Ze hebben geen goede pensioenen, geen goede gezondheidszorg. Dus ze zijn daar eigenlijk helemaal klaar mee. Met dat mensen, het is gewoon zo van Trump, geld gaan verdienen aan het land, maar zij eigenlijk in misère achterblijven.
7: En voor Edi Rama, ja, is dit een hele lastige kwestie. Want hij heeft de deal gesloten met Kushner, de schoonzoon van Trump. Denkt, ja, dan kunnen er ook mensen werken in die resorts misschien. Aan de andere kant wil hij ook graag bij de EU horen en wil die Albanië de Europese Unie inloodsen. Ja, waarom schiet hij dan de plannen eigenlijk niet af? Want dat is toch een groter belang, denk ik, dat laatste.
6: Ja, en veel Albanese zeggen ook, ja, wij zijn niet tegen investeringen, graag zelfs. Want we hebben het gemiddelde loon is vrij laag. Maar dit is niet direct iets wat de hele bevolking veel geld zal opleveren. Het vermoeden is dat het geld toch vooral terecht zal komen bij Edi Rama en Cornuiten, de mensen direct om hem heen. En dat is het grote probleem. Voor Edi Rama is het ook een prestigeproject. En hij geeft niet graag toe. En daarom zie je inderdaad dat hij andere uitwegen zoekt om anderen te zeggen: nou, de protesten lopen gelopen gewelddadig, of het is vooral een social media protest, er gebeurt niet heel veel. Dus hij zal een keuze moeten gaan maken, maar tot nu toe laat hij niet zien dat hij bereid is om te stoppen en gaat hij alleen maar in de tegenaanval.
7: En u bent zelf, ik zei het al, betrokken bij dit protest, maar uw gezicht, of althans het foto, wordt ook meegedragen in die protestmarsen. Hoe zit dat?
6: Ja, dat was voor mij ook een verrassing, moet ik zeggen. Kijk, in mijn partij Volt heeft ook een afdeling in Albanië. Dus ik ga er vaker heen om te luisteren wat er speelt en om het team daar te helpen. En vorige week hadden we een debat in het Europese parlement waar we ons heel duidelijk hebben uitgesproken voor steun voor deze protesten. Want deze mensen zijn aan het protesteren voor Europese waarden, zoals transparantie, tegengaan voor corruptie, goed inkomen. Dus ik vind het belangrijk dat wij als Europese Unie zeggen tegen mensen die ook over een aantal jaar hopelijk tot de Europese Unie behoren: wij zien jullie en steunen jullie. Mm. Nou, ik heb daar een speech over gegeven, die ging viral. En sindsdien ben ik ook te vinden op banners in het protest.
20: Een bekende Albaniër bent u inmiddels.
6: Ja. Ik werd geplakt in een plaatje met zelfs kleding, volkskleding, wat bijzonder was. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn als ik daar straks aankom. Ja.
7: En dank Anna Strolenberg, Europarlementariër namens Volt. En van een bekende Albaniër naar Jan Posma vanuit Washington. Ha Jan.
8: Hey, goedemiddag.
7: Ja, die ophef in Albanië is dus begonnen doordat Trumps schoonzoon Jared Kushner, getrouwd met dochter Ivanka Trump, daar bouwplannen heeft. Hoe is hij daar in Albanië verzeild geraakt?
8: Ja, als je naar zijn vrouw luistert, naar Ivanka, dan ging dat op een manier waarop alleen miljardairs dat kunnen doen. Zij ontdekten dit gebied toen ze er langskwamen op het luxe jacht van een bevriende miljardair. Ja, zo gaat het dan. Ivanka vertelde daar heel enthousiast over in een podcast. En dat was wel wat vervreemdend hoor. Alsof ze het had over een vakantiehuisje wat ze ooit gehuurd had. Zo vertelde ze dat daar. Maar het gaat natuurlijk over een gigantisch project. Dit is een beetje hoe de rich and famous het dan doen. En een beetje wereldvreemd, ook een beetje zorgeloos. Van we doen dit gewoon. En ik denk dat de woede alleen maar groter heeft gemaakt daar in Albanië.
7: En hoe groot is dat project? Villa's en ik hoorde ook zelfs een vliegveld wat ze willen aanleggen.
20: Ja, is het echt zo'n Trump resort, zeg maar?
8: Ja, ik denk niet dat de naam Trump erop geplakt wordt, maar ik denk wel dat het alle kenmerken daarvan heeft inderdaad. En je hoort heel veel verschillende dingen, maar een van de dingen die ik voorbij hoor komen is dat er echt 10.000 kamers zouden komen. Dus echt gigantisch. In dat natuurgebied dus eigenlijk. En het zou wat meer gericht zijn op de toerist met geld. Mm-hmm. Die willen ze binnenhalen. Moet zo'n 4 miljard gaan kosten. Ja. En ja, ze bouwen eigenlijk een kleine stad. Want je hebt daar suites dus, hotelsuites. Je hebt luxe villa's. Er komt een golfbaan.
7: Tuurlijk.
8: Ja, tuurlijk, een golfbaan. Ja. Een waterpark. Alles zit erbij. Dus ze bouwen daar gewoon een stadje eigenlijk.
7: Ik moest ook denken aan de plannen die Trump naar voren bracht om van Gaza een soort Riviera te maken. Is dat een beetje vergelijkbaar?
8: Nou, daar deed het mij ook wel aan denken. Want ik denk dat dezelfde gedachte erachter zit. Trump die redeneert ook zo. Die zegt van ja, vastgoedprojecten, daar verdien je geld mee. Die heb je nodig, dat moeten we doen. Dat is alleen maar goed voor iedereen. En vastgoedprojecten bij het water, die zijn nog veel beter. Nog veel beter dan dat. Want die zijn nog meer waard. Dus we moeten gewoon gaan bouwen. En het maakt dan niet zoveel uit wat de gevolgen zijn. Wat de mensen er daarvan vinden. Het milieu. Het gaat om geld verdienen. En dan wint uiteindelijk iedereen. En dat Gaza-plan was natuurlijk ook van, we gooien dat er gewoon neer en dan is alles ineens goed. Ja. Zo voelt dit ook.
20: Ja, maar hoe zal hij dan nu kijken naar die hele demonstraties in Albanië? Want het gaat ook echt tegen de premier daar, met wie hij dus die deal zou hebben gesloten. Denk je dat hij nu met klotsende oksels zit te kijken van, gaat dit wel door, dit hele feest?
8: Nee, dat denk ik niet. Kushner die is wel wat gewend natuurlijk. Die komt uit een familie. Die heeft ook een schoonvader die nogal eens in het nieuws is. Hij is het wel gewend. En ik denk, als dit niet door zou gaan, dan gaat hij naar een ander project waar hij ook heel veel geld mee gaat verdienen. Hij heeft ze voor het uitkiezen, ook als de schoonzoon van. Dus ik denk niet dat hem dat heel veel doet.
7: Maar diezelfde Kushner die treedt ook op als politiek adviseur van Donald Trump. Bemoeide zich met de oorlog in Gaza bijvoorbeeld, toen daar onderhandelingen zouden moeten komen. Hij heeft twee petten op. Of is dat eigenlijk in Trump-kringen helemaal niet opmerkelijk?
8: Inmiddels ben ik bang niet meer. Maar het is natuurlijk wel zo. Hij combineert al jaren zijn witte huiswerk voor Trump met zijn vastgoedwerk. En dat is echt wel een verandering ook ten opzichte van Trumps eerste termijn. Toen werd er echt nog op de Kushners gelet. Toen had hij ook meer een officiële rol in het Witte Huis. Moest hij zich toch wel een beetje aan regeltjes houden. Nu is het allemaal eigenlijk veel losser. Hij heeft ook geen officiële functie. Ja, hij doet wel heel veel. Hij is bij die onderhandelingen betrokken. Maar het is niet zo dat hij zich aan de regels van een werknemer van het Witte Huis moet houden. En zijn invloed is misschien wel veel groter geworden. Hij duikt op bij elk vredesproces. Hij gaat dan praten met bijvoorbeeld Qatar. Qatar investeert hier ook in dit project. Dus daar heb je die dubbele pet. Hij doet dan zaken met Saudi-Arabië. Dus over vredesprocessen. Maar tegelijkertijd zijn investeringsfonds van Jared Kushner dus kreeg voor 2 miljard aan investeringen van dat fonds van Saudi-Arabië. Dus zaken en politiek lopen echt helemaal door elkaar. Normaal zeg je dan corruptie. De Trump-regering zegt eigenlijk, ja, iedereen wordt hier beter van. We hebben straks een mooi vastgoedproject, mensen gaan geld verdienen, win-win situatie.
7: En als zij er geen problemen mee hebben, dat kun je er nog voorstellen, maar zijn er dan niet partijen aan onderhandelingstafels, diplomaten die zeggen, hey, hou dat uit elkaar, of wij gaan niet met Kushner in gesprek als hij ook vastgoedprojecten als een soort side hustle heeft?
8: Ja, ik heb het nog niet gehoord. Je zou het zeggen. Maar ik denk dat ook als het om vredesprocessen gaat, wat natuurlijk al hele ingewikkelde onderhandelingen zijn elke keer, dat de deelnemers daarvan ook denken van ja, we hebben Donald Trump in dit proces nodig en het liefst aan onze kant. Ja, dan moeten we ook Jared Kushner aan onze kant hebben, zijn schoonzoon. En ja, zo werkt het dan. En Kushner zegt dan, ik hou die dingen gescheiden, en in de praktijk zie je toch echt wel iets anders.
7: Ja, nou, benieuwd hoe dat afloopt in Albanië. Dankjewel voor nu. Correspondent in Washington, Jan Posma.
18: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
20: Nou, dan fast forward naar vannacht. Het Nederlands elftal speelt dan natuurlijk. En normaal gesproken hoor je dan natuurlijk dit. Maar ja, vannacht om 1:00, wil je dat dan horen? Dat is vraag 1.
7: Ik liever niet.
20: Nee, en in Amsterdam willen ze dat volgens mij ook niet. En de rest van Nederland ook niet. Maar de Amsterdamse horeca er is ook echt op voorbereid. Ze moeten vanaf vanavond 1:00 alle ramen en deuren dicht houden. Alle kroegen, cafés die dit uitzenden.
7: Ja, ze mogen dus wel open.
20: Ja, ze mogen open. Ja. De wedstrijd mag gewoon uitgezonden worden. Maar dus iedereen binnen met ramen en deuren dicht. Nou ja, goed, hoe ga je dat doen? Pim Evers, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
20: Ja, dit is wel even een dingetje, denk ik, met deze hitte, om dan ineens alles te sluiten.
9: Zeker, want een horecaonderneming in de stad, dat zijn natuurlijk ook vaak oude panden. Het is niet veel anders dan huizen en kantoren.
20: Nee.
9: Dat is bloedheet veel. En zeker in deze tijd dat Nederland veel gaat scoren, hopelijk. En dat er een hoge temperatuur is.
20: Ja, en sta je met 100 man daarin?
9: Ja, dat is natuurlijk...
20: Dat kan toch niet? Dan gaan toch gewoon mensen oud dan? Of wat voorzie jij?
9: Ja, dus zeker. Daar wordt zeker aandacht aan gegeven. Dus wij adviseren ook, zet veel water klaar. Maar goed, bij dat advies hoort natuurlijk ook luchten. En dat is niet de bedoeling.
20: Nee, maar ja, oké. Maar dit is natuurlijk een afweging die de gemeente heeft gemaakt om eigenlijk de rest van de stad een beetje te beschermen. Iedereen die wil slapen, die moet niet al te veel last hebben van de herrie. Daar kun je natuurlijk ook wel wat bij voorstellen.
9: Zeker, daarnaast is er, kijk, we zijn wel voortvarend met de regelingen van het WK, dus we mogen al wat langer open. Normaal zijn horecagelegenheden ook dicht rond die tijd, over het algemeen.
20: Ja.
9: Dus daar zijn we blij om. En dit is wel een uitzondering waar we de afweging niet van kennen. Maar als het zo warm is, zou je hopen dat dat niet zo erg is. Want over het algemeen heb ik de afgelopen nachten dat het zo warm was gemerkt dat het wat rumoeriger al is op straat.
20: Ja.
9: Omdat de panden gewoon te warm zijn binnen.
7: Ja, mensen gaan naar buiten. Ja, voetbal of niet.
9: En tegelijkertijd wil je natuurlijk de nachtrust respecteren. Maar ik neem aan dat degene rondom een horecagelegenheid, die zijn al wel gewend aan vertrekken. En als de ramen openstaan vanwege de hitte, dan is het misschien nog fijn om het mee te nemen.
7: Nou hoorde ik in een podcast, misschien weet u dat ook wel, dat in Duitsland tijdens de wedstrijden van het Duitse elftal, die manschaft, er een uitzondering geldt op de geluidsoverlastregel.
20: Oftewel, je mag schreeuwen.
7: Precies, ja. Dat zou eigenlijk, vind ik, een hele goeie. Precies voor de duur van die wedstrijd. Dan weet je ook als buur,
20: het is klaar.
7: Het is over 2-3 kwartier.
20: Ja, precies.
7: Klaar.
20: Ja. Ja.
7: Maar goed, verwacht u dan een topdrukte vanavond in uw eigen zaken?
9: Jazeker. We hebben een aantal zaken die... het is helaas wat kleiner, want we hebben buiten geen schermen. En normaal gesproken hebben we wel buitenschermen. We doen ook daarvoor in een zaak bijvoorbeeld Curaçao Ivoorkust. En hebben geen verlenging aangevraagd voor Nederland. Dus we wisselen het een beetje af. Maar de zaken die het uitzenden verwachten we zeker topdrukte.
20: Ja.
9: Hebben we de buren al laten weten dat rond het Nederlands elftal kan het gewoon wat herrie zijn. En dat snappen ze allemaal.
20: Ja, nee, dat is op zich ook wel logisch. Maar goed, dan vraag ik me toch nog steeds af. Want je wil je wel houden, neem ik aan de maatregel van de gemeente. Dus je houdt dan toch die deur en die ramen dicht? Of zeg je nou
9: ik weet het niet hoor. We proberen dit, maar als het onveilig wordt, dan
20: ga je het openzetten.
9: Doen we dat natuurlijk niet. Ja. En ik denk dat een handhaver, die moet wel heel knap zijn als die daar dan iets van vindt.
20: Ja.
9: Godzijdank hebben wij fijne buren waarmee we in overleg zijn en die snappen dit.
20: Mm-hmm.
9: Maar goed, je zou ook hopen dat het gemeentebestuur zegt, wij snappen dit ook en we regelen het even stadsbreed.
7: Ja. Er is ook nog nieuws uit Kansas, dat er mogelijk noodweer is. Ja, dat die wedstrijd uitgesteld wordt. Hoe gaan jullie daarmee om?
9: Nou, dat zou natuurlijk wel vreselijk zijn qua voor de nachtrust van de omwonenden.
20: Het
9: personeel hebben we dit laten weten. Van jongens, let op. En daar zit sfeer in, dus die willen langer doorgaan. Gelukkig is de regeling dat als jij de wedstrijd wil uitzenden laat, dan laat die ruimte voor als die wedstrijd van Nederland ietsje langer duurt. Als je dat van tevoren hebt aangevraagd. Dus we kunnen hem uitzenden dan. Maar het hangt natuurlijk af van hoe lang dat nog uitgesteld wordt.
20: Ja. Nou, het wordt spannend dus op meerdere vlakken vanavond. Heel veel succes en ook plezier natuurlijk. Pim Evers, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Amsterdam.
7: Door een uitspraak van het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten wordt het nog moeilijker voor vluchtelingen om in Amerika asiel aan te vragen. Precies zoals de regering Trump het wilde. Straks hoor je meer. Blijf luisteren.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
16: Richard de Mos is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het hoofdkantoor van TUI in Rijswijk. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Bral aan.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
21: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
22: In de BNR-app.
20: De reisadviezen voor het Midden-Oosten zijn versoepeld nu de oorlog voorbij lijkt. Tata Steel heeft de opvolger voor de eendagsvlieg Donald Pols gevonden. En Ryanair past het stoelenbeleid aan voor gezinnen onder druk van de Britse toezichthouder. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En bij de ANWB vinden we Rijn Baartmans. Rijn, is het druk door de hitte ook echt?
1: Nou, er staan deze spits minder files dan normaal op donderdagavond. Maar we zien wel dat er meer pechgevallen en ongelukken gebeuren. Dat is onder andere het geval op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto. 13 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum is het druk vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 25 minuten vertraging hier. En door de werkzaamheden rijden mensen om over de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar sta je vast tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog de N307 Enkhuizen-Lelystad. Want de houtripbrug die is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 100,2. En de A4 Den Haag richting Rotterdam bij 61,2.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma.
26: Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les. Sommigen blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Het is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken. Albert Heijn bezorgt morgenmiddag geen boodschappen meer na 3 uur. Dan wordt het te warm voor de medewerkers en hun gezondheid staat voorop, zegt Albert Heijn. Ook vervoersbedrijven nemen maatregelen. Chauffeurs krijgen extra drinkpauzes. En passagiers krijgen het advies om water mee te nemen. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. In Den Haag is iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent die naast hem fietste. Die viel daardoor. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
27: De AEX is 0,2% hoger geëindigd op 1068 punten. Grootste stijger was ASML met een plus van 2,6%. Adyen de grootste daler met een min van 2,6%. En op dit moment wordt er uiteraard nog gehandeld in Amerika. De Dow Jones staat nu 0,5% op winst.
0: Zometeen gaan we praten over de wedstrijd van vannacht. Oranje tegen Tunesië. Je hoorde net al, gaat die wedstrijd op tijd beginnen? Er dreigt noodweer. Onze sportverslaggever Jaap de Groot is in Kansas. Hij praat ons bij. Blijf luisteren.
28: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
8: Thomas van Zijl.
18: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en een gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Ik vraag haar waarom dierenartsenzorg steeds duurder wordt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app.
25: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
20: Goedenavond. Nog een klein half uurtje heb je voor de Avondspits. Nou, sportverslaggever Jaap de Groot gaan we zo horen vanuit Kansas. Want Oranje moet daar natuurlijk vannacht Nederlandse tijd 1 uur aantreden tegen Tunesië. Maar gaat het wel lukken op tijd om het allemaal te starten? Want er is noodweer op komst. Nou, hoe erg het allemaal is, gaan we zo meteen horen van Jaap.
7: Ja, en er is toch nog een auto gemaakt door de mensen die bij Apple gewerkt hebben. Hoe zit dat?
20: Een Apple-auto?
7: Ja, een oude medewerkers van Apple. Nou ja, dan kun je er vast ook mee bellen. Dat hoor je straks in de Tech Update. We beginnen in Amerika. Asielzoekers in de Verenigde Staten kunnen voortaan alleen nog asiel aanvragen als ze al op Amerikaans grondgebied zijn. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof zojuist bepaald. En dat is een succes voor de regering Trump. Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedenavond.
30: Goedenavond.
7: Ja, wat voor gevolgen heeft deze uitspraak?
30: Nou ja, deze uitspraak zegt eigenlijk, om het even te verduidelijken, dat inderdaad als iemand bij de grens aankomt en zegt van ik wil asiel aanvragen, dat betekent nog niet dat zo iemand is toegelaten als het ware tot Amerika. Moet echt fysiek voet zetten in de Verenigde Staten. Ja, en er is nu een beleid aan de grens om het aantal asielzoekers op dat een quotum per dag te geven. Dus er mogen maar een x-aantal mensen die asiel willen aanvragen mogen naar binnen. Ja, maar ja, als je dus niet naar binnen kan, dan mag je dus ook geen asiel aanvragen. Daarmee kan de regering eigenlijk gewoon zeggen van, nou ja, we doen er maar één per dag en de rest zoekt het maar even uit. Die moet in Mexico blijven. En kunnen ze het aantal asielzoekers per dag enorm frustreren. Hè? En de mensen die daar dus aan de grens komen, moeten gewoon wachten tot ze wel een keertje worden toegelaten.
7: Ja. En dit is een succes voor de regering Trump. Want waarom is deze zaak zo belangrijk voor hem?
30: Nou kijk, het algehele immigratiebeleid, dat weten we nu wel, is uitermate streng. En met name asielzoekers. Men vindt dat het hele asielzoekersysteem, het vluchtelingenverdrag ook, dat eigenlijk wordt misbruikt al jaren. En ze willen dus eigenlijk dat hele systeem op de schop hebben en in ieder geval ondertussen asielzoekers zoveel mogelijk gewoon proberen te weren. Mm. Want zodra iemand dus op Amerikaans grondgebied is, illegaal de grens is overgegaan, en iemand claimt, wil asiel aanvragen, ja, dan moet zo iemand in een procedure worden opgenomen en dus ook opgevangen. Die kan je dus niet zomaar 1, 2, 3 weer de grens oversturen. Nou, dat beleid, dat harde immigratiebeleid wat we hebben gezien het afgelopen anderhalf jaar, krijgt ook zijn uiting nu in dit hele strenge asielbeleid.
7: En wat betekent dat dan voor de grens met Mexico? Want daar staan nu al rijen mensen te wachten, toch?
30: Ja, daar staan zeker mensen heel erg te wachten. Voorheen was het zo, bijvoorbeeld onder regering Biden nog, dat mensen via een app op hun telefoon contact hadden met de overheid en dat ze hun status konden bekijken. Hoe
7: een
30: asielaanvraag. Dat gaat helemaal. Dat is allemaal al de deur uit. De grens verder zit behoorlijk dicht. Maar door dit nog strengere asielbeleid vanaf vandaag krijgen denk ik die asielzoekers toch meer een incentive, een motivatie om dan maar proberen via een gevaarlijke route illegaal Amerika binnen te komen. Want ja, zodra je dus voet zet op Amerikaans grondgebied en je claimt asiel, dan mag Amerika je niet zomaar de grens overstellen. Dus ik zou zeggen, het wordt eigenlijk alleen maar gevaarlijker, denk ik, voor de asielzoekers.
7: Ja, en dan was er ook nog een uitspraak van het Supreme Court over de beschermde status van Haitianen en Syriërs. Wat verandert er voor hen?
30: Nou ja, de Haitianen en Syriërs die genieten eigenlijk al soms al meer dan 10 jaar van een beschermde status. Ze krijgen geen verblijfsvergunning, maar ze hebben vanwege de situatie in hun eigen land hebben ze een beschermde status, waardoor ze niet zomaar het land uit mogen worden gezet terug naar Haiti, of naar Syrië. Vandaag heeft het Hoge Rechtshof gezegd van ja, dat predicaat, dat label van die beschermde status, dat is, daar kunnen wij niks over zeggen. Daar kan een rechter niks over zeggen. Dus als de regering wil beschermde status wil verlenen, dan kan het dat doen. Maar als het die beschermde status wil opheffen, ja, dan gaat de rechter daar niet over. En dat betekent eigenlijk dat de regering Trump nu vanaf nu alle Haitianen die onder die status vallen en alle Syriërs die onder die status vallen nu gewoon vandaag nog op het vliegtuig kunnen zetten.
7: Ja, dus en moet ik dan ook denken aan ICE agenten die mensen uit Haiti en Syrië dus ook kunnen oppakken?
30: Nou ja, als bijvoorbeeld nu een ICE-agent, een Haitiaan die onder zo'n beschermde status zat, tegenkomen, ja, dan kunnen ze hem in principe vasthouden en vervolgens gaan uitzetten. En dat kan dus ook met Haitianen en Syriërs op dit moment. Vanaf vandaag, sinds deze uitspraak van het Hof. En dat brengt dus natuurlijk ontzettend veel onzekerheid met zich mee voor deze mensen. En misschien herinneren we ons nog, de Haitianen hadden al waren al een beetje in het verdomhoekje gezet tijdens de verkiezingscampagne 2024.
7: Oh ja, ze zouden katten eten of zo, toch? Dat was het.
30: Ja, precies. Ze zouden eating the dogs. Ja. En met name daar in Springfield, Illinois. Dat was halve waarheid. Maar goed, die waren dus al zwart gemaakt. Heb je grote kans dat nu ook echt werk wordt gemaakt van het uitzetten van deze mensen.
7: Ja. Dankjewel, Amerika-kenner. Ken het maar nu samen.
4: Radio, de avondspits.
9: Ja, toch is het zo bijna zover vanavond. Donkere wolken die pakken zich samen boven Kansas City. Daar speelt het Nederlands elftal vanavond om 1:00 de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal. En de tegenstander is Tunesië. Maar het was ook wel een beetje het muziekje wat je net hoorde. Een beetje spannend. Noodweer. Het kan de wedstrijd wel eens gaan vertragen. En hoeveel dan vertragen, dat is de vraag. Onze sportverslaggever Jaap de Groot is daar in Kansas. Jaap, goedenavond.
10: Ja, goedenavond. Is hier al partytime, hoor.
9: Ja, partytime. Ja, ik hoorde dat het Oranje Legioen gaat nu net de traditionele mars in, hè?
10: Ja, en het is echt helemaal oranje. En het leuke was wel, ik kwam vanochtend mijn ontbijtzaal binnen van mijn hotel. Het was helemaal, alle mensen die er zaten waren het oranje. Alleen niemand sprak het Nederlands. Dus om aan te geven dat ze uit de hele staat komen om de oranje mars mee te maken.
9: Gelegenheidsfans. Ja, dat is wel superleuk. Maar goed, dan speelt het weer dus wel een rolletje. De donkere wolken, zie jij ze al? Wat komt er op jullie af?
10: Nou, wat de laatste update qua weer is. Kijk, de eerste plaats wat ik hier de afgelopen weken meegemaakt heb in Kansas, is dat het enorm grillig is, het weer. Het is in een straal van 40, 50 kilometer kan je 3 soorten weersomstandigheden voor je kiezen krijgen. Nou, wat op dit moment de situatie is, het is nu, je kan het bijna niet geloven, het is prachtig weer. En aangegeven is, de laatste weather update was dat de oranje mars zal er weinig last van hebben. Dat kan gewoon in mooi weer plaatsvinden. Mm-hmm. Dus de komende 3 uur, zeg maar, dat het plaatsvindt, zullen er waarschijnlijk geen problemen zijn. Hoogstens een klein beetje regen, maar dat zal de sfeer alleen maar verhogen.
9: Ja.
10: Nou, en de laatste update was is dat tussen 4 en 6 het zwaartepunt van het noodweer met onweer. Want daar gaat het om. Als het blikseminslagen zijn, nou ja, dan is de wedstrijd nog niet begonnen. En dan zal tijdens de wedstrijd zal het wel blijven regenen. Maar dat, dan hoeven we niet te vrezen voor wat er met de wedstrijd van de week met Frankrijk gebeurde, die uiteindelijk 2 uur werd vertraagd.
9: Ja, nee, dus want de wedstrijd begint om 6 uur bij jou.
10: Duimen. Wat?
9: De wedstrijd begint om 6 uur bij jou, toch?
10: Ja, bij jullie 1 uur vannacht. Ja.
9: Oké, dus je moet wel duimen dat het inderdaad dat zwaartepunt net voor 6 komt. Want dan is er niks aan de hand. Nou, als dat zo is, dan kan het net misschien een uurtje vertragen. Dat is niet erg, toch? Dat kan gewoon gebeuren.
10: Nee, maar dan kan de wedstrijd gewoon om 6:00 beginnen. Maar net wil ik zeggen, ik hoorde vanochtend puinhoop tijdens de wedstrijd. En een 30 minuten geleden werd er ineens aangegeven, nou, waarschijnlijk het zwaartepunt tussen 4 en 6. Ja, dan is in principe niks aan de hand. Want als het wel gebeurt, ja, kijk, dan is hier gewoon de regel dat als er blikseminslag is in een straal van 10 kilometer, dan moet tot een 30 minuten na de laatste inslag, zeg maar, de laatste knal, moet de wedstrijd uitgesteld worden. Dus dan loop je het risico, wat van de week bij Frankrijk gebeurde. Als in de 29e minuut van het wachten weer een knal te horen is, moeten ze weer een 30 minuten wachten. Ja, en dan kan het een hele lange zit worden.
7: Ja, zeker. En Jaap, jij zei net, ja, als het regent, dat is niet zo erg. Maar die hele nieuwe fans, die gelegenheidsfans die jij vanochtend bij het ontbijt in het Oranje aantrof, die Amerikanen, ja, houden die van regen op de tribune? Blijven die dan zitten?
10: Ja, de poncho's zijn hier heel populair. En er zijn van de week natuurlijk al beelden geweest van wedstrijden die in de regen waren, dat de mensen in poncho's ook weer aan het feesten waren. Dus het is een nieuwe variant op de partytime. Weet je? Ja. Het is hier, ze zijn niet stuk te krijgen op dit moment.
27: Nee,
10: dat
27: als ze maar van links naar rechts mogen, want dat vinden ze allemaal geweldig. Nou ja, dat zie ik ook viral gaan.
10: Moet ik zeggen, bijna iedereen hier in Kansas kent inmiddels 2 Nederlandse woorden. Dat zie je ook op de tv, want dat is ook wel weer leuk. Alle presentatoren hebben iets oranjes aan. Of een slopdas, of een polo. En ze spreken allemaal hier 2 Nederlandse woorden, dus links en rechts.
7: Oh, links ook als van de politiek hier.
27: Ja,
7: is in Nederland.
27: Ja, dat denk ik ook wel. Hey, nog even heel kort, de wedstrijd vannacht. Wat verwacht je ervan? Vuurwerk, heel veel goals voor Nederland?
10: Ja, nou, ze moeten een ruime zege halen, want hun doelstelling is toch eerst in de pool worden, waardoor de logistiek gewoon handelbaar blijft. Dan gaan we meteen, spelen we maandag in Monterrey, dat is ongeveer 1,5 uur vliegen, en de volgende wedstrijd in Houston, en dat is allemaal redelijk bereik van het basiskamp in Kansas City. Dus, en dan krijg je ook nog, als je Marokko verslaat, kom je in de volgende ronde, speel je tegen de winnaar van Canada, tegen Zuid-Afrika. Kijk, en dat is toch wat anders dan Frankrijk, Spanje of Engeland.
27: Ja, dus dat zou gunstig zijn. Oké, daar gaan we voor. Dankjewel, veel plezier vanavond. Jaap de Groot in Kansas.
7: Nederland stuurt een search.
27: Hey, eerste ANWB.
7: Gaan we eerst nog naar de verkeer, sorry. Rijn Baartmans, ben je daar nog voor ons bij de ANWB?
1: Jazeker, ik zat helemaal klaar. De files nemen nu snel af. Het was een rustigere spits dan normaal. Wel veel pechgevallen en ongelukken vanavond. En dat is nog te zien aan de A29 richting Rotterdam. Op de Haringvlietbrug staat een auto met pech. Hier heb je een kwartier vertraging. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 100,2. En de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar staan ze bij 61,2.
7: Nu dan. Nederland stuurt een search and rescue team naar Venezuela, waar vannacht zware aardbevingen waren. Er zijn al meer dan 160 doden gemeld. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Wij spraken zojuist op BNR minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma.
4: Verschrikkelijk nieuws. Als je ziet de omvang van deze ramp, als je ziet hoeveel gewonden, het aantal doden dat telkens maar blijft stijgen. Daar gaan onze gedachten natuurlijk meteen uit naar de nabestaanden en de familie en vrienden van degene die nu enorm lijden. Maar het maakt ook duidelijk dat de klok tikt. Zolang er kansen zijn om overlevenden onder het puin te halen, dan moeten we aan de slag. En dat is ook waarom Nederland meteen heeft besloten om een Urban Search and Rescue Team te sturen. Een team vol experts, brandweer, politie, artsen, die met speurhonden nog mensen kunnen redden, van cruciaal belang.
11: En kunnen we de komende dagen nog iets verwachten, of is het eerst afwachten en de situatie monitoren?
4: Ja, Nederland houdt de situatie natuurlijk zeer goed in de gaten. Kijken echt eventjes hoe en wat er op dit moment op de grond gebeurt. Samen met onze bondgenoten. Op het moment dat er meer nodig is. En als Nederland ook kan bijdragen, zullen we dat uiteraard doen. Maar we moeten dat in hele goede afstemming doen. En ook goed gericht op wat er daar op dit moment gebeurt. Dus dit is onze eerste bijdrage. Denk ik ook een noodzakelijke bijdrage en een snelle bijdrage. En als er meer nodig is, dan staan we er uiteraard voor open.
11: Ja, en één vraag nog daarover. Hoe het vaak gaat, is dat het verzoek dan vanuit het getroffen land moet komen. Is dat in dit geval ook zo?
4: Nee, we hebben geen verzoeken afgewacht. We hebben meteen besloten dit team te sturen. En we zullen ook, als er verzoeken komen, zullen die natuurlijk heel goed wegen. Maar we weten ook in algemene zin wel wat nodig is in dit soort crisissituaties. Wat er gevraagd wordt. We hebben in Nederland ook ontzettend goede organisaties op het gebied van noodhulp. Dus wat dat betreft staan we in de startblokken. Maar we moeten wel eerst eventjes goed kijken wat er echt nodig is. Want in crisissituaties geldt ook dat je elkaar in de weg kunt lopen. En dan maak je de situatie alleen maar erger. En dat willen wij voorkomen.
0: Je hoorde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma in gesprek met collega Geert-Jan Haan.
12: Make Europe great again.
13: Spanje sleept de Europese Commissie voor de rechter. Nou, normaal procederen lidstaten over landbouwsubsidies of over begrotingsregels. Maar Spanje klaagt nu de Commissie aan vanwege de nationaliteit van Europese ambtenaren. En onze Europa-correspondent Stefan de Vries legt uit met welke beslissing Spanje het dan niet eens is.
14: De Europese Commissie vindt namelijk dat het personeelsbestand al te lang te scheef is samengesteld. En met te scheef, daar hebben we het over de afkomst. Waar komen de ambtenaren vandaan? Landen als Spanje, België, Italië en Griekenland leven er relatief veel ambtenaren. Maar Nederland, de Scandinavische landen en Tsjechië zijn juist ondervertegenwoordigd. En daarom wil de commissie bij nieuwe vacatures meer rekening houden met de nationaliteit. Ah. Als twee kandidaten even goed zijn, dan krijgt iemand uit een ondervertegenwoordigd land voorrang. Spanje vindt dat discriminatie op basis van nationaliteit en heeft de zaak nu voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie.
0: Oké, maar ja, het lijkt me voor een Europese Commissie ook best logisch dat je wenst dat je ambtenarenbestand een afspiegeling is van heel Europa.
14: Ja, heel Europa, maar moet je dan naar landen kijken? Dat is natuurlijk een juridische en ook politieke vraag. Europese verdragen zeggen dat ambtenaren worden geselecteerd op kwaliteit, maar ook dat het een zo breed mogelijke geografische spreiding moet nastreven. Mm. En die twee, die botsen nu. Het is ook opvallend als je naar Nederland kijkt bijvoorbeeld. Daar komen relatief weinig eurocraten uit voort. En dat komt onder meer doordat Nederlanders vaak kiezen voor de privésector, voor internationale bedrijven of voor de eigen overheid. Hebben kennelijk niet zo'n zin om naar Brussel te gaan. Mm. Maar
15: de gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
16: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
15: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Ze zijn namelijk veruit de marktleiders op dat vlak. En dan kom je in het vizier van de Europese autoriteiten. We hadden het onlangs al over, want er is de afgelopen 7 maanden lang onderzoek gedaan naar hun marktmacht.
7: Oh, dus is dat nu eindelijk afgelopen?
6: Ja, nou, het heeft maar 7 maanden geduurd, Lisbeth. Soms duren zulke onderzoeken 2 jaar, weten we. Maar goed, officieel bekendgemaakt dat ze waarschijnlijk dat dan weer wel gaan vallen onder de Digital Markets Act. Hè. Dan word je dus officieel tot poortwachter bestempeld en moet je aan veel strengere eisen voldoen als het gaat om klanten die over willen stappelen naar een andere leverancier. Want dat is nu heel erg moeilijk bij die cloud-partijen. Opvallend, want eerder werd zo'n predicaat alleen voor bijvoorbeeld grote winkelplatforms en dergelijke uitgetrokken. Maar gezien de omzet, operationele capaciteiten en dergelijke is het ook hier van toepassing, zeggen ze in Brussel. Nou, je kan je voorstellen dat Amazon en Microsoft not amused zijn.
7: Nee.
6: Die zwaaien met de bekende.
7: Überhaupt niet over Europese regels in één zin.
6: En je weet wat ze dan meestal zeggen, hè? Dit gaat de innovatie remmen en de investeringen.
7: En anders gaan we weg, zeggen ze.
6: En anders gaan we weg. Nou ja, ze zitten al niet hier, als in ze leveren dingen, maar het zit natuurlijk in de VS.
7: Ja, maar ze hebben toch ook wel eens gedreigd dat ze dan een soort barrière maken voor de levering van hun spullen en diensten.
6: Dat zou kunnen, inderdaad. Of in ieder geval dat ze moeilijker. Maar ja, uiteindelijk willen ze toch ook hun klanten behouden. Dus dat is wel de situatie. Microsoft zegt, waarom is Google niet aangemerkt als poortwachter? Want die hebben ook een grote cloudtak. Die hebben notabene hun eigen AI-systeem Gemini. Maar Google valt denk ik toch net buiten de scope. Is de nummer 3 als het gaat om marktaandeel. Amazon en Microsoft nog veel meer. Of ze hebben bij Google gewoon in dit geval een keer hun lobbywerk goed voor elkaar in Brussel. Dat kan natuurlijk
7: dat
6: ook.
7: Dat kan natuurlijk ook. Dan nog even iets curieus van de hand van mensen die bij Apple gewerkt hebben. Want we hebben al jaren gesproken over de auto die bij Apple in ontwikkeling zou zijn. Nou, vertel, is er een auto?
6: Er is een auto en hij is getekend door de man die ook de auto bij Apple tekende. De auto die er nooit gekomen is onder de naam Project Titan, waarvan we 2 jaar terug opeens hoorden. Het hele project is stopgezet na miljarden aan investeringen, 10 jaren aan ontwikkelingstijd, zag Apple het toch niet zitten. Maar nu is er dus toch iets van dezelfde ontwerper. Zoek er even op, de Amble One. Dus Amble, van het Engelse woord voor wandelen. En dan One, aan het getal van uitgeschreven. Ja. Zoek hem op. Tech Magazine Wired heeft net een exclusief verhaal over. Het is een soort kruising tussen een buggy, je weet wel, uit de jaren 70, op basis van een Volkswagen Kever, en een maanwagentje.
7: Oh.
6: Maar het is dan wel bedoeld voor een exclusief soort klanten. Namelijk mensen die hun tijd vooral doorbrengen in luxe resorts. Oftewel, het is eigenlijk een hip golfkarretje.
7: Ik wou net zeggen, ik krijg nu een soort visioen van een golfkarretje. Dat 15 kilometer per uur.
6: Ja. Klopt. Ja, nou, de Amble One dus. En het aardige is, het ding is gemaakt door een bonte verzameling techneuten, creatievelingen, mensen van Audi, van Ford, van Cowboy zelfs, de e-bike maker uit België die nog bijna een keer op de fles ging.
8: Wat super grappig.
6: Ja, zitten gevestigd in Portugal en hier komt de Apple-haak. Het is ontworpen.
7: Je kunt ermee bellen.
6: Nee, dat weer niet. Het is dus ontworpen door Julian Hoenig. En die was ook bij Apple in dienst om Project Titan te ontwerpen.
7: Die had nog wat tekeningen liggen.
6: Die had waarschijnlijk nog wat ideeën. Nou ja, het zou dus kunnen dat sommige ideeën van hem hierin verwerkt zijn. Maar goed, dat weten we niet. Kost overigens wel $25.000. Je kan er maar een klein stukje mee rijden. Maar hij is onder de 450 kilo. En dus is hij technisch gezien geen auto, maar tegenhanger voor de bureau. Dus als je nou helemaal de show wil maken in Amsterdam, bestel een Amble One.
7: Nou, dat is een kwestie van weken.
6: Ja, zeker met deze temperaturen. Er zitten geen deuren en ramen in, die heb je toch niet nodig.
7: Maar er is dus een markt voor.
6: Er is een markt voor. Maar ja, dus vooral als je €25.000 wil stuk slaan op een luxe
7: golfkarretje. Ja, wat kost een bureau?
6: Geen idee.
7: 10, denk ik. 10 à 15.000.
6: Wij zouden het niet
8: Je zou geld
6: geven.
8: Toe moeten krijgen om in dat ding te rijden.
6: Ik wou zeggen, Nina.
7: Dankjewel, Joe.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Dit is het einde van de avondspits, waarin we nog heel even terugkomen op code rood, wat morgen van kracht is. Code rood vanwege de hitte. Er komen heel veel nieuwsberichten binnen over van alles wat morgen dicht gaat. Attractieparken, er zijn geen rijexamens, rechtszaken gaan niet door. Het is goed om je even goed te oriënteren op wat je plannen waren en te informeren. En volgens mij is het devies gewoon morgen, blijf binnen als je niet naar buiten hoeft.
7: En veel water drinken.
8: Fijne avond.
10: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
11: Het is ongekend wat hier gebeurt.
10: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
12: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan

0: laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
1: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je... rekenen. Forvis Mazar.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
10: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
8: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nog 10 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. Hier heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn nu aan het bergen. Hier heb je nog 10 minuten vertraging.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les. Sommigen blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Het is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken. Albert Heijn bezorgt morgenmiddag geen boodschappen meer na 3 uur. Dan wordt het te warm voor de medewerkers en hun gezondheid staat voorop, zegt Albert Heijn. Ook vervoersbedrijven nemen maatregelen. Chauffeurs krijgen extra drinkpauzes. En passagiers krijgen het advies om water mee te nemen. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. In Den Haag is iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent die naast hem fietste. Die viel daardoor. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
9: En zometeen is het tijd voor de gestoord goede cijfers van Micron. Die zowat alle chipaandelen omhoog helpen. En ook die nieuwe wending in het drama OCI. Want groot aandeelhouder Saviris maakt alle minderheidsaandeelhouders nog bozer met een nieuw bod op het bedrijf. Dat en natuurlijk lekker zeuren over Box 3. Zometeen bij BNR Beurs.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
19: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
20: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
22: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
22: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
20: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
9: Hartelijk donderdag, deze donderdag 25 juni. De dag dat we het moeten hebben over Micron.
24: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
9: Gisteren was het nog lichte paniek, nu zijn chipaandelen weer helemaal in trek.
25: En dan hebben we het ook over OCI, want groot aandeelhouder Saviris maakt opnieuw alle belanghebbenden boos met een nieuw en nogal laag bod op het bedrijf.
26: De groot aandeelhouder van OCI doet opnieuw een bod op het chemiebedrijf, dit keer vanuit zijn investeringsmaatschappij. Maar andere aandeelhouders vinden dat bod veel te laag. Dit bod is goed beschouwd een fooi, aldus de VEB.
9: En we hebben het over Apple, dat maakt bijna al zijn producten duurder, maar dan weer niet de iPhone.
25: En de Amsterdamse beurs sloot op 1068 punten, 0,2% in de plus. Grootste stijger was, ondanks eerdere daling, ASML. Met 2,6% erbij. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Arend Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé.
27: Dank voor je uitnodiging.
25: Welkom.
9: Goed dat je er bent. Ja, ik wil beginnen bij de ondernemingskamer. Daar staat Philips tegenover de Vereniging van Effectenbezitters. Inzet is de slaapapneuaffaire. Eén die niet alleen Philips, maar ook beleggers heel wat heeft gekost. Verslaggever Martijn Rijk, die was erbij.
28: Als ik het heel plat sla, dat is gewoon een stempeltje. En op dat stempeltje staat wanbeleid. En wat zij willen is namelijk dat de ondernemingskamer in Amsterdam een onderzoek instelt, waaruit zal blijken dat Philips het gewoon echt verkeerd heeft aangepakt. Dat ze haar systemen niet op orde hadden, hun kwaliteitscontrole niet op orde hadden. En dat ze dat ook al veel eerder wisten. En nou ja, als je dat bij elkaar optelt en je komt tot dat stempeltje wanbeleid, dan kun je daarmee eindelijk eens een keertje een goede schikking treffen.
9: De CEO zat in de zaal, dat is Roy Jacobs, ook commissaris Herna Verhagen, maar ook voormalig raad van commissarisvoorzitter Jeroen van der Meer en oud-topman Frans van Houten. Onder zijn leiding vond die slaapapneu-drama plaats. Hij nam trouwens ook nog het woord. Hij staat nog altijd achter de manier waarop hij en de rest van het bestuur van Philips hebben gehandeld, zegt hij. Uitspraak pas eind september, laat Martijn net weten.
25: En dan gaan we naar het grootste hoofdpijndossier voor Nederlandse beleggers, Box 3. Want ambtenaren bij het ministerie van Financiën die hebben er een raming van gemaakt. Een echte vermogen Dus winstbelasting kost 22 miljard euro tot 2036, schrijven zij. En de helft van het hele bedrag ontstaat puur omdat die dan pas zo laat kan worden ingevoerd. Je kan daar technisch pas mee beginnen in 2032, schrijven ze. Tot die tijd hou je dan gewoon de tegenbewijsregeling. En dat kost de schatkist dan al meer dan 10 miljard euro, vandaar die 22. En de ambtenaren die zeggen erbij dat het voorlopige cijfers zijn die met grote onzekerheid worden omgeven. En dat bedrag eerder te laag is ingeschat dan te hoog. Maar huiseconoom Han de Jong van BNR heeft flinke twijfels over hun berekeningen.
0: Laat ik beginnen met zeggen dat dit soort berekeningen natuurlijk met enorme onzekerheden zijn omgeven. Want je moet een van de dingen die je moet doen, je moet de beurs hiervoor gaan voorspellen. En je moet het gedrag van mensen gaan voorspellen en dan over een periode van 10 jaar. Nou, ga er maar aan staan.
25: Ja, Arend-Jan, dit is openbaar ambtelijk advies aan de twee Eelco's, de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën dus. Hoe politiek is dit advies nou?
1: Ik zou zeggen aan die ambtenaren, wat zouden ze ervan vinden als we voor het ABP hetzelfde regime gaan toepassen? Dus waar zou hun pensioen beleggen? Mm-hmm. En meer heb ik er niet over te zeggen.
25: Oké.
1: Okay. Ik denk dat Han de Jong daar
25: wel... Jij bent er echt klaar mee, hè, met bovendien?
1: Ja, we zijn er echt helemaal klaar mee. De staatssecretaris heeft deze week in het commissiedebat gezegd, ja, er moet gewoon 9 miljard komen. Mm-hmm. Punt uit. Gewoon 9 miljard. En of dat deugdelijke wetgeving, onze concurrentiepositie, rechtvaardige wetgeving, waarom wel eerst meteen een winstbelasting en verlies pas laten compenseren, ook maar deels. Ja, sorry, ik ben er klaar mee.
25: Ja, Martin van Rooijen van 50PLUS, die zei eerder al, wetgeving maken puur om op bedragen te sturen is een slecht idee.
1: Precies, dat
25: maar
1: is
25: denk
1: het.
25: Je dat de Eerste Kamer er gehakt van gaat maken?
1: Het hangt er vanaf wat CDA en VVD gaan doen. Dat is gewoon op dit moment onduidelijk hoe die gaan stemmen. En dat die gaan de doorslag geven.
2: Moet je dat Stockwatch.nl niet gewoon aan Niels overdragen? Moet je niet gewoon de politiek in?
1: Ja, we bemoeien ons daar veelvuldig mee, zowel Niels en ik. Dat heeft ook wel enige traffic op het social, zal ik maar zeggen.
25: Oh, ik hoor effectbejag.
1: ongetwijfeld. Ja, wij zijn zelf ook persoonlijk. Dus,
25: en terecht, want heel beleggen in Nederland is er niet bij mee.
1: We bouwen een bedrijf op. We hebben eigenlijk geen inkomen. Hè, we investeren in onze zaak. Maar we hebben dus wel vermogen. Dus dat betekent dat we ieder jaar vermogensbelasting moeten betalen over cash die we helemaal niet hebben. En dus moeten we aandelen gaan verkopen of een deel van onze zaak. Ja, daar word je niet blij van.
2: Nou, mocht je mee gaan doen met de verkiezingen, laat het ons dan vooral weten.
1: Nee, ik heb absoluut geen politieke ambities. Okay.
2: Genoteerd.
1: Nee, gaan we door? Doe mij maar de beurs.
2: Ik wil er wel door, Aans. Ja, politicus, gewoon niet te stoppen met praten.
1: Ik ga door tot de AX wordt opgeheven of niet meer bestaat.
2: Ga ik door naar het leed dat AI heet? Dat kan ik inmiddels wel zeggen, want kunstmatige intelligentie is de hel voor boeken. Tweedehands boekverkopers maken zich namelijk grote zorgen over AI-bedrijven die massaal oude titels opkopen. Uit de rondgang van BNR blijkt dat die boeken worden ingescand en daarna worden vernietigd. Zelfs de soms zeer zeldzame exemplaren. In het buitenland doet Anthropic dat.
3: But unlike Google, which scanned books using a non-destructive camera method and returned them to libraries, Anthropic used a faster and cheaper approach, tearing off the covers, slicing the pages, scanning them, and throwing the books away.
2: Ja, de rug van het boek wordt opengesneden om zo'n individuele pagina snel en mechanisch in te scannen. Daarna wordt de rest weggegooid, alleen maar om die AI te trainen. Is toch wel jammer. Google deed het vroeger anders. Dat leende dus bibliotheekboeken, scande het in en bracht het vervolgens netjes weer terug. Maar ja, daarmee hou je de concurrentie qua informatie dus niet meer mee.
25: En dan gaan we naar EasyJet, want deze bruid speelt hard to get. En dus blijft die bruidschat maar groeien. Ook het vierde overnamebod van investeerfirma Castle Lake is net afgewezen. Maar de enthousiaste bruidegom mag wel mee op date dit keer. Want nu het bod wat is gestegen en Castle Lake om meer informatie over EasyJet heeft gevraagd, wil EasyJet zijn eigen cijfers best toelichten om het bod omhoog te helpen praten. En met die toezegging is ook de deadline voor het finale bod opgeschoven. Eigenlijk zou dat pas morgen vrijdag aflopen, maar nu moet de deal rond zijn op 5 juli. En met dit alles stijgt de kans op een daadwerkelijke overname. Dus staat EasyJet vandaag 5,6% in de plus.
2: Straks hebben we het over Apple. Dat is begonnen met het omhoog gooien van de prijs.
25: En we praten ook verder over het drama OCI. De zaak bereikt zijn zoveelste dieptepunt nu groot aandeelhouder Saviris een nieuw bod doet. En opnieuw alle andere aandeelhouders irriteert.
2: Eerst naar chipmaker Micron. Dat heeft een krankzinnig goed kwartaal achter de rug. Veel vraag en hoge marges.
4: It's not just the demand, it's the margins that they're getting from the demand, right? We're talking about 85% margins.
2: En Micron is heel enthousiast over het lopende kwartaal. Het denkt aan een omzet die vele malen, vele miljarden hoger ligt dan waar analisten juist op rekenden. En waar beleggers helemaal blij voor worden, zijn de woorden van de directie. Die denken namelijk dat de vraag ook na 2027 hoog blijft.
5: I think the reason the market is getting so giddy is the qualitative comments that management made around the tightness of supply beyond 2027. And that really reflects, you know, demand perhaps is becoming more structural.
2: Micron staat op dit moment 15,5% in de plus. Arend-Jan, ja, eerst maar even open deur. Dit zijn echt fantastisch goede cijfers, hè?
1: Ik heb zelden gezien dat consensus, zoals dat dan heet, die verwachtingen echt, ja, we fietsen er rondjes omheen gewoon. Ja, de vloer aanvegen. Ja, ongelooflijk is, hij zei het al even, een bruto marge van 85%. Dat is 10% hoger dan Nvidia. Ja. Wat ook niet misselijk verdient, natuurlijk. Nee, dit zijn krankzinnige cijfers. Maar, vorig jaar, precies een jaar geleden, hetzelfde kwartaal, was die bruto marge nog 39%. In het afgelopen kwartaal 79%. Het geeft denk ik als geen andere aan hoe ongelooflijk cyclisch die geheugenbedrijven zijn. We hebben het over Micron, de grote Koreaanse concurrenten, SK Hynix en Samsung. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja, het gaat keihard omhoog. Ook die omzetten ook voor AI, keer 10 of zoiets in een jaar tijd. Het zijn werkelijk krankzinnige cijfers. Maar dat hoort bij geheugenchippers. Dat is echt het meest cyclische deel van die toch al hypercyclische chippers. Hey, kijk maar naar ons Besi. Ja. En ja, dit is een overtreffende trap daarmee. Ja, en we weten allemaal dat wat heel hard omhoog gaat, gaat ook eens weer heel hard omlaag.
2: Ja, voor nu speelt de band nog, zal ik maar zeggen, die marges, dat ze die op dit niveau hebben weten te krijgen. Kunnen ze dat nog wel even voorlopig op dit niveau houden? Want hij zegt dus zelf, die topman, want dit kan wel tot na 2027 gebeuren.
1: Ja, ongetwijfeld, want er is een enorme krapte in de markt. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Die houdt aan tot volgend jaar. En ja, je noemde de naam Apple al even. Het is natuurlijk echt niet toevallig dat vandaag Apple komt met die prijsverhogingen. 15-20%. Want iedereen snapt nu ook die prijsverhogingen. Anders is het gewoon weer...
6: Pech is de andere.
1: Ja, precies. Ja, Apple is gewoon weer aan het graaien. En ze zoeken een smoes. Maar ja, met deze cijfers van Micron en die marges ook, ja, snapt iedereen dat ook Apple gewoon haar prijzen moet verhogen.
2: We hebben het zo meteen nog even uitgebreid over Apple. Eerst nog even over Nvidia. Dat is een grote klant van Micron. Hè? Levert aan Nvidia. Nvidia is een grote klant van Micron. Je zegt dus ook, ze hebben betere marges dan Nvidia.
1: Dus inderdaad, die maakt iets van 75%. Maar Nvidia doet dat structureel op dit moment al jarenlang. En ik zei het al even, een jaar geleden was Micron nog maar 39%. Ja. Dus die marges zullen we wel aan gaan houden. Maar ja, ergens in 2028, 29, ja, dat weet op dit moment natuurlijk nog niemand. Ja, gaat die cyclus zich weer tegen Micron keren? Ja, dan moeten ze weer gaan investeren. Die productiecapaciteit moet uitgebreid worden. En ja, en dat is meestal op het moment dat de vraag weer inkakt.
2: Beleggers zijn er nu nog niet mee bezig, maar jij denkt alvast aan dat moment dat markt naar beneden gaat.
1: Ja, want je weet ook één ding. Het kan best zijn dat de topcijfers van, dat Micron nog veel betere cijfers gaat maken in de komende kwartalen. Maar het kan best zijn dat op een gegeven moment op een van die prachtige cijfers dat de markt denkt van, nou, die moet de top zijn en nu gaan we eruit.
6: Nou ja, kan het volgende kwartaal weer zo mooi zijn of nog mooier zijn dan deze? Want nu hebben we dus in elk van de vier business segmenten van Micron hebben we minimaal 250% groei op jaarbasis gezien. Dus driecijferige groei in elk van de vier lijnen.
1: Ik kwam nog hogere cijfers tegen zelfs.
6: Exact. Wat was dit dan al de grootste knal die je op jaarbasis gaat zien? Gaat dat volgend kwartaal nog een keer?
1: Nee, dat gaat denk ik niet nog een keer zo heel hard. Maar ja, je zag natuurlijk ook die outlook. Dat was ook verreweg veel beter dan verwacht. Dus ja, misschien gaat het nog wel verder omhoog. Ja, Micron zit op dit moment gewoon in op een perfecte plek. En ze halen eruit wat erin zit, denk ik.
6: Ja, en ik zag ook cijfers van zowel Bernstein als Samsung zelf. En die zeggen eigenlijk, ja, de earnings per share hier, die gaan vanaf 2028, 2029 echt weer omlaag. Die projecties zijn er dus gewoon alweer. Omdat ze kennelijk dan vinden, de capaciteit is er dan. En dan hoeft iedereen niet meer door dezelfde deur. Zijn er genoeg geheugenchips voor iedereen? Kunnen die prijzen weer omlaag?
1: Ja, en dan is de koers al weer naar beneden, hoor.
6: Maar Micron zegt dus, voorbij 2027 nog wel.
1: Ja, maar dan denk ik dat de koers al gezien is. Ja. Mogen jullie tegen die tijd weer mee confronteren?
6: Ja, laten we de wetjes maar vast leggen.
2: Gaan we jullie uitnodigen. De afgelopen dagen waren er zorgen over die AI-investeringen. Toen werd er niet zo gelachen. Zijn die twijfels met deze cijfers van dit ene bedrijf weggenomen?
1: Ja, voor dit moment. Morgen is er ongetwijfeld weer wat anders. En het is
2: bipolair dag... wel, hè, de laatste dagen op de beurs.
1: Ja, de ene dag zorgen, de andere dag zijn we opgelucht. Ik weet het niet. Ik vind het altijd een beetje de koersen napraten. Met dit soort bewegingen op dit moment in die chippers, die dagelijks gewoon zomaar 5-10% omhoog kunnen gaan zonder zelfs ook maar nieuws. Ja, dan weet je dat er niet meer wordt belegd. Dan weet je dat er gewoon wordt gegokt en iedereen wil erbij zijn. Er is bijvoorbeeld in heel Korea, die Kospi, die Koreaanse index, weet ik veel hoe is
6: het. En Taiwan gaan. Hetzelfde nu, hè? Taiwan gebeurt exact hetzelfde als daar.
1: Er is geen Koreaan en Taiwanese meer te vinden die geen beleggingsrekening heeft.
6: Sorry,
2: Ja, maar voor beleggers, is het voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, is het toch ook best wel lastig. Want gisteren zag je die Nederlandse chips heel hard naar beneden gaan. En ASML werd afgestraft. Nu gaan ze weer omhoog. Ja, het is ook best wel een risico. Je zit dus in een aandeel met nogal wat. Ik wil niet zeggen bipolaire beleggers, maar je bent nogal wispelturige beleggers.
1: Wij weten natuurlijk het ook niet. Maar ons advies is altijd, hou je risicoprofiel in de gaten. Hou je wegingen in de gaten. Dus gewoon hoeveel procent ASML heb jij in je portfolio. Als je dat op 5% wil hebben en het staat nu op 15%, room het gewoon af. Gewoon klaar, 10% verkopen. Hetzelfde voor Besi. En dat soort aandelen, dan hou je risicoprofiel hetzelfde. En ga je niet, als de markt echt draait, gewoon in een week tijd word je gehalveerd of zo.
7: BNR Beurs.
25: En dan gaan we naar de saga rond OCI. Want investeringsmaatschappij NNS van groot aandeelhouder Nassef Sawiris doet nu een nieuw bod op de aandelen van €4,10. Een schamele 9% boven de gemiddelde koers van OCI dit jaar tot nu toe. Die al laag was door eigen toedoen. Even voor de helderheid, OCI is feitelijk nog een kunstmestfabriek met een zak geld. Een chemisch bedrijf dat jarenlang langzaam is uitgekleed. Aantal maanden geleden kwam de groot aandeelhouder Nassef Sawiris dus met een bod op OCI. Dat eigenlijk alle minderheidsaandeelhouders veel te laag vonden. Bovendien, hij deed dat bod niet in cash, maar in aandelen van zijn eigen bedrijf. En die waren dan weer moeilijk te verhandelen, enzovoort, enzovoort. Prijs te laag en nog betaald aan de verkeerde muntjes ook dus. De VEB werd boos. De ondernemingskamer legde de transactie stil nadat beleggers en de Vereniging van Effectenbezitters daarheen stapten. En sindsdien zitten we eigenlijk met een stel boze minderheidsaandeelhouders en een groot aandeelhouder die bij elk cijferbericht de waarde van OCI omlaag praat. Arend-Jan, wat vind jij van dit nieuwe bod? Ja, ik moet er zelf ook bij lachen, moet ik zeggen.
1: Laat ik het zo zeggen. Jij hebt €100 plus een rugzak met inhoud. Ja, en ik zeg van, ik geef jou €90 voor jou €100 in je rugzak. Ga je daarop in?
25: Hou ik er vanaf wat er in mijn rugzak zit.
1: Ah, dat is wel een goeie.
25: Ja, nee, helder. Maar jij vindt het dus voor de helderheid,
1: of zo bedoel je?
25: Jij vindt het bod dus te laag, want jij denkt dat er meer zit in de rugzak.
1: Nee, ik denk niet dat er meer in zit. Dat zijn gewoon de cijfers. Dat zijn gewoon de coole berekeningen en... mijn compaan Niels Koerts, die zit er tot over zijn oren in. Met 5% voor zijn portefeuille, die staat op stokwoord. Die portefeuille is bijna 2 ton, dus dan weet je met hoeveel die erin zit. Die komt uit op een cashpositie alleen al van OCI van 4,51. Vandaar mijn 90.
25: Per aandeel, oftewel 1 miljard euro dat erin zit. Ja.
1: Precies, dus dit biedt hij voor alleen al de cashpositie. Maar er komt nog veel meer bij. Nou, alles
25: Het is een fabriek bijvoorbeeld die nog verkocht wordt. Hè?
1: Precies, er zit nog een fabriek in. Er zit nog een escrow in. Dat is zeg maar geld wat in depot staat. Het is een beetje ingewikkeld uitleggen.
25: Maar het is ook eigenlijk gewoon cash. Ja.
1: Eigenlijk wel. En als we alles optrekken of optellen, aftrekken, dan komen we maximaal uit op €6,50.
25: Maximaal?
1: Maximaal aan zeg maar cash en equity assets. Dat gaat de meneer Sawiris natuurlijk echt niet bieden. En wij komen uit, mijn compaan die daar dus echt goed in zit, die komt uit, die heeft echt een hard koersdoel van €5,50. Dus ongeveer 44% upside vanaf hier. Dus je kunt er nog eigenlijk, zelfs nog, dat schrijft hij ook, nu nog beter in dan het was. Want het risico is veel minder.
25: Daarom staat OCI vandaag ook goed in de plus.
1: Ja, want Sawiris heeft eigenlijk wel een beetje zijn kaart op tafel gegooid. Hij gaat geen ingewikkelde fuseringsconstructies meer doen met noteringen ergens ver weg in Abu Dhabi of wat dan ook, waar Nederlandse beleggers waar Nederlandse beleggers helemaal niet bij kunnen. Ja. Nee, hij wil gewoon een cashbot doen. En dat is natuurlijk wel gewoon wat we willen hebben als aandeelhouders. Ja. Maar we willen natuurlijk wel gewoon de waarde hebben. En dit bot wat meneer Sawiris nu doet, komt niet in de buurt, zoals ik net al uitlegde.
25: Oké, maar dat is interessant, want jullie zeggen dus 5,5, 6,5 maximaal. Maar waar eindigt dit dan? Want we hebben nu een groot aandeelhouder wiens lage bod op de zak geblokkeerd is door de ondernemingskamer. Die probeert het nog een keer via de achterdeur met zijn andere investeringsmaatschappij. Dus moet je als minderheidsaandeelhouder nou vasthouden tot het einde?
1: Wij houden ze vast, ja.
25: Oké.
1: Ja, en zeggen zelfs, ik praat mede namens Niels, als wij ze nu niet zouden hebben, zouden we ze vandaag ook nog gewoon gekocht hebben.
25: En hoe lang zijn jullie bereid dat te doen? Want 5,5, wanneer krijg je dat eruit? Wanneer denk je dat Sawiris gewoon de handdoek in de ring gooit en zegt, oké, ik ben klaar met bieden? Volgend jaar? Na augustus?
1: Nee, dat gebeurt nog wel, dit jaar.
25: Oh, okay.
1: Dus meneer Sawiris heeft plannen in de VS, die heeft gewoon geld nodig, dus we denken dat hij dit dossier gewoon wil afsluiten. En zeker de ondernemingskamer, of er zijn eigenlijk twee commissarissen ook door de ondernemingskamer aangesteld bij OCI. Nou, die gaan dit bod echt niet accepteren. De anderen doen dat dus wel.
25: En dat
1: dus
25: weet Sawiris.
8: Ja,
1: door Saviris aangestelde boardmembers, die zijn dus wel akkoord. Nou, die geven dus heel duidelijk aan, ik neem aan dat die op een weekje golven ergens getrakteerd worden zonder vrouwen of zo erbij, ik weet het niet. Maar die zitten duidelijk in de slag met meneer Saviris. En wat dat betreft is het natuurlijk fantastisch dat Nederland een developed market is. Hè? Dus,
6: je bedoelt alles, dat er rechtsbescherming is voor aandeelhouders. Ja.
1: En dat is wel een heel, heel saillant detail, want van de week kreeg Korea te horen. Dan denk je toch ook van, nou, dat is een high-tech
6: markt. Die worden nu ontwikkelde markt, hè?
1: Nee, die worden ze dus niet. Oh. En de COI zegt gewoon keihard nee, want er zijn blijkbaar toch nog allerlei issues. Dat kan zoiets als een ondernemingskamer zijn die je beschermt. Die zijn er dus niet in Korea. En dus worden ze het gewoon niet. En dat betekent geen institutioneel geld naar dat land. En Nederland heeft dat dus wel. En dan merken we nu bij een zaak als OCI, merken hoe fijn dat is. En meneer Saviris zal wel balen dat OCI niet in Cairo genoteerd staat. Want dan had hij het wel geregeld, denk ik.
6: Dat doet hij wel lang, ja. Maar hij probeert dus zijn eigen zak voor minder terug te kopen dan erin zit. Dat is helder. Aandeelhouders willen wat meer. Maar als je hem nu advies moet geven, wat zou je hem dan zeggen om tot het hoogst mogelijke te komen?
1: Bied gewoon €55 en dan schudden we handen en dan is het gewoon klaar. Nee, daar betaalt hij niet te veel mee en aandeelhouder is gewoon, je zegt, je bent bijna genegen, hij moet ze niet nemen, maar het is geen niet. Ik bedoel, dit is gewoon fair. Maar hij probeert er gewoon het maximale uit te halen. Ja. De man is ook stinkend rijk natuurlijk. En dat wil je natuurlijk niet zomaar. Dat doe je door altijd overal het maximale uit te halen. Dat heeft hij natuurlijk geweldig gedaan in zijn leven. Maar laat hij dit nog maar gewoon even zo. Werkt het niet in Nederland, werkt dit nog maar even zo netjes af, minister Saviris.
8: BNR Beurs.
2: Gaan we naar de Amerikaanse vrienden. De Dow Jones staat in de plus, 0,4%. De S&P 500 die staat licht in de min. De Nasdaq verliest 0,6%. Micron, we hadden het net al over, die doet het goed. Maar er zijn ook wat bedrijven die er niet heel veel zin in hebben vandaag. Nvidia, 1,5% naar beneden. Amazon verliest een kleine 3%. Microsoft staat 3,5% in de min. En dan komt die Apple 6,3% naar beneden.
1: Dus je doet het expres. Ik heb al die aandelen.
2: Je hebt al die aandelen. Maar niet Michael. Dan worden we zo meteen huilen op de fiets terug naar huis. Waarom gaan al die techbedrijven zo hard naar beneden?
1: Ik denk Apple vooral op dat bericht natuurlijk dat ze prijzen gaan verhogen. Dus.
2: Maar dit was al ingemasseerd. Tim Cook had al een interview gegeven aan de Wall Street Journal. Had al gezegd, we gaan de prijzen verhogen.
1: Ja, maar nu is het gewoon keihard. En, of misschien had iedereen gehoopt dat het nog over de herfst heen ging of wat dan ook. Maar dat is dus. Want Apple had natuurlijk wel voorraden. Die hadden gunstige contracten. Blijkbaar was dat toch allemaal wat minder dan werd gedacht. En nu komt dat erin. En waarom alles precies zo beweegt zoals het beweegt. Dit is een gekke beurs. Dit is een gekke beurs.
6: Je zou kunnen zeggen, als al die chippers omhoog gaan, gaan de kosten van deze waarschijnlijk ook nog langer omhoog, als die het zo goed doen. Want deze bedrijven betalen voor die chips. Ja. Plus de rente wordt steeds waarschijnlijker dat die verhoogd wordt natuurlijk. Dus is dat niet een beetje de reden?
1: Speelt ook allemaal een rol. Het is natuurlijk een duurdere dollar. Maar wat natuurlijk vooral speelt, die cijfers van Micron, is natuurlijk hartstikke leuk. Maar die gaan wij allemaal, ook uw luisteraars, iedereen betalen.
6: Want sterkte met het bestellen van je laptop inderdaad.
1: Het is geheugen in je telefoon, je laptop, noem alles maar op.
2: Ja. De prijs van de iPhone gaat dan weer niet omhoog. Snap je
1: dat? Nee, dat is denk ik met die contracten en voorwaarden die Apple heeft. Of Apple denkt van, als we die iPhones die toch al vrij geprijsd zijn, nog verder gaan verhogen, prijzen onszelf uit de markt. Dat zou ook nog kunnen.
6: En Micron was niet de enige die met een flink verhoogde verwachting kwam. Ook chipmaker Qualcomm knalde omhoog vandaag. De verwachting voor boekjaar 2029 wordt verhoogd van 22 naar $40 miljard. En dan heb ik het nog enkel over de chipkant van het bedrijf. Gisteren kwamen ze al met een nieuwe chip voor datacenters, een CPU, die Meta gaat gebruiken wanneer die in productie gaat in 2028. En zo wordt zelfs het bedrijf dat bekend stond om smartphone chips, Qualcomm dus, ook een datacenterspeler. Qualcomm lift lekker mee met het andere tekort dat ontstaat, niet aan geheugen chips, maar juist de CPU's, waar ook Intel en AMD recent flink van profiteerden. En dan nog even een inflatieberichtje waarvan je wist dat die eraan zat te komen. Favoriete inflatiecijfer van de Fed is in mei op jaarbasis gestegen naar 4,1%. En goed, als je voedsel en energie eruit haalt, werd het 3,4%. Maar dat is niet bepaald de 2% waar de Federal Reserve op mikt. Dus dit is enkel meer voedsel voor renteverhogingen. En mede daarom staat de kans op een verhoging in september nu al op bijna 50%. In juli ga je hem waarschijnlijk nog niet zien, maar vanaf de herfst wordt het dus steeds meer zekerheid.
2: Heb ik nog heel snel de CFO van Chevron voor je. Die reageert op de uitspraken van president Trump. Als je gisteren naar ons luisterde, dan weet je dat Trump toen uithaalde naar oliebedrijven. Hij vindt dat de benzineprijzen te hoog zijn. Eist een onderzoek. Volgens hem moeten de prijzen aan de pomp sneller naar beneden. Maar volgens de CFO van Chevron doen ze al genoeg.
10: It's gonna take time though. I mean, there is a lag. between oil prices and reductions in oil prices and when that shows up at the pump. But we expect that prices will come down as things continue to normalize.
2: Ja, en nu maar hopen voor Trump dat die daling op tijd komt. Dan heeft hij nog kans om die tussentijdse verkiezingen te winnen.
6: God. Nou, laten we eerst maar eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Terwijl de mussen, duiven, katten en misschien ook de mensen van het dak vallen, laat de financiële wereld je gelukkig even rustig op adem komen. Mocht je op zoek zijn naar obscure hints over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve, kijk dan even naar die speeches van John Williams en Neil Kashkari, allebei lid van de commissie die stemt op de rentestand. Een kleine hint past daar wel bij. FedWatch zet de kans op renteverhoging in september nu al hoger dan de kans op een rente die gelijk blijft. Terug in Nederland vergaderen de aandeelhouders van Flow Traders. En waarschijnlijk zal de vergadering vooral draaien om één vraag. Hoe gaan jullie precies je inkomsten uit handel verviervoudigen richting 2030, zoals jullie net aankondigden? En waarom is die ambitie, paradoxaal genoeg, toch weer lager dan degene die jullie in 2022 uitspraken? Analisten zijn nogal sceptisch over het handelshuis, dus de taak van het bestuur van Flow Traders is kraakhelder. Toveren glimlach op hun gezicht en laten ergo lekker loeien.
2: Dit was de BNR Beurs van maandag 25 juni. We danken ons zonnetje in huis, Arend van Kamp van Stockwatch.nl en het Beurscafé. En gelukkig, je gaat niet de politiek in, dus dan blijf je hier gewoon lekker vaak langskomen.
1: Met al dan niet een Micron over 2 jaar of wat dan ook.
6: Ja, we gaan je eraan houden.
1: Mag je maar herinneren.
6: Ja. En jij bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Je kan ons ook vinden op YouTube als je onze snode tronies wil aanschouwen. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
13: Benki, dat is toch geen woord?
12: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
15: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
15: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
17: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
18: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
27: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
29: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Vijfhart, dat klopt voor jou.
30: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
31: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
30: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
32: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
33: kozijnen. Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
34: BNR Verkeer.
35: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is open. Van de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.
36: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
37: Goedenavond, ik ben René Postma.
0: Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kruller-Müller Museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. Drie mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten schadevergoeding betalen, meldt NH. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. Ajax heeft een nieuwe doelman in het vizier. Volgens Spaanse media komt Marc-André Ter Stegen naar Amsterdam. Ajax wil hem huren van Barcelona. Hij kreeg daar geen basisplaats en werd verhuurd aan Girona. En het is de bedoeling dat Ajax hem ook gaat huren. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
36: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekesteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer over ASML, over de relatie Israël-VS en de versterkte positie van Oekraïne. Natuurlijk heel interessant. Sander Hagens vraagt daarover. De vraag is regelmatig besproken of Oekraïne zich kan terugvechten tot de grenzen van 1991. Nou ja, dan was het antwoord natuurlijk altijd, dat wordt heel moeilijk. Maar vraagt Sander, is het niet tijd om die vraag om te draaien? Kan Rusland het zich veroorloven om het veroverde land te houden? De verliezen achter de frontlinie lopen op en de gebieden zijn financieel een zwart gat waar Rusland alleen maar geld inpompt en er niks uithaalt. Hoe lang voordat de Russen de Donbass liever kwijt dan rijk zijn?
4: Het is een goede vraag, maar ja, er is niets, maar ook helemaal niets wat erop duidt op dit ogenblik dat die Russen ook maar 1 millimeter willen toegeven. En het lijkt wel of ze in een soort wensdenkwereld aan het leven zijn, want het gaat gewoon niet goed aan het front. Zelfs in Kostadinivka worden ze een klein beetje weer weggedreven. Het is echt heel erg apart wat er hier aan de hand is. Maar ja, ik denk dat zij gewoon niet in staat zijn om op dit ogenblik, met de kennis van nu moet ik er direct bij zeggen, om verder op te rukken. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat ze gebied prijsgeven. Dus het is echt gewoon een padstelling van je welste. En die padstelling die was eerst nog redelijk dynamisch, de eerste jaren van de oorlog. Er was ook al feitelijk sprake van een padstelling, maar toen werden er hier en daar nog wel eens behoorlijke stukken veroverd. En nu helemaal niet meer. Nu zit het gewoon echt helemaal potdicht. Ja, ik denk dat de Russen, als ze een beetje normaal zouden reageren, ze het hier heel graag een einde aan willen breien. Maar ze hebben zichzelf natuurlijk totaal in de hoek gemanoeuvreerd door te zeggen dat al dat veroverde gebied, dat het Russisch gebied is. Ja. En als je dat doet en je legt dat vast in de wet, ja, dan houdt het natuurlijk gewoon op. Dan kun je dus blijven, dan kun je wel blijven vechten. Maar dan raak je dat, dan moet je doorgaan tot het einde.
5: Weet je, Poetin heeft zichzelf totaal in een hoek geschilderd. Hè? Het begint dus al bij die historische interpretatie dat Oekraïne bestaat niet. Het is gewoon Russisch, dus waar zeur je over? Flikker op. Dat is 1. 2. Luister eens, dat zijn allemaal naties daar in Kiev. Het zijn gewoon allemaal naties. Het wordt elke dag op de radio en op de tv herhaald. Hè? Dat is allemaal helemaal niet waar. Maar dat is wel iets waar Russen ook in gaan geloven. En ja, betekent dus dat je kan niet met naties gaan onderhandelen. En 3, Poetin weet dat hij zijn positie kwijtraakt als hij hier faalt. Ja. Dus het lijkt wel bijna onmogelijk te zijn voor Poetin om te draaien. Je zou dus denken, een rationeel regime, als je een beetje aan het verliezen bent, nou, dan moet je een beetje gaan praten. Lavrov gaat alleen maar verdere eisen stellen. Poetin ook. Ik maak me daar zorgen over.
4: Nou ja, het is een padstelling op dit ogenblik. Niemand komt verder. Maar gisteren hebben we er ook even over gesproken. Dat er bijvoorbeeld in het noorden behoorlijk wat aan de gang is. Ook met aanvallen en zo op Oekraïne. Ze verplaatsen het om ervoor te zorgen dat ook de aanvoer en zo niet erg goed gaat verlopen. Maar ik denk dat het politiek steeds lastiger wordt op dit ogenblik om Oekraïne gewoon op deze manier vast te houden. Omdat en dan gaat het helemaal niet zozeer om wat er in Oekraïne gebeurt, maar dan gaat het veel meer om wat Oekraïne in Rusland aan het doen is met al die bombardementen. Ik denk dat daar het grote probleem in zit. Als je gewoon kijkt hoe dat op dit ogenblik functioneert, dan zijn al die aanvallen op de energiecentrales, op de olie, voorraden. Het is wel ongehoord effectief. Als je kijkt hoe Moskou nu op dit ogenblik in de problemen komt te zitten, dan is dat behoorlijk effectief.
1: En er is ook niet heel snel een oplossing voor te verzinnen voor Rusland waarschijnlijk.
4: Nee, dat ze helemaal
1: heel
4: niet.
1: Veel nieuwe luchtverdedigingssystemen uit de grond kunnen toveren.
4: Nee, want nu is de omvang van het land, dat was altijd een groot voordeel. Nu is het een enorm nadeel. Dat is iets wat je denk ik wel moet realiseren. Dat als dat land is zo groot, het is echt onmogelijk om al je vitale infrastructuur Rusland te verdedigen. Dus dat kan helemaal niet. En dat afstandsbereik van die wapens wordt steeds groter. Ze gaan nu van 2 naar 3000 kilometer. Waarover ze kunnen aanvallen de Oekraïners. Ja, dat betekent zo ongeveer dat heel Rusland kan worden bestookt. En daar zijn ze buitengewoon behendig in. En dat enorme land begint dus nu tegen zich te werken. Dus oppervlakte was altijd een groot voordeel. Omdat de tegenstander zich vastliep, doodliep op die enorme grote vlaktes in Rusland. Dat wordt dus nu een nadeel. Want je kan het niet verdedigen met al die lange afstandswapens. Dus ik moet nog zien hoe dit gaat verlopen.
1: Ja. Nog een vraag over die verbeterde positie van Oekraïne zoals we die nu zien, van Jeroen Kransen. Die zegt, Zelensky reageerde op de toenaderingspoging van Lukashenko door te zeggen dat er radarinstallaties in Belarus staan die de Russen gebruiken om Oekraïners te doden. Als je die niet binnen een week weggehaald hebt, zouden ze hebben gezegd, dan zal Oekraïne ze vernietigen. Hoe plaatsen jullie dit dreigement in het licht van oorlogsrecht, vraagt Jeroen, en internationale betrekkingen? Is dit een valide punt van Oekraïne? Hoe groot zien jullie de kans dat ze dit doen? En wat zijn de mogelijke gevolgen?
5: Ik heb het een beetje uitgezocht. Hè? Mag je een land aanvallen als dat land je dus bestookt met raketten? Daar komt het een beetje op neer. Hè? Nou, volgens het internationale recht mag dat in principe wel, maar niet onbeperkt. Het uitgangspunt staat in artikel 51 van het VN Handvest. Een staat heeft het recht op zelfverdediging als ze wordt aangevallen. Dat betekent bijvoorbeeld als land A raketten afvuurt op land B, dan mag land B zich verdedigen. Land B mag daarbij ook militaire doelen op het grondgebied van land A aanvallen als dat noodzakelijk is om de aanval te stoppen. Maar dan komen de condities. 1. Noodzakelijkheid. De aanval moet gericht zijn op het afweren van de dreiging. 2. Proportionaliteit. De reactie mag niet buiten verhouding staan tot de aanval. Als je heel Wit-Rusland bombardeert, lijkt me geen goed idee. En het onderscheid tussen militaire en civiele doelen. Maar Zelensky heeft dus wel een argument om die connectoren, hoe heten ze, om die uit te schakelen.
4: Wat bedoel je met connectoren?
5: Nou, die signalen die je noemde. Die
1: signaalversterker. Maar dus het zijn Russische drones. Hè? Het zijn niet Wit-Russische drones die aanvallen. Dus er is hier een land A, B en C.
5: Ja.
1: A valt B aan en daarvoor wordt instrumentarium gebruikt. Derde land.
4: Ik denk dat je daar vrij simpel in kunnen zijn. Dan zijn dat dus legitieme doelwitten. Ja, legitieme doelwitten Belarus. Ik kan dat niet anders zien. Dus dan maakt het niet zoveel uit. En dan is natuurlijk gewoon de grote vraag wat Rusland gaat doen. Ja. Kijk, er is al een hele tijd een discussie of de Russen vanuit Belarus gaan opereren. Ja. En toen ik zelf in Oekraïne was, toen heb ik nog wat mensen gesproken. Die zeiden van, nou, lijkt me eigenlijk wel een goed idee. Laten ze dat maar doen. Want dat, dat neemt druk op dit front af. Want ze kunnen toch niet veel meer. Ze kunnen daar niet allemaal dienstplichtigen naartoe sturen. Dus zij moeten gewoon met hun zogenaamde vrijwilligers dat gaan doen. Dus het neemt de druk op dit deel van het front af. Dus laten ze dat maar doen. En als ik goed ben geïnformeerd, hebben de Oekraïners behoorlijke voorbereidingen daar getroffen om de Russen op te vangen.
1: Maar goed, volgens mij zou je ook alleen al kunnen zeggen, natuurlijk de initiële invasie van Oekraïne, in begin 22, die ging ook deels via Belarus. Dus alleen al op grond daarvan zouden ze misschien wel gerechtigd zijn om doelen in Belarus aan te vallen.
4: Ja, denk ik ook.
1: Het was gewoon met medewerking van.
4: Ja. Ja, dus ik denk dat dat, dat zo is. Ik denk dat daar allemaal niet zo'n probleem is. Nee, de Russen die zullen natuurlijk zelf ook willen vermijden dat die boel totaal uit de hand gaan lopen. Die zullen zich wel een beetje inhouden. Mag ik tenminste hopen. Want zij hebben nu ook een probleem hoor met betrekking tot hun militaire capaciteiten. Of je moet volledig gaan mobiliseren. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je hard weet te maken dat bijvoorbeeld de hele NAVO wordt gemobiliseerd tegen Rusland. Het is nog steeds een speciale militaire operatie. Dat moet je wel echt realiseren.
1: Ja. Maar hij kan ook, Poetin kan ook gewoon de oorlog verklaren officieel aan Oekraïne. Dan kan je ook mobiliseren, toch?
4: Ja, maar dat, waarom heeft hij dat dan nog niet gedaan?
1: Omdat hij dan misschien moet mobiliseren en dat niet bepaald populair is.
5: Dat denk ik, ja. Dat denk ik.
4: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Hey, Jeroen had nog een andere vraag. Inspirerende vraag. In het verlengde van het voorgaande. Zou Oekraïne prikacties kunnen uitvoeren op Transnistrië? En wat zou Moldavië daarvan vinden? Moldavië ligt dus tussen Roemenië en Oekraïne. En daar zit precies een strookje tussen, Transnistrië, waar nog wat Russen in de barakken zitten.
4: Ik zou het ze niet aanbevelen, de Oekraïners. Want ze hebben al bijna te maken met overstretch. Namelijk dat ze te weinig troepen hebben in relatie tot de dreiging. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien, dit akkefietje, toen ze de grens van Rusland overgingen. Heette dat was Kurskog? Ja. Dus toen gebeurde dat ook. Daar zijn ze uiteindelijk uitgeschopt. Ik vond dat een stomme. Militair technisch gezien en militair strategisch moet ik eigenlijk zeggen, vond ik dat een hele stomme set die ze hebben gedaan. Maar ze hebben hem wel gedaan. Nou, daar zijn ze ook onderuit gegaan. Ze zijn eruit geschopt. Als je dit nu nog een keer gaat doen, ja, het lijkt mij niet handig. Je moet wel de weinige middelen die je hebt, zet die nou gewoon zo spaarzaam mogelijk in. En zorg dat je de verliezen enigszins binnen de perken houdt. Dus ik denk dat het niet zo'n goede actie is om dat te doen.
5: Lijkt mij
1: we moeten ze toch een keertje wegkrijgen, toch? Het idee is dat Moldavië tot de EU toetreedt en wil je daar geen Russen hebben die een stuk opzet houden.
4: Dat zal denk ik onderdeel moeten zijn van een totale oplossing voor de hele problematiek die we op dit ogenblik hebben met Rusland in dat deel van de wereld. Er moet een groot omvattend akkoord komen. En dan zal vermoedelijk denk ik ook Europa daar een rol in gaan spelen. Want dit is natuurlijk heel belangrijk ook voor Europa om dit voor elkaar te krijgen. Amerika zal het een zorg zijn.
5: De regering van Moldavië is natuurlijk al pro-Oekraïne en ook pro-Westers, heel bijzonder hè. Er zitten Transnistrië overigens maar 2.500 Russische militairen. Maar Imperial Overstretch is heel belangrijk. Hè? Oekraïne heeft zoveel problemen. Ik zal me maar richten op het oosten.
1: Voorlopig dan. Gaan we naar Kaan uit Etten-Leur. Die speelt een spel genaamd Europa Universalis 4. In dat spel probeer je land uit te breiden door middel van diplomatie. Of, als diplomatie niet meer werkt, door oorlog. Helaas, zegt Kaan, word ik daar soms door mijn bondgenoten in meegesleurd. Hij vraagt zich af of dat voor sommige mensen herkenbaar is. Wat Kaan dan doet in Europa Universalis 4, is vrede sluiten. Wacht even, ik sluit dan apart vrede en laat mijn bondgenoten achter. Dat kost wat relatiepunten, maar ja. Nu mijn vraag. echt gaan. Wat houdt de VS tegen om datzelfde te doen met Iran? Iran en de VS willen allebei vrede. En het lijkt erop dat Israël nu de enige is die dit tegenhoudt.
4: Nou,
5: Iran is zo slim dat zij zorgen ervoor dat de druk op Israël extreem groot is. Iran zegt, wij willen ook staakt het vuren in Libanon. Dat is de truc van Iran juist. Dus wat Kaan wil, dat kan niet. Omdat Iran koppelt dus het Libanese dossier aan het Hormuz dossier.
4: Ja, Iran en de Verenigde Staten willen allebei vrede. En het lijkt er dus nu op, zegt hij, dat Israël nu de enige is die dit tegenhoudt. Ja, dat is natuurlijk wel waar.
5: Ja,
4: dus Israël wil dat niet. En dat noemen we in het jargon een spoiler. Iemand die het feestje zit te bederven. En dan kan je heel ver in doorgaan. En daarmee kan je dus een enorme oorlog ontketenen. Maar wat is dan het punt?
5: Iran eist
1: de VS
5: dus...
1: De VS kan Israël gewoon dumpen.
5: Ja.
1: Vroeger was dat natuurlijk ondenkbaar. Maar tegenwoordig liggen de verhoudingen wat anders. En Trump die doet ook gewoon wat hem zint.
5: Maar de Amerika kan alleen Israël dumpen als Iran dat goed vindt. En Iran linkt Libanon aan het staakt het vuren bij Hormuz.
4: Ja, het probleem is niet opgelost als Amerika Israël dumpt.
5: Exact, dat is
4: dan
5: mijn
4: is
5: punt.
4: Het probleem niet opgelost.
5: Nee.
4: Want dan gaat Israël gewoon door. En de link die zal worden gelegd door Iran ten aanzien van de strijd in Israël en zijn broeders van Hezbollah, die worden afgeslacht.
5: Exact.
4: Dus ik vraag me af wat het oplevert. Nee,
1: Israël in dat geval zwicht voor de druk. Als Amerika zegt van je krijgt gewoon geen wapens meer. Ze krijgen voor 15 miljard per jaar of zo aan wapens. Ze zeggen, ja, dat stopt gewoon als je niet nu morgen terugtrekt uit Libanon. Dat zou een vorm kunnen zijn van Israël dumpen.
4: Maar
1: waar ze misschien best wel een beetje gevoelig voor zijn.
4: Ja, maar dan moet je dus precies weten hoeveel wapens er nog zijn en hoe groot die afhankelijkheid op dit ogenblik is van Amerika. Dat weet ik niet. Ik denk dat het heel lastig is om dat aan te geven.
5: Kijk, het merendeel van MAGA wil toch Israël blijven steunen. En de minderheid is heel erg tegen Israël. Dus die vrijheid heeft Trump denk ik niet.
4: Het is wel een goede vraag. En dit zijn natuurlijk wel dilemma's waar je oeverloos over kan speculeren en kan discussiëren. Dus het
1: en
4: is
1: zelfs
4: in die zin
1: spelletjes over kan doen.
4: Maar goed, wat dat betreft zijn die spelletjes ook niet helemaal buiten de realiteit.
1: Nee.
5: Je zou eigenlijk een Boekestein de Wijkspelletje moeten hebben. Hè?
4: Mijn god, hoe dat nog? Nou, ik vind de uitzending meer dan voldoende, Boekestein. Maar dit is wel echt een interessante vraag.
1: Ja. Overigens, dat Boekestein...
4: En we hebben geen goed antwoord erop gegeven, volgens mij. Toch? Heb je nou een goed antwoord op gegeven?
5: Ja, we hebben namelijk gezegd dat Iran eist dus... dat vrede, staakt het vuren, ook in Libanon wordt gehandhaafd. Dus Iran, die eist dat gewoon. Dus het helpt helemaal niks als Amerika Israël loslaat. Het helpt niks.
1: Ja, waarop ik dus zou zeggen van ja, maar Amerika kan Israël op die manier loslaten. Ja, dat ze het keihard onder druk zetten. Ja.
5: Maar de meerderheid...
1: Gewoon Israël in zekere zin op te offeren.
4: Ja, dat
5: de meerderheid van MAGA zit nog vast aan Israël.
1: Ja, ja.
4: Jawel, maar het gaat natuurlijk ook om de wapens die je kunt leveren. Nou, de hele discussie begint weer opnieuw. Dus we hebben er eigenlijk gewoon niet een heel goed antwoord op. Want het gaat natuurlijk ook gewoon om de militaire krachtsverhouding en de wijze waarop je wapens kunt leveren aan Israël. En of je dat gestand kan blijven doen. En ik weet niet goed hoe groot de voorraden zijn op dit ogenblik. Of dat een continue wapenstroom is. Ik zou dat niet durven zeggen. Met betrekking tot Israël. En als dat namelijk wel het geval is. En Israël heeft voldoende wapens. En ze kunnen nog eindeloos mee doorgaan. Dan maakt het gewoon niet uit. Maar op het moment dat Amerika de knop om kan zetten. En zegt van je krijgt niks meer. Dan hebben ze een probleem.
1: Nou, Kaan, speel het nog een paar keer uit in Europa Universalis 4. Ja. Misschien kan je het ons dan laten weten. Hoe het kan uitpakken. Had ik hier tot slot nog een korte, maar goede vraag, denk ik, van Wilbert Oostrom. Welke strategie moet minister Sjoerdsma, we zagen hem op bezoek in de VS, volgen met betrekking tot ASML bij de Amerikanen? Is het erbij van, worden we nou niet door de kat of de hond gebeten?
5: Nou, even uitleggen. Wij mogen van Amerika dus niet de twee allerbeste machines van ASML aan de Chinezen verkopen. Dat is dus het punt. Daar zijn de Chinezen ongelooflijk kwaad over. Amerika is machtig. Het heeft de reserve currency. Het heeft ook de toegang tot de markt. En iedereen die dingen doet die in strijd zijn met de Amerikaanse commando's, om zo maar te zeggen, die krijgt, wordt dan dus bedreigd door de Amerikanen. Dan mag je niet meer de Amerikaanse markt. Of je mag de dollar niet meer gebruiken. Dus laten we wel even bedenken dat wij niet zo'n, dat Sjoerdsma niet zo'n hele geweldige sterke positie heeft in Washington. Ik hoop wel dat dat in de toekomst dus verandert. Als de krachtsverhoudingen zijn veranderd. Maar nu is het verrekte lastig. Omdat Amerika stuurt gewoon een brief naar Den Haag. Luister eens, je stuurt die machines niet naar China. En wij luisteren gelijk.
4: Nou ja, ASML is een maatje te groot voor Nederland. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de conclusie van dit verhaal. En wat je zou moeten doen is, je moet de Europese Unie hier.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: En de hele bliksemse boel wat erbij hoort. En dat is echt heel vervelend voor de Verenigde Staten. Ja, dus op het moment dat de gelederen gesloten zijn in Europa en je niet meer tegen elkaar uit kan worden gespeeld, nou, dan heb je ook wel een probleem als Amerika. Dat is meerdere malen is dat gebleken.
3: Ja. Dus de strategie van Sjoerdsma had eigenlijk moeten zijn niet naar de VS afreizen, maar gewoon verwijzen naar Brussel.
2: Nee, maar dat kan dus niet, omdat dus formeel dit een nationale verantwoordelijkheid is. Maar hij kan wel besluiten, volgens mij kan hij besluiten, voorziet het verdrag daar ook in, maar dat zou even precies moeten uitzoeken, zeg ik veel te laat, dit zou denk ik over kunnen worden gedragen naar Brussel.
4: En de gedachte is dan...
2: Dat zou op zich een goede zijn, ja, denk ik. Om dit...
4: En als Brussel dan zou zeggen, wij vinden dit een halszaak. En luister eens, als Amerika, als je hiermee doorgaat, dan gaan wij dus ook de Amerikaanse toegang tot de Europese gemeenschappelijke markt beperken. Dat is dus de ultieme... Kijk, ja. En de ellende is dan, dan gaan bijvoorbeeld Trump zegt dan van, nou, dan ga ik de Franse wijn en de cognac pakken. Hè? Dan lopen al die wijnboeren en die cognacboeren gaan dan naar Parijs toe. Van, wat is hier aan de hand? Weet je wel? Dus dan probeert dus Amerika de Europeanen weer tegen elkaar uit te spelen. Maar ik vind wel dat we daar naartoe moeten gaan, want het loopt de spuigaten uit met de Amerikanen.
3: Ja. Zouden we er ook nog een slaatje uit kunnen slaan zelf? Dus dat we zeggen van, nou ja, oké, wij hebben die asset van ASML waar iedereen naar kijkt. We gaan naar de Amerikanen, die willen iets van Nederland. Dat je dan zegt, nou, daar vragen we wat voor terug. Specifiek voor onszelf, weet ik veel, dat Nvidia ook een chipfabriek bouwt in Veldhoven of zo. Iets waar wij gewoon weer...
2: In theorie zou je dat kunnen doen. Alleen dat is niet de wijze waarop de Europese Unie op dit ogenblik werkt. Want dat is het soort machtspolitiek waar wij niet zo goed in zijn. Maar ja. Je zou in theorie al dat soort reciprociteit kunnen inbouwen. Dat kan, ja.
3: Sjoerdsma is een oud diplomaat. Die kan toch wel een beetje gehaaid hier tegenaan gaan?
2: Ja, maar dit is echt puur zang machtspolitiek. En dat is niet iets wat de Europeanen door de bank genomen doen. En wat ze eigenlijk hebben afgezworen en wat ze opnieuw moeten leren. Het probleem zit hem echt in het feit dat ASML in die zin een maatje te groot is voor Nederland. Maar ook Frankrijk, hoor, is hier te klein voor. Dit moet je echt gewoon met het hele blok doen.
4: Het probleem is dat ASML heeft een hele belangrijke fabriek in Amerika. Ik meen dat die Cirrus heet, een Amerikaans bedrijf. Ja. En de Amerikanen kunnen daar lelijke dingen mee doen als er echt dus een oorlog komt. En
2: dan is ASML absoluut juist. Ja, dat is absoluut juist. Je moet wel echt uitkijken, want je praat echt over mondiale ecosystemen. Als het gaat om de productie van chips. En daar is ASML een onderdeel van.
3: Ja. Ook niet zo makkelijk het is. Nou, nee. Nog even tot slot. De zaterdagaflevering, hè, die is dus inmiddels voor leden van Boekestein en de Wijk Plus. Op 3 juli voegen we daar nog iets bij.
2: Nou, is wel een deel op de radio. Hè. Dat moet wel even gezegd worden.
3: Korte versie is op de radio.
2: Exact.
3: Goed dat je het erbij zegt. 3 juli doen we de eerste Q&A live, zoals beloofd. Daar kunnen leden van Boekestein en de Wijk Plus digitaal meekijken en ook vragen stellen aan het eind van de uitzending aan Rob en aan Jan. Wil je daaraan meedoen? Ga naar boekesteinandewijk.nl en word lid.
4: En Hugo, ik wil graag al die nieuwe plusleden bedanken, waardoor we al die mooie nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. Ik vind het geweldig.
3: Ja, ja, dat is super, hè? Ja. Ja. Dankjewel, tot morgen.
4: Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
7: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR.

0: There?
1: Of kom langs. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor Value Beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de Value Belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
6: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
8: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
9: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kruller-Müller Museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. 3 mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten schadevergoeding betalen, meldt NH. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. Ajax heeft een nieuwe doelman in het vizier. Volgens Spaanse media komt Marc-André Ter Stegen naar Amsterdam. Ajax wil hem huren van Barcelona. Hij kreeg daar geen basisplaats en werd verhuurd aan Girona. En het is de bedoeling dat Ajax hem ook gaat huren. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
12: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
13: Wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort... Gaat dat dan? En ja, we waren veel te open daarin.
14: Ik weet van jou, David, dat is niet altijd zo, hè?
15: Oh, van mij? Of van mensen?
14: Ja. Nee, niet van jou persoonlijk.
13: Ja. Eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden als zijnde van... Oké, weet je, als ooit het moment komt... dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben, die kunnen we meteen bereiken.
0: Het personeel inklokken, maar dan online. Met een slimme tool. Met dat product timmert de Noord-Hollandse ondernemer Fred al flink aan de weg. Dat zien ook andere bedrijven en op een dag komt er een e-mail binnen van het grote Visma. Of hij tijd heeft voor een kop koffie. Nou, denkt Fred, laten we dat maar doen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Fred al. Die vertelt over het moment waarop hij besefte, dit wordt de deal van mijn leven.
13: Nou, het verschil tussen het moment van bedrijven kopen en de deal van mijn leven, daar zit een heel stuk tussen. Dus ik denk dat als ik dacht, dit wordt de deal van mijn leven, was dat eigenlijk pas op het eind.
0: Ja, dat is een lang proces geweest.
13: Dat is een lang proces geweest. Dat gaat dan niet over één nacht ijs. Eén, nee. Je moet eerst beslissen van oké, gaan we dit verkopen, ja of nee? En twee, voordat je daar pas bent, zit er heel veel voorbereiding tussen.
0: Ja. En je zegt, voordat we dit gaan verkopen, dit slaat in dit geval op Timechimp.
13: Ja.
0: Dat was jouw bedrijf.
13: Ja.
0: Wat leverden jullie precies?
13: Ja, we begonnen met urenregistratie en uiteindelijk ging daar veel meer omheen. Werd het ook een stuk project met administratie en uiteindelijk de hele administratie omtrent uren, uitgaven en ritten. En projectadministratie.
0: Want jij had al bij een multinational gewerkt en gezien hoe houtje-touwtje dat daar ging.
13: Ja, nou ja, inderdaad. Ik werkte bij een multinational en mijn compagnon die werd gedetacheerd. Kwam met eigenlijk allerlei tools in aanraking. En ja, we dachten dat kan beter, makkelijker, sneller.
0: Zo beginnen bijna alle ondernemersavonturen toch, David?
15: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, dit kunnen we beter, dit kan handiger. Let's go.
0: Dat werd Timechimp en dat bedrijf dat groeide als kool. Wat zorgde daarvoor? Want jullie waren niet de enige speler in de markt.
13: We waren absoluut niet de enige speler in de markt, maar wel op de manier waarop wij het aanpakten. Dus we waren toen 100% cloud. Cloud was nog een heel happening. En we deden eigenlijk alles online. Vanuit klantwerving, puur Google.
0: Dat klinkt nu heel normaal, maar
13: toen was dat wat minder normaal.
0: Ja.
13: En wij hebben daar gewoon volop ingezet. We deden geen klantbezoeken, we deden alleen alles online, waardoor we heel veel afspraken konden doen. We waren maar met z'n tweeën in het begin natuurlijk.
0: Maar jij was een echt saleskanon, toch?
13: Juist, ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb altijd in de sales gezeten, dus ja, ik weet wel een beetje wat van verkopen.
0: En uit een echt ondernemersnest.
13: Juist, ja. Mijn ondernemersnest is eigenlijk, mijn hele familie is eigenlijk bijna ondernemend. En dat begon vanaf mijn opa, mijn vader, mijn broer, mijn zus. Iedereen eigenlijk, nu. En daaruit is het eigenlijk ook bij mij geboren. Ik wist eigenlijk al dat ik jong was, dat ik ondernemer wilde worden.
0: Ja, en zit hem dat dan in van ik wil rijk worden of ik wil iets gaan bouwen?
13: Nee, ik wil zakelijk.
0: Je mag het eerlijk zeggen, hè?
13: Ja, nou, beide natuurlijk.
0: Ja.
13: Financiële vrijheid is echt wel een groot ding in dit verhaal natuurlijk. Tweede is, ik kan slecht. Ik heb veel ideeën en die wil ik dan graag zelf ten uitvoeren brengen. En
0: zo begint dat dan. En Timechimp groeit dan uiteindelijk door naar zo'n 40 mensen. Dat werden er later weer wat minder.
13: Ja.
0: Jaaromzet van om en bij de 5,5 miljoen.
13: Zoiets, ja.
0: Ja. Wanneer dachten jullie, we verkopen de tent?
13: Nou, eigenlijk bij het begin al, dat we ermee begonnen, is ooit van, nou, dit gaan wij niet ons hele leven lang doen. Maar dat we het echt wilden verkopen was eigenlijk na een jaar of 5, 6, 7. Ook de eerste gesprekken gaande met een bepaalde overnamekandidaten. Toen was het zaadje eigenlijk geplant. En toen zijn we eigenlijk bij die eerste gesprekken zijn we ook meteen bezig geweest met van oké, weet je, als we dit ooit willen verkopen, wat willen we dan?
15: En waarom wilde je het verkopen, Fred? Want ik kan ook zeggen, ik heb eindelijk dat bedrijf wat ik als kleine jongen wilde. Het loopt goed, het groeit.
13: Ja, daar ben ik dan toch weer te ondernemend voor. Want ik vind als het een bedrijf wordt, zeg maar, wordt het ook een stukje manager. En minder ondernemen. En ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dit wordt ook, het werd ook werk. En dan,
0: dan moet je op gaan passen.
13: Nou ja, voor mij wel. Ik vind dan wordt het, dan wordt het een sleurtje. En elke dag naar de kantoor toe. En,
0: Betekent wel dat je een bedrijf nodig hebt dat ook door kan zonder jou. En dat is voor heel veel ondernemers een struggle volgens mij, David. Is dat je jezelf misbaar maakt.
15: Ja, dat is een grote struggle. En ook altijd een belangrijk punt in dit soort verkooptrajecten. Want een koper wil eigenlijk gewoon een machinekamer die lekker doorgaat. Ook als de ondernemers er niet zijn. En vaak denken ondernemers dat het al redelijk verkoop klaar is. En dat het ook zonder hen wel goed gaat. Maar dat is meestal niet het geval nog bij een bedrijf van deze omvang.
0: Nee. Jullie zijn daar wel vanaf dag 1 heel bewust mee bezig geweest, toch, Fred?
13: Ja. We hadden bijvoorbeeld als een medewerker ziek was en kwamen erachter, oké, er blijven dingen liggen. Dat we al dachten van, dat kan niet. Dus we hebben eigenlijk altijd alles dubbel uitgevoerd, inclusief mezelf. En we zijn altijd mee bezig geweest. Op een gegeven moment dat we wat groter werden, hebben we een managementteam opgebouwd, proberen op te bouwen. Daar hadden we wat geluk mee en wel wat minder geluk mee. Maar wel omdat we het traject op tijd hadden ingezet, konden we snel bijsturen. En was dat eigenlijk perfect voor de verkoop.
15: En heb je daar de koper dus ook van kunnen overtuigen dat het goed doordraait, ook zonder jullie aandacht?
13: Ja, dat was eigenlijk het hele verhaal. Hè? Want wij wouden eruit, vooral mijn compagnon wou er eigenlijk per direct uit. En ik zou er nog wel aanblijven, maar ook niet voor een langere periode. Dus het hele verhaal was eigenlijk van, oké, we hebben één persoon. Die geven wij aan, dat wordt de nieuwe CEO. En dat verhaal hebben wij moeten verkopen eigenlijk, richting kopende partijen.
14: We gaan even naar het moment, ongeveer 7 jaar. Zo lang bestaat jullie bedrijf. En je gaf net inderdaad aan, hè, ik en mijn compagnon, wij wilden wel langzaam maar zeker gaan kijken om de boel te verkopen. Mm-hmm. Toen kwam Visma bij jullie koffie drinken.
13: Ja.
14: Hoe ging dat?
13: Ja, dat gaat eigenlijk. Visma. Nou, is het.
14: Een van de grootste bedrijven, opkopers van de afgelopen jaren, denk ik zo ongeveer, David.
15: Ja, die kopen heel veel, doen heel veel deals.
14: Zo zeg. Ja.
13: Ja, nu helemaal. Vooral in onze tak.
14: Ja. Gaan wel richting een beursgang, is de verwachting ook. Ja,
13: ja en. Nee, dat was eigenlijk via LinkedIn een berichtje. Hey, kunnen we een keer praten?
14: Vanuit jullie dus?
13: Nee, vanuit Visma.
14: Ah, oké. Okay.
13: Ja, die hebben natuurlijk een team die daar nou achteraan zit.
14: En wat denk je dan als zo'n grote partij aanklopt?
13: Nou ja, weet je, ik vind altijd een gesprek kan je altijd aangaan. Daarin hebben wij het eerste keer meteen wel foutjes gemaakt, hoor. Van bijvoorbeeld veel te veel data gegeven.
15: Oh, meteen al.
13: Ja? Nou ja, wel data die je eigenlijk achteraf niet zou willen geven.
14: Maar zoals bijvoorbeeld?
13: Gewoon omzetten, churncijfers.
15: En hadden jullie een NDA getekend?
13: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat hadden we wel getekend toen.
15: Ja.
13: Wel opgelet, maar dat zijn wel dingen die je eigenlijk niet moet doen natuurlijk.
14: Twee onervaren, enthousiaste ondernemers gaan met een groot bedrijf in gesprek, zijn eigenlijk veel te open.
13: Ja. Ja, wij waren eigenlijk veel te open. En inderdaad, dat was eigenlijk de fout die we maakten.
14: Maar wist je toen, na dat eerste gesprek, je drinkt koffie, je gaat naar huis, je belt elkaar terwijl je in de auto zit, van dit gaat wat worden, of juist niet?
13: Nee, nou kijk, eerst wouden we wel eens weten van, oké, wat is het eigenlijk waard? Want op dit moment. En toen verder waren we in gesprek, toen zeiden we ook van, gewoon zeiden we tegen Vis, maar joh, wat is het dan een beetje waard? Wat zouden jullie ervoor bieden? En toen kwamen ze met een aanbod waarvan we alle twee wel dachten van, oké.
14: Het is toch interessant, want je stelt deze vraag dan aan iemand die jouw bedrijf misschien gaat kopen. Ja, weet je, dat is net als iemand die mijn huis gaat kopen. Die zal altijd lager bieden dan ik zou verwachten. Zou je zo'n vraag niet aan iemand als David moeten stellen?
13: Ja,
14: dat was wel handig geweest.
13: Ja, maar wij waren toen helemaal niet thuis in dat soort, gaat dat dan? En dat was ook het eerste gesprek. En we waren ook veel te open daarin. En,
14: het kwam niet tot een deal.
13: Nee, en dat kwam meer vanuit onze kant ook. Want wij van, oké, we wilden eigenlijk gewoon weten van, wat is het nu waard? Dus we gebruikten Visma eigenlijk ook wel een beetje erin.
14: Ja.
13: En,
15: ze luisteren mee, hè?
13: Maar daar was wel meteen het zaadje geplant. Van, dat is wel echt iets wat levensveranderend is.
15: Misschien interessant ook bij jullie, Fred. Want we noemden eerder je omzet. Maar je bent een softwarebedrijf. Dus je businessmodel is SaaS, denk ik, hè? Licentiefees. Ja. Mm-hmm. Op welke manier wordt er dan gekeken naar een waardering?
13: Ja, naar groei.
15: Ja.
13: En naarmate hoe hoog je groei is, zeg maar, dan wordt er ook nog wel gekeken naar EBITDA. En die twee eigenlijk. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel dingen belangrijk. Churn, cijfers, groei over de afgelopen jaren. Het zijn heel veel dingen belangrijk.
14: Ja, de vraag of je als ondernemer wel of niet doorgaat.
13: Juist,
14: nog 3 jaar.
13: Ja.
15: Dat is allemaal mee in de waarde. Wat hier echt relevant is dat bij groeiende softwarebedrijven er vaak ook wordt gekeken naar multiple op je omzet. Hè? En dat is een aanzienlijk hogere waardering vaak dan een klassiek B2B-model waarbij alleen naar winst wordt gekeken.
13: Ja.
14: Ja. Ja. Ja. Visma werd het hem dus niet. Dan bel je ze op en dan zeg je, jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie even langs zijn gekomen, maar voorlopig niet. Maar jullie onderhielden nog wel contact.
13: Ja, we hebben eigenlijk bij het een afgesproken. En dan was het met één specifiek persoon van Visma. Van oké, laten we gewoon elk jaar gewoon even bellen. Hoe gaat het ermee? En dan laten we elkaar gewoon up-to-date houden. En dat hebben we ook gedaan.
14: Ja.
13: En eigenlijk wel een beetje de boot afgehouden. Als zijnde van oké, weet je, als ooit het moment komt, dan hebben we in ieder geval degene die we moeten hebben, die kunnen we meteen bereiken.
14: Maar toch interessant, want zij bieden dan een bepaald bedrag. Dan kijk je je compagnon toch ook even aan van, als we dit nu aannemen, hoeven we waarschijnlijk nooit meer te werken. Zijn we ook af van het gedoe. En toch zeg je heel bewust, we houden de boot nog even af.
13: Ja, omdat we op dat moment toch nog, ja, ik in ieder geval ook en mijn compagnon ook, van ja, we waren er nog niet klaar mee. En we zagen nog echt wel kansen. En ja, kijk.
14: Tegelijkertijd kan de wereld er morgen ook heel anders uitzien.
13: Ja, maar goed, dat is toch wel een beetje. Kijk, het was best wel korte termijn. Dus hè, we konden altijd wel bijsturen en meteen het gesprek aangaan wanneer we dachten dat het een andere kant op zou gaan. Ja, we zagen ook nog zoveel kansen en zoveel groeikansen. En we waren nog met zoveel dingen bezig die nog niet afgerond waren. Waardoor we dachten, nou oké, misschien moeten we het nu nog niet doen.

0: Nog even niet dus. Fred ruikt kortstondig aan het grote geld, maar neemt de biljetten op dat moment niet aan. We zetten de klok een paar jaar vooruit. Het is begin 2024 en de tijd is er volgens hem nu wel rijp voor. Fred zet zijn bedrijf in de etalage. Je kunt het vergelijken met een woning die je wilt verkopen. En ja, wat doe je dan? Die zet je op Funda.
1: Ja, je doet mooie foto's maken van je woning. Net zoals bij je bedrijf. Je geeft cijfers, heel groot is de woning, et cetera. Wel wat dieper dan dat, bij het bedrijf natuurlijk. En dat stuur je eigenlijk naar een x aantal potentiële partijen op.
0: Je maakt in feite een one-pager.
1: Ja.
0: Met al je gegevens, althans de gegevens die je wilt delen. En die stuur je dan naar een aantal partijen van wie jij denkt dat ze geïnteresseerd zijn.
1: Zonder naam erbij, hè? Dus geen niet van oké, dit is het bedrijf.
0: Dat is dus anoniem feiten.
1: Ja, en dan daaruit zeggen ze oké, ik zou dit misschien wel interessant vinden. En dan komen ze terug bij die partij die wij toen ingehuurd hadden daarvoor. En dan, dan kunnen ze daarop oké, ik ben geïnteresseerd en ik wil meer informatie weten. En dan moeten ze een NDA tekenen. En dan krijgen ze toegang tot een dataroom.
0: Is dit wat je vaker ziet?
2: Ja, dit is de perfecte route. Dus je maakt een anonieme one-page, zodat ook partijen die dat te zien krijgen. Die gaat naar veel partijen. Partijen die dat te zien krijgen, ook niet meteen weten wie het is. En het hele dikke boek met informatie is dan voor partijen die ook een geheimhoudingsklaring hebben getekend. En dan alle informatie krijgen. Ja.
0: Dus dan stuur jij zo'n one-pager naar verschillende partijen. En daar kwam reactie op.
1: Ja.
0: Van? Hoeveel?
1: Ja, ik geloof dat we er 40 aangeschreven hadden en 38 waren uiteindelijk geïnteresseerd.
0: Zoveel.
2: En hadden die potentiële kopers enig idee van de omvang van dit traject?
0: Ja, maar.
1: Nee, ik weet niet hoe. Ja, het enige wat hun hebben is die one-page.
0: Ja, maar ze weten toch ook wel, als ze even een beetje hun best gaan doen, dat het om jullie bedrijf gaat? Of?
1: Ja. Nou, waarschijnlijk wel.
0: Ja, nou, in ieder geval
1: weet ik eigenlijk niet.
0: In ieder geval bij Visma.
1: Ja.
0: En toen heb je een partij in de arm genomen om dat te begeleiden.
1: Nou, dat was al voor dit traject. Dus alles wat er gedaan is, dat is al met die partij geweest.
0: En dan volgen de gesprekken?
1: Dan volgen de gesprekken, maar wel heel selectief.
0: Oké.
1: Dus je gaat niet met iedereen een gesprek aan.
0: Nee, 40 keer koffie drinken, dat lijkt me ook wat overdreven.
2: Hoe maak je die afweging met wie wel en wie niet?
1: Dat was eigenlijk op advies van die partij die wij dan ingehuurd hadden. Die dan eigenlijk van oké, weet je, wat bij ons ook wel het ding was wij hebben natuurlijk een, wij willen er allemaal uit. En dat was ook wel een beetje duidelijk. Dus ja, sommige mensen wouden gewoon, oké, waarom dan? En die wouden gewoon dat 1-op-1 gesprek. Dus wij hebben eigenlijk meer gesprekken gedaan dan normaal is, zeg maar.
0: Ja.
1: In zo'n traject. Ik denk dat ik 12 gesprekken al heb gehad in de eerste fase. En dan naar de volgende fase hebben we met 3 partijen gingen we uiteindelijk de laatste fase in.
0: En nu, Fred, als je je huis te koop zet, dan doet de makelaar de eerste rondleiding. En daar ben je meestal zelf nog niet bij. Ja. Hoe zit dat met het verkopen van je bedrijf? Ga je dan ook al meteen vanaf het eerste gesprek met zo'n potentiële koper aan tafel? Of laat je dat aan die M&A-adviseur over?
1: Veel van die gesprekken gaan wel gewoon via die M&A-adviseur. Alleen sommige gesprekken niet. En dat was bij ons wel een voordeel. En dat hoorden wij later ook wel van Visma's. Soms gaan wij een gesprek aan met de ondernemer en we willen die ondernemer spreken. En dan is de M&A-adviseur aan het woord. En dat was bij ons juist andersom. Wij deden het verhaal en niet de M&A-adviseur.
0: En die stuurde hier en daar een beetje bij. Je noemt net de naam Visma. Want die komt weer terug in dit verhaal.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk werd dat de partij waarmee jullie in zee gingen.
1: Ja, dat is wel een mooie.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, uiteindelijk hadden we wel verwacht dat Visma één van de partijen zou zijn. Hadden we gehoopt eigenlijk ook wel natuurlijk. Want ja, daar hadden wij wel een goede connectie mee. En het was natuurlijk één van de partijen waar wij ook een koppeling mee hadden. Waar we al wat dieper mee waren. Waar we van vonden van oké, dit zou op de langere termijn voor Time Gym de juiste overnamekandidaat zijn. Ja, en die kwam toen ook wel gewoon bij de laatste ronde.
2: Er is ook de betere bieding in het proces.
1: Ja, want we hadden wel met z'n allen besloten ook gewoon van oké, wat vinden we belangrijk? Hè? Dat moet je ook van tevoren wel bespreken van oké, wat vinden we belangrijk in zo'n deal?
2: Ja, en wat vond je belangrijk op hoofdlijnen?
1: Eén, geld natuurlijk.
2: Ja.
1: En twee, dat we er ook alle twee gewoon niet te lang aan hoefden te blijven.
2: Ja. En dat komt bij deze partij blijkbaar.
1: Ja, dus daar waren ze alle twee heel goed in. En vooral ook op het laatste, op het tweede punt is gewoon van oké, weet je, accepteren dat mijn co-founder direct eruit ging en ik wat later ook gewoon afscheid zou nemen.
0: Fred, en dan begint ook het boekenonderzoek. Hoe heb je dat ervaren? Heb je daar nog veel energie in moeten steken? Of?
1: Wij hebben dat uiteindelijk van tevoren zelf voorbereid. Dus wij hebben zelf die partijen benaderd om een boekonderzoek te doen. Zodat we die ook in de dataroom konden stoppen, zodat iedereen daar toegang toe had. In ieder geval de laatste kandidaten. En dat heeft voor ons uiteindelijk heel veel voordelen gebracht. Eén, omdat je best wel laat pas een keuze hoeft te maken met wie je echt doorgaat. En twee, je wist ook wel van tevoren ook een beetje van... oké, dit staat nog niet zo heel goed. Kunnen we daar nog wat aan doen? Ja, of nee?
2: Ja, dit is Vendor DD.
3: Even uitleg hier, David.
2: Ja, na het tekenen van een letter of intent of term sheet... dat is eigenlijk het eerste contractuele item wat je hebt in zo'n deal... ga je het boekonderzoek in. En je weet, dan ben je echt even aan de beurt. Dan krijg je echt honderden vragen. Wat je vaak ziet bij wat grotere deals... is dat verkopers dat met hun adviseur goed voorbereiden. Zodat je eigenlijk je eigen boekonderzoek doet. Nadeel is, dat moet je ook zelf betalen. Maar als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Deloitte... je financiële DD laat doen... en je laat ook je legal DD doen, soms commercieel... in dit geval waarschijnlijk ook technisch... dan heb je al een heleboel documenten met logo's van goede partijen... die heel serieus naar jouw bedrijf hebben gekeken. En het is ook niet zo dat die een goed rapport schrijven... omdat je ze betaalt, want die verbinden wel hun naam eraan. En dit heeft heel veel voordelen, want alle onregelmatigheden... of dingen die je wil verbeteren... kom je heel tijdig achter en het geeft je de gelegenheid om bij te sturen. Maar potentiële kopers weten ook, als jij al dit als voorbereiding hebt... en je hebt al deze dossiers, dan gaan heel veel partijen dit zien. Het is super professioneel, dus als we mee willen doen... ja, dan moeten we ook echt het achterste van ons tong laten zien... en met betere biedingen doorkomen. Dus ik vind dit een heel verstandige en professionele manier om het aan te pakken.
3: En hoe gingen die voorbereidende handelingen en ook die gesprekken? Wat staat je die periode het meest bij?
1: Dat het heel goed voorbereid is. Dus wij hebben met onze M&A ja, echt heel goed voorbereid. En ook echt een aantal keer geoefend. Voor meerdere personen.
3: En wat geoefend? Dus ja. Een soort rollenspel speel je dan?
1: Ja.
3: Oh ja?
1: Ja.
3: Is dat gebruikelijk, David?
2: Ik weet niet hoe andere adviseurs dat doen. Ja, ik doe dat ook wel.
3: Oh ja?
2: Ja, echt goed voorbereiden wat je gaat zeggen. Vaak gaan die eerste gesprekken helemaal nog niet over geld... maar over waarom wil je verkopen. En in dit geval, waarom willen jullie eruit?
3: Dus dan ben jij in feite een soort interviewer. Ja. En jij legt dan, Fred in dit geval, het vuur aan de schenen... en jij stelt hele lastige vragen en je gaat kijken hoe hij reageert.
2: Nou, zeker. Je moet je realiseren dat een koper is geïnteresseerd... omdat ze veel potentie zien. Maar in zo'n proces moet je ook wantrouwen wegnemen... dat je het om de verkeerde redenen zou verkopen. Of dat je zelf ziet van, we gaan naar het eindpunt toe, de groei gaat eruit. Dus dat goed voorbereiden is wel van heel groot belang, ja.
3: Ja. Was het emotioneel? Was het ingewikkeld? Was het een gedoe?
1: Dat hele proces bedoel je? Ja. Nou, sowieso, kijk, het is jouw bedrijf, dus je staat er sowieso emotioneel in. En dat is iets wat je weg moet nemen, denk ik, in zo'n gesprek. Ja, je moet niet emotioneel reageren wanneer een kritiek geleverd wordt op een aantal punten in jouw verhaal.
3: Daar ben jij door jouw adviseur op voorbereid?
1: Jazeker, want ik ben nog wel iemand die heel emotioneel kan reageren.
3: Ah, okay.
1: En dan werd er wel op gewezen, oké, hou dat in.
3: Als Visma begint over die hoge churncijfers, dan rustig blijven.
1: Ja, dan dacht ik wel van, ja, weet je, ik weet het toch.
3: Ja. En dan ga je, laten we zeggen, vanaf het begin... toen jullie die veiling zijn gestart... tot en met de laatste onderhandelingen, de perikelen daarvan. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
1: Nou, de voorbereiding, ik denk dat we... Even kijken, want we zijn toen in het nieuwe jaar gestart. Dus dat is eigenlijk gewoon januari geweest, denk ik. En uiteindelijk na mijn vakantie zijn we in de laatste fase terechtgekomen. En we hebben uiteindelijk 6 december.
3: Bijna een jaar.
1: Dat is bijna een jaar.
3: Oh mijn god. Ja. En ja, wat doet dat met je?
1: Je zit wel in een rollercoaster. Ja.
3: Dan raak je er ook wel een beetje klaar mee, toch, David?
2: Ja, een bekend verschijnsel is deal fatigue. He, dat alle partijen...
3: Oh, even wachten, deal fatigue.
2: Ja, deal fatigue. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Dat partijen letterlijk moe worden, er klaar mee zijn... geen zin meer hebben aan het eind. En zoals ik het ervaar in dit soort trajecten... is het niet alleen dat ze er klaar mee zijn. Soms vinden ondernemers het ook spannend, en kopers ook. Gaat het nog door? Want je hebt wat getouwtrek aan het eind. Je hebt altijd nog wat gezeik en gedoe. En iedereen vindt het spannend, is moe. Je hebt het boekonderzoek achter de rug. Ja, en dan wil je gewoon naar die eindstreep. Dus dit is een heel bekend verschijnsel.
3: Zoals David dat nu uitlegt, dat gold ook wel voor jou.
1: Ja, zeker. Vooral op het eind. Ja, kijk, er vallen ook wel partijen af. Mensen worden minder geïnteresseerd ook. Hè. Dus en dan zijn bepaalde partijen blijven wel geïnteresseerd. Maar ja, die pool van 38 bedrijven, ja, dat worden er maar een aantal. En je kiest er maar een aantal. En als daar een van wegvalt, ja, dan word je wel zenuwachtig.
2: En als je dan terug moet, hè, het wordt hem niet met je nummer 1. En je moet naar nummer 2 of 3. Ja, die weet ook hoe dat is gegaan. He, dat is niet goed voor je onderhandelingspositie.
3: Nee. En dan komt de deal uiteindelijk rond.
1: Ja.
3: Met Visma dus. Mm-hmm. En ik zie dat dan zo voor me. Twee ondernemers met een vulpen. Die zetten dan de handtekening. Er is champagne, proostend, een klein feestje.
1: Ja. Nou, dat was DocuSign. En,
2: ja, dat is vaak zo trouwens.
3: Ja. Oh, echt waar, zo onpersoonlijk.
1: Nou, bij ons wel. Ja. Ik weet niet hoe een ander het doet, maar wij zijn echt... ik stond op de padelbaan te padellen.
3: Jij was aan het padellen?
1: Ja.
3: Oh, wauw.
1: En mijn compagnon ook. Alleen ergens anders.
3: Ja. Ja. En toen werd je gebeld door de adviseur?
1: Ja, nee, gefeliciteerd. Die waren allemaal feest aan het vieren. En ik stond te zweten.
3: Ja.
2: Ja. Maar was er geen closing dinner of iets georganiseerd?
1: Ja, achteraf hebben we dat wel gedaan. En ik ben uiteindelijk de dag daarna ben ik naar mijn compagnon toe gegaan. En hebben we een flesje champagne opengetrokken. Maar het was eigenlijk, wij zijn eigenlijk ook niet zo...
3: Echt een nuchtere Noord-Hollander hier.
2: Ja, zo klinkt het wel.
3: Dat is duidelijk.
2: Ja.
3: Maar dan komt wel het moment waarop het geld op je rekening staat.
1: Ja.
3: Ga je dan even, pak je dan je random reader, ga je dan toch even kijken om te zien of het klopt?
1: Heb ik een screenshot van gemaakt.
3: Ja.
1: Want inderdaad, dat geld staat erop, maar het wordt ook heel snel minder meteen. Want ja, je gaat natuurlijk investeren en zo'n soort dingen. Ja,
2: nieuwe auto kopen.
1: Nieuwe auto gekocht, ja.
3: Ja, dat heb je meteen gedaan?
1: Niet veel later. Niet eens voor mezelf, maar voor mijn vriendin.
3: Mag ik weten wat er op de oprijlaan kwam?
1: We hebben een Range Rover gekocht.
3: Oké. Okay.
1: Oh, ja.
3: Maar nu woon jij in een dorp in Noord-Holland, Limmen.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Ik ken het toevallig een beetje. Mm-hmm. Dorpje niet ver van Alkmaar. Iedereen kent elkaar. Mm-hmm. En ben jij dan in één klap een soort lokale bekendheid?
1: Ja. Nou ja, er wordt wel over je gesproken. Je wordt wel over je gesproken. En je deelt het via LinkedIn en dat gaat natuurlijk de ronde in. En dan wordt er over je gesproken. Ja.
3: En hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik vond dat lastig, want er wordt ook heel veel geroddeld.
3: Ja, zo gaat dat in een dorp.
2: Wat voor dingen dan?
1: Nou, over wat voor bedrag het is geweest.
2: Ja, precies.
1: En,
3: was dat inderdaad de meest gestelde vraag? Die je kreeg?
2: Als mensen dronken waren, toch?
1: Ja, niet direct, weet je wel. Maar wel van, wat ik zei. Ben je klaar nu? Of je gaat er nog wel werken? Of moet je niet werken? Of wat?
3: En dat bedrag, want ik ga je die vraag natuurlijk ook stellen.
1: Ja.
3: Want wij zijn hier, het is een interviewprogramma. Mm-hmm. Voor hoeveel hebben jullie het verkocht?
1: Dat zeg ik niet.
3: Nee.
2: En dat wist jij al.
3: Hoe vaak denk je dat wij dit antwoord gaan krijgen in deze serie, David?
2: Ik vrees best vaak. Het is ook Nederland, hè?
3: Tot slot. Een tip, jouw tip aan andere ondernemers die nu staan waar jij, laten we zeggen, ruim een jaar geleden stond.
1: Ja, ik zou het toch nog meer terug willen trekken, zeg maar. Dus een aantal jaar geleden, als je al überhaupt het gevoel hebt van ik ga het ooit verkopen, ga er meteen mee aan de gang. En dan gaan we ook meteen dat plan maken. Inderdaad, als je denkt van oké, ik wil de organisatie uit. Ik wil niet aanblijven na de verkoop. Dan ga er nu mee aan de gang en ga een managementteam opbouwen waardoor je niet meer noodzakelijk binnen een organisatie. Dat
3: maak jezelf misbaar.
1: Maak je jezelf misbaar, inderdaad. En twee is, ga dan echt wel een partij inhuren die van de hoed en de rand weet omtrent exit. En ik denk dat dat compliment is naar onze deal toe. Maar ook voor een andere zou ik dat adviseren.
0: Fred Al over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
10: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
11: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
13: Thomas van Zijl.
14: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en een gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Ik vraag haar waarom dierenartsenzorg steeds duurder wordt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
17: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Australië was al een wat vreemde deelnemer aan het Eurovisie Songfestival en er kan er zomaar eentje bij komen, Canada. De organisator EBU heeft de deur opengezet door een Canadese omroep lid te maken en dat geeft ze het recht om mee te doen. Canada heeft al laten weten dat ze wel interesse hebben. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar het wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
14: Heineken vertrouwt het bier toe aan een koffieman. Rafael Oliveira komt over van JDE Peet's. En hoe bond moet je het maken als bestuur, als zelfs ambtenaren, je medewerkers het opgeven om actie te voeren? Bij het OM kunnen ze erover meepraten. Dat en meer bespreek ik met het Boardroom Panel. Inge Bakman is hier, partner van de bestuurskamer, toezichthouder bij verschillende organisaties, commissaris. En ze wordt vergezeld door Mijntje Lucraat Rovers, hoogleraar Corporate Governance in Tilburg. Schrijver van het boek Morele Dilemma's in de Boardroom, ook commissaris en kroonlid bij de SER. Welkom, leden van het panel.
19: Goedemorgen.
20: Dankjewel.
14: Zullen we op deze warme dag maar beginnen met een koud pilsje?
20: Heerlijk.
14: Er is een topman benoemd bij Heineken. Rafael Oliveira heeft al veel tongen losgemaakt, want er is de afgelopen maanden al veel te doen geweest over zijn bonus bij zijn vorige bedrijf, JDE Peet's. Er was veel te doen over wie er bij Heineken de scepter moest gaan zwaaien. Moest dat een Nederlander zijn, een buitenlander zijn, iemand die het bedrijf kent of juist niet? Inge, de keuze is gevallen op Oliveira. Begrijp je dat?
19: Nou, ik begrijp het wel vanuit de discussie en de druk vanaf de beurs. Dus het is behoorlijk anglo-saxisch ingestoken, als ik daar gewoon alvast mee mag beginnen. Dus dat is, het gaat niet goed en dat is al een paar jaar zo. En Tof van den Brink heeft eigenlijk zelf gezegd: ik ben misschien niet de persoon om dit te doen. En dit betekent saneren en op de kosten letten en er toch een eigenlijk stevig doorheen te gaan. Is dat goed? Of, ja, dat is, voor de beurs is het goed. En voor het bedrijf weet ik niet zo goed. Het zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf. En een pronkbedrijf. En het gaat niet zo goed, dus er moet wel wat gebeuren.
14: Wordt eerst in 162 jaar geen Nederlander?
19: Deze man, ja, dat geeft absoluut een totaal andere cultuur. Dat kan niet anders.
14: Deze man, je was op weg een aarzeling uit te spreken.
19: Nou, deze man gaat daar waarschijnlijk hard en rukzichtloos doorheen. Ik heb een beschrijving gezien. Steenrijk, poeslief en bikkelhard.
14: Nou, het hele palet.
19: Ja, zo is dat.
14: Maar aarzeling dus toch?
19: Een aarzeling voor de cultuur. Voor de cultuur van het bedrijf.
14: Maar die cultuur heeft er misschien ook voor gezorgd dat Heineken, zo zegt men, de criticus er een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van bijvoorbeeld AB InBev.
19: Zo is dat. Dus dit is de internationale wereld. Maar moet je dat doen via een hele harde kostensanering of moet je innovatiever zijn? Hij wordt natuurlijk ook wel aangestuurd op innovatie. Ik weet niet of het snijden, dus hij staat eigenlijk bekend als een goede saneerder. Maar hij heeft wel verstand van dranken. Ik weet niet of dat het antwoord is of dat je meer naar de innovatiekant had moeten kijken.
14: Inge is nog op zoek naar antwoorden. Meintje, jij hebt het misschien al.
20: Ja, nee, helaas niet. En ik zou het ook nog wel iets breder willen trekken ook. Ik ben het helemaal met Inge eens, hè, dat voor het bedrijf kan ik nog best de keuze voorstellen, ook vanuit de aandeelhouder. Maar het is ook een type saneerder die inderdaad even de winkel komt verbouwen en dan weer weg is. Hè. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. Als je bedenkt wat hij nu heeft, 50 miljoen bij zijn vorige baan meegekregen. Hij krijgt nu, geloof ik, 25 miljoen überhaupt om te komen, zonder dat hij nog iets gedaan heeft. Daar heb ik al een heel klein beetje moeite mee.
14: Dat was een flinke operatie bij JDE Peet's. Want dat moest naar Keurig Dr. Pepper. En moest daarna worden afgesplitst. En aan de hand van het succes en allemaal de ontwikkeling waar, van de waar. Beurskoers... Ja. Kreeg hij dan een fikse beloning. Ja,
20: allemaal waar. En ik denk ook inderdaad dat het best een goede keuze kan zijn voor de doelen die de aandeelhouder voor Heineken nu gesteld heeft en wat er moet gebeuren. Dus dat kan ik me allemaal best wel voorstellen. Wat ik best wel jammer vind in het grotere geheel is dat het vanuit het bedrijf goed zou kunnen zijn. Maar voor Nederland, het feit dat we nu zoveel buitenlandse CEO's gaan hebben. En ik heb niets tegen de individuele buitenlandse CEO, helemaal niet. We zijn er ook trots op als een Nederlander in het buitenland CEO wordt. Dus daar wil ik ook niet te nationalistisch in zijn. Maar wat ik wel echt jammer vind bij dit soort ontwikkelingen is dat je... Ik zie dat bijvoorbeeld bij de SER. Hè, daar proberen wij met een breed draagvlak te kijken naar problemen die Nederland beter maken. Met werkgevers, werknemers en de kroonleden en alle bedrijven die erachter zitten. En ik heb toch het idee dat de buitenlanders, die nu dan CEO zijn, die zijn minder betrokken bij dat soort discussies. En zeker als hij dan ook stelt dat hij even de winkel komt verbouwen en na 2 jaar weg is.
14: Nou, dat heeft hij zelf niet zo gezegd.
20: Nee, dat zal ongetwijfeld ook niet zo zijn. En hij zal ongetwijfeld ook langer blijven. Dus ik ben ook misschien te veel nu op de man. Maar het grotere geheel. Ik ben echt heel erg voor dat we met alle grote Nederlandse bedrijven samen proberen Nederland in Europa. Dus ik ben...
14: Maar kijk, Dolf van den Brink heeft daar in zijn afscheidsinterview bij het FD ook wel wat van gezegd. Want Heineken is een internationaal opererend bedrijf. Is, geloof ik, als je kijkt naar de omzet, voor 2% afhankelijk van wat er in Nederland allemaal gebeurt.
20: Ja, klopt. Ja.
14: En daarover zeiden, ja, je krijgt wel alles over je heen. Je krijgt de politiek over je heen. Je moet alles verantwoorden. Terwijl Heineken is veel meer dan Nederland natuurlijk.
20: Ja, maar we zijn nog wel heel trots op het feit dat het een Nederlands bedrijf is. En wij moeten daar denk ik als Nederland ook voor zorgen dat dat zo blijft.
19: Je ziet dezelfde beweging bij Unilever en bij Shell eigenlijk. Dat zijn ook de buitenlandse CEO's opgezet. Hetzelfde verhaal, hè? De omzet in Nederland is eigenlijk minder. Maar wij willen heel graag wel een Nederlands bedrijf zijn. Want dan zit je ook dicht bij het Koningshuis. Je mag mee naar handelsmissie. Je hebt heel veel voordelen eraan. Ik vind, ja, je gaat die hele cultuur die we toch wel hadden, de Europese cultuur, die wordt zo anglo-saxisch. Toch weer het shareholdersverhaal. En wij zijn... In wezen houden wij eigenlijk van het stakeholdersmodel, dat iedereen meetelt en dat je breed bent. Maar je ziet het al aan de Golden Hello, die 25 miljoen die krijgt om binnen te komen. Ik vind het echt een teken van armoede, eerlijk gezegd. Het is heel armoedig dat wij kwaliteit niet anders kunnen uitdrukken dan in miljoenen en strooien met geld, in plaats van dat we op een andere manier...
14: Het is vrij openlijk uitgevochten, ook door verschillende aandeelhouders die in verschillende kranten hebben laten weten wie zij het liefste zouden zien. Financial Times citeerde een paar weken terug nog een wat grotere aandeelhouder, ook weer overgenomen door NRC overigens voor de volledigheid. Zijn woorden: het is een Nederlandse familieonderneming, dus ze zullen iemand moeten aannemen die Nederlands is, en ze zullen niet het salaris betalen dat nodig is voor een echt getalenteerde en erboven uitstekende leidinggevende. We zullen onvermijdelijk iemand krijgen die vrij middelmatig is. En dat is altijd al zo geweest bij dit bedrijf.
20: Ja, dat is echt,
14: wat vinden jullie van dat soort bewoordingen?
20: Dat is, ik vind ook de koppeling alsof als je iemand heel erg veel betaalt, dat hij dan daarmee meteen ook de allerbeste zou zijn. Kijk, hij is gewoon echt een saneerder. Dus hij komt een klus doen waar hij voor is aangenomen, en dan zal hij ongetwijfeld heel goed doen. En misschien dat ook maar weinig mensen het zo goed kunnen doen als hij het kan doen.
14: Van der Brink moest ook al saneren. En die is daar dus tegenaan gelopen dat hij dat niet zo goed kon of niet wilde doen.
20: Nee, en dat is ook zo. Maar ik ben het helemaal eens met wat Inge zegt. En we moeten op zoek ook naar een balans. Hè? Want aan de ene kant willen wij niet overstappen naar het aandeelhoudersmodel in Nederland. Absoluut niet. Maar alleen maar ons richten op het stakeholdermodel zet ons op een achterstand. Dus we moeten inderdaad een balans zien te zoeken dat en de aandeelhouder blij is, en dat we doen wat wij als Nederland vinden dat je als bedrijf zou moeten doen. Dolf van der Brink deed dat goed. Is voor het bedrijf misschien niet helemaal goed uitgepakt. Ja, er is ook nog een tussenweg tussen een hele harde saneerder en iemand met het hart op de goede plek.
14: Ja. Nu, Inge?
19: Ik denk dat wij sowieso, je voelt het aan alles. Hè? Je voelt het aan het zelfstandigheid ten opzichte van AI, van de tech, de grote techjongens. Wij zijn opnieuw aan het nadenken wat wij als Europa zijn. En onze waarden en normen zijn anders dan die in Amerika. Dus je ziet hier, op alle fronten zie je eigenlijk deze struggle in de boardroom, daaromheen, in hoe we om moeten gaan met onze eigen zelfstandigheid en hoe we kunnen samenwerken in Europa. En dat, daar zijn we gewoon echt niet uit. Maar als we heel veel Amerikaanse invloeden binnenhalen, dan gaat dat ook niet de goede kant op.
20: Nee, ben ik het helemaal mee eens. En ik heb het volgens mij hier al vaker gezegd, in het, dat ik noem mezelf altijd een groene kapitalist. Ik ben echt voor geld verdienen. En wel op een verantwoorde manier. Maar ik heb inderdaad ook de oplossing niet hoe we dat kapitalisme kunnen mengen met het goede doen. En dat is ingewikkeld, maar we moeten het blijven proberen. Ben ik echt van overtuigd.
14: Heeft een nieuwe bestuurder als Oliveira ook nog een boodschap aan een nog redelijk verse, eigenlijk fonkelnieuwe strategie tot 2030? Of kan die overboord? Want Dolf van der Brink heeft najaar van 2025 nog de route uitgestippeld richting 2030. Staat op papier.
20: Ik denk dat hij met een vers wit blaadje gaat beginnen.
19: Dat denk ik ook, ja. Die gaat overboord.
14: En is dat sowieso verstandig?
19: Nou ja, als je wil doen waar je voor bent aangesteld en dit wordt er van je verwacht, dan zal hij aan de slag moeten. Dan gaat hij dat doen, ja.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Inge Brakman en Mijntje Lukkeraad erover zijn de leden van het boardroompanel. Scheepsbouwer Damen verliest een enorm contract om 6 fregatten te bouwen. Daarover schreven Bloomberg en Der Spiegel als eerste gisteren. Die megadeal, waarvan de kosten ondertussen op zijn gelopen, werd in 2020 na een felle strijd binnengehaald door de Nederlandse bouwer. Maar al gauw verzandde het project in vertragingen, kostenstijgingen, politieke spelletjes. En dat contract gaat nu over naar de Duitse scheepsbouwer TKMS. En dus ook niet naar een van de partners die betrokken was bij dit project, Damen, is dat hoofdaannemerschap kwijt. En Mijntje, als ik het allemaal goed op een rijtje zet, dan is dat niet zozeer de verrassing, want de onvrede die was er al langer, toch?
20: Ja, volgens mij is dit een typisch voorbeeld wat ik in mijn colleges kan gaan uittekenen, waar volgens mij op een heleboel punten de mensen last hebben gehad van onze biases, onze vooringenomenheden. Denken dat iets op een bepaalde manier opbeweegt en dat is dan niet zo. Want ik begrijp dat er ook echt zelfs miscommunicatie was over de gebruikte taal. Ja. Over wie wanneer wat moest hebben, wie waarover ging. Wat ze wel heel goed hebben gedaan. Want een van de dingen om biases te voorkomen is dat je een pre-mortem doet, heet dat. Hè. We doen heel vaak een post-mortem. Dan zeggen we gewoon met de kennis van nu. En als je dan achteruit kijkt. Het lijkt alsof ze hier ook vooraf hebben gedacht, wat als het project helemaal mislukt, hè, de pre-mortem.
14: Ja, ze hebben er een hek omheen gezet.
20: Hoe sterk dat hek is, dat gaan we denk ik merken. Hè, want er zullen ongetwijfeld allerlei dwarsverbanden zijn met het bedrijf in het hek en het bedrijf buiten het hek. ik. Maar dat is denk ik, als je het hebt over die biases, die vooringenomenheden, hebben ze daar in ieder geval op geanticipeerd.
14: Heb jij nog een kort college te geven over wat hier misgegaan is, Inge?
19: Nou, er zijn denk ik twee dingen die interessant zijn voor andere bedrijven ook. Samenwerken met de overheid is heel ingewikkeld. Dat zie je nou met die Duitse overheid. Er zit zoveel bureaucratie tussen. En je moet op dit moment, omdat die AI zo snel gaat, omdat die technologie zo snel gaat, ga je eigenlijk samenwerken in plaats van een aanbesteding doen en zeggen, over 10 jaar is die zo af en dan is die goed. Dus dat betekent dat er een plan wordt ingediend. Maar als je dat met de overheid doet, dat weet ik ook van andere bedrijven, dan komen er 100 vragen terug, 5 maanden later. En die moet je dan allemaal gaan beantwoorden. Dus voordat je die aanbesteding hebt en voordat je bezig bent met bouwen, ben je met een heel lang traject bezig. En dat is het verschil tussen de tempo van bedrijfsleven en van de overheid.
14: Als je er 18 miljard mee kunt verdienen, heb je het er misschien ook voor over om er wat maanden voorbereiding in te stoppen.
19: Ja, maar je ziet wel dat ik denk dat ze gestrand zijn in de Duitse bureaucratie. En tot en met de knopjes gingen, tot en met de tekeningen. Dus dan zit er ergens, is er een te hoog niveau van detail bij betrokken geweest om dat door te zetten. En wat natuurlijk ook zo is, is dat je elke dag wordt ingehaald door nieuwe technologie. Dus je moet snel zijn, veel sneller weer dan vroeger. En je moet dat voortdurend kunnen aanpassen. En dus, ze zouden met een Franse softwareontwikkelaar werken. Nou, het klinkt heel goed als een mooi Europees project. Er zit misschien nog een andere dimensie in. En dat is dat het in Duitsland natuurlijk niet goed gaat met de economie.
14: Nee. Dus en er waren sowieso al vragen vanuit het parlement. Waarom gaat een Nederlandse bouwer aan de hand met een Duitse opdracht? Terwijl dus we dat hier ook kunnen doen.
19: Het kan ook een politiek besluit zijn. Dat je denkt van nou, mijn toekomst die wordt ook niet zo zeker. En bovendien zie ik dat de auto-industrie andere industrieën afnemen. Ik moet er toch voor zorgen dat ik mijn Duitse industrie meer ga ondersteunen. Dat is niet direct de Europese gedachte overigens, dat is ook wel jammer. Maar er zitten dus ook heel veel factoren, denk ik, omheen. Het interessante is dat het dan afgeketst wordt op de prijs. En uiteindelijk, dat weten we van het Binnenhof ook, het wordt toch 3 keer zo duur. Ja,
14: want die fregatten die nu zijn besteld bij die Duitse bouwer, die zijn ook nog goedkoper. Zelfs als je meerekent dat er al kosten zijn gemaakt door Damen en de partners. Ik zei het net al, het komt niet terecht bij een van die partners van Damen. En ik heb begrepen dat het ook iets te maken heeft met de mogelijkheid om de geleden schade nog te verhalen. Dus Damen moet zich schrap zetten.
20: Ja, dat denk ik wel. Ze zouden dus dat bedrijf wat binnen het hek staat, hè, ik heb begrepen dat je dat bij wijze van spreken failliet zou kunnen gaan. Maar daar houdt natuurlijk verantwoordelijkheid niet op. Hè. Dus bij aansprakelijkheid wordt er echt nog wel verder gekeken naar wie waar, wanneer wat te zeggen had. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen bijvoorbeeld die eraan werkten niet in het binnen het hek een contract hadden, maar in het bedrijf erbuiten. Dus volgens mij wordt dit juridisch best heel erg gecompliceerd. Ik denk ook echt dat Dame, dus waar de fout ligt, is natuurlijk super interessant. En iedereen wijst ook naar elkaar dat ze dit misschien niet hebben zien aankomen. En dat is natuurlijk ja, super sneu.
14: Wat betekent dit nu voor Damen en hoe de Nederlandse overheid, de staat, zich moet verhouden tot het bedrijf? Want er speelt van alles. Ze verliezen nu dus deze opdracht. Er was al een betalingsprobleem, want die Duitse overheid die wilde niet betalen zolang er zoveel getreuzeld werd. Er speelt ook nog een hele juridische strijd rondom Damen en wat er in het verleden verkeerd gegaan is. Nieuwsuur, dacht ik, kwam vorige maand nog met het bericht dat de staat een strategisch belang overwoog in Damen. Ja, ik gooi het even allemaal op één hoop. Maar het is allemaal ook onderdeel wel van dit verhaal. Hoe moet je hier nu als Nederlandse politiek of Nederlandse staat mee omgaan?
20: Ja, ingewikkeld. Misschien moet je er een staatsbedrijf van maken. Moet je het gewoon redden en het overnemen. Omdat het inderdaad voor Defensie ook heel belangrijk is. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar er zit natuurlijk wel, het is een prachtig bedrijf. Er zit ongelooflijk veel kennis. Dat laat je natuurlijk gewoon niet verloren gaan. Dus ik denk dat het belangrijkste zal zijn. Dat ze zullen kijken of ja, die juridische kwestie, die moet natuurlijk opgelost worden. De mensen die daar fout hebben gemaakt, die moeten daar ook voor verantwoordelijkheid nemen. Maar dat je verder wel zorgt dat het bedrijf wat we hard nodig hebben in de toekomst, en alleen nog maar meer, dat gewoon overeind blijft. En je kan principieel zeggen, we willen dan niet mee samenwerken, of we laten het maar gaan. Wij hebben daar geen rol in als overheid, maar dat zullen ze niet doen.
19: Nee, kijk, ik denk dat de optie van 1% aandeel is prima. Een golden share, we hadden het net over de golden hello's en de golden shares, maar goed, dat is nu helemaal de uitdrukking. Thales is ook zo, hè? De staat heeft 1% aandeel in Thales. Dat betekent dat je in ieder geval een informatiestroom hebt en een soort van relatie hebt en kunt ingrijpen op het moment dat het overgenomen wordt. Het is buitengewoon relevant voor ons eigen toekomst en defensie investeringen. Weet je, daarom hoeft zich voor over orders natuurlijk niet zoveel zorgen te maken als ze tenminste fatsoenlijk kunnen leveren. Want het geld bulkt tegen de plinten. Er is zo verschrikkelijk veel defensiegeld wat overal nog weggezet moet worden. Dus ik denk dat er heus weer nieuwe orders komen, mits ze dat bedrijf intern heel goed op orde hebben. Het andere was natuurlijk valsheid in geschriften, waar ze wat de juridische kwestie is met handelscommissies. Nou, dat gaat gewoon eigenlijk over steekpenningen. Dus dat moet uitgezocht worden, dat moet eruit. Je moet wel het gevoel hebben dat het goed geleid wordt. En het is een familiebedrijf wat het al zo lang zo goed doet en zo'n staat van dienst heeft. Dat moet het kunnen.
20: Maar dan moet je ook wel zeker weten dat zeg maar die defensieopdrachten, dat geld wat dan naar het bedrijf gaat, dat het ook echt naar de opdrachten gaat waar het voor bestemd is. En niet voor de juridische nasleep als dat toch niet zo goed was afgehackt en het hek een klein beetje open stond, zeg maar. Dus
19: soms probeer je dat eerst op te lossen en ja, dan ga je precies, doorbouwen.
20: Dat, ik denk dat ook nodig is, ja.
14: Gaan er andere oplossingen die dringend nodig zijn binnen het Openbaar Ministerie? Want medewerkers van het OM stoppen noodgedwongen met actievoeren voor verbeteringen binnen de organisatie. Dat laat de actiegroep weten via een mail aan de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Rinus Otte is dat. NRC schreef daar gisteren over. De medewerkers hameren al heel lang op een verminderde werkdruk die er zou moeten komen. De ICT-systemen, daar moet het nodige aan verbeteren. En bovendien zou er ook nog sprake zijn van onzichtbaar leiderschap. Je zou het maar gezegd krijgen. 3000 medewerkers scharen zich nu achter deze boodschap. Maar het actiecomité heft zichzelf op, want er moet ook nog gewoon gewerkt worden. Hoe moet je hier als leidinggevende mee omgaan?
20: Ja, ik heb heel erg gekeken ook naar deze casus. Hoe moet je hier als commissaris? Hè? Dus het onderwerp ICT, zeg maar, dat vind ik zelf ook altijd een onderwerp waar ik als commissaris heel vaak keep your fingers crossed gevoel heb. Van, ze kunnen mij alles wijsmaken wat nodig is. Systemen die uit moeten omdat we anders verouderd zijn en weet ik veel wel. Dus ICT is zo'n onderwerp waar je comfortabel bij moet voelen met een klein beetje van de informatie die je nodig hebt. En dat zie ik dus hier, als ik naar deze casus kijk, op dezelfde manier. Van hoe weet je nou, ben je nou voldoende comfortabel op dat die ICT-systemen dat wordt opgelost? En ik heb het idee dat het daar een beetje schort. Dat dan ook onvoldoende verteld wordt aan de werkvloer.
14: Ja, Rinus Otte heeft dat overigens op televisie kenbaar gemaakt bij WNL. Eind vorig jaar, net voordat hij herbenoemd werd voor 3 jaar. Hij zei, ik heb nog even teruggekeken, dat die ICT-systemen onvoorstelbaar brak zijn. En dat er daardoor ook wel sprake is van een telkens oplopende werkdruk. En dat daar ook de rechtsstaat bepaald niet mee gediend is. Dat het OM er helemaal niets meer bij kan hebben.
20: Nee, maar we kennen toch allemaal die problemen, dat als je binnen je eigen organisatie is, dat er een nieuw IT-systeem moet komen, dat moet dan weer gekoppeld worden aan het oude systeem. En voordat het oude kan worden uitgezet, moet het. Dus de complexiteit van dit soort vraagstukken is gigantisch. Dat ontslaat je niet als leidinggevende om daar alles aan te doen om het recht te trekken. Dus daar ben je nou eenmaal ook bestuurder voor of leidinggevende voor. Dus iemand moet zorgen dat het wordt rechtgetrokken met de juiste mensen op de juiste plek. Maar dat is al best wel ingewikkeld, omdat ICT'ers, mensen die de IT-afdeling leiden, die kunnen ook heel erg vanuit één perspectief bepleiten waarom we per se nu dit systeem nodig hebben, dat het per se dat geld is.
14: En dan moet jij dat maar aannemen.
20: En dan moet ik dat maar aannemen. En als je dan een beetje wil bezuinigen erop, dan zeggen ze nee, dat kan niet, want dan zijn we al onze data kwijt. Ja, dat geloof ik dan ook altijd maar meteen, want ja, wie ben ik om te controleren dat het klopt?
14: Het OM heeft natuurlijk al te maken gehad met een aanval.
20: Zeker.
19: En het heeft plat gelegen.
14: Ja.
19: Het heeft, en dat, daar heeft de advocatuur vreselijk veel last van gehad. De rechtspraak heeft er veel last van gehad. Ik denk dat 2 dingen zijn. Het is IT en het is cultuur. En cultuur valt natuurlijk als eerste de hoogste baas aan te rekenen. Je hebt een actiecomité in je bedrijf, dat is al heel wat. En als het actiecomité zichzelf gaat opheffen omdat ze geen poot aan de grond krijgen, dan is het wel in het kwadraat het probleem. Dus dan heb je hebt echt een probleem ook met je medewerkers. Het zijn loyale ambtenaren, daar kan je gerust van uitgaan. Dus voordat die zeggen dat dit niet functioneert en dan de helft van het personeel, dan is dat gewoon een heel groot probleem. Ik denk ook wat je ziet is dat juist het OM geen raad van toezicht heeft of een raad van commissarissen. Dat is natuurlijk interessant, het is zo belangrijk en het is logisch. Trias Politica valt direct onder de minister. Is die benoeming van de minister fatsoenlijk geweest? We moeten het niet op de man spelen, maar je moet een capabel bestuur hebben. Het systeem had er al uitgelegen voordat hij inderdaad herbenoemd is. Er waren al heel veel problemen. Het is al jaren bekend dat ze problemen hebben. Een raad voor commissarissen.
14: Het staat nu het regeerakkoord overigens, hè, dat daar financieel ook wel echt wat bij moet om die ICT-systemen van het OM op peil te houden.
19: Dat mag natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat een raad van commissarissen had eerder gekeken naar die signalen van het personeel. Die was eens gaan praten overal. Die had gezegd, hoe gaat het hier wel goed? Wat moeten we hier aan doen? En dan zie je opeens dat daar dus die hygiënefunctie die een raad van commissarissen kan hebben hier ontbreekt. En die had...
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Was er gelukkig ook hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University als Business School en auteur van het boek Morele Dilemma's, commissaris, kroonlid van de SER. Tot de volgende keer.
5: Tot de volgende
6: Tot
5: keer.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
8: of over de grootste beursgang aller tijden.
7: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
8: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
7: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Sax.

0: Saxo. Saxo. Be invested.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Australië was al een wat vreemde deelnemer aan het Eurovisie Songfestival en er kan er zomaar eentje bij komen, Canada. De organisator EBU heeft de deur opengezet door een Canadese omroep lid te maken en dat geeft ze het recht om mee te doen. Canada heeft al laten weten dat ze wel interesse hebben. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1:00 vannacht beginnen, maar dat wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Afvallen was nog nooit zo makkelijk. Met een regelmatige prik of een pil verdwijnen de kilo's als sneeuw voor de zon, zonder dat je er echt moeite voor hoeft te doen. Digitaal zorgverlener Yazen begeleidt mensen met gewichtsproblemen, combinatie van medicatie en een leefstijlverandering. En dat bedrijf zit in een groeimarkt, want steeds meer Nederlanders maken gebruik van die afslankmedicatie. Is het ook echt de oplossing voor het probleem van overgewicht? Welkom Nicole van der Meulen-Diebos, country manager van Yazen in Nederland.
5: Dankjewel.
4: En Yazen, dat is in het Arabisch balans?
5: Ja, dat betekent balans en staat eigenlijk voor balans tussen energieinname, energiegebruik, maar ook tussen medicatie en leefstijlveranderingen.
4: En als je een digitaal zorgverlener bent, dan hoef je natuurlijk, als je het breed opvat, niet per se je te beperken tot afslankmedicatie, maar dan kan dat op de wat langere termijn van alles behelzen. Of niet?
5: Ja, maar ons domein is wel echt die chronische obesitas, om dat goed te kunnen begeleiden via een multidisciplinair zorgteam. Die om de patiënt heen zorgen dat dat gewichtsverlies duurzaam kan beklijven.
4: Ja, dat is heel kort uitgelegd. Hoe werkt het?
5: Nou, wij bieden een... ik moet even misschien terug. Wij zijn een gespecialiseerde digitale obesitaskliniek. We benaderen obesitas echt als een chronische ziekte. We combineren dus die moderne medicatie met een multidisciplinair zorg. Team, waarbij de patiënt via de app eigenlijk toegang heeft tot een groep zorgprofessionals, zoals een arts, een coach, die helpt met leefstijlverandering, een diëtist en eventueel een psycholoog als dat nodig is.
4: En zijn dat coaches, diëtisten, artsen, psychologen die allemaal in dienst zijn van Yazen, of werken ze bij het ziekenhuis en doen ze dit er in de avonduren een beetje bij?
5: Ja, nou, een combinatie. We zien fulltime mensen die fulltime in dienst zijn, en de artsen die doen dat vaak in deeltijd erbij, omdat ze ook nog als internist of als longarts of als endocrinoloog in het ziekenhuis werken.
4: En het fascinerende is natuurlijk dat jij zegt, wij zijn een digitale obesitaskliniek. Ja. Dat betekent dat er niemand fysiek over de drempel gaat.
5: Dat klopt. Ja, dat klopt. En daarmee kunnen we juist veel mensen bereiken die nu eigenlijk in de traditionele zorg niet terecht kunnen met die langdurige begeleiding die wel nodig is voor een chronische ziekte.
4: Maar kunnen ze daar niet terecht? Of krijgen ze bij de huisarts, waar dit toch veelal begint, nul op het request en denken ze, ik kijk een deurtje verder, ik zie Yazen, daar doen ze wat minder moeilijk, ik grijp mijn kans?
5: Nee, dat minder moeilijk doen, nee, dat herken ik zeker niet. Omdat wij ons echt houden aan de multidisciplinaire richtlijn voor obesitas. Die hele duidelijke criteria stelt aan wanneer ben je zwaar overgewicht of heb je obesitas en wanneer ook niet.
4: En wanneer is dat dan? Welke richtlijn is dat?
5: Ja, dus de richtlijn is dat je vanaf een BMI van 27 plus comorbiditeit, dus dat zijn aangeleerde aandoeningen, of een BMI van 30 en hoger, dan zit je eigenlijk in de categorie die in aanmerking komt voor deze zorg.
4: Maar jij weet ook, en die verhalen zul je ongetwijfeld meerdere keren horen, dat huisartsen voor mensen ook met een hoger BMI dan 27 toch niet zomaar overgaan tot het voorschrijven van afslankmedicatie.
5: Nee, en niet zomaar overgaan, dat moet je natuurlijk ook nooit doen. En het is ook nooit alleen afslankmedicatie, dat zou het in ieder geval niet moeten zijn. Het moet juist ook beklijven door die medische begeleiding en opvolging. En daar heeft de huisarts vaak ook gewoon simpelweg de tijd niet voor, omdat er al zoveel op zijn bordje ligt. En ook niet altijd de expertise.
4: Ja, dus wat ik net voorlegde, namelijk het lukt niet bij de huisarts. Ik ga eens bij Yazen kijken, want toch nog een keer mijn woorden, daar doen ze minder moeilijk. Dat is volstrekt niet waar. Of is het toch een beetje waar?
5: Het is waar in de zin dat wij, dat er eigenlijk, dat is een beetje verwarrend misschien, maar dat er twee richtlijnen zijn voor obesitas. Eén is de NAG-standaard. Die hanteert natuurlijk de huisarts. Die is strenger, die begint bij een BMI van 37. En die internationaal gehanteerde richtlijn is die multidisciplinaire richtlijn. En die begint inderdaad wat eerder bij 27 plus comorbiditeiten.
4: Deze digitale mogelijkheid om tot een behandeling over te gaan, vindt ook wel steeds meer weerklanken. Er zijn steeds meer klanten, ook van Yazen. Hoogleraar Lisbeth van Rossum zei daar onlangs in het FD over: sommige digitale aanbieders schrijven medicatie voor zonder een patiënt ooit in het echt te hebben gezien. En wie in het inschrijfformulier de juiste gegevens invult, kan die middelen dan razendsnel in huis hebben. Leverde dit het gewenste resultaat, dan probeert als klant gewoon nog een keer met een wat hoger gewicht.
5: Ja.
4: Hoe kruipdoor, sluipdoor zijn de routes richting Yazen?
5: Ja. Nou ja, die zorg hè, van online medicatieplatforms of aanbieders die dit aanbieden zonder echte begeleiding, die delen wij. En dat is natuurlijk super tricky als je zelf gaat dokteren met dit soort medicatie. Dat moet je dus ook nooit doen. Wij hebben eigenlijk onze hele screening zodanig ingebouwd en geoperationaliseerd dat je een heleboel moet aantonen om aan te tonen dat jij inderdaad de persoon bent die je bent. Dat jij dat overgewicht hebt. Dat we uitgebreid bloedonderzoek doen.
4: En er horen foto's bij, geloof ik.
5: Ja, er horen bodyscans bij.
4: Is dat wel omdat het in het verleden niet zo waterdicht bleek te zijn?
5: Het kan natuurlijk gebeuren als je dat niet checkt, dat iemand zich anders voordoet.
4: Maar ook bij jullie. Is dat wel eens gebeurd?
5: Dat is wel eens
4: en hebben jullie toch eens eventjes de teugels aangetrokken?
5: En daarin hebben we inderdaad aanvullende maatregelen genomen om dat niet nog een keertje te laten gebeuren.
4: Ja. Ja. En hoe werkt het dan? Is de basis altijd een afslankmedicijn? Of kun je ook zeggen, nou, we doen het zonder een medicijn en we gaan toch eens eerst kijken hoe we het op een andere manier voor elkaar kunnen boksen?
5: Ja, dat kan. Maar in theorie is het wel zo dat de meeste mensen die bij ons komen, die hebben echt alles al geprobeerd. Die hebben al 3 tot 5 diëten geprobeerd. Die hebben vaak ook al een geïntegreerd leefstijlprogramma doorlopen. Hè, wat eigenlijk bij de huisarts als eerste wordt aangeraden. Ja, die mensen die zijn zo wanhopig. Die moeten iets. En die moeten iets anders. En we zien die medicatie is een hulpmiddel. Maar het stelt je wel in staat om, doordat die food noise bijvoorbeeld wordt gereduceerd, doordat je eigenlijk de biologie van de ziekte wordt geadresseerd, dat het ook makkelijker wordt om die betere leefkeuzes te maken.
4: Maar de biologie van de ziekte is door anderen dan nog nooit goed verkend. Want ik ben inderdaad ook op jullie site geweest. Mm-hmm. Ik heb even gekeken naar hoe dat dan bij mannen een rol kan gaan spelen, hè, overgewicht. Ja. Dan gaat het inderdaad over hormoonhuishouding, dan gaat het over je stofwisseling.
5: Ja.
4: Maar ik neem toch aan dat mensen die kampen met dit probleem dat al vaker hebben geadresseerd, ook bij zorgverleners, ook op andere plekken, om ervoor te zorgen dat ze daarvan afraken.
5: Ja, maar eigenlijk zie je dus wel mensen die langdurig kampen met overgewicht of obesitas. Je ziet dat hele systeem van honger- en verzadigingssignalen heel erg ontregeld is. Het hele metabole systeem is ontregeld. En om daar de eerste stappen in te kunnen maken, is vaak wel het aanknopingspunt dat je met die medicatie begint. En die krijgen mensen op dit moment toch niet vaak in de reguliere zorg.
4: En die medicatie, is dat dan ook nog iets waar jullie, want jullie moeten ook ergens van leven, het geld mee verdienen, of verdien je het geld met het behandelplan?
5: Nee, wij verdienen niet aan de verkoop van medicatie. Dat loopt rechtstreeks naar de apotheek. Dus de patiënten betalen ook rechtstreeks naar de Nederlandse apotheek. Wij bieden de service rondom de patiënten, dus die medische behandeling, opvolging, et cetera, begeleiding. En dat is waar patiënten voor betalen.
4: Maar het punt is natuurlijk dat hongergevoel, je kunt daar nu nog niet op de lange termijn echt iets over zeggen, maar ook weer terug schijnt te komen... op het moment dat je gaat afbouwen... of misschien wel helemaal stopt met die afslankmedicatie. Ja. Dus jullie zo sympathiek ogende behandelplan... is misschien wel een behandelplan voor het hele leven.
5: Nou ja, kijk, daar heb je natuurlijk een terecht punt. En het klopt dat een groot deel van de mensen die medicatie gebruiken... als ze stoppen, komt dat hongergevoel en komt die food noise terug. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te realiseren... is dat obesitas, dus wat ik net zei, een chronische ziekte is. Als je andere chronische ziektes hebt, zoals diabetes... of een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekte... dan weten mensen ook, ja, daar zit ik over het algemeen wel voor life aan. Ik moet levenslang behandeld worden. Het inzicht is wel steeds meer dat obesitas ook een chronische ziekte is... die je dus langdurig moet behandelen.
4: Ik kijk nu even naar jullie rol als digitale zorgverlener. Mm-hmm. Jullie hebben een behandelplan, daar hoort een team bij... dat je met raad en daad bijstaat dat als het echt een noodsituatie dreigt te worden... 24/7 bereikbaar is. Ja. Ik hoop voor alle klanten, en misschien wat minder voor jullie... dat ze niet daar de rest van hun leven voor afhankelijk zijn van Yazen. Of is dat wel jullie idee?
5: Nee, dat is niet ons idee. Ons idee is wel eens om langdurig die zorg te bieden. Maar wat we wel zien is dat mensen, als ze hun streefdoel bereikt hebben... dat ze kunnen afschalen, zowel in dosering van de medicatie... maar ook in zorgzwaarte, om het maar even zo te noemen. Dat is een soort van onderhoudsdienstverlening... die ook minder kost. En het idee is natuurlijk wel, omdat we zo op die leefstijlveranderingen inzetten... dat je daarmee ook het gewichtsverlies wat je met die medicatie behaalt... duurzaam kan verankeren.
4: Jullie hebben nu in Nederland de grens van de 10.000 klanten, gebruikers, geslecht.
5: Ja.
4: Is dat iets waar je toch trots op moet zijn? Of zegt het iets over hoe groot dit probleem in Nederland is?
5: Ja, het zegt vooral ook iets over hoe groot het probleem is... en in hoeverre de vraag naar obesitaszorg in de reguliere zorg... op dit moment niet beantwoord kan worden eigenlijk. En met de digitale zorg...
4: Is het eigenlijk veel, 10.000 klanten... als we het hebben over heel veel mensen die met dit probleem kampen?
5: Als je kijkt naar de omvang van het probleem... is het natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet zoveel, nee. Maar we willen wel, doordat we de groei doormaken in Nederland... kunnen we denk ik ook impact maken op het zorgveld. En kunnen we ook bijdragen aan het anders organiseren van die obesitaszorg.
4: Hoe zie je dat voor je? Want je zegt nu heel duidelijk dat er toch wel andere circuits zijn. De reguliere zorg en wat jullie doen.
5: Ja, ik denk dat je het als aanvullend moet zien. Hè. Dus wij kunnen de huisarts bijvoorbeeld ontlasten... doordat wij die expertise in dit specifieke domein hebben. En doordat we met de digitale zorg, mits verantwoord... en dat kan verantwoord... daarmee kunnen wij een grotere groep bereiken... dan die op dit moment bereikt kan worden.
4: Maar die huisarts die minder makkelijk voorschrijft... Ja. Doet hij dat nou puur omdat hij niet ziet hoe dit dan verder verloopt... omdat hij weet dat de begeleiding ontbreekt? Of doet hij dat omdat hij toch wat... anders in de wedstrijd zit, om het maar zo uit te drukken.
5: Ja, er zijn echt meerdere perspectieven daarop, ook vanuit de huisartsen. We krijgen regelmatig patiënten die zeggen... nou, mijn huisarts heeft me doorverwezen naar jullie.
4: Ja.
5: Wij stimuleren ook weer anderzijds het contact terug met de huisarts... als we patiënten bij ons in behandeling komen. Er zijn huisartsen die zeggen, ja, ik weet er gewoon te weinig van.
4: Maar zijn er ook huisartsen die zeggen, nou, luister eens, ik heb gezegd... ik zie het op deze manier liever niet gebeuren. En plotseling ben jij een klant bij Yazen.
5: Ja, dat gebeurt ook.
4: Ja, het is natuurlijk je eigen vrije wil, maar... ik zou het zo niet doen?
5: Zeker gebeurt dat, ja. Er zijn huisartsen die vinden dat je die medicatie pas moet inzetten... bij een hoger BMI. Tegelijkertijd, wat ik zei, horen wij wel heel veel schrijnende verhalen... van patiënten die niet gehoord worden... die echt niet kunnen deelnemen aan het leven zoals ze dat zouden willen... en die zo bevrijd zijn van al die ellende als ze eenmaal in behandeling zijn... dat je denkt, ja, moet je daar dan zo rigide in gaan zitten?
4: Wat verwacht jij eigenlijk op de al wat kortere termijn? Want je ziet nu dat afslankmedicatie goedkoper wordt.
5: Ja.
4: Dat het wemelt van de alternatieven. Dat je kunt concurreren op prijs. Dat je kunt kijken naar bijwerkingen die een rol gaan spelen. Of de methode. Gaan we prikken? Gaan we slikken? Doen we het op een andere manier? Komt er inderdaad een lawine van nog weer nieuwere medicatie op Nederland af?
5: Ja, dat is wel de verwachting. Hè. Er zijn natuurlijk steeds meer ontwikkelingen op dit type medicatie... wat ook steeds gerichter die obesitas adresseert. Dat is één ontwikkeling. Je ziet ook dat de ontwikkeling in het gebruikersgemak... dat die voortschrijdt. Dus dat mensen straks misschien een pilletje kunnen nemen... in plaats van dat ze zich wekelijks moeten injecteren. Maar voor ons zal altijd de afweging zijn... minimale bijwerkingen. En hoe kunnen we dat nou het best inzetten als hulpmiddel... voor die multidisciplinaire zorg die we eromheen aanbieden.
4: Want zijn er dan veel middelen die jullie nu op dit moment categorisch uitsluiten... omdat het aantal bijwerkingen te gortig is... of omdat de methodiek te ingewikkeld is? Hoe gaat jullie selectie dan?
5: Nou, wij kijken natuurlijk naar de middelen die geregistreerd zijn... en die veilig zijn en die ook geregistreerd zijn in Nederland.
4: En als je kijkt naar je klantenbestand, zijn dat dan... Nou, zeg het maar. Wie zijn dat?
5: Ja, nou ja, dat is een interessante vraag. We zien dat 65% van onze patiënten is vrouw. Dat is natuurlijk al best wel interessant. We zien ook dat de gemiddelde BMI waar mensen bij ons mee komen is rond de 34.
4: En dat is ongeveer... wel echt al heftig richting ja, zeer dat obese, toch?
5: Ja, zeker. En je ziet eigenlijk dat het verschil tussen mannen en vrouwen in BMI niet zo groot is. Dat is min of meer hetzelfde. We zien dat de grootste of de hoogste BMI-cijfers zitten eigenlijk bij een jongere... Oh. Doelgroep. Maar dat is ook iets dat we zien uit de rapporten van het RIVM. Hè? Dus dat de toename in obesitas, vooral in de jongere doelgroep, zit tussen 18 en 35.
4: En je zegt 65% van onze klanten is vrouw.
5: Ja.
4: Wat leid je daaruit af? Nou, je zegt dat is best interessant.
5: Ja, nou ja, wat we weten, het is natuurlijk niet zo dat er veel meer vrouwen met overgewicht zijn. Dat zal ongeveer gelijk verdeeld zijn. Maar we menen wel te weten dat vrouwen op de een of andere manier toch meer genegen zijn om hun gezondheid via hun gewicht te willen aanpakken.
4: Dus je moet die man proberen te bereiken.
5: Ja, zeker. Ja, ook.
4: Ook?
5: Ja.
4: En waarom denk je dat die man dat op dit moment dan toch nog een beetje... laat afweten.
5: Ja, dat is een beetje gokken, maar wat we denken is dat mannen misschien over het algemeen wat minder gewicht als een probleem zien.
4: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
1: Het dilemma.
4: Ik zou iedereen met overgewicht aanraden om af te vallen via medicatie, of je kunt beter eerst op een natuurlijke manier de kilo's verliezen. Op naar de sportschool. Wat kies jij dan? Je mag het achteraf nuanceren.
5: Ja, nee, als ik moet kiezen, kies ik voor het laatste. Omdat dat natuurlijk in eerste instantie is wat je eerst moet proberen. En dat is ook wat we zien bij onze patiënten. Die hebben dit allemaal al geprobeerd. Die hebben een gezondere leefstijl geprobeerd. En die zijn ontzettend bewust. Maar komen daarin niet verder.
4: Nee, dus doen ze het op een andere manier. En gaat medicatie een belangrijke rol spelen. Op dit moment wordt veel van die medicatie nog niet vergoed. Er wordt nu weer onderzoek gedaan door het Zorginstituut. Dat gaat over wat er wel of niet in een basispakket zit. Zou die medicatie vergoed moeten worden? En zo ja, voor wie dan?
5: Ja, ik denk zeker dat die medicatie vergoed zou moeten worden. Of in ieder geval voor de ergste gevallen vergoed zou moeten worden. Omdat je anders in een situatie terechtkomt. Ja, waarin alleen die mensen die het kunnen betalen toegang hebben tot goede obesitaszorg.
4: Zie je dat nu ook gebeuren? Als je kijkt naar jullie klantenbestand, is er dan al sprake van elite geneeskunde?
5: Nou, dat is wel een hele goede vraag. Omdat wat wij zien is dat de helft van onze patiënten in de middelhoge tot lagere inkomenscategorie zitten. En dat ook wel interessant is om te vermelden, is dat, dat 30% van onze patiënten zit in de verpleegkundige of assistentverpleegkundige hoek. Dus het is niet zo dat wij alleen maar de rijkste als.
4: Maar het is op dit moment wel iets waar je extra voor moet betalen.
5: Ja, absoluut. Patiënten betalen dit allemaal zelf.
4: Het Zorginstituut heeft eerder onderzoek gedaan naar het vergoeden van middelen van Eli Lilly en met name Novo Nordisk. Is hier ook toegelicht door zowel de topman van Novo Nordisk als de voorzitter van het Zorginstituut. Kregen namelijk een negatief advies. Mm-hmm. Omdat vergoeding heel erg in de papieren zou lopen. Er zouden miljoenen mensen gebruik van kunnen maken. En als ze dat allemaal gelijktijdig zouden doen, dan kan de zorg en de begroting dat nooit dragen. Dat loopt in de vele miljarden. Is het dan een begrijpelijke afweging om dat toch nog even uit te stellen?
5: Het uitstellen zou ik geen begrijpelijke afweging vinden. Ik zou het wel begrijpelijk vinden als het gefaseerd wordt geïntroduceerd. Dus dat je begint bij de zwaarste gevallen.
4: Dat is wat er nu eigenlijk voor ligt. Hè? Bij een BMI van 35 zou het vergoed worden. En bij een BMI
5: van 30 met comorbiditeiten.
4: Ja. Ja. Dus dat trapsgewijze invoeren.
5: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook ervaring mee moet worden opgedaan in wat dat dan betekent. Maar ik denk wel dat het goed is om te benadrukken dat ook, tuurlijk, het kost veel en je moet daarin investeren. Maar wat het doet met de publieke gezondheid als je dat obesitasprobleem terug kan brengen. Omdat we natuurlijk weten dat obesitas een poortziekte is, waarachter 200 andere chronische ziektes schuilgaan. Dus je kan je wel voorstellen dat de investering ook een heleboel kan opbrengen.
4: Ja, dat kan en dat kun je je misschien ook best voorstellen. En toch zegt het Zorginstituut in zijn eigen afwegingen, wij weten op dit moment, omdat het nog een relatief nieuw fenomeen is, onvoldoende over de lange termijn effecten. En als iets helemaal in het basispakket zit, ziet het er nog maar eens uit te krijgen. Begrijpelijk om er op die manier naar te kijken, als je het Zorginstituut bent. Want wat kun jij met zekerheid zeggen over hoe het er over 10, 20, 30 jaar uitziet?
5: Nou, ik heb geen glazen bol, maar ik weet wel dat dit type medicatie al heel lang op de markt is. Het is natuurlijk begonnen met Ozempic als diabetesmedicijn. Dit type medicijn is al 15, 20 jaar op de markt. Dus de lange termijn effecten zijn daar natuurlijk al best wel van getoetst.
4: Genoeg om te zeggen, dit is een zekerheidje.
5: Nou, ik denk, ja, dat denk ik wel. En ik denk zeker ook als je naar die zwaardere gevallen kijkt, dat de gezondheidswinst die je daarmee kan bereiken, daar ook zeker tegen opweegt.
4: Mark Jansen heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Dus de voorzitter van dat zorginstituut, die schreef een paar maanden geleden in het AD: obesitas wordt in onze samenleving te veel gezien als het probleem van degene die ermee kampt. Maar het is het probleem van de samenleving. Bij obesitas weten we al jaren dat dit voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door onze ongezonde leefomgeving en onze ongezonde leefstijl. Ja. Met andere woorden, ook hij zegt, zet vooral daarop in.
5: Ja.
4: Ben je dus wel met hem eens.
5: Daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is natuurlijk, dat is vooral heel erg noodzakelijk voor de toekomstige generaties. Maar er zit natuurlijk op dit moment een hele grote groep nu, die kampt nu met die obesitas. En die mensen moeten geholpen worden. En die worden daar nu niet direct mee geholpen.
4: Als we toch dat grotere plaatje erbij halen. Het streven naar een gezondere leefomgeving en een gezondere leefstijl. Veel mensen wijzen dan direct naar hoe vaak en op welke plekken wij worden geconfronteerd met het ongezonde alternatief. Ja. Tegen niet al te hoge prijzen. Waar zou jij beginnen?
5: Ik zou al beginnen in de supermarkt. Ja, omdat we allemaal weten natuurlijk dat 80% van wat je in de supermarkt kan kopen eigenlijk helemaal niet gezond is. En ik zou ook bij kinderen beginnen. Hè, want daar moet het natuurlijk de gezonde leefstijl verankerd raken. En dat is wel heel moeilijk met alle marketing die er nu...
4: Een ding als een suikertax?
5: Ik denk dat...
4: Nu het regeerakkoord?
5: Ik denk zeker dat dat bijdraagt aan gezondere leefomgeving.
4: Ja. Als er zoveel mensen zijn die via Yazen proberen er iets aan te doen, en soms ook niet proberen via Yazen iets aan te doen, maar er wel mee bezig zijn, hoe komt het dan toch dat dit een onderwerp is waar nog altijd een taboe op eerst?
5: Ik denk het taboe. Ik denk dat er een. Het heeft te maken met stigma. Hè? Het is natuurlijk best wel een lastig onderwerp voor de mensen die ermee te kampen hebben. Het taboe, ja, dat zou natuurlijk voort kunnen komen uit de hele body positivity beweging. Hè? Dus dat we willen dat mensen zichzelf accepteren om wie ze zijn. Maar ik denk wel dat je hem om moet draaien en moet kijken. Het gaat dus hierbij niet om uiterlijk. Het gaat gewoon om gezondheidswinst. En hoe kun je gezonder worden? En daar heeft gewicht nou eenmaal heel veel impact op.
4: Dat begrijp ik, maar ik kom ook tot die conclusie omdat RTL Nieuws, dacht nog deze week of vorige week, onderzoek naar buiten bracht over het illegale circuit.
5: Ja.
4: Dus buiten je eigen dokter om, ook buiten Yazen om, toch kijken of je aan afslankmedicatie kunt komen. Ja. Of bijvoorbeeld de restjes van je man, kwam er ook in naar voren, die zat eraan. En een vrouw in huis dacht, nou weet je wat, ik hoef het zelf niet aan te vragen, ik gebruik wel zijn restjes. Dat betekent dat je dus niet, dat hoeft van mij ook niet pontificaal, maar zelf de weg vindt naar het circuit.
5: Zeker. Nee, en wij delen die zorg ook. En de inspectie heeft daar ook een waarschuwing over uitgesproken. En die waarschuwing die begrijpen we ook heel goed, omdat het natuurlijk echt niet de bedoeling is dat je via onveilige kanalen aan die medicatie komt en er dan ook nog eens zelf mee gaat dokteren. En dat is dus ook waar wij zijn dus ook geen online medicatieplatform, maar we zitten juist in op die behandeling en die opvolging om te voorkomen dat mensen in dit soort situaties terechtkomen.
4: Je zegt, wij zijn geen voorschrijfplatform, hè? We zijn een digitale obesitaskliniek. Mm-hmm. Komt het voor dat, ook al ben je heel digitaal, dat je toch denkt in een enkel geval, hier speelt nu iets, ik vind dat wij deze man of vrouw recht in de ogen moeten kijken?
5: En kan je je vraag iets verhelderen?
4: Nou ja, dat er een situatie is waarvan je denkt, het is nu nodig dat we dit niet alleen digitaal oplossen, maar dat we het fysiek met elkaar doornemen.
5: Ja, maar dat gebeurt regelmatig. We hebben regelmatig dat onze artsen of verpleegkundigen ook gewoon bellen. Dus dat het niet alleen digitaal gebeurt, maar dat we bellen en dat we alles doorlopen van A tot Z. En op die manier ook onduidelijk.
4: Maar je komt niet bij elkaar over de vloer.
5: Je komt niet bij elkaar, maar we kunnen ook video. Dat kan natuurlijk ook. Kun je elkaar ook in de ogen kijken. Dus, en misschien nog interessant om mee te geven is dat voor veel obesitaspatiënten juist deze manier van zorgverlening soms ook heel fijn werkt, omdat er ergens ook schaamte op zit op dit hele onderwerp. En dat het op deze manier ook goed tot stand kan komen, het contact.
4: Nicole van der Meulen-Diebos was hier, de Country Manager Nederland van Yazen, digitaal zorgverlener, digitale obesitaskliniek. Heb ik dat goed onthouden?
5: Dat heb je goed onthouden.
4: Dank voor je komst.
5: Graag gedaan.
4: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Andries van Luik. Hij is directeur Europa bij de van origine Amerikaanse broker Webull, over waarom ze juist in Nederland een mogelijkheid zien om de springplank te zijn voor Europa. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dat is onze podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. In Vlissingen is na 18 jaar alsnog een verdachte gepakt van een overval. Een echtpaar dat een restaurant had naast de Kanovijver werd midden in de nacht beroofd en geslagen. De politie vroeg laatst weer aandacht voor de zaak omdat hij binnenkort verjaart. Het leverde tips op en vandaag dus een arrestatie. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobby brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland en Europa kunnen heel veel leren van de manier waarop Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met geopolitieke dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breukers schreef er samen met Casper Witz een boek over. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst, meer dan 90% van de Israëlische bevolking vindt dat Iran de oorlog heeft gewonnen. Netanyahu ziet dat heel anders.
7: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb, to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger.
6: Ondertussen keldert de populariteit van Netanyahu. Ik praat erover met Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad. Over het Israël na 7 oktober. Welkom terug, moet ik zeggen.
8: Ja,
6: fijn
8: dankjewel.
6: Weer te zien. Ja. Hoe benard is de situatie van Netanyahu?
8: Zeer, zeer benard. Maar dat hebben we wel eens vaker gezegd in dit programma en in andere programma's op deze zender. Bibi heeft ook een ongelooflijk vermogen om zelfs onder de meest stringente omstandigheden nog weer op te staan en groot te worden. Maar op dit moment ziet het er heel slecht uit. En dat is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je zei het net al, Israël heeft deze oorlog verloren. En ook al hoor je op dat fragmentje dat hij met zijn hand op de tafel slaat, dat viel me nu op toen nog een keer liet horen, dat heeft niet de meerderheid van de Israëli's weten te overtuigen. Maar wat ook meespeelt, is dat zijn de opiniepeilingen voor de verkiezingen die, als het goed is, eind oktober plaatsvinden, er niet al te best uitzien. In elk geval niet ook om een coalitie te vormen met andere partijen. En ten derde, en dat is in Nederland niet echt in het nieuws geweest, logischerwijs, maar hij heeft ook begin van deze week zijn ondervragingen bij het gerechtshof af moeten ronden of afgerond. Dat kruisverhoor, dat is maanden bezig geweest vanwege de oorlog, steeds weer uitgesteld. Maar nu is het toch ongeveer ten einde. Er komt nu een fase waarin allerlei andere getuigen moeten optreden. Maar wat opvalt is dat hij ongelooflijk vaak gelogen heeft, zichzelf heeft tegengesproken, iets anders heeft gezegd dan dat hij bij de politie voor heeft verteld. Het ziet er dus zeer slecht voor hem uit in juridische zin.
6: Ja, reden voor hem om te denken, ik wil zo lang als het kan premier blijven, dan ben ik onschendbaar, hè?
8: Exact. Ja. En ook als hij de verkiezingen verliest, maar de oppositie het niet voor elkaar krijgt om een coalitie te smeden, dan blijft hij een soort van premier, een tijdelijke premier.
6: We in elk geval een demissionair, in elk geval voor een tijd. Exact. Maar daar zijn in volgens het Israëlische systeem limieten aan, hè? Dus bij ons kan het eindeloos duren, maar daar niet. Ik geloof een maand of 6 weken en dan moet het gepiept zijn. Anders
8: dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. En zolang er we hebben dat natuurlijk ook gezien tussen 2020 en 2023, waarin er 5 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was precies om deze redenen. Zowel de Bibi-blok als het oppositieblok konden maar geen regering smeden. En als ze dat wel deden, dan viel het ook heel snel, omdat ze eigenlijk veel te weinig support hadden.
6: Ja, hoe zit het onder zijn eigen aanhang? Hoe is met zijn populariteit onder de Bibiisten, zal ik maar zeggen.
8: Ja, je zei net even dat getal van 92%. Nou, diezelfde poll werd ook gevraagd aan specifiek Netanyahu-aanhangers. Heeft hij de oorlog of heeft Iran de oorlog gewonnen? Dat was 93% van zijn aanhangers vindt
6: dus
8: dat
6: meer Iran, dan meer dan het landelijk gemiddelde.
8: Ja. Exact, meer dan. Maar wat ook apart is, is dat ze daarbij toch niet allemaal Netanyahu de schuld geven. Wie ze wel de schuld geven, dat is 1, meneer Trump. He, dat is alsnog een idioot. Hij werd een paar maanden geleden nog als held en bevrijder geloofd in alle studio's. Nu is hij ineens een sukkel, een idioot, of hoe je het ook maar wil noemen. G.D. Vance is een antisemiet, want die is er op uit om Israël ten val te brengen. Jared Kushner en Witkoff, de envoys die bezig zijn met daadwerkelijk die deal sluiten, werden zelfs Jewboys genoemd.
6: Ja.
8: Joodse jongens die alleen maar op het geld uit zijn. Nou, dat is echt een antisemitische kreet waar vervolgens ADL, organisatie in Amerika die antisemitisme aan de kaak stelt, ook meteen aan de kaak stelde. Dat vond ik wel heel sterk van ze.
6: Nou, in elk geval, hij staat er dus niet goed. Die verkiezingen komen eraan. Wat voor model heeft hij nou in zijn hoofd? Hoe hoopt hij te werk te gaan? En dan wil ik ook even praten met het alternatief, namelijk oppositie, want die is er ook.
8: Ja, precies. Nou, dat is precies het probleem. Kijk, ik heb vanochtend nog even zitten rekenen met allernieuwste gegevens, opiniepeilingen over de verkiezingen. Dan ziet het er zo uit. De huidige coalitie, dus de partijen van Likud, van Bibi Netanyahu en zijn partnerpartijen, krijgen samen 47 zetels.
6: Je hebt er 61 nodig.
8: Exact, je hebt er 61 nodig, dus dat is niet genoeg. Maar de oppositie zonder de Arabische partijen krijgt er 50. Ja. Dus die hebben ook niet genoeg zetels. De Arabische partijen hebben er samen 10. Dus dat zou net aan moeten kunnen.
6: Ja.
8: Maar dat willen ze niet.
6: Nee, maar dan denk ik toch aan wat Bennett heeft gedaan. Er is een hele korte periode geweest dat Bibi geen premier was. En dat was toen Naftali Bennett,
8: 2022.
6: Een zeg maar modern orthodoxe politicus. een coalitie heeft gevormd met 8 partijen, meen ik, waaronder de Arabische partijen, alleen maar om die koet buiten de deur te houden. En ik denk, als de mensen maar boos genoeg worden, dat Bennett is nu weer kandidaat, samen met Lapid, leider van de oppositie, en nog anderen.
8: Ja.
6: Misschien dat zoiets weer gebeurt. En dat er toch een soort overeenkomst komt met die Arabische partijen.
8: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Israël heel erg gebaat is bij verandering. Hoe dan ook. Dat het tijdperk Netanyahu mag wel ten einde komen. Daar is inmiddels iedereen het over eens. Maar er is wel een addertje onder het gras. Kijk, we zitten natuurlijk één. Is 2022 was echt een andere tijd. He, voor Israëli's is 7 oktober 2023 een breuk. Een breuk ook met de gedachte dat je met Arabieren kan samenwerken. He, ik zeg het nu even zoals ze dat in Israël zeggen.
6: Ook de 21% Arabieren in eigen land?
8: Ook de 21% Arabieren in eigen land. Eisenkot, de runner-up, die dus nu 21 zetels zou halen, terwijl Likud er 22 zou halen. Dus hij komt dicht in de buurt. Eisenkot heeft gezegd, ik ga niet met de Arabieren samenwerken. Dus als de grootste oppositiepartij dat zegt, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Een ander model zou kunnen zijn dat ze werken met de religieuze partijen. Hè, dus de echte orthodoxe, niet de nationale Ben-Gvir-achtige extremisten, maar juist de echt ultra-orthodoxe partijen. Maar dat levert ook weer een probleem op bij het electoraat. Want die zeggen, hey, wij dienen in het leger, maar die jongens met baarden niet. En dat kunnen we niet toestaan. Dus wat gaat Bibi doen? Dat vroeg je. En ik ben het niet vergeten dat je die vraag hebt gesteld. Wat hij gaat doen, is dat hij op alle mogelijke manieren de Arabische partijen gaat zwartmaken. Zodat de oppositie het onmogelijk wordt gemaakt om daar alsnog een coalitie mee te vormen. Want als die dat doet, dan is er een impasse. Dan is er dus die periode dat die formatie niet lukt. En dan moeten er weer verkiezingen komen. En dan weer, en dan weer.
6: Ja, dat is al een aantal keer eerder gebeurd. Het is een coalitiesysteem. Het lijkt erg op het Nederlandse systeem. Het kost ook altijd zo'n moeite om een coalitie te vormen.
8: Absoluut.
6: Ja.
8: En in die zin zijn dus twee partijen eigenlijk heel gek in de fringes van de Israëlische samenleving. Dat zijn de kingmakers. Dus ofwel de Arabische partij, ofwel de ultra-orthodoxe, die eigenlijk allebei door de midden-Israëli's niet worden gezien als serieuze partners.
6: Ja. Even de kwestie Libanon of Hezbollah. Want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk in dit geheel. Mijn indruk is dat de meeste Israëliërs zeggen van alle kanten, In deze kwestie heeft Netanyahu absoluut een punt. Als hij dat stukje van Libanon niet bezet houdt en als hij niet continu het land weet te verweren tegen aanvallen van de Hezbollah, vooral op het noorden van het land, ja, dan gaan we helemaal naar de bliksem. Dus we moeten hem daarin wel steunen. Terwijl Trump duidelijk aan het zeggen is, joh, als je niet naar mij luistert, haal ik je onderuit. Dus wat dat betreft staat hij wel sterk, ook in eigen land.
8: Dat klopt. Dat is ook heeft weer te maken met 7 oktober. Sindsdien is de doctrine veranderd. Er is nu een veiligheidsdoctrine die eigenlijk zegt, we moeten om Israël heen een veiligheidszone maken. Of dat nou in Libanon is, in Gaza, en wie weet ook wel in Syrië en in Jordanië, die ons moet beschermen tegen een herhaling van Zetten. En dat, die angst is zo groot dat de meeste Israëli's dat wel prima vinden. Toevallig belde ik vanochtend met een vriendin. Haar zoon werd opgeroepen om in Libanon te dienen. Dus die zit nu weer in Libanon. Zij kan daar uiteraard niet van slapen. Want ik weet niet of je dat hebt bijgehouden, maar ongeveer elke dag wordt er een soldaat omgelegd. Dat betekent dat ook in die gezinnen ontstaat ook discussie. Want haar zwager en haar schoonzoon, ook jongens in de leeftijd van reservedienst, die hebben geweigerd. Die zeggen, we gaan hier niet meer aan meedoen. Want als wij meedoen met deze bezetting van het zuiden van Libanon, dan spelen we Netanyahu in de kaart. En dat willen we niet.
6: Nee.
8: En dat zijn echt niet, dat zijn geen linkse jongens. Dat zijn hele gewone Israëli's die al heel veel reservedienst hebben gedaan. En die zeggen, khalas, in het Arabisch, genoeg.
6: Ja.
8: We zijn er klaar mee, we doen het niet meer.
6: Wow. Is hoogverraad, hè?
8: Ja.
6: Niet naar oproep luisteren is hoogverraad.
8: Nou, het gebeurt heel veel.
6: Ja,
8: het gebeurt buitengewoon veel.
6: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël na 7 oktober. Israël houdt op dit moment ook nog iets van 60% van Gaza bezet. Netanyahu wil dat zelfs opvoeren naar 70%, las ik. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar?
8: Ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt als Libanon. Ze zien natuurlijk net zo goed als wij allemaal dat Hamas niet is verslagen. Sterker nog, dat hij zich weer aan het hergroeperen is. In dat stukje van 40%. Dus ook daar zie je dat er heel weinig tegenstand is tegen het idee dat Gaza verder moet worden geannexeerd. Dus ook daarin zie je dat, dat Netanyahu nog wel haakjes heeft om weer populair te worden. Waren het niet dat dat natuurlijk onmogelijk is, één. Hè, want we zeiden even voor de uitzending, je kunt zo'n terroristische organisatie niet alleen maar met wapens verslaan. En ten tweede, Trump wil het niet. Nee. Dus Trump wil alsnog daar natuurlijk wel iets doen. Hij wil daar een real estate visie verwerkelijken. En dan kunnen alle Israëli's nog zo roepen dat Kushner een Jewboy is. Maar ondertussen is het ongeveer het enige plan wat er überhaupt is. En er is ook al heel veel over te zeggen over dat plan. Maar dat plan is alsnog beter dan niks.
6: Oké, een kwestie die misschien nog meer reuring oproept en ook verontwaardiging in Israël, in de Arabische wereld en maar eigenlijk overal. Dat is wat op de westelijke Jordaan-oever gebeurt, waar naar mijn idee kolonisten, maar het zijn een soort hooligans, bezig zijn om allerlei gebieden die volgens de Oslo-regels niet vallen onder Israëlisch bestuur, om die gewoon in te pikken en mensen te vermoorden. Keihard en zeer controversieel. Hoe staat de Israëlische bevolking daar nou tegenover?
8: Ja, daar liggen de kaarten toch anders geschud. Ik denk dat ongeveer alle het hele oppositieblok daar zich tegen verzet. Ja. Het is namelijk zo, en dat is best wel, want je zegt het zijn hooligans, maar daar is natuurlijk nog wel daar zijn nog wel wat vragen over. Aritz kwam deze week met een heel diepgaand onderzoeksrapport over het noorden van de gebieden. Dus dan zit je rondom Jenin. Ja. Area A en B, voor de luisteraars, dat is dus gebied van de Palestijnse autoriteit. En daar zijn in het afgelopen half jaar tientallen nieuwe nederzettingen gebouwd, maar ook legerbasis. Ja. Dus of het leger nou ze achterna komt, of dat het leger er eerst gaat zitten en dan vrijbaar, dat weten we niet. Dat zegt het onderzoek niet. Maar het lijkt er toch wel op dat de minister die over de gebieden gaat, hè, dat is natuurlijk Smotrich, dus dat is zelf ook een kolonist, dat hij dat ook echt op een semi-officiële manier doet. Waardoor het ook veel moeilijker gaat worden om bij het Hoge Rechtshof, hè, dat proberen sommige organisaties, om daar dan een stokje voor te steken, om dat inderdaad weer terug te draaien. Ja. Het is een annexatie in het klein, maar het gebeurt wel degelijk.
6: Ja. In alles wat we bespreken komt het woord oplossing niet voor. De Amerikaanse vicepresident Vance, je had het al over, beet Israël laatst toe dat Amerika nog de enige vriend is die ze hebben.
9: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
6: Ja, leeft dat besef nou in Israël?
8: Ja, je ziet zeker onder strategisten en commentatoren dat besef heel, heel groot is. Mensen zijn heel erg bang dat inderdaad nu ze Amerika's sympathie en steun aan het verliezen zijn, dat dat op een dag ook zal uiten in geen wapens meer en geen geld meer. Ook geen veto's meer in de UN. Hè, die proberen om Israël tot orde te roepen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Maar je ziet ook dat het Bibiaanse idee, hij noemde dat wel eens de villa in de jungle. Hè, wij zijn gewoon helemaal alleen. Op andere momenten noemt hij dat Sparta. Wij zijn alleen. We kunnen niemand vertrouwen. De hele wereld is tegen ons. Iedereen is een antisemiet in dop. En dus moeten wij gewoon onze eigen boontjes doppen. En dat gaan we ook doen. Ik hoorde vandaag op Aruts 14, hè, dus het Bibi-propagandakanaal.
6: Ja, precies.
8: We kunnen dit prima alleen. We zijn slim. We hebben geld. We kunnen dit. Ja. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over.
6: Ja. Maar goed, even terugkomen naar het uitgangspunt. Je zei 90%. Vindt dat Iran heeft gewonnen. En in Bibi's eigen partij zelfs 93%. Dat moet uiteindelijk toch tot iets concreets leiden. Mensen moeten dan toch zeggen, hoe het ook linksom of rechtsom, we zitten op het verkeerde spoor en we moeten de zaak redden. Ondanks wat Kanaal 14 allemaal roept.
8: Ja, ja. Nou ja, er is één partij, zeg maar een relatief grote partij die die kans van slagen heeft om boven de kiesdrempel te komen. Dat zijn de Democraten. Yair Golan is ook een ex-militair, maar dat is de groep, dat is een beetje wat vroeger Meret en Avoda waren, de relatief linkse partijen. Die proberen nog op de een of andere manier een visie te creëren voor een ofwel twee staten oplossing of iets wat daarop lijkt. Maar daar is ontzettend weinig support voor. En dan heb je nog een groep, die is deze week een soort grassroots groep Standing Together. Die kennen jullie misschien wel, dat is iets wat je vaak op social media voorbij ziet komen, van die paarse hesjes. Die groep is nu heeft besloten om ook een partij te beginnen. Die partij staat echt voor één land, twee volken. Dus het zit een beetje tussen een één- en een twee-staten oplossing in. Een prachtig partijprogramma. Alleen, de kans dat die politiek iets in de melk te brokkelen hebben is zeer gering.
6: Het blijft ontzettend spannend. We zullen je ongetwijfeld deze dagen nog meer spreken. Dank Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël van na 7 oktober.
10: Blik op Europa.
6: Mark Rutte was deze week in de Oval Office en doseerde als vanouds. Dit keer was zijn student Donald J. Trump. Maar of die in aanloop naar de NAVO-top echt onder de indruk was van docent Rutte valt te bezien. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Rutte en een lessenaar, daar zetten die dan met dik filtstift getekende grafiek op. En daarboven stond dan weer Trump's trillion.
11: Ja.
6: Ja.
11: Gouden letters.
6: Gouden letters. Helpt het?
11: Oeh. Mag ik eerst een kleine aanloop nemen?
6: Ja.
11: Mag ik eerst zeggen dat Rutte wel heel erg in zijn element was in de Oval Office. Dat ik hem weer zag als die leraar maatschappijleer aan het Johan de Witt College in de Schilderswijk, wat hij een paar uur in de week bleef doen als premier. En wat me ook opviel, Bernard, normaal als een leider in de Oval Office komt, dan kom je eigenlijk niet aan de beurt. Hè. Dan is het Trump en de Amerikaanse pers en veel binnenlandse kwesties.
6: Ja, en hij sprong op, hè?
11: Ja. Rutte dacht, ik pak gewoon aan het begin 6,5 minuut.
6: Ja.
11: Dat was ongekend. Docent Rutte die even de vloer pakt. En dat op deze manier ook voor het oog van de Amerikaanse pers liet zien.
12: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
13: Right.
12: Trump 45 plus Trump 47. A total of extra spend by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion.
11: Ik weet niet of de student Trump was afgehaakt nadat hij hoorde trillion Trump en dat het daarbij is gebleven met zijn focus.
6: Ja.
11: Maar ik weet wel dat afgelopen zondag sprak ik Jeffrey van Leeuwen, de rechterhand van Trump in het NAVO-kabinet. En die had dit eigenlijk al voorspeld.
14: We gaan de cijfers presenteren aan de president, laten zien waar we nu staan. En ik denk dat je om die cijfers niet heen kan. Dus ik denk dat we er op die manier heel constructief en positief in gaan.
11: Ja, en zo geschiedde, Bernard. En volgens mij belde ik jou deze week. En toen zei ik, grappend, dit wordt een PowerPoint-presentatie. Zie je het voor je?
6: Ja.
11: Alleen, ik had niet gedacht dat het zo letterlijk zou zijn dat Rutte zou zeggen, ik sta op, ik ga naar mijn lessenaar, ik heb hier een paar prachtige grafieken voor je en dit ga ik aan je uitleggen.
6: Ja, nou is natuurlijk een grote vraag. Dit is allemaal om indruk te maken op Trump. Stroop om de mond smeren, noem het maar op. Het is de methode Rutte in extremo, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt Trump nou naar Europa? Helpt dit iets? Maakt het iets uit?
11: Nou, de eerste 10 minuten denk je, Trump vindt het wel leuk dat Rutte een beetje doseert. Hij geeft hem de ruimte. Hij haakte denk ik wel na een paar minuten af toen Rutte begon over hoeveel jobs dit opleverde. Dus hoeveel extra banen erbij kwamen. Nu de defensieindustrie in Europa op volle toeren lijkt te draaien. Want ja, dat ging om tienduizenden. Nou, daar draait Trump zijn hand niet voor om natuurlijk.
6: Nee.
11: Ik heb nog steeds de indruk dat Trump daarna dacht, ik ben niet zo happy met Europa.
15: It would have been nice if they said they didn't say it. But as Secretary General, and he's the boss of the whole operation, I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, you know, would have been a little bit different.
6: Yeah.
11: Hij zit nog vol met rancune over Iran, hè?
6: Ja.
11: En die in zijn ogen uitgebleven steun van de bondgenoten. Ja.
6: En het verhaal van Rutte is steeds, nee, dat zie je verkeerd. De NAVO is wel degelijk bereid en in staat om hulp te verlenen. Maar ja. er moet een soort ankerpunt komen, letterlijk en figuurlijk, om dat aan te binden, bijvoorbeeld.
13: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zaken...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Wij denken er misschien net iets anders over. Ik denk dat het nut heeft tot op zekere hoogte, omdat Rutte de scherpe randjes nu misschien van de ergernis van Trump heeft afgehaald. Hij gaat nu wel naar die NAVO-top in Ankara. Hij zegt ook, ik doe dat vanwege Erdogan. Hij zegt ook, Turkije is mijn grote vriend. Misschien ga ik weer F-35 jets aan ze geven. Mogen ze weer onderdeel worden van het programma. Tegelijkertijd denk ik dat jij zou zeggen, Bernard, ja, volgens mij is Trump gewoon boos. Vindt hij Europa op dit moment niet collegiaal en blijft hij daarbij?
2: Ja, dat is inderdaad wat ik denk dat hij denkt. Tot slot, voor Trump is de oorlog in Iran belangrijker dan de oorlog in Oekraïne.
1: Ja.
2: Europese NAVO-bondgenoten kijken daar anders naar. Hoe kijkt Trump naar Zelensky?
1: Ja, elke keer weer een soort momentopname, dat houden wij in de gaten. En dit is wat hij in het bijzijn van Rutte zei.
3: You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now? He famously...
4: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well. You have to say he's courageous. He's got great equipment. But he's got great men. He's got fighters.
1: Ja, het goede humeur dat Trump had tijdens de G7-top vorige week heeft hij dus nu weer doorgetrokken als het gaat om hoe hij kijkt naar Oekraïne.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd weten we dat Trump, als hij bijvoorbeeld weer met Poetin zou spreken, kan omslaan als een blad aan de boom.
2: Ja, de grap is steeds, elke 6 minuten denkt hij wat anders en dat deelt hij dan ook
1: en
2: mee.
1: En 6,5 minuut van Rutte was dus net 1,5 minuut te laat.
2: Precies, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+. Business
2: Beats. Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
3: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw

0: testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. In Vlissingen is na 18 jaar alsnog een verdachte gepakt van een overval. Een echtpaar dat een restaurant had naast de Kanovijver werd midden in de nacht beroofd en geslagen. De politie vroeg laatst weer aandacht voor de zaak omdat hij binnenkort verjaart. Het leverde tips op en vandaag dus een arrestatie. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobbey brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Middenmachten zoals de Europese Unie, Canada en Japan moeten samenwerken om een vuist te maken tegen de grootmachten in de wereld.
7: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and most to gain from genuine cooperation.
6: Dat waren de woorden van de Canadese premier Carney eerder dit jaar op het World Economic Forum in Davos. Maar wie daar al veel langer over praten zijn Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daarover heeft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker het boek De Kracht van Middenmachten geschreven, samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits. Welkom.
8: Dank je wel.
6: De ondertitel van jullie boek luidt: Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Waarom zijn die landen zo belangrijk voor ons?
8: Nou, ze zijn überhaupt al belangrijk voor ons, zeker in economisch opzicht nu. Maar wij denken heel sterk dat ze veel belangrijker zouden moeten zijn. Ook omdat je ziet dat landen, kleine middenmachten als Nederland, in toenemende mate geïsoleerd zijn geraakt in het geopolitieke. Ja, nog geen geweld op veel plekken, maar het zit er wel aan te komen, lijkt het.
6: Het zit er dichter, ja.
8: We zijn onze grote beschermer kwijt en we weten niet Amerika. En dat is waarschijnlijk blijvend. Even afwachten natuurlijk.
6: We
8: gaan slecht om met China, denk ik.
6: Ja. Het boek leest als een soort pamflet, Maar het is een boek geworden. Waarom?
8: Ja, nee, het is volledig mijn schuld. Het was een pamflet en we konden niet stoppen met schrijven. Dat is ons aan te rekenen. Het was een pamflet en het is een boek geworden. Er moest heel veel in. Ook, en dat is ook wel, dat onderstreept eigenlijk ook weer ons argument dat we te weinig weten over Oost-Azië in Nederland. Er wordt te weinig aandacht aan besteed, het onderwijs en zo. Dus we moesten best wel veel gedachten introduceren om het argument, om onze argumenten goed begrijpelijk te maken. Ja, en dat heeft woorden nodig.
6: Ja, en we kennen eigenlijk Japan en Korea en Taiwan alleen maar van de producten waar ze beroemd om zijn. Ja. Auto's of chips of zo.
8: En
6: voor de rest weten we er niet zoveel van. Hè? Dat is natuurlijk... je hebt een aantal aanbevelingen, daar komen we straks op. Eerst kijken we naar wat we kunnen leren. Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn drie hele verschillende landen met andere achtergronden en toch vinden ze elkaar hierin. Komt dat puur door die gemeenschappelijke vijand?
8: Nee, niet alleen. Ze hebben, het is ook een beetje een toeval, zou je kunnen zeggen. Het is hoe de geschiedenis loopt. Het zijn landen die op een eigen manier een enorme strijd ook hebben moeten vechten met hun eigen autocratie. Dit zijn landen die Taiwan en Zuid-Korea, althans in de jaren 80, nog dictaturen waren.
6: Ja.
8: Japan was een koloniale grootmacht die andere landen heeft onderworpen en ingelijfd.
6: Waaronder Korea.
8: Ja. En Taiwan ook. En daar weten trouwens in Nederland natuurlijk ook echt wel wat van. Wat dat stukje geschiedenis. Maar zowel Taiwan als Japan als Zuid-Korea hebben dat overwonnen. En zeker Taiwan en Zuid-Korea hebben dat eigenlijk helemaal op eigen houtje gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen die je eruit kunt trekken. Dat naast die economische bloei die je daar ziet, ook een democratische bloei ziet.
6: Ja, en dat is van binnenuit gekomen, zoals het hoort. Nooit van buitenaf opgedrongen, door wie dan ook. Laten we even praten over Taiwan. Dat land wordt bedreigd, eigenlijk. Hè, omdat China steeds zegt, vroeg of laat dan pakken we het terug of in, of het hoort bij ons. Enfin, daar hebben we het vaak over gehad. Oorlog wordt gevreesd. Hoe gaan deze landen daarmee om? Met die dreiging. De dreiging dat Taiwan gevaar loopt.
8: Ja, alle drie anders. Kijk, voor Taiwan is het natuurlijk een existentiële kwestie, want als dit fout loopt, is er geen Taiwan meer.
6: Nee.
8: En wat je ziet, en hier praat ik Casper helemaal na hoor. Casper is de Taiwan-expert. Taiwan eigenlijk een hele robuuste democratie heeft weten te creëren, juist om die dreiging van buiten te weerstaan. Wat je vaak ziet is juist de reflex de andere kant uit. We moeten ons nu verdedigen tegen het buitenland, dus nu zijn even alle vrijheden opgeschort. Wat er in Taiwan is gebeurd is dat al die groepen die denk ik zich zorgen kunnen maken of ze in vrijheid kunnen verder leven als China de zaak zou overnemen. Kijk maar wat er in Hongkong is gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk de democratieactivisten, maar ook de LGBTH-gemeenschap. Die maken nu deel uit van een samenleving die zich verzet tegen die dreiging. Die zich daarvoor wapent eigenlijk om dat niet te laten gebeuren.
6: Ja.
8: Dat is denk ik iets heel erg waardevols om in te zien dat die een bedreiging van buiten zou moeten leiden eigenlijk tot een sterkere democratie in het land waarin iedereen, omdat iedereen wat te verliezen heeft, zijn of haar of hun steentje bijdraagt.
6: Ja, het is op zichzelf knap, want toen Chiang Kai-shek, de eerste president van Taiwan, daar kwam, toen was het echt een rabiate dictatuur en daarna toch ook nog heel lang.
8: Ja, Chiang Kai-shek was niet de meest democratische
6: aangelegde
8: man. Nee. Klopt, ja.
6: We hebben dat zelf bij Rusland lang niet gedaan. Pas bij de Russische invasie van Oekraïne werden we wakker, namelijk wat is hier eigenlijk aan de hand en is dat nou wel een soort bevriend land of nog niet? Trump zijn we ook nog steeds een beetje aan het pleasen.
8: Ja.
6: Is dat de vergelijking die jullie ook willen maken? Dat wat wij doen niet werkt.
8: Ja, we slaapwandelen, denk ik, geopolitiek gezien nog steeds. En dan ben ik nog optimistisch. Want een deel van mij denkt ook dat we nog steeds aan snurken zijn.
6: Ja.
8: Dat we gewoon niet in de gaten hebben wat er gebeurt. Hoe alleen landen als Nederland kunnen komen te staan. En dan moet je tegen wapenen. En daar moet je 24 uur per dag mee bezig zijn. En ik weet niet, als we dat zijn, dan zie ik de resultaten niet. Ja, en dan moet je vertrouwen op eigen kracht. En dan kan je niet vertrouwen op de kracht van een Amerika of een China of welke andere grootmacht ook. En dan moet je dan is de alliantie met andere middenmachten die gelijkgestemd in de wereld staan. Eigenlijk de enige optie die je hebt. En binnen de EU heb je natuurlijk een aantal van die landen, maar ook buiten de EU zullen we toch echt verder moeten kijken.
6: Ja, maar wat wij natuurlijk hebben, en dat komt omdat wij al een hele tijd democratieën zijn, natuurlijk in dit deel van de wereld, is dat we narigheid vermijden. We willen geen confrontaties. Nee. En als ik jou goed begrijp, zeg je ja, maar dan moet je het lef hebben om die wel aan te gaan.
8: Ik denk niet dat we. Ja, als wij ze niet aangaan, dan worden ze aangegaan voor ons.
6: Ja.
8: En dat is denk ik wel, als ik in één zin het verschil zou moeten karakteriseren tussen hoe Taiwan, Zuid-Korea en Japan de bedreigingen, de crisis die er nu zijn in de wereld bekijken en hoe wij dat in Nederland doen. Wij leven toch nog een beetje in de wereld zoals we die graag willen zien.
6: Ja.
8: Een wereld waarin Trump uiteindelijk wel tot zijn zinnen komt. Rutte houdt hem onder controle tot hij aftreedt, zodat zijn termijn erop zit.
6: En daarna komt er weer een gewone president.
8: Ja, en dan komt het weer. Dan kunnen we weer gewoon verder.
6: Ja.
8: Terwijl in deze drie Oost-Aziatische landen men leeft in de wereld zoals die is. Ja. Namelijk in een zeer instabiele, onzeker geworden wereld. Waarin je maar beter voor jezelf kunt zorgen, want niemand gaat het voor jou doen.
6: Nee. Dit is BNR De Wereld. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits schreef hij het boek De Kracht van Middenmachten over het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor ons.
9: So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and the future of democracy.
6: Ja, dat was de vicepresident van Taiwan, mevrouw Xiao, als ik het goed uitspreek, op bezoek in Brussel vorig jaar. Jullie komen met een hele reeks aanbevelingen. Zijn er 18. Die kunnen we niet allemaal behandelen. We gaan er een paar van doornemen. Ja. Welke vind je zelf de belangrijkste?
8: Oh jee, gewetensvraag. Ik zou het echt niet weten.
6: Oké. Okay. Nou, zullen we het omdraaien? Pakken we er een paar uit. Maak een vriendencoalitie vanuit de Tweede Kamer met Taiwan. Verschillende andere Europese landen hebben dit ook gedaan. Waarom moet dit?
8: Nou, als je kijkt, mocht er oorlog komen in Taiwan, en die kans is er, dan zou dat rampzalig zijn voor. Laten we eerst even naar de economie kijken, naar onze economieën. Aanvoerlijnen via de Zuid-Chinese Zee worden verstoord. Japan wordt geïsoleerd, Zuid-Korea ook. We worden volledig afhankelijk van China. Dat zou iets doen met het echt een negatieve invloed hebben op het machtsevenwicht in de wereld. Richting autocratie gaat het dan. Dat wil je voorkomen. Je wil daar geen oorlog vechten. De beste manier om dat te voorkomen is niet om elke keer als China een stapje zet verschrikt naar achter te springen, maar om precies het tegenovergestelde te doen. Wat we bij Oekraïne niet hebben, of te laat hebben gedaan, namelijk steunen tegenover de bullebak aan de andere kant van de grens.
6: Ja.
8: Laten zien dat als het oorlog wordt, dan is het niet alleen oorlog met Taiwan.
6: Dus dat betekent dus steun aan de landen die jullie beschrijven, Taiwan, Japan, Zuid-Korea, in plaats van steeds maar mopperen op of tekeer gaan tegen China.
8: Dus dat bang zijn voor China, omdat je wil China niet uitdagen. Natuurlijk wil je China niet uitdagen. Maar ik vermoed dat escalatie het best kan worden voorkomen door krachtig te staan voor jouw partners. En daar hoort dan Taiwan bij, wat mij betreft.
6: Ja, de samenwerking op economisch gebied is prima.
8: Ja.
6: Die hebben we.
8: Ja.
6: Denk maar aan de chips. En ook politiek gezien hebben wij voor Taiwan wel enige sympathie. Maar wat we niet doen, is wat we naar mijn mening gewoon zouden moeten doen, namelijk het land erkennen.
8: Ja.
6: Dat hebben we allemaal. We hebben het allemaal laten vallen in 1979, omdat Taiwan uit de VN was en China erin. En dan had je die eenlandspolitiek. Hebben we allemaal gezegd, oké, doen we dan aan mee. Maar als je zo consequent wil zijn, dan moeten we daar maar eens een streep onder zetten en Taiwan erkennen. Wat is er eigenlijk op tegen?
8: Ja, ik denk de onvermijdelijke ruzie die zal volgen met China. De sancties die China zal opleggen aan landen die Taiwan erkennen. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke situatie gaat zijn.
6: Dat weet ik niet, maar je waarschuwt zelf tegen de angst.
8: Absoluut. Ja. Ik denk dat je dat serieus moet overwegen. En dan kijken wat het beste werkt. Als dat erkenning is, dan zonder meer voor erkenning kiezen.
6: Ja, en gewoon weer een ambassade neerzetten. Wat we vroeger ook hadden.
8: En in voorbereiding daarop de relaties aanhalen.
6: Ja.
8: Taiwan doet het al met ons. Hè? 650% meer investeringen in de afgelopen jaren in de EU door Taiwan.
6: Ja. Ander punt. Bouw aan een veiligheidsdivisie met Zuid-Korea, Japan en Taiwan en let daarbij vooral op het beschermen van aanvoerlijnen en cruciale grondstoffen. Zeg je dan maar eigenlijk, we moeten geen Europese China-strategie maken, maar eentje om, die we samen ontwikkelen met deze drie landen?
8: Nou, we zullen wel een Europese China-strategie moeten hebben, ben ik bang. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met deze landen ook te ontwikkelen. Deze landen weten hoe ze met China moeten omgaan. Zijn onafhankelijk gebleven, ondanks soms enorme druk. Over het algemeen zonder oorlog te voeren. Dus daar kan je wel best wat van leren. En ja, het zwakke punt, een van de krachtigste punten waar China natuurlijk een bijna monopolie op heeft, dat zijn die zeldzame mineralen en aardmetalen, al wat iets meer zijn.
6: Ja.
8: Dus ja, je moet die aanvoerlijnen beschermen. Aan de kant moet je ze ook wel misschien investeren in andere manieren om eraan te komen.
6: Maar het heeft veel te maken, alles wat je vertelt heeft veel te maken met lef. Valt mij op. Het gaat gewoon om te zeggen, we durven dingen te doen of te zeggen.
8: Nee, klopt. We zijn
6: en laat ze dan maar komen met hun woedende reactie, hupsakee.
8: Ja, dat is zo, ja.
6: Een paar andere punten die met elkaar samenhangen. Bestrijd het anti-Aziatische racisme.
8: Ja.
6: En verstevig de kennis over Oost-Azië in het onderwijs. Hoe groot zijn bijvoorbeeld in Nederland de vooroordelen?
8: Extreem. En werkelijk, ik heb het zelf ook onderschat, wat notabene mijn werk is.
6: Ja.
8: Toen met corona zag je dat de rare dingen die er opeens over China werden verteld.
6: Ja.
8: En Chinezen.
6: Dat kwam ook door Trump, hè? I call it the China virus.
8: Ja, dat kun je zeker. Maar
6: heeft ook niet geholpen.
8: Heeft ook niet geholpen.
6: Nee.
8: Maar ja, we zijn allemaal mensen die zelfstandig kunnen denken. Dus dat kan je verwerpen. De manier waarop er lacherig werd gekeken naar hoe Taiwan en Zuid-Korea het virus te lijf gingen. Terwijl dat veel rationeler, wetenschappelijker en uiteindelijk ook veel beter is geweest. Er zijn minder doden gevallen relatief in Zuid-Korea dan hier. 3 keer zo weinig.
6: Ja. En doen we ook nog steeds dingen als ze zijn niet van elkaar te ontlijken, allemaal op elkaar?
8: Ja, nou, laten we ook met voetbal, vrees, toch?
6: Hè?
8: Rafael van der Vaart met voetbal.
6: Oh ja.
8: Grapje.
6: Ja,
8: ja, kijk, en als er voor de rest dat racisme niet is, kan je zo'n grapje maken. Zolang het er wel is, is zo'n grap gewoon, het helpt allemaal niet.
6: Nee. Nee, maar bovendien, ik hoor altijd van Aziaten dat ze van ons precies hetzelfde
8: vinden. Ja, nee.
6: Dat is zo. Jullie doen ook oproep aan de media om meer aandacht te besteden aan Oost-Azië, onder meer bij de publieke omroep. We zitten hier niet bij de publieke omroep.
8: Nee, maar jullie besteden ook wel meer aandacht.
6: Dat is ook zo. Ja. Nu hebben we een paar jaar geleden de serie Squid Game gehad uit Zuid-Korea. Dat was een mega-hit op Netflix. Ja. Wat moet erbij komen?
8: Van alles. Waar het uiteindelijk om gaat, is denk ik dat het belangrijk is voor ons om landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan te zien als Frankrijk, Duitsland en België. Ja. Landen die heel iets eigens hebben. En toch landen waarvan je heel veel herkent van jezelf.
6: Ja.
8: Wat menselijk. Dat is raar dat ik ook moet zeggen. Maar er is nu, wie gaat er in godsnaam Duitsers en Fransen door elkaar halen en op één hoop gooien? Dat doe je niet. Je weet dat hun geschiedenissen anders zijn. Dat de samenlevingen anders zijn. Kunnen prima met elkaar de één deur. Daar gaat het niet om. En datzelfde niveau van kennis moet je hebben, denk ik, ten opzichte van ons
6: Duitsers. Nou, vind ik dat met ik ken die landen wel. Ik vind dat met Japan en Korea moeilijker. Eerlijk gezegd.
8: In welke zin?
6: Om die als volkeren uit elkaar te houden.
8: Oh, maar goed, dat leer van
6: kunnen ze zelf vaak niet eens zo goed.
8: Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Zeker niet omdat het natuurlijk ook best wel wat over en weer heel veel kruisbestuiving is geweest.
6: Ja.
8: Maar als het gaat om cultuur is dat niet zo moeilijk om ze uit elkaar te halen. En geschiedenis ook niet. Maar goed, dat is ook niet het punt, denk ik. Het punt is, denk ik, dat je ernaar moet kijken wat de jeugd veel meer doet, de echte allerjongste generatie, als gewoon landen.
6: Ja.
8: Gewoon, en waar niks raars aan is, wat wel anders is, wat leuk kan zijn, spannend kan zijn, waar je wat van kan leren.
6: Ja. Ik ken wel een hele hoop mensen die de laatste tijd die naar Japan en Korea zijn geweest, gewoon met vakantie. Ja. Of dat had ik daarvoor nooit gehoord. Nee. Dus plotseling in de opkomst. Heel goed dus.
8: Absoluut.
6: Heel goed dus. We zien ook in Japan een vrouwelijke premier. Wij hebben in dit land nog nooit een première gehad. Alleen maar premiers.
8: Ja.
6: En zij hebben notabene in dat land met de positie van vrouwen toch niet zo vanzelfsprekend.
8: Nee, klopt.
6: Ook dat is iets om naar te kijken, toch?
8: Absoluut.
6: Ja,
8: ja, en ook iemand die, ondanks de verwachtingen die er waren, ze komt van natuurlijk van de conservatieve tak van een vrij conservatieve partij.
6: Ja.
8: Die toch echt verrassend
6: zeer opmerkelijk
8: werk doet. Ja.
6: En die staat een vrouwtje, zo gezegd.
8: Absoluut. Ja. Ja.
6: Nog eentje.
8: Ja.
6: We hebben tijd voor investeren in gezamenlijk wetenschappelijk onderzoekprojecten. En daarbij noem je meerdere disciplines. Werken we nu nog niet genoeg samen?
8: Nee, we werken nog niet genoeg samen. Er wordt samengewerkt hoor. En er is ook belangstelling aan beide kanten. Bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Dat ken ik zelf het best als voorbeeld. Maar er kan veel meer worden gedaan. En dan kan het over geesteswetenschappelijk onderzoek gaan. Maar ook op het gebied van de biomedische wetenschappen. Op het gebied van defensie. Er is zoveel meer om te doen. Nederland is natuurlijk ook een land waar veel aan technologie en hoogwaardige wetenschap wordt gedaan. Zuid-Korea ook, Japan ook, Taiwan ook. De synergie die daaruit zou kunnen ontstaan, is enorm. En dat is, moet ik ook wel zeggen, daar zijn we nou wel, denk ik, op het goede pad. Omdat deze landen, en Taiwan dan niet, maar ook bij de Europese onderzoeksprojecten worden betrokken. Ja. Dus die vanuit de EU worden gefinancierd.
6: Ja, en ik denk dan ook, Nederland was niet het eerste, maar tweede land in de geschiedenis dat een handelsrelatie had met Japan, al in de 17e eeuw, met een eigen handelspost op Deshima. Moeten we een beetje meer denken in die richting? Upskate, terug naar wat we toen deden.
8: Ja, maar dan we mochten dat eilandje helaas niet afdoen.
6: Ja, één keer per jaar.
8: Ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, de reis naar de Shogun, naar het Hof. Ja. Nee, maar goed. Ja, inderdaad. Maar dan overal kleine eilandjes. En ook hier vooral. Laat ook hier de aanwezigheid van Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven, instellingen, kennisinstellingen, noem maar op, gewoon duidelijk zijn. Hoe meer we met elkaar doen, denk ik, hoe beter we er uiteindelijk van worden.
6: Oké. Dank, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek De Kracht van de Middelmachten over het belang van Japan, Zuid-Korea en Taiwan voor ons.
4: Postma in Amerika.
6: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij was gisteren bij de aftrap van Great American State Fair. Dat is ter gelegenheid van de Amerikaanse 250ste verjaardag. Trump hield daar een grote toespraak. Hoe was dat?
10: Nou, dat voelde een beetje gek, Bernard, want dit is dus een nationale viering, hè, voor alle Amerikanen. Maar Trump maakte er natuurlijk echt een Trump-rally van. En je weet nog wel, denk ik, hoe dat ontstond. Eerst zouden er artiesten optreden voor die State Fair. Nou, die zeiden op een bepaald moment, die zegden allemaal af, één na één. En toen zei Trump op een bepaald moment, nou, weet je wel wat, ik ga het gewoon wel doen. Ik zorg wel dat er heel veel mensen gaan komen. Wel interessant, want die artiesten zeiden van, wij doen dit niet omdat er een politiek tintje aan zit. Daarvan zei Trump, dat is onzin, maar nou ja, ze krijgen nu toch wel gelijk, moet ik zeggen. En ja, als je dat zag, joh, een groot deel van zijn ministers hield een praatje. Hij vertelde hoe Amerika op sterven na dood was door Biden, dat hij het land gered heeft. Het ging over transgenders en mannen in vrouwensporten, immigratie. Alle greatest hits van een campagne bijeenkomst kwamen voorbij. Alsof we midden in de campagne zaten. Nou, zitten we ook eigenlijk wel een beetje. En ja, zo beloofde Trump bijvoorbeeld ook dat de benzineprijs heel snel omlaag zal gaan. Nou, daar werd hardop gejuicht natuurlijk. En ja, natuurlijk die oorlog. Die zijn allemaal sowieso ook een groot succes.
11: One week, Iran was essentially finished. In one hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store, but we don't want to get carried away.
10: Ja, op zo'n moment wat het nationale eenheid moet zijn, krijg je dit. Dus ik zou zeggen, pas maar op Cuba. En ja, het ging, Iran gaat nooit een nucleair wapen krijgen. Het is allemaal al geregeld. Die onderhandelingen, die zijn alleen nog maar voor de vorm, want we weten het al. En om allemaal wat kracht bij te zetten, flyovers van een B-2-bommenwerper, F-35's, F-16's. Nou ja, je snapt het gevoel.
6: Ja, ja, geweldig. Ik moet ontzettend lachen over dat. Dat was meteen geregeld met. Maar hij heeft 39 keer tot nu toe gezegd dat er een akkoord was met Iran, hè?
10: Ja, dus ik denk inmiddels wel meer. Hij blijft het zeggen. Ja. En je merkt er wel voor die mensen daar, wat vooral Trump-supporters waren, alleen maar eigenlijk, daarvoor is dat ook gewoon waar.
6: Ja, Trump maakt van Amerika's verjaardag helemaal zijn eigen Trump-feestje. Hoe regelde die dat?
10: Ja, je krijgt bij veel van die festiviteiten echt Amerika's geschiedenis en cultuur, maar dan met een MAGA-sausje. Dus niet woke, wel veel Trump-verering, veel militairen, dat soort dingen. Nou, wat ik net ook noemde, de 4th of July geeft hij weer een toespraak. Dit is heel anders dan hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden werd gevierd toen Amerika 200 werd. En dat deed hij door eigenlijk de officiële feestcommissie voor Amerika 250 buitenspel te zetten. Er zijn nu twee feestcommissies tegelijk. Eerst de oorspronkelijke, die heet America 250. Dat is een non-profit, 10 jaar geleden opgericht door het congres, geleid door mensen uit beide politieke partijen. Daar zitten dus ook democraten in. Maar Trump bracht daarbij Freedom 250. Wat erg hetzelfde klinkt. Dat is van de Trump-regering, publiek privaat, dus daar zitten ook veel sponsors bij die daar een bijdrage aan leveren. Die zijn ook niet altijd openbaar. Dat is bij die eerste America 250 is dat wel openbaar. Dus er zijn veel zorgen over belangenverstrengeling en ook buitenlandse donoren. En wat je eigenlijk ziet is dat Freedom 250, dus de feestcommissie van Trump, die heeft het eigenlijk helemaal overgenomen.
6: Ja, en die Freedom 250 die heeft dus ook veel meer budget dan America 250.
10: Ja, en daar zie je dus heel duidelijk hoe dit gegaan is. Want America 250 zou 100 miljoen dollar krijgen van de overheid. Heeft uiteindelijk maar 25 miljoen gekregen. Ze hebben nu ook een flink tekort. Ook omdat er minder sponsoren komen. Wat me wel logisch lijkt. Want ja, je hebt nu ook een organisatie van de president. Daar kan je ook geld aan geven. Daar heb je waarschijnlijk als bedrijf meer aan. Hè? Freedom 250, dus Trumps feestcommissie... die kreeg inmiddels al zo'n 70 miljoen dollar van de Trump-regering... Dat moet naar 100 miljoen dollar gaan. Dus veel meer dan de oorspronkelijke feestcommissie. En daar gaat het financieel goed mee. Maar hoe dat dan kan, dat Trumps feestcommissie dus meer geld krijgt dan de oorspronkelijke, dat zegt de Trump-regering niet. Dat is niet transparant. Welke bedrijven of donateurs erachter zitten, dat weten we. Sommigen weten we daarvan, maar in grote lijnen ook niet. En daarvan zeggen democraten dus, ja, wat als dat buitenlandse bedrijven zijn? Belangenverstrengeling, corruptie, hoe zit dat? Dus verdeeldheid.
6: Ja, even heel kort nog, Jan. Wat vinden de Amerikanen van de verjaardag?
10: Nou, wat ik wel heel interessant vond, hier is ook verdeeldheid over. Amerika is natuurlijk gesticht door de Founding Fathers. Die worden enorm geïdealiseerd. Hè? George Washington, Thomas Jefferson, de helden van dit feest. Naast Trump. En wat blijkt nu? Maar 19% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers blij zouden zijn met hoe Amerika nu is geworden. 77% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn over dit Amerika. Dus 250 jaar Amerika, een land met daddy issues, Bernard.
6: Oké. Dankjewel, Jan Post. Correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl. BNR Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad, bij Almere Oostvaarders, 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open, terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting, maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat ze er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En nu zijn er weliswaar onderhandelingen, maar het blijft toch spannend. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt Iran aan de touwtjes. De vraag is nu, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten lichtpuntjes? Wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? En het betekent natuurlijk ook van alles voor ons. Bijvoorbeeld als het gaat om de handel. Ik bespreek het de hele week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En vandaag bespreek ik dat met Abdul Bouzerda. Hij is een Midden-Oosten-deskundige journalist. Hij presenteert de VPRO-podcast Achter de Frontlinie, maar werkt ook voor programma's als OVT en Bureau Buitenland. Van harte welkom.
8: Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
7: Ja, nou, wij zijn ook heel erg blij, want dan kunnen we echt een beetje ook in de achtergronden van Iran en waarom dat zo sterk is. Maar eerst om jou nog even wat beter te leren kennen. Wanneer ben jij voor het laatst in de regio geweest?
8: In de regio was het nog eind vorig jaar. Toen was ik onder andere in Libanon, in Syrië. En met name Syrië is een land wat ik echt heel intensief volg. Ik moet bekennen dat door de oorlog van Iran dat ik eigenlijk niets meer zo heel goed Syrië volg. Dus Midden-Oosten is een heel grob containerbegrip. Het is eigenlijk de laatste tijd vooral Iran en het dwarsbanden met andere landen. Maar ik volg ook Saudi-Arabië en de Golfstaten en probeer er af en toe, regelmatig wil ik graag zeggen.
7: Ja.
8: Maar het kan niet altijd.
7: Maar je probeert er vaak te komen.
8: Ja, ik ben er regelmatig. Ik spreek de taal. Ik ken de mensen daar. Ik heb natuurlijk contacten. En volg ook de mensen daar en de media in die landen.
7: Ja, ja. En ook Iran ben je
8: ook
7: daar?
8: Ook Iran ben ik ook geweest.
7: Ben
8: ja,
7: je ook geweest? Wanneer was het voor het laatst?
8: Dat is echt een hele tijd terug. Dat is ruim 10 jaar geleden. Geef ik eerlijk toe. Ik moet ook bekennen dat ik de reden dat ik een tijdje niet meer ben geweest, omdat ik graag naar Amerika wilde. En de luisteraars zullen dat misschien niet weten. Maar als je dus een aantal jaren, ik geloof dat het 5 jaar is, voor het laatst in Amerika, in Iran bent geweest, en andere landen, ja, Jemen hoort er ook bijvoorbeeld bij, dan mag je Amerika niet binnen. Inmiddels ga ik niet naar Amerika, dus ik had ook gewoon naar Iran kunnen gaan.
7: Ja, gek hoe ons leven eigenlijk in dat opzicht veranderd is. Je zegt, je spreekt de taal. Dat is natuurlijk fantastisch, want dat opent ook bepaalde deuren. Wat vertellen de mensen jou als je ze spreekt, ofwel als je er bent, maar we hebben natuurlijk ook telefoon van alles en nog wat om met elkaar te communiceren. Wat vertellen ze jou?
8: Ja. Het zal niet zo verbazen, het is een open deur, maar ook in wat wij het Midden-Oosten noemen, aan beide kanten van de Persische Golf, in Iran en in bijvoorbeeld de Arabische Golfstaten, de mensen zijn heel divers. En over het algemeen zijn echt raakvlakken. Mensen willen verliefd worden, die willen een carrière opbouwen, die willen een opleiding, die willen reizen, die zijn nieuwsgierig, die willen aan je ruiken, hoe zit het eigenlijk in Nederland? En kijk, wij kijken heel vaak naar die regio van, het is een kruidvat, het is vaak oorlog, en dat is natuurlijk ook waar, dat geldt voor een groot gedeelte van de regio. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de Golfstaten. Het is echt een psychologische shock voor heel veel mensen, bijvoorbeeld in Dubai, in Saudi-Arabië, dat ineens die raketten zo over hun hoofden heen vlogen. Ja, dan moet je voorstellen, die mensen zijn geen oorlog gewend. Dat is net zoiets als dat wij, ik kom toevallig oorspronkelijk uit Arnhem, dat ineens raketten over mijn hoofd heen vliegen in de wijk Prezenkaven of Klarendal. Dat is onbestaanbaar, dat ken ik van verhalen van de Tweede Wereldoorlog. En dat dat ineens gebeurt, dat is echt heel raar. En dat is de shock waar heel veel mensen in zitten. Ja. En de oorlog. En als het gaat om Iran, het is relatief een heel jong land. We hebben een oorlog gehad, een verschrikkelijke oorlog tegen Saddam Hussein. Dus hun opa's en hun ouders hebben het min of meer ook meegemaakt. Maar heel veel van de jonge Iraniërs, dat is ongekend voor hen wat ze nu meemaken. Dit zijn de Gen Z-generatie en millennials. Dat is gewoon buitengewoon traumatisch.
7: Ja. Is er een verhaal dat je echt bijzonder heeft geraakt? Want je komt als journalist zoveel verhalen tegen. Mm-hmm.
8: Nee, er zijn verschillende verhalen. Ik bedoel, in Syrië, ik was daar en ik vind het echt een... kijk, mensen zijn mensen, maar ik heb wel mijn hart verloren aan Syriërs, moet ik eerlijk bekennen. Mm-hmm. Ze hebben ontzettend verschrikkelijk meegemaakt.
7: Je krijgt straks nog een heel blok om daarover te praten.
8: Ja, het is verschrikkelijk wat ze hebben meegemaakt. We kennen natuurlijk de beelden van Gaza, maar eigenlijk is min of meer hetzelfde in Syrië gebeurd. En dan ben je daar en die mensen hebben helemaal niks en die zijn zo blij dat je daar bent. Dan zit je in een taxi en die man vertelde dus aan mij dat hij geen geld heeft om zijn gebed te repareren. En hij wilde geen geld van mij aannemen voor een hele simpele taxiret. En ja, denk je van, gasvrijheid. En dan doen we altijd heel clichématig over. Maar het heeft mij zo geraakt. En ik weet het is een cliché verhaal. Maar het is echt zo. Mensen zijn zo lief. En zo gasvrij. Het is ongekend.
7: Ja, en dat is dus de andere kant van oorlog. Hè? Dat mensen dus ook heel erg veerkrachtig zijn en naar elkaar toe groeien. Dat vertelde Tarek Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. Zeker. Ook over Libanon. Als je dan met al jouw kennis, we komen straks op de actualiteit ook met de onderhandelingen. Maar als je met al jouw kennis probeert de kern van het Midden-Oosten te vatten, wat natuurlijk een hele grote vraag is, dat besef ik me. Maar proberen daar ook een beetje achter te komen. Wat moeten we in de kern begrijpen?
8: Ja, twee woorden. Een leidend voorwerp. Het Midden-Oosten is een speelveld van geopolitieke krachten. Dat heeft te maken met omdat daar olie zit, omdat Israël daar zit. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. En de mensen die daar wonen zijn ook leidend voorwerp, vaak van de regimes. Regimes die vaak hun eigen agenda hebben, die soms heel repressief kunnen zijn. Of ik zeg heel soms, heel vaak repressief kunnen zijn. Dus ik denk dat dat wel een gemeenschappelijke noemer is. Ik denk dat, en tegelijkertijd is het natuurlijk diversiteit. We kijken vaak als één blok, maar het zijn verschillende mensen. En tegenwoordig de Gen Z-generatie, bijvoorbeeld in een land als Saudi-Arabië, wat revolutionair is wat daar heeft plaatsgevonden. Mensen gaan naar feesten, mensen ontwikkelen zich. Vrouwen die eigen bedrijven runnen. We hebben vaak een eendimensionaal beeld van die regio.
7: Ja.
8: Maar het is zo rijk en ook zo'n mooie cultuur. Ik wil dat ook vooral benadrukken.
7: Ja, dus eigenlijk is het gewoon een big five over het Midden-Oosten maken. Ja, dat doe je eigenlijk gewoon die diversiteit bijna tekort, hè?
8: Ja, dat doe je vaak tekort, maar ik denk dat het wel goed is aan de andere kant, want dat is natuurlijk ook mijn werk, analyseren van wat politiek is. Dat gaat vaak ook over de mensen heen. Maar ik denk dat we daar ook eerlijk over moeten zijn, wat er op het spel staat. En dan moet je soms vrij analytisch. En dan vergeet ik ook wel eens dat humanitaire of humane aspect. Maar ik denk dat het wel goed is om dat af en toe, of niet af en toe, regelmatig ook te begrijpen dat het over mensen gaat.
7: Ja, goed dat dat is benoemd. We gaan nu wat meer de analyse in als het gaat om de actualiteit ook. We hebben natuurlijk gezien in Zwitserland afgelopen weekend onderhandelingen geweest op hoog niveau. En nu gaan er weer subcommissies aan het werk die weer aan het hoofdcomité weer verslag gaan doen. Er wordt gezegd ook door middel van de gasten ook deze week, nou, toch wel een lichtpuntje. Maar de grote vraag is, hoe groot is de vooruitgang? Ja. Hoe kijk jij naar wat er tot nu toe voor stappen zijn gezet?
8: Kijk, het gevaar met analyseren is dat je zegt van, nou, binden dan dat, ze hebben zo vaak met elkaar onderhandeld. Er is een stekker getrokken uit een Obama-deal, wat in 2015 is gesloten door deze Trump in zijn eerste ambtstermijn, 2018. Ook voor de oorlog, 26 februari, lag er min of meer een soort van raamwerk. Daar moest nog een handtekening onder. Nou, ik zal verklappen dat heel veel wat in dat raamwerk stond, zien we nu weer terug in dit raamwerk. Dus je bent geneigd, zeker met een Trump, dat hij op een gegeven moment toch de oorlog weer kan gaan herstarten. Je bent ook geneigd om te zeggen over de rol van Israël, dat natuurlijk ook een beer op de weg is, zeg maar even, dat ook weer...
7: Nou ja, die gaan door. En die gaan door. Gezegd,
8: en toch zag ik het volgende. Ja. Ik ben best wel positief. Omdat de logica dicteert dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen. Ook Trump zal met dat regime tot een vergelijk moeten komen. Ik heb het eerder vergeleken met een nooduitgang oplossing. Dit is een intentie verklaren met de routemap en die commissies die je noemde, dat klinkt heel bureaucratisch. Maar dat laat zien, beide partijen zijn heel serieus. Gaan ze eruit komen binnen 60 dagen? Ik denk het niet. Maar ik denk dat de kans op oorlog vele malen kleiner is. Ik denk dat de twee partijen buitengewoon serieus is. Een lichtpunt bijvoorbeeld is dat inspecties worden toegelaten in Iran. Dat ze internationale atomen een rol gaat spelen. In hoeverre en wat de volgorde zal zijn, zullen de sancties eerst opgeheven worden en dan pas
7: maar
8: de
7: ze hebben ook gezegd, we laten ons niets over defensie vertellen. Hè? Dus daarmee kom je ook weer op dat nucleaire stuk.
8: Zeker. Kijk, de nucleaire deal staat ook, de nucleaire behoeftes, nucleair niets in het Engels, staat ook in het raamwerk. Dat wordt gewoon erkend door de Amerikanen. De Iraniërs zijn er altijd heel duidelijk over geweest, als een rode lijn. Dat is iets, de civiele in ieder geval project, dat is iets waar wij recht op hebben. Het lijkt ook dat deze meneer Trump en zijn administratie dat gaan erkennen en dat ze binnen internationaal atoomagentschap, we hebben het over een VN-agentschap, dus Trump keert zich ook tot de VN-agentschap. Dus al met al, ik zeg niet dat we er al zijn en ik zie de gevaren, maar ik zou toch wel meer praten dan lichtpunt. We zijn in een embryonale fase van een nieuwe nucleaire deal. Vorige week was er een teken op leven van een nucleaire deal, maar inmiddels zijn de technische experts aan het praten en het gaat veel verder dan alleen maar over gaan praten en we zien wel. Nee, ze zijn echt aan het praten. Hoe gaan we protocols opstellen? Wie gaan we toelaten? Hoe gaat het werken? En dat kan ook niet anders. Want nogmaals, de logica dicteert dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen.
7: Intussen heeft de Amerikaanse Trump-regering ook wel aan het congres gevraagd om nog 87 miljard af te tikken. Ja. Voor met name de Iran-oorlog. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook, dat was dan weer een dag daarvoor, dat vanuit de Senaat een resolutie is aangenomen om ook de president te kunnen stoppen voordat het congres zich echt over de oorlog heeft uitgesproken. Wat maak jij van die bewegingen daar?
8: Ja, goed om bij te vermelden dat het echt ontzettend belangrijk is dat vier Republikeinse senatoren hebben meegestemd met een democratische meerderheid en dus Trump eigenlijk verboden hebben om oorlog te voeren tegen Iran, tenzij hij congres goedkeuring heeft, wat echt goed is. Inmiddels is dat weer geflipt, dus zo gaat het ook in de Amerikaanse politiek. Maar kijk, het feit dat Trump bij het Amerikaanse parlement moet aankloppen voor extra geld laat ook zien, Amerika is een geweldig grootmacht. En ik bedoel met geweldig, het is echt gigantisch, niet voor te stellen hoe sterk zij zijn. Maar het is ook een apparatuur wat ze hebben en die raketten, die kosten ontzettend veel geld. En ik zei al, de logica dicteert, dit is een nooduitgang oplossing, dat de twee partijen tot een vergelijk moeten komen. De twee partijen hebben er geen baat bij op dit moment om terug te keren tot een oorlog.
7: Want?
8: Voor Amerika geldt dat die oorlog te duur is. Dat ze in een economische ravijn zijn gestort.
7: Trump lees heeft die 87 miljard die weer nu precies, moet komen.
8: Ja, zeker. Maar ook wat aan de benzinepomp betaald wordt. De inflatie.
7: De handel.
8: De handel. De scheuring met de transatlantische bondgenoten. En Trump zelf, die het altijd ontkend heeft, heeft het vorige week ook moeten erkennen. Hij heeft gezegd, nou, ik heb de wereld gered van een economische catastrofe. Kortom, wat hij eigenlijk zegt is dat hij zelf schuldig was aan het creëren van een economische catastrofe. Aan de andere kant, ook voor Iran is het buitengewoon pijnlijk. De blokkade die zij zelf hebben opgericht, die is beantwoord door de Amerikanen door een contra-blokkade. Er mochten geen schepen meer naar Iran en van Iran afvaren. Dat betekende ook dat er geen voedsel, geen apparatuur, geen medicijnen binnenkwamen. Het tweede is dat er is nog wel een regering, maar dat die regering opereert niet in het daglicht. De opperste leider, Mustafa Khamenei, ja, die kan zich niet zomaar vertonen. Kortom, ook voor hen was het belangrijk om deze deal er doorheen te krijgen.
9: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast is journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. Als we dan even kijken waar we nu staan en ook even terugkijken, dan is een beetje hetgeen wat gezegd wordt, en ik ben benieuwd om bij jou te toetsen hoe jij dat ziet, dat Iran toch wel de bovenliggende partij is geweest en eigenlijk de Amerikanen Iran ontzettend hebben onderschat. Ben je het daarmee eens?
8: Ik denk dat ik daar zeker mee eens ben. Ik denk dat het een klassiek geval is van asymmetrische oorlogspartijen zijn, zoals we dat in het recente verleden hebben gezien. Bijvoorbeeld de Sovjet-Unie tegen Afghanistan, die in de jaren 80 voor wat oudere luisteraars. Iets daarvoor Vietnam bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat de Vietcong of de Mujahideen in Afghanistan veel sterker waren dan hun opponenten, maar dat het namelijk militair een partner of een tegenstander verslaan is niet het enige. Ik hoorde dat deze week ook een paar keer langskomen in de Big Five met een groot militair apparaat, beide nog niet. Er zijn andere zaken die ook heel belangrijk zijn. En het tweede is, dat blijven we herhalen, en met we bedoel ik iedereen die zich bezighoudt met Iran, de straat van Hormuz. Toevallig ligt die flessenhals, die hele nauwe flessenhals, waar ook Rem Kortweg het gisteren over had, tussen Oman en tussen Iran, ligt in de achtertuin van Iran. Ja. Kijk, in het verleden heeft Iran ook de koninkrijk van Hormuz gehad, en in de middeleeuwen waren er sultans die probeerden dat altijd voor zich te hebben. En ook nu voor de oorlog was het altijd zo dat Iran altijd droomde en er openlijk over sprak om de soevereiniteit over die straat van Hormuz te krijgen.
7: Dus dat is al heel lang in hun gedachten dat ze deze
8: in hun gedachten. En heel veel mensen die Iran volgden, die dachten altijd van ja, als Iran dat gaat doen, dan gaan ze de eigen glazen ingooien. Wat dat betekent dat ze geen olie kunnen exporteren, dat ze hun relatie met China toch riskeren, dat het er natuurlijk slecht gaat. Maar ze hebben het gewoon doorgezet. En dat kunnen zij ook, want zo ingewikkeld is het niet. Je legt een paar mijnen, je stuurt een drone. Ja. En de verzekeringsmaatschappij gaat die tankers niet meer verzekeren. En die tankers die gaan ook niet meer varen. Zo simpel is het. Ja. Nou, en die straat van Hormuz heeft alles veranderd. En dan denk je, hoe stom kon de Amerikaanse administratie zijn dat ze dit hebben niet zien aankomen?
7: Nou ja, ze hebben. Ik heb met Martijn Kitsen, die als militair expert deze week hier bij mij te gast was, die heeft ook aangegeven, die militairen hebben wel heel lang op die straat van Hormuz geoefend.
8: Ja.
7: He, dus het is iets wat ze dus wel hebben zien aankomen.
8: Nee, de Airborne Division waar Kitsen over bedoelt, die zijn heel goed getraind daarin. Die zijn ook op een gegeven moment gestuurd. Alleen dat zou betekenen dat Trump, deze peacemaker in chief, zoals hij zichzelf
7: noemt. Nobel Prize.
8: Precies. Hij zou toch nooit meer een oorlog gaan beginnen in het Midden-Oosten, dat hij een grondoorlog zou beginnen. Hij heeft heel gedacht, ook omdat Israël klaarblijkelijk overtuigend was, als ik in staat ben om in die eerste weken de leiding van Iran te decimeren en zo pijn doe, een beetje een soort van Venezuela-model misschien in zijn hoofd, dat er een nieuwe leiding opstaat die hij min of meer met een paar telefoongesprekjes kan controleren.
7: Want dat ging natuurlijk heel makkelijk,
8: hè? Heel makkelijk, maar de Iraniërs waren wel taaier. Ze zijn ideologisch gevormd. Deze mensen die nu ook aan de onderhandelingstafel zitten, zoals Ghalibaf, dat is die parlementsvoorzitter, dat is een man die in zijn 20 was toen tegen Irak vocht, de chemische oorlog. Die hebben allemaal wat meegemaakt. Dit zijn veteranen. Ze zijn nu wat ouder, wat grijzer, wat kaler, wat dikker, maar ze hebben echt wel wat meegemaakt. Ja. En ze durven ook wel wat. En ze zijn ook bereid om hele zware offers te brengen. En daarnaast, dat heeft Trump ook moeten toegeven, een paar weken nadat de oorlog begon, dit zijn wel hele smart, intelligent people. Ze hebben voorzien dat er heel veel van hun leiding zouden worden gedood. En hebben continu voor afvalsvervanging gezorgd.
7: Wacht even terug. Want je zegt, die leiders hebben zich eigenlijk al voorbereid dat ze dood gingen?
8: Ja, ja. Je zag al in het Iraanse media, waren ze ook heel open aan het praten over. Vanaf de 12-daagse oorlog vorig jaar, toen Israël in eerste instantie Iran aanviel, aan Amerika sloot zich daarbij aan. Toen zijn ze zo geschrokken hoe makkelijk Israël hun eigenlijk heeft aangevallen en wat Amerika heeft gedaan. En toen hebben ze zich voorbereid, ze hebben gedecentraliseerd. Ze hebben gezegd van als er oorlog plaatsvindt, dan zijn er geen verbindingslijnen meer. Dan moeten al die regionale commandanten gewoon deze scenario's gaan aflopen. Dus ze hebben zich voorbereid en ze hebben ook geaccepteerd dat ze met een superieure macht te maken hebben. Ja. Dus Amerika en Israël zijn superieur, met name Amerika. Dus ja, daar kun je het niet van wennen, dus dat moet je accepteren. Maar dan moet je je al voorbereiden. En dat is wat ze gedaan hebben.
7: En die leiders hebben zich dus voorbereid. Wij gaan dood. Ik bedoel, wij kunnen het ons hier niet voorstellen. Dat je gewoon weet, ik ga eraan, maar ik ga het goed voorbereiden hoe ik eraan ga.
8: Absoluut, absoluut. De leiders, niet dat ze heel graag dood willen gaan, voor alle duidelijkheid. Maar we denken vaak dat het retoriek is van de martelaarscultus. Iran is een Sjiïtische land. Maar het is wel een generatie, ik zei het niet zomaar, ideologisch gevormd in de jaren 80. En ze zijn bereid. Dit was een existentiële oorlog voor hen. Een oorlog voor het voorbestaan van de van het systeem, maar ook van hun als machtselite. Hier ging het ergens om. Dit ging van to be or not to be, om het ook maar even zo simpel te zeggen. En uiteindelijk is het to be geworden. Maar ze wisten ook, als we deze storm weten te doorstaan, als we de hakken zand stoppen, dan komen we hier sterker uit. Dat hebben ze ook altijd beloofd. En dat lijkt nu te gaan gebeuren. Je zou een Ayatollah-regime kunnen krijgen, 2.0 of steroïde, die zelfverzekerd is. En dat is maar op terug te komen. Ze lijkt dat ze de baas zijn. Zover zijn we niet. Mm-hmm. Maar daar lijkt het wel naartoe. Zeker als er een definitief akkoord komt.
7: Natuurlijk, in een oorlog zijn er altijd inlichtingen. En natuurlijk wisten de Amerikanen ook waar die leiders dan ook zitten. Of misschien is dat niet zo. Dan moet je het even ontkrachten. Maar volgens mij wel. Hoe hebben ze dan toch die hele commandostructuur kunnen opzetten en kunnen blijven communiceren met elkaar?
8: Ja. Vooral niet communiceren, voor de duidelijkheid. Hè. Dus Mujtaba Khamenei, dat is de nieuwe Ayatollah, de opperste leider. We weten inmiddels dat hij echt wel het nog voor het zeggen heeft, maar niet op dagelijkse basis. Hij stuurt af en toe brieven van dit zijn de rode lijnen. Op een gegeven moment er waren een aantal gebeurtenissen tijdens de oorlog waarin je zag wat de modus operandi werd. Op een gegeven moment werden aanvallen gevoerd op Oman, wat gewoon een bondgenoot is, in ieder geval een goede vriend en een goede buur van Iran. Mm-hmm. En toen zei de minister van ja, maar wij hebben daar geen controle op. De president, Bezeskian, die zei op een gegeven moment van ja, de aanvallen die moeten nu niet gaan plaatsvinden op onze regionale partners. Hij bedoelde op de Golfstaat. En toch vonden ze plaats. En dan zou je kunnen zeggen van hoe kan dat? Dat komt omdat al die regionale commandanten daar dus, van de revolutionaire garde, gewoon op eigen initiatief opereren. Ze waren helemaal niet bezig van wat zegt de politieke leiding op dat moment. Nee, we hebben scenario's met elkaar afgesproken. En we weten wat de rode lijnen zijn. En die gaan we gewoon uitvoeren. Dus het was op een gegeven moment een regime die verbrokkeld was. Mm-hmm. Dat klinkt als een zwakte bot,
7: ja,
8: maar dat was hun kracht. Ze wisten gewoon wat de endgame zou zijn. De endgame zou zijn van we willen in ieder geval inzetten dat het een staakt het vuren wordt. Een algehele staakt het vuren, ook met onze partners Hezbollah. We gaan de straat van Hormuz gaan we niet zomaar opgeven. We gaan niet ons nucleair programma opgeven. En als al die vakjes gevinkt zijn, ja, dan gaan we praten.
7: En dus dat iedereen had die eigen zeggenschap daarover en kon dus ook heel snel handelen. En dus was die communicatie ook niet nodig, omdat dat vooraf was uitgezet. Is er toch vanuit het regime ook iets geweest van dit, hier zijn we minder gelukkig mee?
8: Het is nog een beetje achter de dikke muur kijken of in de hoofden. Kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik denk natuurlijk wat je wel kan concluderen is dat ze honderden miljarden schade hebben gekregen. Mm-hmm. En dat is ontzettend pijnlijk, want het land wankelde al economisch. En het regime voortbestaan, ja, de oorlog moet stoppen natuurlijk vanuit hun perspectief. Maar ze hebben natuurlijk ook harde deviezen nodig. Op het moment dat Trump bijvoorbeeld een contrablokkade begon, dat deed echt heel pijn. Mm-hmm. Zij dachten op dat moment, wij controleren het. Ze waren ook aan het exporteren nog steeds olie. Ze verdienden zelfs meer geld dan voor de oorlog. Dat heeft Wall Street Journal goed neergepend, moet ik zeggen. Die contra-blokkade is zo'n fase dat ze bijvoorbeeld wel echt pijn hadden. Dat was op zich, tactisch gezien, echt een slimme zet van de Amerikanen dat ze dat deden. Daardoor dwongen ze ook om de Iraniërs wat meer water bij de wijn te doen. Ja, en oorlog is natuurlijk niet, dat verloopt niet in een rechte lijn. Mm-hmm. De waarheid is natuurlijk wel dat heel veel speculeren is over Iran. Er zijn heel veel uitspraken van de Iraniërs waarbij heel veel retoriek is. Maar het is ook niet zo van dat ze natuurlijk continu aan het winnen waren. Ze hebben een heel hoge prijs betaald hiervoor. Het waren niet alleen maar hun militaire commandanten, maar het waren ook de familieleden, dat wordt wel vaak vergeten, van die militaire commandanten, omdat die militaire commandanten bijvoorbeeld thuis waren.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Richard de Mos is de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden live uit vanuit het hoofdkantoor van TUI in Rijswijk. Ook schuiven Jan Kooijman, Samantha Steenwijk, Jan Paternotte en Jacques Brouw aan.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken.

0: gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open. Terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat ze er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis en met militair expert Martijn Kietzen. Beiden gaven aan dat Iran de grootste winnaar is van deze oorlog. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. En wat dat betreft zitten mijn gasten wel op één lijn, want ook Rem Korteweg zei dat gisteren, maar vandaag ook mijn gast, journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda, zegt eigenlijk hetzelfde. En de Verenigde Staten hebben Iran enorm onderschat. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat deze oorlog, deze Iran-oorlog met de onderhandelingen waar we weliswaar nu in zitten op weg naar vrede, wat dat betekent voor het machtsevenwicht in de wereld en welk nieuw regime er nu zit in Iran. En laten we daarmee beginnen, want daar waren we eigenlijk mee aangekomen. Je vertelde al iets over de Ayatollah, die toch niet heel zichtbaar is. Hoe gaat het met hem nu? Wat weten we ervan?
3: Precies weten we niet, maar de kans is heel groot dat hij verwond is geraakt op die 28 februari... toen er dus een aanval heeft plaatsgevonden op het complex van zijn vader, de vorige Ayatollah, de groot opperste leider van het land. Die is gedood. Daar is ook de vrouw van de huidige leider, dus de zoon, bij omgekomen. Maar hij zat er ook en hij is ook gewond geraakt. En je zag dat bij de verkiezing, want het moest allemaal constitutioneel heel goed gebeuren. Ondanks dat de oorlog was, moest er snel een opperste leider gekozen worden. Nou, dat duurde even, maar dat gebeurde. Maar we zagen hem niet. Hij communiceert alleen via tekst, via de staatsomroep en via brieven. Maar inmiddels kunnen we toch wel stellen dat hij echt wel in controle is.
2: Waarom?
3: Hij zich nog niet laten zien.
2: Waarom
3: dat
2: dan?
3: Weten we omdat er namelijk echt brieven van hem gecommuniceerd zijn. Want we hebben het vaak over het regime. Maar het regime bestaat uit verschillende bloedgroepen.
2: Ja.
3: Je hebt de hardliners, de militaristen binnen de revolutionaire garde. De wat gematigde, de geestelijke kasten. Die associëren wij vaak met hardliners, maar die kunnen vaak ook gematigd zijn. Er zijn verschillende bloedgroepen. En hij voorzag dat als er onderhandeld zou gaan worden over een nieuwe deal, dat het wel tot problemen zou kunnen leiden tussen die bloedgroepen. Want daar is bijvoorbeeld een grote groep in Iran die vindt dat je eigenlijk niet moet onderhandelen met Amerika, dat Amerika onbetrouwbaar is, of veel duidelijke afspraken over de Straat van Hormuz gemaakt moest worden, alvorens je dus met Amerika ging onderhandelen. En hij heeft gezegd van oké, ik wil dat het via de Veiligheidsraad gebeurt, waar al die groepen dus vertegenwoordigd zijn, dat daar een handtekening komt van al die bloedgroepen en alleen dan komt er een deal.
2: Okay.
3: Nou, dat liet zien dat er dus in was binnen het regime, want we hebben het vaak over het regime, maar dat is natuurlijk een containerbegrip.
2: Dus er is gewoon veel discussie
3: mensen
2: op dit moment.
3: Ja, en
2: eigenlijk.
3: Hij is toch de arbiter, zoals zijn vader ook was. Dus het idee dat er andere mensen de baas zijn, dat is niet waar. Er is op een andere dynamiek nu vanwege de oorlog.
2: Maar hij zegt
3: maar
2: wel
3: het laatste woord.
2: Iedereen moet wel het ermee eens zijn.
3: Absoluut, zeker. Ja,
2: dus dat geeft wel aan dat hij draagvlak zoekt en dat het niet een leider is die zegt we gaan het zo doen.
3: Ja, nou, met draagvlak moeten we natuurlijk oppassen, want het is geen democratisch leider. Maar hij is ook bijvoorbeeld al vrij snel in de oorlog gezegd er moet een bedrag rond de 300 miljard euro een herstelbetaling erin komen. Ja. Of in ieder geval komen, want ja, wij zijn illegaal aangevallen. Daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in. Als je kijkt naar het internationaal recht. En Iran heeft ontzettend veel schade. Nou, dat bedrag is ook echt in dat memorandum. Of Islamabad, dus het raamwerk waar we het nu over hebben. Dat anderhalve paginaatje. Dat bedrag is erin terechtgekomen. Dat is een bedrag wat hij heeft genoemd in een tekst. Dus we weten dat hij het wel degelijk voor het zeggen heeft.
2: Hoe lang kan hij nou zo onzichtbaar blijven? Want die brieven, dat is natuurlijk wel een bepaalde zichtbaarheid. Ja. Maar hoe belangrijk is het in Iran, ook voor de achterban?
3: Ja, ik denk dat wellicht vrij snel, niet volgende week, maar de week daarop, hij zich aan de wereld zal laten zien. En vooral aan zijn eigen mensen. Waarom? Want dan gaat het de uitvaartceremonie plaatsvinden van zijn vader. Dat moet met een groot ritueel gebeuren. Het is een Sjiitisch land, die hebben een rouwcultuur. Er zijn allerlei protocollen. En dat is het moment dat hij ook voor moet gaan in het gebed. En ze hebben dat continu uitgesteld, ook omdat het land in oorlog is. Maar ze hebben het ook wellicht uitgesteld, omdat hij zich niet kunnen vertonen. Dus
2: mensen nu is speculeren bekend dat erop. Dit gaat komen.
3: We weten dat er een grote uitvaartceremonie gaat komen. Het is niet bekendgemaakt dat hij erbij zal zijn. Maar veel mensen die Iran volgen, inclusief ik, ondergetekende, denken dat dat het moment zal zijn dat hij zich zal laten zien. Want dan zijn we ook een stuk verder in de onderhandelingen. En dan durven ze het ook aan omdat hij weer te zien is.
2: Interessant. Ja. En hoe belangrijk is het dat hij zichtbaar wordt die Iraanse achterban?
3: Ontzettend belangrijk.
2: Ja, waarom?
3: Dit is de leider. Ja. En de leider moet voorop lopen. Die moet zich laten zien. Dit is een theocratie waarbij de imam, dat is ook zijn titel, hij is echt de voorganger. Hij moet het gebed leiden. Hij moet laten zien, hij vertegenwoordigt het land. Dat kun je niet onderschatten. En vergeet ook niet, we kijken vaak naar de opperste leider als een soort van politiek leider, wat hij ook is, een militaire machthebber van Iran. Maar hij is ook de religieuze leider.
2: Ja.
3: En niet alleen maar van Sjiïten in Iran zelf, maar ook heel veel volgelingen in Syrië, in Libanon, in Pakistan, in Nederland zijn Sjiïten die de Ayatollah in Iran volgen. Niet zozeer vanwege de politiek, alhoewel dat samen gaat, maar als religieuze leider. En hij is een religieuze leider en hij moet dus echt naar voren treden. Dat is een voorwaarde.
2: En als je dan, we kunnen allemaal niet in een glazen bol kijken, maar als je het protocol kent rondom de rouw daar en hij zal naar voren treden, kunnen wij dan in de wereld iets opmaken van wat hij daar gaat zeggen? Of zal hij dat echt
3: wel? Ja, ik denk dat het ook heel spannend is. Want we weten eigenlijk heel weinig van hem. We weten heel veel. Hoor. Hij heeft meegevochten tegen Irak. Hij behoort tot die generatie die hard is geworden in die oorlog tegen Irak. We weten ook dat hij een soort van poortwachter was van het kantoor van zijn vader. Dus hij heeft niet een officiële ambt gevolgd, maar hij was toch wel een soort van kinmaker. Hij steunde een aantal politieke krachten in het land. Dus we weten wel veel van hem. Maar we hebben bijvoorbeeld niet echt een geluidsopname van hem. We weten niet hoe hij praat. Nou, als imam, als leider, moet je natuurlijk wel praten. En dat deed zijn vader wel. Die sprak de wereld toe in het Perzisch, maar ook in het Arabisch. En dat deed hij dan op een hele plechtige manier. Dus het is wel belangrijk hoe praat hij, welke woorden zal hij kiezen en hoe gaat hij zich uiten. Dat is ook heel erg interessant om dat in de gaten te houden.
2: Ja, want daar zouden we iets kunnen opmaken over hoe die toekomst er verder uitziet.
3: Zeker.
2: En hoe de Iran-oorlog al dan niet verder gaat.
3: Dat lijkt mij wel. Het is ontzettend belangrijk, ook voor de Iraniërs, want we zeggen Iran heeft gewonnen. En dat is natuurlijk ook zo, het regime is gewonnen. Maar de grote verliezers zijn natuurlijk de mensen in Iran.
2: Ja,
3: een groot gedeelte van de bevolking, niet allemaal, maar een groot gedeelte is tegen het regime. Er is ook een groot gedeelte met het regime en een groot gedeelte die gewoon krijs is. Niet echt voor of tegen is. Maar een groot gedeelte, en wellicht de meerderheid, is echt tegen. En die hebben natuurlijk een ontzettend hoge prijs. Want we hebben het er niet meer over, maar de repressie gaat door. Mensen worden ter dood veroordeeld. Mensen worden opgehangen. As we speak, we hebben het nu over benzineprijs wat omlaag.
4: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat? Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: bijvoorbeeld. En laten we dat absoluut ook noemen. Dus,
2: ja, ja, waar Trump natuurlijk van heeft gezegd, ik ga het volk daar redden.
3: Nou, dat is
2: dus niet gebeurd.
3: Dat is inderdaad zo. En dat is eigenlijk ook een vraag eigenlijk voor de volgende gast in de Big Five. In ieder geval wat mij bezighoudt. Heel veel Iraniërs.
2: Wil je nu de kettingvraag
3: stellen? Ik zou het heel graag willen stellen.
2: Ja, dan draaien we het gewoon even om. Dan zal ik wel nog eventjes netjes zeggen. Ik praat morgen met Sander Terphuis. Hij is jurist en

0: mensenrechtenactivist. Hij is afkomstig uit Iran. Hij heeft een heel bijzonder persoonlijk verhaal hoe hij gevlucht is. Maar wat zou je hem willen vragen?
1: Dat is echt een vraag die mij heel erg bezighoudt. Er zijn heel veel Iraniërs die uit wanhoop, en sommigen echt vol overtuiging, de Amerikaanse interventie en de Israëlische interventie gehoopt hebben. We zagen ook beelden van mensen, ook in de diaspora, die met Israëlische vlaggen liepen, met Amerikaanse vlaggen. Ik denk dat het te simplistisch is om te zeggen dat het alle Iraniërs zijn, maar heel veel Iraniërs dachten, ja, waarom niet? Al 47 jaar het regime, als dit gaat plaatsvinden en er komt wat anders voor in de plaats, waarom niet? Ik vraag me oprecht af wat dit met Iraniërs doet. Wij zien dat er een continuering is van het regime, zeer waarschijnlijk. Wat dit doet met de geloofwaardigheid van het Westen. En ik zou het ook veel verder willen trekken dan bijvoorbeeld alleen Amerika en Israël. Ook ons kabinet heeft in het begin gezegd, we hebben begrip hiervoor. Dit gaat om mensen. Dit gaat om miljoenen mensen die nu zien gebeuren dat het gewoon over de straat van Hormuz of over een nucleaire deal wordt gesproken.
0: En dus ja, jouw vraag?
1: Mijn vraag is heel concreet. Wat doet het met de geloofwaardigheid van het Westen in het algemeen en het geloof op een betere toekomst van de gewone Iraniër? Want hij spreekt natuurlijk heel veel Iraniërs, zeker Iraniërs die kritisch staan tegenover het regime.
0: Ja, prachtige vraag. Die gaan we natuurlijk zeker morgen laten horen. Als jij nu kijkt naar die wisseling die er is in het regime en dus ook die diversiteit die erin zit, zou je kunnen zeggen dat de Ayatollah, hoewel we zijn stem nog niet hebben gehoord, misschien wel gematigder is dan zijn vader? Of is hij nog...
1: Nee, we weten dat hij niet gematigde is. Ja. Omdat hij. We weten bijvoorbeeld uit een incident in de incidenten, moet ik zeggen, in de Iraanse politiek. Dat was in de jaren nul, een kleine 15, 17 jaar geleden, dat hij de hardliners in de Iraanse politiek ging steunen ten koste van de hervormingsgezinden. Dat was een kritiek van hervormingsgezinden richting zijn vader van ja, jouw zoon is allerlei krachten aan het steunen. Het tweede is, we weten dat hij heel dicht tot de revolutionaire garde staat. Mm-hmm. Dus hij heeft een hele goede band. Economisch ook. Hij was de beheerder van miljardenfondsen van Iran. Dus ook grote zakelijke belangen met de revolutionaire garde. We weten dat hij tot die groep behoort die echt, ja, we zouden ze kunnen zeggen dat ze de recht buiten zijn, als Iran een voetbalteam zou zijn, die rechts buiten staat. Dus kortom, we weten zeker dat hij geen gematigde stem heeft, maar het is natuurlijk wel een pragmaticus. Mm-hmm. Hij zal natuurlijk ook moeten denken aan het voortzetten van...
0: En de steun natuurlijk van de Iraniërs zelf, waarvan je zegt hij heeft een deel echt die achter hem staat. Ja. En ik denk dat de Verenigde Staten dat misschien onderschat hebben.
1: Denk het wel. Ik denk dat echt onderschat is. We weten natuurlijk niet hoeveel, maar we doen net alsof de hele Iraanse staat tegen het regime is. Dat is gewoon simpelweg niet waar. Ze hebben een ecosysteem, familie die het regime steunen. Daar wordt uit gerecruiteerd voor de revolutionaire garde. Er zijn natuurlijk ook opportunisten die gewoon voor een goede baan zich daarbij aansluiten. Laten we daar wel over zijn. Maar we zagen ook tijdens de oorlog, maar ook daarvoor, dat er echt heel veel mensen zijn die dit regime steunen. Ik denk dat dat echt wel iets wat onderschat wordt.
0: En daar moet hij dus laveren. Dat hij ook die achterban die hem wel heeft gesteund, die het oude regime heeft gesteund en de stappen die daaruit gevolgd zijn, dat die erbij houdt. Die ook natuurlijk met een economisch wankel Iran worden geconfronteerd.
1: Ja, en heel veel mensen zijn ook de straat op gegaan omdat ze niks te eten hebben. Dus hij zal hun ook bij moeten betrekken. En die grote grijze groep, die niet per se tegen was, maar ook niet per se voor, maar wel dacht van ja, dit kan zo niet langer. Nou, die zal hij ook bij zich moeten betrekken. Dus ja, dat zou wellicht voor een soort van pragmatische politiek kunnen gaan leiden.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met Martijn Kitsen over dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en ook bijzonder hoogleraar krijgswetenschap aan de Universiteit Leiden. Het mooie aan hem is ook dat hij ex-militair is, dus heel goed vanuit dat militaire perspectief kon kijken. En hij gaf ook aan eigenlijk dat hij toch wel de Amerikanen een beetje in hun hemd staan als je kijkt hoe dat tegen Iran ging, maar ook dat er tegenwicht komt vanuit de militaire zelf die eigenlijk met twee handen op de rug hebben moeten vechten. Ja. Luister het vooral terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. Als je kijkt nog even naar het militaire aspect, als je vanuit Iraanse zijde bekijkt, hebben die op volle kracht eigenlijk gefunctioneerd? Want ze hebben nu al eigenlijk laten zien dat ze sterker zijn dan dat wij met z'n allen dachten.
1: Nee, beide partijen, de Amerikanen en de Israëliërs, maar ook Iran, die hebben niet op volle kracht oorlog gevoerd. Het was met name een luchtoorlog. Iran natuurlijk die raketten. Israël en Amerika bombarderen vanuit de lucht, maar ook met raketten. Bijvoorbeeld, had je iets met de straat van Hormuz willen doen, en dat hoorde ik ook Martijn Ketz afgelopen dinsdag zeggen, ja, dan had je voluit moeten gaan als Amerika. Dan had je dus grondtroepen moeten sturen. Die Airborne Division, die dus amfibisch kan optreden, die eilanden zou kunnen innemen. Daar werd ook op een gegeven moment in de derde en vierde week over gespeculeerd. Gaat Trump zo ver door die troepen in te zetten? Nou, als je dat had gedaan, aan de andere kant was Iran ook verder gegaan, want zij waren ook voorbereid. Dus ze hebben ook grondtroepen die we niet in actie hebben gezien. Hun kazernes zijn aangevallen, dat is waar. Maar nog altijd is het militair gezien, zeker qua aantal, echt wel een groot land. En ze hebben een heel groot vrijwilligersleger, de zogenaamde Basij. Dat er zijn mensen die getraind zijn, ideologisch gevormd zijn, en gewoon klaar stonden met hun wapens, gewoon thuis. Die zitten niet eens in een kazerne. Dus als het zover was en het kwam tot een grondoorlog, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak, ja, dan was het natuurlijk heel gevaarlijk. En dat heeft ervoor geleid dat Trump natuurlijk niet zo ver is gegaan. Want als hij dat had gedaan, ja, dan had Amerika zich in de zoveelste avontuur gestopt.
0: Ja, met dan ook nog geen Amerikaanse exit, militairen die dan uiteindelijk doodgaan. En dat is niet wat past ook bij zijn andere lijn.
1: En om dat verhaal af te maken, Amerika deterrence, een heel belangrijk begrip van militairen. Ik hoor dat is weer dinsdag hier in het programma. Afschrikken, dat is echt heel belangrijk voor militairen. Je moet zo sterk zijn en klappen uitdelen dat de volgende niet durft met je te vechten. Voor een grootmacht als Amerika is dat zo. Dus hun deterrence wat sterker naar Venezuela. Die is nu zeer verzwakt. Dat ze toch het verzwakken Iran niet hebben kunnen verslaan. De deterrence van de Iraniërs aan de andere hand, aan de andere kant, die is buitengewoon versterkt. Het is echt nu in aanzien een regionale macht geworden, waar dus iedereen rekening mee moet houden.
0: We gaan nu de kettingvraag voor jou laten horen. Want ik sprak met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker bij Klingendaal. En die had wel een heel interessante vraag. Want we zijn een beetje stil over Oman. Maar we moeten misschien beter naar gaan kijken. Luister maar.
3: Ja, Abdou. Ontzettend mooi om jou een kettingvraag te kunnen stellen. Je bent een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Je kent verschillende landen echt door en door. Als we het hebben over de onrust in het Midden-Oosten, dan hebben we het vaak over Libanon, Israël en uiteraard Iran. Maar ik wil jou de vraag stellen over Oman. Oman wordt gezien als een soort stille bemiddelaar. Tegelijkertijd is Oman de andere kant van de kust van de straat van Hormuz. Speelt ook misschien een rol als het nu gaat over wat gaat er uiteindelijk besloten worden over het beslechten van de crisis in de straat van Hormuz. Nederland heeft hele belangrijke relaties met Oman, onder andere op het gebied van de waterstofeconomie. Hoe zie jij de positie van Oman? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kan het dat dit kleine sultanaat zo'n belangrijke diplomatieke rol speelt?
0: Nou, dit was een hele lange kettingvraag. Dus ik kan gewoon nu achterover leunen. Ja. En jou al die vragen laten beantwoorden, hoef ik geen vraag meer te stellen. Maar wat zou je als eerste eruit willen pakken?
1: Nou, Oman is een buitengewoon belangrijk land. Omdat ze ervoor gekozen hebben om zich nooit aan te sluiten een bepaalde regionale blok. Dus ze hebben met iedereen, maar dan ook echt met iedereen, een goede relatie. Ze waren ook een van de eerste landen, niet officieel diplomatieke betrekkingen, maar wel betrekkingen met Israël. Dat is op een gegeven moment op een lager vuurtje gekomen, ook natuurlijk wat vanwege Gaza. Maar ze hebben altijd betrekkingen aangehouden met Saudi-Arabië, met Iran, met Amerika, met Israël. Dus dat is één. Het tweede is dat er ook gewoon historische banden zijn tussen Oman en Iran. En Oman is altijd een stille bemiddelaar, maar ik zou er ook wel nog wat anders aan toevoegen. Ja. Een betrouwbare bemiddelaar. Een bemiddelaar waar Iran zich zo veilig bij voelt. Want weet toen op een gegeven moment Pakistan wilde onderhandelen en al die andere landen wilden onderhandelen of bemiddelen. Turkije wilde bemiddelen. Toen was Iran die zei, ja, ik wil een bemiddelaar, maar dat moet Oman zijn. Ik heb het over begin februari.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken omdat het gewoon een betrouwbare partner is. En het derde is, ze gaan ook mee in het verhaal van Iran. Iran wil graag een soort van beheerssysteem over de straat van Hormuz, waarbij ze min of meer de soevereiniteit hebben. En ze zeggen, ons buurland, het Schiereiland, die het Schiereiland heeft, Oman dus, wij gaan het samen doen. En deze week, dus terwijl de onderhandelingen bezig zijn,
0: in Zwitserland,
1: zien we ook dat ze samen een verklaring hebben uitgebracht, waarin ze dus aangeven dus dat ze aan een systeem gaan bouwen, een toekomstig systeem, waarbij ze dan het beheer gaan nemen.
0: Ze hebben nu ook voor de schepen hebben ze bepaalde routes, alternatieve routes uitgezet.
1: Dus Oman heeft een safe corridor geregeld voor schepen.
0: Ja. Dus daar hebben ze een lead in. Is dit dan goed voor ons, want ze zijn goed met Iran, maar ik hoor je ook zeggen ze zijn met iedereen een beetje goed. Kan dit voor ons positief nieuws zijn?
1: In de internationale politiek heb je altijd dit soort landen nodig. Je hebt een Zwitserland nodig, waar nu dus onderhandeld wordt, een neutraal land, maar je hebt ook een land nodig die allemansvriend is. En dat is Oman, dat is één. Het tweede is, ik denk dat het wel echt een hele pijnlijke conclusie is van deze oorlog als die straat van Hormuz. Of Iran nou tol gaat heffen of niet, of milieuheffing, waar ze het nu over hebben, want ze willen het woord tol niet meer gebruiken. Ook misschien om Trump enigszins een soort van exit uitgang te geven. Maar het feit dat er al gesproken wordt over het beheren van de straat van Hormuz, dat is een pijnlijke conclusie.
0: Want de zee is vrij, hè?
1: De zee is vrij. En dat betekent dus dat ook andere landen wel eens tot een idee kunnen gaan komen dat hier een president wordt geschapen. Dus het is ontzettend pijnlijk als Amerika hieraan gaat meewerken. En het zal wel eens, of ze nou geld gaan heffen of niet, het feit al dat ze zeggen van we zijn soeverein over dat, over die nauwe zeestraat, is al een zeer kwalijke conclusie voor de internationale orde.
0: Maar we moeten dan een beetje blij zijn dat Oman hier wel bij betrokken is, die ook naar onze belangen zullen kijken. Aangezien ze ook, of kijken ze vooral naar de belangen van Iran?
1: Nee, ze kijken vooral naar hun eigen belangen. Okay. En hun eigen belangen zijn het beste gediend als ze ook de backup hebben, dus ook van ons. Dus al met al is het natuurlijk wel goed dat ook Oman erbij betrokken is. Want het werd terecht gezegd in de vraag van Rem. We hebben een goede relatie met Oman. En Oman is ook echt een land, ondanks dat ze dus op het Arabische Schiereiland zit, ze zijn geniaal. Ze zijn een soort van diplomatieke acrobaten die elke keer in slagen om toch onafhankelijk te zijn. En tegelijkertijd door al die landen vertrouwd worden. Dat is echt een ongelofelijke prestatie.
0: Ja, heel, heel erg knap en leuk. Eigenlijk moeten we een Big Five over Oman maken, denk ik dan. Om daar veel meer van te begrijpen. Want we zitten intussen naar de klok te kijken. Nou, als presentator ook van een radioprogramma en een podcast, weet jij een beetje wat dat betekent als je nog 3 minuten op de klok hebt
1: staan.
0: En Syrië nog eigenlijk wil bespreken.
1: Ja,
0: niet te doen. Je hebt er gelukkig wel al iets over gezegd. Wat voor nieuw machtsevenwicht zie jij nu ontstaan door die Iran-oorlog, ook weten dat de golfstaten een klap in het gezicht hebben gekregen.
1: De kaarten zijn echt opnieuw geschud. Heel kort, net zoals dat wij in Europa denken, we kunnen niet met Amerika nu, maar we kunnen ook niet zonder Amerika op dit moment. Ook die discussie speelt plaats in de golfstaten. Amerika heeft gefaald, heeft niet de veiligheid kunnen bieden. Sterker nog, zijn liabilities. Ze zijn een oorlog begonnen zonder hun belangen daarin mee te nemen. Honderden miljarden schade voor een land als Kuwait, Qatar, Dubai. Echt ongelooflijk. Het tweede is dat je ziet dat Saoedi-Arabië optrekt met een land als Turkije en Qatar. Dat heeft gevolgen voor het Arabische Schiereiland, maar ook in Afrika. Bijvoorbeeld in die verschrikkelijke burgeroorlog waar ook een genocide plaatsvindt in Soedan. Je ziet dat er ontzettend veel aan het gebeuren is. Dus we kijken, dit is de zoveelste oorlog in die regio. Dat is een manier om naar te kijken. Maar dat doe je die gelaagde realiteit en het kantelmoment waarin we in zitten, die historisch is, die ook tot geostrategische veranderingen kunnen gaan leiden. Bijvoorbeeld omdat een land als Saudi-Arabië zich meer gaat richten tot China. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat het een belangrijke episode is van de geschiedenis.
0: En in ieder geval de Amerikanen, die dus ook door de golfstaten niet meer als betrouwbare partner worden gezien, aan invloed heeft verloren, wederom op het wereldtoneel. Dat is eigenlijk wat je keer op keer ziet gebeuren.
1: Je ziet dat Amerika ontzettend machtig is, maar de macht wordt steeds minder. En ik denk dat ze echt wel met deze oorlog niet alleen hun reputatie, maar ook echt harde geopolitieke belangen tekort hebben gedaan. Mm-hmm. En dat het buitengewoon, vanuit Amerikaans perspectief gezien, buitengewoon kwalijke zet is geweest.
0: Ja,
1: om deze oorlog te beginnen.
0: En Iran is weliswaar ook geraakt. Hè? Dat heb je ook goed uitgelegd. Maar in ieder geval ook mentaal, want dat speelt ook. Hebben zij gewoon, door niet te verliezen, hebben ze eigenlijk gewonnen.
1: Ze hebben een nieuwe mythe gecreëerd. Ja. Ze hebben die verschrikkelijke chemische oorlog tegen Saddam overleefd. En nu een beetje het verhaal van David en Goliath. Ja. Wij, Iran, Perzen hebben het opgenomen tegen, zoals zij zeggen, de grote Satan en de kleine Satan, Israël en Amerika. Ja, dat is natuurlijk ongekend. En op papier is het ook ongekend, de prestatie die ze hebben geleverd.
0: En dan zijn we nu bij die onderhandelingen, zijn we ook over het nucleaire stuk aan het praten. Je zou kunnen zeggen dat Iran alleen maar door deze oorlog heeft geleerd, we moeten juist sterker worden nucleair gezien.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ze alleen maar hier zich gaan ingraven. Trouwens, ik weet niet of ze aan een kernwapen gaan beginnen. Dat hebben ze op dit moment ook niet nodig. Wat dat betreft heeft Amerika ze wel klem. Maar ik denk dat je wel kunt stellen, we zijn er nog niet zo ver. Maar als er een conclusie komt van het akkoord, ja, dan kun je wel zeggen dat dit regime in Iran er wel sterker is uitgekomen. Zeker, absoluut.
0: Ja, maar je bent gelukkig ook positief over de oorlog aan zich, dat we hier toch wel aan ontkomen. Misschien niet binnen die 60 dagen, maar uiteindelijk wel.
1: Ja, ik denk dat we echt wel voorzichtig moeten zijn. Maar ik behoor wel tot een kleine minderheid, denk ik, die zegt van, de logica dicteert dat ze tot een vergelijk moeten komen die heel pijnlijk is voor Amerika. Vooral voor Amerika, minder voor Iran. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we die kant op gaan.
0: Ik vond het heel erg boeiend om naar al jouw kennis te luisteren. Ik heb echt genoten en ik hoop graag dat je nog een keer terugkomt bij de Big Five.
1: Dank, Tiara.
0: Dank journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdou Bouzerda. Luister zeker onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app, dan weet je zeker dat je niks mist. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
1: Wanneer komt de quantumcomputer eraan en is het interessant om daarin te investeren, gezien alles wat er met de AI gebeurd is de afgelopen tijd? Dat bespreken we op het event van Ground State Ventures, in gesprek met investeerders en hoog aangeschreven onderzoekers. En die podcast kun je nu luisteren in de feed van De Grote Tech Show. Dus doe dat vooral. Zoek De Grote Tech Show op in jouw favoriete podcast-app en luister alles wat je weten moet over de wereld van quantum.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist weer even op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat er is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het geval van deze ondernemer komt er ook heel veel gehakt en kruiden aan te pas. Want mijn gast van vandaag zat in de put nadat zijn lunchrooms failliet gingen. Hij besloot een hobby op te pakken, Brabantse worstenbroodjes bakken, en dat als echte ras Amsterdammer. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Welkom Remco.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je, wat doe je?
8: Ik ben Remco Beekman en ik maak worstenbroodjes met de hand.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik heb het goed gedaan door dit bedrijf te bouwen met een keimooi team. Naar het niveau dat we inmiddels misschien wel de grootste worstenbroodbakkerij ter wereld zijn.
7: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: In mijn vorig ondernemersleven heb ik het heel fout gedaan. Iets te veel ego, iets te veel te snel groeien. En dat resulteerde in een persoonlijk faillissement in 2012.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Dit is Bloed, Zweet en Zaken. Remco, jij bent Amsterdammer?
8: Ja.
7: En je verkoopt Brabantse worstenbroodjes.
8: Ja.
7: Hoe zijn die in jouw leven gekomen?
8: Ik verkoop... Ik ben vanuit Amsterdam naar de hotelschool gegaan in Maastricht. En daar de Brabantse vrouwen leren kennen. Dus vanwege de liefde eigenlijk naar Brabant verhuisd. En in Brabant kom je dan... Ja, dat kan niet anders dan dat je in aanraking komt met Brabantse worstenbroodjes, die ze overigens in Amsterdam niet kenden. Ja, en dan blijf je daar hangen.
7: Ja,
8: En dan zo kom je in aanraking met worstenbroodjes. En,
7: Bij ons zijn worstenbroodjes alleen maar met kerst en Pasen. Is het in Brabant echt de hele dag door worstbroodjes?
8: Nou, ik zou zeggen dat inderdaad in de Brabantse cultuur is het zeker met kerst, zeker met carnaval en Pasen ook. Dat zijn ook onze drie drukste periodes van het jaar. Maar ik kan wel zeggen, Brabanders vieren alles met worstenbroodjes. Tot een uitvaart aan toe, hè. Overal zijn worstenbroodjes. Ja. Maar, ja.
7: En doe je alleen worstenbroodjes of ook saucijzen?
8: Nee, alleen worstenbroodjes. Focus, focus, focus. Ja. Ja.
7: En wie is jouw doelgroep?
8: Nou, eigenlijk iedereen. In die zin dat iedereen die van een lekker ambachtelijk product houdt, kan een worstenbroodje eten.
7: En waar verkoop je dan bijvoorbeeld?
8: Nou, we verkopen heel veel aan de zakelijke markt. Picnic, Albert Heijn, maar ook de sportvereniging in het dorp en de kaaswinkel. Mm-hmm. En ook rechtstreeks aan de consumenten. Met eigen bakkerijtjes waar de consument binnen kan lopen. Waar we staan te bakken en ze kopen ze recht uit de oven.
7: Oké, en waar staan die bakkerijen? Hoeveel zijn het er?
8: Nou, inmiddels hebben we 4 kleine bakkerijen. Dus 1 in Den Bosch waar ik ooit ben begonnen. In Vught. Recent in Tilburg geopend. En als klap op de vuurpijl 1 april in Amsterdam.
7: Omzet?
8: We gaan dit jaar over de 6 miljoen. En we hebben vorig jaar net boven de 5 miljoen gedraaid.
7: Ja. Winst?
8: Vorig jaar een kleine bescheiden winst van 30.000 euro. Ik verwacht voor dit jaar niet veel spectaculair meer. Maar ik verwacht voor volgend jaar wel veel.
7: En waarom denk je dat?
8: Nou, dat heeft te maken met de investeringen die we hebben moeten doen.
7: Oh ja.
8: De nieuwe bakkerijtjes, de 2 kleine bakkerijen. We hebben ook een nieuwe grote bakkerij gebouwd 2 jaar geleden, die helemaal gecertificeerd is en zo. Ja, dat kost toch altijd wel wat. Dan is alles duurder. Ja. Tot aan de afvalafvoerverzekeringen. En dat had ik misschien niet helemaal goed ingeschat.
7: Ja.
8: Dus dat heeft even nu een. Nou, dat vraagt even een tijdje om weer orde op zaken te stellen.
7: Krap je dan ook meteen achter je oren? Oh-oh.
8: Ja.
7: Ben ik nou dezelfde fout aan het maken als vroeger, of
8: ja,
7: niet?
8: Ja, zeker. En dat is echt. Dat is best wel een trauma, moet ik eerlijk zeggen. Dus bij elke grote investering, tot voor kort deed ik ze ook niet. Dus 2 jaar geleden is de eerste grote investering geweest met de bouw van een nieuwe bakkerij. Maar nu gingen we naar Tilburg en vrij vlak daarna hadden we een buitenkansje voor Amsterdam. Ja, dan lig ik echt wel wakker van: Remco, ben je nou niet weer in dezelfde valkuil en ga je niet weer te hard? En ik vind dat doodeng, ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja.
7: Laten we eens even teruggaan naar dat moment waar dat trauma toch wel is ontstaan.
8: Ja.
7: Want ik zei al, dit is niet je eerste onderneming. 2005 begin jij. Een lunchroom. Vertel even, wat was je idee daar?
8: Ja, ik begon die lunchroom in 2005. En ik begon die lunchroom met het idee dat het een keten moest worden. Ik wist al toen ik daar dus het eerste broodje smeerde, dit gaat niet heel lang duren, want ik wilde een keten. We hadden toen, Sjoerd Kooistra, bekend horecaondernemer. Hij leeft niet meer, maar hij had ongeveer heel Amsterdam en alles was van hem. En ik dacht, word ik wel de nieuwe Sjoerd Kooistra. Dat vond ik belangrijk, want ik wilde ook een BMW 5-serie rijden. Dus dan moet je wel veel horecazaken hebben. Dus ik heb die zaken ook op die manier ingestoken. Dat het over te dragen was. Dat de processen helder waren. Met die achtergrond. En dat lukte ook aardig. Dus vanuit die ene lunchroom in Den Bosch zijn we uiteindelijk gegroeid naar 11 horecaplekken. Mm-hmm. En destijds ook ongeveer 100 personeel.
7: Mm-hmm.
8: Dus je zou kunnen zeggen, op het hoogtepunt waren het 11 zaken.
7: Ja.
8: Maar het was ook meteen het dieptepunt. Want dat begon ik in 2005. En in 2009 ging het hard achteruit.
7: Ja, want je bouwt dus naar 11 zaken toe in een paar jaar tijd, begrijp ik.
8: Ja, tussen 2005 en 2009 is het gegroeid. Ja.
7: En hoe deed je dat?
8: Mijn concept was, ik kom met horeca op een plek waar jullie horeca willen hebben, maar waar niet per se horeca de hoofdtaak is. Dus denk aan een tennisvereniging, of in een meubelboulevard, of in een sportcentrum. Je komt om te sporten, maar het is wel fijn dat je dan ook iets gezonds kan eten. En mijn idee was dat ik daar dan een concept voor had. Dat werkte op zich wel, want de mensen waren wel geïnteresseerd. Alleen ja, dus de groei kwam er wel. Alleen ik had mijn zaakjes niet zo goed op orde dat het winst maakte.
7: Nee, want dan ga je bij de tennisclub. Nou, de tennisclub zegt natuurlijk, ja, prima.
8: Ja.
7: Dan pacht je eigenlijk van de tennisclub, kan me zo voorstellen.
8: Ja.
7: Dat levert ook wat cash op.
8: Ja.
7: En dan daarmee open je dan de volgende zaak?
8: Ja, exact. Wat ik heel interessant vond om te doen was, we hadden een geavanceerd kassasysteem waar je ook op tegoed kon kopen. En met name in de sportwereld was dat handig. Hè? Als je ergens 3 keer in de week sport, heb je een keer geen geld bij. Je wil je gewoon. Dus op je clubpas kon je bij ons tegoed storten. En met dat tegoed kon je dan later afrekenen.
7: Hmm.
8: En dan zei ik, als je nu 50 euro betaalt, dan zet ik 75 euro tegoed.
7: Oh ja.
8: Had ik mooi 50 euro cash.
7: Had je alweer van tevoren gehad.
8: Exact. Ja. En daarmee kon kan ik mooi een volgende zaak openen. Maar goed, uiteindelijk werd die zaak natuurlijk, die 75 euro, ooit ingelost.
9: Ja.
8: En de marge in de horeca, dat was niet die 25 euro die er bovenop zat.
9: Maar dat was wel een manier om eigenlijk die financiering rond te krijgen.
8: Exact.
9: Voor die volgende zaak, zeg maar.
8: Exact. Ja. Ja, want als ik voor de financiering bijvoorbeeld naar een bierbrouwer ging, dan keek hij naar mijn cijfers en dan zei hij, wat denk je zelf?
9: Oh, dat heb je wel geprobeerd.
8: Zeker, en dat lukte in het begin ook. Dus op die manier heb ik ook wel financiering op kunnen halen of goede leaseafspraken kunnen maken. Maar richting het eind ging dat natuurlijk niet meer.
9: Nee.
8: En durfde ik dat ook niet meer te delen, moet ik eerlijk zeggen.
9: Nee, want je loopt op tot 11 zaken.
8: Ja.
9: Bij welke zaak dacht je, het begint wel een beetje kielen te worden allemaal?
8: Ik denk dat dat was in 2008. Toen heb ik in één keer 5 of 6 horecazaken tegelijk geopend. Ik vond ook heel belangrijk dat die allemaal op dezelfde dag overgingen. Van de uitbater naar ons. Dat was al niet zo heel verstandig. Maar dan krijg je dus in één keer 6 zaken waar het qua exploitatie erbij. En daar was ik helemaal niet op berekend. Ik had niet goed...
9: Hoe merkte je dat?
8: Nou, dat je merkt gewoon dat je sowieso je cashflow heel hard achteruit gaat. Hè, dus dat het er echt hard achteruit loopt. Je merkt dat als ik in Amsterdam wegreed naar Rotterdam om daar mensen weer een beetje te motiveren. Dat het in Amsterdam, voordat ik in Rotterdam was, was het in Amsterdam alweer gekelderd met de vreugde. Ik kreeg het ook niet op die afstanden waren ook niet handig. Dus dat ging echt in een korte tijd...
9: Begon het te schuiven, zeg maar.
8: Ja, en financieel, personeel was niet meer zo blij.
9: Maar dat is 2008. Daarna groei je nog door? Of?
8: Nee, dat was wel. Er is nog inderdaad een tennisbaan, geloof ik, bijgekomen in die tijd. Maar er is daarna niet meer veel inderdaad bijgekomen.
9: Dus dan begin je een beetje de controle te verliezen. En dan heb je eigenlijk een te groot stuk afgehapt. En dat moet je nu gaan doorslikken. Dat is eigenlijk waar je zit. Ja. Wat doe je dan? Want je denkt, ja shit, ik heb het gekocht.
8: Ja.
9: Nu moeten we door. Wat voor maatregelen probeer je te nemen om controle te houden?
8: Nou ja, inderdaad. Je gaat meer gas geven zelf, harder werken. En hopen dat iedereen in jouw flow meegaat. En misschien nog meer gekke acties te bedenken om het toch de dag van morgen weer te redden. En te
9: wat voor gekke acties waren
8: dat? Nou, zo wat ik net zei, over een tegoed. Of nu een wortelappelsmoothie in de aanbieding. En dan het idee hebben dat door de wortelappelsmoothie je hele jaarrekening zou veranderen. Hè. Dus niet met terugwerkende kracht. Echt niet de juiste dingen gedaan eigenlijk die iets hadden kunnen redden. Ik had veel beter met partners kunnen gaan praten of mensen zoeken die hier meer ervaringen daardoor kunnen helpen. Of zeggen, stop eens met die zaak of in die hoek, zeg maar.
9: Wanneer gaat het kantelen dat het echt misgaat, dat je dus... Ja, dat je het niet meer houdt.
8: Ja, dat is echt. Dat moment is als uiteindelijk je personeel niet meer kan betalen.
9: Mm.
8: Ik bedoel, de Heineken's of de grote leveranciers. Daar kan je afspraken mee maken die ik nooit nakwam. Die kan je rekken. En mee in gesprek gaan met personeel niet natuurlijk. Dus het moment dat de telefoontjes binnenkwamen, dat door jou Remco kan ik mijn huur niet meer betalen, door jou Remco heb ik nu een relatiecrisis enzovoort. Ja, dat was het moment dat ik echt dacht, nu moet ik echt, dit gaat niet goed. Nu moet ik echt stoppen, want nu ga ik er te veel mensen schade aanbrengen, maar hier kan ik zelf ook niet mee omgaan.
9: Nee.
8: Die last was te groot.
9: Dus bedrijf, je hebt faillissement aangevraagd?
8: Ja. Ja, dan ga je naar de rechtbank en dan vraag je faillissement aan. Dan stelt de rechter wat vragen. En dan zegt hij, het faillissement is uitgesproken. Je loopt naar buiten in je blote kont. Want vanaf dat moment kan iedereen zien dat je failliet bent. Hè, dat staat direct op internet.
9: Was dat voor jou een opluchting of een verlies? Of hoe voelde dat toen je naar buiten
8: ging? Nou ja, weet je, dat is in alle opzichten een verlies. Want je droom is niet gelukt. En ook een verlies omdat je als ondernemer mislukt bent. En misschien zeggen mensen andere dingen. En zeker op dat moment hoor je dat überhaupt niet. Maar je bent gewoon mislukt als ondernemer. En tegelijk is het een opluchting. Omdat je de fase net voor je faillissement is misschien wel de ergste. Omdat je dan aan het liegen en bedriegen bent. En dat weet je.
9: Hmm.
8: Dus je zegt tegen de mensen, het komt goed. Terwijl je ligt in je bed en je weet, het komt helemaal niet goed.
9: Nee.
8: En dus dat is echt de vervelendste periode.
9: Of je krijgt telefoontjes van mensen die zeggen, kom met het geld.
8: Zeker.
9: En dan zeg je ook, het komt goed, maar je denkt...
8: Exact, je zegt heel vaak, komt goed. En ik zat ook op een kantoor, net zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Daar zat Wendy, die deed de boekhouding. En Wendy zei, nee hoor, Remco is er niet. En dan mocht ik niet niezen of hoesten, want ik zat natuurlijk minder dan een meter afstand. Want elk telefoontje was duidelijk waar het over ging. Dus je kon ook je telefoon niet meer opnemen.
9: Ja.
8: En dan kom je buiten bij die rechtbank. En dan sta je wel in je blote kont. Maar iedereen die je belt, heb je in één keer wel een antwoord. En ook een antwoord wat geldig is, namelijk, ik ben failliet. Ja. Er is niks meer te halen. Je wordt straks gebeld door de curator. Dus dat is op de een of andere manier wel een soort van bevrijding.
9: Ja.
8: Maar ook, ook, het is ook niet gelukt, hè? Dus je bent ook mislukt voor je gevoel. Ja.
9: De BV gaat al failliet.
8: Ja.
9: Maar jij zei net, ik ben ook persoonlijk failliet verklaard. Hoe kan dat precies?
8: Ja. Ja, dus ik ben ooit begonnen in Den Bosch toen als een eenmanszaak. Het was één zaakje, investeringsaftrek, allemaal wat slimmer, dachten we. Daarna, toen het groot werd, een BV begonnen. Maar nog wel een aantal zaakjes waren in die eenmanszaak actief. Ja. En ik had natuurlijk niet zo heel goed al die zaken gesplitst. Ik betaalde de rekeningen waar het geld was en niet of dat nou de juridisch juiste entiteit was. Dus met als gevolg dat de BV failliet ging. En toen kwamen nog mensen die zeiden, ja, maar de eenmanszaak heb ik die vordering op. Dus ik kom nog een keer terug. Toen hebben we nog een jaar geprobeerd om dat te redden. En dat lukte uiteindelijk ook niet. En toen kon ik weer naar diezelfde rechtbank voor het persoonlijke faillissement.
9: Heb je het dan heel veel over je eigen schuld? Of kijk je dan vooral naar buiten en denk je, ja, als anderen het goed hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten.
8: Ja, ik heb wel vaak gezegd dat 2008, 2009 begon het fout te gaan. En dat was precies ook toen de bankencrisis was. Dus dat had er vast mee te maken. Hè, dat door die bankencrisis mensen niet meer mijn tosti geitenkaas gingen kopen. Dat heb ik best lang volgehouden eigenlijk. Maar weet je, als ik eerlijk ben, daar lag het natuurlijk niet aan. Hè. Het lag gewoon aan mij en hoe ik ondernam en welke risico's ik nam en wat ik belangrijk vond op dat moment. Ja. Dat waren niet allemaal de meest pure keuzes. Ja.
9: Ervaar je er nu nog gevolgen van?
8: Goeie vraag, want dat is echt slecht geregeld in Nederland wat dat er gaat. Ik kan nog steeds geen creditcard op mijn naam. Ik kan nog steeds geen telefoonabonnement afsluiten op mijn naam. En tot, ik geloof, 1,5 jaar geleden kon ik geen hypotheek krijgen. Terwijl ik dus een bedrijf had met winst. En toen veel betere winsten dan dat ik net zei. Dus op mijn bedrijf kan ik 5 creditcards, 29 telefoons. Maar Remco Beekman als privépersoon...
9: Is nog steeds niet boven Jan, volgens de banken.
8: Ja, nog steeds staat er een kruisje. Exact. Echt gek.
9: Laten we kijken naar het keerpunt. Dus jij zit persoonlijk aan de grond. BV is failliet.
8: Ja.
9: Je loopt virtueel je blote kont door de straat.
8: Ja.
9: Wat ga je doen?
8: Dat is dan de vraag waarmee je zit. Want je zit ook een beetje te huilen in het hoekje van wat moet ik nou met mijn leven? Nergens in mij komt op, ik ga weer ondernemen. Want dat was wel afgevinkt en mislukt. Hè. Ik ben geen ondernemer, dus laat de ondernemer maar zitten. Dus het was meer, ga ik nou bij de Slieger of de Jumbo werken? Want food is wel wat ik leuk vond. Hotelschool, dus in die hoek zou ik het gaan moeten zoeken. Dus dat was een beetje de keuzes waar ik over nadacht. En in die fase van nadenken ben ik ook met worstbroodjes begonnen.
9: Maar als hobby?
8: Zeker als hobby. Nou, eigenlijk niet eens als hobby. Gewoon om geld te verdienen.
9: Oh.
8: Dus je gaat naar de supermarkt, je koopt voor 2 tientjes ingrediënten en dan verkoop je het voor 4 tientjes. En als je leefgeld 40 euro in de week is, dan heb je dat al bijna 50% aan toegevoegd.
9: En aan wie verkocht je dan?
8: En de buurvrouw en vrienden van de buurvrouw en iedereen die maar wilde, ja.
9: Oh, wauw.
8: Ja, en ik kon alleen tegen contante betaling.
9: Ja, nee, want anders komt er natuurlijk de schuld wanneer dat komt er even langs. En hoe is dat dan voor jou? Want dan ben je dus eigenlijk een beetje stiekem worstenbroodjes aan het fabriceren.
8: Ja.
9: Om maar niet een cash af te rekenen, om maar niet nog een keer die schuldeisers op je dak te hebben.
8: Precies. Want uiteindelijk, ik ben niet in de schuldsanering gekomen omdat mijn zaakjes dus niet zo goed geregeld waren. Dus bleven alle schuldeisers gewoon in de lucht. Dus had ik inderdaad een nieuw bedrijf begonnen wat niet kon. Hè, maar of een boot gekocht en had daar natuurlijk meteen beslag op gelegd. Dus die worstbroodjes waren handig om toch wat bij te verdienen. En dat waren kleine bedragen. Maar wel net genoeg om toch nog een beetje te kunnen leven, zeg maar.
9: Ja. En sloeg aan, dus, begrijp ik.
8: Ja, precies. Dus ik maakte er dan, om te beginnen, 20 op een avond. En dan zei de buurvrouw, als je weer gaat maken, dan wil mijn zus ook. En dan moet het 40 worden. En nou, kan je vertellen, als je 50 worstbroodjes thuis maakt, dat is best veel. Dus dat wordt al snel dat je denkt, nou, hier moet ik een slimmere oplossing voor gaan verzinnen. Maar ik dacht nog steeds, wordt het nou de Slieger of de Jumbo?
9: Ja.
8: Ik dacht nog steeds niet Ik ga iets in de worstbroodjes.
9: Maar goed, dan wordt het de buurvrouw gaat bestellen, de buurvrouw van de buurvrouw gaat bestellen. Wanneer dacht je, ja, maar dit begint uit de hand te lopen. Dit begint misschien toch een handeltje te worden. Ja,
8: nou, dat was het moment dat ik dus dacht, het wordt thuis wat krap. Ik kon een heel klein anti-kraakpandje vinden in Den Bosch, waar ik worstbroodjes kon bakken. Dus met mijn oventje en mijn deegkuipje daar naartoe. Opzegtermijn van een maand, €300 kost. Ik denk, nou, dan ga ik daar bakken voor de buurvrouw en de vriendinnen van de buurvrouw. En elke klant die binnenloopt, is mooi meegenomen. Dat is ook echt achter het station. Niet de beste wijk van Den Bosch. Maar laten we daar maar beginnen. Geen logo op het raam. Is sterker nog, ik had niet eens een naam. En daar kwamen mensen binnen met een hele grote glimlach op hun gezicht. Die heel blij werden van die worstbroodjes die ik aan het maken was. En ik werd daar ook echt heel blij van. Die mensen zaten allemaal te lachen. Oh, dit is zoals vroeger. Oh, mijn opa maakte zo. Mag ik met je op de foto? Of mag ik een foto maken? Dus nou, dat maakte mij. Dat zorgde al voor dat je weer wat beter in je vel kwam. Dan kwam er een dame en die zei: deze worstbroodjes wil ik bij mij op het werk. Ik vroeg waar u werkt, waar die mevrouw werkte. Nou, bij het Jeroen Bosch ziekenhuis. Die verkocht 1000 worstbroodjes in de week. Ik maakte er toen 300. Dus ik was een mega scale-up geworden. Want ik moest die mevrouw van worstbroodjes voorzien. Ja. Maar nou, en zo meer van dat soort verhalen, dat ik iedereen, de bossen van ook een mooie, de bossenbollen van Jan de Groot kent iedereen. Ja. De bakkers van Jan de Groot kwamen bij mij worstbroodjes kopen, want die vonden die zo lekker. Dus die kwamen die in een bakkersbroek uit de bossenbollenfabriek bij ons worstbroodjes halen. Ik zei, waar werken jullie dan? Nou, bij Jan de Groot. En waar is je reiskast, Remco? Reiskast, heb je een reiskast nodig voor worstbroodjes? Ik heb natuurlijk nooit een bakkersopleiding gedaan, dus ik had geen idee. Ik deed maar wat.
9: Ja.
8: Maar ze vonden ze allemaal heel lekker. Wow. En ze bleven komen. Ja, dat was wel een punt. Ergens dat ik dacht, wacht even, misschien moet ik toch Sligro Jumbo uit mijn hoofd zetten en misschien toch een bedrijf beginnen in worstbroodjes, wat er niet zoveel waren op dat moment.
9: Ben je veranderd als ondernemer? Want dit is dan de tweede keer.
8: Ja.
9: Ben je veranderd?
8: Ja, zeker. Zeker. Ik weet zeker dat dit me niet nog een keer gaat gebeuren. Ik weet zeker dat ik anders onderneem, veel meer behouden, misschien soms zelfs een beetje in een scheiterd. Ik vind het helemaal niet meer belangrijk om in de kroeg te vertellen waar ik allemaal zaken open. Alhoewel, Amsterdam is wel heel erg leuk om te vermelden natuurlijk. Maar daar gaat het me niet meer om. Ik wil echt een mooi, gezond bedrijf maken nu, wat continuïteit gaat bieden. Wat misschien wel naar mijn kinderen gaat, of waar in ieder geval waar mensen nog heel lang plezier aan beleven. Mm-hmm. En dat had ik vroeger echt wel anders.
9: Ja. Ja. En die cashflow? Ben je daar nu, zit je daar nu bovenop met anderen of wat dan ook? Weet je wel?
8: Ja, zeker. Dus ik heb veel minder financiële problemen nu dan ik toen had. De grap is wel, nu je groter wordt, krijg je ook weer de cashflow-problemen van de seizoensproduct wat wij zijn. Hè? Dus in de zomer hebben we altijd even wat last. En de eerste keer dat je dat dan kenbaar maakt naar de bank, dan geven wij jou dat geld, toch? Dan sta je ook even met je oren te klappen. Want er was nog nooit iemand natuurlijk die geld wilde geven. Wij hadden in 3 uur tijd een crowdfunding gevuld. Dus in één keer was dat even anders. Maar goed, tegelijk moet je dan ook wel weer voorzichtig zijn. Dat je
9: en waar ben je dan scheiterig heen?
8: Nou ja, dat ik nooit meer in diezelfde situatie wil zitten. Dus ik...
9: Maar wat doe je dan nu niet?
8: Ja, ik in ons bedrijf, ik denk dat ik morgen ook prima naar Eindhoven, Breda, Uden, Roosendaal zou kunnen groeien met bakkerijen. En op elk feestje waar ik sta, krijg ik tips wat ik allemaal wel niet zou kunnen doen met mijn bedrijf. Maar wij groeien 20% per jaar, al jarenlang. En dat vind ik mooi en goed genoeg. Mm-hmm. Ik wil niet meer dan dat. Dus alle goede ideeën om nog meer sales te hebben, doen we niet. Breda moet ook nog heel even wachten op keilekkere worstenbroodjes. Maar ooit gaan we het wel doen, maar wel in stapjes.
9: In stapjes, ja. Je hebt 100 man.
8: Ja.
9: Om die worstenbroodjes te maken. Het moet met de hand. Ja. Nou zei je net, nou, 5, 6 miljoen euro omzet en 30.000 euro winst. Dat klinkt mij niet als een hele enorme dikke marge.
8: Nee.
9: Dat ligt aan investeringen die je hebt gedaan, denk ik.
8: Ja.
9: Maar toch, dat moet wel meer worden. Want anders kom je straks toch weer in hetzelfde
8: probleem. Nee, zeker. Dat is ook zo. Dus de marge is nu te dun en dat weten we ook. En nu is het ook fijn dat je dus dat ik nu veel meer deel met wat ik aan het doen ben. Dus dat er ook mensen zijn die mij hiervoor waarschuwen. Zoals jij dat ook doet, dank je wel daarvoor. Maar dus het is veel belangrijker nu, of we hebben nu veel meer inzicht in waar we heen gaan. En de marge op dit moment is te dun. Dat heeft echt te maken met de investeringen die we gedaan hebben. Dat wordt beter. Maar een worstenbroodje is wel een product wat nooit echt een mega marge zal kennen. Omdat het handgemaakt is, zit die factor arbeid is heel groot.
9: Ja.
8: De lonen in de bakken-CEO zijn rigoureus verhoogd de afgelopen jaren. Misschien ook wel terecht. Ja, dat maakt gewoon dat een worstenbroodje... En niemand wil €5 voor een worstenbroodje betalen. Maar dan zou ik er wel meer aan verdienen.
9: Ja. Of ga je ooit machinaal worden?
8: Nee, nooit. Dat beloof ik hier plechtig. Ik ga nooit marchaan, want ik ben nu... Ik zeg voor de grap, hè, ik denk dat wij de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij van Brabant zijn. En als je dat bent met een worstenbroodje, ben je dat ook van Nederland. Maar dat zijn we ook ter wereld. Dus wij zijn de grootste ambachtelijke worstenbroodjesbakkerij ter wereld. Tada. Ga ik machinaal, ben ik waarschijnlijk weer de kleinste.
9: Ja.
8: Dus dit is ook een hele lekkere positie, denk ik. Om gewoon lekker ambachtelijk te groot zijn. En het is ook echt het allerleukste. Hè. Dus het is het lekkerste, maar het is ook het leukste voor de mensen. Het leukste werk. Ik wil geen operators, ik wil bakkers die blij worden van wat ze doen.
9: Ja. Remco, als geboren Amsterdammer, maar nu Brabantse worstenbroodjesmaker, mag jij een Amsterdamse tegeltjeswijsheid voor ons uitzoeken?
8: Ja.
9: Wat zou die zijn? Wat moet erop?
8: Wat moet erop tegen? Nou, wat ik net even zei, delen. Ik ben veranderd door mijn ondernemerschap vooral te delen. Ik deel alles nu, mijn successen, mijn twijfel, mijn angst. Alles delen, en dat verbindt ook mooi. Dus op mijn tegeltje zou zeker staan deel met een uitroepteken. Maar als Amsterdammer zou ik daar dan wel iets aan toevoegen. Dus daar deel, goochemert, zou op mijn tegeltje mogen staan. Ja.
9: Mooi. Dankjewel, Remco Beekman was dat, van kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Fijn dat je er was.
8: Dankjewel.
9: Volgende week in Bloed, Zweet en Zaken, toen Marjolein van Tilburg zag hoeveel berichten haar dochter in het midden van de nacht kreeg, besloot ze in te grijpen. Ze bouwde chatlicense. Dat is een soort digitaal rijbewijs voor kinderen en ouders. Maar net als het succes begint, volgt een flinke tegenvaller. De techniek onder haar app blijkt onhoudbaar te zijn. En alles moet opnieuw. Over ondernemen in een digitale opvoeding, pionieren en opnieuw beginnen,

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht twee aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die...

0: die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist weer even op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat er is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
2: Hartelijk donderdag, deze donderdag 25 juni. De dag dat we het moeten hebben over Micron.
3: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
2: Gisteren was het nog lichte paniek. Nu zijn chipaandelen weer helemaal in trek.
4: En dan hebben we het ook over OCI. Want groot aandeelhouder Saviris maakt opnieuw alle belanghebbenden boos met een nieuw en nogal laag bod op het bedrijf.
5: De groot aandeelhouder van OCI doet opnieuw een bod op het chemiebedrijf, dit keer vanuit zijn investeringsmaatschappij. Maar andere aandeelhouders vinden dat bod veel te laag. Dit bod is goed beschouwd een fooi, aldus de VEB.
2: En we hebben het over Apple. Dat maakt bijna al zijn producten duurder, maar dan weer niet de iPhone.
4: En de Amsterdamse beurs sloot op 1068 punten, 0,2% in de plus. Grootste stijger was, ondanks eerdere daling, ASML. Met 2,6% erbij. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Arend Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé.
6: Dank voor je uitnodiging.
4: Welkom.
2: Goed dat je er bent. Ja, ik wil beginnen bij de ondernemingskamer. Daar staat Philips tegenover de Vereniging van Effectenbezitters. Inzet is de slaapapneu-affaire. Eén die niet alleen Philips, maar ook beleggers heel wat heeft gekost. Verslaggever Martijn Rijk, die was erbij.
7: Als ik het heel plat sla, dat is gewoon een stempeltje. En op dat stempeltje staat wanbeleid. En wat zij willen is namelijk dat de ondernemingskamer in Amsterdam een onderzoek instelt, waaruit zal blijken dat Philips het gewoon echt verkeerd heeft aangepakt. Dat ze haar systemen niet op orde hadden, hun kwaliteitscontrole niet op orde hadden. En dat ze dat ook al veel eerder wisten. En nou ja, als je dat bij elkaar optelt en je komt tot dat stempeltje wanbeleid, dan kun je daarmee eindelijk eens een keertje een goede schikking treffen.
2: De CEO zat in de zaal, dat is Roy Jacobs, ook commissaris Herna Verhagen, maar ook voormalig raad van commissarisvoorzitter Jeroen van der Meer en oud-topman Frans van Houten. Onder zijn leiding vond die slaapapneu-drama plaats. Hij nam trouwens ook nog het woord. Hij staat nog altijd achter de manier waarop hij en de rest van het bestuur van Philips hebben gehandeld, zegt hij. Uitspraak pas eind september, laat Martijn net weten.
4: En dan gaan we naar het grootste hoofdpijndossier voor Nederlandse beleggers, box 3. Want ambtenaren bij het ministerie van Financiën die hebben er een raming van gemaakt. Een echte vermogen dus winstbelasting kost 22 miljard euro tot 2036, schrijven zij. En de helft van het hele bedrag ontstaat puur omdat die dan pas zo laat kan worden ingevoerd. Je kan daar technisch pas mee beginnen in 2032, schrijven ze. Tot die tijd hou je dan gewoon de tegenbewijsregeling en dat kost de schatkist dan al meer dan 10 miljard euro, vandaar die 22. En de ambtenaren die zeggen erbij dat het voorlopige cijfers zijn die met grote onzekerheid worden omgeven en dat bedrag eerder te laag is ingeschat dan te hoog. Maar huiseconoom Han de Jong van BNR heeft flinke twijfels over hun berekeningen.
8: Laat ik beginnen met zeggen dat dit soort berekeningen natuurlijk met enorme onzekerheden zijn omgeven. Want je moet een van de dingen die je moet doen, je moet de beurs hiervoor gaan voorspellen. En je moet het gedrag van mensen gaan voorspellen en dan over een periode van 10 jaar. Nou, ga er maar aan staan.
4: Ja, Arend-Jan, dit is openbaar ambtelijk advies aan de twee Eelco's. De minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën dus. Hoe politiek is dit advies nou?
6: Ik zou zeggen aan die ambtenaren, wat zouden ze ervan vinden als we voor het ABP hetzelfde regime gaan toepassen? Dus waar zou hun pensioen beleggen? Mm-hmm. En meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen.
4: Oké.
6: Ik denk dat Hande Jong daar wel...
4: Jij bent er echt klaar mee, hè, met box 3?
6: Ja, we zijn er echt helemaal klaar mee. De staatssecretaris heeft deze week in het commissiedebat gezegd, ja, er moet gewoon 9 miljard komen. Mm-hmm. Punt uit. Gewoon 9 miljard. En of dat deugdelijke wetgeving, onze concurrentiepositie, rechtvaardige wetgeving, hè, waarom wel eerst meteen een winstbelasting en verlies pas later compenseren, ook maar deels. Ja, sorry, ik ben er klaar mee.
4: Ja, Martin van Rooyen van 50PLUS, die zei eerder al, wetgeving maken puur om op bedragen te sturen is een slecht idee.
6: Precies,
4: je dat de Eerste Kamer er gehakt van gaat maken?
6: Het hangt er vanaf wat CDA en VVD gaan doen. Dat is gewoon op dit moment onduidelijk hoe die gaan stemmen. En dat, die gaan de doorslag geven.
2: Moet je dat Stockwatch.nl niet gewoon aan Niels overdragen? Moet je niet gewoon de politiek in?
6: Ja, we bemoeien ons daar veelvuldig mee, zowel Niels en ik. Dat heeft ook wel enig traffic op het social, zal ik maar zeggen.
4: Oh, ik hoor effectbejag.
6: ongetwijfeld. Ja, wij zijn zelf ook persoonlijk. Dus,
4: en terecht, want heel beleggend Nederland is er niet bij mee.
6: Wij bouwen een bedrijf op. We hebben eigenlijk geen inkomen. Hè, we investeren in onze zaak. Maar we hebben dus wel vermogen. Dus dat betekent dat we ieder jaar vermogensbelasting moeten betalen over cash die we helemaal niet hebben. En dus moeten we aandelen gaan verkopen of een deel van onze zaak. Ja, daar word je niet blij van.
2: Nou, mocht je mee gaan doen met de verkiezingen, laat het ons dan vooral weten.
6: Nee, ik heb absoluut geen politieke ambities. Okay.
2: Genoteerd.
6: Doe mij maar de bus.
2: Ik wil dan wel door, Arend-Jan. Ja, politicus, gewoon niet te stoppen met praten.
6: Ik ga door tot de AX wordt opgeheven of niet meer bestaat.
2: Ga ik door naar het leed dat AI heet? Dat kan ik inmiddels wel zeggen, want kunstmatige intelligentie is de hel voor boeken. Tweedehands boekverkopers maken zich namelijk grote zorgen over AI-bedrijven die massaal oude titels opkopen. Uit de rondgang van BNR blijkt dat die boeken worden ingescand en daarna worden vernietigd, zelfs de soms zeer zeldzame exemplaren. In het buitenland doet Anthropic dat.
9: Like Google, which scanned books using a non-destructive camera method and returned them to libraries, Anthropic used a faster and cheaper approach, tearing off the covers, slicing the pages, scanning them, and throwing the books away.
2: Ja, de rug van het boek wordt opengesneden om zo'n individuele pagina snel en mechanisch in te scannen. Daarna wordt de rest weggegooid, alleen maar om die AI te trainen. Is toch wel jammer. Google deed het vroeger anders. Dat leende dus bibliotheekboeken, scande het in en bracht het vervolgens netjes weer terug. Maar ja, daarmee hou je de concurrentie qua informatie dus niet meer mee.
4: En dan gaan we naar EasyJet, want deze bruid speelt hard to get. En dus blijft die bruidschat maar groeien. Ook het vierde overnamebod van investeerfirma Castle Lake is net afgewezen. Maar de enthousiaste bruidegom mag wel mee op date dit keer. Want nu het bod wat is gestegen en Castle Lake om meer informatie over EasyJet heeft gevraagd, wil EasyJet zijn eigen cijfers best toelichten om het bod omhoog te helpen praten. En met die toezegging is ook de deadline voor het finale bod opgeschoven. Eigenlijk zou dat pas morgen vrijdag aflopen, maar nu moet de deal rond zijn op 5 juli. En met dit alles stijgt de kans op een daadwerkelijke overname. Dus staat EasyJet vandaag 5,6% in de plus.
2: Straks hebben we het over Apple. Dat is begonnen met het omhoog gooien van de prijs.
4: En we praten ook verder over het drama OCI. De zaak bereikt zijn zoveelste dieptepunt nu groot aandeelhouder Saviris een nieuw bod doet. En opnieuw alle andere aandeelhouders irriteert.
2: Eerst naar chipmaker Micron. Dat heeft een krankzinnig goed kwartaal achter de rug. Veel vraag en hoge marges.
10: It's not just the demand, it's the margins that they're getting from the demand, right? We're talking about 85% margins.
2: En Micron is heel enthousiast over het lopende kwartaal. Het denkt aan een omzet die vele malen, vele miljarden hoger ligt dan waar analisten juist op rekenden. En waar beleggers helemaal blij van worden, zijn de woorden van de directie. Die denken namelijk dat de vraag ook na 2027 hoog blijft.
11: I think the reason the market is getting so giddy is the qualitative comments that management made around the tightness of supply beyond 2027. And that really reflects, you know, demand perhaps is becoming more structural.
2: Micron staat op dit moment 15,5% in de plus. Arend-Jan, ja, eerst maar even open deur. Dit zijn echt fantastisch goede cijfers, hè?
6: Ik heb zelden gezien dat consensus, zoals dat dan heet, die verwachtingen echt, ja, we fietsen er rondjes omheen gewoon. Ja, de vloer aanvegen. Ja, ongelooflijk is, hij zei het al even, een bruto marge van 85%. Dat is 10% hoger dan Nvidia. Ja. Wat ook niet misselijk verdient, natuurlijk. Nee, dit zijn krankzinnige cijfers. Maar, vorig jaar, precies een jaar geleden, hetzelfde kwartaal, was die bruto marge nog 39%. En het afgelopen kwartaal 79%. Het geeft denk ik als geen andere aan hoe ongelooflijk cyclisch die geheugenbedrijven zijn. We hebben het over Micron, de grote Koreaanse concurrenten, SK Hynix en Samsung. eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja, het gaat keihard omhoog. Ook die omzetten ook voor AI, keer 10 of zoiets in een jaar tijd. Het zijn werkelijk krankzinnige cijfers. Maar dat hoort bij geheugenchippers. Dat is echt het meest cyclische deel van die toch al hypercyclische chippers. Hey, kijk maar naar ons Besi.
2: Ja.
6: En ja, dit is een overtreffende trap daarmee. Ja, en we weten allemaal dat wat heel hard omhoog gaat ook eens weer heel hard omlaag.
2: Ja, voor nu speelt de band nog, zal ik maar zeggen. Ja. Die marges, dat ze die op dit niveau hebben weten te krijgen, kunnen ze dat nog wel even voorlopig op dit niveau houden? Want hij zegt dus zelf, die topman, van dit kan wel tot na 2027 gebeuren.
6: Ja, ongetwijfeld, want er is een enorme krapte in de markt. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Die houdt aan tot volgend jaar. En ja, je noemde de naam Apple al even. Het is natuurlijk echt niet toevallig dat vandaag Apple komt met die prijsverhogingen. 15-20%. Want iedereen snapt nu ook die prijsverhogingen. Anders is het gewoon weer...
12: Pech is de andere
6: kijk. Precies. Ja, Apple is gewoon weer aan het graaien. En ze zoeken een smoes. Maar ja, met deze cijfers van Micron en die marges ook, ja, snapt iedereen dat ook Apple gewoon haar prijzen moet verhogen.
2: We hebben het zo meteen nog even uitgebreid over Apple. Eerst nog even over Nvidia. Dat is een grote klant van Micron. Hè? Levert aan Nvidia. Nvidia is een grote klant van Micron. Je zegt dus ook, ze hebben betere marges dan Nvidia.
6: Dat is inderdaad. Die maakt iets van 75%. Maar Nvidia doet dat structureel op dit moment al jarenlang. En ik zei het al even, een jaar geleden was Micron nog maar 39%. Ja. Dus die marges zullen we wel aan gaan houden. Maar ja, ergens in 2028, 29, ja, dat weet op dit moment natuurlijk nog niemand. Ja, gaat die cyclus zich weer tegen Micron keren? Ja, dan moeten ze weer gaan investeren. Die productiecapaciteit moet uitgebreid worden. En ja, en dat is meestal op het moment dat de vraag weer inkakt.
2: Beleggers zijn er nu nog niet mee bezig, maar jij denkt alvast aan dat moment dat
6: gaat. Want je weet ook één ding. Het kan best zijn dat de topcijfers van dat Micron nog veel betere cijfers gaat maken in de komende kwartalen. Maar het kan best zijn dat op een gegeven moment op een van die prachtige cijfers dat de markt denkt van, nou, die moet de top zijn en nu gaan we eruit.
12: Nou ja, kan het volgende kwartaal weer zo mooi zijn of nog mooier zijn dan deze? Want nu hebben we dus in elk van de vier business segmenten van Micron hebben we minimaal 250% groei op jaarbasis gezien. Dus driecijferige groei in elk van de vier lijnen.
6: Er komen nog hogere cijfers tegen zelfs.
12: Nee, maar exact. Wat was dit dan al de grootste knal die je op jaarbasis gaat zien? Gaat dat volgend kwartaal nog een keer?
6: Nee, dat gaat denk ik niet nog een keer zo heel hard. Maar ja, je zag natuurlijk ook die outlook. Dat was ook verreweg veel beter dan verwacht. Dus ja, misschien gaat het nog wel verder omhoog. Ja, Micron zit op dit moment gewoon in op een perfecte plek. En ze halen eruit wat erin zit, denk ik.
12: Ja, en ik zag ook cijfers van zowel Bernstein als Samsung zelf. En die zeggen eigenlijk, ja, de earnings per share hier, die gaan vanaf 2028, 2029 echt weer omlaag. Die projecties zijn er dus gewoon alweer, omdat ze kennelijk dan vinden, de capaciteit is er dan. En dan hoeft iedereen niet meer door dezelfde deur. Zijn er genoeg geheugenchips voor iedereen? Kunnen die prijzen weer omlaag?
6: Ja, en dan is de koers al weer naar beneden, hoor.
12: Maar Micron zegt dus, voorbij 2027 nog wel.
6: Ja, maar dan denk ik dat de koers al gezien is. Mogen jullie tegen die tijd weer mee confronteren?
12: Ja, laten we de wetjes maar vast leggen.
2: Gaan we jullie uitnodigen. Uit dan de afgelopen dagen waren er zorgen over die AI-investeringen. Toen werd er niet zo gelachen. Zijn die twijfels met deze cijfers van dit ene bedrijf weggenomen?
6: Ja, voor dit moment. Morgen is er ongetwijfeld weer wat anders. En het is
2: bipolair wel, hè, de laatste dagen op de beurs.
6: Ja, de ene dag zorgen, de andere dag zijn we opgelucht. Ik weet het niet. Ik vind het altijd een beetje de koers erna praten. Met dit soort bewegingen op dit moment in die chippers, die dagelijks gewoon zomaar 5-10% omhoog kunnen gaan zonder zelfs ook maar nieuws.
2: Ja,
6: ja, dan weet je dat er niet meer wordt belegd. Dan weet je dat er gewoon wordt gegokt en iedereen wil erbij zijn. Er is bijvoorbeeld in heel Korea, die Kospi, die Koreaanse index, weet ik veel hoe is.
12: En Taiwan hetzelfde nu, hè? Taiwan gebeurt exact hetzelfde als daar.
6: Er is geen Koreaan en Taiwanese meer te vinden die geen beleggingsrekening heeft.
12: Sorry, ja.
2: Maar voor beleggers is het, voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, is het toch ook best wel lastig. Want gisteren zag je die Nederlandse chips heel hard naar beneden gaan en ASML werd afgestraft. Nu gaan ze weer omhoog. Ja, het is ook best wel een risico. Je zit dus in een aandeel met nogal wat. Ik wil niet zeggen bipolaire beleggers, maar nogal wispelturige beleggers.
6: Wij weten natuurlijk het ook niet. Maar ons advies is altijd, hou je risicoprofiel in de gaten. Hou je wegingen in de gaten. Dus gewoon hoeveel procent ASML heb jij in je portfolio. Als je dat op 5% wil hebben en het staat nu op 15%, room het gewoon af. Gewoon klaar, 10% verkopen. Hetzelfde voor Besi. En dat soort aandelen, dan hou je risicoprofiel hetzelfde. En ga je niet, als de markt echt draait, gewoon in een week tijd word je gehalveerd of zo.
13: BNR Beurs.
12: En dan gaan we naar de saga rond OCI. Want investeringsmaatschappij NNS van groot aandeelhouder Nassef Sawiris doet nu een nieuw bod op de aandelen van €4,10. Een schamele 9% boven de gemiddelde koers van OCI dit jaar tot nu toe. Die al laag was door eigen toedoen. Even voor de helderheid, OCI is feitelijk nog een kunstmestfabriek met een zak geld. Een chemisch bedrijf dat jarenlang langzaam is uitgekleed. Aantal maanden geleden kwam de groot aandeelhouder Nassef Sawiris dus met een bod op OCI. Dat eigenlijk alle minderheidsaandeelhouders veel te laag vonden. Bovendien, hij deed dat bod niet in cash, maar in aandelen van zijn eigen bedrijf. En die waren dan weer moeilijk te verhandelen, enzovoort, enzovoort. Prijs te laag en nog betaald aan de verkeerde muntjes ook dus. De VEB werd boos. De ondernemingskamer legde de transactie stil nadat beleggers en de Vereniging van Effectenbezitters daarheen stapten. En sindsdien zitten we eigenlijk met een stel boze minderheidsaandeelhouders en een groot aandeelhouder die bij elk cijferbericht de waarde van OCI omlaag praat. Arend-Jan, wat vind jij van dit nieuwe bod? Ja, ik moet er zelf ook bij lachen.
6: Laat ik het zo zeggen. Jij hebt €100 plus een rugzak. Met inhoud. Ja, en ik zeg van, ik geef jou €90 voor jouw €100 in je rugzak. Ga je daarop in?
12: Hou ik er vanaf wat er in mijn rugzak zit.
6: Dat is wel een goeie.
12: Ja, nee, helder. Maar jij vindt het dus voor de helderheid.
6: Zo, bedoel je?
12: Jij vindt het bod dus te laag, want jij denkt dat er meer zit in de rugzak.
6: Nee, ik denk niet dat er meer in zit. Dat zijn gewoon de cijfers. Dat zijn gewoon de coole berekeningen. En mijn compaan Niels Koert, die zit er tot over zijn oren in. Met 5% voor zijn portefeuille. Die staat op stokwoord. Die portefeuille is bijna 2 ton. Dus dan weet je met hoeveel die erin zit. Die komt uit op een cashpositie alleen al van OCI van 4,51. Vandaar mijn 90.
12: Per aandeel. Ja, oftewel 1 miljard euro dat erin zit. Ja.
6: Precies. Dus dit biedt hij voor alleen al de cashpositie. Maar er komt nog veel meer bij. Nou, alles.
12: Ja, dus het is een fabriek bijvoorbeeld die nog verkocht wordt. Hè?
6: Precies, er zit nog een fabriek in. Er zit nog een escrow in. Dat is zeg maar geld wat in depot staat. Het is een beetje ingewikkeld uitleggen.
12: Maar is ook eigenlijk gewoon cash. Ja.
6: Eigenlijk wel. En als we alles optrekken, of optellen, aftrekken, dan komen we maximaal uit op €6,50.
12: Maximaal?
6: Maximaal aan zeg maar cash en equity assets. Dat gaat de meneer Sawiris natuurlijk echt niet bieden. En wij komen uit, mijn compaan die daar dus echt goed in zit, die komt uit, die heeft echt een hard koersdoel van €5,50. Dus ongeveer 44% upside vanaf hier. Dus je kunt er nog eigenlijk, kun je er eigenlijk zelfs nog, dat schrijft hij ook, nu nog beter in dan het was. Want het risico is veel minder.
12: Daarom staat OCI vandaag ook goed in de plus.
6: Ja, want Sawiris heeft eigenlijk wel een beetje zijn kaart op tafel gegooid. Hij gaat geen ingewikkelde fuseringsconstructies meer doen met noteringen ergens ver weg in Abu Dhabi of wat dan ook, waar Nederlandse beleggers helemaal niet bij kunnen. Ja. Nee, hij wil gewoon een cashbot doen. En dat is natuurlijk wel gewoon wat we willen hebben als aandeelhouders. Ja. Maar we willen natuurlijk wel gewoon de waarde hebben. En dit bot wat meneer Sawiris nu doet, komt niet in de buurt, zoals ik net al uitlegde.
12: Oké, maar dat is interessant, want jullie zeggen dus 5,5, 6,5 maximaal. Maar waar eindigt dit dan? Want we hebben nu een groot aandeelhouder wiens lage bod op de zak geblokkeerd is door de ondernemingskamer. Die probeert het nog een keer via de achterdeur met zijn andere investeringsmaatschappij. Dus moet je als minderheidsaandeelhouder nou vasthouden tot het einde?
6: Wij houden ze vast, ja.
12: Okay.
6: Ja, en zeggen zelfs, ik praat mede namens Niels, als wij ze nu niet zouden hebben, zouden we ze vandaag ook nog gewoon gekocht hebben.
12: En hoe lang zijn jullie bereid dat te doen? Want 5,5, wanneer krijg je dat eruit? Wanneer denk je dat Sawiris gewoon de handdoek in de ring gooit en zegt, oké, ik ben klaar met bieden? Nog het jaar? Na augustus?
6: Nee, dat gebeurt nog wel dit jaar.
12: Oh, okay.
6: Dus meneer Sawiris heeft plannen in de VS, die heeft gewoon geld nodig, dus we denken dat hij dit dossier gewoon wil afsluiten. En zeker de ondernemingskamer, of er zijn eigenlijk twee commissarissen ook door de ondernemingskamer aangesteld bij OCI. Nou, die gaan dit bod echt niet accepteren. De anderen doen dat dus wel.
12: En dat
6: dus
12: weet ze.
6: Door Sawiris aangestelde boardmembers, die zijn dus wel akkoord. Nou, die geven dus heel duidelijk aan. Ik neem aan dat die op een weekje golven ergens getrakteerd worden zonder vrouwen of zo erbij. Ik weet het niet. Maar die zitten duidelijk in de slag met meneer Sawiris. En wat dat betreft is het natuurlijk fantastisch dat Nederland een developed market is. Hè? Dus,
12: je bedoelt alles, dat er rechtsbescherming is voor aandeelhouders.
6: En dat is wel een heel saillant detail. Want van de week kreeg Korea te horen. Dan denk je toch ook van, nou, dat is een high-tech.
12: Ja, die worden nu ontwikkelde markt, hè?
6: Nee, die worden ze dus niet. Oh. En de COI zegt gewoon keihard nee, want er zijn blijkbaar toch nog allerlei issues. Dat kan zoiets als een ondernemingskamer zijn die je beschermt. Die zijn er dus niet in Korea. En dus worden ze het gewoon niet. En dat
12: betekent
6: geen institutioneel geld naar dat land. En Nederland heeft dat dus wel. En dan merken we nu bij een zaak als OCI, merken hoe fijn dat is. En meneer Sawiris zal wel balen dat OCI niet in Cairo genoteerd staat, want dan had hij het wel geregeld, denk ik.
12: Dat doet hij wel lang, ja. Maar hij probeert dus zijn eigen zak voor minder terug te kopen dan erin zit, dat is helder. Aandeelhouders willen wat meer. Maar als je hem nu advies moet geven, wat zou je hem dan zeggen om tot het hoogst mogelijke te komen?
6: Bied gewoon €55 en dan schudden we handen en dan is het gewoon klaar. Nee, daar betaalt hij niet te veel mee en aandeelhouder is gewoon, ja, je zegt, je bent bijna hij moet ze niet nemen, maar het is geen niet. Ik bedoel, dit is gewoon fair. Maar hij probeert er gewoon het maximale uit te halen. Ja. De man is ook stinkend rijk natuurlijk. En dat wil je natuurlijk niet zomaar. Dat doe je door altijd overal het maximale uit te halen. Dat heeft hij natuurlijk geweldig gedaan in zijn leven. Maar laat hij dit nog maar gewoon even, zo werkt het niet in Nederland, werkt dit nog maar even zo netjes af, minister Wieris.
13: BNR Beurs.
2: Gaan we naar de Amerikaanse vrienden. De Dow Jones staat in de plus, 0,4%. De S&P 500 die staat licht in de min. De Nasdaq verliest 0,6%. Micron, we hadden het net al over, die doet het goed. Maar er zijn ook wat bedrijven die er niet heel veel zin in hebben vandaag. Nvidia, 1,5% naar beneden. Amazon verliest een kleine 3%. Microsoft staat 3,5% in de min. En dan komt-ie, Apple, 6,3% naar beneden.
6: Dus je doet het expres. Ik heb al die aandelen.
2: Je hebt al die aandelen.
12: Nou, dan de top 9 aandelen.
2: Maar niet Michael. Dan hebben we zo meteen huilen op de fiets terug naar huis. Waarom gaan al die techbedrijven zo hard naar beneden?
6: Nou ja, ik denk Apple vooral op dat bericht natuurlijk dat ze prijzen gaan verhogen. Dus.
2: Maar dit was al ingemasseerd. Tim Cook had al een interview gegeven aan de Wall Street Journal. Had al gezegd, we gaan de prijzen verhogen.
6: Ja, maar nu is het gewoon keihard. En, of misschien had iedereen gehoopt dat het nog over de herfst heen ging of wat dan ook. Maar het is dus. Want Apple had natuurlijk wel voorraden. Die hadden gunstige contracten. Blijkbaar was dat toch allemaal wat minder dan werd gedacht. En nu komt dat erin. En waarom? Waarom alles precies zo beweegt zoals het beweegt. Dit is een gekke beurs.
12: Je zou kunnen zeggen, als al die chippers omhoog gaan, gaan de kosten van deze waarschijnlijk ook nog langer omhoog, als die het zo goed doen. Want deze bedrijven betalen voor die chips. Ja. Plus de rente wordt steeds waarschijnlijker dat die verhoogd wordt natuurlijk. Dus is dat niet een beetje de reden?
6: Speelt ook allemaal een rol. Het is natuurlijk een duurdere dollar. Maar wat natuurlijk vooral speelt, die cijfers van Micron, is ook hartstikke leuk. Maar die gaan wij allemaal, ook uw luisteraars, iedereen betalen.
12: Want sterkte met het bestellen van je laptop inderdaad.
6: Het is geheugen in je telefoon, je laptop, noem alles maar op.
2: Ja. De prijs van de iPhone gaat dan weer niet omhoog. Snap je dat?
6: Nee, dat is denk ik met die contracten en voorwaarden die Apple heeft. Of Apple denkt van, als we die iPhones die toch al vrij geprijsd zijn, nog verder gaan verhogen, prijs onszelf uit de markt. Dat zou ook nog kunnen.
12: En Micron was niet de enige die met een flink verhoogde verwachting kwam. Ook chipmaker Qualcomm knalde omhoog vandaag. De verwachting voor boekjaar 2029 wordt verhoogd van 22 naar $40 miljard. En dan heb ik het nog enkel over de chipkant van het bedrijf. Gisteren kwamen ze al met een nieuwe chip voor datacenters, een CPU, die Meta gaat gebruiken wanneer die in productie gaat in 2028. En zo wordt zelfs het bedrijf dat bekend stond om smartphone chips, Qualcomm dus, ook een datacenterspeler. Qualcomm ligt lekker mee met het andere tekort dat ontstaat, niet aan geheugen chips, maar juist de CPU's, waar ook Intel en AMD recent flink van profiteerden. En dan nog even een inflatieberichtje waarvan je wist dat hij eraan zat te komen. Favoriete inflatiecijfer van de Fed is in mei op jaarbasis gestegen naar 4,1%. En goed, als je voedsel en energie eruit haalt, werd het 3,4. Maar dat is niet bepaald de 2% waar de Federal Reserve op mikt. Dus dit is enkel meer voedsel voor renteverhogingen. En mede daarom staat de kans op een verhoging in september nu al op bijna 50%. In juli ga je hem waarschijnlijk nog niet zien, maar vanaf de herfst wordt het dus steeds meer zekerheid.
2: Heb ik nog heel snel de CFO van Chevron voor je. Die reageert op de uitspraken van president Trump. Als je gisteren naar ons luisterde, dan weet je dat Trump toen uithaalde naar oliebedrijven. Hij vindt dat de benzineprijzen te hoog zijn. Eist een onderzoek. Volgens hem moeten de prijzen aan de pomp sneller naar beneden. Maar volgens de CFO van Chevron doen ze al genoeg.
14: It's gonna take time though. I mean, there is a lag between oil prices and reductions in oil prices and when that shows up at the pump. But we expect that prices will come down as things continue to normalize.
2: Ja, en nu maar hopen voor Trump dat die daling op tijd komt. Dan heeft hij nog kans om tussentijds de verkiezingen te winnen.
12: God. Nou, laten we eerst maar eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Terwijl de mussen, duiven, katten en misschien ook de mensen van het dak vallen, laat de financiële wereld je gelukkig even rustig op adem komen. Mocht je op zoek zijn naar obscure hints over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve, kijk dan even naar die speeches van John Williams en Neil Kashkari, allebei lid van de commissie die stemt op de rentestand. Een kleine hint past daar wel bij: FedWatch zet de kans op renteverhoging in september nu al hoger dan de kans op een rente die gelijk blijft. Terug in Nederland vergaderen de aandeelhouders van Flow Traders. En waarschijnlijk zal de vergadering vooral draaien om één vraag. Hoe gaan jullie precies je inkomsten uit handel verviervoudigen richting 2030, zoals jullie net aankondigden? En waarom is die ambitie, paradoxaal genoeg, toch weer lager dan degene die jullie in 2022 uitspraken? Analisten zijn nogal sceptisch over het handelshuis, dus de taak van het bestuur van Flow Traders is kraakhelder. Toveren een glimlach op hun gezicht en laten ergo lekker loeien.
2: Dit was de BNR Beurs van maandag 25 juni. We danken ons zonnetje in huis, Arend van Kamp van Stockwatch.nl en het Beurscafé. En gelukkig, je gaat niet de politiek in, dus het blijft, dan blijf je hier gewoon lekker vaak langskomen.
6: Met al dan niet een Micron over 2 jaar of wat dan ook.
12: Ja, we gaan je eraan houden.
6: Mag je maar aan herinneren.
12: Ja. En jij bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Je kan ons ook vinden op YouTube als je onze snode tronies wil aanschouwen. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Arsta Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. Er varen even geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De Internationale Scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
7: 5%.
8: Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
7: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van een vliegen.
8: Ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
7: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen, en ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn. Hoe we daar komen, weet ik niet, is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
6: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de Straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of hij nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder, ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar, op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen, zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen, dan is het ook wel een moment om nog eens na te denken over alternatieven. Zijn die er eigenlijk? Welke dan? En wat gebeurt er als vliegen onbetaalbaar wordt? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Edin is er deze week niet, dus we doen het met z'n tweeën, Han.
8: Heel goed.
6: Jij vliegt regelmatig op en neer naar Ierland, ja, want daar woon jij.
8: Dat klopt.
6: Is het nog een beetje te betalen of niet?
8: Nou, het is merkbaar duurder geworden. En ik moet ook zeggen, toevallig heb ik gisteren nog weer eventjes een op en neertje geboekt. Wat me ook was opgevallen was, ik vlieg meestal Aer Lingus, de Ierse maatschappij. En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze... Nou, gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
6: Ja, ergens moest het vandaan halen natuurlijk.
8: Ja, kennelijk, ja. Ja.
6: Ja. Ja, vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
8: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
6: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen, de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
8: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
6: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar Het Grote Plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Hij is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
9: Ja, dankjewel.
6: Vliegen is wel... Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een soort hobby ding bijna.
9: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus, dankjewel.
6: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april, die zeiden toen: Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
9: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest. Maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer voor 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika en Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog... Kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
6: Ja, maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon... Dan is iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
9: Dat zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran. Mm. Die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging. Überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt, maar het is niet zo dat het op is.
6: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
8: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nogal uitgesproken waarschuwing. Hè, want de baas van dat IEA, de Turkse meneer Fatih Birol, die heeft ook gezegd dat dit de ergste energiecrisis is. Erger dan die van 1973, 1979 en 2002 bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Nou volg ik de energiemarkt al eigenlijk vanaf het moment dat ik professioneel econoom ben. En ik moest ten eerste eens eventjes opzoeken wat nou de energiecrisis in 2002 was. Dus die hele uitspraak verbaasde mij. En toen ben ik eens aan het rekenen geslagen. In 1973 verdrievoudigde de energieprijzen ongeveer. Nu hebben we te maken met een prijsstijging van 50% of zo op olie. Het is wel zo, in 1973 waren de olieprijzen zo laag dat we verbruikten toen relatief minder olie. Als percentage van onze economie gaven we aan olie minder geld uit. Maar in 1979 gingen de prijzen meer dan over de kop. Iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie, ja. Dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar ja, ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het bbp geven we aan olie uit. En daar kom je nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
10: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo? Voor verhaal?
8: Nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook. Als wij, ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En als je dan de krant wilde halen. Als je dan met een positief verhaal kwam. Nou, dan haalde je de krant niet of op bladzijde 28. Maar als je zei, oeh, de werkloosheid gaat sterk stijgen. Of de inflatie loopt helemaal uit de hand. Ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
9: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben, omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan, ja, als je dat mist, dan is het jammer, dan heb je wel lange honger, maar dan ga je niet dood.
10: Ja, oké.
9: Okay. Dus ja, dat is het. Maar het is inderdaad, ja, het is een beetje paniekzaakrijden. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
10: Maar is het dan zo, kijk, ik heb elke keer het idee, naar aanleiding van deze uitspraak, van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost, dan hebben we een groot probleem, onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
9: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen de komende tijd.
10: Ja.
9: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat. Ja. En dan zijn we in ieder geval even aan herinnerd dat het op lange termijn wel een probleem is.
10: Hm.
9: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder op een gegeven moment om te winnen.
8: Carlo, als er minder beschikbaar komt, hè, doordat die staat van Hormuz is afgesloten,
9: ja,
8: en dan zeg je ja, het wordt duurder, maar daardoor moet eigenlijk, hè, een stijging van de prijs heeft economisch als functie om de vraag ook wat terug te drukken. Nou, als wij zeggen, en als Rens zegt, ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan, er moet toch in de rest van de wereld, moet er ergens een reductie van de vraag plaatsvinden.
9: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, dat effect, dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt. Maar dat gaat geen tegen vliegtuigen. En zeker in een land als Nederland is die elasticiteit wat minder, omdat wij het wel een keer wat duurder kunnen maken.
10: Ja, wij kunnen het nog wel betalen, maar misschien de kerosinemarkt is denk ik een redelijk, nou, misschien wel internationale markt. Dus dan gaan anderen niet vliegen, begrijp ik.
9: Ja, dat zal inderdaad wel merkbaar zijn. Ja. Maar niet extreem, we worden ook steeds rijker stiekem, dus dat dempt het ook een beetje af.
10: Laten we even kijken naar de impact van vliegen sowieso op de wereldeconomie, hè? Stel je voor, dit gaat niet gebeuren, maar stel je voor, alhoewel we hebben het wel een keer gehad met corona. Nou, we stoppen namelijk met vliegen.
9: Ja.
10: Is dat wat met corona hebben we een tijdje even niet gevlogen, of is dat niet zo?
8: Nou, het is heel sterk teruggevallen.
10: Ja, toch? Ja.
8: Enorm teruggevallen.
10: Ja. Waar merken we dat aan als we opeens niet meer gaan vliegen?
9: Dan worden we een stuk ongelukkiger. En het is als het tijdelijk is en de mens kan best een stap terugzetten in levenscomfort als je denkt dat het tijdelijk is. En daar gingen we toch wel vanuit met corona. Maar een significante en structurele stap terug in levenscomfort, daar worden mensen echt diep ongelukkig van. Mm-hmm. Dat acht ik zelfs onhaalbaar. Dus we kunnen zonder vliegen, maar dat gaat in een steeds meer verweven wereld ook steeds meer problemen opleveren. Het is niet voor niks dat wij elk jaar op jaar 4% meer vliegen op wereldschaal.
10: 4% per jaar meer?
9: Dat is ongeveer een constante stijging die ook voorspeld wordt voor de komende 20, 30, 40 jaar.
10: Hoe komt dat?
9: Omdat mensen rijker worden en dat wij vanuit de biologie gewoon proberen met ons reisbudget van een uur en een kwartier per dag dat wij onderweg willen zijn, dat hebben we ook vanuit de evolutie geleerd, proberen zo ver mogelijk te komen. Dat lijkt bijna een constante te zijn. En zo gauw mensen het kunnen, dat zie je in elk land, als ze wat rijker zijn, zo gauw ze het kunnen, willen ze vliegen. En dat zie je dus nu met de opkomende landen. Want Han noemde zichzelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie. En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, van de jetset was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijdverspreid is.
7: En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat. Je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
8: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. En over die 4%, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar. Nou, ruim 3%, dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens de... Mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
10: Nou, en even leuk? Of
8: kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
7: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch...
8: Ik heb twee dochters. Dus het verhaal is nu niet afgelopen. Want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. En die was ook geboekt door het Midden-Oosten. En nou ja, die kon dat omboeken. En die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan. En
7: los van het vakantiegeluk wat het ons brengt, wat ook wel aantoonbaar is. Want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van. Is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is, omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp. En dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je wordt heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker in het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers.
10: Ja.
7: Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand...
10: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
7: Vliegschaamte terugdraaien? Of
10: door vliegschaamte dat mensen zeggen, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
7: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
10: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
7: Dat is procentenwerk, 5-7%. Maar dat is in waarde wel een 30%. Hmm. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dus ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
10: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen...
7: Nee, dat is,
10: gaat gewoon niet gebeuren.
7: Is geen optie. Nee.
10: Is geen optie.
7: Nee, dat gaat niet in deze. Of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
10: Of geteleporteerd kunt worden.
7: Dat
10: of zo.
7: Soort zaken.
10: Ja, ja. Ja. Ja.
7: Dat wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een keer een column over geschreven in het FD.
10: Ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
7: Dat denk ik niet.
10: Nee.
7: Of we zijn er al en hebben we het niet in de gaten.
10: Ja, dat we allemaal in een simulatie leven.
7: Dat is een serieuze optie.
10: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
7: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
10: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?
7: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en het personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, veel het vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan. Ik
8: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, nou haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
7: Ja, oh ja, voilà. Maar jij ging nog wel vliegen, toch?
8: Nou, af en toe. Ja, niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden. En ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. En nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, die toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
10: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
7: Ja, klopt.
10: En ik dacht bij mezelf, nou, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
7: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder, dat zakenreizen een relatief bescheiden deel is van 12%, maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is die mensen zijn heel graag onderweg. Dus, en dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan, is het internationale aspect dat ze op reis kunnen, echt een significant aandeel van hun in hun beslissingsproces.
10: Dus je zou het wel kunnen vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
7: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is, als je echt een deal wil maken, dan komt het ook op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we hebben ook altijd, we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die je dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
10: Ja.
7: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
10: Ja.
7: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En corona is wat ook wel fijn was. Het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrechten kwijt zouden raken.
8: Kwijt. Ja, dat klopt,
7: dat was heel bizar. Maar heel veel mensen zeiden van, we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Ah. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
10: Hey.
7: Dus je moet zeggen, in de corona had ik een strepen. Ja, dat ligt iets anders.
10: Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
7: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen in plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaal intensiever, dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek aan inkopen doen. Na de hand, want we hadden zoveel fietsen verkocht, toen kwam de kater, want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen, bedden, badkamers, want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen, want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze weer hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
10: Zo.
7: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
10: Dus ongelooflijk zeg.
7: Ja, dat is echt
8: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
7: Weet je dat? Zijn. Ja, dat zit iets tussen 1000 en 2000. Ik kan vanaf zijn. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
8: Oké.
10: Wauw.
7: Ja, en dat is
10: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet eigenlijk is niet goed om dit te gaan vliegen.
7: Nee, dat klopt.
10: Dus ze zeggen het is ook waar in de media van.
7: Ik wil zeker niet ontkennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen hopen dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen.
10: Ja. Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
7: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
10: 25% nog niet gevlogen?
7: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
10: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
7: Nee.
10: En jij zegt, die gaan ooit een keer
7: 75% van de wereld gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die eraan komen. En dat is ook dat je, ja, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar ja, als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil. Ga je dan ook verplicht dat die 75% die nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen. Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. En die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
10: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app. En natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorenstein.
9: Goed dat je luistert. De toekomst van de grootste cryptobeurs Binance hangt aan een zijden draadje in Europa. Maar er is een laatste strohalm om hier te blijven. En bitcoinminers komen moeilijk rond, steeds meer. Je hoort zo meteen wat dat betekent. Welkom in de CryptoCast 435. Daniel is nog een week op vakantie en dus presenteer ik hem vandaag met als co-host gelukkig Mauro Halve, voorzitter bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Mauro, welkom.
10: Dankjewel.
9: Leuk dat je tot 2 keer toe eventjes naar de studio komt.
10: Want absoluut.
9: Onze B-aflevering, alvast een teaser, staat al online. Dus luister eerst deze helemaal en dan kan je direct door. Die hebben we alvast even opgenomen. Een special over de Dutch Blockchain Week. En daarin hoor je ook welke bijzondere gasten daar komen die niet op het programma staan.
10: Dat was echt leuk.
9: Ja, dat is. Jij gaat daar ook naartoe, toch?
10: Ik ga er ook naartoe, zeker.
9: Het is deze week. Ja, cryptobeurs Binance moet misschien wel zijn spullen pakken. Het bedrijf dreigt geen Europese vergunning te krijgen, nu de aanvraag daarvoor in Griekenland niet lijkt te lukken. Het voldoet nog steeds niet aan de eisen voor die MiCA crypto-vergunning in Europa. En de deadline daarvoor nadert snel. Maar

0: Wow, welke deadline?
1: Ja, dat is de deadline van 30 juni van dit jaar, dus eind van deze maand, waarop iedereen eigenlijk zijn microvergunning moet hebben. De micro is al in werking getreden eigenlijk 30 december 2024, maar elk land had zijn eigen overgangsperiode. Ja. In Nederland was dat 6 maanden, in heel veel lidstaten is dat 12 maanden, en in sommige dus nog tot het eind van deze maand 18 maanden, waaronder Griekenland inderdaad. Ja. Nou, die deadline die geldt dus eigenlijk al voor alle partijen die ook al onder het vorige regime een registratie hadden. Dus alle nieuwe partijen moeten al lang een vergunning hebben. Die mogen niet door onder de overgangsperiode. En Binance heeft dus nog... Ja, wat is het? Hoeveel dagen? Hoeveel zitten we nu?
0: Oh,
1: ja, nog een week. Nog een week de tijd
2: om een Europese vergunning te krijgen.
1: Ja, en ze zijn niet makkie, de enige, hoor. Maar, dat is niet. Maar zonder die vergunning heb je dus geen toegang tot het hele continent, als het ware.
2: Nee, want het is zo in Europa, als je in één land een vergunning krijgt, dan heb je het voor de hele Europese Unie.
1: Ja, we hebben dus nu Europese brede regels, een single rulebook noemen ze dat dan. En als je dus in één lidstaat je vergunning haalt, dan voldoe je aan alle eisen en mag je dus paspoorten naar alle andere lidstaten.
2: Ja. Maar waarom lukt het dan niet Binance om die vergunning in Griekenland te krijgen?
1: Nou, dit is niet hun eerste poging. Ze hebben dat ook al in andere landen geprobeerd. Ze hadden al in een hoop andere lidstaten ook zo'n registratie, dat oude regime. Dus ze mochten ook in meerdere landen die vergunning of dat traject bewandelen. Uiteindelijk zijn ze dus bij de Helleense toezichthouder in Griekenland gekomen. En eigenlijk leek dat dossier al helemaal klaar. De goedkeuringen waren er binnen het bestuur. Zelfs de AML, de anti-witwas officieren daar, hadden het helemaal doorlopen en eigenlijk stonden alle seinen op groen. 2 juni zou ESMA nog een laatste call hebben. Dat is dan de Europese overkoepelende toezichthouder. Mm-hmm. Maar toen, vorige week bleek er toch ineens een omslagpunt.
2: En is het dan nu ook klaar in Griekenland? Of hebben ze daar dan ook nog een klein kansje?
1: Nou, dat omslagpunt had hem vooral te maken. En dat zijn dus bronnen van de Big Whale.
2: Dat is het platform dat het meldt, het nieuws.
1: Ja. Die hebben dus dat er druk vanuit Brussel en vanuit Europa is uitgeoefend. Hoogstpersoonlijk Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, zou zich ermee hebben bemoeid met de Griekse premier, moet ik het even opzoeken, Mitsotakis. Mm-hmm. Die zouden contact hebben gehad en zou Lagarde hebben laten weten dat Binance niet welkom is in Europa. Nou, de minister van Financiën in Griekenland, die tevens Eurogroepvoorzitter is, die was wel voor, maar kreeg de premier dus niet mee, volgens de bronnen.
2: Okay.
1: En ook de aankomende Griekse verkiezingen maken het voor de premier extra voorzichtig om niet tegen de ECB in te willen gaan, naar verluid.
2: Ja, oké, maar wacht eventjes. De president van de Europese Centrale Bank belt dus in één keer naar Griekenland. Binance staat op het punt om een vergunning te krijgen. Steek er alsjeblieft eventjes een stokje voor. Wij willen dat niet. Waarom niet?
1: Nou, ze is er zelfs langs gegaan. Volgens mij stond dat wel al op de planning. Maar ze hebben dat dus volgens die bronnen toen opgepakt. Waar het vermoedelijk mee te maken hebben is dat Binance natuurlijk ook een van de grootste aanbieders is, of liquiditeitspoort voor stablecoins. Mm-hmm. Volgens mij is er vandaag ook weer een stemming over de digitale euro van de ECB.
2: Ja.
1: Want de ECB is niet de toezichthouder voor MiCAR. Die ziet natuurlijk op hele andere dingen toe. Er wordt een beetje een vergelijking ook getrokken met een oudere Revolut-zaak. Natuurlijk de neobank. Die natuurlijk ook in groot tempo nieuwe producten over heel Europa uitrolde, waarbij de ECB dat ook probeerde af te remmen. De vraag is ECB nou MiCAR-toezichthouder aan het spelen of vooral de banken aan het beschermen?
2: Nou ja, want die stablecoins die willen zij dan denk ik via de traditionele banken laten verlopen.
1: Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus MiCAR voorziet ook in de stablecoin-wetgeving, waarbij banken, credit institutions en ook elektronisch geldinstellingen, EMI's, die mogen stablecoins uitgeven. Nou, er is natuurlijk een groot bankconsortium ook mee bezig. Kivalis, waar onder andere ING, Rabobank en ABN ook bij aangesloten zijn. We gaan het zien. Geen idee.
2: Want die digitale euro, op het moment dat het dan niet via die banken gaat lopen, dat is nog een heel andere zaak. Daar hebben we ook aflevering over gemaakt. Dus luister die vooral ook eventjes terug. Maar kan het dan zo zijn dat Lagarde dit eigenlijk niet wil, omdat zij via de banken wel controle heeft, en op het moment dat die stablecoins via platform als Binance gaat, dat zij dan niet de controle heeft, maar dat die ergens anders in Europa ligt?
1: Ja, of het nou via Binance gaat of via een andere microgereguleerde partij, die controle is er denk ik sowieso niet. Dus het lijkt me ook sterk dat dit het enige argument is. Ik denk dat het een stukje imago is wat Binance heeft natuurlijk, om echt op basis van anti-witwas toezicht gewoon heel lang niet compliant te zijn geweest.
2: Mm-hmm.
1: Ze zijn natuurlijk echt extreem groot. Dat kun je niet voorstellen in volumes natuurlijk.
2: Nee.
1: Je kan me ook voorstellen
2: de grootste van de wereld.
1: Grootste van de wereld, absoluut, op heel veel metrics. Ja, het is een beetje gissen. Het is veel speculatie. Er zijn dus wel bronnen die dat dus melden bij de Big Wheel.
2: Maar zou het dat kunnen zijn? Gewoon de grootte dan eigenlijk? Dat op het moment dat je geen controle hebt over Binance en ze zijn zo groot, ja, dan weet je niet wat die stablecoin-markt gaat doen.
1: Ze zijn natuurlijk met pek en veren überhaupt al een hoop landen. Nederlanders kunnen al heel lang niet meer op Binance, omdat ze dus hier niet aan de regels houden. Er zijn veel boetes uitgekeerd. Het kan met de grootte, het kan met de omvang daarvan te maken hebben. Het kan bescherming van de Europeanen zijn, het kan bescherming van de banken zijn. Misschien wel een beetje van alles.
2: Maar heeft Binance nog een kans dan om aan die vergunning te voldoen? Ze hebben nog een week.
1: Ze hebben nog een week en dat zou dus inderdaad in een aantal lidstaten nog kunnen, waar dan de overgangsperiode loopt en waar ze dus al een registratie hadden. Frankrijk wordt ook genoemd. Nou, nu weet ik dat volgens mij Frankrijk juist hun eerste keuze was, maar dat ze dat daar uiteindelijk niet hebben kunnen halen. Ondanks een vrij forse donatie aan het Paleis van Versailles. Oh. Ging toen om 100 miljoen euro's of dollar. Dat weet ik even niet. Nee, dus zij hebben, en ook in Litouwen weet ik dat bijvoorbeeld de groep Binance of wat erachter zit, meer belasting betaalde dan de grootste bank in Litouwen. Dus ook daar waren, in ieder geval in Litouwen waren ze vrij ontvankelijk in het begin. Maar ook daar zullen op in de achtergrond dingen hebben gespeeld, waardoor ze het uiteindelijk daar ook niet hebben gehaald. Ik zag op LinkedIn wel eens dat in één keer heel veel vacatures bijvoorbeeld in Amsterdam voor Binance, voor compliance medewerkers open gingen. Ah. Die gingen ook vlak daarna ook weer dicht. Dus
2: ja,
1: Ze zullen een aantal pogingen hebben gedaan. En ja, ik durf voorzichtig wel te stellen dat ik de kans heel klein vind dat ze het nu nog op tijd gaan halen. Ze kunnen natuurlijk wel nog na de deadline. Maar dan is de vraag, ze moeten dan al hun activiteiten stoppen tussendoor. Ja. En wat gaat er dan met de klanten gebeuren? Wat gaat er met de klantgelden gebeuren? Dus ja, daar wordt een afwikkeling van.
2: Ja, inderdaad. Maar wat ze nu dus eigenlijk moeten doen is land vinden dat nee durft te zeggen tegen Lagarde.
1: Ja, succes.
2: Ja,
1: kijk, en los daarvan, al zou er een welwillend land zijn, nu je vergunningstraject opstarten, dat hebben ze in Griekenland, heeft een jaar geduurd, het traject. Nou, we hebben natuurlijk bij onze vereniging ook partijen die tussen de 8 maanden, soms wel 1,5 jaar erover hebben gedaan. Ja, dat gaat niet in een week meer lukken. Ook al heb je alle documentatie naar verluid al op orde. Ja, ik heb daar een hard hoofd in.
2: Hoe staat het verder met die laatste fase van de MiCAR-implementatie?
1: Ja, dus we hebben echt wel ruim 200 vergunningen die zijn verleend in Europa. Nederland staat op plek 2 met meeste vergunningen verleend. 26, is best wel fors.
2: 26 partijen, ja, netjes.
1: We weten ook wel dat er nog een aantal partijen in de vergunning zitten. Maar zoals gezegd, nieuwe partijen kunnen natuurlijk ook na de deadline gewoon nog een vergunning halen. Mm-hmm. Mogen niet actief zijn totdat ze de vergunning hebben. Duitsland heeft bijvoorbeeld wel meer dan 50 vergunningen, die staan op 1. Mm-hmm. Wat daar opvalt is dat ook de helft van de vergunningen zijn verleend aan traditionele financiële instellingen, aan banken. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet.
2: Nee, eigenlijk veel. Misschien zijn de Duitsers dus ook verder dan de traditionele instellingen.
1: Ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze ook voor MiCAR eigenlijk al verder waren. Dus daar de acceptatie of de bereidheid misschien wat groter waren. Maar ja, we hebben ook al wat mailtjes gezien van bijvoorbeeld Maxi naar al hun Nederlandse klanten. Dat ze, zij noemden dan 23 oktober. Vond ik een beetje een rare datum. Mm-hmm. Maar dan kan je geen klant meer zijn. We zien mondjesmaat nu de afronding van wie er. Is dat spreekwoord dat je in je onderbroek blijkt te staan als het water is gezakt.
2: Ik zit even naar dat spreekboek. Spreekwoord. Die ken ik niet. Maar ik vind het een hele mooie om te introduceren bij deze. Kan het nou nog wel zo zijn dat je je crypto's ergens kan hebben waar een bedrijf niet die vergunning krijgt en dus moet stoppen?
1: Op het moment dat volgende week de partij waar jij je crypto hebt staan geen vergunning blijkt te hebben, dan moeten zij stoppen. In ieder geval met alle Europese klanten.
2: Ja.
1: Ja, en hoe dat dan gaat werken in een soort juridische afwikkeling of een commerciële afwikkeling met een overname of met een klant. Ja, jij zal waarschijnlijk een tijd niet bij je assets kunnen.
2: Nee.
1: Dus ik zou ook wel direct oproepen van ga in ieder geval op zoek naar een partij met een vergunning. Nou, het liefst denk ik ook gewoon een Nederlandse partij wat dat betreft. Dan val je onder de consumentenbescherming, onder de vermogensscheiding om alle bescherming. Want MiCAR is een consumentenbeschermingswet. Ja, die is er voor jou. Dus ja, ik zou daar ook vooral gebruik van maken.
2: Maar welke Nederlandse partijen hebben die vergunning nog niet dan?
1: Een aantal partijen hadden dus wel de registratie en niet de vergunning. Ja, je hebt nog een week, dus het kan nog gebeuren. Ik zal het nog geen namen noemen, maar je kan in ieder geval in het AFM-register op de website kan je gewoon kijken welke partijen netjes een vergunning hebben.
2: Zometeen gaan we het hebben over een bank die internationale betalingen via stablecoins mogelijk gaat maken via het Solana-netwerk. Maar eerst naar Bitcoin, want dat ligt al 5 maanden lang onder de prijs die miners betalen voor de productie ervan. Dat blijkt uit een analyse van JP Morgan. De bank schat dat 20% van de miners niet winstgevend is. Ja, hoe kan het dat zij niet winstgevend zijn? Ja, de prijs denk ik dan. Maar waar zit dat hem in als je de rekensom maakt?
1: Ja, inderdaad. Het verdienmodel van miners is een vaste beloning voor elk blok wat gemined wordt, ongeveer elke 10 minuten. En de transactiekosten die daarbij zitten. Maar de stroomkosten die zijn vrij vast. Ja. Een stroomcontract wat je hebt bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat dus de bitcoinprijs enorm gedaald is, zoals de afgelopen periode, dan jouw opbrengsten die zijn in bitcoin. Dus die dalen ook. Dan wordt het steeds lastiger om inderdaad je stroom te betalen. Nou, JP Morgan meldt dus dat de gemiddelde productiekosten van een bitcoin nu rond de $78.000 ligt. Mm-hmm. De koers op dit moment, alvast een de prijsanalyse, maar rond de $62.500 ligt. Ja. Nou, dat is 19% onder die kostprijs, al best wel een aantal maanden. Nou, voor een korte periode maakt dat op zich niet uit als de koers daarna natuurlijk ook weer stijgt. Ja. Maar je ziet dus nu, dat noemen ze de hashprijs, wat levert nou één stukje stroom jou op aan bitcoin minen? Ja, die ligt historisch laag. En dat is voor zeker de oude apparatuur gewoon verre van winstgevend.
2: Omdat die veel energie verbruiken.
1: Ja, dus die werken minder op voor dezelfde hoeveelheid stroom dan een nieuwer, efficiënter model.
2: Ja, inderdaad. Maar het ligt er dan ook maar aan wanneer je energiecontract hebt afgesloten. Alhoewel de afgelopen jaren loopt de energieprijs natuurlijk al flink op.
1: Ja, absoluut. Nou, nu zie je dat de miners natuurlijk vooral in regio's zitten waar de stroom heel goedkoop en heel duurzaam is. Mm-hmm. Maar inderdaad, ze melden dat zo'n 15-20% van de miners wereldwijd nu verliesgevend is. En ja, op het moment dat langer aanhoudt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Nou, je kan natuurlijk de machines uitschakelen. Nou, ook is er elke ongeveer 2 weken de difficulty adjustment. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het in het protocol ingebouwde mechanisme wat ziet dat als er dus heel veel miners uitschakelen, de puzzel eigenlijk ook weer makkelijker wordt, waardoor het weer iets meer zou kunnen verdienen. Op het moment dat er veel minder miners zijn, wordt ook de taart die je met z'n allen verdeelt over minder miners. Dus dat is ook weer een incentive om misschien wel weer te kunnen minen. Andere optie die je hebt om al je kosten te kunnen doen, is je reserves verkopen. Ja. Nou, en dat hebben we ook, en dat meldt JP Morgan ook, een enorme hoeveelheid bitcoin die de markt op is gegaan in Q1 van de miners om dus de lampen aan te houden.
2: Dat drukt dan de koers ook weer naar beneden. Dus
1: dat
2: eigenlijk snijden ze zichzelf daarmee in de eigen vingers.
1: Ja, dus dat zijn natuurlijk zelfversterkende effecten wat dat betreft, die zowel omhoog soms werken, maar ook omlaag inderdaad kunnen werken.
2: Hoe lang kunnen deze miners die dus verlies draaien nog doorgaan?
1: Ja, dat is natuurlijk volledig afhankelijk van hoeveel van die reserves ze nog hebben. Hoe lang de prijs laag blijft, et cetera. We zullen misschien in de komende tijd wat overnames, wat fusies of wat stoppers zien. En daarnaast zien we ook dat een aantal van de miners wat diversificeert in de inkomstenstroom. En dat ook AI natuurlijk nu een ontzettend hot topic is om jouw stroomcontracten, je koeling, je infrastructuur die je allemaal al hebt als grote partij, om die ook daarvoor in te zetten.
2: Precies, dus het kan ook innovatie in de hand werken. Van je moet het efficiënter en energiezuiniger gaan doen.
1: Absoluut, en dat zie je dus dat inderdaad de oude machines dus vooral nu uitgezet worden. En dat de nieuwe machines en de aankomende machines nog steeds wel besteld worden. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe lang dit de prijs zo blijft. Omdat dat nog natuurlijk wel de belangrijkste factor is waarop de winstgevendheid voor de miners bepaald wordt.
2: Weet jij hoeveel bitcoin er nog te mijnen valt überhaupt?
1: Nog 1 miljoen, maar dat is wel voor de komende 100 jaar. Dus het eerste laatste 20 miljoen is in de afgelopen, wat zijn het inmiddels, 17, 18 jaar gedaan. Maar omdat dus elke 4 jaar die halving plaatsvindt, die blokbeloning wordt gehalveerd, doen we dus heel lang over dat laatste stukje.
2: Ja. De Zuid-Koreaanse Tosbank dan is begonnen met het testen van internationale betalingen met stablecoins. Dat schrijft Digital Today. De bank gaat daarvoor in zee met de Solana Foundation. Heel even, ik denk dat heel weinig luisteraars de Tosbank kennen. Wat voor partij is dat?
1: Ik ken het ook niet, maar dat is de derde grootste Zuid-Koreaanse internetbank. Ze hebben geen fysieke kantoren. Denk een beetje aan een Bunk of een Revolut inderdaad. Ze hebben wel 15 miljoen klanten, dus het is wel van een aardige omvang. Ze zijn ook bezig met een Amerikaanse beursgang, waar de waardering nu op zo'n 10 miljard ligt. Dus het is zeker geen kleine speler.
2: Waarom willen zij met stablecoins gaan werken?
1: Ja, zij zeggen voornamelijk dat het te maken heeft voor cross-border betalingen. De blockchain is een stuk efficiënter dan de banksystemen die zij hebben. En zij kunnen daarmee zowel de kosten als de tijd voor een internationale overboeking, ja, tot secondes en fracties van centen terugdringen. Mm-hmm. En dat vinden zij natuurlijk ontzettend interessant. En zij hebben daarmee dus een soort partnership aangekondigd met Solana zelf. Ja. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, wij gaan een stablecoin op Solana. Ze hebben echt een partnership met de blockchain om de infrastructuur daarin verder te brengen en ook echt te gaan integreren in hun interne banksystemen. En dat maakt het wel, denk ik, een iets ander experiment dan dat we tot nu toe veel gezien hebben.
2: Nou, inderdaad. En wat betekent dit voor Solana?
1: Nou, kijk, er zijn misschien niet heel veel opties om te kiezen voor stablecoins of tokenization qua blockchains. Ethereum wordt natuurlijk ook al wel veel gedaan. Solana is heel populair en Canton wint ook wel aan ruimte daar. Maar dit is natuurlijk, ja, wat dat betreft, goed nieuws voor de blockchain Solana. Ik zeg natuurlijk niet dat het ook positief moet zijn voor het muntje Solana op het netwerk. Maar ja, ik denk dat het heel positief is. We zagen ook al dat natuurlijk Western Union een stablecoin op Solana uitbrengt. Andere grote banken. Maar goed, ik denk dat dit de eerste bank is met een soort directe exclusieve deal. Mm-hmm. En dat zal naar meer smaken voor ze.
2: Ja, zie je het al terug in de koers van Solana? Of is dit toch te klein?
1: Nee, maar ik denk dat het ook nu dermate een punt in de bearmarkt is dat dit soort nieuws überhaupt natuurlijk niet zo heel veel doet. Bearmarkt over building wordt vaak gezegd. Nou, dit is daar wel een typisch voorbeeld van, de infrastructuur. En omdat dit natuurlijk allemaal over stablecoins gaan en over het netwerk, heeft dat ook weinig verder te maken met de cryptomunten daarbij.
2: De Zuid-Koreaanse Centrale Bank heeft gisteren dan ook weer een experiment met crypto aangekondigd. Wat houdt dat dan in?
1: Ja, die zit dus vooral over hun nieuwe Central Bank Digital Currency, een CBDC. Dat is dan wel meer een wholesale CBDC. Dus dat moet vooral betalingen tussen banken gaan faciliteren. Het komt in de tweede fase, project Hangang. Ik denk dat ik dat wel goed uitspreek.
2: Ik denk het ook.
1: Maar dit gaat dus vooral over getokeniseerde bankdeposits. Tokenized deposits zijn dan eigenlijk meer dat de bank de goederen die nu al bij een bank staan, dat ze die tokenizen om ook daarmee betalingen te kunnen doen. Mm-hmm. Terwijl een stablecoin natuurlijk iets is wat volledig gedekt is door een reserve.
2: Oké, dus die twee zitten elkaar niet zo in de weg.
1: Dan? Nee, die zijn eerder complementair aan elkaar, denk ik, dan dat ze elkaar heel erg in de weg zitten. Nou, er zijn 9 banken die hieraan mee gaan doen. En die gaan hiermee testen met een soort, ja, ze noemen dat dan overheidssubsidies via digitale vouchers. Dus eigenlijk tokenized deposits, waarbij 9 banken dat gaan testen onderling.
2: Toch, dat denk ik wel. Zijn er genoeg stabiele stablecoins om dit te kunnen doen? Of zit er dan ook nog een risico aan vast?
1: Ja, ze noemen dus inderdaad zelf ook wel dat het project voor de TOS-bank, dat er nog wel meer regelgeving nodig is om ook echt die Bong stablecoin ook echt te gaan laten draaien. Ja. Maar zij gaan dus in ieder geval de partnership aan met de infrastructuur om dat allemaal al klaar te hebben. Oh, okay. Dus er zitten inderdaad nog wel wat haken en ogen om hier volledig voor al die klanten dat in de bank-app te gaan gebruiken.
2: Dus dit kan nog een paar jaar of maanden, waar hebben we het dan over duren?
1: Iets ertussenin zal dat misschien zijn.
2: Kwartalen, dat zit er dan tussenin.
1: Ja, dat zit er dan tussen. Ja, misschien een paar jaar. Ja.
2: Oké. Nee, want dat wil je natuurlijk wel stabiel hebben. Dus ook voor Solana gaat dit pas over langere tijd uitbetalen. Als dit al groot wordt.
1: Precies, en we zien gewoon de afgelopen tijd heel veel van dit soort stappen, of ik wil het misschien niet eens meer experimenten noemen, het zijn echt gewoon stappen waarbij gekeken wordt, hoe kunnen we nou de infrastructuur er klaar voor hebben? Hoe kan de treinrails er liggen, zodat straks inderdaad de trein eroverheen kan?
2: En ik weet niet of je dat weet, zijn er dan andere banken in de wereld die dit eigenlijk ook al aan het doen zijn? Aan het kijken van hoe kan ik die infrastructuur goed hebben door met partijen in de cryptowereld samen te werken om, als dit echt kan gaan werken, het ook klaar te hebben.
1: Nou, dit gebeurt echt heel veel al. Bijvoorbeeld JP Morgan, waar we het net over hebben, die hebben dan met Zero Hash ook zo'n treinrails laten bouwen om voor hun eigen stablecoin voor interbankaire zaken. Zoals gezegd, in Europa 37 grootbanken die dus samen ook onder één project, onder één naam, dat aan het doen zijn. Dus ja, dit is wat er nu in heel de wereld bij alle financiële systemen gebeurt.
2: Tot zover deze CryptoCast. Dank aan co-host Mauro Halve. Dankjewel Mauro, voorzitter bij de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland. Als je meegaat naar het podcastgedeelte. Nou, dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Een special over de Dutch Blockchain Week met een paar namen die nog niet op het programma staan. Maar als je daar bent, dat ze echt wel onstage staan. Dus dat je daar alvast van op de hoogte bent. En anders, tot de volgende CryptoCast. En blijf hier lekker op benen.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn daarmee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland en Europa kunnen heel veel leren van de manier waarop Zuid-Korea, Japan en Taiwan omgaan met geopolitieke dreigingen. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker schreef er samen met Casper Witz een boek over. Ik spreek hem straks. Maar nu eerst, meer dan 90% van de Israëlische bevolking vindt dat Iran de oorlog heeft gewonnen. Netanyahu ziet dat heel anders.
5: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb, to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger.
4: Ondertussen keldert de populariteit van Netanyahu. Ik praat erover met Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad, over het Israël na 7 oktober. Welkom, welkom terug, moet ik zeggen.
6: Ja,
4: fijn je weer
6: wel
4: te zien. Ja. Hoe benard is de situatie van Netanyahu?
6: Zeer, zeer benard. Maar, dat hebben we wel eens vaker gezegd in dit programma en in andere programma's op deze zender. Bibi heeft ook een ongelooflijk vermogen om zelfs onder de meest stringente omstandigheden nog weer op te staan en groot te worden. Maar op dit moment ziet het er heel slecht uit. En dat is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je zei het net al, Israël heeft deze oorlog verloren. En ook al hoor je op dat fragmentje dat hij met zijn hand op de tafel slaat, dat viel me nu op toen nog een keer liet horen, dat heeft niet de meerderheid van de Israëli's weten te overtuigen. Maar wat ook meespeelt, is dat zijn de opiniepeilingen voor de verkiezingen die, als het goed is, eind oktober plaatsvinden, er niet al te best uitzien. In elk geval niet ook om een coalitie te vormen met andere partijen. En ten derde, en dat is in Nederland niet echt in het nieuws geweest, logischerwijs, maar hij heeft ook begin van deze week zijn ondervragingen bij het gerechtshof af moeten ronden, of afgerond. Dat kruisverhoor, dat is maanden bezig geweest vanwege de oorlog, steeds weer uitgesteld. Maar nu is het toch ongeveer ten einde. Er komt nu een fase waarin allerlei andere getuigen moeten optreden. Maar wat opvalt is dat hij ongelooflijk vaak gelogen heeft, zichzelf heeft tegengesproken, iets anders heeft gezegd dan dat hij bij de politie verhoren heeft verteld. Het ziet er dus zeer slecht voor hem uit in juridische zin.
4: Ja, reden voor hem om te denken, ik wil zo lang als het kan premier blijven, want ben ik onschendbaar, hè?
6: Exact. Ja. En ook als hij de verkiezingen verliest, maar de oppositie het niet voor elkaar krijgt om een coalitie te smeden, dan blijft hij een soort van premier, een tijdelijke premier.
4: Nou, in elk geval een demissionair, in elk geval voor een tijd. Exact. Maar daar zijn in volgens het Israëlische systeem limieten aan, hè? Dus bij ons kan dat eindeloos duren, maar daar niet. Ik geloof een maand of 6 weken en dan moet het gepiept zijn. Anders
6: dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. En zolang er we hebben dat natuurlijk ook gezien tussen 2020 en 2023, waarin er 5 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was precies om deze redenen. Zowel de Bibi-blok als het oppositieblok konden maar geen regering smeden. En als ze dat wel deden, dan viel het ook heel snel, omdat ze eigenlijk veel te weinig support hadden.
4: Ja, hoe zit het onder zijn eigen aanhang? Hoe met zijn populariteit, ja, onder de Bibiisten, zal ik maar zeggen.
6: Ja, je zei net even dat getal van 92%. Nou, diezelfde poll werd ook gevraagd aan specifiek Netanyahu-aanhangers. Heeft hij de oorlog of heeft Iran de oorlog gewonnen? Dat was 93% van zijn aanhangers vindt
4: dus
6: dat
4: meer
6: Iran,
4: dan meer dan het landelijk gemiddelde.
6: Ja. Exact, meer dan. Maar wat ook apart is, is dat ze daarbij toch niet allemaal Netanyahu de schuld geven. Wie ze wel de schuld geven, dat is 1, meneer Trump. He, dat is alsnog een idioot. Hij werd een paar maanden geleden nog als held en bevrijder geloofd in alle studio's. Nu is hij ineens een sukkel, een idioot, of hoe je het ook maar wil noemen. G.D. Vance is een antisemiet, want die is er op uit om Israël ten val te brengen. Jared Kushner en Witkoff, de envoys die bezig zijn met daadwerkelijk die deal sluiten, werden zelfs Jewboys genoemd.
4: Ja.
6: Joodse jongens die alleen maar op het geld uit zijn. Nou, dat is echt een antisemitische kreet, waar vervolgens ADL, organisatie in Amerika die antisemitisme aan de kaak stelt, ook meteen aan de kaak stelde. Dat vond ik wel heel sterk van ze.
4: Nou, in elk geval, hij staat er dus niet goed. Die verkiezingen komen eraan. Wat voor model heeft hij nou in zijn hoofd? Hoe hoopt hij te werk te gaan? En dan wil ik ook even praten met het alternatief, namelijk oppositie, want die is er ook.
6: Ja, precies. Nou, dat is precies het probleem. Kijk, ik heb vanochtend nog even zitten rekenen met allernieuwste gegevens, opiniepeilingen over de verkiezingen. Dan ziet het er zo uit. De huidige coalitie, dus de partijen van Likud, van Bibi Netanyahu en zijn partnerpartijen, krijgen samen 47 zetels.
4: Je hebt er 61 nodig.
6: Exact, hebt er 61 nodig, dus dat is niet genoeg. Maar de oppositie zonder de Arabische partijen krijgt er 50. Ja. Dus die hebben ook niet genoeg zetels. De Arabische partijen hebben er samen 10. Dus dat zou net aan moeten kunnen.
4: Ja.
6: Maar dat willen ze niet.
4: Nee, maar dan denk ik toch aan wat Bennett heeft gedaan. Er is een hele korte periode geweest dat Bibi geen premier was. En dat was toen Naftali Bennett,
6: 2022.
4: Een zeg maar modern orthodoxe politicus. Een coalitie heeft gevormd met 8 partijen, meen ik, waaronder de Arabische partijen, alleen maar om die koet buiten de deur te houden. En ik denk, als de mensen maar boos genoeg worden, dat Bennett is nu weer kandidaat, samen met Lapid, leider van de oppositie, en nog anderen.
6: Ja.
4: Misschien dat zoiets weer gebeurt en dat er toch een soort overeenkomst komt met die Arabische partijen.
6: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Israël heel erg gebaat is bij verandering, hoe dan ook. Het tijdperk Netanyahu mag wel ten einde komen. Daar is inmiddels iedereen het over eens. Maar er is wel een addertje onder het gras. Kijk, we zitten natuurlijk 2022 was echt een andere tijd. Voor Israëli's is 7 oktober 2023 een breuk. Een breuk ook met de gedachte dat je met Arabieren kan samenwerken. Ik zeg het nu even zoals ze dat in Israël zeggen.
4: Ook de 21% Arabieren in eigen land?
6: Ook de 21% Arabieren in eigen land. Eisenkot, de runner-up, die dus nu 21 zetels zou halen, terwijl Likud er 22 zou halen. Dus ja. Hij komt dicht in de buurt. Eisenkot heeft gezegd, ik ga niet met de Arabieren samenwerken. Dus als de grootste oppositiepartij dat zegt, dan wordt het dus heel ingewikkeld. Een ander model zou kunnen zijn dat ze werken met de religieuze partijen. Dus de echt orthodoxe, niet de nationale Ben-Gvir-achtige extremisten, maar juist de echt ultra-orthodoxe partijen. Maar dat levert ook weer een probleem op bij het electoraat. Want die zeggen, wij dienen in het leger, maar die jongens met baarden niet. En dat kunnen we niet toestaan. Dus wat gaat Bibi doen? Dat vroeg je, en ik ben het niet vergeten dat je die vraag hebt gesteld. Wat hij gaat doen, is dat hij op alle mogelijke manieren de Arabische partijen gaat zwart maken, zodat de oppositie het onmogelijk wordt gemaakt om daar alsnog een coalitie mee te vormen. Want als die dat doet, dan is er een impasse. Dan is er dus die periode dat die formatie niet lukt. En dan moeten er weer verkiezingen komen. En dan weer, en dan weer.
4: Ja, dat is al een aantal keer eerder gebeurd. Het is een coalitiesysteem. Het lijkt erg op het Nederlandse systeem. Het kost ook altijd zo'n moeite om een coalitie te vormen.
6: Absoluut. Ja. En in die zin zijn dus twee partijen eigenlijk heel gek in de fringes van de Israëlische samenleving. Dat zijn de kingmakers. Dus ofwel de Arabische partij, ofwel de ultra-orthodoxe, die eigenlijk allebei door de midden-Israëli's niet worden gezien als serieuze partners.
4: Ja. Even de kwestie Libanon of Hezbollah, want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk in dit geheel. Mijn indruk is dat de meeste Israëliërs zeggen van alle kanten, in deze kwestie heeft Netanyahu absoluut een punt. Als hij dat stukje van Libanon niet bezet houdt en als hij niet continu het land weet te verweren tegen aanvallen van de Hezbollah op het noorden van het land, ja, dan gaan we helemaal naar de bliksem. Dus we moeten hem daarin wel steunen. Terwijl Trump duidelijk aan het zeggen is, joh, als je niet naar mij luistert, haal ik je onderuit. Dus wat dat betreft staat hij wel sterk, ook in eigen land.
6: Dat klopt. Dat is ook heeft weer te maken met 7 oktober. Sindsdien is de doctrine veranderd. Er is nu een veiligheidsdoctrine die eigenlijk zegt, we moeten om Israël heen een veiligheidszone maken. Of dat nou in Libanon is, in Gaza. En wie weet ook wel in Syrië en in Jordanië. Die ons moet beschermen tegen een herhaling van Zetten. En dat, die angst is zo groot dat de meeste Israëli's dat wel prima vinden. Toevallig belde ik vanochtend met een vriendin. Haar zoon werd opgeroepen om in Libanon te dienen. Dus die zit nu weer in Libanon. Zij kan daar uiteraard niet van slapen. Want ik weet niet of je dat hebt bijgehouden, maar ongeveer elke dag wordt er een soldaat omgelegd. Dat betekent dat ook in die gezinnen ontstaat ook discussie. Want haar zwager en haar schoonzoon, ook jongens in de leeftijd van reservedienst, die hebben geweigerd. Die zeggen, we gaan hier niet meer aan meedoen. Want als wij meedoen met deze bezetting van het zuiden van Libanon, dan spelen we Netanyahu in de kaart. En dat willen we niet. Nee. En dat zijn echt niet, dat zijn geen linkse jongens. Dat zijn hele gewone Israëli's die al heel veel reservedienst hebben gedaan. En die zeggen, galas, in het Arabisch, genoeg. Ja. We zijn er klaar mee, we doen het niet meer.
4: Wow, is hoogverraad, hè?
6: Ja.
4: Niet naar oproep luisteren is ook verraad.
6: Nou, het gebeurt heel veel.
4: Ja,
6: dat gebeurt buitengewoon veel.
4: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël na 7 oktober. Israël houdt op dit moment ook nog iets van 60% van Gaza bezet. Netanyahu wil dat zelfs opvoeren naar 70%, las ik. Hoe kijken de Israëliërs daarnaar?
6: Ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt als Libanon. Ze zien natuurlijk net zo goed als wij allemaal dat Hamas niet is verslagen. Sterker nog, dat hij zich weer aan het hergroeperen is. In dat stukje van 40%. Dus ook daar zie je dat er heel weinig tegenstand is tegen het idee dat Gaza verder moet worden geannexeerd. Dus ook daarin zie je dat Netanyahu nog wel haakjes heeft om weer populair te worden. Waren het niet dat dat natuurlijk onmogelijk is, één. Hè, want we zeiden even voor de uitzending, je kunt zo'n terroristische organisatie niet alleen maar met wapens verslaan. En ten tweede, Trump wil het niet. Nee. Dus Trump wil alsnog daar natuurlijk wel iets doen. Hij wil daar een real estate visie verwerkelijken. En dan kunnen alle Israëli's nog zo roepen dat Kushner een een Jewboy is. Maar ondertussen is het ongeveer het enige plan wat er überhaupt is. En er is ook al heel veel over te zeggen over dat plan. Maar dat plan is alsnog beter dan niks.
4: Oké, een kwestie die misschien nog meer reuring oproept en ook verontwaardiging in Israël, in de Arabische wereld en maar eigenlijk overal. Dat is wat er op de westelijke Jordaan-oever gebeurt, waar naar mijn idee kolonisten, maar het zijn een soort hooligans, bezig zijn om allerlei gebieden die volgens de Oslo-regels niet vallen onder Israëlisch bestuur, om die gewoon in te pikken en mensen te vermoorden. Keihard en zeer controversieel. Hoe staat de Israëlische bevolking daar nou tegenover?
6: Ja, daar liggen de kaarten toch anders geschud. Ik denk dat ongeveer alle het hele oppositieblok daar zich tegen verzet. Ja. Het is namelijk zo, en dat is best wel, want je zegt het zijn hooligans, maar daar is natuurlijk nog wel daar zijn nog wel wat vragen over. Hè. Aritz kwam deze week met een heel diepgaand onderzoeksrapport over het noorden van de gebieden. Dus dan zit je rondom Jenin. Ja. Area A en B, hè, voor de luisteraars, dat is dus gebied van de Palestijnse autoriteit. En daar zijn in het afgelopen half jaar tientallen nieuwe nederzettingen gebouwd, maar ook legerbasis. Ja. Dus of het leger nou ze achterna komt, of dat het leger er eerst gaat zitten en dan vrijbij, dat weten we niet. Dat zegt het onderzoek niet. Maar het lijkt er toch wel op dat de minister die over de gebieden gaat, hè, dat is natuurlijk Smotrich, dus dat is zelf ook een kolonist, dat hij dat ook echt op een semi-officiële manier doet, waardoor het ook veel moeilijker gaat worden om bij het Hoge Rechtshof, hè, dat proberen sommige organisaties, om daar dan een stokje voor te steken, om dat inderdaad weer terug te draaien. Ja. Het is een annexatie in het klein, maar het gebeurt wel degelijk.
4: Ja. In alles wat we bespreken komt het woord oplossing niet voor. De Amerikaanse vicepresident Vance, je had het al over, beet Israël laatst toe dat Amerika nog de enige vriend is die ze hebben.
7: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: Ja, leeft dat besef nou in Israël?
6: Ja, je ziet zeker onder strategisten en commentatoren dat besef heel, heel groot is. Mensen zijn heel erg bang dat inderdaad nu ze Amerika's sympathie en steun aan het verliezen zijn, dat op een dag ook zal uiten in geen wapens meer en geen geld meer. Ook geen veto's meer in de UN. Hè, die proberen om Israël tot orde te roepen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Maar je ziet ook dat het Bibiaanse idee, hij noemde dat wel eens de villa in de jungle. Hè, wij zijn gewoon helemaal alleen. Op andere momenten noemt hij dat Sparta. Wij zijn alleen. We kunnen niemand vertrouwen. De hele wereld is tegen ons. Iedereen is een antisemiet in dop. En dus moeten wij gewoon onze eigen boontjes doppen. En dat gaan we ook doen. Ik hoorde vandaag op Aruts 14, hè, dus het Bibi-propaganda-kanaal.
4: Ja, precies.
6: We kunnen dit prima alleen. We zijn slim. We hebben geld. We kunnen dit. Ja. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels over.
4: Ja. Maar goed, even terugkomen naar het uitgangspunt. Je zei 90%. Vindt dat Iran heeft gewonnen. En in Bibi's eigen partij zelfs 93%. Dat moet uiteindelijk toch tot iets concreets leiden. Mensen moeten dan toch zeggen, hoe het ook linksom of rechtsom, we zitten op het verkeerde spoor en we moeten de zaak redden. Ondanks wat Kanaal 14 allemaal roept.
6: Ja. Nou ja, er is één partij, zeg maar een relatief grote partij die kans van slagen heeft om boven de kiesdrempel te komen. Dat zijn de Democraten. Yair Golan is ook een ex-militair, maar dat is de groep, dat is een beetje wat vroeger Meretz en Avoda waren, de relatief linkse partijen. Die proberen nog op de een of andere manier een visie te creëren voor een ofwel twee staten oplossing of iets wat daarop lijkt. Maar daar is ontzettend weinig support voor. En dan heb je nog een groep, die is deze week een soort grassroots groep Standing Together. Die kennen jullie misschien wel. Dat is iets wat je vaak op social media voorbij ziet komen, van die paarse hesjes. Die groep is nu, heeft besloten om ook een partij te beginnen. Die partij staat echt voor één land, twee volken. Dus het zit een beetje tussen een één- en een twee-staten oplossing in. Een prachtig partijprogramma. Alleen, de kans dat die politiek iets in de melk te brokkelen hebben is zeer gering.
4: Het blijft ontzettend spannend. We zullen je ongetwijfeld deze dagen nog meer spreken. Dank Martine van den Berg, religiewetenschapper en schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over het Israël van na 7 oktober.
2: Blik op Europa.
4: Mark Rutte was deze week in de Oval Office en doseerde als vanouds. Dit keer was zijn student Donald J. Trump. Maar of die in aanloop naar de NAVO-top echt onder de indruk was van docent Rutte valt te bezien. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Rutte en een lessenaar, daar zette die dan met dik viltstift getekende grafiek op. En daarboven stond dan weer Trump's trillion.
8: Ja.
4: Ja.
8: Gouden letters.
4: Gouden letters. Helpt het?
8: Oeh. Mag ik eerst een kleine aanloop nemen?
4: Ja.
8: Mag ik eerst zeggen dat Rutte wel heel erg in zijn element was in de Oval Office. Dat ik hem weer zag als die leraar maatschappijleer aan het Johan de Witt College in de Schilderswijk, wat hij een paar uur in de week bleef doen als premier. En wat me ook opviel, Bernard, normaal als een leider in de Oval Office komt, dan kom je eigenlijk niet aan de beurt. Hè. Dan is het Trump en de Amerikaanse pers en veel binnenlandse kwesties.
4: Ja, en hij sprong op, hè?
8: Ja. Rutte dacht, ik pak gewoon aan het begin 6,5 minuut.
4: Ja.
8: Dat was ongekend. Docent Rutte die even de vloer pakt. En dat op deze manier ook voor het oog van de Amerikaanse pers liet zien.
9: Now I want to take you, if you stay here, I go over to these boards here. Because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017. Right. Trump 45 plus Trump 47. A total of extra spend by the Europeans and the Canadians of 1.2 trillion.
8: Ik weet niet of de student Trump was afgehaakt nadat hij hoorde trillion Trump en dat het daarbij is gebleven met zijn focus.
4: Ja.
8: Maar ik weet wel dat afgelopen zondag sprak ik Jeffrey van Leeuwen, de rechterhand van Trump in het NAVO-kabinet. En die had dit eigenlijk al voorspeld.
10: We gaan de cijfers presenteren aan de president, laten zien waar we nu staan. En ik denk dat je om die cijfers niet heen kan. Dus ik denk dat we er op die manier heel constructief en positief in gaan.
8: Ja, en zo geschiedde, Bernard. En volgens mij belde ik jou deze week. En toen zei ik, grappend, dit wordt een PowerPoint-presentatie. Zie je het voor je?
4: Ja.
8: Alleen, ik had niet gedacht dat het zo letterlijk zou zijn dat Rutte zou zeggen, ik sta op, ik ga naar mijn lessenaar, ik heb hier een paar prachtige grafieken voor je en dit ga ik aan je uitleggen.
4: Ja, nou is natuurlijk de grote vraag. Dit is allemaal om indruk te maken op Trump. Stroop om de mond smeren, noem het maar op. Het is de methode Rutte in extremo, zal ik maar zeggen. Hoe kijkt Trump nou naar Europa? Helpt dit iets? Maakt het iets uit?
8: Nou, de eerste 10 minuten denk je, Trump vindt het wel leuk dat Rutte een beetje doseert. Hij geeft hem de ruimte. Hij haakte denk ik wel na een paar minuten af toen Rutte begon over hoeveel jobs dit opleverde. Dus hoeveel extra banen erbij kwamen. Nu de defensieindustrie in Europa op volle toeren lijkt te draaien. Want ja, dat ging om tienduizenden. Nou, daar draait Trump zijn hand niet voor om natuurlijk.
4: Nee.
8: Ik heb nog steeds de indruk dat Trump daarna dacht, ik ben niet zo happy met Europa.
11: It would have been nice if they said that they didn't say it. But as Secretary General, and he's the boss of the whole operation, I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, you know, would have been a little bit different.
4: Yeah.
8: Hij zit nog vol met rancune over Iran, hè?
4: Ja.
8: En die in zijn ogen uitgebleven steun van de bondgenoten.
4: Ja. En het verhaal van Rutte is steeds, nee, dat zie je verkeerd. De NAVO is wel degelijk bereid en in staat om hulp te verlenen.
8: Ja.
4: Maar er moet een soort ankerpunt komen, letterlijk en figuurlijk, om dat aan te binden. Bijvoorbeeld het bestendigen van dat 14-puntenplan of wat dan ook. Want onze schepen liggen klaar, zal ik maar zeggen.
8: Ja, zeker. Ik denk ook dat Rutte, hij is heel erg aan het balanceren. Hè. Hoe hou ik Amerika bij de NAVO, maar ook de Europese landen. Nu heeft hij weer ruzie met Meloni, omdat hij eigenlijk heeft gezegd dat Italië superveel aan die Epic Fury-operatie heeft meegedaan. Maar Meloni zegt nu in het Italiaans, questo è un tranello, het is een valstrik. Wij hebben helemaal niet zoveel meegedaan. Wij willen helemaal niet deze illegale oorlog steunen. Dus je ziet dat Rutte op dat koord balanceert. Maar ja, hij weet misschien meer dan ik, bijvoorbeeld dat Trump serieus overweegt om anders niet naar de NAVO-top te gaan in Ankara.
4: Nee, dat zou heel vervelend zijn. De vraag is, denk al met al, hè, we hebben het bekeken, jij hebt bekeken, je analyseert het op een ontzettend grappige manier. Denk je dat die lezing of de presentatie of de Rutte-show nut heeft gehad?
8: Wij denken er misschien net iets anders over. Ik denk dat het nut heeft tot op zekere hoogte, omdat Rutte de scherpe randjes nu misschien van de ergernis van Trump heeft afgehaald. Hij gaat nu wel naar die NAVO-top in Ankara. Hij zegt ook, ik doe dat vanwege Erdogan. Hij zegt ook, Turkije is mijn grote vriend, misschien ga ik weer F-35 jets aan ze geven. Mogen ze weer onderdeel worden van het programma. Tegelijkertijd denk ik dat jij zou zeggen, Bernard, ja, volgens mij is Trump gewoon boos. Vindt hij Europa op dit moment niet collegiaal en blijft hij daarbij?
4: Ja, dat is inderdaad wat ik denk dat hij denkt. Tot slot, voor Trump is de oorlog in Iran belangrijker dan de oorlog in Oekraïne.
8: Ja.
4: Europese NAVO-bondgenoten kijken daar anders naar. Hoe kijkt Trump naar Zelensky?
8: Ja, elke keer weer een soort momentopname, dat houden wij in de gaten. En dit is wat hij in het bijzijn van Rutte zei.
12: You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now?
13: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. But I think he's doing pretty well. You have to say he's courageous. He's got great equipment. But he's got great men. He's got fighters.
8: Ja, het goede humeur dat Trump had tijdens de G7-top vorige week heeft hij dus nu weer doorgetrokken als het gaat om hoe hij kijkt naar Oekraïne.
4: Ja.
8: Tegelijkertijd weten we dat Trump, als hij bijvoorbeeld weer met Poetin zou spreken, kan omslaan als een blad aan de boom.
4: Ja, de grap is steeds, elke 6 minuten denkt hij wat anders en dat deelt hij dan ook
8: en
4: mee.
8: En 6,5 minuut van Rutte was dus net 1,5 minuut te laat.
4: Precies, dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn ermee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Middenmachten zoals de Europese Unie, Canada en Japan moeten samenwerken om een vuist te maken tegen de grootmachten in de wereld.
7: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and the most to gain from genuine
6: Dat waren de woorden van de Canadese premier Carney eerder dit jaar op het World Economic Forum in Davos.

0: Maar wie daar al veel langer over praten zijn Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daarover heeft hoogleraar Korea-studies Remco Breuker het boek De Kracht van Middenmachten geschreven, samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits. Welkom.
1: Dank je
0: wel. De ondertitel van jullie boek luidt: Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. Waarom zijn die landen zo belangrijk voor ons?
1: Nou, ze zijn überhaupt al belangrijk voor ons, zeker in economisch opzicht nu. Maar wij denken heel sterk dat ze veel belangrijker zouden moeten zijn. Ook omdat je ziet dat landen, kleine middenmachten als Nederland, in toenemende mate geïsoleerd zijn geraakt in het geopolitieke. Ja, nog geen geweld op veel plekken, maar het zit er wel aan te komen, lijkt het.
0: Het zit er dicht tegen, ja.
1: We zijn onze grote beschermer kwijt en we weten niet Amerika. En dat is waarschijnlijk blijvend. Nou, even afwachten natuurlijk.
0: Nou ja.
1: We gaan slecht om in China, denk ik.
0: Ja. Het boek leest als een soort pamflet, maar het is een boek geworden. Waarom?
1: Ja, nee, dat is volledig mijn schuld. Het was een pamflet en we konden niet stoppen met schrijven. Dat is ons aan te rekenen. Het was een pamflet en het is een boek geworden. Er moest heel veel in. Dat onderstreept eigenlijk ook weer ons argument dat we te weinig weten over Oost-Azië in Nederland. Er wordt te weinig aandacht aan besteed, het onderwijs en zo. Dus we moesten best wel veel gedachten introduceren om onze argumenten goed begrijpelijk te maken. Ja, en dat heeft woorden nodig.
0: Ja, en we kennen eigenlijk Japan en Korea en Taiwan alleen maar van de producten waar ze beroemd om zijn. Ja. Auto's of chips of zo.
1: Ja,
0: en voor de rest weten we er niet zoveel van. Hè? Dat is natuurlijk, je hebt een aantal aanbevelingen, daar komen we straks op. Eerst kijken we naar wat we kunnen leren. Zuid-Korea, Japan en Taiwan zijn drie hele verschillende landen met andere achtergronden en toch vinden ze elkaar hierin. Komt dat puur door die gemeenschappelijke vijand?
1: Nee, niet alleen. Het is ook een beetje, ja, een toeval zou je kunnen zeggen. Het is hoe de geschiedenis loopt. Het zijn landen die op een eigen manier een hele enorme strijd ook hebben moeten vechten met hun eigen autocratie. Dit zijn landen die Taiwan en Zuid-Korea althans in de jaren 80 nog dictaturen waren.
0: Ja.
1: Japan was een koloniale grootmacht die andere landen heeft onderworpen en ingelijfd.
0: Waaronder Korea.
1: Ja. En Taiwan ook. En daar weten trouwens in Nederland natuurlijk ook echt wel wat van. Dat stukje geschiedenis. Zowel Taiwan als Japan als Zuid-Korea hebben dat overwonnen. En zeker Taiwan en Zuid-Korea hebben dat eigenlijk helemaal op eigen houtje gedaan. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen die je daaruit kunt trekken. Dat naast die economische bloei die je daar ziet, ook een democratische bloei ziet.
0: Ja, en dat is van binnen uitgekomen, zoals het hoort. Nooit van buitenaf opgedrongen, door wie dan ook. Laten we even praten over Taiwan. Dat land wordt bedreigd, eigenlijk. Doordat China steeds zegt, ja, vroeg of laat dan pakken we het terug of in, of het hoort bij ons. Enfin, daar hebben we het vaak over gehad. Oorlog wordt gevreesd. Hoe gaan deze landen daarmee om? Met die dreiging. De dreiging dat Taiwan gevaar loopt.
1: Ja, alle drie anders. Kijk, voor Taiwan is het natuurlijk een existentiële kwestie, want als dit fout loopt, is er geen Taiwan meer.
0: Nee.
1: En wat je ziet, en hier praat ik Casper helemaal na hoor. Casper is de Taiwan-expert. Taiwan eigenlijk een hele robuuste democratie heeft weten te creëren, juist om die dreiging van buiten te weerstaan. Wat je vaak ziet is juist de reflex de andere kant uit. We moeten ons nu verdedigen tegen het buitenland, dus nu zijn even alle vrijheden opgeschort. Wat er in Taiwan is gebeurd is dat al die groepen die denk ik zich zorgen kunnen maken of ze in vrijheid kunnen verder leven als China de zaak zou overnemen. Kijk maar wat er in Hongkong is gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld natuurlijk de democratieactivisten, maar ook de LGBTH-gemeenschap. Die maken nu deel uit van een samenleving die zich verzet tegen die dreiging. Die zich daarvoor wapent eigenlijk om dat niet te laten gebeuren.
0: Ja.
1: Dat is denk ik iets heel erg waardevols om in te zien dat die een bedreiging van buiten zou moeten leiden eigenlijk tot een sterkere democratie in het land, waarin iedereen, omdat iedereen wat te verliezen heeft, zijn of haar of hun steentje bijdraagt.
0: Ja, het is op zichzelf knap, want toen Chiang Kai-shek, de eerste president van Taiwan daar kwam, toen was het echt een rabiate dictatuur en daarna toch ook nog heel lang.
1: Ja, nee, Chiang Kai-shek was niet de meest democratische
0: aangelegde
1: man. Nee,
0: nee.
1: Klopt, ja.
0: We hebben dat zelf bij Rusland lang niet gedaan. Pas bij de Russische invasie van Oekraïne werden we wakker. Namelijk, wat is hier eigenlijk aan de hand? En is dat nou wel een soort bevriend land of niet? Trump zijn we ook nog steeds een beetje aan het pleasen.
1: Ja.
0: Is dat de vergelijking die jullie ook willen maken? Dat wat wij doen niet werkt?
1: Ja, we slaapwandelen, denk ik, geopolitiek gezien nog steeds. En dan ben ik nog optimistisch. Een deel van mij denkt ook dat we nog steeds aan snurken zijn.
0: Ja.
1: Dat we gewoon niet in de gaten hebben wat er gebeurt. En hoe alleen landen als Nederland kunnen komen te staan. En dan moet je tegen wapenen. En daar moet je 24 uur per dag mee bezig zijn. En ik weet niet, als we dat zijn, dan zie ik de resultaten niet. Nee. Ja, en dan moet je vertrouwen op eigen kracht. En dan kan je niet vertrouwen op de kracht van een Amerika of een China of welke andere grootmacht ook. En dan moet je dan is de alliantie met andere middenmachten die gelijkgestemd in de wereld staan, echt de enige optie die je hebt. En binnen de EU heb je natuurlijk een aantal van die landen, maar ook buiten de EU zullen we toch echt verder moeten kijken.
0: Ja, maar wat wij natuurlijk hebben, en dat komt omdat wij al een hele tijd democratieën zijn, natuurlijk in dit deel van de wereld, is dat we narigheid vermijden. We willen geen confrontaties. Nee. En als ik jou goed begrijp, zeg je, ja, maar dan moet je het lef hebben om die wel aan te gaan.
1: Ik denk niet dat we. Ja, als wij ze niet aangaan, dan worden ze aangegaan voor ons.
0: Ja.
1: En dat is denk ik wel, als ik in één zin het verschil zou moeten karakteriseren tussen hoe Taiwan, Zuid-Korea en Japan de bedreigingen, de crisissen die er nu zijn in de wereld bekijken en hoe wij dat in Nederland doen. Wij leven toch nog een beetje in de wereld zoals we die graag willen zien.
0: Ja.
1: Een wereld waarin Trump uiteindelijk wel tot zijn zinnen komt. Rutte houdt hem onder controle tot hij aftreedt, zodat zijn termijn erop zit.
0: En daarna komt er weer een gewone president.
1: Dan kunnen we weer gewoon verder.
0: Ja.
1: Terwijl in deze drie Oost-Aziatische landen men leeft in de wereld zoals die is. Ja. Namelijk in een zeer instabiele, onzeker geworden wereld, waarin je maar beter voor jezelf kunt zorgen, want niemand gaat het voor jou doen.
0: Nee. Dit is BNR De Wereld. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Samen met universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits schreef hij het boek De Kracht van Middenmachten over het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor ons.
2: So let me say this clearly. Taiwan is not just relevant. It is indispensable to the global conversation on peace, prosperity and the future of democracy.
0: Ja, dat was de vicepresident van Taiwan, mevrouw Xiao, als ik het goed uitspreek, op bezoek in Brussel vorig jaar. Jullie komen een hele reeks aanbevelingen. Zijn er 18. Die kunnen we niet allemaal behandelen.
1: Okay.
0: We gaan er een paar van doornemen. Ja. Welke vind je zelf de belangrijkste?
1: Oh jee, gewetensvraag. Ik zou het echt niet weten.
0: Oké. Zullen we het omdraaien? Pakken we er een paar uit. Maak een vriendencoalitie vanuit de Tweede Kamer met Taiwan. Verschillende andere Europese landen hebben dit ook gedaan. Waarom moet dit?
1: Nou, als je kijkt, mocht er oorlog komen met Taiwan, en die kans is er, dan zou dat rampzalig zijn voor, laten we eerst maar even naar de economie kijken, naar onze economieën. Aanvoerlijnen via de Zuid-Chinese Zee worden verstoord. Japan wordt geïsoleerd, Zuid-Korea ook. We worden volledig afhankelijk van China. Dat zou iets doen met echt een negatieve invloed hebben op het machtsevenwicht in de wereld. Richting autocratie gaat het dan. Dat wil je voorkomen. Je wil daar geen oorlog vechten. De beste manier om dat te voorkomen is niet om elke keer als China een stapje zet verschrikt naar achter te springen, maar om precies het tegenovergestelde te doen. Wat we bij Oekraïne niet hebben, of te laat hebben gedaan, namelijk steunen tegenover de bullebak aan de andere kant van de grens.
0: Ja.
1: Laten zien dat als het oorlog wordt, dan is het niet alleen oorlog met Taiwan.
0: Dus dat betekent dus steun aan de landen die jullie beschrijven. Taiwan, Japan, Zuid-Korea.
1: Ja.
0: In plaats van steeds maar mopperen op of tekeer gaan tegen China. Dus
1: ja,
0: dat
1: of bang zijn voor China, omdat jij wil China niet uitdagen. Natuurlijk wil je China niet uitdagen. Maar ik vermoed dat escalatie het best kan worden voorkomen door krachtig te staan voor jouw partners. En daar hoort dan Taiwan bij, wat mij betreft.
0: Ja, de samenwerking op economisch gebied is prima.
1: Ja.
0: Die hebben we.
1: Ja.
0: Denk maar aan de chips. Ook politiek gezien hebben wij voor Taiwan wel enige sympathie. Maar wat we niet doen, is wat we naar mijn mening gewoon zouden moeten doen, namelijk het land erkennen.
1: Ja.
0: Dat hebben we allemaal. We hebben het allemaal laten vallen in 1979, omdat Taiwan uit de VN was en China erin. En dan had je die eenlandspolitiek. Hebben we allemaal gezegd, oké, doen we dan aan mee. Maar als je zo consequent wil zijn, zeg je, nou, dan moeten we daar maar eens een streep onder zetten en Taiwan erkennen. Wat is er eigenlijk op tegen?
1: Ja, ik denk de onvermijdelijke ruzie die zal volgen met China. De sancties die China zal opleggen aan landen die Taiwan erkennen. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke situatie gaat zijn.
0: Dat weet ik niet, maar je waarschuwt zelf tegen de angst.
1: Absoluut. Ja. Ik denk dat je dat serieus moet overwegen. En dan kijken wat het beste werkt. Als dat erkenning is, dan zonder meer voor erkenning kiezen.
0: Ja, en gewoon weer een ambassade neerzetten.
1: En in voorbereiding daarop de relaties aanhalen. Ja. Taiwan doet het al met ons. Hè? 650% meer investeringen de afgelopen jaren in de EU door Taiwan.
0: Ja. Ander punt. Bouw aan een veiligheidsdivisie met Zuid-Korea, Japan en Taiwan en let daarbij vooral op het beschermen van aanvoerlijnen en cruciale grondstoffen. Zeg je dan maar eigenlijk, we moeten geen Europese China-strategie maken, maar eentje die we samen ontwikkelen met deze drie landen?
1: Nou, we zullen wel een Europese China-strategie moeten hebben, ben ik bang. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met deze landen ook te ontwikkelen. Deze landen weten hoe ze met China moeten omgaan. Zijn onafhankelijk gebleven, ondanks soms enorme druk. Over het algemeen zonder oorlog te voeren. Dus daar kan je wel best wat van leren. En ja, het zwakke punt, een van de krachtigste punten waar China natuurlijk een bijna monopolie op heeft, dat zijn die zeldzame mineralen en aardmetalen, al wat iets meer zij.
0: Ja.
1: Dus ja, je moet die aanvoerlijnen beschermen. Aan de kant moet je ze ook wel misschien investeren in andere manieren om eraan te komen.
0: Maar het heeft veel te maken, alles wat je vertelt heeft veel te maken met lef. Valt mij op. Het gaat gewoon om te zeggen, we durven dingen te doen of te zeggen.
1: Nee, klopt.
0: Laat ze dan maar komen met hun woedende reactie, hupsakee.
1: Dat is zo, ja.
0: Een paar andere punten die met elkaar samenhangen. Bestrijd het anti-Aziatische racisme.
1: Ja.
0: En verstevig de kennis over Oost-Azië in het onderwijs. Hoe groot zijn bijvoorbeeld in Nederland de vooroordelen?
1: Extreem. En werkelijk, ik heb het zelf ook onderschat, wat notabene mijn werk is.
0: Ja.
1: Toen met corona zag je dat de rare dingen die er opeens over China werden verteld.
0: Ja.
1: En Chinezen.
0: Dat kwam ook door Trump, hè? I call it the China virus.
1: Ja, ja, dat kun je zeker. Maar
0: heeft ook niet geholpen.
1: Heeft ook niet geholpen.
0: Nee.
1: Maar ja, we zijn allemaal mensen die zelfstandig kunnen denken. Dus dat kan je verwerpen. De manier waarop er lacherig werd gekeken naar hoe Taiwan en Zuid-Korea het virus te lijf gingen. Terwijl dat veel rationeler, wetenschappelijker en uiteindelijk ook veel beter is geweest. Er zijn minder doden gevallen relatief in Zuid-Korea dan hier. 3 keer zo weinig.
0: Ja. En doen we ook nog steeds dingen als ze zijn niet van elkaar te ontlijken, allemaal op elkaar?
1: Ja, nou, laatst ook met voetbal, vrees, toch? Rafael van der Vaart met voetbal.
0: Oh ja.
1: Grapje.
0: Ja,
1: ja, kijk, en als er voor de rest dat racisme niet is, kan je zo'n grapje maken. Zolang het er wel is, is zo'n grap gewoon, het helpt allemaal niet.
0: Nee. Nee, maar bovendien, ik hoor altijd van Aziaten dat ze van ons precies hetzelfde
1: vinden. Nee.
0: Dat is zo. Jullie doen ook oproep aan de media om meer aandacht te besteden aan Oost-Azië, onder meer bij de publieke omroep. We zitten hier niet bij de publieke omroep.
1: Nee, maar jullie besteden ook wel meer aandacht.
0: Dat is ook zo. Ja. Nu hebben we een paar jaar geleden de serie Squid Game gehad uit Zuid-Korea. Dat was een mega uit op Netflix. Ja. Wat moet erbij komen?
1: Van alles. Waar het uiteindelijk om gaat, is denk ik dat het belangrijk is voor ons om landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan te zien als Frankrijk, Duitsland en België. Ja. Landen die heel iets eigens hebben. En toch landen waarvan je heel veel herkent van jezelf.
0: Ja.
1: Wat menselijk is. Dat is raar dat ik dat moet zeggen. Maar wie gaat er in godsnaam Duitsers en Fransen door elkaar halen en op één hoop gooien? Dat doe je niet. Je weet dat hun geschiedenissen anders zijn. Dat de samenlevingen anders zijn. Kunnen prima met elkaar de één deur. Daar gaat het niet om. En datzelfde niveau van kennis moet je hebben, denk ik, ten opzichte van ons.
0: Nou, vind ik dat met ik ken die landen wel. Ik vind dat met Japan en Korea moeilijker. Eerlijk gezegd.
1: In welke zin?
0: Om die als volkeren uit elkaar te houden.
1: Oh, maar goed, dat leer je vanzelf.
0: Dat kunnen ze zelf vaak niet eens zo goed.
1: Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Zeker niet omdat er natuurlijk ook best wel wat over en weer heel veel kruisbestuiving is geweest.
0: Ja.
1: Maar als het gaat om cultuur is dat niet zo moeilijk om ze uit elkaar te halen. En geschiedenis ook niet. Maar goed, dat is ook niet het punt, denk ik. Het punt is, denk ik, dat je ernaar moet kijken wat de jeugd veel meer doet, de echte allerjongste generatie, als gewoon landen.
0: Ja.
1: Gewoon, en waar niks raars aan is, wat wel anders is, wat leuk kan zijn, spannend kan zijn, waar je wat van kan leren.
0: Ja.
1: Dat.
0: Ik ken wel een hele hoop mensen die de laatste tijd die naar Japan en Korea zijn geweest, gewoon met vakantie. Ja. Of dat had ik daarvoor nooit gehoord. Nee. Plotseling in opkomst. Heel goed dus.
1: Absoluut.
0: Heel goed dus. We zien ook in Japan een vrouwelijke premier. Wij hebben in dit land nog nooit een première gehad. Alleen maar premiers.
1: Ja.
0: En zij hebben notabene in dat land met de positie van vrouwen toch niet zo vanzelfsprekend.
1: Nee, klopt.
0: Ook dat is iets om naar te kijken, toch?
1: Absoluut. Ja, ja, en ook iemand die, ondanks de verwachtingen die er waren, ze komt van natuurlijk van de conservatieve tak van een vrij conservatieve partij. Ja. Die toch echt verrassend
0: zeer opmerkelijk
1: werk doet. Ja.
0: En die
1: staat
0: een vrouwtje, zo gezegd.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Nog eentje. Ja. We hebben tijd voor investeren in gezamenlijke wetenschappelijke onderzoekprojecten. En daarbij noem je meerdere disciplines. Werken we nu nog niet genoeg samen?
1: Nee, we werken nog niet genoeg samen. Er wordt samengewerkt, hoor. En er is ook belangstelling aan beide kanten. Bijvoorbeeld met Zuid-Korea. Dat ken ik zelf het best als voorbeeld. Maar er kan veel meer worden gedaan. En dan kan het over geesteswetenschappelijk onderzoek gaan. Maar ook op het gebied van de biomedische wetenschappen. Op het gebied van defensie. Er is zoveel meer om te doen. Nederland is natuurlijk ook een land waar veel aan technologie en hoogwaardige wetenschap wordt gedaan. Zuid-Korea ook, Japan ook, Taiwan ook. De synergie die daaruit zou kunnen ontstaan is enorm. En dat is, moet ik ook wel zeggen, daar zijn we nou wel, denk ik, op het goede pad. Omdat deze landen, en Taiwan dan niet, maar ook bij de Europese onderzoeksprojecten worden betrokken. Ja. Dus die vanuit de EU worden gefinancierd.
0: Ja, en ik denk dan ook, Nederland was niet het eerste, maar tweede land in de geschiedenis dat een handelsrelatie had met Japan, al in de 17e eeuw. Ja. Met een eigen handelspost op Deshima. Moeten we een beetje meer denken in die richting? Upskate, terug naar wat we toen deden.
1: Ja, maar dan we mochten dat eilandje helaas niet afdoen.
0: Ja, één keer per jaar.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, nee, de reis naar de Shogun, naar het Hof. Ja. Nee, maar goed. Ja, inderdaad. Maar dan overal kleine eilandjes. En ook hier vooral. Laat ook hier de aanwezigheid van Japanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven, instellingen, kennisinstellingen, noem maar op, gewoon duidelijk zijn. Hoe meer we met elkaar doen, denk ik, hoe beter we er uiteindelijk van worden.
0: Oké. Okay. Dank, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek De Kracht van de Middelmachten over het belang van Japan, Zuid-Korea en Taiwan voor ons.
3: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij was gisteren bij de aftrap van Great American State Fair. Dat is ter gelegenheid van de Amerikaanse 250ste verjaardag. Trump hield daar een grote toespraak. Hoe was dat?
4: Nou, dat voelt een beetje gek, Bernard, want dit is dus een nationale viering, hè, voor alle Amerikanen, maar Trump maakte er natuurlijk echt een Trump-rally van. En je weet nog wel, denk ik, hoe dat ontstond. De eerste artiest, of eerst zouden er artiesten optreden voor die State Fair. Nou, die zegden allemaal af, één na één, en toen zei Trump op een bepaald moment, nou, weet je wel wat, ik ga het gewoon wel doen. Ik zorg wel dat er heel veel mensen gaan komen. Wel interessant, want die artiesten zeiden van, wij doen dit niet omdat er een politiek tintje aan zit. Daarvan zei Trump, dat is onzin, maar nou ja, ze krijgen nu toch wel gelijk, moet ik zeggen. En als je dat zag, joh, een groot deel van zijn ministers hield een praatje. Hij vertelde hoe Amerika op sterven na dood was door Biden. Dat hij het land gered heeft. Het ging over transgenders en mannen in vrouwensporten, immigratie. Alle greatest hits van een campagne bijeenkomst kwamen voorbij. Alsof we midden in de campagne zaten. Nou, zitten we ook eigenlijk wel een beetje. En zo beloofde Trump bijvoorbeeld ook dat de benzineprijs heel snel omlaag zal gaan. Nou, daar werd hardop gejuicht natuurlijk. En natuurlijk die oorlog. Die zijn allemaal sowieso ook een groot succes.
5: One week, Iran was essentially finished. In one hour, Venezuela was finished. And I guess we have other things in store, but we don't want to get carried away.
4: Ja, op zo'n moment wat het nationale eenheid moet zijn, krijg je dit. Dus ik zou zeggen, pas maar op, Cuba. En Iran gaat nooit een nucleair wapen krijgen. Het is allemaal al geregeld. Die onderhandelingen, die zijn alleen nog maar voor de vorm, want we weten het al. En om allemaal wat kracht bij te zetten, flyovers van een B-2-bommenwerper, F-35's, F-16's. Nou ja, je snapt het gevoel.
0: Ja, ja, geweldig. Ik moet ontzettend lachen over dat. Dat was meteen geregeld met. Maar hij heeft 39 keer tot nu toe gezegd dat er een akkoord was met Iran, hè?
4: Ja, dus ik denk inmiddels wel meer. Hij blijft het zeggen. Ja. En je merkt er wel voor die mensen daar, want vooral Trump-supporters waren alleen maar eigenlijk, daarvoor is dat ook gewoon waar.
0: Ja, Trump maakt van Amerika's verjaardag helemaal zijn eigen Trump-feestje. Hoe regelde die dat?
4: Ja, je krijgt bij veel van die festiviteiten echt Amerika's geschiedenis en cultuur, maar dan met een MAGA-sausje. Dus niet woke, wel veel Trump-verering, veel militairen, dat soort dingen. Nou, wat ik net ook noemde, de 4th of July geeft hij weer een toespraak. Dit is heel anders dan hoe dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden werd gevierd, toen Amerika 200 werd. En dat deed hij door eigenlijk de officiële feestcommissie voor Amerika 250 buitenspel te zetten. Er zijn nu twee feestcommissies tegelijk. Eerst de oorspronkelijke, die heet America 250. Dat is een non-profit, 10 jaar geleden opgericht door het congres, geleid door mensen uit beide politieke partijen. Daar zitten dus ook democraten in. Maar Trump bracht daarbij Freedom 250. Wat erg hetzelfde klinkt. Dat is van de Trump-regering, publiek, privaat. Dus daar zitten ook veel sponsors bij die daar een bijdrage aan leveren. Die zijn ook niet altijd openbaar. Dat is bij die eerste America 250 is dat wel openbaar. Dus er zijn veel zorgen over belangenverstrengeling en ook buitenlandse donoren. En wat je eigenlijk ziet is dat Freedom 250, dus de feestcommissie van Trump, die heeft het eigenlijk helemaal overgenomen.
0: Ja, en die Freedom 250 die heeft dus ook veel meer budget dan America 250.
4: Ja, en daar zie je dus heel duidelijk hoe dit gegaan is. Want America 250 zou $100 miljoen krijgen van de overheid. Heeft uiteindelijk maar 25 miljoen gekregen. Ze hebben nu ook een flink tekort. Ook omdat er minder sponsoren komen. Wat me wel logisch lijkt. Want ja, je hebt nu ook een organisatie van de president. Daar kan je ook geld aan geven. Daar heb je waarschijnlijk als bedrijf meer aan. Hè? Freedom 250, dus Trumps feestcommissie, die kreeg inmiddels al zo'n $70 miljoen van de Trump-regering. Dat moet naar $100 miljoen gaan. Dus veel meer dan de oorspronkelijke feestcommissie. En daar gaat het financieel goed mee. Maar hoe dat dan kan, dat Trumps feestcommissie dus meer geld krijgt dan de oorspronkelijke, dat zegt de Trump-regering niet. Dat is niet transparant. Welke bedrijven of donateurs erachter zitten, dat weten we. Sommigen weten we daarvan, maar in grote lijnen ook niet. En daarvan zeggen democraten dus, ja, wat als dat buitenlandse bedrijven zijn? Belangenverstrengeling, corruptie, hoe zit dat? Dus verdeeldheid.
0: Ja, even heel kort nog, Jan. Wat vinden de Amerikanen van de verjaardag?
4: Nou, wat ik wel heel interessant vond, hier is ook verdeeldheid over. Amerika is natuurlijk gesticht door de Founding Fathers. Die worden enorm geïdealiseerd. Hè? George Washington, Thomas Jefferson, de helden van dit feest, naast Trump. En wat blijkt nu? Maar 19% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers blij zouden zijn met hoe Amerika nu is geworden. 77% van de Amerikanen denkt dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn over dit Amerika. Dus 250 jaar Amerika, een land met daddy issues, Bernard.
0: Oké, dankjewel, Jan Post. Correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard van Hoekburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er waren even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet, met temperaturen van 34 tot 39 misschien.